0: De nacht van BNN Vara.
1: Een hele goede nacht. Welkom hier in de nacht van BNN Vara. Mijn naam is Bemfy de Visser. En elke dinsdag nemen we hier de tijd voor een gesprek dat je overdag misschien wat minder snel voert. Met mensen die inspireren, waar we iets van kunnen leren, of die het gewoon net even anders doen. We kennen haar natuurlijk als actrice, onder meer als Lieke uit Oogappels. Maar achter dat bekende gezicht zit een behoorlijk eigenzinnige vrouw. Ze stond al op haar zesde op de set, ging niet studeren omdat ze simpelweg gewoon niet wist wat ze wilde. En noemt zichzelf behoorlijk op zichzelf. Tegelijkertijd is ze nieuwsgierig en niet bang om haar eigen pad te kiezen. Inmiddels is ze 27 en heeft ze een indrukwekkend rijtje rollen achter de naam. Hoog tijd dus om eens kennis te maken met Suzanne Radder, de persoon achter de actrice. Suzanne, een hele mooie nacht.
2: Hallo.
1: Hallo, wat gezellig dat je er bent.
2: Ja,
1: vind ik wel. Ja. Ben jij een beetje een nachtmens?
2: Nee, totaal niet. Nee, dus dit wordt een heel leuk interview.
1: Ja, dus wat doe je hier dan eigenlijk? Ja,
2: ik heb geen idee.
1: Je dacht,
2: het is dat ik jou zo leuk vind.
1: Ja, je dacht, kan ik geen nee tegen zeggen. Want je bent eigenlijk meteen een heel showbiz avondje gehad. Want je komt net, Linea Rijkte, eigenlijk van een première.
2: Ja, klopt.
1: En meteen door naar Hilversum.
2: Ja, ik dacht, als ik naar bed ga en ga slapen, dan word ik waarschijnlijk zo moe wakker dat ik niet meer... Ik was ook bang dat ik het zou vergeten of me zou verslapen. Dus dan heb ik een soort van doorgehaald op de première.
1: Ja.
2: En toen ben ik gelijk hier.
1: Heel goed. Nou, ik waardeer het ontzettend dat je nachtritme voor mij een beetje aan het verkloten bent. Maar Suus, ik wil het eventjes met je hebben over jou. Ik heb het al in het intro natuurlijk gezegd. Van jij bent al 100 jaar actrice, terwijl je bent 27. Mm-hmm. Dus dat is heel raar. Ja. The math is not math, hè? Totaal niet. Maar waar ben je nu op dit moment mee bezig?
2: Nu op dit moment... Mm-hmm. Ben ik bezig met wakker blijven? Nee, maar ik ben net klaar met een film. Ik heb deze hele zomer Happy Days gedraaid. Een nieuwe speelfilm.
1: Oké.
2: Dus daar ben ik mee bezig. En nu heb ik eigenlijk gewoon even vakantie.
1: Oh, lekker. En waar gaat Happy Days over?
2: Happy Days gaat over een gepensioneerde vrouw. Gespeeld door René Soutendijk. En eigenlijk hoe zij in het leven alle ballen hoog probeert te houden... En daardoor zichzelf een beetje verliest. Want ja, op die leeftijd dan krijgen jouw kinderen, dus dan word je oma, krijg je kleinkinderen. Moet je te pas en te onpas op die kleinkinderen gaan passen. En zo zijn er nog meer dingen in haar leven die ze maar gewoon moet fixen. En dan gaan we mee met haar avontuur. En ik ben een dochter van haar die weer terug... in huis kan wonen, dus ik ben een nakomeling.
1: Oké.
2: Ik heb geen kind. Uh-huh. En ik zie een beetje hoe het gaat met mijn moeder. En ik probeer alles. Ik probeer vooral bij mijn broer en zus... aan te geven dat we een beetje op mama moeten letten.
1: Oh ja. En dan heb je de hele zomer gedraaid.
2: Ja.
1: Weet je al wanneer die uitkomt?
2: Nou, toevallig is de producent van deze film... die ik nu net gedaan heb, dezelfde producent als de film van de première van vanavond.
1: Ah, oké.
2: En heb ik aan hem gevraagd, ja, hallo, weten we al wanneer die film gaat komen? En dat is nog niet duidelijk.
1: Oh, oké. Ik dacht, je hebt nu een antwoord gekregen van hem. Nee, dus we
2: volgend jaar ergens. Niet. Ergens volgend jaar.
1: Oké, want het is meer ook een beetje een zomerfilm,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, dus ik neem aan dat het wel ergens in de zomer zou zijn, niet in de winter.
1: Ja.
2: Maar wanneer, dat is,
1: dat merken we nog wel. Ja. Je bent dus nu vrij, je hebt even vakantie. En wat doet een acteur op het moment dat er geen films te draaien zijn?
2: Ik sta heel veel in de keuken.
1: Ja.
2: Ik ben lekker brood aan het bakken en mezelf zo een beetje bezig te houden.
1: Ja, maar nu lijkt het alsof je af en toe een brood bakt. Maar ik volg jou op Instagram. Jij bent alleen maar brood aan het bakken of een taartje met elderflower dingen.
2: Dat is waar.
1: Je bent echt heel veel in de keuken. Waarom de keuken? Waarom het bakken?
2: Ik denk dat... Ik stond altijd al in de keuken omdat ik gewoon koken heel erg leuk vond. En ook echt al sinds dat ik me kan herinneren. Ik heb een foto van dat ik denk een jaar of 5 was of zo... met zo'n enorm mes dat ik vasthoud in de keuken. Dus ik weet
1: kon
2: niet
1: twee beter. Kanten op gaan. Of ze gaat koken of there were signs.
2: Ja. Ja. Het is gelukkig koken gebleven. Mm-hmm. En toen... Toen ik iets ouder was en YouTube begon, toen gingen mijn zus en ik eigenlijk altijd filmpjes kijken over zo'n Amerikaanse vrouw die cupcakes ging versieren en ging maken. En dan van die cupcakes en een schildpad ging maken of zo.
3: Oh ja.
2: En dat vonden wij fantastisch. Dus toen gingen we thuis proberen ook van die taarten te maken. En dat is eigenlijk nooit uitgegaan. Dus sinds ik op mezelf woon, heb ik gewoon, mijn hele keuken is ook gewoon gevuld met alleen maar keukengrij.
3: Oh, geweldig.
2: Gewoon alle kastjes spuilen uit met alleen maar spullen. Dan heb ik laatst weer nieuwe dingen gekocht. En ik woon samen met mijn zus. Die zei ook, zus, je moet echt niks meer kopen, want er is gewoon geen plek meer. Mag jij dit kwijt? Dan ga ik alles zo in de dingen, in de kastjes proppen. En zo, jawel, kijk, er is plek.
3: Ja, en het is gewoon je hobby, het is je passie.
2: Ja, precies.
3: Ja, dus dat is eigenlijk, ja, jij vult gewoon je dagen daarmee.
2: Dat is wat ik doe als ik niet film. Ja.
3: Ja. En dan wil ik eigenlijk even een beetje naar jou. Je zei net ook al, mijn zus. Ik wil even naar je nest. Want uit wat voor nest kom jij?
2: Wat wil je allemaal weten?
3: Ik wil alles weten. Nee, maar je hebt je vader, moeder, je hebt meerdere zussen?
2: Ja, ik heb twee zussen. Eén tweelingzus en één oudere zus. En ik woon samen met die oudere zus.
3: Oké, okay.
2: Ja.
3: Gezellig.
2: Ja.
3: En waar zijn jullie opgegroeid?
2: In Amsterdam, in Oost. In Amsterdam-Oost.
3: In Amsterdam-Oost. En hoe zag dat gezinsleven eruit? Hoe was de kleine zus samen met haar gezin toen ze een jaar of zes was? Naast het bakken.
2: Ja, we deden heel veel leuke dingen, weet ik wel. Mijn vader ging altijd, we gingen elke woensdag volgens mij gingen we zwemmen. We konden ook echt al heel vroeg konden we al zwemmen, want we hebben ook een zeilboot. En ze gingen altijd in de zomer, vaarde mijn vader de boot naar Friesland. En dan gingen wij met de trein of zo volgens mij. En dan haalde hij ons op ergens in de haven. En dan gingen we de hele zomer lang gingen we met de zeilboot. Gingen we gewoon een beetje door Friesland varen.
3: Oh, heerlijk.
2: Ja, dat was echt top. Maar dacht hij dus wel van, als ik kinderen heb met een boot, dan moeten ze ook kunnen zwemmen. Dus we gingen elke week gingen we naar het Mirandabad toe. En dan gingen we daar lekker zwemmen met z'n allen. En ik weet vooral, we zijn gewoon heel hecht met z'n drieën. En dat zijn we nog steeds. Dus dat is wel heel leuk. En mijn moeder die werkt zelf ook in de film. Dus die was casting director bij Elske's Cast. Bij zo'n kindercastingbureau. Dus die was veel op sets. Maar zo zijn we ook in contact gekomen met de filmwereld.
3: Ja, want dat heb je eigenlijk al vanaf hele jonge leeftijd. Ben je daar ingerold? En dat was dat toen dan eerder vanuit ook je moeder? Je dacht van, oh ja, dit is een rolletje die Suus mooi kan doen? Of nee. Kwam het uit jezelf? Of?
2: Ja, nee, totaal niet. Het kwam meer vanuit ons, mijn zussen en ik, interesse wat voor werk ons moeder überhaupt deed. Want zij was er dus niet in de vakanties, omdat alle kinderfilms in de vakanties worden opgenomen. Mm. Maar dan zijn kinderen vrij, dus dan kunnen ze werken.
3: Ja.
2: Vrij zijn.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, klinkt echt vreselijk eigenlijk, maar het is natuurlijk
2: is
3: wel
2: het
3: zo.
2: Ook wel eigenlijk.
3: Ja.
2: Dus we waren vooral heel erg benieuwd wat voor werk ze deed. En toen was Dana Negustan. Die was toen aan het casten voor een film. En die had nog twee kinderen nodig. En dat was volgens mij in eerste instantie een broer en een zus. En toen dacht mijn moeder, weet je wat, dat is een vriendin van mij. Dan kunnen die dochters casting doen voor spek en bonen. En dan zien zij een beetje wat ik doe en dan hebben we dat ook gehad. En toen zei de regisseuse eigenlijk van, ah, we kunnen er ook een tweeling van maken. En dan kies ik gewoon jouw dochters. En dan als het. En toen hebben we dat gedaan. En ik weet ook nog wel, wij waren toen zes, volgens mij. Toen we die film opnamen. En we kregen de teksten die we moesten leren voor de scènes. En ik deed samen met mijn tweelingzus. En we mochten zelf bepalen wie wat zei. En mijn zus die is heel dyslectisch en die vindt teksten leren verschrikkelijk. Ja. Dus die zei gelijk, zus, doe jij maar alles. En ach, ik dacht maar, ja, dat wil ik. Oh, ik wil alle teksten hebben.
3: Oké, okay, maar hoe zag dat er dan uiteindelijk uit? Was jij gewoon de hele tijd aan het woord?
2: Ja, maar we zitten ook niet heel erg veel in die film. Het is gewoon een bijrolletje. Maar als ze er zijn, dan ben ik de enige die praat. En zit mijn zus gewoon een beetje te spelen. Te dingen.
3: Maar dat heeft dus wel een beetje dit bij jou aangewakkerd.
2: Ja, ik vond het heel erg leuk om te doen, ja. Maar ik heb ook wel daarna heel lang niks gedaan. Ik denk ook omdat mijn ouders dachten van, ja, je bent nog zo jong. Je weet helemaal niet of je het leuk vindt of niet. Je vindt het gewoon leuk om een beetje te spelen en dingen te doen. Maar je snapt gewoon nog niet
3: Wat je aan het doen bent.
2: Ja.
3: Nee.
2: En ik denk dat zij ook gewoon wilde dat wij gewoon kind waren. En gewoon wel op vakantie konden.
3: Ja, gewoon normaal.
2: Ja, precies. En toen eigenlijk pas toen ik 12 was of 11. Toen ging ik Cowboy doen, een film van Boudewijn Kolen. En toen was ik wel oud genoeg dat ik wist, oh, dit vind ik fantastisch.
3: En wat vond je er zo vet aan?
2: Ja, ik weet het niet. Ik heb dus gewoon iets dat als ik ga spelen, dan de tijd vliegt. En ik vind gewoon, nou, ik vind niet alles leuk. Ik heb ook wel met scènes soms dat ik denk, nou, dat wil ik niet. Maar het is,
3: wat
2: het is
3: dan? Wat voor scènes kunnen jou echt een beetje...
2: Ik vind... oh ja, ik kom daar nu niet per se op... ook vind bijvoorbeeld als je moet schrikken in een scène of zo. Zo'n soort, dat vind ik verschrikkelijk, want dat kan ik helemaal niet. Dan moet je een soort van gaan doen zo. Ja. Dat soort, daar kijk ik dan tegenop. Omdat ik denk, ik vind dat gewoon moeilijk.
3: Ja.
2: En dan uiteindelijk valt het ook allemaal wel mee. Maar met Cowboy bijvoorbeeld vond ik alles volgens mij heel erg leuk om te doen. En toen dacht ik wel, ik wil dit gewoon vaker.
3: Ja, vaker blijven doen.
2: Ja, en dan moet je allemaal castings doen, dan word je de hele tijd afgewezen. Dan is dat ook gewoon kut.
3: Ja, maar dat is wel meteen de realiteit,
2: ja,
3: toch? Die je dan onder ogen komt.
2: Ja.
3: En dan, want je zei net al dat jouw moeder natuurlijk dan bijvoorbeeld dus niet... vaak niet mee kon op vakantie, omdat de kinderen inderdaad dan tijd hebben om te werken als ze een keer vakantie hebben. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat jullie dan als gezin, dus eigenlijk alleen met je vader, dan dat soort herinneringen maken zonder je moeder. Want jij keek er naar van, oh ja, ik vind eigenlijk echt wel nieuwsgierig naar wat mijn moeder doet, dus ik wil dat ook. Maar ik kan me ook voorstellen, heeft het je ooit misschien dat je dacht van, ja, maar ik vind het helemaal niet leuk dat mijn moeder er eigenlijk niet is, doordat ze met die stomme kinderen films moet opnemen of zo?
2: Ja, dat heb ik zeker wel gehad, ja.
3: Ja, lijkt me heel lastig.
2: Ik denk ook, ik werd er wel... Ik vond dat bewust minder leuk toen ik wat ouder was. Toen ik jonger was, heb ik daar niet heel erg veel last van gehad of zo. Omdat ik gewoon de vakanties en alles heel erg leuk vond. Maar toen ik wat ouder was, toen merkte ik wel dat ik het lastig vond. Ook omdat ik... we gingen natuurlijk wel ook mee naar dan de premières van de films die ze deden. En dan zie je hoe leuk ze is met al die kinderen en zo. Mm. En dat is gewoon een beetje pijnlijk. Dat je dan dat contrast heel erg ziet. Van, oh, ze is met die kinderen, dat is heel leuk. Maar dat stukje krijgen wij niet zo vaak. Want als je gewoon een hele lange werkdag hebt gehad, dan ben je gewoon moe als je thuis komt. En dan heb je natuurlijk niet zin om al je kinderen nog te entertainen.
3: Ja.
2: Maar dat werd ik wel pas later, ben ik daar me bewust van geworden of zo.
3: Ja, maar ik vind het een hele normale kinderlijke gedachte ook.
2: Ja, tuurlijk.
3: Want ja, men lekker omhelzen en dan sta je daar van, wacht even, is mijn moeder.
2: Ja, hallo.
3: Ja, maar toch heb je dat toch om weten te zetten in van, oké, maar ik wil toch ook zelf wel die kant op.
2: Ja.
3: Ondanks dat je dus hebt gezien dat er ook andere nadelen aan zitten.
2: Ja.
3: Dus dan ben je 12, dan heb je eerste film Cowboy. En dan ben je op de middelbare school. Je bent een ster op set, of althans je bent een actrice. Hoe vertaalde de Suus op de set zich naar Suus op school?
2: Ik denk dat dat... dat ging gewoon een soort van natuurlijk wel. Ik vond het vooral heel chill als ik moest werken tijdens school. Want dan mocht ik dus gewoon school missen.
3: Ja, tuurlijk.
2: Dus dat is
3: geweldig.
2: Ja, vond ik vooral
3: is
2: heel
3: het de tandarts niet, kan je op zet staan. Als je maar niet in die klas hoeft te zitten.
2: Precies. Ja, precies. Oh ja, ik kan deze toets niet maken, want ik heb een repetitie. Had ik helemaal geen repetitie. Toen uiteindelijk is wel de afdelingsleider naar me toegekomen. Die zei, Suus, je snapt dat wij gewoon een schema hebben van wanneer je alle repetities en draaidagen hebt. Dus je kan niet zomaar weglopen uit de klas.
3: Oh, wat stom.
2: Ik was al kut.
3: Ja.
2: Ja, tuurlijk. Super.
3: Ja, je gaat gewoon proberen natuurlijk.
2: Ja. Maar ik heb wel, toen ik op een gegeven moment pijnstillers deed, dat was zo'n, ja, dat is een Carrie Slee film. En Carrie Slee films, die waren gewoon booming natuurlijk in Nederland. Dus dat is wel, daarin heb ik wel, ik was toen 15 toen ik die film opnam. En ik heb daar wel een reality check van een vriendin van mij gekregen. Die zei, Suus, je moet even normaal gaan doen, want je gedraagt je fucking raar.
3: Op wat voor manier?
2: Nou, ik ging... ik denk, ik ging toch wel een beetje naast mijn schoenen lopen. Omdat, ja, je wordt gewoon de hele tijd opgehemeld. Je krijgt allemaal volgers op Instagram. Iedereen die wil wat van je. Je gaat met die Caddy's Leven, ging je ook altijd een perstour doen door heel Nederland. Dus dan ging je gewoon de hele zomer lang ging je film promoten. En ging je alle bioscopen in Nederland af. En dan stonden daar gewoon honderden kids zo. Mag ik op de foto? Mag er handtekening? Dus je hele realiteit wordt gewoon een soort van verdraaid. En dan ja, ben je 15 en denk je gewoon op een gegeven moment, ja, niemand kan mij wat maken.
3: Ja.
2: Dus toen heb ik wel even, en ik ben, die vriendin werd toen heel boos op mij. En toen was ik daar, werd ik ook een beetje boos op haar. Omdat ik dacht, yo, what the fuck doe jij? Doe even rustig. En nu later ben ik haar heel dankbaar dat ze dat gedaan heeft. Omdat ik dacht, nu denk, ai, je hebt wel gewoon gelijk. Ja. Ik moest ook gewoon even rustig gaan doen.
3: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat je dat op dat moment niet aan kan nemen. Want je zit zo in je eigen andere wereld ook wel dan andere 15-jarigen zitten.
2: Ja, en je hebt het zelf ook gewoon niet echt door. Want je gaat gewoon maar mee met wat er gebeurt om je heen of zo.
3: Ja.
2: En je wordt echt op handen en voeten gedragen door iedereen. Ja, dus het is
3: nou heel gek.
2: Ja.
3: Dat op zo'n jonge leeftijd, ook in zo'n cruciale tijd in je leven, weet je wel, de puberteit, waarin je sowieso heel erg veel verandert, jezelf ontdekt, dan word je dus als een soort, ben je een soort kindster. Ja. Voornamelijk inderdaad, als je in een Carrie Slee film speelt, nou, dan ben je gewoon, dan ben je gewoon klaar. Zeg maar, iedereen kent je. Vooral in die tijd, want we zijn even oud. In die tijd was Carrie Slee, was gewoon elke film van haar was gewoon meteen booming. Maar je hebt dus toen, was je een beetje helemaal de shit en weet je, niemand kon je wat. Hoe lang heb je zo rondgelopen? Of dat je dat zelf zo voelde ook? Ik kan me voorstellen dat het ook wel weer weggaat.
2: Ja, dat gaat ook wel weg. Ja, ik weet niet. Ik heb ook gewoon, ik heb er wel ook echt goede vrienden gemaakt toen tijdens die film. Dus ik heb ook heel veel met hun gechilled die zomer. En het was ook allemaal heel erg gezellig. Mm. En toen, en dan op een gegeven moment gaat iedereen gewoon weer door met een volgend project of zo. En dan gaat het. Het is heel raar, want je hebt niet eens door dat het gebeurt, zeg maar. En dan is het ook weer voorbij. Maar dat hele moment dat het voorbij is, dat is ook gewoon, dat gebeurt ook wel gewoon een soort van zo.
3: Ja, dat gaat ook gewoon heel geleidelijk.
2: Ja.
3: En met die ene vriendin dan, hè? Dus jullie waren een beetje boos op elkaar. Of nou, best wel boos op elkaar. Was het dan daarna, toen jij ook weer een beetje, zeg maar, geleidelijk weer in je normale leven kwam, ook meteen weer goed met haar?
2: Ja, maar het was gelijk eigenlijk wel weer goed met haar.
3: Oh, oké. Okay.
2: Het was, ik denk dat het probleem was ook een beetje dat mijn goede vrienden die ik had, die liet ik een beetje stikken in die tijd. En ik ging met andere nieuwe mensen chillen. En iedereen dacht, maar Suus, je hebt niet door, want ze vinden je gewoon vet, want je zit in die film en ik was daar blind voor. En toen ze dat zei en we daarover gesproken hadden, ben ik wel gelijk weer meer met haar gaan afspreken. Dus het is nooit. Het was eigenlijk wel weer gelijk goed en zij is nog steeds een van mijn beste vriendinnen.
3: Oh ja.
2: Dus het is allemaal helemaal goed gekomen. En ik had haar ook gewoon even nodig. En het is, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon heel kut. Dat ik gewoon allemaal. Ik heb ook vriendinnen die ik echt een jaar lang, anderhalf jaar lang bijna niet sprak. Omdat ik gewoon te veel met mijn eigen dingen bezig was of zo. In mijn eigen bubbel leefde.
3: Ja, en dat is toch. Ergens dan denk ik van, oh ja, nou, stomme Suus, weet je wel, je wordt, weet je van, wordt even wakker, vergeet je vrienden niet. Maar aan de andere kant, jij maakt dat mee op een leeftijd vanaf 15 eigenlijk echt. Terwijl ik heb dit 3 jaar geleden of zo meegemaakt, dat je dan allemaal elkaar soms een jaar niet spreekt, want je bent gewoon heel erg druk met je leven. Je hebt net bij je nieuwe baan begonnen, weet je. En iedereen doet dat dan, maar die doen het wanneer ze ouder worden. Jij had het toen al, dus dan valt het volgens mij veel meer op. Of dan lijkt het alsof je heel erg met jezelf bezig bent. Maar jij bent al bezig met een carrière te bouwen.
2: Ja. Ja, en het is natuurlijk, je zit gewoon op school met elkaar. Dus je ziet elkaar elke dag. En ik denk dat dat het grootste verschil is met ons nu. Iedereen heeft zijn eigen baan en zijn eigen leven. Ja. En dan valt het veel minder op als je elkaar, weet ik veel, een maand niet spreekt of zo.
3: Mm.
2: In plaats van dat je elke dag in dezelfde klas zit. Maar dan wel even met jezelf bezig bent.
3: Ja, en elkaar niet spreekt in die klas.
2: Ja, precies.
3: En jij werkt nu momenteel zelf ook met kinderen op sets.
2: Ja.
3: Want ik vraag me toch af, hoe was dat voor jou om als jong kind, dat eigenlijk voor het eerst op je zesde, daarna vanaf 12, en toen eigenlijk is het gewoon doorgegaan.
2: Ja.
3: Hoe was dat om als zo'n jong kind met allemaal volwassenen op een set te staan?
2: Ja, ik vond het dus wel heel erg gezellig. Ik vond het ook stom als je dus van set afgehaald werd, omdat het dan te laat was. Want kinderen mogen maar tot 11 uur 's avonds draaien. Dus dan word je gewoon van set getrokken. Ja, dat vond ik allemaal heel stom. Omdat dit hetgeen is wat ik het liefst doe. Maar ik ben me er ook bewust van dat wat ik heb, en dat ik er zoveel energie uithaalde, en dat ik het allemaal fantastisch vind, dat geldt niet voor al die kinderen die nu in films spelen. Dat is misschien, wat zal het zijn, 10% of zo?
3: Ja, dat is weinig.
2: Het zijn gewoon best wel veel kids die gewoon denken, oh, ik ga in een film spelen. En die zijn ook 7 en 8 of zo. Hè. Dus die zijn echt vet jong. En dan gaandeweg denken, ik wil dat helemaal niet nog een keer doen. En ik vind het helemaal niet leuk. En ja, dat. En dan ben ik heel blij dat ik op set sta, omdat ik het wel allemaal meegemaakt heb als kind. Dus ik weet precies waar ze doorheen moeten en wat er allemaal gebeurt. En ook, ik vond het heel fijn als de volwassene mij ook gewoon behandelde als een volwassene. En niet als een soort klein kind die niks kon. Dus zo ga ik wel ook met die kinderen om. Maar ik ben aan de andere kant ook wel heel erg om ze te beschermen, omdat ik dus weet hoe zwaar draaidagen zijn.
3: Ja, want hoe zwaar is zo'n draaidag?
2: Ja, een kind draait gewoon 7 uur op een dag.
3: Als het dat is echt veel.
2: Een vrijdag, ja, dat is gewoon wat een volwassen persoon ook voor werkdagen maakt soms. En dan wordt er van een kind verwacht dat hij dus de hele tijd aanstaat en alles opnieuw doet. En eigenlijk gewoon een soort pop is die gewoon alles doet en zijn cues haalt. En ja, het is bizar.
3: Eigenlijk echt gestoord.
2: Ja. Maar ja, je hebt dus, de meeste kinderen vinden het wel. Eigenlijk vindt iedereen het wel leuk om te doen. Want we scannen ook met castings. Ik werk nu niet meer bij een castingbureau, maar ik heb ook heel lang bij een kindercastingbureau gewerkt. Scannen we ook tijdens de castings al van, kan een kind dit aan op set? Want soms vindt de regisseur een kind heel erg leuk, omdat hij goed kan spelen. En dan zien wij eigenlijk al gelijk, ja, maar die gaat het niet een hele draaiperiode volhouden. Dus je kan nu zeggen, ik wil dat kind wel. Maar dan ga jij halverwege geen kind meer hebben, omdat hij gewoon of kapot is of niet meer wil of wat dan ook.
3: Maar waar zie je dan of een kind het niet gaat redden? Of juist wel?
2: Je merkt gewoon gelijk bij een casting of ze er plezier uit halen wat ze doen. En of ze we doen ook vaak dingen gewoon heel vaak opnieuw, om te kijken hoe ze daarop reageren. Of ze dan zeggen, nou, ik hoef eigenlijk niet nog een keer. Dat is gewoon gelijk dat je weet, nou, oink, streep er doorheen.
3: Ja, die wordt niks.
2: Nee, dat gaat niks worden. En dan kan je heel goed zijn, maar dat is gewoon, je wilt een kind ook niet aandoen. Je wilt ook dat een kind gewoon een leuke tijd heeft op set natuurlijk. Want uiteindelijk, het zijn hele lange dagen. En het is ook wel echt zwaar voor een kind. Maar het moet ook leuk blijven.
3: Ja, en dat lijkt me ook lastig. Want het is werken natuurlijk, als je 7 uur... op set staat, dan ben je 7 uur aan het draaien als kind. Hoe zorg je er ook voor dat het een gezellige werkomgeving blijft?
2: Een
3: werkomgeving klinkt ook gek als het over kinderen van 7, 8 hebben, maar dat is wel de realiteit.
2: Ja, dat is het wel. Ik ga sowieso, als een kind iets lastig vindt of eng vindt om te doen, ga ik altijd mee in de scène, ga ik helpen. En ik heb meegewerkt aan Kabam, aan een kleuterserie. En woensdag gaat seizoen 2 in première op Cinekids. Zijn we het openingsseriefilm van Cinekids. Dus dat is heel vet.
3: Ja, geweldig.
2: Maar bij het eerste seizoen was er een meisje die het zwembad in moest. En door zo'n gat, weet je wel, die moest daar doorheen zwemmen. En dan moest ze dus aan haar benen via een touw of zo terug naar achter getrokken worden. Want ze kwam je in een soort angst van haar dat ze dat gat niet haalde en dat ze in een soort draaikolk terechtkomt. Ja, dat ging helemaal mis op set natuurlijk. Ze vond het doodeng en ze wilde niet meer huilen. Ze wilde dat zwembad niet in. Toen zei ik, weet je wat, ik ga met jou mee dat zwembad in. Dus we gaan dat samen doen. Dan ga ik eerst alles doen wat jij moet doen. Dan ga ik je laten zien dat het allemaal goed gaat en dat het oké is. En toen wilde ze het uiteindelijk nog steeds niet. Toen hebben we gezegd, weet je wat, we halen dat touw gewoon weg. En dan ben ik de enige die jou aan mag raken. En dan ga je zwemmen en dan trek ik je gewoon aan je voet terug. En dan gaan we dan eerst oefenen. En dan langzaam, en ze mag mij dan ook terugtrekken. Dus al die kids mogen bij mij doen wat ik ook bij hun moet doen. Oh ja. Zodat je gewoon... Ik denk, het belangrijkste wat ik vind is dat zo'n kind voelt dat wij een team zijn. En dat ze altijd bij mij terecht kunnen. En ook gewoon grapjes uithalen. En dat soort dingen. Je moet ook gewoon nu een keer gaan verstoppen, opzetten of zo. En dan zeg ik natuurlijk wel waar ze zijn. Maar dan doen we alsof niemand dat weet. Ja, ja, zodat ze het ook gewoon, dat het ook gewoon een beetje leuk blijft. En het niet alleen maar de hele tijd werken is.
3: Het klinkt echt als een hele fijne manier om met kinderen om te gaan. Is dat ook iets wat jij wellicht gemist hebt op het moment dat jij op set stond? Had jij een zus?
2: Ja, ik had wel hele leuke kinderbegeleiders. Ik had Jefta bij Cowboy. En die was zelf ook gewoon nog een soort kind. Dus dat was fantastisch natuurlijk. Ja. Die ging ook gewoon alleen maar leuke dingen doen met ons. Dus ik heb wel veel leuke kinderbegeleiders gehad, ja.
3: En is er iets veranderd in de manier hoe de kinderen nu worden begeleid dan bijvoorbeeld toen jij werd begeleid? Zijn er strengere regels?
2: Ja, volgens mij is het allemaal wel iets strenger geworden. Ja. Ja.
3: Ja. Ja.
2: Moet ook wel. Ik ben ook wel echt... Ja, als ik soms hoor in wat voor tijd ze producties willen draaien, dan denk ik echt, nou, je bent gek geworden. Ik ben ook wel de eerste die op set zegt, als je me aanneemt als kinderbegeleider, dat ik heel strikt ben op de tijden. En als het tijd is, dan loop ik gewoon naar de opnameleider toe en dan zeg ik, je hebt nog een kwartier en dan is dat kind weg.
3: Mm-hmm.
2: En altijd met dat kind gewoon goed inchecken. Dus ik ben wel ook wel echt heel streng.
3: Heel pittig.
2: Maar
3: word je nog wel aangenomen dan?
2: Ja, nou, ik weet het niet.
3: Misschien was dit je
2: moet
3: laatste...
2: het niet doorvertellen.
3: Nee. Nee, zeg het vooral niet op live radio.
2: Nee. Gelukkig is het midden in de nacht.
3: Ja, nou, ik vertel je zo hoeveel mensen er luisteren. Ga je van schrikken. Maar dus je bent er heel strikt op.
2: Ja. Ja, ja, dat moet ook wel. Er zijn toch regels tuurlijk gemaakt voor een reden. Mm. Dus waarom zou je die dan niet helemaal met kleine kinderen? Ja. Ja.
3: Ja, je hebt groot gelijk.
2: Ja, we vragen al heel veel van ze. Mm. Het minste wat je kan doen is zorgen dat ze op tijd in bed liggen.
3: Ja, dat is echt niet veel gevraagd.
2: Nee.
3: Suus, ik wil het zo meteen veel meer met je hebben over jou ook als actrice. Maar ik wil eerst even naar een beetje muziek. Want ik vroeg, heb je wat nummers? Je dacht, ja joh, ik heb dit en dat en dit. Dus ik denk dat we voor nu voor Bruno Mars gaan met I Just Might. Want waarom?
2: Nou, wel grap. Ik luister dus eigenlijk geen muziek. Dus ik kreeg gelijk paniek toen ik 3 nummers moest opsturen. Maar ik ben wel al, sinds dat ik weet, echt fan van Bruno Mars. De enige artiest die ik fantastisch vind. Vooral omdat ik hem live ook fantastisch vind. Ik ben elke keer als hij in Amsterdam is geweest.
3: Laatst ook.
2: Ben ik, ja zeker. Helemaal vooraan stond ik in de Golden Circle.
3: Oh ja, nee,
2: ik vond het
3: ook heel
2: fantastisch.
3: Oh, jij was vet hè?
2: Ja, het was echt fantastisch. Mm. Ah, dus daarom dacht ik moet wel iets van Bruno Mars in doen.
3: Ja, voor iemand die niet naar muziek luistert, maar wel in de Golden Circle staat van Bruno Mars.
2: Ja, maar Bruno is gewoon de enige waarvan ik dus zo...
3: Ja, snap ik. Nou, we gaan luisteren. Je hoort hier I Just Might van Bruno Mars.

0: Ja, Bruno Mars met I Just Might.
1: De nacht van BNN Vara. Debussy de Visser.
0: Ja, ik zit hier natuurlijk met actrice Suzanne Radder en ondertussen ook bakker, bakster. Ja. Hoe noem je ook? Patisse?
2: Nee, ja, maar dan ben je echt goed hoor.
0: Nou, nou ja, ik weet natuurlijk inderdaad niet of jij goed bent, want ik zie het alleen maar op filmpjes, er wordt niet zo veel.
2: Hobbybakker ben ik.
0: Hobbybakker.
2: Hobbybakker.
0: Ik was eigenlijk aan het zeggen dat je niet wat meeneemt naar de studio en zo, maar dat ik het alleen maar op filmpjes en foto's mag ervaren. Maar leuk dat je er bent, Suzanne Radder. Voordat we naar Bruno Mars gingen, hadden we het even over jou eigenlijk als kindbegeleider. Natuurlijk jij als jeugdactrice kindster. Want wat deden je ouders eigenlijk op het moment dat jij gewoon echt begon te groeien? Als kind, ster, als kindactrice, dan hadden ze niet zoiets van, wow, wacht even, je moet ook wel een beetje, we moeten wel zorgen dat het allemaal wel goed blijft gaan.
2: Ik denk dat ze dat vast wel gedaan hebben. Maar toen, met pijnstillers, toen was ik ook, ik was volgens mij heel erg veel de deur uit, ook gewoon. Dat was jij, je was 15, mijn vrienden waren 16, 17. Zij mochten drinken, ik niet. Dus dat was wel, ja, iedereen ging gewoon naar het Vondelpark en chillen.
0: Ja, daar zat ik ook.
2: Ja, jij was er ook, ja.
0: Wij zaten inderdaad samen aan een biertje. Ik, voor de lieve luisteraars, ik wist niet dat zij 15 was. ga ik alvast nu even zeggen, voordat ik hier later problemen mee krijg. Ja, en dan ga je gewoon, maar ja, dus je ouders, ja, je bent gewoon een meisje van 15.
2: Ja.
0: Niemand weet wat je doet.
2: Nee.
0: Nee. En je wordt ouder, je blijft acteren. Weet jij nog op welk moment of welke rol dat jij echt voelde van, oké, ik begin nu echt actrice te zijn, of ik ben nu echt een actrice?
2: Nou, ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik echt een actrice ben.
0: Nee?
2: Nee, want ja, het is toch, het is een raar vak, kan ik je vertellen. En je weet nooit wanneer je volgende klus komt. En ik zeg ook altijd tegen mezelf, ik doe het gewoon zolang ik het nog leuk vind. En ik denk door al die dingen dat ik het dus ook heel raar vind om mezelf een acteur te noemen. Omdat ik ook zo kan bedenken, nou, heb je deze, is dan mijn laatste klus en dan ga ik iets anders doen.
0: Ja, kijk je er echt zo? Maar dat kan ik me ook wel voorstellen, want je weet het natuurlijk niet.
2: Je hebt echt geen idee. Ja, en ga dan maar 3 jaar lang alleen maar nee krijgen. En
0: heb je dat gehad? Een moment waarop het minder goed ging?
2: Ja, ik nu ook wel. Ik kom eigenlijk na de Slag om de Schelde toen corona kwam. Eigenlijk sindsdien is het heel rustig geweest. Er zijn allemaal mensen afgestudeerd aan de toneelschool. En ik heb de toneelschool natuurlijk niet gedaan. Dus er kwamen allemaal nieuwe gezichten binnen. Wat heel lekker is voor makers. Want dan zie je niet alleen maar mijn kop. Maar krijg je ook nieuwe invloeden. Maar ja, dat is wel lastig. Dus je weet nooit wanneer er iets nieuws komt en je krijgt gewoon heel vaak een afwijzing. Ja, dat eigenlijk. En ik heb ook wel met mezelf een soort afspraak dat ik moet het wel echt leuk blijven vinden. Dus als ik er een soort van aan onderdoor ga, dat ik alleen maar afwijzingen krijg of dat het lastig is, of ik wil wel gewoon gelukkig blijven. Dus ja, ik ga niet mijn hele leven een soort van afhangen van iemand anders.
0: Ja, misschien wel, misschien niet. Ja. Valk in de smaak, valk niet in de smaak.
2: Ja.
0: Ja, het is een heel onzeker bestaan.
2: Ja.
0: Heb je een moment gehad dat je dacht, ik heb nu zoveel afwijzingen gehad, ik ben er even klaar mee?

0: ongelukkig blijven. Mm. Dus ja, ik ga niet mijn hele leven een soort van afhangen van iemand anders.
1: Ja, misschien wel, misschien niet. Ja. Val ik in de smaak, val ik niet in de smaak.
0: Ja.
1: Ja, het is een heel onzeker bestaan.
0: Ja.
1: Heb je een moment gehad dat je dacht, ik heb nu zoveel afwijzingen gehad, ik ben er even klaar mee?
0: Mm. Ja. Ik denk, wat was het? 2 jaar terug of zo? 1,5 jaar geleden? Zoiets? Toen dacht ik wel, nou, misschien moet ik maar gewoon kappen.
1: Dat lijkt me best wel heftig. Om dat gevoel te moeten hebben.
0: Ja, dat is het ook wel. Ook omdat ik het natuurlijk al vanaf zo jongs af aan gedaan heb. Dus eigenlijk ook nooit iets anders heb opgebouwd. Of ooit een studie heb gedaan. Heb ik ook zoiets van, ja, als ik dan nu stop, wat kan ik dan wel doen? Dus dat is ook iets lastigs of zo. Ik heb gewoon mijn hele leven lang gewoon ingezet op, nou, dit is het. En het ging ook altijd goed. Dus er is nooit een moment geweest in mijn hoofd van, misschien moet ik iets anders gaan proberen.
1: Mm-hmm.
0: Want het liep allemaal wel. Ja.
1: Dat is best eng. Dat je niet echt een vangnet hebt.
0: Ja.
1: Oké, dan kan ik mijn diploma er nog bij pakken als dit hem niet wordt.
0: Precies, dan ga ik maar dierenarts worden of zo.
1: Maar dat is, dat kan altijd natuurlijk nog. Ja. Het is nooit te laat om naar school te gaan.
0: Dat is ook zo.
1: Maar je had dus eventjes, was het even heel moeilijk. Maar dan zit je ook weer in een geweldig succesvolle Bina Farah serie Oogappels.
0: Ja.
1: Waarbij je jarenlang in een hitserie zit.
0: Ja.
1: Dus het is ook wel een beetje van, nou, eerst is er even niet zoveel, maar dan in één klap kan er ook zoiets op je pad komen. Of?
0: Ja, alleen wat ik denk, wat Oogappels is natuurlijk echt een enorme hit in Nederland. Maar wat mensen niet bij stilstaan, is dat wij als acteurs maar heel weinig dagen, ik heb in het jaar 9 draaidagen of zo voor Oogappels gehad. Omdat het natuurlijk, er zijn zoveel karakters in die serie. En ik weet niet eens hoeveel draaidagen. Ik denk dat we iets van 60 draaidagen per seizoen hebben of zo.
1: Zo, dat is heel weinig.
0: Ja, en dan heel veel karakters. Dus ja, je bent echt maar, dus 9 dagen op de 365 dagen in het jaar ben je bezig met Oogappels. En dat heb je niet door, want je bent aan het draaien en dan komt het daarna op tv. En dan kijkt iedereen gewoon 10 weken lang naar Oogappels. En dan leeft dat 10 weken en dat is gewoon hele lange periode. En dan denkt iedereen, oh, je bent dus constant, heb jij werk en ben je bezig met dingen. Maar dat valt heel erg mee. Dus als je alleen Oogappels hebt en niks daarnaast, ben je gewoon ook heel veel niks aan het doen.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je dan, ik zou er best wel onrustig van worden. Dat je denkt van, oh ja, dit waren mijn 9 dagen, dat is Oogappels, dat is voor dit jaar klaar. Maar wat nu? Wat moet ik er nu bij gaan doen om...
0: Meer is het ook dat hoe je dagen gaat indelen. Ik merk met filmen dat het gewoon lekker is. Net zoals met naar school gaan, dat je gewoon structuur hebt in je dag. Dat je gewoon weet wat je gaat doen. En als dat er niet is, dan moet je dat opeens zelf gaan doen. En daar ben ik heel slecht in.
1: Ja, kan je dat niet?
0: Nee, ik kan dat niet zo goed. Daarom ben ik ook, denk ik, nu meer gaan bakken. Omdat ik dacht, oké, ik moet iets voor mezelf gaan doen waarmee ik mezelf een soort van bezig kan houden. Want ik kon echt weken alleen maar op de bank liggen en niks doen. En mijn vriend die zei ook, zus, je moet echt iets vinden wat je leuk vindt. En een soort passie of hobby vinden. Dat je niet in een soort zwart gat valt elke keer als je klaar bent met filmen. Want je vindt, als je draait, dan ben je echt de gelukkigste versie van jezelf. En het moment dat je klaar bent, weet je gewoon niet meer wat je moet doen. En ga je een soort van maar wachten totdat er weer een volgende een casting komt of een volgend project. En dan bloei je weer helemaal op. Maar je moet zorgen dat een soort van constant blijft of zo.
1: Ja.
0: Dus ga op zoek naar wat je leuk vindt. En nu heb ik dat wel gevonden, denk ik.
1: Ja, nu is het dat bakken.
0: Ja, nu ben ik aan het bakken.
1: Ja. En je zei net ook al dat er nu dan weer een nieuwe lichting van de toneelscholen afkomt. Dus het zijn weer nieuwe gezichten in de branche. Waarom ben je eigenlijk nooit naar een toneelschool gegaan?
0: Ik heb wel auditie gedaan.
1: Voor welke?
0: Maastricht. Toen kwam ik daar tot de laatste ronde. En toen ben ik afgevallen. Maar ik denk ook wel dat de juiste keuze is geweest van die leraren daar.
1: Wat was de feedback?
0: Nou,

0: De feedback toen was vooral: ga nog een jaar reizen en volwassen worden. Want ik was net 17 of nog 16 toen ik casting deed.
1: Okay.
0: Of auditie. Dus ik was ook gewoon nog echt wel jong.
1: Mm.
0: En ik, ja, ik heb ook gewoon de tweede en de derde ronde alleen maar geheld. En ik wilde naar huis. En ik had me ook... Ja, dat is eigenlijk heel stom voor al die andere auditanten. Maar ik heb me voor die derde ronde had ik me ook helemaal niet meer voorbereid. Dus we moesten een heel stuk lezen. Dat had ik niet gedaan. En dan ja, dat is heel stom voor degene die met wie ik samen een scène ging spelen. Want ik wist gewoon niet waar het over ging. En ik wist het allemaal niet. Omdat ik gewoon dacht, ik wil gewoon huis. Ik heb hier helemaal geen zin in. Dus ik denk dat het heel goed is dat ik toen niet naar die school ben gegaan. En ik ben verder ben ik gewoon heel eigenwijs en heel koppig. En toen heb ik ook gewoon besloten, nou, ik ben nu niet aangenomen. Dan ga ik het ook gewoon niet nog een keer proberen, want dan wil ik het dus niet.
1: Laat maar zitten.
0: Ja, laat maar zitten.
1: Heb je er achteraf spijt van dat je het daarna niet nog een keer hebt geprobeerd?
0: Nee, niet. Ik heb nooit spijt gehad daarvan. Maar ik zou het wel lekker vinden als ik gewoon lessen had. Om gewoon een beetje tools te hebben op set. Dat je, als je merkt dat een scène niet werkt of zo, dat je ooit geleerd hebt in een klas van, nou, dan kan je dit en dit en dit doen. Of dit gebruiken. En dan kom je hier en hier en hier mee. Dus dat vind ik wel jammer. Maar ik kan altijd nog steeds workshops doen. Ik heb ook wel workshops gedaan en zo. Maar ik denk dat ik dat het lastigste vind. Dat ik gewoon niet echt die handvatten heb.
1: Nee. Maar ja, inderdaad. Maar aan de andere kant was school wat voor jou?
0: Nee,
1: op zo'n toneelschool te zitten, selectie super lastig.
0: Nee, maar school sowieso niet echt iets voor mij. Dus ik heb ook daarna, had ik wel heel snel besloten, ik wil wel verder groeien in het vak. Ik ga niet 4 jaar lang op een school zitten.
1: Nee. Vind ik wel grappig dat je nu zegt dat school niks voor jou is. Want een van mijn herinneringen aan jou, Suus, is dat wij een gemeenschappelijk vriendinnetje hadden. En Suus en ik zaten niet bij elkaar op school. Maar die vriendin en ik wel bij elkaar in de klas. En dan kwam jij best wel vaak mee naar ons mentoruur of naar Nederlands. En dan zat er dus Suzanne bij ons in de klas, omdat ze gewoon niet zoveel anders te doen had.
0: Had ik een tussenuur op mijn eigen school.
1: Kom je bij ons zitten?
0: Naar Bemse school.
1: Ja, dus
0: om daar in de klas te zitten.
1: Voor iemand die zegt, ik hou niet van school, kwam je vrijwillig naar een andere school toe om onze les te verstoren. Ja, dat dan weer wel.
0: Ik vond school zelf heel leuk. Alleen, ik bedoel gewoon, ik vind lessen op zich ook wel interessant, maar gewoon toetsen maken. En dat hele systeem, dat vind ik heel stom.
1: Ja.
0: Dus dat je, nou ja, dat. Maar ik ging ook, ik vond het heel leuk om naar school te gaan. Want ik vond, dat zijn echt een van mijn leukste jaren van mijn leven geweest. Bij jullie ook op school komen.
1: Ja. Nou ja, fijn dat we aan jouw ontwikkeling konden meewerken. Goed om te horen. Maar dus eigenlijk, kijk, even dat hele schoolding. Je hebt dat, ja, het was gewoon niet voor jou. Alleen jammer dat je daar een bepaalde techniek niet hebt kunnen leren.
0: Mm-hmm.
1: Maar die alsnog nu via workshops kan doen. Je bent al zo ontzettend lang zit je in dit vak. Je bent ook al genomineerd geweest voor een Gouden Kalf. Hoe? Suus, dat is toch ziek?
0: Ja, dat is het ook wel.
1: Want wat ging er door je heen op het moment dat je hoorde dat je genomineerd was?
0: Nou, het is op zich wel een grappig verhaal. Ik was toen bij Gijs thuis, met wie ik in Pijnstillers zit.
1: Gijs Blom.
0: Gijs, ja,
1: een paar maanden geleden ook te gast geweest.
0: Ja, precies. Ja. Nou, ik was bij Gijs thuis, want ik moest volgens mij iets ophalen. Of nou, ik weet niet eens meer waarom ik daar was. En toen werden de nominaties bekendgemaakt en ik had geen idee dat die waren. En ik werd gebeld door de regisseur van de film van Horizon. En ik dacht, ik heb even geen zin om op te nemen. Dus ik klikte hem weg. En toen werd ik nog een keer gebeld. Toen dacht ik, nou, hoezo bel je nou nog een keer? En toen dacht ik, nou, er moet wel iets aan de hand zijn. Dus ik neem op. En hij zei, Suus, gefeliciteerd. En ik zo, wat? Waar heb je het over? Hij zei, ja, je bent genomineerd. En toen dacht ik eigenlijk dat hij gewoon alleen bedoelde, de film is genomineerd. Ik zei, oh wow, wat vet, gefeliciteerd. En toen zei hij, nee, jij als acteur bent genomineerd. En ik zei, hé, wat? Waar heb je het over? Nee, dat kan helemaal niet. En Gijs hoorde dat ook. En Gijs was volgens mij het jaar daarvoor, of 2 jaar daarvoor, was Gijs genomineerd. En toen zei hij, vanaf hier wordt het alleen maar nog kutter, Suus. Omdat het gewoon zoveel stress meegeeft. En hij, volgens mij in het jaar dat hij genomineerd was, hoorden ze het de avond van tevoren of zo. of een paar dagen van tevoren. En ik hoorde het op de eerste dag van het festival, volgens mij. Dus onze film moest nog in première gaan. En dat hele festival moest nog gebeuren. En toen wisten wij het al. Dus we hebben gewoon de hele week daar in Utrecht dat iedereen zo, nou, gefeliciteerd. Nou, jij pakt hem wel. En ik was gewoon een meisje van 17 toen, volgens mij. En toen kwam ook de dag zelf. En ik vond het verschrikkelijk. Toen dacht ik, oh ja, ik snap nu wel wat Gijs bedoelde. Het gewoon een hele week lang dat je daar naartoe werkt. En hij weet ook dat ik dat soort dingen gewoon heel eng vind. En ja, ik heb echt plankenkoorts. Dat wil je niet weten. Dus ik wilde natuurlijk wel winnen. Maar ik wilde ook niet winnen omdat ik zo bang was. Om alleen het feit al dat ik dus dat podium op zou moeten lopen. En dan een speech moest geven. Ik had geen speech voorbereid. Ik vond het allemaal zo eng. En ik zat echt helemaal dat ik dacht, oh, ik wil het niet. Oh, maar wel aan de andere kant gewoon wel dat je denkt, wauw.
2: Ja,
0: het kan helemaal niet. Hoezo ben ik 17 en word ik genomineerd voor een gouden kalf?
2: Ja, het wordt vanaf hier alleen maar kutter ook. Wat fijn dat Gijs dat advies aan je meegeeft.
0: Ja, maar meer in de zin van gewoon omdat hij zelf ook, Gijs is namelijk ook niet iemand die daarvan houdt om in de spotlight te staan en helemaal dat te moeten doen. En die vond het echt verschrikkelijk dus dat hij genomineerd was. Ook omdat het zoveel spanning meebracht. En dat bedoelde hij ermee te zeggen. Ja. Van ja, jij gaat nu deze week gewoon door een soort hel. Ja.
2: Oh, maar lijkt
0: ja,
2: me
0: wel heel gelijk.
2: Ja, oh, ja. En heb je daarna dan ook, na zo'n nominatie, dan de films die je daarna maakt, voelt, ligt er dan een bepaalde druk op je? Dat je denkt, ja, maar voor deze film werd ik genomineerd voor een gouden kalf. Moet ik dat dan de hele tijd even naren?
0: Nee, ik denk, ik heb dat niet per se. Maar wel, en dat is toch iets heel geks, dat je dan, ik was me nooit bewust van dat je überhaupt genomineerd kon worden voor een gouden kalf. Ik was daar nooit mee bezig. En sinds dat gebeurd is, heb je toch een soort van stemmetje in je achterhoofd dat je dan denkt, zou het voor dit project dan ook weer kunnen? Of niet? Of zo? Dat je ook, ja, dat ik,
2: bij welk project heb je dat gedacht?
0: Bij De Slag om de Schelde.
2: Ja.
0: Toen dacht ik wel, nou, dit zou dan toch wel kunnen. Eigenlijk wil je daar helemaal niet mee bezig zijn. Want ik heb dat niet terwijl ik op set sta, hoor, dat ik daarmee bezig ben. Maar vooral dus als je thuis bent en in bed ligt, dat je dan denkt, nou, dit zou dan op zich misschien wel. Terwijl dat gelijk ook weer heel veel paniek in mijn lichaam geeft.
2: Dan krijg ik weer stress.
0: Maar dus dat heeft het wel een soort litteken bij me achtergelaten.
2: Dat was jouw trauma moment.
0: Dat ik daar dus nu soms, dat ik dan denk, zou het kunnen?
2: Ja.
0: Wat ik dus eigenlijk heel stom vind. Maar ja, dat zit er nu gewoon in mijn hoofd.
2: Ja, maar dat is ook van korte duur. Op het moment dat jij weer op set stapt, dan is het ook weer weg.
0: Ja, dan ben ik daar niet mee bezig.
2: Nee. Weet je wat me opvalt in de nieuwe, in deze veranderende filmwereld? Is dat er heel veel, want we hadden het net al over dat veel nieuwe gezichten van de toneelscholen en zo nu plekken krijgen in films en series. Maar wat mij dus heel erg opvalt,
0: ja,
2: is dat er, ik weet niet waar meer dan, want jij denkt
0: ik
2: al wat
0: denk
2: ik ga
0: dat
2: zeggen.
0: Ik weet waar je heen gaat.
2: Ja, over dat heel veel influencers, ja, was dat er?
0: Yeah.
2: Ja, heel veel influencers nu in grote filmproducties nu allemaal hoofdrollen hadden. Ik had laatst dat ik Luc Ornstein, hier te gast, een bedenker van de Tata's. Yeah. En ik heb het wel een keer met hem daarover gehad. Ik zeg, waarom zit die film vol met influencers? Terwijl er ook mensen zijn die of van een toneelschool komen, of jij, of mensen die gewoon echt acteurs zijn. Waarom? Ja, het stoort mij. Zoals je misschien merkt.
0: Misschien kan horen.
2: Ja. Maar deel jij deze mening?
0: In zekere zin wel natuurlijk. Omdat het ook gewoon ons weer minder werkkansen geeft. En mijn voornaamste vraag is altijd, maken zij zo'n project met net zoveel passie als dat wij dat doen? Geeft zij ook hun volle 100%? Of is het voor hun gewoon een soort van leuke sidequest om even te doen? Maar verder, ja, als producenten heel veel influencers ergens in willen stoppen, ik denk niet per se dat er zoveel meer kijkers naar een bioscoop gaan, omdat er dan één influencer in die film zit, of meerdere. Maar dat weet ik niet, hè?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik denk dus wel dat dat een hele grote invloed heeft, voornamelijk op de jongere generatie.
0: Ja.
1: Dat als je een film vol propt met influencers.
0: Precies, maar dat is wel ook als je hem helemaal vol propt.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het ook jammer. Maar ja, aan de andere kant kan het natuurlijk ook zijn dat die influencers, dat die altijd al acteur hadden willen worden. En dat dat niet gelukt is. En dat ze dat dus nu via een soort andere weg dan wel lukt of zo.
1: Ja. Ja, we moeten natuurlijk ook niet alle influencers zijn hetzelfde. Weet je wat? Sommigen zullen dat inderdaad ook hebben.
0: Ja, maar met velen denk ik inderdaad dat ze het niet met zoveel passie dat werk doen als wij.
1: Ja. En dan lijkt me ook lastig om jezelf dan ook op een bepaalde manier alsnog relevant ook te houden in een wereld waarin dat dus allemaal verandert. Want hoe zorg jij ervoor dat jij relevant blijft?
0: Ik nu ga bakken natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat die volgers de lucht in schieten.
1: Ja, maar is dat wel zo?
0: Nee, daar ben ik niet mee bezig geweest. Maar ik denk dat uiteindelijk wel. Ja, volgens mij zijn er wel gewoon tegenwoordig mensen die die sneller iemand casten met meer following dan iemand die gewoon maar 5000 volgers heeft of 3000 of zo. Volgens mij gebeurt dat wel.
1: Ja.
0: Ja. Dus ik ga maar veel bakken.
1: Zo'n gekke gedachte, toch?
0: Ja. Ik vind het ook eigenlijk nergens op slaan. Want je kiest iemand toch gewoon uit op zijn kwaliteiten.
1: Ja.
0: Lijkt mij.
1: Ja, dat zou je wel hopen. Maar het is zo aan het veranderen.
0: Ja. Ja. En ik snap het op zich wel vanuit het oogpunt van producenten. Want die willen gewoon geld verdienen. En er gaan al minder mensen naar bioscopen toe. Dus Als het daadwerkelijk veel beter verkoopt, dan snap ik dat je iemand met meer volgers in je film wil hebben dan iemand die minder volgers heeft. Maar het is natuurlijk ook wel gewoon zonde of zo.
1: Ja, want wat verlies je op het moment, want je zei net ook al passie.
0: Ja. En ik denk de mooiste projecten die ik gemaakt heb, dat komt ook mede omdat gewoon iedereen als een team samenwerkt op set. En ja, als iemand daar niet zo in staat, dan denk ik dat je dat sowieso terug gaat zien op beeld.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ik hoorde ook dat jij je nu ook wat meer wil gaan richten op wat minder commerciële films.
0: Ja.
1: Dus meer echt arthouse producties. Waarom? Heeft dit er ook mee te maken met een passievolle productie?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik vind het gewoon, de leukste films die ik gedaan heb zijn eigenlijk de films met een klein clubje. En ja, ik vond De Slag ook wel fantastisch. Dat was enorm. Maar daarnaast,
1: ja, dat is echt het grootste.
0: Dat is even, die tellen we even niet mee. Maar de rest is gewoon allemaal met een klein clubje. En dat vind ik zo fijn werken, dat je gewoon iedereen samen met elkaar er het mooiste van wil maken. En ook gewoon, ik heb natuurlijk 7 jaar Oogappels gedaan, wat een hele commerciële serie is. Dus ik wil ook gewoon een beetje dat de Nederlandse kijker mij gewoon weer anders gaat zien en niet meer alleen als Lieke. En ik denk, om dat te bereiken, wil ik ook gewoon even weer een hele andere kant van mezelf kunnen laten zien.
1: En wat voor kant zou dat zijn? Wat zijn er voor jou echt een rol waar je denkt, nou, dit staat zo ver van Lieke af, dit is echt Suus als op haar best in een rol?
0: Ja, daar heb ik dus niet specifiek iets. Ik vind ik heb nooit echt per se een genre wat ik heel graag. Ik vind drama gewoon heel fijn. En ik vind het heel leuk als je, als een karakter heel erg gelaagd is. En dat je als kijker helemaal meegaat in iemands binnenwereld. Dus dat vind ik gewoon heel vet. Als daar tijd voor genomen wordt. En dat je dat niet alles alleen maar met dialoog verteld hoeft te worden. Dat soort films, maar dus niet specifiek een soort genre wat ik graag wil doen nu of zo.
1: Maar wel meer inderdaad die arthouse vibe? Want is daar meer ruimte voor meer, zonder dialogen meer in de drama zitten dan voor bij een commerciële film? Of verschilt dat?
0: Ja, ik denk het. Kijk, met commerciële films... Oh, niet allemaal per se hoor, maar vaak nu tegenwoordig... ook als je kijkt naar de Tata's bijvoorbeeld... alles moet ook wel gewoon een soort van snel gaan. Want je wil dus die jeugd...
1: We aandachtspan.
0: Ja, toch precies.
1: Hebben we
0: ja,
1: niet. Nee.
0: Die hebben we niet. Dus je moet gewoon constant een soort van die kids entertainen.
1: Mm-hmm.
0: En dat gebeurt door het gewoon helemaal vol te praten vaak.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat is hem niet voor jou?
0: Nee, ik wil gewoon de tijd kunnen nemen. En soms, ja, laat zo'n scène maar 5 minuten lang duren. Ja, boeien.
1: Ja. Nou, geweldig, Suus. Ik wil je ontzettend bedanken. En ik hoop je binnenkort weer een iets zien. En hopelijk volgend jaar zomer. Maar we weten dat allemaal nog niet
0: we
1: zeker.
0: Het nog niet.
1: Is allemaal nog onder voorbehoud. Maar dat laat ik jullie wel weten. Suzanne Radder, actrice. Ik wil je bedanken dat je deze nacht met mij wilde doorbrengen.
0: Ja, bedankt.
1: En ik spreek jullie zo meteen weer na het nieuws van 3 uur. Gaan we weer met elkaar in gesprek aan de hand van een leuke vraag. Maar eerst moet ik even ruimte maken voor het nieuws van 3 uur. Ik spreek je zo meteen.
3: NPO Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Aliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor meineed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Een hele goede nacht. Welkom terug hier bij de Nacht van BNN VARA. Het afgelopen uur heb ik gekletst met actrice Suzanne Radder. Maar ik heb haar lekker naar huis gestuurd, want ze was helemaal kapot. Maar wij blijven gezellig nog tot 5 uur met elkaar doorkletsen. En zometeen ga ik met jou in gesprek. En dat doe ik aan de hand van een vraag. Die laat ik nog even in het midden. Maar voor nu kan je even genieten van The Beatles met Hey Jude. En dan ben ik zometeen weer bij je terug.
4: Hey.

0: Je hoorde hier de Beatles met Hey Jude.
1: Betsy de Visser. De nacht van BNN Vara.
0: Het is 3 uur geweest, dus dat betekent dat we gezellig met elkaar in gesprek kunnen. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Moet je zeggen, dat vind ik toch eigenlijk stiekem misschien wel, nou ja, toch een beetje hoogtepunt van mijn nacht, om elkaar toch beter te leren kennen. En dan zie ik zo voor me dat we met elkaar rondom een soort van kampvuur zitten. En dat we gezellig gewoon dingen met elkaar delen. Alsof we elkaar echt kennen. Ik noem jullie ook altijd een beetje mijn radiofamilie. Omdat zo midden in de nacht met elkaar in gesprek gaan voelt heel intiem en heel erg fijn. Het vorige uur heb ik gesproken met Suzanne Radder. Actrice eigenlijk al vanaf dat ze 6 jaar oud is. En dat bracht me eigenlijk tot de volgende vraag. Ik zit trouwens niet alleen in de studio. Ik zit hier met Hemmo. Hemmo van de regie. Hemmo, goed dat je er bent. Jij hebt Suus net even weggebracht.
2: Zeker.
0: Is helemaal buiten adem, valt wel mee?
2: Het was even hard rennen de trap weer op.
0: Was even hardlopen. Hemmo, we hebben natuurlijk net met Suzanne gehad over het feit ook dat zij al vanaf de 6e acteert. Ja. Dus echt een kindster is.
2: Echt geen ander leven, hè?
0: Nee.
2: Dan is dat je leven.
0: Dan is dat echt je leven. En ik dacht, nou, we gaan natuurlijk zo meteen met luisteraars in gesprek. En toen kwam de volgende vraag in me op. Hemmo, Suus heeft iets gevonden wat ze ook al kon toen ze 6 was. En heeft dat doorgezet naar haar volwassen leven. Maar wat is nou iets wat jij als kind heel goed kon, maar dat je niet, waar je niet in door bent gegaan?
2: Zo.
0: Ja.
2: Fijn dat we deze vraag altijd even voorbereiden. Dan heb ik de tijd om daar even over na te denken. Ik heb geen idee, joh. Oh, wat wilde ik vroeger graag worden? Ik wilde vroeger graag de trein besturen.
0: Okay.
2: Dat deed mijn vader ook. En mijn vader was mijn superheld.
0: Oh, lief.
2: En toen wilde ik ook de trein besturen.
0: Oh, dat vind ik heel schattig. En waarom ben je opeens toch bij de radio terechtgekomen?
2: Ja, toch even een andere tak van sport. Ik heb overigens ooit daadwerkelijk bij de NS gesolliciteerd. Maar ze zeiden daar dat ik net een iets te creatieve stuiterbal was. En
0: dat is
2: dan hier wel weer een talent wat goed van pas komt. Maar bij de NS achter het stuur iets minder.
0: Ja, nee, dat zie ik je ook eigenlijk niet zo goed doen. Voor ik denk dat ik was vroeger... Ik voetbalde. Ik was echt een voetballer. Ik kan ook best wel zeggen dat ik een goede voetballer was ook. Altijd heel hoog gespeeld. En heel lang gedaan. Mijn hele jeugd heb ik dat gedaan.
2: Yeah.
0: Tot het uiteindelijk te serieus werd. En toen dacht ik, ik wil ook wat andere dingen doen. Ik wil focussen op zingen en dansen en acteren. Dus toen ben ik daarmee gestopt. Maar eigenlijk...
2: Maar dan was het bij jou eigenlijk de keuze van... Oh, maar ik wil niet dat dit alleen dit mijn leven wordt.
0: Ja. Ja. Ja, toen ben ik
2: als je daarmee door was gegaan... Misschien een WK meegedaan, bij wijze van spreken.
0: Ja, wellicht, maar er waren hele andere tijden. Dus die tijd moest je gewoon nog als vrouw zijnde... gewoon nog studeren daarnaast, nog een baan daarnaast hebben. Want je verdiende helemaal geen ruk als je profvoetbalster was. Hoor. Dus dat had ik alsnog wat ernaast moeten doen. Maar dat is het eigenlijk voor mij. Dus jij wilde eigenlijk misschien de trein op. Ik voetbalde, ik vond het geweldig. Als mijn lust in mijn leven is nog steeds mijn lust in mijn leven. Alleen kijk ik het nu heel veel in plaats van dat ik het zelf speel. Maar het lijkt me leuk om te weten wat onze luisteraars vroeger nou veel beoefenden of deden, toch? En maar uiteindelijk mee zijn gestopt.
2: Zeker. 0800-1121 lijkt me.
0: Ja, precies. En dan in ruil voor jouw verhaal draai ik een lekkere plaat voor je die je zelf mag uitkiezen. Dus de vraag van deze week is... Wat is nou iets wat je vroeger heel veel deed, maar waar je niet mee bent doorgegaan? En natuurlijk wil ik weten waarom niet. En hoe goed was je er nou daadwerkelijk in, of juist helemaal niet? Je weet wat je moet doen. Je kan nu bellen naar 0800-1121 of stuur een berichtje in de gratis NPO Luister-app. Ik vind bellen altijd mega gezellig. En dan mag je een plaatje aanvragen. En omdat Suus 3 platen had aangevraagd bij me, draai ik er nog even eentje voor. Je hoort hier I've Seen It van Olivia Dean.

0: Je hoorde hier Olivia Dean met I've Seen It. Vind ik een prachtige uitvoering. Heel kort nummer, 2 minuutjes. Maar er is alles in gezegd.
1: De nacht van BNN Vara. Debbie de Visser.
0: We gaan nu met elkaar in gesprek. En ik vind het ook leuk om, dat heb ik vorige week heb ik het ook opgevraagd, van nieuwe bellers, nieuwe stemmen, elkaar, nieuwe mensen leren kennen. Vind ik ongelooflijk leuk. Dus mochten we elkaar nou nog niet kennen, nou, schroom niet, bel in naar 0800-112 om mij te vertellen wat jij vroeger heel veel deed, maar waar je uiteindelijk mee gestopt bent en wat de reden erachter zat. Mag je altijd een nummertje aanvragen, dus 0800-112. Of een berichtje in de gratis NPO Luister-app. Dan ga ik meteen door naar de eerste beller. Want dat is John. John, een hele mooie nacht.
2: Oh, ik zit even de radio uit.
0: Je moet wel een beetje voorbereiden, John.
2: Nee, ik zie dat al aan. Hij heeft nog net opgehangen, die jongen.
0: Ja, nee, ja, dat gaat hard hier.
2: Ja, nou, dat is niet erg.
0: Nee, toch?
2: Ja. Goh. Nou, we hebben weer een nieuw televisieprogramma erbij, hè? Meestergids.
0: Welk televisieprogramma?
2: Meestergids heet dat.
0: Meestergids, oké.
2: Ja, ik heb 1 keer een stukje gezien. En nou gaan ze de winnaar.
0: Oh ja.
2: Nou, ik moet echt lachen. Ze gaan binnenkort de winnaar uit. Die gaat bekendgemaakt worden van de Meestergids 2026. Ik denk, wat zijn jullie allemaal aan het doen hier al in Hilversum? Het is niet te geloven. Kijk, jullie zijn een van de weinige leuke programma's van BNN Vara, moet ik eerlijk zeggen.
0: Want dank je wel.
2: Ja, want dat is ook die. Ik ben die roze, hoe heet dat? Groenteman en die andere, daar ben ik ook zo zat. Ik ben blij dat dat stopt. Maar
0: dat geklagen. John, ik moet wel lekker positief houden.
2: Lubach was erg leuk vandaag.
0: Ah, hij was leuk. Nou, daar ben ik heel blij mee. Dat is ook voor het eerst. Maar John, vertel, wat deed jij nou heel veel als klein kind of als kind aan zich, wat je niet hebt meegenomen in jouw volwassen leven?
2: Ah, ik vind het een heel leuke vraag eigenlijk, want ik heb het daar heel vaak over gehad met anderen in de loop van mijn carrière. Ik als kind liep ik van alles te verkopen.
0: Oké, maar wat verkocht je?
2: Ja, de gewone dingen, weet je wel, met Nancy van mij, limonade op straat in de zomer.
0: Oké.
2: En dan, ik wist er altijd dingen bij te vertellen, werd mij later verteld door mijn ouders en tantes en zo, weet je wel. Je hing verhalen op over die limonade en dat mensen gewoon niet durfden te weigeren, zeg maar.
0: Oh ja, wat zat er dan allemaal achter of in?
2: Nee, dat was gewoon aanmaak.
0: Nee, maar wat werd er verkondigd dat er wellicht in zat?
2: Ja, dat is toch, ik zei dan dingen van, dat is toch raar dat u niet een beetje van mij. Ik zeg, het is helemaal niet duur. Dat soort dingen zei ik, weet je wel. En dat, ik keek die mensen ook heel zielig aan, zei mijn moeder ook.
0: Oh ja.
2: Ik zie het helemaal voor me. Weet je. Er zat er achter zo'n een kratje, weet ik veel wat, had mijn vader gemaakt. Een of andere toonbankje, weet je wel. Daar kan limonade erop en een paar glaasjes en een bak om te spoelen weer. En die mensen die kwamen langs, meneer, en ik af en toe pakte ik de hand vast. Ik was 5 jaar, hè?
0: Oké. Dus dat was echt een echte salesman.
2: En ja, dan pakte ik zijn hand vast. Ik zeg, nou, gaat dat maar eens weigeren als een kind zo je hand pakt en zegt.
0: Ja, dat kan niet.
2: Ik had echt zoiets van, die mensen moeten dat gewoon kopen, want het is weer een dubbeltje of een stuivertje, weet ik veel wat.
0: Ja, nee, tuurlijk. Maar waarom ben je dan uiteindelijk niet echt een verkoper geworden dan, John?
2: Nou ja, ik heb later een soort van integriteit opgebouwd.
0: Oh, dat is jammer, dat is niet handig.
2: Of goed. Ik zeg ze nou een stukje over makelaars. Mm-hmm. Nou, wat een drama toch, joh. Die mensen, dat die de dingen doen die ze doen om geld te verdienen, dat is echt bij de knijnen af, joh. Ik word er helemaal onpasselijk van als ik soms.
0: Nou, we gaan niet weer klagen, John.
2: Dat is geen klagen, maar dat is de reden dat ik dat niet ben gaan doen.
0: Oké.
2: Dat is gewoon.
0: Jammer,
2: Dan moet je zoveel wachten, moet je eigen wring om een beetje.
0: Ja, je bent er gewoon overheen gegroeid.
2: Maar ik verkocht oude gimpies, ik verkocht kleren aan andere kinderen.
0: Nou, hartstikke goed.
2: Alles wat los en vast zat, dat werd verkocht, zeg maar.
0: Nou, heel goed, John. Vind ik een leuk verhaal. En we gaan luisteren naar Rocketman, hè, van Elton John, heb je aangevraagd.
2: Ja, want ik had eigenlijk Sam willen horen van Olivia Newton-John. Maar dat is toch wel een bekende hit van haar. Maar die schijnen jullie niet te hebben of iets.
0: Oh, dus, nou, dat is gek. Misschien als ik hem later nog vind, draai ik hem nog extra voor je.
2: Ja, want ik hoorde vandaag, ik had contact met een oude maas, maar hij deed Sam wel. En ik heb hem altijd zo genoemd, maar hij zegt, Sean, zeg maar gewoon Sam, joh. Want iedereen noemt mij Sam. En zei, Sam, ik zeg, maar je heet toch Sam wel? Ik zeg, ja, zegt hij, maar goed, nou, maakt niet uit.
0: Nee, maakt allemaal niet uit. Als ik hem nog vind, dan ga ik hem voor je draaien. Maar voor nu gaan we luisteren naar Rocketman van Elton John. Ik ga je bedanken, Sean, nog een hele mooie nacht.
2: Ja, jij ook, hè.
0: Dankjewel. Ja, je hoort het, hè, Rocketman, Elton John.

0: Elton John met Rocket Man.
1: De nacht van BNN Vara. Debbie de Visser.
0: We zijn met elkaar in gesprek en dan heb ik het over jij en ik, jij de luisteraar. Dus ja, ik wil heel graag horen wat jij vroeger als kind deed en waar je eigenlijk mee bent gestopt. John, die vertelde net al, nou, hij verkocht veel, maar daarna dacht hij, ja, ik wil toch wat integerder worden, dus ik ga daarmee ophouden, maar hij verkocht limonade. Ik voetbalde altijd, mijn regisseur Hemmo, die wilde heel graag de trein op. En wat wilde jij, of wat deed jij vroeger als kind veel? Dan kan je nu bellen naar 0800-1121 en dan in ruil voor jouw verhaal draai ik voor jou een plaatje. Ik ga door naar de volgende beller, dat is Roel. Roel Adema, hallo, mooie nacht.
2: Ja, goedenacht, Bensy.
0: Goedenacht, Roel. Wat is nou iets wat jij vroeger deed?
2: Nou, weet je, het is namelijk zo, ik ben wel vroeger wel zeer slechtziend geweest.
0: Ja.
2: En ik ben ook wel bezig geweest met auto's, elektrische auto-onderdelen.
0: Oké. Okay.
2: En ook veel met autolampen.
0: Oké. Okay.
2: En nou, ik wist wel precies hoe dat werkte. Vroeger bij de school hebben we ook een autoproject gehad. En toen had ik ook wat dingen verteld hoe de elektrische dingen van de auto werkten en dat soort dingen. En dat heb ik dus gedaan. Maar ook met telefoons ben ik ook bezig geweest. Ik heb zelfs hier nog een aantal oude telefoons staan met een draaischijf erop. Die heb ik hier nog staan. En ik heb zelfs met de distributieradio, daar heb ik ook nog onderdelen van liggen. Die heb ik hier ook nog.
0: Ja.
2: En ik ben zelfs nog met allerlei oude radio's bezig geweest vroeger. Dus ja. Dus,
0: altijd aan het sleutelen, hè, Roel?
2: Dus jij?
0: Altijd aan het sleutelen geweest. Maar dan, ja, kun je me dan toch even meenemen naar, want je gaf het ook aan dat toen je jonger was, was je eigenlijk al slechtziend.
2: Ja, klopt.
0: En hoe deed je dat dan als je dan met al die elektrische, of nou, hoe zag dat sleutelen er dan uit? Of hoe wist jij precies wanneer alles goed zat en dat je er toch zo in kon verdiepen?
2: Nou, kijk, ik wist wat plus en min was.
0: Ja.
2: En daar heb ik het. En toen kon ik nog wat zien. En dat heb ik dus kunnen doen, inderdaad. En ik ben ook mee aan het sleutelen geweest met dingen. Uitgeprobeerd of het knetterhard begon te brommen of niet. Mm. Ja. En ja, goed, die meetapparatuur kon ik al niet zien.
0: Ja.
2: Dat was toen ook een beetje op de gok en zo. En het ging soms wel eens moeilijk en soms ging het wel.
0: Oh, wauw. En dan kon je dus, omdat je dat dus toen je nog wel zag, of dat je ja, nog iets kon zien, heb je dat eigenlijk mee kunnen nemen naar later ook, nadat dat je zicht helemaal wegviel?
2: Ja, daar heb ik al zo'n beetje mee kunnen nemen. Ik heb ook dingen aan elkaar kunnen solderen en zo. Heb ik ook gedaan. Met een soldeerbout. Dus ja, goed, ik heb wel het een en ander gedaan, ja.
0: Ja, het een en ander gedaan. Ook, en je bent er eigenlijk altijd mee door blijven gaan, hè, Roel?
2: Ja.
0: Dus je hebt het eigenlijk meer een beetje zoals mijn gast van het eerste uur, Suzanne Radder, die als op jonge leeftijd begon te acteren en dat nog steeds doet, ben jij eigenlijk een beetje aan het sleutelen geweest van als kleine Roel naar nog steeds.
2: Ja, precies. En dan kijk, een telefoons- en centapparatuur interesseert mij ook. Nog steeds.
0: Ja, en geluid. En, alles wat een beetje technisch is, is wat voor jou, hè?
2: Ja. Kijk, daar ben ik altijd mee doorgegaan.
0: Hm.
2: Dus ja, goed, nou wat minder. Want ik heb, zoals je weet, heb ik goede hi-fi apparatuur. Maar met dat punt ben ik nog met iets bezig. Er moet nog het een en ander gemaakt worden voor bij mij in huis.
0: Ja.
2: Dus er gaat wel het een en ander gebeuren. Want ik heb met een timmerbedrijf hier in de buurt, daar heb ik al contact mee gehad. En die komen eind oktober komen ze bij mij kijken. Want er moet, ze vinden wel dat ik een hele grote, grote ingreep wil gaan doen.
0: Oké.
2: Okay. Dus er moet wel het een en ander gebeuren.
0: Ja.
2: Dus
0: we gaan er meemaken, denk ik.
2: Twee andere kasten moeten er ook nog bij komen. Want die stellingkast waar mijn administratie in zit, die moet ook veranderd worden. Daar moet ook wat aan gebeuren.
0: Ja, het wordt nu wel erg technisch, hoor, Roel. Ik merk dat ik, dat ik een beetje de draad kwijt raak. Ja, je bent me wel kwijt, ga ik heel eerlijk zeggen. Ik ben dus helemaal afgedwaald. Maar ik geloof, er moet van alles gebeuren.
2: Ik weet van wat ik er gedaan heb en waar ik mee bezig ben.
0: Ja.
2: Dan krijg je toch verloren.
0: Ja, dat is waar. Dat is mijn eigen fout. Roel, ik ga je voor nu wel ontzettend bedanken. Ik vind het heel leuk dat je je verhaal met mij wilde delen.
2: Ja, natuurlijk. En we gaan, succes daar, hè?
0: Ja, we gaan luisteren naar, naar Jim Reeves, hè? Dankjewel, Roel. We gaan luisteren naar Jim Reeves met He'll Have to Go.

0: Tim Reeves met He'll Have To Go. En mocht jij nou ook denken, Bam, ik wil ook een nummertje aanvragen bij. Dat klinkt allemaal lekker, maar wat mijn nummer is, goh, gaan we dansen met z'n allen. Nou, je weet wat je te doen staat. Bellen naar 0800-121. En dan wil ik het gewoon even met je hebben over iets wat je als kind deed en eigenlijk daarna mee bent gestopt. Maar ja, Roel die doet dat ook allemaal nog steeds, hoor, wat hij vroeger deed. Dus als je dat ook wil delen met wat je eigenlijk als kind deed en nog steeds doet, mag ook. Bellen 0800-112. En ik zou het leuk vinden om nieuwe stemmen ook even een plekje te geven. Dus nou, ja, laat het je niet weerhouden dat je denkt, nou, dat zijn alleen maar die vaste luisteraars. Nee hoor, jij ook.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: Ik ga door naar de volgende beller en dat is Sabina. Sabina, mooie nacht.
2: Hallo, Benji.
0: Hallo, goeienacht. Wat is nou iets wat jij als kind deed?
2: Nou, dat zal ik je vertellen.
0: Ja.
2: Ik ben heb jaren op kunstrijden gezeten.
0: Op wat?
2: Kunstrijden.
0: Op kunstrijden?
2: Ja, schaatsen.
0: Ah, oké, okay, ja, op kunstschaatsen. Geweldig.
2: Ja, kunstschaatsen, ja.
0: Ja, en? Oké, okay, hoe lang heb je dat gedaan?
2: In Heerenveen, 10,5.
0: 10 jaar lang?
2: Nee, in Heerenveen en 10,5 heb ik geschaafd.
0: Oh, oké, okay. Ja.
2: Vanaf bijna mijn 6e tot, ik was bijna 11.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is een aardige tijd.
2: Ja, maar ja, op een gegeven moment kreeg ik op privéles. Ja, mijn ouders hadden nooit elke week restaurant, dus die konden het wel betalen.
0: Ja.
2: Ik was enig kind.
0: Oh ja, dat is mooi. Ja, dat is altijd fijn.
2: Al niet altijd mooi, nou ze het niet meer zijn.
0: Nee,
2: ben je wel
0: dat
2: alleen,
0: klopt.
2: Hè?
0: Ja, nee, dat klopt. Ik ben ook enig kind. Maar dus... Ja,
2: privéles op een gegeven moment. Maar die trainer in Heerenveen, 10,5, kon mij niet meer niks meer leren. Toen moest ik naar het buitenland.
0: Oh, wow.
2: En dan moest ik intern zeg maar in een gezin of zo.
0: Ja.
2: Aangezien dat ik ontzettend moeilijk van huis kom, werd dat niks, hè?
0: Ja.
2: Ik kon ook als het druk was in het seizoen, zei mijn moeder of vader, ga je maar tante die of tante die te logeren. Nee, mama, dan was ik binnen 2 dagen weer terug.
0: Oh.
2: Ik kon niet bij mijn ouders weg.
0: Ach, schattig.
2: Dus ik denk, dat wordt niks.
0: Nee.
2: Dus toen was ik bijna 11, ben ik ermee opgehouden.
0: Ach, zonde. Dus eigenlijk puur omdat je zo'n heimwee had naar je ouders...
2: Ja,
0: is
2: dan
0: jou...
2: intern in het buitenland, hè, dan konden ze maar verder.
0: Ja.
2: Kijk.
0: Ja, precies. Maar dat is dus eigenlijk waarom het niks verder is geworden... is omdat je eigenlijk die afstand met je ouders, dat zag je gewoon niet zitten.
2: Nee, want kunstrijden hier in Nederland kom je niet veel verder. Niet veel ver. In het buitenland wel.
0: Ja.
2: Maar dan moest ik intern... Dus ik zag mijn ouders ook niet, hè?
0: Ja, nee, dat wordt dus... Nee, dat, ik snap hem helemaal. Nee, maar wat leuk dat je dat zo lang hebt gedaan.
2: Ja.
0: En heb je dan ook nog wel soms, als het winter is... Of het vriest, of überhaupt kan ook gewoon in de zomer trouwens... dat je denkt, ik trek eventjes mijn stoute schaatsen weer aan... en ik doe even een rondje.
2: Nee, schat. Ik ben 62 en ik heb nu een keer mijn voeten gekregen van het diabetes.
0: Oké. Okay.
2: Dus ik kan helemaal ATS verzoenlijk lopen. Dus nee, dat wordt het niet meer, maar...
0: Nee. Dat wordt het niet meer. Nou ja, wel, ik vind het heel erg fijn dat je dit met ons wilde delen.
2: Nogmaals, het was ook een hele dure sport, maar ja, het zit normaal. Mijn ouders hadden het eigen hotel, café, restaurant dus.
0: Ja.
2: Maar ja, hier in Nederland komen ze niet ver, hoor. Met kunstrijden niet.
0: Nee.
2: Ik heb wel een paar medailles gewonnen trouwens, hoor.
0: Nou, wat goed. Wat ja, leuk. En heb je die wel ergens opgehangen? Op zo'n mooi plekje
2: ja,
0: in huis?
2: Ik bijvoorbeeld, we gingen wel naar Groningen, Amsterdam ben ik wel geweest.
0: Ja.
2: Op die schaatsbanen, zeg maar, met wedstrijden.
0: Mm-hmm.
2: Dus,
0: okay.
2: Helaas, ja, dat was een grote hobby.
0: Nou, hartstikke leuk, Sabine, dankjewel. En ik heb een nummertje van...
2: Die werden speciaal gemaakt op mijn voeten. Moest ik naar Den Haag.
0: Oké.
2: Okay. Naar een winkeltje. En die man die maakte dan eerst gips voor mijn voet en zo. En dan kom ik bij mijn moeder en mijn vader weer naar huis.
0: Ja.
2: En dan werd er leer omheen gezet. Die waren helemaal aan mijn voet nagepast.
0: Nou, wat goed zeg. Wat een luxe. Ik ga je bedanken, Sabina. Ja, nee, dat geloof ik, ja. Als je dat gepersonaliseerde schaats hebt. Ik geloof dat het hartstikke duur is. Maar ik ga je bedanken voor nu. En ik wens je nog een prachtige nacht. En ik heb Frans Bauer voor je klaarstaan.
2: Ja, heb je een andere van hem?
0: Ik heb, ik ga je zo te wachten. Ik ga je nu laten horen welke ik heb. Mooie nacht, Sabina.
2: Ja, jij ook, hè. Bedankt.
0: Dank je, doei. Je hoort hier Frans Bauer met Heb Je Even Voor Mij.

0: Frans Bauer met Heb je even voor mij.
1: De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1.
0: Het is nou eenmaal zo dat ik collega's heb die de leukste dagelijkse podcasten van het hele land maken. Dat is namelijk de podcast Alledaagse Vragen. Alledaagse Vragen hoor je deze hele week, of eigenlijk de maand lang, hoor je ze live vanaf het NFF. Ze waren afgelopen vrijdag, en die week daarvoor ook al, waren ze op het Nederlands Filmfestival. Ze stonden aan de loper bij de Gouden Kalf uitreiking van afgelopen vrijdag. En zo hebben ze allemaal verschillende filmvragen voor je beantwoord. En past dat nou helemaal mooi bij ons in het straatje voor vandaag? En voor vandaag heb ik een leuke aflevering voor je klaarstaan. En dat is: waarom is de Nederlandse Filmprijs eigenlijk een gouden kalf? Mijn collega's Filo Bos en Rosa Wierda gaan in gesprek met de directeur van het Nederlands Filmfestival, Marjolein Bronkhuizen. Geniet ervan.
2: De komende maand staat in het teken van film. En elke maandag beantwoorden wij jouw alledaagse vragen rondom de filmindustrie. En vandaag nemen wij live op vanaf het Nederlands Filmfestival en beantwoorden wij de vraag: waarom is de Nederlandse Filmprijs nou eigenlijk een gouden kalf?
3: Alledaagse Vragen. NPO Luister.
2: Ja, en we zitten hier in de lobby van de stad Schouwburg in Utrecht. Misschien hoor je wel lekker geroezemoes op de achtergrond. Filo en ik zitten hier lekker met een wijntje. We zitten eigenlijk helemaal in dat filmsfeertje. En Filo, om even te beginnen met een vraag voor jou. Oh. Als jij een gouden kalf zou hebben, waar zou je hem dan zetten?
4: Oef. Jij hoort vaak dat acteurs zeggen: hij staat op de wc. Mm-hmm. Dat lijkt mij wel een hele leuke plek om neer te zetten. Ja. Ergens op de stortbak, I guess.
2: Ja, ja. Op de stortbak.
4: Waarom niet?
2: Maar waar bewaren alle acteurs in de gouden kalf nou eigenlijk? Nou, we stonden op de loper om het te vragen.
5: Ik heb thuis een plekje, een hele mooie foto van mij met mijn twee kids. Ja. En ik denk dat ik hem daarnaast ga zetten.
6: Oh, dat weet ik dus nog niet. We hebben serieus al gesprekken over, want er is maar geen ruimte. We zijn nog midden in de verbouwing, dus wij missen een kast. We moeten gewoon een goede kast waar je dan heel mooi kan pronken.
7: We hebben een inbouwkast, een hele mooie inbouwkast. Ja. Dus ik denk dat we daar een paar boeken verschuiven en dan een heel mooie plek daar.
2: Je hebt nog niet ruimte vrijgemaakt. We horen allemaal mensen, die hebben al een plankje vrijgemaakt.
7: Manifesteren, hè? Ja. Dan zal ik hem wel even verliezen, zou je net zien. Ja.
2: Nou, vandaag duiken we er helemaal in waarom het dus een gouden kalf is. Want je hebt in de VS heb je natuurlijk de Oscars, goud mannetje. In Berlijn heb je de gouden beer. En in Frankrijk kent natuurlijk iedereen de gouden.

0: Palm. Maar waarom hebben wij nou die kalf? En om daar uitgebreid antwoord op te geven, hebben wij een hele speciale gast uitgenodigd. De directeur van het Nederlands Filmfestival zelf. Mag ik een groot applaus voor Marjolein Bronkhuizen. Marjolein, fijn dat je er bent. Leuk.
1: Ja, heel erg leuk, ja. Ja, het is natuurlijk, ik vind het altijd heel erg fijn om over het festival te praten. Dus kom maar op, stel jullie vragen maar. Nou, het gouden kalf. Ik zou hem zelf echt niet op de wc
2: nee?
1: Eten.
2: Nee?
1: Nee,
2: kan hij niet tegen water?
1: Nee,
2: waar zou je hem zetten?
1: Nou, echt gewoon lekker prominent.
2: Ja, gelijk.
1: Ja, prominent, echt zo, met zo'n soort altaar er bijna bij. Oh. En, nee, gewoon
0: een mooie vitrinekast.
2: Ja. Heeft u er eigenlijk een?
1: Nee, ik heb er geen. Oh. Nee. Ik ben geen regisseur en geen acteur. En,
0: maar toch, ja. U bent toch wel directeur. Denk je niet af en toe van, pak hem even stiekem mee?
1: Nou, ik heb er wel eentje op mijn kamer.
0: Toch wel?
1: Ja, op mijn kantoor.
0: Ja, dat moet ook wel eigenlijk.
1: Ja, maar die wordt dan heel vaak geleend. En ook altijd weer teruggebracht.
0: Okay, gelukkig. Oh, gelukkig. Ja. Goed, laten we beginnen met de vraag die misschien wel eens belangrijk is. U bent de baas van het Nederlands Filmfestival. Waarom is dit festival nou eigenlijk zo belangrijk voor de Nederlandse filmindustrie?
1: Nou, dat is natuurlijk het enige festival in Nederland waar we de Nederlandse film in de volle breedte vieren. Mm-hmm. Er is geen enkel ander festival waar de Nederlandse film volle breedte, en daarmee wil ik zeggen de lange speelfilm, de korte speelfilm, de lange documentaire, korte documentaire, animatie, digitale cultuur, series waar dat gevierd wordt. Ja. Dus wat wij zijn is eigenlijk een etalage, een podium, een platform waar we het jaarlijkse oogst vieren en laten zien aan het publiek, dus niet alleen aan de sector, maar ook aan het publiek wat gewoon naar binnen kan komen om een kaartje te kopen waar alles gevierd wordt. Twee, het is natuurlijk ook een festival waar de sector elkaar ontmoet. Een ontmoetingsplek. Mm-hmm. Waar debatten zijn, waar gesprekken zijn, waar uitwisseling is. En dat is in de vorm van een festival. Maar daardoor ga je ook naar dingen waar je normaal niet naartoe gaat.
0: Ja.
1: Als je altijd van een bepaald soort films houdt.
0: Ja.
1: En dan laat je, dat is ook wat we zeggen, laat je verrassen, laat je verwonderen. Dat kan heel goed op een festival.
0: Mm-hmm.
2: En een festival waar ook Gouden Kalveren uiteindelijk worden uitgereikt. Wat voor een effect heeft zo'n prijs voor filmmakers zelf?
1: Nou, ik denk dat het een belangrijke prijs is. Want het is natuurlijk ook erkenning voor je werk. En het is een prijs die ook door de sector wordt uitgereikt. En wij reiken hem uit. Maar door de sector is er op je gestemd.
0: Ja.
1: Dus het is. Waarom is een prijs belangrijk? Omdat je er gewoon een hele erg fijne erkenning mee krijgt. Van wat je gemaakt hebt.
0: Ja.
1: Dus dat is wel, dat is wel belangwekkend en belangrijk voor mensen ook.
0: Zeker. Ik kan me ook voorstellen voor jonge filmmakers dat ik je ook wel even op de markt kan zetten. Van dit kan ik. En jezelf kan laten zien daardoor.
1: Ja, zeker. En het is ook zo dat je ziet aan, eigenlijk altijd ook als het over een film gaat die al gemaakt is, of een serie, of een rol, dat er ook heel vaak wordt gezegd van winnaar van, Gouden Kalf voor, of genomineerd voor. Kijk, genomineerd is natuurlijk ook al fantastisch.
0: Ja, want, zeker.
1: Ja, het is natuurlijk zo, rijken er 26 uit aanstaande vrijdag, op 2 oktober bij het gala. Maar dat betekent niet dat degenen die ook genomineerd zijn, dat echt zoveel minder is. Want je moet gewoon kiezen.
0: Tuurlijk,
1: er moet gekozen worden. Dus, kiezen tussen kinderen bijna.
0: Zeker. En dan toch het Gouden Kalf, de Nederlandse filmprijs. Hoe lang bestaat deze prijs eigenlijk al in Nederland?
1: Hij bestaat sinds 1980.
0: Okay. Wow.
1: Ja. En wij zijn nu de 46e editie. We gaan naar de 50. Dan moet ik het even goed uitrekenen. Dan bestaan wij dus inderdaad ook van 1980. Maar in 1981 is die voor het eerst uitgereikt.
0: Wauw, 1981. Lang geleden. En dan de vraag ter vrage. Waarom is het nou een kalf?
1: Ja, dat komt eigenlijk de grote maker Wim Verstappen. Die zag... Maar dat zag hij natuurlijk niet alleen. Dat zagen heel veel andere mensen. Maar hij was ook echt belangrijk voor het festival. Die heeft het idee verzonnen van de Gouden Kalf. Want hij zei, in Venetië heb je de leeuw. En in Berlijn heb je de beer.
0: Mm-hmm.
1: En in Nederland heb je het kalf.
2: Ja. Maar waarom een kalf?
1: Ja, omdat een kalf, misschien dat gevoel heb ik er zelf bij. Ik weet het niet precies. Maar een kalf vind ik dan ook wel echt wel een soort van Nederland. Kijk, een beer en een leeuw vind ik dan weer echt niet zo Nederlands.
0: Nee.
1: Maar een kalf vind ik gewoon toch echt Nederlands. En misschien is een kalf, op een of andere manier heb ik zelf ook wat meer sympathie bij een kalf dan bij een koe.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ja,
0: begrijp ik wel.
2: Talentvol,
1: het is
2: nog
1: talent,
2: groeien.
1: Het is de start, het is de groei. Het is ook een soort, er zit ook een soort van, nog verlangen en hoop en voor meer en groter worden. En,
0: ja, huppelen dus door
1: het,
0: de wei.
1: Het biedt toch ambitie. En, ja. Dat is niet dat je er dan al helemaal bent, maar je moet gewoon door in het leven. Ook met filmen natuurlijk, dat is al lastig genoeg.
2: En nu noemen we het natuurlijk een gouden kalf. Nu is natuurlijk wel de vraag, hoeveel procent is het goud?
1: Ah, die is ook interessant. Nou, ik weet niet of ik dat helemaal uitgebreid moet vertellen hier. Want
2: hoe zwaar is die eigenlijk?
1: Want dan zou je hem toch echt niet meer op de wc zetten. Het is niet zo dat ik er vanaf hier nu makkelijk mee naar het station loop. Nee. Hij is echt zwaar. En ik zal het je precies vertellen. Hij is trouwens ontworpen, dat is ook wel leuk om even te zeggen, door een kunstenaar. Mm-hmm. Theo Makai. Die heeft hem ontworpen. En het is een massief. Dat massieve beeld is helemaal in brons gegoten. En heeft wel een goudlaag.
0: Oké.
1: Dus de waarde. Voor het geval dat nu heel veel mensen denken van, ik moet even weten waar die goud kan staan. Dan ga ik eens eventjes naar die wc daar.
2: Onbetaalbaar natuurlijk.
1: Precies. Want de waarde is gewoon emotioneel.
2: Exact.
1: Het is een emotionele waarde. Ja. Het is echt een soort grappig. Je gaat ook wel op een van meneer. Het is ook echt een sympathiek beeld. Wat in principe eigenlijk al vanaf 80 dus hetzelfde construct heeft. Mm-hmm. Alleen er is een klein beetje wat veranderd in de voet. In de poot. Oh, in de voet. Want dat was het standaard, omdat dat net iets te zwaar was. Mm. Maar het is ook wel een heel sympathiek. Het heeft ook een gunfactor, het beeld.
0: Ja, want je ziet het hier nu echt door de hele stad Utrecht. Zie je zo dat kalf afgebeeld. En ik vind het ook elke keer leuk om te zien. Ja. Dan denk ik van, oh, wat een gezellig beestje. En die wil ik ook.
1: Ja, ja, en hier hebben jullie natuurlijk ook gezien hier voor de Schouwburg, waar die dan staat.
0: Heel groot.
1: En dan helemaal zo 's avonds als het donker is, dan helemaal zo uitgelicht. Dan is het wel echt zo van, wow, hier is wel een feestje. Ja. En dat is ook wat we willen uitstralen. Hier is een feestje. En ook kom binnen bij het feestje.
0: Mm, ja.
1: Het is niet alleen, want dat denken heel veel mensen, dat het echt het feestje is waar alleen maar de sector mag rondlopen. En alleen maar in je smoking, in gala jurken. Dat hebben we ook. Maar het is ook echt een feestje voor het publiek. Wat hier graag naar binnen wil komen. En even zo, we hebben een filmcontainer staan waar alle studentencompetities te zien zijn. Dus dan die container, dus een beetje een soort rauwe zeecontainer. Tegenover de shining gouden kalf.
2: Ja, dat is top.
1: Dat is natuurlijk de tegenstelling ook. En dat is mooi.
0: Ja,
2: dus je geeft nu het aan ook, die prijzen die worden uitgereikt. Dat is natuurlijk een groot en meeslepend compliment. Maar hoe wordt bepaald wie die prijs dan precies krijgt? Is dat, wat voor een proces is dat? En wat voor jury? Aan wat voor jury moet ik denken?
1: Ja, dat is best een soort lastig proces om uit te leggen. Ik wil het uitleggen, want er is dus echt vraag naar, denk ik ook.
0: Ja.
1: Kijk, je hebt de selecties, de nominaties en de winnaars van de Gouden Kalf in de categorieën lange documentaire en lange speelfilm worden bepaald in 3 rondes. Mm. En die rondes, dat is via een academy-systeem. Dat ontwikkeld is door de Dutch Academy for Film. Daar moet je lid van worden.
0: Okay.
1: Er zijn 790 mensen lid. De DAF even, heb ik het dan nu verder over. En het NFF is dat ontwikkeld in 2013. De eerste ronde waarin films worden geselecteerd, die dan ook vertoond worden op het festival en die in aanmerking komen voor een mogelijk Gouden Kalf. De eerste ronde wordt bepaald door een selectiecommissie, samengesteld door DAF-leden uit verschillende disciplines.
0: Okay.
1: Dus dat kan een acteur zijn, dat kan een hair make-up, een editor, een regisseur en iemand van het NFF, onze artistiek leider, Claire. Die kiest een eerste ronde. En dan vervolgens kan er gestemd worden door die 790 DAF-leden. Die kiezen dan daar de nominaties uit. En dan vervolgens is er nog een stemronde. Weer de DAF-leden. En dat worden dan de Gouden Kalveren die dan vrijdag op het gala worden uitgereikt. Want voor de Gouden Kalf-competitie voor de dramaserie, korte film, de korte documentaire en digitale cultuur, die worden bepaald door de nominaties en de winnaars door de jury.
2: Hoe word ik jurylid?
1: We hebben nog geen podcastmaker de jury. Maar,
2: geen vraag ook waarschijnlijk.
1: Nou, tot op heden.
0: Misschien nog na deze podcast.
1: Wie weet.
0: Ja.
2: Even terug naar het Gouden Kalf zelf. Stel, de kalf, dat gaat helemaal verkeerd. Het imago van de kalf, het dier zelf, dat gaat mis. Is er dan een soort van backup dier waarvan je denkt, nou, dan doen we geen kalf, maar dan doen we een kuiken?
1: Nee, ik ben niet dat kalf, dat moet wel blijven. En okay. Dit is wel goed dat je het zegt, want we hadden een aantal jaar geleden hadden we ook. We hebben eigenlijk altijd met de uitreiking van de kalveren. Daar worden eigenlijk altijd ook. Er zitten heel vaak statements ook aan van de winnaars. En een van de winnaars had een statement gedaan met betrekking tot kistkalveren. Dat we daarvoor moesten gaan zorgen. Dus dat is natuurlijk ook wel. Dat gebeurt ook met een prijs die je krijgt. Nee, ik zie niet voor me. We gaan er 50 jaar. We hebben nog zoveel dingen die we echt ook willen doen. Nee hoor, dan zie ik geen ander dier.
2: Geen rare veranderingen.
1: En ook niet nog kleinere kalfjes of zo.
0: Nee. Nou, misschien voor de 50ste een extra groot kalf.
1: Ja, dat.
0: Daar precies. Kijken we dan wel naar uit. Ja.
3: Alledaagse vragen.
0: Dan wil ik even door naar eigenlijk de prijzen. Hè? Want het is nu een aantal jaar geleden dat jullie bij het NFF hebben gekozen voor genderneutrale prijzen. Is Nederland er eigenlijk een beetje een voorloper in?
1: Nou, dat weet ik niet precies of we daar een van de eerste waren. Maar dit is natuurlijk ook echt ingezet. Omdat we vonden dat is eigenlijk. Het is nu op deze manier gewoon inclusiever. Net zoals je beste bijrol. Beste regie, beste camera, beste hoofdrol. Ik denk wel eerlijk gezegd dat we een van de eerste waren. Want het was best wel wat. Rumoer daarover.
0: Ja, precies. Ja, dat ging niet stil voorbij toen dit werd ingezet.
1: Nee, maar dat is echt met heel veel dingen die in de filmbranche ook veranderen. Ja. Veranderingen zijn sowieso altijd lastig voor veel mensen. Maar veranderingen is natuurlijk ook omdat mensen zo ongelooflijk betrokken zijn bij veel maken. Omdat het ook best wel lastig is om het te. Je moet natuurlijk een idee hebben, dat moet je dan pitchen, een plan maken. Dan moet je het laten financieren, moet je het nog maken met een team. En dan moet je zorgen dat het nog vertoond wordt, dat er publiek voor komt. Dus mensen zijn ongelooflijk dedicated daarin. En
0: het hart ligt er.
1: Fantastisch in dit vakgebied natuurlijk. Ja. En dat willen wij als festival ook echt de ruimte voor bieden en houden. Ja. Dat we dat moeten maken. Dus dan is er, als er iets verandert, dan is men natuurlijk geneigd om daar wat van te vinden.
0: Ja.
1: Ik ben wel heel blij dat we dat op deze manier doen. Want het is nu wel helemaal zo geïnstitutionaliseerd.
0: Ja.
1: En er zijn volgens mij ook nog andere prijzen.
0: Zeker.
1: Toneelprijzen bijvoorbeeld. Die ook niet meer beste vrouwelijke hoofdrol.
0: Beste, nee, echt een voorloper. Ja. Televisier inderdaad. Ja.
1: Precies, die doen dat ook. Ja.
0: Ja, dus jullie zijn blij met deze keuze.
1: Ja, zeker. Ja. Heel erg. Ja.
0: Nou, dan wil ik je heel erg bedanken dat je hier was. Dat je ons hebt meegenomen in het leven eigenlijk van het Gouden Kalf. Ja, een icoon in de Nederlandse filmindustrie. Dankjewel, directeur van het Nederlands Filmfestival, Marjolein Bron. Ik wens je nog heel veel succes de komende tijd met alle drukte erbij. En nog een hele fijne avond hier.
1: Ja, dank jullie wel. Fijn om het even zo te vertellen.
0: Ja,
1: dank
0: je
1: wel.
0: Dat je er was. Goed. Dus waarom is het nou een gouden kalf? Nou, er werd eigenlijk een beetje naar inspiratie gezocht vanuit Berlijn, vanuit Amerika. En toen kozen ze uiteindelijk voor iets wat ze wel typisch Nederlands vonden. En dat vonden ze dus een kalf. Niet de koe, want die was een beetje te lomp. Maar kalf staat voor jong talent. En eigenlijk een soort polderglammer, kun je wel zeggen. En waar zetten ze die graag? Op de wc.
2: Niets, dat mag dus niet. Heb je nou ook een vraag? Stuur ons een berichtje via Insta of via TikTok. @alledaagsevragen. Of je kan ons ook mailen natuurlijk. Alledaagsevragen@bnnvara.nl en dan gaan we het voor je uitzoeken.
3: Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN Vara.

0: Black met I'm a Midnight Mover. Heerlijk, hier zo aan het einde van het tweede uur van de Nacht van Bien en Farah. Zometeen ben ik weer bij je terug met de Nachtkraker, mooi stuk podcast. Maar eerst ruimte maken voor het nieuws van alweer 4 uur. Ik spreek je zo meteen weer.
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Welkom terug bij alweer het laatste uur van de Nacht van BNN VARA van deze week. We hebben het deze hele nacht gehad over, eerst eigenlijk echt specifiek over films. Want in het eerste uur was mijn gast Suzanne Radder, actrice. En daarna hadden we het eigenlijk over, ja, wat hebben we nou vroeger als kind gedaan wat we nu niet meer doen. Maar ja, nu moeten we ook weer door, want ja, het is alweer bijna tijd voor de leukste quiz.
3: Van BNN VARA.
0: In het laatste uur van de Nacht van BNN VARA heb ik altijd een paar mooie fragmenten voor je klaarstaan. Zometeen heb ik een mooie podcast gemaakt door BNN VARA ook. Maar ja, voordat we daar aan toe zijn, is het toch al meteen weer tijd voor
1: de Nacht van BNN VARA.
3: De Nachtkraker.
0: Ja, precies. Het is gewoon meteen alweer tijd voor de Nachtkraker. Deze hele nacht hebben we het gehad over films. Over dingen doen die je als klein kind al deed. En zo kwam ik eigenlijk bij de volgende Nachtkraker terecht. En ik vond hem zelf, nou ja, ik denk niet dat hij heel lastig is. Maar ik ga weer even wat moeilijkere fragmenten voor jullie zoeken. Maar ik vind het ook gewoon heel leuk als het veel geraden wordt. Ik neem je eventjes mee terug de tijd in, hoor. Want we gaan even naar 1984. Dat is het moment dat er een hele leuke, bijzondere film verschijnt in de bioscoop. En het is een film over echt een Amsterdams jochie. Ja, ik heb het denk ik nu al wellicht al een beetje weggegeven. Maar mijn vraag is, we gaan zo luisteren naar een nummer. Je hebt de hele 3,5 minuten tijd om dan in te bellen naar 0800-1121. En dan is mijn vraag, hoe heet dit kind dat echt een kindster was, dus al erg jong was, 12 toen er auditie werd gedaan en 14 toen de film in de bioscoop terechtkwam. Dus mijn vraag voor jou is, Wie horen we hier? Welke echte Nederlandse kindster hoor je hier? En bellen tijdens het nummer, hè? Dat kan naar 0800 1121 of stuur een bericht in de gratis NPO Luister-app.

0: Wat een banger. Ik kan niet anders zeggen dan dat dit echt... Oh, ik heb tranen altijd bij dit. Maar ja, daar gaat het helemaal niet om. Amsterdamse, wat? Ja hoor. Oké, het werd echt meteen mijn lijnen stonden rood gloeiend. En iemand, ja, die... Oké, ik ga hem er gewoon bij halen. Hallo, hele goede nacht met Bemsi van Radio 1.
1: Hey Bemsi, met Rob Boekholz.
0: Met Rob?
1: Boekholz.
0: Hallo. Hallo, ja, ik moet jou even spreken. Want ik heb een soort van introotje... waarin ik al een beetje aankondig waar ik naartoe wil. Ja. Ik heb het nummer nog niet ingestart... en jij hangt al bij mij meteen aan de lijn met het juiste antwoord.
1: Rare telefoon, hè? Ik denk, ik moet eens een keer bellen, want de vorige keer was het... kreeg voor jou reep zo klaar... En jij verstuurde hem, het was 39 graden.
0: Oh, dat meen je niet.
1: Ja, echt waar. Een paar maanden geleden, toch?
0: Ja. Yeah.
1: Het was 39 graden en hij was eigenlijk helemaal gesmolten. Ik heb hem in een diepvries gelegd en hij was wel goed, hij was lekker.
0: Oh, wat
1: denk, mijn verhaal moet ik toch een keer kwijt. En toen kwam ik met Danny de Munt en denk ik, oh, dan zal ik eens even bellen.
0: Ja, nou ja,
1: en,
0: nou...
1: Ja, toen haakte hij meteen aan, ja, dat was, ja.
0: Ja, dat ging erg snel. En inderdaad, wie was ik op zoek?
1: Danny de Munk, hè?
0: Danny de Munk, ja, dat is hartstikke goed. Maar jij had hem, jij wist dat al voordat ik het hele nummer, voordat ik het nummer überhaupt, voordat je een noot van het nummer had gehoord.
1: Ja, het was vroeger. Ja, ik vind het eigenlijk een klerennummer, dat zo zeggen.
0: Oh, wat dan?
1: Danny de Munk, ja, Siske de Rat, ja. Ja, Amsterdam, hè?
0: Oh ja, is dat niet goed?
1: Brabant, hè, is beter, hè?
0: Oh ja, nou, maar ik vind, weet je, laten we het gewoon gezellig houden.
1: Ja, nee,
0: weet je
1: nee,
0: toch?
1: Nee.
0: Zijn één grote... Nederland is niet zo groot.
1: We weten.
0: Ja, nou, maar ik ga je ontzettend bedanken. En blijf jij nog even aan de lijn, dan kan mijn collega even de logistieke zaken met je doornemen.
1: Dat is goed, dat doen
0: Oké, bedankt voor het meespelen, hè?
1: Oké, houdoe.
0: Oké, houdoe.

0: Craig David met 7 Days. En iedereen ontzettend bedankt voor het meespelen met de Nachtkraker van vannacht.
1: De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1.
0: To be or not to be, that's the question. Ja, ik heb hier een mooie aflevering voor je klaarstaan. Over, ja, wie kan het ook anders zijn, Shakespeare. De hele nacht stond al in het teken van film. En wie is nou de grondlegger? Want de Engelse schrijver heeft met zijn stukken en taalfondsen de toneelwereld voor altijd veranderd. En laat het nou net zo zijn dat Bien en Vara een podcast heeft... 11 allerfijnste feitjes. En met Roelof en Michiel. En die kunnen dan eventjes uitleggen hoe hij in elkaar zit, die Shakespeare. Dus geniet ervan. Vind je dit nou een mooie podcast? Laat mij even weten in de gratis NPO Luister-app. Spreek ik je zo meteen weer.
2: Dit is een podcast van BNNVARA voor NPO Luister.
3: Groet, wel edel publiek en hoort de historie in 11 allerfijnste vertellingen.
4: Met de regelmaat der week smeden wij...
3: Roelof en Michiel, u ter dienst.
4: Een meesterstuk over de historie van weleer... waarover u de contouren kent, maar waarvan de ware pracht... nog in nevelen gehuld is.
3: Maar vrees niet, door het horen van onze klanken... zult gij weldra in echte kennis rijden.
4: Hoort, hoort, zegt het voort. Laat de trom doorslaan en de trompetten schallen. Want heden is het uur gekomen... dat wij u 11 fijne feiten meedelen over... William Shakespeare!
5: Heb je nou zelf een onderwerp dat we echt een keer moeten behandelen volgens jou? Nou, dan zijn we daar misschien best wel toe genegen, hoor.
6: Zeker.
5: Je mag het altijd mailen naar 11ff@bnnvara.nl.
6: En we beginnen zoals altijd bij de basis. William Shakespeare in een notendop.
5: We schrijven 1564. De grootste schrijver aller tijden kon toen nog niet schrijven. Maar dat is het jaar waarin Shakespeare werd geboren.
6: Maar na een jeugd waarin... Ja, wat weten we daar eigenlijk over, over die jeugd?
7: Ja, Roelof Michiel, ik heb lang gezocht, maar helemaal niks gevonden.
6: Gaan we door naar 1592, want daar...
5: verschijnt opeens William Shakespeare in de geschiedenisboeken. En wat hij daarvoor deed, ja, dat weten we niet.
6: Dat weten we niet. Shakespeare werkt en schrijft veel vanuit Londen... waar hij deel uitmaakt van het theatergezelschap The King's Man.
4: Ja, dit was leuk. En nu wil ik graag zien Hendrik de Achtste in een onderzee.
8: Die is nog niet uitgevonden.
6: Oh. Helemaal met een eigen theater voor al die iconische toneelstukken die hij schrijft. Zoals...
5: Romeo en Julia.
8: Oh, Romeo.
5: Of Midsomernachtdroom.
8: Oh, Midsomernacht.
5: Zo rond 1600 schrijft hij zijn bekendste stuk.
8: Oh, oh, Gerso.
5: Hamlet.
8: Oh, ja.
5: To be or not to be.
6: That's the question. Tragedies, comedies, Shakespeare gooit ze allemaal in een grote pot. In een tijd dat dat in die toneelwereld helemaal nog niet zo gewoon is.
5: En ook de binnenwereld van de personages komt naar voren in de stukken van Shakespeare. Het zorgt ervoor dat zijn stukken ontzettend uniek zijn.
6: Er zouden nog veel meer stukken kunnen zijn. Maar hij overlijdt al op zijn 52e. Nadat hij de Engelse taal en de toneelwereld voorgoed veranderd heeft.
5: Doek!
6: We weten alvast een beetje.
5: Laten we beginnen met de 11 fijne feitjes.
6: Ja, die ome Shakespeare die heeft in zijn leven maar liefst 39 complete toneelstukken afgescheiden. 2 daarvan in samenwerking met John Fletcher, bekend van de hotels. En 37 dus helemaal in zijn eentje. Ja, die lijst van toneelstukken is enorm en het zijn allemaal bangers. Hè. We hoorden het net al, Romeo en Juliet, Hamlet, Midsummer Night's Dream, Othello, King Lear... Maar één stuk noem ik bewust niet, want ja, ik sta ook af en toe op het toneel... en wij, theatermensen, mogen één stuk van Shakespeare niet noemen. Dat is namelijk een beetje bijgeloof, we mogen de titel niet noemen. Er zitten namelijk 3 heksen in dat toneelstuk... en die spreken ook allemaal toverspreuken uit... en er wordt gedacht dat dat stuk vervloekt is. En er zijn in de geschiedenis ook allemaal ongevallen in het theater... geassocieerd met mensen die dood op het toneel vallen... tijdens het spelen van dat stuk. Dat stuk is dus... vervloekt. Ik kan het wel een beetje omschrijven. Als ik dat cryptisch zou moeten doen, dan zeg ik... ja, de titel van het stuk is een kledingstuk voor een advocaat... dat je kan kopen bij een fastfoodrestaurant.
5: Met Bef?
6: Jazeker. Maar toneelspelers moeten toch met elkaar kunnen communiceren... en het wordt dan ook in de branche simpelweg het Schotse stuk genoemd.
5: Ik dacht dat ik het punt al verdiend had.
6: Nee, dit is gewoon voor de aardigheid. Ja. Ik vind het gewoon leuk om jou Macbeth te horen zeggen. Maar dat spel je dan weer anders. Over het Schotse stuk heb ik voor jou een vraag. We gaan namelijk Schotse stukken spotten. In de muziekwereld lopen namelijk ook een flink aantal Schotse stukken rond. Ik laat 4 stukken horen. Voor een half punt elk. Spot het Schotse stuk. Wie horen we hier?
9: Skinny Love. Birdie?
6: Ja, heel goed, Birdie. Yes. Ja, jij bent natuurlijk DJ. Ja.
9: Mercy Duffy.
6: Ja, dit is Duffy.
9: Muck Duffy, zoals ik het graag noem.
6: Dat is misschien wel een aanwijzing. Mercy, van de zangeres Duffy. Maar ja. Dit is China.
9: Easton.
6: Je hebt er weer goed. Ja. Als ik nou de artiesten heb je allemaal goed. Ja, is ze Schots of niet?
9: Muck China.
6: Ze takes the morning train, China Easton.
9: Oh ja, dit is Susan Boyle.
6: Zeker.
9: Ja.
6: Als je nou de artiest had moeten raden, ja, heb je de 4 goed. Maar we vragen ons af...
9: Wie zijn er Schots?
6: Wie zijn het Schots? 2 van deze 4 stukken,
9: ja,
6: zijn Schots.
9: En we noemen ze stukken omdat ze zo goed kunnen zingen.
6: Ze kunnen een stukje goed zingen.
9: We
6: hadden Birdie.
9: Birdie,
6: Duffy, China en Susan.
9: En Susan. Ik denk dat... Ik ben dit gewoon gokken, laat ik eerlijk zijn.
6: Ja?
9: Ja. Ik denk dat China Easton wel een Schot zou kunnen zijn. Omdat je er... Ja, waarom zou je er anders tussen proppen? Hè? Maar ja, dat geldt natuurlijk voor alle niet-Schotten. Nee, ik moet gewoon echt gokken. Ik ga voor China Easton en voor Birdie.
6: Birdie?
9: Ja.
6: Birdie is 100% Brits. Brits vogeltje.
9: Ja, maar dat kan, hè? Dan kun je ook Schot zijn, toch?
6: Birdie is 100% Engels. Een Engels vogeltje.
9: Okay, ja.
6: Duffy, die komt uit Wales.
9: Ach.
6: Chinees, dan heb je helemaal goed. Die komt uit Schotland. En Susan Boyle is het grootste Schotse stuk.
9: Echt?
6: I dream the dream. Maar je hebt toch een mooi half puntje binnen.
9: Nou, gefeliciteerd. Dat is wat waard.
6: Hey, en als je in het theater dan toch per ongeluk een keertje de naam noemt van het stuk... Dan is er een heel makkelijke remedie. Moet je even naar buiten. Moet je 3 keer om je as draaien. Spugen. En aankloppen en vragen of je weer naar binnen mag.
9: Telt dit als een theater, deze studio? Want dan...
6: Wel een klein beetje. Maar jij hebt het niet echt gezegd. Je zei het op een iets andere manier net. Fijn feitje 1. Van Shakespeare's 39 toneelstukken is er slechts eentje vervloekt. Macbeth. Oh, daar heb ik het gezien.
9: Hey, hoe zag Shakespeare eruit? Ja, dan hoor ik in één keer, Michiel. Dat weten we toch, van de schilderijen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Die schilderijen zijn allemaal na zijn dood gemaakt. En er is wel een grafmonument, maar dat is in de loop van de tijd helemaal wit geworden, als een soort paspop. Later is er nog wel een gravure gemaakt, waarvan een goede vriend van Shakespeare zei, nou, die lijkt best goed. Ja, dat is dan eigenlijk weer niet te hopen voor William, dat die gravure goed lijkt, want zijn ogen hebben daar een gekke vorm. Zijn haar is aan de ene kant langer dan aan de andere kant. Ja, kan ook mode van die tijd zijn geweest, die weet het niet. En zijn hoofd lijkt los boven zijn nek te zweven.
6: Dat is geen mode.
9: Als een ballon. Nee, dat is geen mode. Ja, conclusie, we hebben hoe dan ook niet echt een goed beeld van Shakespeare. Wat dat betreft had hij beter mee kunnen doen aan Sterren op het Doek. Het Max-TV-programma waarin bekende Nederlanders door 3 schilders worden geportretteerd. En dan mag ze er eentje mee naar huis nemen. Hè. Dat betekent dus ook dat er nog 2 overblijven. Maar die worden niet weggegooid. Of die hangen ook niet bij Jan Slachter thuis. Maar die verschijnen op een site en dan mag iedereen erop bieden. Dus dan kun je zeggen, nou, ik wil... noem eens iemand.
6: Yvonne Jaspers.
9: Die wil ik hebben hangen boven de schaal.
6: Dat wil ik wel.
9: Nou, over die pareltjes gaat deze vraag. Michiel, welk kunstwerk ben ik op die site, waar je dus tweedehandsjes van Jan Slachter kunt kopen, niet tegengekomen? Ik ga ze omschrijven. Voordat ik je de opties geef, wil ik je nog even meenemen naar een mailtje uit onze mailbox van Rick Kortland. Die schrijft, Michiel, je bent echt te lief voor Roelof. Jij laat hem altijd kiezen uit 3 opties en Roelof zou jou er het liefst 8 geven. Nou Rick, dat is helemaal niet waar, dat zou ik nooit doen. Dus ik heb er 7 voor je.
6: Bedankt Rick.
9: Michiel, van deze 7 Sterren op het Doek schilderijen bestaan er 6 echt. Eentje niet. Welke is dat? A. Ruben Nicolai als een kleuter met rode klompjes. B. Een glas in lood van John van de Heuvel met engelenvleugels die een draak verslaat. C. Frank Boeien gemaakt van cassettebandjes. D. Ron Brandsteder die door het raam van een bruin café naar buiten kijkt. E. Arjen Lubach met een handpop van zichzelf. F. Eva Jinek voor een gigantische eenhoorn. Of G. Anita Meijer als een soort driekoppig monster. Ik zou ze allemaal wel willen hebben.
6: Ik kan me niet voorstellen dat ze allemaal geschilderd zijn. Eentje ervan is niet
9: gemaakt. Eentje ervan is niet.
6: De rest wel.
9: Ja, de rest wel. Ja, ja.
6: Kijk, Frank Boeien en cassettebandjes. Ja, dat heeft wel wat met elkaar. Arjen Lubach met een handpop. Dat hij eindelijk met zijn hand in zichzelf kan. Dat is voor hem een grote droom, weet ik. Dus dat komt dan eindelijk uit.
9: Rob Brandstein in het Bruine Café. Het café heet De Brart, overigens.
6: Café De Brart?
9: Ja.
6: Oké.
9: Okay. Dan de kleuter met rode klompjes hadden we nog.
6: Ja. Maak het allemaal niet moeilijk. Dat was hem. Dat was hem. Rob Brandstein. Ik zit niet in Café De Brart naar buiten te kijken. Die anderen zijn ook heel gek. Eva Jinek met een eenhoorn snap ik ook niet, maar nee.
9: Ik heb slecht nieuws voor je.
6: Heet het café echt De Brart?
9: Nee.
6: Nah.
9: Het slechte nieuws is, want jij zou dit het liefst hebben hangen. Ja, dat kan niet. Want je hebt het goed. Je hebt het goed. Ja, de rest, bizar toch, dat er dus wel dingen zijn als Ruben Nicolaus een kleuter met rode klompjes.
6: Dat zie ik ook wel.
9: En Frank Boeien gemaakt van cassettebandjes. Vijfje twee. Aan de portretten hebben we helemaal niks als we willen weten hoe Shakespeare eruit zag.
6: We gaan naar Shakespeare, de zakenman. Ja, soms wordt er wel gedacht dat mensen met creatieve beroepen niet goed met geld zouden zijn. Hè? Rembrandt failliet gegaan, Vincent van Gogh altijd armoede, nooit een schilderij verkocht. Maar er zijn ook flink wat bewijzen van het tegendeel. Hè? Denk aan onze grote dichter Vondel. Die had een goedlopende kousenwinkel in de Warmoestraat in Amsterdam. En ook zijn literaire hedendaagse collega Lale Gül heeft goed geboerd met de verkoop van haar eigen sokken. Weliswaar gedragen, maar toch. Dan is de vraag, in welke categorie valt Shakespeare? Zakenman of niet? Shakespeare, ja, zeker wel. Die boert behoorlijk goed. Hij krijgt niet alleen £6 per toneelstuk dat hij aflevert. Dat is even omgerekend. Tegenwoordig is dat zo'n 3 kilo. Nee, tegenwoordig is dat zo'n 10.000 euro. Dat is een mooi bedragje voor een toneelstuk. En hij krijgt ook nog geld voor acteerwerk en ook voor de shows die hij op poten zet voor het Koninklijk Huis. Want dat betaalt natuurlijk ook altijd goed. En hij is een verstandige investeerder. Hij stopt het geld in grond en in vastgoed. Hij is mede eigenaar van theatergroep The Kingsman en het Globe Theater is hij ook eigenaar van. Hij is een beetje de Joop van den Ende van zijn tijd, maar dan geletterd. Zo'n investering is ook altijd een hele verantwoordelijkheid. Hè? Dat blijkt in 1596. Shakespeare heeft dan een aandeel in een ander theater, genaamd The Theater. Makkelijke naam voor een theater. Tot dan toe huren ze het land waar dat theater op staat, maar die huur loopt af. Het theater, het gebouw dus, is van Shakespeare en van zijn maatjes, maar de grond niet. Onhandig, want dan kan je niet meer in je eigen theater.
9: Een soort erfpacht Amsterdamse constructie.
6: Zo zit het, heel ingewikkeld allemaal. De vraag is, wat doen ze dan? Hoe loopt dit af? Shakespeare steekt het betreffende theater in de fik. Of hij steelt het theater. Of hij bouwt een luchtbrug naar het theater toe. Zodat ze niet over het land hoeven. Of ze starten een lastig campagne dat het zou spoken in dat theater.
9: Ja, misschien steelt hij het theater wel. Dat zijn natuurlijk, je hebt tegenwoordig is dat prefab dingen vaak. Ja, theaters niet. Nou, wel trouwens in Nederland. We hebben ook van die pop-up theaters.
6: Ja, die worden weer opgebouwd en weer afgebroken als het klaar
9: is. Die musical over Anne Frank was toen volgens mij ook in zo'n speciaal gebouwd theater. Dus dat zou kunnen in die tijd. Het is houtbouw waarschijnlijk.
6: Pas van hout.
9: Je trekt er papalen uit. Ja. Dan bouw je het elders weer op.
6: Zeildoek.
9: Spookverhaal is wel een mooi verhaal natuurlijk.
6: Het was wel een tijd dat er veel spoken waren.
9: Ja, maar dat Shakespeare toch ook door wil met zijn toko, met zijn goedlopende handel. Dus dan zou ik zeggen,
6: dat was een zakenman.
9: Hij steelt het.
6: Je hebt het helemaal goed. Zo ging het gewoon. Ja, ze mochten het land niet meer betreden. Hebben ze eventjes stiekem wel gedaan in een hele koude decembernacht. Ze hebben het theater afgebroken met die palen onderweg naar een ander plekje en opnieuw opgebouwd. En dat werd toen het befaamde Globe Theater. Fijn feitje 3. Shakespeare heeft een keer letterlijk de show gestolen. Nou ja, zijn theater.
9: Hey, wij zijn allebei levende voorbeelden dat je niet uit de grote stad hoeft te komen. Speaking of, om wereldfaam te bewerkstelligen. En dat geldt ook voor Shakespeare. Stratford-upon-Avon, dat is waar die vandaan komt. En we kunnen dan ook wel stellen dat die stad, dat stadje, juist bekend is omdat hij daar vandaan kwam. Mm-hmm. De Shakespeares waren daar zeker geen onbekende. William bezocht vermoedelijk daar de plaatselijke Latijnse school. En zijn vader was ook niet de minste, die was daar burgemeester. Het is ook een legende dat Shakespeare zelf, de zoon van de burgemeester, in Stratford-upon-Avon werd vervolgd voor het stropen van herten. Maar dat moeten we waarschijnlijk met een korreltje zout nemen. Net als trouwens hertenvlees, dan is het lekkerder. In 1597 kocht hij weer een huis in Stratford. En daar zou hij, spoiler alert, ook zijn overleden. Nou, Stratford-upon-Avon dus, omdat het bij dat riviertje ligt. De Avon klinkt mooier. Maar zo hebben we in Nederland ook wel een paar plaatsnamen die dat zo in hun naam hebben. Ja, Ik heb jou ooit gevraagd, en dat was, ik kan me voorstellen dat het een redelijk traumatische ervaring voor je was.
6: Bergrijk, ja, Bergse Hoek.
9: Naar alle Nederlandse plaatsnamen met berg. En dat ging toch niet zo best. Maar dat zijn er ook best veel.
6: Ik heb het punt uiteindelijk wel gehaald,
9: ja,
6: weet
9: maar
6: je
9: na een half punt staat me zo bij. Dan werk ik niet meer zeker. Maar er zal vast een luisteraar zijn die me corrigeert als het niet zo is.
6: Denk het ook, ja.
9: Dat doen ze graag. Maar ik heb het nu. Het is een makkelijker vraag. Maar ik pas me gewoon een beetje aan naar je. Michiel, Nederland kent vier plaatsen met op in de naam. Als loswoord, zeg maar. Hè? Upon. Nou,
6: oh ja.
9: Op. Nou, vier stuks. Het is heel overzichtelijk. Drie voor een heel punt. Twee voor een half. Ja, het is te geef eigenlijk, wat ik hier noem.
6: Je hebt goed geluisterd naar Nick van Kortland.
9: Wie?
6: Die net mailde. Dat jij het makkelijker moet maken voor mij. Nick.
9: Ik was Nick alweer even vergeten.
6: Nick Kortland.
9: Dus ja, nou, laten we zeggen dat je hier ook een minuut de tijd
6: voor... Nee, even wachten nog, voordat je die minuut ingaat.
9: Nee, het zijn er maar vier.
6: Ja, nee, maar wacht even. Ja. Is het dus puntje, puntje, op, puntje, puntje?
9: Als losstand woord, ja.
6: Ja, oké. Okay. Ja. Wacht even, ik mag even nadenken.
9: Nee. Die minuut hoort bij je denktijd. Okay. Ik pak nu de stopwatch.
6: Ja. Oké, ik ga denken.
9: Ja, je gaat denken.
6: Over je kop.
9: Dan gaat je tijd nu lopen.
6: Een puntje op de... Op, puntje. Berg op Zoom. Weer berg trouwens. Op. Berg op.
9: Dit proces.
6: Schin op Geul.
9: Dit hoeft niet te schreeuwen.
6: Oh, sorry.
9: Schin op Geul.
6: Schin op Geul.
9: Nog een vraag. Want ze zijn goed.
6: Oog op Al. Breukelen op.
9: Op
6: de Betuwe, op de berg.
9: Ver plaatsnaam ingaan.
6: Hij is op de berg.
9: Dit is waar je altijd misgaat. Dan heb je een plaats in je hoofd. En dan ga je dan op.
6: Op de. Ik heb al een punt, half punt binnen. Dat is fijn.
9: 40 seconden zijn vergeleken.
6: Huis op den berg. Huis op de heide.
9: Huis op de heide.
6: Klein huis op de prairie. Op. Schin op Geul. Berg op Zoom. Fleuten op de Rijn, stap. Fleuten op de Rijn, was dat
9: het goede nieuws is dat het halve punt binnen is.
6: Ik vind dat ik het even heb gedaan.
9: Dat je er ook twee hebt laten liggen.
6: Ja, ja.
9: Namelijk Broek.
6: Op Waterland.
9: Op Langedijk.
6: Oh. Broek op Langedijk, ja, tuurlijk.
9: En Loon.
6: Op Zand.
9: Naar werken. Ja. 554. Shakespeare wonen in het begin van zijn leven in Stratford upon Avon.
6: We gaan even naar de toneelstukken van Shakespeare. Die vallen uiteen in drie categorieën. Tragedies, historisch stukken en de comedies.
9: Ah, lachen.
6: En ook en misschien vooral in die laatste categorie kan onze wil zich lekker uitleven in metaforen, woordspelingen en ook allerlei beledigingen. Weet je bijvoorbeeld dat Shakespeare naam heeft gemaakt met de allereerste je moeder uit de toneelgeschiedenis?
9: Ja.
6: In het toneelstuk Titus Andronicus. Er is eigenlijk een soort ruzie tussen twee kerels. En eentje ervan zegt op een gegeven moment, ja, maar ik heb jouw moeder gedaan.
9: Letterlijk dit?
6: Ja, ja, ja.
9: I've done your mother.
6: Zeker, ja, nee, klopt, zo zegt hij het. Dat blijkt ook zo te zijn in het stuk. Maar het is toch de eerste je moeder uit de geschiedenis. En verder is hij ook niet vies van een schuine grap of een pikante woordspeling, onze Shakespeare. Ik pak het boek er even bij.
9: Man naar jouw hart, hè?
6: Eigenlijk wel. Ja. Er is een heel boek verschenen daarover, genaamd Filthy Shakespeare. Niet door een of andere reviespeuk geschreven, maar door een eminente academica, de Shakespeareologe Pauline Kiernan. En zij documenteert in het hele werk van Shakespeare meer dan 400 grappen
9: zo
6: over en allerlei verwijzingen naar de vrouwelijke en mannelijke genitaliën.
9: Okay.
6: Het is echt een mer à boire. En ze heeft elke keer een stuk uit een toneelwerk en dan de vertaling erbij wat hij eigenlijk bedoelde. En het, nou ja, het is regel na regel is het prick en dat soort dingen allemaal.
9: Okay.
6: Ja, dus elk zwaard is eigenlijk stiekem. Nou, fijn, je snapt het wel. Heel veel genitaliën dus. En daarover gaat voor jou de volgende vraag.
9: Moet er een achterbankwaarschuwing of...
6: Nee, er hoeft geen achterbankwaarschuwing. Iedereen mag meeluisteren. Zeker de liefhebbers van topografie. Want we spelen met Roelof. Is het wel of geen Italië? Ik heb voor jou vijf opgaves. En voor jou de vraag. Jij mag zeggen, is het wel Italië of is het geen Italië?
9: Oké, okay, en ik weet vooraf niet hoeveel wel of niet Italië zijn, hè?
6: Nee, dat gaan we niet zeggen. Okay. Nee, je moet ze alle vijf goed hebben.
9: Goed.
6: Dat weet je niet makkelijk. Roelof, wel of geen Italië? Corsica.
9: De woordklap valt nu pas. Wat erg.
6: Het is wel grappig als jij steeds geen Italië gaat zeggen. Dat vind ik wel leuk.
9: Corsica?
6: Corsica.
9: Corsica is geen Italië.
6: Je hebt het goed. Corsica hoort bij Frankrijk. Gaan we naar Locarno.
9: Locarno is geen Italië.
6: Is goed.
9: Gaan we naar...
6: Locarno is inderdaad geen Italië, zegt het goed. Hoort Locarno is gewoon Zwitserland. Gaan we naar Garmisch-Partenkirchen.
9: Dat is geen Italië.
6: Geen Italië. Nee, dat is Oostenrijk. Garmisch-Partenkirchen.
9: Beijing.
6: Nou, we komen in de buurt. Nieuw-Vennep.
9: Geen Italië.
6: Geen Italië?
9: Geen Italië.
6: Nee. Nieuw-Vennep is Nederland. Ik kan zo eeuwenlang door. Ik vind het gewoon leuk om heel vaak geen Italië te horen zeggen. En de laatste, voor het volle punt.
9: Ja.
6: Triest.
9: Geen Italië.
6: Oeh, dat is wel Italië, Triest. Ja, jammer. Puntje gaat even.
9: Heb ik nou helemaal niks aan.
6: Jammer. Nee, ik dacht, je gaat het wel goed hebben, Triest. Dat weten we toch allemaal.
9: Ik zit 7 goede antwoorden te geven.
6: Ja, ja, ja.
9: Nee, allemaal geen Italië.
6: 4 had je goed. Geen Italië.
9: Ik heb nog nooit zoveel geen Italië gehoord.
6: Nee, maar je was lekker bezig. Maar je werd te gretig. Je dacht, dan zal die 5e ook wel geen Italië zijn. Je vindt het gewoon een leuk woord om te zeggen, hè? Viezerik. Roelof de Vries, de Shakespeare van onze tijd. 5 feitje 5. Shakespeare is niet vies. Van een pikant grapje op zijn tijd.
9: Shakespeare is, nou, net als jij, eigenlijk een ontzettende taalvernieuwer geweest. We constateerden het net ook al een beetje. Ook met schuine grappen en zo, maar op veel meer vlakken. Ja, laten we hopen dat er over 500 jaar ook nog mensen spreken over afpellen en het opzouten van vragen, zoals wij dat hier doen. Maar dat verwacht ik niet per se. Voorbeelden van uitdrukkingen die door Shakespeare in zwang zijn gebracht zijn bijvoorbeeld: ik heb geen oog dicht gedaan, not slept a wink. En het ijs breken of vlees en bloed. Niet dat hij die termen altijd zelf verzon, maar hij heeft ze wel voor het eerst opgeschreven en populair gemaakt in het taalgebruik. Zonder hem had het Engels waarschijnlijk anders geklonken, zeggen kenners. Want taal, Michiel, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Taal is een levend ding, is altijd in beweging. Ook nu nog. Ik geef jou 5 hedendaagse taalvernieuwers zometeen. En 5 relatief nieuwe uitdrukkingen. Het is aan jou om die aan elkaar te koppelen. Goed, jij hoort zometeen termen van Co Adriaanse, de voetbaltrainer. Pim Fortuyn, de politicus. Simon Carmichelt, schrijver en columnist. Van Cote en de Bie. Het tv-duo en Martin Toonder, striptekenaar. Is te doen. Kommer en kwel. Aan wie koppelen we dat?
6: Martin Toonder.
9: We vullen Martin Toonder. Doemdenken.
6: Dat is van de Cote en Bie.
9: De linkse kerk.
6: Professor Pim Fortuyn.
9: Epibreren.
6: Carmichelt.
9: Scorebordjournalistiek.
6: Co Adriaanse. Ik zet geen joker in.
9: Jij moet nog stop zeggen.
6: Stop.
9: Ja. Geen jokers, dan gaan we ze nakijken. Kom maar in kwel, Martin Toonder. Dat is helemaal goed. Doemdenken, natuurlijk van Cote en de Bie. Pim Fortuyn kwam met de linkse kerk. En epibreren, daar was je heel stellig over ook. Dat gebruik jij denk ik wel eens ook.
6: Ik ken de column waar het uitkomt. Ja.
9: Ben je een lezer van het werk van
6: Carmichelt? Carmichelt ligt als enige bij mij in bed.
9: Ja?
6: Ja? Ja, ik heb alles van hem.
9: Je leest het ook echt nog?
6: Ja, heel vaak. Elke avond.
9: Dat wordt steeds minder gedaan misschien. Hè. En Co Adriaanse die zei, ja, dat is allemaal scorebordjournalistiek. Je hebt ze alle 5 hartstikke goed. En dus een punt verdiend. Fijn feitje 6. Shakespeare veranderde de Engelse taal voorgoed.
6: We gaan naar Shakespeare in Love. Ja, Shakespeare is natuurlijk de man van het eeuwige liefdesdrama Romeo en Julia, de tragische, romantische liefde. Hij schrijft het rond 1594, maar dan is hij zelf al een flink aantal jaartjes heel gelukkig getrouwd met zijn eigen vrouw, zo gaat het nog in die tijd, en zij heet Anne Hathaway. Het stel krijgt 3 kinderen, waaronder een tweeling, Hamnet en Judith. Beetje zielig verhaal, want Hamnet overlijdt als hij 11 is, en de kenners zien dat verlies dan weer terug in de thematiek van het stuk dat Shakespeare later schrijft, getiteld Hamlet. Niet zo gek natuurlijk. Ik zag je ogen net even oplichten toen de naam van de vrouw van Shakespeare viel. Anne Hathaway. Want dat is natuurlijk ook
9: een actrice.
6: Niet zomaar een actrice, nee. Niet de minste. Sterker nog, de meest verdienende actrice van Hollywood, een aantal jaren achter elkaar. We kennen haar van The Devil Wears Prada. Ze was Catwoman. En meer recent, afgelopen zomer, was zij te zien in The Odyssey als Penelope. Kortom, we hebben 2 Annen Hathaway. Hathaway, waarvan er eentje genoemd is naar de ander. Want de actrice is genoemd naar de vrouw van Shakespeare.
9: De actrice heet wel echt Anne Hathaway. Want je hebt bijvoorbeeld ook, we hebben het eerder gehad over Jane Seymour.
6: Ja, nee.
9: Die heet helemaal geen Jane Seymour.
6: Maar
9: Anne Hathaway heet wel
6: Jane Hathaway. Anne Hathaway heet inderdaad Anne.
9: Okay.
6: En is genoemd naar de vrouw van Shakespeare.
9: Leuk.
6: Ja. Ja, we spelen een ouderwets spelletje. Wie is het? Wie van de 2 is het? Is het de actrice? Of is het de vrouw van? 4 goed is een half punt. 5 goed. En ik zie het jou doen. Dus een heel punt.
9: Oké. De vorige keer was ik met Jane Seymour. Dat liep niet goed af.
6: Zeker
9: door de komkommers.
6: Maar nu, de komkommers die werden jou te veel. Ja. Want de vrouw van Henry hierachter was een fan van de komkommers. Dat gaan we niet allemaal optrekken. Vijf feitjes over Anne Hathaway. Is het de actrice of is het de vrouw van? Deze Anne Hathaway is veganist, maar gaat weer vis eten na een bezoekje aan IJsland met Matt Damon. Is het de actrice of de vrouw van Shakespeare?
9: Met Matt Damon. Dit zal de actrice zijn.
6: Dit is inderdaad de actrice. Goed zo. Volgende feitje. Deze Anne Hathaway is 8 jaar ouder dan haar echtgenoot.
9: De vrouw van Shakespeare.
6: Helemaal goed. De vrouw van Shakespeare was 8 jaar ouder dan Shakey zelf. Volgende feitje. Deze Anne Hathaway wil als kind graag non worden.
9: De actrice.
6: Helemaal goed. Zit 3 op 3. Deze Anne Hathaway staat zwanger voor het altaar.
9: Poeh, dat zou in de tijd van Shakespeare misschien wel een relletje zijn. Maar ja, Shakespeare is natuurlijk is ook acteur. Die hebben een wat lossere moraal.
6: Regenboog community.
9: Precies. ik ga ervoor. Dus de vrouw van.
6: De vrouw van Shakespeare staat zwanger voor.

0: Ik speel misschien wel een relletje zijn. Maar ja, Shakespeare is natuurlijk is ook acteur. Die hebben een wat lossere moraal.
1: Regenboog community.
0: Precies. Ik ga ervoor. Dit is de vrouw van.
1: De vrouw van Shakespeare staat zwanger voor het altaar?
0: Ja.
1: Helemaal goed. Zwanger van Susanna.
0: Oh.
1: Je hebt de vierde goed, je hebt een half punt.
0: Lekker.
1: Maar ik zie het jou zeker doen. Dat je de laatste ook nog goed hebt, want jij weet veel. Deze Anne Hathaway wordt regelmatig in een bizarre uitdossing gespot aan de rand van een grasveld in Noord-Londen.
0: Ja. Oh. Is de actrice eigenlijk Brits of Amerikaans? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Zij is niet Brits. Okay. Wordt even opgezocht? Nee, volgens mij is ze niet Brits.
0: Want, kijk, de Shakespeare'tjes, die
1: Zij is Amerikaans?
0: Die werkte natuurlijk... Hij werkte in Londen natuurlijk ook veel.
1: William.
0: Ook, ja. Behalve toen de pest was.
1: De man van. Ja, toen ging ze even eruit.
0: Dus dan ga ik voor de vrouw van. Die zal misschien daar wel een beetje openluchtspelen hebben gedaan. Verkleed als Pino.
1: Dat vond ze wel leuk. Maar in dit geval heb je het toch niet goed.
0: Ach.
1: De actrice Anne Hathaway is Amerikaans. Maar is een ontzettend groot fan van Arsenal. En die gaat ook vaak naar wedstrijden van Arsenal. Dus die is vaak in een bizarre uitdossing, namelijk voetbalkleren, te vinden aan de rand van een grasveld in Noord-Londen.
0: Bizarre uitdossing.
1: Voetbalkleren is toch bizar?
0: Oké.
1: Nou, wat jij nu aan hebt is... Je hebt ook voetbalkleren.
0: Voetbalkleren.
1: Oh ja. Vijf feitjes even. Half punt voor Roelof. Anne Hathaway is Shakespeare's grote vrouwelijke liefde.
0: Ja, wij moeten zo uit tegen de EO. Waarom heb jij het er nu nog niet aan?
1: Oh ja, Bert van Leeuwen staat daar in de spits. Ja.
2: Romeo en Julia.
3: Oh, Romeo.
2: Midsomernacht.
0: Hey, hallo, Roelof hier. Ik ben alvast de studio ingeslopen om je iets te vertellen over mijn volgende vraag. Dus dit is helemaal aan het begin van de opname eigenlijk. Die vraag die je nu gaat horen gaat over de verteltechniek van Shakespeare. En wat hij vaak toepaste, dat is dramatische ironie. En dat wil zeggen dat het publiek al iets weet wat de personages nog niet weten. Zoals nu dus, want jij weet, in tegenstelling tot Michiel al, waar deze vraag over gaat, namelijk over dramatische ironie. En ik geef je zelfs alvast het goede antwoord. Dat is de Sixth Sense. Nou, terug naar de studio, naar nu. Shakespeare, ja, die kon het publiek helemaal meevoeren met zijn verteltechnieken. En dat waren soms heel oude technieken die al eeuwenlang en nu nog steeds worden toegepast. Dat zie je ook nog steeds in films van nu. Want Michiel, ik ga je er drie films op noemen. Eentje daarvan hoort niet in het rijtje thuis. En dat kan je alvast verklappen. Dat heeft dus ook met Shakespeare te maken.
1: Drie films, eentje hoort niet in het rijtje thuis.
0: Drie films, eentje niet. De drie films zijn... The Truman Show.
1: Ja, Truman Show. Jim Carrey, gefingeerde wereld. Alles is nep, allemaal camera's.
0: Titanic.
1: Zinkende boot. Rijk, arm. Mensen opgesloten, kou.
0: En de Sixth Sense.
1: Jongetje denkt dat hij vrienden wordt met Bruce Willis, maar die blijkt niet te bestaan. Als ik het even goed heb.
0: En naar die film ook niet meer te kijken thuis.
1: Nee, oh ja. Ja. Waarschuwing, spoiler alert, hij is dood.
0: Dat doe je vooraf meestal, maar prima.
1: Mocht u hem nog willen kijken, maar dat had ik bij de Titanic ook moeten doen. Dan. Hij zingt.
0: Welke hoort er niet bij?
1: En het heeft met Shakespeare te maken. Kijk, er zijn twee films. Titanic, een prachtige rolprent. Maar Truman Show en Sixth Sense hebben voor mij zitten in hetzelfde hoekje. Mm-hmm. Namelijk dat iemand leeft in een wereld die niet helemaal klopt. Die niet mm-hmm. in de echte realiteit is. Dus er is een alternatieve realiteit. Dus iemand is of gek of wordt voor de gek gehouden. Mm-hmm. Dat jongetje is misschien gewoon niet emotioneel volwassen. Dat hij een soort imaginair vriendje heeft in de Sixth Sense. Titanic is wel allemaal echt gebeurd. Niet precies zoals in die film, geloof. Want het is een beetje gedramatiseerd. Dus ik denk dat de Sixth Sense en The Truman Show er wel bij horen. En Titanic dus niet. En die speelt zich ook af op open zee. Grotendeels.
0: In The Truman Show eindigt ook op zee, maar dat is natuurlijk geen open zee. Want dat blijkt een meer in een soort groot ei te zijn. Hè?
1: Ja, hij vaart tegen die...
0: Ja, er zijn een hoop manieren te bedenken om dit allemaal uit te leggen. Maar wat ik graag had willen horen, want we waren op zoek naar verteltechnieken in relatie tot Shakespeare. Nou, waar Shakespeare dol op was, was het spelen met de kennis van het publiek. Dat noemen we ook wel dramatische ironie, ja. Bij Romeo en Julia werd aan het begin bijvoorbeeld al verteld dat je ging kijken naar een liefde die uiteindelijk niks gaat worden. En dat geldt ook voor Titanic. Wij weten als kijker

0: gaan op een ijsberg varen. En bij de Truman Show weten we ook meer dan de personages waar we naar zitten kijken. Want wij weten, het is een gefabriceerde realiteit waar deze jongen al zijn hele leven in woont. En bij The Sixth Sense is eigenlijk precies het omgekeerde aan de hand. Daar zit een plot twist aan het eind. En weet je dus niet wat er aan de hand is. Je hebt niet meer kennis. Ja. En dat was ook hier het geval, Michiel. Want de luisteraar die wist al wat het goede antwoord op deze vraag was. Dat heb ik ze van tevoren ingefluisterd.
1: Stiekeme snaak. Ik moet toch eerst de podcast luisteren voordat we gaan opnemen voortaan.
0: Dat roep ik vaker. 5-5-8. Shakespeare begon zijn show niet zonder dramatische ironie.
1: We hebben al heel veel gehoord over al die toneelstukken die de grote Bart ons heeft geschonken. Maar laten we niet vergeten dat hij ook nog een flink partijtje gedichten op zijn naam heeft staan.
0: Nou, ja.
1: In 1609, dan is hij in zijn 40's, net zoals wij nu zijn, wordt die bundel gepresenteerd met 154 gedichten. Vrijwel allemaal sonetten. Tenminste, dat las ik sonnet. Die bundel valt eigenlijk in twee delen uiteen. Het tweede deeltje, het staartje, dat zijn ongeveer 25 sonetten. Die zijn nogal passioneel en ook seksueel van aard en gericht aan een zekere, gericht aan een zekere dark lady. Niet zijnde zijn eigen vrouw, niet Anne Hathaway, maar een vrouw die een soort muze voor Shakespeare moet zijn geweest. Die dark lady, nog steeds niet helemaal zeker wie dat precies was. Veel mensen denken dat het een zekere Mary Fitton was. Er is ook een schilderij van overgeleverd. Een slanke vrouw met inderdaad donker haar en trouwens enorme inhammen in de kapsel. Dat was toen mode blijkbaar. En die dark lady was trouwens ook al bezet, dus dat werd niks met Shakespeare. Maar in het merendeel van die sonetten richt Shakespeare zich op een schone jongeling. De Fair Youth. Dat is dus een jonge man. Identiteit ook weer onbekend, voor wie onze wil toch wel erg warme gevoelens koestert. Nou, in die tijd mag die voorkeur er misschien niet helemaal zijn, hè, die liefde van man tot man. Dus onze William is de kwaadste niet en hij raadt die schone jongeling aan om maar snel te trouwen met een vrouw en kindertjes te maken. En dat doet hij in de zogenaamde procreation sonnets. De voortplantingssonnetten. En dat zijn de eerste 17 sonnetten in die befaamde bundel. En Roelof, die ken jij allemaal uit je hoofd.
0: Die sonnetten?
1: Ik weet het zeker.
0: Nou.
1: Jij kent ze uit je hoofd. Ik durf er een punt om te verwedden dat jij van die 5 sonnetten er gewoon 4 weet in te koppen.
0: Oké.
1: Okay. 3 goed, half puntje. Ik breng ze natuurlijk in de vertaling van Jules Grangagnage.
0: Ah oui.
1: De grote Shakespeare-vertaler en Belg. Uit sonnet 3. Zo zal ook jij door ouderdom vereeld doorheen je rimpels naar jezelf kijken. Maar ben je met dit leventje tevreden? Sterf dan eenzaam en neem je schoonheid.
0: Nee?
1: Ja, maar goed. Wees niet zo eigenwijs, je bent te mooi. En nog voor dood of worm een geschikte
0: vorm.
1: Je bent te mooi. En nog voor dood of worm geschikte
0: prooi.
1: Prooi. Je hebt er al 2 goed van de 5.
0: Ja, ja, ja.
1: Je bent op weg. Volgende. Goed, en je hebt een half punt. Als jij zo verder leeft, wordt dit je loon. Je sterft onbekend of maakt een
0: zoon.
1: Je hebt het ook gedaan. Half punt is binnen. Hoop dus dat er een kind van jou verschijnt. Tweevoudig leef je dan. In zoon en
0: eeuwigheid?
1: Nee, in rijm. Ja, verschijnt en rijm. Ja, rijmt niet. Heel gek. Ja, stom, hè? Ja, ja, die rijmt niet altijd.
0: Dat heeft die Belg niet helemaal lekker opgepikt.
1: Nee, dat was ook Shakespeare. Rijmt niet altijd. Maar je bent nog en route voor het hele punt dat je de volgende goed hebt.
0: Ja?
1: Roelof, het sonnet 4 van Shakespeare. Je onbenutte schoonheid sterft in het graf, tenzij je die op tijd aan anderen
0: gaf.
1: Hey, Roelof de Vries. 5-5-9. Als je een goede vriend de sonnetten van Shakespeare laat lezen, kan je erop rekenen dat hij daarna lekker gaat voortplanten.
0: Vermoedelijk stierf Shakespeare op zijn verjaardag.
1: Ach.
0: We weten niet zeker wanneer hij geboren is, maar wel wanneer hij gedoopt is. Dat was op 26 april. En in die tijd werden kinderen vaak op de 3e dag gedoopt. Hè? Dus dat zou betekenen dat hij op 23 april geboren was. En dat was in 1616 ook zijn sterfdag.
1: Ach.
0: Een maand daarvoor ondertekent hij nog zijn testament. En in die tijd geeft hij ook nog aan dat hij zich kiplekker voelt. Hij zag het allemaal niet aankomen. Oh. Maar in de vroegmoderne tijd, ja, het kan snel gaan, hè. Na het overlijden van Shakespeare heeft een predikant nog gezegd dat hij te veel gedronken had.
1: Nee.
0: En toen koorts heeft gekregen. Dat is allemaal zeer apocrief. We weten het niet zeker. Nou, we hoorden net al van jou dat hij goed boerde. Dus hij had best wat geld te besteden. En dus viel er ook flink wat te verdelen na zijn overlijden. Dat staat allemaal in dat testament dat hij liet opmaken. En de vrouw van Shakespeare, die wordt natuurlijk niet vergeten in dat testament. Want wat krijgt zij? Ik heb 4 opties voor je. Krijgt zij zijn slechtste ganzenveer? Of is dat zijn 2 na slechtste overjas? Of is het zijn 1 na beste bed? Of zijn beste bestek? Ja, ze waren duidelijk niet in gemeenschap van goederen getrouwd. Want jeetje, anders was het, ging het allemaal.
1: Erfen is het toch altijd? Hè?
0: Naar Anne Hathaway.
1: Overjassen, 1 na slechtste overjas?
0: Ja.
1: 1 na beste bed?
0: Ja, of het beste bestek.
1: Het beste bestek. Ja, je, hoeveel bedden heeft zo'n man? Ja, hadden wel grote huizen en zo natuurlijk. Hij was rijk. Misschien was dat bed met een bijzondere waarde voor hem. 1 na slechtste overjas. Jeetje man, was het tijd dat mensen toch niet de hele jassencollectie in de kast hadden? Ja, ik denk dat Shakespeare Anne hoog gaat zitten, figuurlijke zin. En dat hij dacht, jij krijgt mijn beste bestek. Ja, zo was hij ook alweer. Bestek.
0: In het testament staat, beste Anne, jij krijgt mijn 1 na beste bed. En waarom het 1 na beste? Ja, dat klinkt ons nu misschien wat gek in de oren, maar in die tijd was het best logisch. Want toen stond het beste bed vaak beneden in het huis. En daar mochten dan gasten en bezoekers op overnachten. Oh. Dat is eigenlijk heel gastvrij. Dus nee, jij neemt het beste bed. Dus waarschijnlijk was het 1 na beste bed gewoon ja, hun bed, het huwelijksbed, zeg maar. En die waren in die tijd best duur, dus die werden meestal doorgegeven als erfstuk. 5/10, Shakespeare liet de wereld prachtige verhalen na. Maar zijn vrouw moest het doen met zijn 1 na beste bed.
1: Kut, heb ik het verloren? Ja. Shit.
0: Michiel zit al in de sheet te loeren. Wat zie je daar eigenlijk, Michiel? Wat staat daar? Ja,
1: ik dacht dat ik supergoed bezig was.
0: Ik dacht het ook. Wat ik hier zie, verrast mij.
1: Ja, had ik dan toch... Ja, oké. 3 punten voor Roelof, 2,5 punten voor Michiel. Omdat ik deze aflevering bloedeloos verlies.
0: Het kwam voor mij ook wel eens een verrassing.
1: We hebben ons best gedaan.
0: Maar ik steek hem toch in de zak. Ja. En dan nog een fijn 11e feitje om de komende week op te kouwen.
1: En daarvoor kijken we naar het stuk King Lear. En dan vooral naar het slot daarvan. Ja,
0: dat was bijzonder droevig. De hoofdrolspelers worden vermoord of ze sterven van verdriet.
1: En dat beviel het Engelse publiek niet zo. En dus wordt het stuk eeuwenlang met een ander, veel vrolijker einde gespeeld.
0: Ja. Dit is het einde van deze podcast. Ook een onverwacht vrolijk einde met die overwinning van mij.
1: Niet voor iedereen, even vrolijk. De King Lear van Hilversum. Tot volgende week.
0: Dan 11 fijne feitjes.
1: Over koningin Wilhelmina.
0: Uit welk land kwam Shakespeare nou?
1: Engeland.
0: Geen Italië?

Je hoorde hier Mary J. Blige met Mighty River hier bij de Nacht van Binavara. Het is alweer afgelopen voor deze week. Maar niet getreurd, je kan nu opstaan met vroeg. En dat doe je samen met Jan van Poppel. Ik wens jullie een prachtige dag. Want jullie gaan denk ik opstaan. Ik ga lekker mijn bed in. En wij spreken elkaar heel snel weer. Nog een mooie dag.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vanmiddag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. PNN VARA.
2: Ruimtevaartorganisaties, onderzoekers en een handvol astronauten komen deze week samen in het Turkse Antalya. Daar is deze week namelijk het grootste ruimtevaartcongres ter wereld, namelijk het Internationale Astronautische Congres, het IAC. Het thema dit jaar is The World Needs More Space. Maar wat betekent dat eigenlijk?
3: Vroeg. Jan van Poppel.
2: Een hele goede morgen. Dit is vroeg van dinsdag 6 oktober. The world needs more space. Dat kan je interpreteren als een uitbreiding van de activiteiten van de mens in de ruimte. Maar wat gaat dat effectief betekenen? Zullen steeds meer mensen voor een lange periode verblijven in de ruimte? Wat gaan ze daar dan doen? Wonen, werken, landbouwbedrijven? Of moeten we meer denken aan militaire activiteiten? Nou, ik ga erover praten met bij mij in de studio onderzoeker ruimtelandbouw Wieger Wamelink. Wieger, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Fijn dat je er bent. En aan de lijn hebben we ook nog Frans von der Dunk, hoogleraar ruimterecht aan de Universiteit van Nebraska. Frans, ook goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jij belt ons vanuit Turkije, Frans. Je gaat dat IAC ook bezoeken. Welke grote thema's staan daar nou op de planning?
5: Nou, eigenlijk de hele reeks die je daarnet al noemde. Als je het hebt over de world needs space, dat betekent eigenlijk, er zit een dubbele mening achter. Hè. De wereld heeft ruimte nodig in de breedste overdrachtelijke zin van het woord. We zijn met z'n 8 miljarden en die mensen moeten allemaal leven en doen. Maar we hebben ook de ruimte nodig om veel van die behoeften te voorzien. En dat is zowel militair, veiligheidsgerelateerd, als ook economisch. En daar hoort landbouw dan op een gegeven moment misschien ook nog wel bij.
2: Ja, nou, daar gaan we natuurlijk allemaal over hebben, over die thema's. Want jij bent ruimterechtdeskundige. Waar kijk jij nou het meest naar uit op deze conferentie?
5: Naar mijn eigen sessie. we hebben in het kader van die van de, het is het hele congres moet je eigenlijk zien als een enorm conglomeraat van allemaal kleine seminars, colloquia, symposia, breakfast meetings en noem het maar op. Verspreid over alle mogelijke disciplines van mensen die onderzoek doen naar extraterrestrial intelligence in de ruimte tot de hele commerciële jongens en alles wat ertussen zit. En wij als juristen hebben daar ook een eigen club die daar een colloquium organiseert over, nou ja, uiteraard de juridische vragen van de ruimte. En welke regels zijn er? Voldoen die? Wat moeten we eventueel voorstellen om daar verbeteringen te brengen? Ja. Dat soort zaken.
2: Ja. Had je er graag bij willen zijn, Wieger, bij dit congres?
4: Ja, op zich wel.
2: Ja.
3: Alleen ik vind het wat ver vliegen al.
2: Ja, ja, Turkije, Antalya. Jij houdt je natuurlijk bezig met ruimtelandbouw. Daar wordt dus ook over gesproken op dit congres. Is dat nou zo'n dossier waar jij de hele dag over aan het lezen bent, wat je in de gaten houdt?
3: Ja, toch wel.
2: Ja?
3: Ja. Ja? Ja, naast mijn werk als ecoloog doe ik dit toch ook met veel passie.
2: Mm-hmm. En hoe ben je hierbij terechtgekomen eigenlijk?
3: Vanuit mijn werk als ecoloog. Omdat wij onderzoek doen naar waar welke plant groeit en vooral waarom die op sommige plekken niet kan groeien. En op een gegeven moment dacht ik van, misschien kunnen we ook wel eens kijken of die in maan- en marsbodem zou kunnen groeien, die planten die wij allemaal onderzoeken. En vandaar is het eigenlijk geboren in 2013 en het is eigenlijk sindsdien niet opgehouden.
2: Nee. Ik vond het in het begin, toen ik erover aan het lezen was, dacht ik, het klinkt bijna als science fiction. Maar ik bedoel, je ogen gaan al wijd openstaan. Dat is het dus niet. Het is science, nee, zonder fiction. Het gebeurt dus. Of in ieder geval, het zou kunnen.
3: Ja, het zou kunnen. Sterker nog, het is al gebeurd. Want de Chinezen hebben met die zonde die naar de achterkant van de maan is geweest, hadden ze ook wat zaadjes meegestuurd. Mm-hmm. En die zijn ontkiemd op de maan en hebben toen een dag geleefd ongeveer. Dus feitelijk is het al gebeurd. Maar het gebeurt in het ISS ook, hè? Het Space Station wat rondcirkelt. Daar is gewoon veggie. Daar worden groenten gekweekt. Niet op grote schaal. Ja. Het stelt niet veel voor, maar het gebeurt wel.
2: Ja, oké. Dus we hebben een jurist aan tafel, Frans. We hebben een landbouwspecialist aan tafel. En we gaan het hebben over de ruimte. Dit moet wel een interessant gesprek worden. laten we, ja toch, Frans? Laten we zomaar wat verder induiken op dat congres. En ook, wat doen we nou allemaal in die ruimte? Hè? En wat willen we daar? En dat is ook wel interessant om dat met een juridische blik te bekijken. En dan komen we vanzelf ook wel op de landbouw van Wieger, denk ik. En je hebt ook een hele tas meegenomen, Wieger. Die zie ik al liggen. Daar zitten vast allemaal spulletjes in. Gaan we het ook allemaal over hebben? Mochten daar nou vragen over zijn aan de andere kant van de radio over dit onderwerp, stel die vragen dan vooral in de NPO Luister-app, want dan gaan we daar straks met elkaar even doorheen.

0: When It Hurts van Jake Isaac was dat. En die hoorde je tijdens Vroeg van dinsdag 6 oktober. Goedemorgen. The World Needs More Space. Over die titel gaan we het hebben. Vandaag vindt een groot ruimtevaartcongres, of deze week moet ik zeggen, een groot ruimtevaartcongres vindt er plaats in Antalya in Turkije. En The World Needs More Space, wat betekent dat eigenlijk? Daar ga ik over praten deze ochtend met onderzoeker ruimtelandbouw Wiga Warmelink. En aan de lijn hebben we ook nog Frans von der Dunk, hoogleraar ruimterecht aan de Universiteit van Nebraska. En mocht je nou vragen hebben aan een van de twee of aan allebei, dat kan natuurlijk ook, stel die vraag dan vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Ja, het ruimtevaartcongres in Turkije heeft dit jaar als thema dus The World Needs More Space. Frans, ik begin even bij jou. Hoe interpreteer jij dat, zo'n titel of zo'n thema?
2: Nou, breed. Ik bedoel, wat ik eerder al zei, de wereld heeft inmiddels 8 miljard mensen en die hebben allemaal zeker ruimte nodig om allerlei dingen te doen, voedsel nodig. Die reizen van hot naar her, zoals ik ook natuurlijk. En daar is een zekere ruimte voor nodig. En de ruimte als gebied, en vooral als gebied waar nieuwe technologie wordt ontwikkeld, speelt daar een steeds grotere rol bij. En dat gaat van civiele toepassingen, telecommunicatie, de satellietnavigatie die veel mensen in hun auto hebben, tot militaire toepassingen. En er gebeurt veel meer in de ruimte waar wij op aarde al erg afhankelijk van zijn dan de meeste mensen doorhebben.
0: Ja, precies. Nou, daar gaan we het natuurlijk zo over hebben. Wieger, dat thema, The World Needs More Space, hoe interpreteer jij dat?
3: Dat er inderdaad best wel veel mensen al op aarde zijn en dat het steeds ingewikkelder wordt om die mensen te voeden, mijn thema dan. En kun je ze dan vanuit de ruimte gaan voeden? Dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren. Dus dat zal echt vanaf aarde moeten komen.
2: Dat ben ik helemaal eens. Het is natuurlijk wel zo, als leek, als niet landbouwkundige, denk ik dan wel, van we kunnen wel bepaalde technieken ontwikkelen in de ruimte om bepaald voedsel te kweken die we misschien op aarde weer kunnen gebruiken. Zoals we dat natuurlijk in veel andere sectoren van de technologie ook doen.
3: Ja, zonder meer.
0: Ja, dit gaat dan specifiek over ruimtelandbouw. Maar ik vind zo'n uitspraak of zo'n thema zo interessant. Hè? De wereld heeft meer ruimte. Het zegt ook iets over wie wij mensen zijn en hoe wij gebruik maken van die aarde, toch, Wieger?
3: Ja, dat klopt. Als ecoloog ben ik daar natuurlijk ook mee bezig om dat te bekijken en wat voor effect dat heeft. En je ziet gewoon dat wij eigenlijk als mensen te veel gebruiken. Hè, de aarde kan dat eigenlijk niet aan. Maar daar gaat ruimtelandbouw voorlopig in ieder geval de komende 50 jaar geen oplossing voor geven.
0: Dat zullen we dan
3: toch echt hier op aarde moeten regelen.
0: Ja, voor andere activiteiten biedt die ruimte in ieder geval wel een uitweg. Hè. Frans noemt het net al, militaire activiteiten, satellieten, noem het maar op. Daar komen we zo op. Frans, toch nog even, wie komen op zo'n congres af? Is dat NASA? Jij als onderzoeker? Ja. Wie zijn daar?
2: Ja, omdat het de onderwerpen zo breed zijn, is dat iedereen vanuit de academische hoek en maar ook veel mensen vanuit de praktijk natuurlijk. Mm-hmm. Een paar jaar geleden hebben we Elon Musk hier gehad als voorbeeld van de commerciële, agressief commerciële ruimtevaartactiviteit. We hebben inderdaad de astronauten gehad die natuurlijk zeg maar gelden als de voorlopers van de mensheid, de avonturiers die de daadwerkelijke activiteiten daar ondernemen. We hebben inderdaad de hoofden van space agencies. Mm-hmm. We hebben wetenschappers van allerlei soorten. We hebben ook veel studenten, wat natuurlijk ook heel goed is. En best wel knap, omdat het is voor veel mensen natuurlijk veel ver reizen. En het is nogal duur. Dus, maar mensen van eigenlijk iedereen die echt geïnteresseerd is in de ruimtevaart, of daar een carrière wil inzoeken, of het nou in de wetenschap is, of in de technologie, of in de commerciële hoek, of in de juridische hoek waar ik dan zit. Ja, die moet hier eigenlijk wel zijn. En als ze het zich kunnen permitteren, dan komen ze ook.
0: Ja, precies. Want ook dus commerciële, je noemt al commerciële partijen. SpaceX, hoe heet het bedrijf van Jeff Bezos ook alweer? Nu kom ik er niet op de
2: Blue Origin.
0: Blue Origin. Dat soort partijen zijn er ook.
2: Oh ja, zeker. Sterker nog, die zijn vaak de grote sponsors. Samen met de European Space Agency. Je noemde het NASA, maar op dit moment is de European Space Agency minstens een grote sponsor.
0: Ja.
2: En dan, om een ander voorbeeld te noemen, de United Arab Emirates Space Agency. Want de Arabische Emiraten zijn ook sinds 10 jaar bijzonder actief. Die willen daar echt een leidende rol in gaan spelen. Dus het is ook niet alleen maar een Europees feestje of een feestje van een paar rijke westerse landen en landen die de erfenis van de Sovjet ruimtevaart hebben meegekregen.
0: Ja, het is ook een congres van belangen, als ik het zo hoor.
2: Oh ja, zeker. Ja.
0: Ja, ja. Hoe luister jij ernaar, Wieger?
3: Nou, ik was wel benieuwd of de Chinezen er ook waren.
2: Ja.
3: Ja, toch wel.
2: Ja, zeker. Zeker. Nou, Turkije heeft natuurlijk een interessante neutrale positie. Er zijn hier ook heel veel Russen, want die komen hier ook heel makkelijk. Sterker nog, dat Antalya, dat is vergeven van de Russen. Dat zijn dan meestal vakantiegangers. Maar die, met andere woorden, die komen hier heel makkelijk. Die krijgen hier heel makkelijk een visum. En dat geldt voor de Chinezen nog meer. Ik geloof dat de Chinese delegatie samen met de Amerikaanse de grootste is. Afgezien van de Turkse natuurlijk. Maar die hier rondloopt als het gaat om totaal.
0: Kortom, Frans, gewoon een overgrote deel van ruimtevarend aarde is aanwezig daar in Antalya op dit moment.
2: Klopt.
0: Ja, en dan moeten we het natuurlijk ook hebben over, je hebt het al een aantal keer gezegd, waar hebben ze het nou precies over? Maar wat ik wel interessant vond, wat je net zei, er gebeurt heel veel in de ruimte waar wij op aarde geen weet van hebben. Over wat voor dingen praat je dan?
2: Nou ja, satellietcommunicatie is een goed voorbeeld. We zitten wel eens vloekend voor de tv als de voetbalwedstrijd onderbroken wordt. Nou ja, dat heeft dus vaak te maken met satellieten. Mm-hmm. Als het ver weg gebeurt, er worden steeds meer gebruik gemaakt van navigatiesatellieten. Niet alleen voor echte navigatie, dus het vinden van je weg van A naar B. Maar ook voor het overschakelen van de ene energy grid naar de andere. Voor het maken van banktransacties, waarbij het vaak heel belangrijk is dat je precies weet op welk moment het dan juridisch gesproken van de ene bank bij de andere bank is beland en dat soort dingen. Daar gebeuren heel veel dingen waar onze economie steeds meer van afhankelijk aan het worden is. En daar heb ik het nog niet eens over de militaire aspecten.
0: Ja, maar die satellietcommunicatie, die is natuurlijk al... Ik zag toevallig vorige week een filmpje op LinkedIn, Frans. En dat was op, volgens mij was het 1963 of zo. En er was al 0 satellieten rondom de aarde. En dan zag je, of een paar, maar dan zag je een soort timelapse tot nu. En dat was echt ongelooflijk hoeveel satellieten er nu rondom de aarde zweven.
2: Ja, en dat worden nog veel en veel meer in de komende paar jaar.
0: Ja.
2: Dat zijn overigens wel, je moet het wel in perspectief zien, bijna al die nieuwe satellieten zijn hele kleine satellietjes. Hè. Mm. De satellieten van vroeger die wogen soms een paar ton. Waren gigantische dingen die 25 jaar meegingen. En ook nog wel enigszins met stuurraketjes bij te sturen waren. Mm-hmm. Veel van de satellieten die nu omhoog gaan, bijvoorbeeld van Elon Musk's beroemde Starlink systeem. Dat zijn kleine satellietjes die een lage baan om de aarde zweven. En als ze daarvan op een gegeven moment 100 het niet meer doen, nou dan lanceren we 100 nieuwe. En zo gaat dat nu.
0: Ja, ja.
2: En dat is natuurlijk een heel andere context, ander paradigma dan in 1963 of kort daarna waar je het over had.
0: Ja, Wieger, jullie zijn ook met een satelliet bezig, hè? Vertelde je kort voor de uitzending.
3: Ja, dat klopt, ja. Maar eerst nog even over al die kleine wegwerpsatellietjes. Ja. Daar heb ik toch al wel bezwaren tegen, als ecoloog ook. Want er zitten heel veel zeldzame metalen ook in. En dan gebruik je ze een paar jaar en dan laat je ze verbranden in de atmosfeer.
0: Want zo werkt dat. Zo werkt dat.
3: En dan ben je het dus kwijt. En ik vind dat dat dus echt anders moet. En dat is ook een beetje de filosofie van wat er achter ons onderzoek is. Dat we het proberen circulair te maken, dus duurzaam. Waar je hier op aarde ook wat aan hebt, maar... Op Mars moet dat wel hebben, waar we het straks over gaan hebben. Mm-hmm. Maar ik vind dit dus een kwalijk aspect van hoe de ontwikkeling die nu gaande is.
0: Ja.
3: We gooien het maar weg. En dat
0: en
3: zou
0: ook een
3: dus
0: aspect
3: niet moeten.
0: Dus, ook dus een aspect van hoe wij die ruimte gebruiken. Ja, Frans, reageer eens.
2: Ja, nee, daar ben ik het op zich helemaal mee eens. En ik denk dan als jurist, dan moeten we proberen juridisch handen en voet aan te geven door middel van beperkingen en regels en dat soort zaken.
0: Ja.
2: Uiteindelijk zit je dan wel in een context waar het recht niet gemaakt wordt door een soort min of meer objectief parlement. En je kunt het nog afdwingen ook, maar in de internationale samenleving ligt dat natuurlijk heel anders. Dus om die regels daadwerkelijk effectief te maken, moet je de grote spelers wel meekrijgen.
0: Ja.
2: En dat is een groot politiek ethiek probleem. Maar goed, als jurist, als je mij een week geeft met een paar goede medewerkers, dan stel ik zo'n verdrag op wat ervoor zorgt dat dit soort dingen niet meer gaan gebeuren.
0: Oh joh, een week maar, Frans, dan hebben we hebben we het probleem zo opgelost.
2: Ja, op papier, ja.
0: Ja, maar wat ik er wel interessant aan vind, Wieger, want die opmerking komt uit je hart, ik zie het. Wat zegt dat jou over hoe wij omgaan met die ruimte, dat we dan van die wegwerpsatellietjes rondom de aarde sturen?
3: Nou ja, ik ben eigenlijk bang dat we ons leven eigenlijk nog steeds niet beteren. We zien dat op aarde en dat we dat idee en de manier waarop we omgaan met de aarde ook exporteren naar de ruimte. Mm-hmm. En het zou zo mooi zijn als we dat daar in ieder geval anders doen. Vooral omdat al die dingen zo schaars zijn. Een simpel voorbeeld, die satellieten en ook zo straks het ISS moet ook naar beneden komen, hè? Dat is ook wegwerpmaatschappij dan. Mm-hmm. Dat zou je natuurlijk ook ergens kunnen parkeren, zodat als je wat verder bent in de tijd, dat je die weer kunt hergebruiken. Totaal andere manier van omgang
0: met die
3: materialen. Ja.
0: En het zijn natuurlijk geen goedkope materialen, denk ik.
3: Nee.
0: Frans?
2: Ja, daar wordt overigens wel aan gewerkt, maar dat heet dan in-orbit servicing, waarbij je dus satellieten zo maakt dat je ze inderdaad opnieuw kunt opstarten of bij wijze van spreken de tank kunt bijvullen, zeg ik maar eventjes heel simpeltjes. Maar ja, dat gaat alleen maar op, en het is alleen maar interessant voor satellieten die op zichzelf heel veel geld kosten.
0: Ja.
2: En bij die kleine satellietjes is dat commercieel gewoon niet de moeite waard. Dus dat gaat dan daar niet werken.
0: En we hebben het nu vooral over satellieten. Wat doen we daar nog meer in de ruimte, Frans?
2: Nou ja, we zijn natuurlijk hard bezig om naar de maan te gaan. En dat is eigenlijk een nieuwe race aan het worden. Met aan de ene kant de Verenigde Staten, die leidinggever aan een project, aan een aantal projecten moet ik zeggen. Artemis, waar overigens de Europese Ruimtevaartorganisatie en Japan en andere landen ook een grote rol in spelen. Ik geloof dat de score op dit moment is meer dan 70 landen die zich daarbij hebben aangesloten. Dat is de ene kant van de race. Aan de andere kant doen de Chinezen en de Russen samen, hebben een soort vergelijkbaar project, al is daar veel, veel minder van bekend wat ze nou precies willen en ook hoe ze dat juridisch willen inkleden. En daar hebben zich ook, geloof ik, 8 of 10 of 12 landen bij aangesloten. En die willen beide projecten zijn erop gericht om permanente of semi-permanente bezetting van stukken van de maan mogelijk te maken. En dat betekent ook per definitie dat je daar mijnbouw gaat plegen om het de moeite waard te maken. Want als je dingen vanuit de aarde naar de maan gaat vervoeren, dat is veel, veel duurder dan dat je een paar 3D-printers daar neerzet en lokale grondstoffen gaat gebruiken. En dan kom je natuurlijk bij Wieger terecht. Als je daar mensen hebt wonen, dan moet je ze ook voeden. En dan is het ook weer goedkoper om het plaatsen te produceren, als dat mogelijk is, dan het van de aarde daar naartoe te brengen.
0: Ik zie Wieger hier in de studio heel hard knikken, Frans.
3: Ja, want het kost geloof ik 1 miljoen euro per kilogram om iets naar de maan te brengen. Nou ja, dat kan je niet met je eten doen.
0: Nee.
3: Dat had een hele dure maaltijd. Veel duurder dan die ik gisteren zelf heb gehad.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel interessant, dat er dus al op die manier nagedacht wordt over de ruimte van, oké, als we daar wonen, dan moeten we monden voeden.
3: Zeker. En daar zijn wij natuurlijk mee bezig. En het idee is natuurlijk dat inderdaad, dat je ergens na 2030, zeg maar even, die Artemis-missie, dat je in plaats van een ISS rond de aarde hebt, dat je eigenlijk zoiets neerzet op de maan. Hm. En je kan dus niet je eten daar heel de tijd maar heen blijven brengen. Dan stapelt zich trouwens het afval ook op. Dus de enige echte oplossing is je eigen voedsel telen. En dat is ook heel belangrijk voor het welzijn van de astronauten.
0: Ja, maar als we daar wat verder op inzoomen, Wieger, overigens Frans, als je vragen hebt aan Wieger, dan stel je ze, hè, want ik vind het een fascinerend onderwerp, ruimtelandbouw. Jij doet daar onderzoek naar, Wieger. Hoe moet ik dat voor me zien? Een kas op Mars, een aardappelveld op de maan? Wat is dat, ruimtelandbouw?
3: Het is minder in de ruimte dan je nu zo voorstelt. Want dat gaat natuurlijk niet, hè. Op de maan heb je geen lucht. Het is of heel koud of heel warm. Hè? 200 boven nul of 200 onder nul. En je hebt kosmische straling die gevaarlijk is, ook voor planten. Mm-hmm. We hebben uitgezocht. Dus het moet binnen. Dat sowieso, maar dat maakt het voor mij wel makkelijker, omdat ik dan aardse luchtdruk kan hebben en ik gebruik ledlampen waardoor ik planten kan laten groeien binnen. We hebben wel lage zwaartekracht. Dat is nog een beetje een onbekende.
0: Zwevende plantjes.
3: Nou, dat niet. Lager, hè? Ja. Zwevend heb je in het ISS.
0: Ja.
3: Waar ze trouwens niet zweven, want die staan gewoon met hun voeten
0: precies,
3: in het water.
0: Dat heb ik ook wel eens gehoord. Dat mag je eigenlijk niet zeggen, toch? Dat je zweeft in de ruimte.
3: Nee, dat mag niet. Nee, maar... en wat wij vooral doen is kijken of je die bodems die er zijn...
0: Mm-hmm.
3: Dat heet eigenlijk regoliet en dat heb ik ook bij me.
0: Dat heb je mee. Je hebt, wat is dat voor bodem?
3: Ja, dit is nagemaakte Mars- en Maanbodem.
0: Je hebt nu, dit zijn twee kruidenpotjes die ik ken uit de supermarkt.
3: Ja.
0: Nou, en dit is Mars?
3: Wat rooieriger is Mars en die wat grijziger is Maan.
0: Ja.
3: En wij gebruiken dus geen echte bodems, omdat van Mars hebben we die niet op aarde. Hè? En van de Maan, dat krijg ik niet, want dat is te kostbaar nog. Dus we hebben nagemaakt en we kijken of je daar groenten in kunt laten groeien.
0: En hoe maak je dan bodem die op de Maan... de daadwerkelijke bodem is, of op Mars de daadwerkelijke... Hoe maak je dit na? Hoe doe je dat?

0: Nou, eigenlijk, dat heeft NASA dus voor ons gedaan. En daar testen ze hun karretjes en hun pakken in. He, dus dat is gewoon testmateriaal. En dat komt dus uit, vooral uit woestijnen. Die van Mars komen deels ook van vulkaan. Omdat Mars voor een groot deel vulkanisch gesteente heeft. En dat wordt dus opgezuiverd. Er zit helemaal geen leven meer in, dus dat is helemaal dood. En er zitten ook geen dode plantenresten, organisch materiaal meer in. Dus het is heel erg dood materiaal. En het lijkt heel erg op wat je op de maan en op Mars vindt.
1: Ja.
0: En voor de maan is het natuurlijk ook logisch, want de gangbare theorie op dit ogenblik is dat de maan ooit ontstaan is uit wat ook ooit de aarde is geworden.
1: Ja.
0: Nou, dat lijkt dus gewoon op elkaar.
1: Ja. Het is, maar het ziet er echt...
2: Ja. Hoe realistisch is het verhaal van de Martian? Ik neem aan dat je die film hebt gezien.
0: Ja, uiteraard.
2: En met zijn eigen poep aardappelen kweekt.
0: Nou, ik zal nu iets aan jou geven. Alsjeblieft, niet openmaken.
1: Ik krijg nu een potje met een soort vloeistof die lijkt op sojasaus. Maar dat is het dus niet.
0: Nee, het is ietsje donkerder. En je ziet ook wel vaste stukken aan de kant zitten.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dat doet me denken aan nog iets anders inderdaad. Maar dat zal ik niet noemen.
0: Ja, maar dat is dus menselijke poep.
1: Oké, okay, dat is het dus wel.
0: En,
1: okay.
0: Die hebben wij gefermenteerd om alle bacteriën dood te maken. En dat gebruiken wij onder andere als meststof. Want op Mars, daar is niks. Dus dat betekent dat je alles moet recyclen. Daar kunnen we op aarde nog wat van leren. Maar ook dus je menselijke uitwerpselen. Maar, en dat is dus inderdaad de poep wordt gebruikt om de aardappelen, die ik ook bij me heb, maar dan een heel kleine.
1: Wacht even, nu komt er een reageer... Ja, er komen van allerlei dingen boven tafel hier. Een reageerbuis, is dit een aardappel?
0: Ja.
1: Dit is zo groot als een...
0: Klopt.
1: Dit is een mini-steentje. Wat is het?
0: Nee, dit is een mini-aardappeltje.
1: 4 millimeter,
0: die is behoorlijk beroemd, want die is op het 8-uur-journaal geweest, maar daarna, belangrijker misschien nog wel, ook bij Lubach. En deze is dus in nagemaakte Marsbodem geteeld, maar dan ook met het zoutgehalte wat je op Mars hebt. Marszand is heel zout. Er zit 2% zout in. Nou, als er iemand luistert die aan landbouw doet, die weet, daar kun je eigenlijk niks in groeien. Maar het is ons dus gelukt om een aardappel daarin te laten groeien. Alleen die werd nog niet groot. Dus we zijn er op weg. Dit was wat we geoogst hebben.
1: Ik vind het wel. Bedoel, er wordt nu gesproken ook op aarde over een slechte aardappeloogst dit jaar. Door de droogte. Noem het allemaal maar op. Maar dit is wel een hele treurige oogst.
0: Maar dit is dus wel op zoute grond. En als we die zouten uithalen, dat kunnen we ook bijvoorbeeld door. Dat kun je in de winkel kopen, salicornia, zeekraal.
1: Mm-hmm.
0: Dat kun je eten, dat neemt het zout op uit de bodem. En dan raak je het kwijt en dan kun je gewoon aardappels telen. Dan zijn ze gewoon zo groot als je verwacht. Dat lukt ons ook. Maar we moeten natuurlijk ook die stap nemen om dat zout kwijt te raken.
1: Ja, oké. Maar dat betekent dus, want als we dit even zo bij elkaar rapen, ik heb hier twee potjes. Dat zijn de potjes met bodem. Dus dat bouwen, dat maken jullie na. Die bodem die op Mars is of die bodem die op de maan is. Dat doen jullie omdat je weet, we zouden daar wel eens landbouw moeten gaan bedrijven.
0: Ja.
1: Dat zou best wel eens kunnen.
0: Ik denk dat dat moet. Ik denk dat als je permanent op Mars of op de maan wilt verblijven, om wat voor reden dan ook, onderzoek, mijnbouw, dat je eigen voedsel daar moet verbouwen. Het kan echt niet zonder.
1: Ja, dan is het natuurlijk wel, want je noemt ook het moet binnen.
0: Ja.
1: Je moet daar iets gaan bouwen.
0: Ja.
1: Hoe werkt dat dan?
0: Nou, dat laat ik aan de ingenieurs over. Makkelijk gezegd. Nee, ik denk zelf, dat werd eerder ook gezegd, hè, een 3D-printer.
1: Uh-huh.
0: Die bodems, die kun je ook gebruiken om beton te maken bijvoorbeeld. Dat is al in de jaren 70 volgens mij door de Japanners uitgezocht. Dat je met echte maanbodem, dat je daar beton van kunt maken. Dus op zich wel. En wat wij wel doen, is kijken hoe moet die kast er nou uitzien. En we hebben daar een eerste ontwerp voor, omdat we zagen dat bij NASA en ESA daar nog niet heel veel aandacht voor was.
1: Nee.
0: Nou ja, en Wageningen doet eigenlijk alles, hè, wat landbouw betreft, ook het ontwerpen van kassen. Waarom dan geen kas
1: in de ruimte?
0: In de ruimte.
1: Ja, en hoe ziet die eruit?
0: Eigenlijk vooral dicht. Dus en onder de grond, omdat je moet beschermen tegen de straling.
1: Ja.
0: En verder ziet hij er vrijwel hetzelfde uit als een kas
1: op aarde.
0: Op aarde bijvoorbeeld, als je aan stadslandbouw denkt. Daar lijkt het heel erg op.
1: Oké. Okay. Ik vind het wel grappig dat jij mij hier op NPO Radio 1 een potje poep geeft. En dan ook nog menselijke poep. En dan komt er nog een potje boven tafel, daar ben ik helemaal bang voor.
0: Ja, die mag je openmaken en dan mag je kijken, want ik heb ook voor jou nog urine meegenomen. want die gebruiken wij natuurlijk ook. En dan mag je even zeggen wat je ziet. Beschrijf het maar.
1: Is dit urine?
0: Ja.
1: Mag ik ruiken of niet?
0: Jij mag wel even ruiken.
1: Oh. Het ruikt niet lekker.
0: Nee, maar
1: Het ruikt heel...
0: Zoutig.
1: Heel zoutig. Ik zie ook overigens... Het lijkt op een beetje soort zo'n potje natuurlijk zout... wat je in een hele dure biologische supermarkt koopt.
0: Ja, en het is ook een zout, zeg maar. Het is een kristal.
1: Ja.
0: En dat ontstaat als je bacteriën bij urine gooit. Maar het kan ook in jouw lichaam ontstaan... want dit zijn eigenlijk nierstenen.
1: Oké. Okay.
0: En dan is het niet fijn, maar dit is magnesium. En dan vooral ook, wat belangrijk is, ammonium en fosfaat. En die ammonium en fosfaat zijn natuurlijk mest voor planten... want die hebben dat nodig om van te groeien.
1: Dus je gebruikt in die kas die je daar bouwt... een dichte kas onder de grond, beschermend tegen straling... gebruik je menselijke poep en menselijke urine als meststof.
0: Zeker, ja. En sterker nog, als jij naar Mars vliegt... Hè, dat duurt op het ogenblik ongeveer 9 maanden... maar stel dat het in 6 maanden kan, je bent best wel lang onderweg... dan is mijn advies dus, bewaar dat allemaal. Je kan het vocht eruit halen, dat kan je dan recyclen en weer drinken...
1: Ja.
0: He, zoals het ISS ook nog steeds gebeurt.
2: Ja, precies. Ja.
0: Maar dat je dus dat gebruikt als zodra je landt op Mars... heb je al mest om te beginnen.
1: Ja.
0: Dus dat is hoe ik het zou doen.
1: Ja.
0: Overigens, die urine die komt dus van Dixies van festivals in Amsterdam. En dat is dus nog een reden waarom we dit gebruiken en niet de urine zelf. Want daar kunnen sowieso medicijnresten in zitten. Dat wil je niet in je landbouwsysteem.
1: Er kunnen ook wel wat andere resten
0: maar
1: in zitten,
0: precies,
1: denk ik.
0: Precies, in Amsterdam kan je je voorstellen dat er ook iets anders in zit.
1: Ja.
0: Nou, en dat wil je dus ook niet. En het voordeel van zo'n kristal is dat het zuiver is. Dus er zit alleen maar meststof in.
1: Ja. Frans, hoe luister jij naar dit hele verhaal over ruimtelandbouw? Ik vind het fascinerend, maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
2: Ja, nou, ik ook. Ik heb er wel iets mee te maken gehad. Want Nebraska, waar ik dan hoogleraar ben, dat is een grote landbouwstaat. En de universiteit is ook eigenlijk opgericht als landbouwuniversiteit.
1: Ja.
2: Dus daar zijn ze ook wel bezig met projecten om te kijken van hoe kun je nou landbouw in de ruimte, nou met name op de maan bedrijven. Dus hoewel de details mij natuurlijk volstrekt vreemd zijn, daar hebben we Wieger voor nodig. De brede context begrijp ik wel. Ja,
1: ja.
2: Daar heb ik ook wel mee van toen gehad.
1: Ja, ja. Ik kan me ook voorstellen, Wieger, dat er heel veel luisteraars zijn die nu denken van, ja, sorry jongens, jullie zitten naar een potje poep te kijken, nagemaakt zand van de maan, urine uit de Dixies. Waar hebben jullie het in godsnaam over?
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen, ja. Ik vind het ook nog steeds eigenlijk wel bijzonder dat we hiermee bezig zijn.
1: Ja? Wat vind je er zo bijzonder aan?
0: Nou ja, het is natuurlijk toch een raar idee. He, het is ver weg en hoe goed is die bodem nou? Dus er zitten allemaal ook wel vragen aan. En gaat dit allemaal wel lukken? Gaat het ons lukken om naar de maan weer terug te gaan... en daar te wonen en te werken? Het zijn spannende verhalen natuurlijk.
1: Mm.
0: Maar ook heel inspirerend.
1: Spannende verhalen, maar jullie zijn er wel heel concreet mee bezig.
0: Ja. Ja, zeker. We proberen dat op een wetenschappelijke manier netjes te doen.
1: Ja.
0: En dat je merkt ook dat het ook inspirerend is. Ik vertel dit verhaal ook voor schoolklassen.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, dat met die poep, dat doet het altijd goed. Dat snap je wel. En soms zijn er van die kinderen die willen dat dan thuis ook doen. Maar dan zeg ik hun altijd van, ja, oké, maar je poep moet je heel goed mee opletten vanwege de bacteriën die erin zitten. Daar kun je ziek van worden.
1: Ja.
0: Dus als je dat wilt doen, dan moet je eigenlijk je poep eerst in de magnetron leggen. Hè, want dan gaan de bacteriën dood. Maar ik zeg er dan bij, vraag dat wel aan je ouders voordat je dat gaat doen.
1: Ja, nou, voordat het allemaal te schunnig wordt hier op Radio 1. Ik vind het allemaal fascinerend. We gaan zo doorpraten over wat er allemaal in die ruimte gebeurt. Ruimtelandbouw is één ding, dat hebben we nu uitgediept. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer. Zometeen gaan we het ook hebben over die militaire activiteit in de ruimte. En hoe is die ruimte nou precies geregeld? Hè? Er is een ruimtevaartverdrag uit 1967. Nou, daar gaan we het zo ook nog allemaal wel over hebben, is die nog van deze tijd. Eerst even een vraag van luisteraars. Vind je dat ook goed, Frans?
2: Tuurlijk.
1: Oké, mooi zo. Vroege vragen. Sjors die vraagt zich af, en dat vind ik wel een vraag voor jou, Frans. Gaan we ook in de ruimte wonen op den duur?
2: Ik denk het wel, want als je dit soort activiteiten gaat ondernemen van mijnbouw, dan ga je niet zeg maar heen en weer forensen. Dus dan moet je daar ook een permanente habitat neerzetten. Hmm. En dat kun je wonen noemen. Ik zou het niet een vorm van wonen noemen waar ik nou direct dol op zou zijn. Maar goed, ik ben dan ook geen astronaut. Maar ja, zeker. Ja,
1: ja oké. En is ruimtereizen slecht voor het milieu, Wieger? Vraagt Kim zich af.
0: Ja.
1: Korte antwoord.
0: Ja, ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik heb een t-shirt aan waarbij een raket voor de maan langs vliegt. En ja? Je ziet daar een enorme walm van...
1: Is dit de walm van die raket?
0: Ja, inderdaad.
1: Bedekt bijna de hele maan namelijk?
0: Ja, klopt. Ja, het is natuurlijk een beetje overdreven, maar inderdaad... ruimtereizen is vervuilend, helaas. En het zou mooi zijn als dat minder kan. We hebben het al gehad over de wegwerpmentaliteit die er nu heerst. Dat zouden we weer af moeten. Maar ja, je verbrandt natuurlijk een heleboel brandstof. Deels is dat trouwens waterstof en zuurstof, dus dat valt mee. Want dat zou je schoon kunnen maken met zonnepanelen, dus dan wordt het al een stuk schoner. Ja. Dan moet dat wel gebeuren.
1: Ja, dat gebeurt dus nu nog niet.
0: Nee, volgens mij totaal niet.
1: Nee, oké, dus nu is het
2: ja,
1: gewoon...
2: Dat, ja. Ik durf daar niet een definitief oordeel over te geven. Ik weet alleen wel dat een aantal van de bedrijven die nu ruimtereizen, met name ruimtetoerisme aanbieden, in ieder geval claimen dat ze dat schoon doen. Of die claim juist is, kan ik niet beoordelen. Maar nee. er is dus wel een zekere mate van publieke druk om in ieder geval de schijn op te houden dat het schoon gebeurt.
1: Nou ja,
2: ik denk nu, dan als jurist dat je daar harde regels voor nodig hebt om het werk af te dwingen.
1: Nou ja, een weekje toch, Frans?
2: Nog een weekje. Ja,
1: nog een weekje. Maar wat ik wel interessant vind. Kijk, nu is dit natuurlijk een vraag die gaat over. Nou ja, nog steeds een aantal raketten of satellieten die in die ruimte terechtkomen. Uiteindelijk, als je echt ruimtelandbouw gaat bedrijven, je gaat daar mensen naartoe sturen, je gaat daar mijnbouw laten plaatsvinden, dan neemt die activiteit natuurlijk ook enorm toe.
0: Ja.
1: Dus moet je hier eigenlijk nu al over nadenken van hoe kunnen we dat schoon doen?
2: Zeker.
1: Ja.
0: Ja, vind ik ook. En wat nog belangrijker is, is van wie is eigenlijk die maan en die Mars?
1: Ja.
0: Mag dat allemaal en kan dat allemaal zomaar? Dat wordt ook nog wel eens gevraagd aan mij. Want moeten we niet eigenlijk afblijven van bijvoorbeeld Mars? Moeten we dat dan ook maar gaan vervuilen en zoals wij dat dus doen?
1: Het is eigenlijk een hele ethische discussie.
0: Een ethische discussie, zeker. Ja, ja. En die moet ook gevoerd worden, vind ik.
1: Misschien kunnen we die zo nog wel even voeren. Als we het hebben over van, ja, waar staat dit nou allemaal voor? Hè? Ook zo'n congres in Antalya. En nog even een vraag van Zek, want dat vind ik ook wel een goede vraag. Frans, zijn landen en ruimteorganisaties het eigenlijk met elkaar eens hoe je te werk gaat in de ruimte?
2: Nou, tot op een bepaalde hoogte wel, want je noemde al het ruimteverdrag van 1967. En dat geeft een paar algemene regels en principes om hoe je in de ruimte actief mag zijn. Mm-hmm. En dat verdrag is, godzijdank, door alle belangrijke ruimtevaartlanden ondertekend. Dus de Verenigde Staten, Rusland, China, India, alle West-Europese landen, leidende Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. Dus dat kun je wel een beetje, het wordt wel eens de grondwet van de ruimte genoemd. Nou, dat als je strikt genomen kijkt, dan is dat niet een juiste term, maar het geeft wel aan dat dit inderdaad een belangrijk kader is waar iedereen zich aan geacht wordt aan te houden. Dus die regels zijn er wel, alleen de volgende vraag is, zijn ze dan voldoende? En dan kom je natuurlijk toch terecht bij de constatering dat het verdrag in 1967 is opgesteld, toen ruimtevaart nog het speelveld was van een handjevol landen met beperkte belangen die zich eigenlijk alleen maar uitstrekte tot het militaire domein, de prestige en de wetenschap. En commerciële operaties waren nog niet eens, waarop eigenlijk om niemands netvlies, behalve misschien van een paar visionairs. Dus dat zijn de vragen die we nu moeten stellen. En dat betekent dus ook dat, om terug te komen op de oorspronkelijke vraag van de luisteraar, dat in dat opzicht er nog veel moet gebeuren om daadwerkelijk ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit.
1: Op dezelfde bandbreedte zit. Ja, ja.
2: Precies,
1: ja, maar en die vragen die kunnen we zo gaan stellen, want dan gaan we het ook hebben over dat ruimteverdrag. Nou, allemaal goede vragen toch, Wieger?
0: Zeker.
1: Scherp, hè? Om 17:50 ochtends. En zit je nou te luisteren? En ik hoop natuurlijk dat je dat doet aan de andere kant van de radio. En heb je nog vragen? Blijf ze stellen in die NPO Luister app.
3: Luister ook de podcast van Vroeg.
4: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app.
1: Ja, zometeen zijn we weer bij je terug. Dan praat ik verder met onderzoeker ruimtelandbouw Wieger Wamelink en aan de lijn Frans van der Dunk, hoogleraar ruimterecht aan de Universiteit van Nebraska. En dan praten we verder over de ambities in de ruimte. Maar eerst naar muziek. Een toepasselijk nummer van Jamiroquai. Dit is Space Cowboy.

0: Space Cowboy was dat. En die hoorde je tijdens vroeg van dinsdag 6 oktober. Goedemorgen. Deze week is het Turkse Antalya het toneel van het grootste ruimtevaartcongres ter wereld. En het thema is The World Needs More Space. De vraag is, wat betekent dat? Betekent dat dat we nog veel meer zullen ondernemen in de ruimte? Betekent dat dat we te veel ruimte verbruiken op aarde? Nou, kortom, hoe ziet onze toekomst in de ruimte eruit en welke ethische vraagstukken brengt dit met zich mee? Ik zei het net al, zit je nou te luisteren naar de radio? Ik hoop dat je dat doet. En heb je vragen? Stel die vragen vooral in de NPO Luister app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Ja, Frans, waar ik dacht dat het niet bijzonderder kon, want ik kreeg net al een potje menselijke poep voor me geschoteld en een busje urine uit Dixie's in Amsterdam. Ik krijg net hier een steentje van Mars in mijn handen geduwd tijdens de muziek en een steentje van de maan. Ben jij net als Wiegel ook zo'n verzamelaar van, nou ja, dingen uit de ruimte?
2: Nee, en volgens mij is dat ook wordt dat beschouwd als illegaal als je dat persoonlijk in eigendom hebt.
0: Ja.
2: Hoewel daar natuurlijk wel dingen mee gebeurd zijn. Toen NASA in de tijd, na de Apollo-missies, die bracht natuurlijk een aantal kilo's ruimtepuin, of zo heet het, maanstof, maanstenen mee terug.
0: Ja.
2: En daarvan zijn er wel sommige in als geschenk gegeven aan de regeringsleiders of de staatshoofden.
0: Ja, en aan Wieger dus, blijkbaar.
3: Nou, dit is wat anders.
2: Ik ben benieuwd hoe die eraan komt.
3: Ja, nee, dit zijn meteorieten. Dus die worden gezocht in de woestijn op aarde. Hè? En dat mag wel.
2: Dat mag zeker.
3: Okay, ja, nou, ik ben niet illegaal bezig.
2: Goed zo.
0: Ja, we zijn niet illegaal bezig hier op NPO Radio 1. Nou, heel goed. Het is meteen een mooi bruggetje naar regelgeving in de ruimte, Frans. Want daar hou jij je natuurlijk helemaal mee bezig.
2: Ja.
0: Ik zat even naar dat congres te kijken. En gisteren ging dat congres van start, hè, daar in Antalya. En daar werd meteen een verdrag ondertekend, vond ik wel interessant. 32 afgevaardigden uit 21 landen zetten daar een handtekening onder de verklaring van Antalya over ruimtevaart voor vrede. En ik vroeg me toen meteen af, ja, is er dan geen vrede in de ruimte, Frans?
2: Nou ja, dat hangt natuurlijk een beetje van af. Sorry, dat is een beetje een professors antwoord. Maar dat hangt natuurlijk een beetje van af wat je precies onder vrede verstaat. Het is zonder meer een feit dat er nu nog niet gevochten wordt in de ruimte.
0: Uh-huh.
2: Anders

0: Anderzijds is de ruimte en ruimtetechnologie al sinds de Golfoorlog van 1990 een belangrijk supportmiddel voor oorlogvoering op aarde. Dus nogmaals, wat bedoel je precies met vrede?
1: Ja.
0: Ik vind het overigens meer een politiek statement dan dat het echt iets toevoegt. Want
1: waarom?
0: Als je naar het ruimteverdrag kijkt, daar wordt al gesproken over militair gebruik van de ruimte. In de preambule wordt gesteld dat ruimtevaartactiviteiten zoveel mogelijk moeten zijn voor vredelievende doeleinden.
1: Mm-hmm.
0: Alleen de betekenis daarvan die loopt nog wel eens uiteen. En hoe mensen dat opvatten.
1: Ja, maar kun je dan zeggen dat de ruimte al best wel lang eigenlijk toch een soort schaduw-militair strijdtoneel is? Begrijp ik dat
0: zeker
1: dan goed?
0: Ja, strijdtoneel, dat woord zou ik niet gebruiken.
1: Oké, want dan wordt niet gevochten actief natuurlijk. Het is geen Star Wars.
0: Nee. Er zijn een hoop mensen die roepen van, we moeten voorkomen dat de ruimte gemilitariseerd wordt. Nou, let me tell you a secret. De ruimte was vanaf het begin een militair toneel. Alleen hangt het er dan af of je het hebt over, zal ik maar even zeggen, passieve militaire activiteiten die daadwerkelijk de vrede ondersteunen. Het gebruik van satellieten om wapenverdragen te controleren en elkaar te bekijken of we niet stiekem dingen doen die de ander schaden. Dat was natuurlijk in de Koude Oorlog een heel belangrijk element om de wereldvrede te handhaven. Dat soort militaire activiteiten zijn volstrekt toegestaan. Het wordt pas een ander verhaal als het echt gaat om schieten en bommen, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Dat is iets waar we wel paal en perk aan hebben gesteld. Maar als je bijvoorbeeld naar het ruimteverdrag kijkt, dan is alleen de maan en andere hemellichamen zijn formeel echt gedemilitariseerd.
1: Mm.
0: Daar mogen geen wapens geïnstalleerd worden, er mogen geen militaire oefeningen plaatsvinden.
1: Dat is ook echt vastgelegd.
0: Ja, dat is in het ruimteverdrag vastgelegd. Artikel 4, paragraaf 2, als je het precies wil weten. De enige uitzondering die expliciet is gemaakt is dat militair personeel mag wel ingezet worden voor vreedzame doeleinden. En dat kan ook niet anders, want van de 12 Amerikanen die op de maan hebben gestaan, waren er 11 militairen of voormalige militairen. Dat waren luchtmachtpiloten of marinepiloten die vervolgens nog wat hoger gingen vliegen.
1: Ja.
0: Maar als je kijkt naar de ruimte daaromheen, in artikel 4 lid 1, de enige beperking daar is dat je geen massavernietigingswapens mag stationeren. En verder is, althans wat het ruimteverdrag zelf betreft, in directe zin, het ophangen van satellieten voor gebruik van spionage, noem ik maar even.
1: Ja.
0: Of het naleven van militaire verdragen en overigens ook van milieuverdragen en dat soort dingen, is volstrekt geoorloofd.
1: Ja, wat ik wel interessant vind, Frans, want dit je zegt het is geoorloofd, dat mag niet. Maar hoe is dit nou allemaal geregeld tussen die verschillende landen? Elk land heeft ook weer verschillende wetten. Wat houdt dat ruimteverdrag precies in?
0: Ja, dat ruimteverdrag gaat dus uit. We hadden het eerder over van ik geloof dat Wieger die vraag stelde van wie is de Mars? Van wie is Mars en van wie is de maan nou?
1: Ja.
0: Die is dan van de mensheid als geheel. Dus we hebben in een ander artikel in het ruimteverdrag, artikel 2, nadrukkelijk bepaald dat niemand, geen staat, mag zich een stukje van de ruimte toe-eigenen en doen alsof het een stukje grondgebied is.
1: Mm-hmm.
0: Dus toen de Amerikanen in 1969 de eerste Amerikaanse vlag op de maan planten, gingen ze echt all out om duidelijk te maken, nee, dit is niet een kolonialistische daad. Hè. Zoals wij Nederlanders een paar eeuwen geleden een vlag in Nederlands-Indië planten en zeiden van nou, dit is nu van ons. Dat werd dus echt formeel uitgesloten door artikel 2. En zowel de Verenigde Staten als de Sovjet-Unie waren het daar toen hartstikke over eens. En de rest van de wereld heeft zich daar toen bij aangesloten. Dus dat betekent dat je niet een stuk van de maan kunt claimen alsof het jouw grondgebied is en erover heersen en zeggen van ik bepaal wat er gebeurt en niemand anders.
1: Ja, en die vlag is toen ook weer weggehaald, hè? Frans?
0: Ja, die is omgevallen op een gegeven moment volgens mij, maar dat is een ander verhaal. Maar die betekent dus absoluut niet een claim van eigendom. Dat is natuurlijk heel belangrijk in de juridische context.
1: Ja, en dat is dan vastgelegd in zo'n verdrag. En zo'n verdrag is dan ook bindend, hoe moet ik dat zien?
0: Ja, ja. Ja, dat is net zo bindend als het Nederlands recht. Alleen het grote verschil is natuurlijk dat we in Nederland een politie en een justitieel apparaat hebben om ervoor te zorgen dat die ook nageleefd wordt. Ja. Zo goed en zo kwaad als het gaat. En dat is natuurlijk iets wat we missen in de internationale samenleving. Wat niet wil zeggen dat het een volstrekt irrelevant gegeven is dat er zo'n verdrag is. Alleen zijn we natuurlijk al met z'n allen getuigen van hoe zeker de laatste 2 jaar...
1: Ja.
0: Die hele internationale rechtsorde steeds meer onder druk staat. Mm-hmm. En nu ook de Verenigde Staten. Wanneer het goed uitkomt, lak hebben aan internationale regels.
1: Ja.
0: Maar goed, dat is een politieke realiteit. Die zet ik dan maar eventjes voor het gemak buiten het juridische.
1: Ja, ja, ik zie hier Wieger heel netjes zijn vinger opsteken. Ja. Dat heb ik lang niet meegemaakt. Volgens mij wil je wat zeggen, Wieger.
2: Ja, ik zit natuurlijk tegenover een professor, ja. Frans. Frans, we hebben het al eerder gehad over de margin, hè? En ja. Daarin komt ook in voor dat het zeerecht geldt. Omdat je buiten de aarde bent, geldt dat ook daadwerkelijk? Dus ook op het ISS?
0: Dat is een beetje een kortsluiting. Ik begrijp wel waar het vandaan komt. Overigens zegt hij ook niet letterlijk, volgens mij gebruik, als ik me goed herinner, hij heeft het niet letterlijk over het zeerecht, maar hij zegt wel, hij staat dan dus buiten die neergestorte, dat neergestorte ruimtevaartuig. En dan denkt hij hardop van ja, ik ga daar nu naar binnen zonder toestemming van de eigenaar, oftewel van NASA, want die kan hij niet bereiken vanaf Mars. Dus dat is technisch gesproken piraterij. En dat is natuurlijk een begrip wat uit het zeerecht komt. Nou, die vraag is mij ook gesteld in dat tijd door de Omaha World Tribune, van is dat nou correct? En toen zei ik van, nou ja, hij zou van mij een 7 krijgen als hij het tentamen had gedaan. Een beetje kort door de bocht.
1: Ja.
0: Maar om even op het zeerecht terug te komen, het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat wij ruimterecht zijn gaan ontwikkelen, eigenlijk vanaf het moment dat Sputnik in 1957 omhoog ging, gaan we natuurlijk altijd kijken naar mogelijke precedenten. En dan kijken we inderdaad vaak naar het zeerecht.
1: En dat komt omdat dat zeerecht, precies, het recht van de volle zee, dat is ook van iedereen. Daar zijn
0: exact.
1: Ja, en
0: exact.
1: De ruimte is dus ook van iedereen.
0: Ja. Nou gaat die analogie natuurlijk alleen maar tot een bepaalde hoogte op. Want er zijn natuurlijk talloze verschillen tussen de volle zee en de maan. Maar we kijken wel van wat kunnen we daarvan leren. En inderdaad, het fenomeen dat we ons dat niet mogen toe-eigenen. Wat we bij de volle zee eigenlijk sinds Hugo de Groot hebben aanvaard. Dat geldt ook in de ruimte. Maar hoe je er dan mee omgaat op het moment dat je mijnbouw wil bedrijven. Wat overigens ook in het zeerecht een belangrijk issue is, dat is dan weer een andere vraag.
2: En als je, zoals ik dus wil, bacteriën en schimmels en wormen naar Mars wil brengen, want volgens mij mag dat volgens het oude verdrag ook niet.
0: Nou, ook dat ligt gecompliceerder. Het oude verdrag het verdrag van 67 zegt alleen maar, je moet je best doen om te voorkomen dat de ruimte vervuild wordt. Contamination is dan de term. Dat is een hele algemeen principe. Het is ook, ik zeg al exact, je moet je best doen. Dat betekent dus niet dat het een verplichting van resultaat is, maar een verplichting van inspanning.
1: Ja.
0: Wat er vervolgens gebeurd is, is dat er een comité van wetenschappers, van wereldwijde wetenschappers, COSPAR, de Committee on Space Research, die heeft er allerlei richtlijnen voor opgesteld. Die zijn op zich niet bindend. Over hoe ver je een raket moet steriliseren. Dankjewel. Moet steriliseren voordat je hem in de ruimte mag schieten. En er zijn weer verschillende normen als je naar een planeet gaat, of als je naar de maan gaat, of als je gewoon de ruimte inschiet. Die standaarden die worden over het algemeen wel gebruikt, in ieder geval door de ruimtevaartorganisaties, NASA, ESA, Roscosmos en zo. En die kunnen ook opgelegd worden via nationale regelgeving en vergunninggeving aan particuliere bedrijven. Dus als de Amerikaanse overheid een goede wereldburger is, dan zorgen ze ervoor dat Starlink en SpaceX zich ook aan dat soort protocollen houden.
1: Ja.
0: Dat is dus niet een duidelijk hard law.
1: Wat hier misschien ook een beetje in zit, Frans, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, is dat, kijk, er zijn natuurlijk allerlei extra activiteiten. Activiteiten die uitgebreid worden. We hebben het al over satellieten gehad. We hebben het over landbouw gehad. We hebben het over militaire activiteit gehad. Is dat ruimteverdrag van 1967 nog wel van deze tijd? Moet dat niet herzien worden?
0: Ja, het zou idealiter herzien moeten worden. Je voelt misschien mijn aarzeling, want het probleem is wel een beetje dat op het moment dat je begint met herziening, dan gaat iedereen eraan morrelen. Dan gaat iedereen zijn eigen kerstboom van maken, zijn eigen cadeautjes erin ophangen. En dat zou het risico met zich meenemen dat het hele systeem uit elkaar valt. Dus ik ben daar een beetje huiverig voor. Maar het is onmiskenbaar dat in 1967 een groot aantal van de huidige problemen en de huidige kernmerken van de ruimtevaart nog totaal niet aan de orde waren. Ja. Ik noem maar eventjes twee voor het gemak. Eén is de commercialisering. In 1967 was er nog geen enkel bedrijf wat in de ruimte geld verdiende. Dat begon pas in de 70 jaren met satellietcommunicatie. En twee, het probleem van het ruimtepuin. In 1967 dacht iedereen nog van ja, die ruimte is zo groot. Die paar resten van derde trappen van raketten en een paar dode satellieten die er rondzwerven, dat is geen probleem.
1: Nou, laat lekker gaan.
0: Ja, dat is natuurlijk heel erg veranderd. En omdat in 67 dat allemaal geen probleem was, is daar natuurlijk nauwelijks in voorzien. En dat zijn natuurlijk wel grote gaten die we nu moeten zien te vullen.
1: Dat zouden dan eigenlijk, misschien is het niet zozeer herzien, maar misschien zijn het meer toevoegingen.
0: Ja, dat zou ik het inderdaad willen noemen. Ja. Ja.
1: Wieger, die vraag die jij net aan het einde van het eerste gesprek opwierp, hè, van wie is die ruimte nou eigenlijk? Kunnen we ons die ruimte wel zo toe-eigenen zoals we dat doen? Als ik dit zo hoor, dan zijn we al sinds de jaren 50, 60 wetgeving aan het maken. We hebben een verdrag gemaakt 60 jaar geleden. Ja, die ruimte zien wij als mensheid als van ons, toch?
2: Ja, dat merk je wel. Ja. Ook aan die wetgeving. Terwijl, wat ik mij wel afvraag, hè, als ik naar Mars kijk, er is nog steeds niet helemaal duidelijk of er leven is nog op Mars. Ik denk van niet, als ik zie wat de omstandigheden zijn, maar het zou in het verleden er wel kunnen zijn geweest. En zelfs als er alleen nog maar resten zijn van leven van vroeger, moet je het toch, denk ik, gaan afvragen, mogen wij dan wel Mars, zeg maar, inpikken en daar gaan wonen en werken?
1: En waarom zou je dat afvragen?
2: Nou ja, is het dan niet gewoon van dat leven, ook al leeft het niet meer, of is Mars niet eigenlijk van zichzelf? Hè? En hebben wij daar misschien wel helemaal niets te zoeken? Ja. Nou ja, je weet, ik ben bezig om te kijken of je daar kan wonen. Dus eigenlijk heb ik die vraag dus eigenlijk voor mezelf al beantwoord. Zonder eigenlijk die vraag echt goed te stellen.
1: Ja, je bent er misschien een beetje het overheen gestapt over die vraag.
2: Ja, en ik denk dat dat veel gebeurt.
0: Dat is heel logisch, want mensen kunnen nou eenmaal niet uit hun eigen schaduw stappen, denk ik dan. Hè? En als je het over het recht hebt. Recht is natuurlijk eigenlijk, gaat altijd over afspraken tussen mensen. Of al dan niet vertegenwoordigd door bedrijven of staten of clubs of zo. Maar dat is wat het recht doet. En het recht komt dus pas tot ontwikkeling op het moment dat er mensen met elkaar iets doen en dan afspraken willen maken en hoe ze dat willen doen. En zolang er geen buitenaards leven wordt gevonden wat grofweg van hetzelfde intelligentieniveau is als wij, kunnen wij ongestraft met elkaar afspreken. Wij gaan met Mars ten opzichte van andere mensen zo om. Net zoals we ook afspreken hoe we met dieren omgaan, die per slotverrekening ook levende wezens zijn. En die kennen we dan inmiddels wel bepaalde rechten toe. Mm-hmm. Maar die worden toch altijd nog door mensen verdedigd.
1: Zijn er ethici in Antalya op dit moment?
0: Zeker, ja.
1: Ja, dus die denken hier wel over na.
0: Die hebben ook een eigen symposium of colloquium, of hoe het ook toevallig heet, waar ze over dit soort vraagstukken debatteren. En als jurist moet je in ieder geval je bewust zijn van dit soort vraagstukken. Ja. Het recht doet eigenlijk altijd twee dingen. Het ene waar iedereen zich meteen iets kan mee voorstellen, is dat je probeert een zo rechtvaardig mogelijke wereld te scheppen. Middels dat de regels die moeten rechtvaardigheid, fairness, justice respecteren. Wat dat dan ook op een bepaald moment betekent. Maar het andere wat we wel eens vaak vergeten, is dat recht ook vaak alleen maar de bedoeling heeft om voorspelbaarheid te creëren.
1: Nou, daar sluiten we mee af, Frans, met die woorden. We moeten afronden, helaas. Ik had hier graag nog een uur langer over gefilosofeerd. Dank, Frans von der Dunk en onderzoeker Wieger Wamelink. Fijne dag.
3: NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemorgen, het is dinsdag 6 oktober. De jongerenbeweging De Kakkerlakken in India is weer volop aan het demonstreren. Deze keer tegen het uitsluiten van kiezers. En zorgen over ongelijkheid bij zwemlessen voor kinderen. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
5: Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking. Dat zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Nu kunnen ouders vaak moeilijk een passende zwemles vinden voor een kind met een beperking of autisme. Deze zwemlessen zijn vaak te duur en er zijn niet altijd instructeurs en prikkelarme zwembaden beschikbaar. Daardoor halen kinderen met een beperking minder vaak hun zwemdiploma. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 schoolboeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. De vrouwen werden volgens justitie gedwongen internetporno te maken. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. De hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Het weer. De dag begint op sommige plekken mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20.
4: Dus verkeersinformatie. Helene Geest, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ja, vooral in het zuidwesten van het land moet het verkeer rekening houden met dichte mist. Dan staat er ook alweer één file. Op de A15 staat hij van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug is de vertraging alweer een kwartier. Het wegdek is er daar slecht aan toe en daardoor moet het verkeer via de vluchtstrook.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: In India lopen de straten opnieuw vol met demonstranten. De kakkerlakken demonstreren weer, de Indiase jongerenprotestbeweging. Hun pijlen waren eerder gericht op de Indiase onderwijsminister, die ze tot aftreden dwongen. Nu eisen ze het aftreden van de voorzitter van de kiescommissie. Zuid-Azië-correspondent Davy Boerema. Davy, waarom moet die voorzitter weg volgens de demonstranten?
7: Ja, het rommelt binnen het orgaan dat de Indiase verkiezingen overziet. En dat kwam ongeveer 2 weken geleden naar buiten toen een Indiase krant, de Indian Express, schreef over 2 van zijn collega's, van die voorzitter dus, Ganesh Kumar heet hij. Zij hebben in 10 maanden tijd, volgens de krant, 14 keer bezwaar gemaakt tegen een oefening die momenteel wordt uitgevoerd. Dat is dat opschonen van de kiezerslijsten. En zij hebben hun zorgen daarover geuit, volgens de krant dus. Maar die voorzitter heeft daar geen enkel gehoor aangegeven, is ook eerder niet naar buiten gekomen. Want de verkiezingscommissie zegt duidelijk, er staan dubbele namen, zijn mensen die inmiddels overleden zijn of foute namen op die lijst, en het opschonen daarvan, ja, dat is gewoon een taak die we nu moeten doen, is heel logisch, is 25 jaar lang niet gedaan. En dat moet dus gewoon nu gebeuren. Maar oppositiepartijen zeggen dat dit bewijst dat die commissie eigenlijk een soort taak heeft waarbij de huidige regering, de BJP, vooral als doel heeft dat er mensen op die lijst staan die op hen stemmen. Want zij zeggen, mensen die er afgehaald worden zijn nu vooral religieuze minderheden en moslims. En dat zijn, daar weten we van, die groepen stemmen in het algemeen niet overweldigend op de BJP. En inmiddels zijn al 130 miljoen namen van die lijst verwijderd. Dat is 13% van het electoraat in India.
4: Daar is dus nu dat protest tegen. Hoe gaat dat op dit moment, dat protest?
7: Ja, het gaat al een paar dagen is het aan de gang. Het zijn ook niet alleen die jongeren uit de kakkelakkenbeweging. Er is meer steun, want oppositiepartijen zien natuurlijk ook gewoon een dreiging, omdat hun achterban van die lijsten wordt gehaald, dus volgens hen heel gericht. In de eerste dagen was er een heel groot verschil tussen wat er gebeurde in Mumbai, grote stad, en New Delhi, de hoofdstad. Het ging in New Delhi meteen al heel hard eraan toe, waarbij demonstranten die naar Jantar Mantar, dat is de plek waar over het algemeen gewoon openlijk gedemonstreerd mag worden, werden al meteen opgepakt, werden al meteen afgevoerd in busjes, zodat ze eigenlijk helemaal niet aan demonstreren toekwamen. In Mumbai ging het iets gemoedelijker eraan toe. Maar het laat zien dat de politie geen zin heeft, of de regering ook, geen zin heeft in een herhaling van die protesten die eerder gebeurden, waarbij dus die minister van Onderwijs opstapte. Ze willen echt voorkomen dat dat in één keer weer zo groot wordt en zo krachtig.
8: Ja, dat waren echt grote protestacties. Hebben de stond daar ook wat van geleerd?
7: Ja, je ziet, het is nog maar 2 maanden later. Hè? En die demonstraties waren natuurlijk gewoon heel succesvol, want ze kregen wat ze wilden, het opstappen van die minister. Wat ik nu zie is bijvoorbeeld dat ze daarvan geleerd hebben. Een hele iconische foto die tijdens die protesten rondging was een vrouw die in haar eentje met 1 hand zo'n politiebusje tegenhield. En daarmee voorkwam ze dat al die demonstranten afgevoerd werden. En dat is een tactiek die de Indiase politie gebruikt. Pak ze op, zet ze ver buiten de stad bij een politiestation neer. En dan kunnen ze in ieder geval niet meer diezelfde dag terug de stad in om voor oproer te zorgen. Maar demonstranten hebben ontdekt dat dat helemaal niet zo gestructureerd gaat. Dat als ze voor die busjes gaan staan, als ze gaan zitten, als ze er bovenop gaan zitten, dat doen ze nu ook, dat die busjes gewoon blijven stilstaan. En dat ze zo voorkomen dat mensen afgevoerd worden. Dus nu zag je ook weer vrouwen die voor die busjes met 1 hand op echt een compleet vergelijkbare manier voor die busjes gingen staan om ja, tegen te houden dat de politie invloed kan uitoefenen en dat demonstranten gewoon kunnen blijven op de plek waar ze zijn.
8: Maar gaan ze ook voor elkaar krijgen wat ze eisen?
7: Nou, deze zaak is heel anders dan die minister van Onderwijs. Want het onderwijs, niemand is tegen slecht onderwijs of tegen goed onderwijs. Iedereen is voor goed onderwijs. En Modi kon dan ook zeggen van oké, we laten deze minister opstappen, want hij kon daar goed zijn eigen verhaal over naar buiten brengen, hè, over het nut van goed onderwijs en dat hij daar ook achter staat. Maar de man waar het nu om gaat, Kumar, ja, dat is een man van een hele andere statuur, is echt een protégé, echt een loyalist aan de partij, is daar ook op die plek verkozen door de BJP. Dus Modi zal ook niet zomaar toegeven, omdat hij dan laat zien dat de beschuldiging die hij nu krijgt, de oppositiepartijen en de jongeren zeggen, we staan hier om de democratie in India te beschermen. Ja, daar kan hij niet zomaar aan toegeven. Hij kan niet laten zien dat hij die met zijn regeringspartij zou aanvallen.
8: Davy, dankjewel. Correspondent Davy Boerema.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
8: 6:08. In langs de lijn en omstreken ging het over de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, die volgende week donderdag in Alkmaar is. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten besloot dat er geen Israëlische uitsupporters van de club in het AFAL-stadion mogen zitten. Maar daar is een deel van de gemeenteraad het niet mee eens. Verslaggever van NH Nieuws, Frank Veenhof, was bij het spoeddebat erover en vertelde wat de overweging van de burgemeester is geweest.
9: Die signalen die ze nu hier in Alkmaar hebben vanuit de driehoek, ja, die zijn veel groter dan ze toen waren voor Ajax Maccabi. Dus ja, dat durven ze op dit moment gewoon niet aan. En ze zeggen ook kleine gebeurtenissen hebben daar geleid tot escalatie. En dat is waar we nu zorgen over hebben, zegt Schouten. Dus het gaat niet zozeer om die supporters die daar vandaan komen, maar ook de demonstraties en de geluiden die hier op gang komen van bijvoorbeeld pro-Palestina aanhangers. En die waren hier bijvoorbeeld ook vanavond in het gemeentehuis. Nou, die kwamen met gezang aan. Er was veel politie op de been hier. Nou, dus dat allemaal verder rustig verlopen. Die zijn rustig gewoon op de publieke tribune gaan zitten. Maar ja, je kan je voorstellen dat de burgemeester het niet aandurft.
8: De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zou druk hebben uitgeoefend op Alkmaar vanwege de eerdere rellen rond de voetbalwedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in Amsterdam.
9: Het is wel het gevoel wat hier in Alkmaar leeft, dat Amsterdam een te dikke vinger in de pap heeft gehad. Maar Schouten zegt ook, ik moet meewegen, want ja, die supporters kan ik niet verplichten om hier een hotel in Alkmaar te nemen. Dus die supporters, 950 stuk zouden er zijn, ja, die kunnen ook in Amsterdam gaan zitten. En dan heb je dus weer hele kleine groepjes die elkaar zouden kunnen opzoeken. En er zijn dus ook signalen dat die Israëlische supporters wraak willen gaan halen over wat er 2 jaar geleden is gebeurd. dat afwegende en ja, plussen en minnen, komt ze tot de conclusie dat die supporters hier gewoon niet welkom zijn over 10 dagen.
8: In Nieuwsuur ging het over seksadvertenties waarin ook minderjarigen worden aangeboden en die vervolgens worden misbruikt. Ja, 21 en de ChristenUnie dienen vandaag een wetsamendement in dat de website moet verplichten om meer te doen tegen dit probleem. Shamir Keuliers, hoofd van Centrum Kinderhandel en Mensenhandel, vertelde om hoeveel minderjarigen het gaat.
10: In 2018 zijn er eigenlijk afspraken gemaakt, omdat we toen al wisten, dit gaat niet goed. De Valkenburgse zedenzaak, dat slachtoffer werd 12 jaar geleden begin oktober uitgebuit. In 2018 kwamen er dan afspraken. Ja, die worden gewoon niet nageleefd. En vanaf 2021 worden er al moties ingediend. De eerste was van een VVD-Kamerlid. Die vroeg, kom nou met een wettelijke verplichting dat deze seksadvertentie hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En al die jaren is dat nog niet gebeurd. En nu eindelijk is de Kamer ook met een amendement gekomen, nadat hun moties niet worden uitgevoerd.
8: 8 jaar geleden werden hier al afspraken over gemaakt met de grootste sites door het OM en de politie. Maar er is nog te weinig veranderd, vindt Keuliers.
10: We weten dat er ongeveer jaarlijks 5000 slachtoffers zijn van mensenhandel in Nederland. En de Nationaal Rapporteur Mensenhandel zegt, de minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting, want daar gaat het dan over, dat is een van de grootste groepen. Tegelijkertijd ook een van de minst zichtbare groepen. En daarom is dit probleem ook zo urgent, want ze zijn wel zichtbaar. Als je kijkt op rechtspraak.nl en seksadvertentiewebsite intikt samen met mensenhandel.
8: Bij Pauw en de Wit was Joop van den Ende, omdat hij een gouden televisier-oeuvrebring krijgt. Het 75-jarige televisiejubileum is de aanleiding om hem te onderscheiden met deze prijs, die pas 5 keer is uitgereikt. Joop van den Ende vertelde dat hij ontroerd is door het winnen.
11: Moet je voorstellen dat je, dat waar je een groot deel van je leven gewerkt hebt, wat voorbij is, 15 jaar daarna, 20 jaar daarna, en dat mensen dan je nog eren, herinneren. Dat vond ik fijn, ja.
8: 2 jaar geleden won collega en vriend André van Duin. Hij vertelde waarom Joop van den Ende deze prijs verdient.
12: Zo makkelijk, het is niet makkelijk wat je staat te doen. Je moet opletten en je moet inderdaad luisteren waar je denkt waar de lach zit en waar de lach niet zit. En ja, Joop heeft een neus voor talent en heeft een vooral een belangstelling voor mensen. Hij kan mensen goed doorgronden. En een mateloos vertrouwen in zichzelf.
2: Ja.
12: En, dat moet je ook hebben. Je moet er zelf van overtuigd zijn.
8: Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Counting Crows, Mr. Jones. De staatssecretaris van Infrastructuur gaat inzetten op zelfrijdende bussen, meldt het AD.
1: Het kabinet trekt geld uit voor 3 proeven om het openbaar vervoer in de regio te verbeteren. Ook moeten er centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis komen om het personeelstekort op te lossen. Volgens de staatssecretaris kan autonoom vervoer een volwaardig alternatief worden. Vorig jaar werd in Rotterdam al zo'n bus in gebruik genomen van en naar de luchthaven. Het kabinet trekt vanaf 2030 jaarlijks 300 miljoen euro uit om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. Hoeveel van dat geld bestemd is voor zelfrijdende bussen is niet bekend. Amerikaanse politici zijn niet van plan om de exportregels voor ASML te versoepelen, weet de Telegraaf. De VS heeft afgedwongen dat de Nederlandse chipmachinemaker niet alle machines mag exporteren naar China. Premier Jette zei volgens de krant vorige maand nog dat hij erop rekent dat de VS de exportbeperkingen afzwakt. Maar als het aan een invloedrijk congreslid ligt, gaat dat niet gebeuren. Dat lid is de voorzitter van de China-commissie in het Amerikaanse parlement en is voor strengere regels rond de export van chipmachines naar China. Een aantal van de afnemers van de machines hebben volgens hem banden met het Chinese leger. Daarom zou de export beperkt moeten worden. Ook zouden VS en het Westen de AI-race verliezen als er meer chipmachines naar China gaan, denkt het congreslid. Het is lastig om in grote steden een eettentje te vinden dat een gezonde hap verkoopt, schrijft Trouw. Het aanbod past slechts in 4% van de gevallen bij een gezonde leefstijl. Verder ziet de krant een overvloed aan ongezond eten. Het aanbod in onder meer Almere, Amsterdam, Breda, Den Haag en Tilburg werd 10 jaar lang bijgehouden door het Amsterdam UMC. Onderzoekers zagen dat eten op de kaart vaak ongezonder werd. De opdrachtgevers van de studie willen het voedselaanbod weer gezonder en duurzamer maken in samenwerking met de overheid. En Booking.com en de ondernemingsraad van het bedrijf staan vandaag tegenover elkaar in de rechtbank. Dat meldt het FD. Het Nederlandse hoofdkantoor van Booking wil medewerkers verplichten om 2 dagen per week op kantoor te werken. De ondernemingsraad stemde niet in, waarop de Bookingswebsite dus naar de rechter stapte. Bij Booking geldt al 4 jaar de aanbeveling dat medewerkers 2 dagen per week op kantoor werken, maar dat advies wordt door een deel van de medewerkers genegeerd. Zij komen niet of amper, zegt de website, op kantoor en werken grotendeels vanuit huis. Dat zou slecht zijn voor de teambuilding, de samenwerking en de productiviteit. De OR zegt dat er geen zakelijke reden is om 2 kantoordagen verplicht te stellen.
0: Verkeersinformatie, Helene Geest.
2: Er beginnen hier en daar wat korte files te ontstaan, maar die leveren over het algemeen weinig vertraging op. Uitzondering is de A15 van Rotterdam naar Europoort, want daar staat bij de Zuurhofbrug weer 3 kilometer. En daar is de vertraging ruim 20 minuten.
0: Veel mensen weten misschien niet meteen wie Marius van Dokkum is, maar ze kennen vaak wel zijn cartoonachtige schilderijen van het gewone leven. Bijvoorbeeld van een ansichtkaart. Van Dokkum heeft zijn eigen museum in Harderwijk. En dat is zo populair dat het vandaag naar een grote pand verhuist. Verslaggever Roel Pauw sprak met de schilder zelf en met conservator Sophie van Steenre.
3: Oké, en hierbij verklaren wij het Marius van Dokkum Museum in Harderwijk voor geopend.
4: Dat was 8 jaar geleden, maar het museum begon te bezwijken onder zijn eigen succes. Naast een aantal technische verbeteringen was er vooral behoefte aan meer ruimte.
5: Ik heb heel veel werk gemaakt in de loop der jaren en kon altijd maar een klein deel exposeren in het oude gebouw. Dus nu heb ik een groter gebouw waar heel veel meer werk kan hangen.
4: Had u verwacht dat het zo'n doorslaand succes zou worden?
5: Ja, in het begin dan loopt het altijd wel. Hè. Als iets nieuws is, dan komen de mensen wel. Ja. Op een gegeven moment denk ik, iedereen heeft het wel eens een keertje gezien. Hè. Maar tot mijn stomme verbazing, het blijft gewoon goed lopen.
6: Ja, we zitten op zo'n 80.000 bezoekers per jaar, dus dat is echt aanzienlijk. En wat ik zelf heel erg leuk vind, is om te merken dat er ook steeds meer museumkaarthouders komen. Dus ook het echte museumpubliek weet Marius te vinden. En daarnaast mensen die eigenlijk zelden in een museum komen en hier dan hun eerste museumervaring hebben en dat heel positief meemaken. Dus die 2 groepen bedienen we en daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee. En daar zit ook de groei.
5: Ja, ik vind het gewoon heel fijn dat iedereen zich hier thuis voelt en iedereen het kan bekijken zo. Vaak is het wel een beetje een vooroordeel van ja, humor, kan dat wel in de kunst? Is dat niet een beetje te simpel? Hè? Nee. Maar het hoeft helemaal niet. Want ik schilder ook nooit humor om de humor, maar vaak om iets uit te beelden. Het is ook een beetje een spiegel van onze tijd. Hè. Mensen herkennen iets van zichzelf daarin. Dus het is niet oppervlakkig of zo, zeker niet.
4: Portretten van onze tijd, vaak met een cartoonachtige twist. Twee oudere mensen die worstelen met de net aangeschafte computer. Een meisje dansend onder het oog van norse kerkgangers. De hangouderen. Bijna iedereen kent ze wel van de ansichtkaarten. Van Dokkum had in coronatijd ook nog even snel een hele serie bustes gemaakt. Van Laureline Hardy, Prinses Beatrix, Zwiebertje, Bach, noem maar op. Daar was ook plek voor nodig. En voor een ruimer atelier.
6: Eén dag in de week werkt Marius hier. Dat is uniek omdat dit natuurlijk een museum van een nog levende kunstenaar is. En in het vorige museum was er weinig plek voor Marius. Moest hij steeds zijn spullen opruimen. Maar nu kan hij gewoon alles laten staan. En ook als hij niet aan het werk is, hebben mensen toch het gevoel van, hé, hier wordt gewerkt, hier ontstaat iets. En je kruipt een beetje in de huid van de kunstenaar. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch. Want als je dan de zaal oploopt en die kunstwerken ziet hangen, dan snap je ook beter hoe ze ontstaan zijn. Dus dat is echt iets waar we heel trots op zijn.
5: Het is intiem. Hè? Het zijn geen hele grote zalen. Mijn werk staat niet op een hoge sokkel of zo. Dat past ook wel een beetje bij mijn werk, hoor.
4: In bezoekersaantallen is het museum het Dolfinarium waarschijnlijk al voorbijgestreefd. Met dank aan de talloze Duitse toeristen.
7: Beste bezoeker, herzlich willkommen in mijn museum.
6: Ja, weet je, die humor is natuurlijk ook, daar heb je geen taal bij nodig eigenlijk. Die werken spreken voor zich en zullen dus ook de Duitse bezoekers aan het lachen maken.
4: Van Dokkum is blij met al dat succes, maar nooit zonder enig ongemak.
5: Kijk, ik heb wel een beetje trots en zo, maar ik heb gewoon alle dingen meegehad in mijn leven. Ja? Gezondheid en mooie opleidingen.
4: Nodige talent.
5: En een beetje talent natuurlijk, maar je moet ook veel doen, hoor. Je moet wel meters maken. Ik zie het gewoon als werk ook. Ik ben er vrij nuchter drin.
0: Zij schilder Marius van Dokkum. Het is 6:06. You Get What You Give van New Radicals is zo'n nummer waar ik altijd vrolijk van word. Nou, dat vonden ze zelf ook, want volgens zanger en gitarist Greg Alexander is het centrale thema dat je jezelf eraan moet herinneren dat je hoog moet vliegen. Dat je lekker uit je dak kunt gaan in een wereld die je toch niet kunt controleren. Ook wel grappig, hij schreef het na een droom waarin hij Joni Mitchell tegenkwam. Die zei, ga lekker zitten. Later vertelde ze hem dat het een van haar favoriete nummers is. Nou, als je daar niet van gaat vliegen,

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
2: Op openbare scholen in de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, eerst op sommige plaatsen nog mistig. Later in de ochtend een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20.
1: Verkeersinformatie, Helene de Geest.
3: Er staat inmiddels 80 kilometer file. Vooral veel vertraging in het zuidwesten van het land. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht is de vertraging een kwartier. Ook op de A15 verderop richting Europoort zijn een kwartier in de file bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. En daardoor ook file op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne voor de aansluiting met de N15 25 minuten extra reistijd.
1: Zwemles is een crime voor heel veel ouders. Maar voor ouders van kinderen met een beperking is het soms bijna onmogelijk. Zo het Mulier Instituut.
4: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
10: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
11: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
9: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
11: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
1: Voor kinderen met een beperking is zwemles niet vanzelfsprekend. Zeker niet voor kinderen met ouders die ook nog geldzorgen hebben. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat zorgt voor ongelijkheid, zegt het Mulier Instituut dat er onderzoek naar deed. Mirjam Stuy, onderzoeker bij het Mulier Instituut, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Maar waar lopen ouders van een kind met een beperking tegenaan bij die financiële regelingen?
0: Dat kunnen verschillende dingen zijn. Bijvoorbeeld dat de vergoeding die ze krijgen de kosten niet dekt van zwemles. De kosten kunnen behoorlijk oplopen. Maar wat we ook zien is dat de ouders eigenlijk formeel een te hoog inkomen kunnen hebben. Maar doordat ze hoge zorgkosten hebben of andere hoge kosten in het, vanwege de beperking van een kind wel geldzorg hebben. Maar dus niet in aanmerking komen voor een vergoeding van de gemeente. En we zien ook dat het aanvragen veel van ouders kan vragen. Bijvoorbeeld omdat de informatie onduidelijk is of dat ze niet weten waar ze moeten zijn.
1: Kunt u inschatten hoeveel kinderen hiermee te maken hebben?
0: Ja, het is best heel lastig om dat goed in kaart te brengen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek laat zien dat van de kinderen die in armoede opgroeien en grotere groep een beperking heeft dan van de kinderen die niet in armoede opgroeien. Dus zo'n 14% van de kinderen die in armoede opgroeien heeft een beperking. En we zien ook in de cijfers over zwemdiploma's dat kinderen met een beperking of op latere leeftijd een diploma halen of minder diploma's of geen diploma's. Als je dat vergelijkt met kinderen zonder beperking.
1: Ja, maar aantallen, totale aantallen, dat is dus lastiger in te schatten.
0: Precies.
1: Ja. Verslaggever Teun de Jager van het Jeugdjournaal ging langs bij zwemjuf Wilma Terlouw. Zij geeft passende zwemlessen. En hij hoorde waarom een reguliere zwemles voor kinderen met een beperking lastig is.
12: Stom. En nu ging mij onder water duwen.
13: En gebeurt dat hier dan niet?
12: Nee.
14: Elk kindje, elke deelnemer hier bij ons heeft zijn eigen puzzel om te leren.
12: Spelen.
14: He, je moet je zwemdiploma halen en dan eigenlijk wel heel snel. Maar dat kan bij ons niet. He, bij ons gaat even snel, gaat niet, omdat we het tempo van een leerling aannemen. Dan wordt het dus duur.
15: Springen. Ook watertrappelen. Ik ging ook duiken.
14: Zeker met onze doelgroep is het niet alleen de zwemles wat duur is. Vaak hebben ze extra medicijnen, andere medicijnen, maar misschien geen volledige vergoeding. En als je dan niet meteen weet dat je over een half jaar kan diploma zwemmen, dan is het uitzicht voor ouders best wel lastig. Dan heb je over een hele lange tijd best wel veel kosten.
15: Ja, dat is heel spannend. En ik ben ook aan mijn rug.
13: Hoe belangrijk is het voor kinderen om een passende zwemplek te vinden?
14: Heel erg belangrijk. Want als ik jou het gevoel kan geven dat je welkom bent, dat je fijn en veilig bent en dat je mag zijn wie je bent, vooral mag zijn wie je bent, dan is het oké.
1: Zij zwemjuf Wilma Terlouw. Mirjam Stuijen, onderzoeker bij het Mulier Instituut. Waaraan moeten deze passende zwemlessen verder nog allemaal voldoen?
0: Ja, eigenlijk heel mooi wat we gehoord hebben. Dus er is eigenlijk niet één goed antwoord. Want nou ja, beperkingen variëren natuurlijk en ook wat kinderen nodig hebben. Maar wat we in meerdere onderzoeken eigenlijk standaard wel terugkomen is dat kinderen vaak baat hebben bij kleinere groepen. Dus 4 kinderen of 2 kinderen of 1-op-1 les. En dat is dan zowel dat ze wat minder afleiding hebben van andere kinderen als dat ze meer aandacht hebben van een instructeur. En een tweede punt, wat we net ook mooi hoorden in het fragment, dat een instructeur moet weten hoe om te gaan met de beperking. Dus dat een instructeur weet hoe een kind het beste kan leren. Dat diegene ook het gedrag van een kind kan snappen als dat misschien niet helemaal past bij wat er bij de zwemles handig is. Dus dat een instructeur daar goed mee om kan gaan is eigenlijk heel belangrijk om goed te leren zwemmen.
1: Ja, maar vooral die kleinere groepen en het aangepast lesgeven, dat zijn dingen die het duur maken.
0: Dat zijn zeker dingen die het duur maken. Ja, dus dat is echt een lastige.
1: Ja, want
0: dat is lastig voor ouders, maar ook voor zweminstructeurs natuurlijk.
1: Ja, want wat zijn de gevolgen wanneer die kinderen dus dat niet kunnen krijgen, die zwemles?
0: Ja, dus als ze geen vergoeding kunnen krijgen, bijvoorbeeld, of een tegemoetkoming in de kosten, dan hebben we wel in onderzoek gezien dat ouders heel bereid zijn heel ver te gaan om wel die zwemles te kunnen betalen en het liefst inderdaad ook een diploma te halen. Dus bijvoorbeeld wel echt al het geld wat ze kunnen missen opzij leggen. En dat is, nou ja, dus als we ouders vragen waarom ze graag willen dat een kind een zwemdiploma haalt, dan is het eerste wat vrijwel alles ouders noemen de veiligheid. Als mijn kind in een sloot valt, dan wil ik dat diegene zich kan redden. En ik denk dat we dat ons heel goed kunnen voorstellen in Nederland. Maar dus dat ze echt bereid zijn om ver te gaan.
16: Maar hoe zou de gemeente het beter kunnen organiseren? Want er zijn dus wel regelingen.
0: Er zijn zeker regelingen. Dus die zijn dan voor ouders die onder een bepaald inkomen hebben. Wat voor kinderen met een beperking denk ik goed zou helpen, is als er iemand in de gemeente in kaart brengt. Hoe is het bij ons in de gemeente geregeld? Want we weten dat dat enorm uiteenloopt. Dus wat gemeenten vergoeden en voor wie. Maar voor kinderen met een beperking zou het ook helpen als dat flexibiliteit is in de vergoeding. Dus stel je hebt een soort standaardvergoeding, maar nou ja, omdat de kosten voor deze kinderen hoger zijn, dat je die vergoeding kan verhogen. En een ander belangrijk punt is een vast aanspreekpunt voor ouders. Dus iemand die ze kan helpen met het aanvragen, maar het liefst ook kan helpen naar het zoeken naar passende zwemles. Dat zou ouders heel erg helpen.
16: Dank, Mirjam Stuy, onderzoeker van het Mulier Instituut.
17: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
18: Mail naar r1jn@nos.nl.
17: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
18: Reactie aan de redactie.
19: Tussen 9:30 en 9:30.
16: De EU moet stoppen met het afzwakken van duurzaamheidsregels om concurrerend te blijven met andere landen. Met die oproep gaat het Wereld Natuurfonds vandaag naar de Tweede Kamer. Ze bieden daarbij een onderzoek aan dat is uitgevoerd onder topmensen uit het Europese bedrijfsleven. En een grote meerderheid van die bedrijfsleiders is ook tegen die afzwakkingen. Anneke Rood is van het Wereld Natuurfonds. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
16: Welke regels worden nu afgezwakt?
20: Ja, dat zijn heel veel verschillende regels. Voor bijvoorbeeld het veilig drinkwater. Veilig voedsel, bescherming van onze leefomgeving. Maar ook bijvoorbeeld wetten die zorgen dat we de producten die we uit buiten Europa halen niet tot ontbossing hebben gezorgd in de Amazone. Dus het zijn heel veel verschillende wetten. Het gaat over wetten die aan onze leefomgeving raken, maar ook wetten die zorgen voor goede arbeidsomstandigheden of onze privacy beschermen.
16: Ja, jullie hebben dus onafhankelijk onderzoek laten doen onder 350 Europese bedrijfsleiders. En ruim 90% van hen is het met het Wereld Natuurfonds eens dat die afzwakkingen een slecht idee zijn. Wat zeggen ze daarover?
20: Ja, dat verbaast ons eerlijk gezegd ook. In goede zin. Ze zeggen vooral dat langetermijnstabiliteit heel erg belangrijk is. Zelfs als dat tot uitdagingen leidt op korte termijn. En ze zien ook wel aan klimaat- en natuurgerelateerde risico's, hè, dus investeringsrisico's, die zouden kunnen leiden. En

0: langetermijnstabiliteit heel erg belangrijk is. Zelfs als dat tot uitdagingen leidt op korte termijn. Ze zien ook wel aan klimaat- en natuurgerelateerde risico's. Hè, dus investeringsrisico's die zouden kunnen leiden. En op de lange termijn is het voor hun natuurlijk ook belangrijk dat ze veilige toegang hebben tot energie. Dus daarom vinden ze duurzaamheidsregelgeving eigenlijk heel erg belangrijk. Maar volgens mij het belangrijkste argument wat ze noemen is stabiliteit.
1: Ja, dat iedere keer de regels veranderen. Dat vinden ze vervelend, want daar hebben ondernemers dus last van en bedrijven.
0: Ja, precies. Dus de hele tijd wijzigingen van wetten in plaats van ze degelijk uit te voeren, dat vinden bedrijven heel vervelend.
1: Nou stonden veel bedrijven een paar jaar geleden ook niet echt te springen toen de Europese Commissie strengere duurzaamheidsregels in wilde voeren. Dus is het dan wel iets veranderd?
0: Ja, dat was bij de invoering van al deze wetten die onze omgeving beschermen. En nu lijkt er een nieuwe soort golf in Europa waarbij we wetten willen afzwakken. Terwijl dit eigenlijk de lange termijn voor bedrijven. Ik kom even niet op mijn woord. Lange termijn juist beschermt.
1: Ja.
0: Dus die golf die zorgt voor extra onzekerheid.
1: Dus eigenlijk dat hetzelfde argument als waar we het net over hadden. Dat ze zeggen van ja, oké, dit beleid is nu eenmaal ingevoerd. Hou het dan ook zo, want we zijn nu volop bezig met investeren.
0: Ja, precies. Dus het gewoon vasthouden aan beleid, stabiliteit. Zorgen dat je koplopers, die juist al die investeringen allemaal al hebben gemaakt, niet weer dat je die juist tegemoet komt. Dat zijn argumenten van bedrijven om gewoon vast te houden aan dit beleid.
1: U gaat straks naar de Tweede Kamer. Wat hoopt u dat Kamerleden met deze boodschap gaan doen?
0: Nou, dus vooral beschermen wat ons beschermt. Het juist het beschermingsniveau van onze leefomgeving behouden. Niet gaan afzwakken. Je vooral richten op de uitvoering in plaats van altijd wetten te zitten wijzigen. En juist het effect van wijzigingen degelijker onderzoeken. We zien dat nu door heel veel wetten worden. Bij de totstandkoming van de wetten wordt heel degelijk onderzoek gedaan naar de effecten. Hè. Maar bij die afzwakkingen wordt dat veel minder goed gedaan. En kan je zomaar wijzigingen doorvoeren zonder te weten welk effect dat heeft op de leefomgeving.
1: Die steun dus eigenlijk die van bedrijven nu krijgt hiervoor. Hè? Is dat echt voelt dat als steun in de rug?
0: Ja. We wisten natuurlijk wel dat we veel dat bedrijven dit vervelend vinden. Hè, dat stabiliteit heel erg belangrijk voor hen is. Maar de toon in Brussel lijkt wel alsof iedereen voor versimpeling is. Zoals men het afzwakken in Brussel, in Brussels jargon inmiddels noemt. Maar dat is dus helemaal niet zo. Er zijn CEO's in grote bedrijven die zeggen zelf dat ze voor de lange termijn stabiliteit en hun eigen investeringszekerheid juist wel duurzaamheidsregelgeving nodig hebben.
1: Dank, Anneke Rood van het Wereld Natuurfonds. Vandaag dus op weg naar de Tweede Kamer. AI wordt steeds meer gebruikt om kinderporno te maken. Daarvoor waarschuwt de Internet Watch Foundation bij nu.nl.
2: In de eerste helft van dit jaar werden ruim 6300 AI-beelden gevonden van seksueel kindermisbruik. 40% meer dan in heel vorig jaar. Deskundigen zijn niet verbaasd over de stijging. Off-Limits, het expertisecentrum online misbruik, zag vorig jaar ook al bijna een verdubbeling van AI-misbruikbeelden ten opzichte van het jaar daarvoor. Het maken van AI-beelden van kindermisbruik is strafbaar. Een expert zegt tegen nu.nl dat veel daders zelf vaak ook minderjarig zijn en de beelden maken als grap. Deskundigen zeggen in het Parool dat het telefoonverbod op scholen dat het kabinet aankondigde mogelijk averechts kan werken. In de nieuwe richtlijn staat dat mobieltjes niet alleen in de klas, maar ook op het schoolplein en in de aula verboden zouden moeten worden. Dat zou per 1 januari gaan gelden. Scholen bepalen zelf of ze zich eraan gaan houden. Sommige experts zijn dus geen fan van het plan. Eén zegt tegen het Parool dat leerlingen de schermtijd die ze op school verliezen thuis gaan compenseren. Ook zijn er

0: aanwijzingen dat eenzame kinderen nog geïsoleerder raken door een telefoonverbod. En de business class stoelen van de nieuwe Airbus A350 van KLM blijven de eerste maanden leeg, dat weet BNR. De luchtvaartmaatschappij heeft de certificering van de luxe zitplaatsen aan boord van het toestel niet rond, en daardoor mag niemand op de stoelen zitten, ook het personeel niet. De verwachting is dat KLM de stoelen pas komend voorjaar in gebruik kan nemen. De stoelen krijgen een aantal technische aanpassingen om ze te laten voldoen aan de certificeringseisen. Tot de afronding daarvan worden ze niet gebruikt, zegt een woordvoerder van KLM tegen BNR.
1: Zo, dat kost zoveel geld.
0: Ja, nou, volgens mij zo'n stoel is inderdaad niet goedkoop als je het vergelijkt met een normale zitplek. Dus dat gaat inderdaad om flinke bedragen. Twee Haagse sportclubs willen beter straatlicht in de buurt van hun velden na meerdere incidenten. Dat weet Hart van Nederland. Zo zou een 17-jarige jongen belaagd zijn en geslagen met een kettingslot. En het gaat vaker mis, zeggen de voorzitters.
2: Regelmatig gebeuren hier toch dingen in de bosjes dat mensen zich onveilig voelen, bejegend worden, aangesproken worden op een onprettige manier. Met name door hangjeugd.
3: Als het wat donkerder wordt, dan gaan de appjes rond en dan attenderen wij de jeugd en de ouders erop. Van dat ze het liefst met elkaar naar huis fietsen, de kortste weg naar huis en vooral niet door de donkere bosjes.
0: De gemeente Den Haag laat weten dat er wordt gepraat over extra licht. En ook zou er extra politie-inzet zijn.
1: Helene, hoe gaat het weg?
4: Ja, er staat inmiddels 160 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland. Onder andere door de werkzaamheden aan de Zuurhofbrug. Maar er is nu ook een ongeluk gebeurd op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam-Noord zijn twee rijstroken dicht en dat kost je ongeveer een kwartier.
5: NPO Radio 1. Elke werkdag
6: van 6 tot half 10.
5: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Don't Let Go, En Vogue. Het is 7:08. Van herfststand naar vol groen en zelfs opnieuw in bloei. Deze Nederlandse Indian Summer, oftewel zomerse herfst, heeft bijzondere gevolgen voor bomen. Verslaggever Matthijs van der Wiel ging op pad met Arnold van Vliet, bioloog aan de Universiteit Wageningen.
1: Het is allemaal zo groen. Ben ik nou gek of zagen de bomen er in die bloedhete, droge zomer herfstiger uit dan nu?
2: Ja, ik denk dat je dat wel eigenlijk kunt stellen. Want een paar weken terug hadden we het over de valse herfst. Door die extreem hoge temperaturen en die extreme droogte verkleurden de bladeren al bij heel veel boomsoorten en vielen ze er vanaf.
1: Hoe kan het dan dat het nu zo groenig uitziet?
2: Nou ja, heel veel van dat geel-bruin wordende blad is er afgevallen. En er zijn toen wel bij heel veel bomen ook gewoon groene bladeren blijven zitten. En door die extreem hoge temperaturen hebben die nog niet echt zin om hun bladeren te verkleuren en blijft het groen.
1: En dan spant deze kastanje midden op een rotonde hier in Ede de kroon. Want die ziet eruit alsof het lente was. Wat is er aan de hand met die boom?
2: Ja, deze is eigenlijk net weer in blad gekomen en volledig in bloei.
1: Die denkt dat het lente is?
2: Ja, want het probleem met deze boom, hij staat natuurlijk heel erg belabberd hier. Die heeft extreem veel last gehad van de droogte. En die is al zijn blad kwijtgeraakt door die extreme droogte. En opeens, het is weer gaan regenen en toen liep hij weer uit. En dat zie je wel vaker met extreme droge jaren. Dat aan het eind van het groeiseizoen krijg je zogenaamde najaarsbloei. Dat zie je bij fruitbomen, maar dus ook bij paardenkastanjes.
1: Arnold van Vliet die houdt het allemaal bij met de natuurkalender die hij oprichtte. En wat is dit dan voor najaar?
2: Ja, heel bijzonder weer. Ook omdat het natuurlijk de warmste zomer ooit is geweest. In combinatie met die extreme droogte. Maar het volgde ook op een hele warme winter. Dus het is weer een combinatie van extremen die ja, wel weer nieuwsgierig maakt van hoe gaan die bomen erop reageren. En je ziet een heel gemixt beeld.
1: Hier staat een hele mooie grote eik.
2: Ja, die is nog inderdaad heel groen. Hij ziet dat het vergelingsproces, het herfstkleurproces eigenlijk heel erg vertraagd wordt op dit moment door die hele hoge temperaturen.
1: Wat valt u op?
3: Wat valt me op dat het mooi groen is?
1: Er zijn hier in Ede veel mensen die een avondwandelingetje maken met het mooie weer. Snel, voordat het alweer vroeg donker wordt.
3: Ja, het is oktober. Het zit allemaal nog aardig in de bomen.
4: Ik denk dat ze weer aan het groeien zijn geweest.
1: Ja, klopt dat?
2: Nou, die gele blaadjes zijn er inderdaad afgewaaid. Maar door die hele hoge temperaturen blijft het langer groen. Ja. Dus wat er nog aan zat, dat denk ik opnieuw.
3: Ja.
1: Ik vind die herfstkleur altijd zo mooi. Krijgen we ze nou wel of niet?
2: Dat begint nu dus wel, hè. We staan hier ook bij essen. Ja, die kleuren sommige jaren echt spectaculair. En dit jaar zijn de omstandigheden eigenlijk wel weer heel goed. Want in de summer, die echte explosie van herfstkleuren, wordt extra veroorzaakt als je zon overdag hebt.
1: Die hebben we.
2: Hoge temperaturen, maar 's nachts koud, maar geen vorst.
1: Dat is nog niet.
2: Nou, dat hebben we nu de komende week. Gaat dat natuurlijk ook gebeuren. En we hebben ook al, de nachten worden al wel wat kouder. En dat zorgt ervoor dat er meer roodkleuring in die bladeren komt. Dus dat je veel sterkere pigmenten krijgt, zoals dat heet, kleurstoffen. Ja. Met dat extra herfstkleuring.
1: Dit ziet er allemaal niet zo heel slecht uit na die extreme zomer. Of zijn er bomen die er wel echt last van hebben, nu blijvend?
2: Ja, die bomen hebben echt een enorme klap gehad. Dit waren extreme omstandigheden. En dat zie je bij sommige bomen meer dan bij andere. Wat heel opvallend was, is dit jaar de berken. Die kwamen heel vroeg met gele bladeren te zitten. Op heel veel plekken ook echt helemaal kaal geworden. Dat is er nu weer af. En nu denk je van, nou, dat valt allemaal wel weer mee.
1: Dus maar ondertussen?
2: Nou, we vergeten het allemaal, maar dat gaan we wel de komende jaren nog zien. En
1: wat dan?
2: Nou ja, dat die meer bomen wegvallen, omdat ze het gewoon niet trekken.
1: Het zegt dus niet alles dat deze bomen er zo mooi groen uitzien.
2: Nee, en dus in die zin, misschien is het ook wel weer goed dat het wat langer warm is. Dan hebben ze ook weer tijd om nog wat langer door te groeien. En wat schade die ze hebben opgelopen weer wat in te halen, zeg maar.
1: Dus zelfs de bomen kunnen blij zijn met de Indian Summer.
2: Dit geeft ze wel weer even een extra impuls, als ze nog groen blad hebben. Dus niet alle blad kwijt zijn geraakt.
0: Zei Arnold van Vliet, bioloog aan de Universiteit Wageningen. Een bijdrage van Matthijs van der Wiel.
5: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof schrijver Milushka Meulens schreef het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar terug naar de schoenenboom.
6: Doordat ik zoveel las, had ik ook een plek om naartoe te gaan waar het veilig was.
5: En acteur en regisseur Diederik Ebbingen duikt in de wereld van de podcast. In het 5e seizoen van het satirische programma Promenade.
7: We denken ook eigenlijk elk seizoen, maar wat we nu gaan maken is zo raar. Nu zal er wel echt helemaal niemand meer kijken.
8: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
11: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
12: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
13: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
14: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: NPO Radio 1. 7 uur.
5: Astrid Kersenboom.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Frankrijk maakt zich op voor nieuwe scholierenprotesten. En er is actie nodig om meer kinderen met een beperking zwemles te kunnen geven. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
17: Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking. Dat zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Nu kunnen ouders vaak moeilijk een passende zwemles vinden voor een kind met een beperking of autisme. Deze zwemlessen zijn vaak te duur. Er zijn niet altijd instructeurs en prikkelarme zwembaden beschikbaar. Daardoor halen kinderen met een beperking minder vaak hun zwemdiploma. Op openbare scholen in de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden. Het is het hoogste aantal sinds een Amerikaanse belangenorganisatie 5 jaar geleden begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten dat ze een relatie met Andrew Tate hadden en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. De vrouwen werden volgens justitie gedwongen om internetporno te maken. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. De man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn erbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer. De dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20.
0: Verkeersinformatie, Helene de Geest.
18: Het is inmiddels wat drukker aan het worden. 220 kilometer file staat er. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland. Er zijn nu ook problemen in het noorden van het land. Op de A7 van Groningen naar Heerenveen ligt een ree op de weg bij Tjallebert. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Beterswagen is de vertraging een kwartier. Verder is er een ongeluk gebeurd in Noord-Holland. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Velzen. Daar is de linkerrijstrook dicht, kost je 10 minuten. En de werkzaamheden aan de Zuurhofbrug veroorzaken weer veel vertraging. Op de A15 zelf, van Rotterdam naar Europoort. Daar heb je nu een half uur vertraging. Maar ook op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne. Daar is de vertraging zelfs een uur voor de aansluiting met de N15. En er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Noord. Er zijn twee rijstroken dicht en dat kost je 20 minuten.
0: Scholieren in Frankrijk gaan weer de straat op vandaag. Zo onze correspondent.
19: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
20: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
21: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
22: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
21: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
22: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
23: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
24: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten. De aardappel groeit dichtbij en belandt in duizenden variaties op je bord. Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
23: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
24: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Opnieuw grote protesten in Frankrijk. Studenten en scholierenorganisaties roepen op om weer de straat op te gaan. Om zo de druk op de Franse regering op te voeren. De jongeren willen dat er een einde komt aan de problemen op Franse scholen, zoals achterstallig onderhoud van gebouwen en het lerarentekort. Correspondent Saskia Houtuin. Saskia, wat is de verwachting van vandaag?
25: Nou ja, Frankrijk staat wel echt scherp voor deze dag. Dit wordt een dag waarop niet alleen scholieren, maar ook bijvoorbeeld docenten de straat op zullen gaan. Dat is omdat meerdere vakbonden ook hebben opgeroepen om dat te doen en vandaag dus te gaan staken. Er zullen sowieso weer blokkades zijn van scholen, zoals we ook in de afgelopen 10 dagen, 2 weken inmiddels, hebben gezien. Maar er zijn ook protestmarsen gepland, bijvoorbeeld hier in Parijs vanmiddag bij de Place de la République. Dus ja, Frankrijk zet zich schrap voor vandaag, want we weten eigenlijk ook niet wat er gaat gebeuren. Het kan weer helemaal uit de hand lopen, zoals we zeker eind vorige week hebben gezien. Of ja, misschien wordt het toch wat rustiger dan verwacht. Het hoogtepunt van de protesten was eind vorige week, op donderdag. Sindsdien is het aantal scholen waar het onrustig is geweest wel wat afgenomen. Maar goed, we hebben alsnog ook gisteren gezien dat er op veel plekken wordt gedemonstreerd en er ook nog op veel plekken geweld wordt gebruikt. Dus ja, het wordt spannend vandaag.
0: Maar de jongeren hebben dus sowieso hun doelen na die protesten van vorige week nog niet bereikt, blijkbaar.
25: Nee, er zijn wel gesprekken geweest, zoals ook afgelopen vrijdag met de minister van Onderwijs. Maar de scholieren, vakbonden en organisaties die daarbij aanwezig waren, die vonden dat niet genoeg. Zondag heeft nog de premier Sébastien Lecornu een brief geschreven aan verschillende ministeries. Met de opdracht om deze maand nog concrete toezeggingen te kunnen doen aan de scholieren. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan maatregelen om het lerarentekort aan te pakken. En ook de scholen beter bestendig te maken tegen het klimaat tijdens hittegolf bijvoorbeeld. Maar ja, tot nu toe is er nog niet echt een antwoord opgekomen van helemaal goed, hier gaan we akkoord mee. Ja. En dat heeft er ook wel mee te maken dat er ook niet echt één leider is of zo van deze beweging.
1: Dus er is geen sprake van onderhandelingen? Doe je?
25: Nou ja, er wordt wel gepraat, er worden wel onderhandelingen gevoerd. Maar ja, het is niet wat ik al zei. Het is niet echt een protest met echte leiders. Er zijn de scholierenvakbonden, scholierenverenigingen, organisaties. Maar het is ook echt een volksbeweging. Die ook nog eens voor een deel wordt gekaapt door onruststokers. Hooligans die helemaal niet geïnteresseerd zijn in betere scholen, maar die gewoon willen rellen. Gisteren is ook nog bij honderden scholen gedemonstreerd. En wat ik al zei, er is ook al veel geweld gebruikt. Dat zien we ook terug in cijfers, dat het ook echt wel hardhandig eraan toe ging. Veel mensen die gewond zijn geraakt. Zowel aan de kant van de politie als ook aan de kant van de scholieren. 5000 mensen die zijn opgepakt. Een hele ruime meerderheid, 87% is minderjarig. Dus ja, het is allemaal heel erg lastig, heel complex. En daarmee ook wel echt een van de moeilijkste uitdagingen waarmee de huidige premier van Frankrijk te dealen heeft. En de angst is nu dat de geest als het ware uit de fles is. En dat zeker na vandaag de protesten kunnen gaan uitlopen op een veel groter en veel breder protest.
1: En misschien zelfs protesten zoals die van de gele hesjes?
25: Ja, nou ja, op zich, dat wordt wel genoemd, de gele hesjes. Hè? Die grote protesten die eind 2018 begonnen, die heel lang aanhielden in Frankrijk en zelfs ook nog eens oversloegen naar het buitenland, ook naar Nederland voor een deel. Zeker nu we zien dat een aantal vakbonden zich aansluiten, zou het inderdaad goed kunnen dat het protest verder gaat dan de scholen. En dat komt ook omdat in Frankrijk veel frustratie is op dit moment over de hoge brandstofprijzen bijvoorbeeld. De regering die werkt nu aan het doorheen krijgen ook van de begroting voor volgend jaar, wat heel pittig gaat zijn. Want Frankrijk heeft een historisch hoge staatsschuld, een enorm begrotingstekort. Dus ja, dat gaat hoe dan ook pijn doen. En daar komt ook nog eens bij kijken dat er veel politieke spanningen zijn op dit moment. Want over een half jaar zijn er hier presidentsverkiezingen in Frankrijk. Dus ja, er komen heel veel dingen op dit moment samen. Wat het echt wel maakt dat de situatie heel onvoorspelbaar is en gespannen. En ook wel veel verder gaat dan alleen maar scholierenprotesten alleen.
1: Ja, dat betekent dus ook dat de regering niet zomaar eventjes toezeggingen kan doen vanwege die begroting misschien wel.
25: Nou ja, op zich hebben ze al wel laten zien dat zelfs op de dag van de presentatie van de begroting ze al bereid zijn om bepaalde maatregelen die niet heel populair zijn bij scholieren en studenten, om die van tafel te vegen. Maar de tijd van het indienen van zo'n begroting, dat het wordt besproken in het parlement, dat verschillende partijen daar ook op springen, daarop op reageren, dat maakt wel dat het voor extra veel spanningen zorgt in de politiek, die zich ook vrij snel vertaalt op straat. Dat is ook wat we in het verleden ook wel hebben gezien. Dus ja, los van deze dag vandaag van scholierenprotesten staan er ook alweer protesten aangekondigd. Meer algemeen voor 17 oktober. Ja, dus dat hele klimaat rondom die scholierenprotesten, daarvan zijn ze toch wel bang dat het een vonk kan zijn die uiteindelijk ertoe kan leiden dat er grotere protesten kunnen ontstaan. En ja, daar zit de Franse regering nu niet op te wachten, want die willen maar één ding en dat is die begroting er doorheen krijgen.
1: Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houtaan. 11:07. Cinque Terre bereidt zich voor op klimaatverandering. De 5 stadjes in Ligurië in Italië zijn gevoelig voor de stijging van de zeespiegel en voor het warmere zeewater dat heftige regenbuien veroorzaakt. In 2011 werd het gebied al eens getroffen door een verwoestende aardverschuiving. En met de opwarming van de aarde wordt de kans op dit soort aardverschuivingen steeds groter. Wat doen de stadjes eraan om zich er tegen te wapenen? Correspondent Angelo van Schaik vanuit Cinque Terre.
2: Een Duitse schilder die het uitzicht zit te schilderen onder de trein. En daarachter de golf van Ligurië. En je loopt dus hoog boven de zee. En het enige wat ik hier uit kan brengen is wauw.
3: Un contesto complicato, tanto bello quanto complicato in cui vivere e operare.
2: Emanuele Raso is directeur van het Parco delle Cinque Terre. En hij zegt, ja, het is een prachtig gebied, maar het is heel kwetsbaar. De Cinque Terre zijn 5 dorpen in de Italiaanse regio Ligurië. Zo'n 100 kilometer ten zuidoosten van Genua. De dorpen zijn prachtig gelegen in een baai en als het ware tegen een steile bergwand aangeplakt. De geologische samenstelling van de Cinque Terre is hun grootste kwetsbaarheid. De erosie van de steile bergwanden in combinatie met steeds heftige regenbuien kunnen zorgen voor verwoestende aardverschuivingen. Op deze prachtige najaarsdag voelt het gebied als een paradijs. Maar de warmte kan, zeker in het najaar, zorgen voor grote problemen.
3: Dopo un'estate così calda, il mare immagazzina tantissima energia.
2: Hij zegt, na een warme zomer als de afgelopen zomer is de zee een enorme reservoir van energie. En als het heel warm is, dan is die energie groter. Dat betekent dat er meer verdamping plaatsvindt en dat de regenbuien die we in deze periode van het jaar hebben, dus in oktober en november, ook intenser zijn. Een groep met Franse toeristen. Dit is dan wel eind september, maar het is nog heel erg druk hier in de Cinque Terre. Het massatoerisme draagt ook bij aan die kwetsbaarheid. Ongeveer 4 miljoen toeristen bezochten vorig jaar de Cinque Terre.
3: Destra, sinistra. Ecco. Chiuso. Posso?
2: Een ander probleem is de stijgende zeespiegel. En een van de sectoren die daarvan te lijden heeft, is de wijnbouw. Traditioneel wordt wijn verbouwd op terrassen rondom de 5 dorpen, ook op zeeniveau. Maar vanwege de klimaatsverandering zijn de wijngaarden verplaatst naar hoger gelegen terrassen.
4: I vigneti migliori sono sempre stati quelli a livello del mare perché l'uva matura meglio.
2: De beste wijngaarden waren op zeeniveau, zegt Bartolomeo Leccari, 5e generatie wijnmaker in Vernazza. De druiven rijpen beter. 25 jaar geleden was het nog niet zo warm als nu. De druiven verbranden nu sneller en worden sneller aangetast door het zout van het zeewater, dat ook sneller verdampt en meer regen veroorzaakt. Ik was min of meer verplicht mijn wijngaarden de berg op te verplaatsen. Een ander groeiend probleem is de erosie van de stranden. Het toch al minuscule strand in Monte Rosso, de enige van de 5 dorpen waar überhaupt strand is, wordt met het jaar kleiner. Hier valt het nog wel mee, maar op het andere strand is de helft weg, opgegeten door de zee, zegt Davide Betti van strandtent Alga. En die erosie gaat steeds sneller. De vraag is nu, wat kunnen de Cinque Terre doen om de impact van de klimaatsverandering aan te kunnen?
3: Il parco mette in atto diverse azioni.
2: Het Parco delle Cinque Terre is vooral bezig met het zich aanpassen aan klimaatsverandering, zegt directeur Raso. Enerzijds met het deels overdekken van de klimroutes in de bergen en het wit schilderen van de reling op het wandelpad via de Lamore.
3: Stonewalls for life.
2: En anderzijds met het herplanten van bomen op de berghellingen en het versterken van de muurtjes van de landbouwterrassen. Die helpen aardverschuivingen voorkomen. De verandering is een feit, zegt hij, en dus moeten we ons aanpassen.
1: Een reportage van correspondent Angelo van Schijk. Honderden studenten in New York zijn de straat op gegaan om een slachtoffer van een verkrachting te steunen.
17: 7 mannen op de prestigieuze Cornell University zouden daar een vrouw urenlang hebben verkracht terwijl zij buiten Westen was. Het slachtoffer maakte daar melding van, maar de lokale aanklager besloot de daders niet te vervolgen. De demonstranten spreken hun steun uit voor de vrouw.
6: No justice, no peace! No justice, no peace!
7: I think at Cornell and societally, we need to get better at starting conversations and being willing to vocally talk about sexual assault and speak out against it.
17: Het moet op de universiteit en in de hele samenleving normaler worden om je uit te spreken tegen seksueel geweld, zegt hij. Sinds corona is het aantal mensen dat in België kiest voor euthanasie bijna verdubbeld, dat schrijft de krant De Standaard. Bijna 4500 mensen in België stierven vorig jaar door euthanasie. Het ging niet alleen om Belgen. De krant schrijft ook over euthanasietoerisme. Mensen uit het buitenland die naar België komen om een eind te maken aan hun lijden. Het gaat om een enkele Thai of Rus, maar vooral Fransen. Vorig jaar 110. Zij kunnen makkelijk terecht bij Belgische ziekenhuizen en artsen, omdat die vaak ook Frans spreken. In iets meer dan de helft van de euthanasiegevallen in België ging het om mensen met kanker. De premier van Canada staat voor een nieuwe uitdaging. Dat meldt de Canadese publieke omroep CBC. In de deelstaat Quebec waren verkiezingen die zijn gewonnen door een partij die voor onafhankelijkheid is. Die partij wil in de komende jaren een referendum houden waarin inwoners kunnen laten weten of ze een onafhankelijk land kunnen worden. Dat komt op een slecht moment. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met buurland, de VS. De partij wil wel pas werk maken van de onafhankelijkheid als Trump is vertrokken uit het Witte Huis. De samenwerking van Canadese deelstaten is cruciaal geweest voor de reactie op de handelsoorlog. Die eenheid wordt nu minder stevig, schrijft de CBC. En een van Amerika's bekendste en controversieelste tv-evangelisten is overleden. Dat meldt persbureau AP. Jim Bakker was vooral in de jaren 80 enorm populair. Zijn bedrijf was eigenaar van een evangelistisch pretpark en hotel. Op het hoogtepunt keken 13 miljoen Amerikanen naar preken zoals deze.
9: You can't defeat me! You cannot defeat a child of God! Halleluja!
17: Bakker verloor snel aan populariteit nadat bleek dat hij fraudeerde met donaties. Daarvoor moest hij de gevangenis in. Ook speelde er een seksschandaal.
1: Verkeersinformatie, Helene Geest.
18: Ja, dat is een beetje het normale beeld voor een dinsdagochtend. Er zijn wel wat bijzondere files, zoals een ongeluk nu op de A27... van Almere naar Gorkum bij knooppunt Rijnsweerd. De linker rijstrook is daar dicht. Vanaf Hilversum is de vertraging bijna een kwartier.
10: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
1: De Belgische Rode Duivel zielde gisteravond lang stand tegen Frankrijk. Maar uiteindelijk kregen ze heel wat goals tegen.
11: Oh, Doué, schitterende aanname. Doué. Oh, wat een bal. Wat een goal. Olise. 4-1. België wordt in de pan gehakt. En kijk naar de lach bij je, Zidane. Droomvoetbal van Frankrijk.
1: Ja, die 4-1 werd ook de eindstand in Parijs. Sportcommentator Jan Kees van der Kun. 4-1, dat lijkt dus uiteindelijk toch een flink pak slaag. Hoe kwam dat?
12: Ja, nou, droomvoetbal, hè, hoorden we net van die Fransen. Ze hebben een cheat code, wat je van computerspelletjes kent, hè, die Zinedine Zidane als bondscoach van Frankrijk. Want België was lange tijd op weg naar een stunt. Het stond kwartier voor tijd nog 0-1. Niet helemaal naar de verhoudingen op het veld, hoor, dat wel. Maar toch, de ploeg van Mark van Bommel beet zich vast in die wedstrijd. En toen keek Zidane eens even opzij. En toen zag hij op de bank daar nog even spelers zitten. Ja, misselijkmakend gewoon dat je die nog kan inbrengen. Olise, Cherki en Doué kwamen er eventjes in. Dat zijn de vedettes van Bayern München, Manchester City en Paris Saint-Germain. Hoppakee, alle drie scoorden ze. Olise deed het zelfs twee keer en toen was het ineens 4-1. Ja, onbegonnen werk. Van Bommel, best lekker begonnen als bondscoach van België. Maar Zidane, die is begonnen als bondscoach van Frankrijk. Dat is echt van een andere orde.
1: Jonge Oranje, dat speelt vanavond de cruciale partij voor de kwalificatie voor het Europees kampioenschap dat volgend jaar is. Ik geloof dat je heel erg moet gaan rekenen om te kijken hoe ze het kunnen halen.
12: Ja, dat is een lastig verhaal. En dat is het eigenlijk vooral omdat ze dat aan zichzelf te wijten hebben, dat ze in deze positie terecht zijn gekomen. In de 7 groepswedstrijden tot nu toe heeft Jong Oranje pas 2 keer gewonnen. En nou niet in de allerlastigste kwalificatiepool, want de ploeg van Michael Reiziger staat derde achter Noorwegen en Israël. Werd alleen nog gewonnen van Slovenië tot op heden. Volgens Reiziger is dat best raar dat Nederland niet eerste staat. Dat zijn zijn eigen woorden. Hij vindt namelijk dat Nederland gedomineerd heeft tot nu toe in elke wedstrijd. Maar als je dan toch 5 van de 7 keer niet wint, dan is er lijkt mij structureel iets mis. Dan komt het niet een keertje aan op pech of dat het niet mee zit. Maar inderdaad, er is nog een sprankje hoop. Dan moet Noorwegen vanavond winnen van Israël. En stel dat dat gebeurt, dan kan Nederland, dan hebben ze het weer in eigen hand. Bij winst in Doetinchem op Bosnië en Herzegovina gaat Nederland naar de play-offs. Dus nog niet rechtstreeks naar het EK, maar dan is er dus nog een ontsnappingsroute. Dus het is inderdaad een ingewikkeld verhaal. In Nederland is er nog lang niet, maar eerst maar eens een keertje zien te winnen. Dat zou een keer leuk zijn.
1: En komende nacht, dan neemt Argentinië afscheid van een voetbalgrootheid. Lionel Messi. Hij speelt zijn laatste interland tegen Benin. Wat verwacht je van die wedstrijd?
12: Argentinië, dat gaat groot meeslepend worden, natuurlijk. Muy emocional. Nou, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Maar in ieder geval, het zal wel emotioneel worden daar. Want in Argentinië is elke willekeurige competitiewedstrijd al een gekkenhuis. En nu gaat dat voetbalmaffe land afscheid nemen van de beste en de succesvolste voetballer, vooral die ze ooit gehad hebben. Dus altijd oppassen daar, als je dat zegt. Want ze hebben daar wel meer
1: ook nog
12: goede
1: iemand
12: voetballers
1: die
12: gehad.
1: Maradona of zo?
12: Jodio Ricardo Cruz? Oh, ja, Maradona inderdaad. Maar ze gaan nu afscheid nemen van Messi. En dat doet hij op een geweldig moment natuurlijk. Want hij voelt ook aan dat het einde een keer gaat komen. Kijk maar naar hoe dat in Portugal gaat met Ronaldo. Dus hij heeft het nu nog lekker in eigen hand. Hij heeft een prachtige carrière om op terug te kijken als international. En hij gaat afscheid nemen tegen Benin. Dat is natuurlijk ook een slim gekozen tegenstander. Want was het niet Johan Cruijff die ooit Bayern München als tegenstander coach voor een afscheidswedstrijd? De topclub op dat moment van de wereld. Die er ook zin in had om eens eventjes een partijtje gas te geven. Nou, daar hoef je tegen Benin niet bang voor te zijn. Dus dat zal een doelpuntenfestijn worden. Messi zal zeker gaan scoren en zal het stralend middelpunt zijn en zal waarschijnlijk met heel wat emoties uiteindelijk van het veld gaan. En dan zullen ze daar in Buenos Aires de tent wel op een hopelijk goede manier afbreken.
1: Ja, maar dit is, we hebben het vorige week natuurlijk ook over Ronaldo gehad. Dat is wel een contrast. Messi kiest ook zijn eigen moment en kan dus ook op deze manier groots afscheid nemen.
12: Ja, je had het Ronaldo gegund dat hij dat moment ook zelf had kunnen regisseren. Maar dat is gewoon lastig voor topspelers om zelf door te hebben wanneer het moment daar is. En ze zijn al in de 40, hè, of rond de 40. Dan is het misschien ook wel een keertje tijd, hoe goed je ook geweest bent.
1: Messi heeft dat op tijd ingezien. Dank, Jan Kees.

0: Nico and Vince, Am I Wrong?
1: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
2: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
3: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
4: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: NPO Radio 1.
12: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
13: Op openbare scholen in de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Dat zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur. Er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. De man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart ging het om een routinevlucht. Over de oorzaak is nog niets bekend.
0: Bij Weerplaza, Jeroen Elfrink. Jeroen heeft nog steeds mist op delen in delen van Nederland.
14: Ja, dat klopt. We hebben nog altijd te maken met toch wel lage zichtwaardes, in vooral binnenland. Lokaal komt dus echt nog wel dichte mist voor. Maar de komende uren trekt het langzaam op en dan zien we dat zon en wolkenvelden elkaar afwisselen. En vanmiddag zou dan mogelijk een bui kunnen vallen in het noorden van het land.
0: En wat voor temperaturen kunnen we vandaag verwachten?
14: Nou, bij weinig wind wordt het opnieuw wel weer aangenaam. Temperatuur loopt op maar 20 graden op de Wadden tot 22 of lokaal 23 graden in Limburg. En ja, we moeten het echt nog wel even van nemen vandaag en ook morgen. Want er komt toch wel heel ander weer onze kant op. Komende nacht eerst nog wat mist, maar morgen dan opnieuw een vergelijkbaar weerbeeld met 20 tot 23 graden. Donderdag, dan slaat het weer echt om. Dan hebben we te maken met een stevige noordenwind. Een aantal buien en dat bij temperaturen die nog maar rond de 15 graden liggen.
0: Dat is een heel verschil. Is dat de dagen daarna ook zo?
14: Ja, dan is het echt volop herfst met temperaturen gemiddeld tussen 14 en 16 graden. En dagelijks buien en ook soms veel wind.
0: Jeroen, dankjewel. Helene, hoe gaat het weg?
15: Ja, eigenlijk normaal voor een dinsdagochtend. Maar dat betekent wel druk. 500 kilometer file staat er. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Velsen. De vertraging is daar een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A12, Duitse grens Arnhem bij Westervoort. Daar heb je nu 20 minuten vertraging door. Staat een auto met pech op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht. Vanaf Gorkum is de vertraging nu een uur. Op de A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Rijnsweerd nog 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En in het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A59... van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging ruim 10 minuten.
0: Box 3, daarover gaat het deze dagen in Den Haag. Zo onze Haagse duider. Ster.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
17: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off-Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw... met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
19: doei doei
18: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
20: Begon jouw dag met ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
18: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
22: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
23: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
24: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
25: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek, prettig kennis maken.
23: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
0: Hoe gaat het kabinet de snelle invoering van de voorgestelde vermogensbelasting in box 3 betalen? Dat is nog altijd onduidelijk nadat vorige week een plan om kleinere spaarders extra te belasten al na 2 dagen sneuvelde. Gisteravond gingen minister Heijnen en staatssecretaris Ehrenberg in debat met de Eerste Kamer over box 3. En politiek verslaggever Ewout Kiewiet, jij was daarbij. Is er in de Eerste Kamer steun voor die plannen?
26: Ja, wel als het gaat om dat versneld overstappen naar die vermogenswinstbelasting. Dus pas betalen als je je aandelen verkoopt. Daar klonk eigenlijk op de SP na wel brede steun voor in die Eerste Kamer. De grootste zorg daar zit hem vooral in de snelheid waarmee het nu gaat. Want het kabinet wil die vermogenswinstbelasting al per 2028... dus over een dik jaar in laten gaan. En dat wordt echt een race tegen de klok om dat voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat ze de komende 2 maanden nog heel veel moeten regelen. Er moet een inlegvel komen, een novelle. Die moet dan door Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. De Raad van State kijkt daar nu nog naar. Ja, en ze vragen zich in de Senaat vooral af, kan dat wel zorgvuldig op deze manier? Zeggen bijvoorbeeld Fred Kroonen van Pro en Martin van Rooyen van 50PLUS.
27: Dan ook pas begin november de novelle bij de Tweede Kamer komt. Dat wordt voor de Tweede Kamer dan een helft van job, want het zou 12 november al bij de Eerste Kamer komen. Dat gaat denk ik schuiven. Dus de vraag is even hoe we dat gaan redden.
28: Gaan we dit echt doen? Zelfs al zou je dit willen.
1: We hebben juist besloten, ook hier in de Eerste Kamer, naar aanleiding van de toeslagaffaire, dit gaan we nooit meer doen. Onder politieke druk, een wenselijke meerderheid, drukt iets door zonder voldoende uitvoeringstoetsen, zonder voldoende juridische afwegingskaders. Haastige spoed is zelden goed.
26: Ja, haastige spoed is zelden goed, zegt Vert Kroonen. Maar de politieke wens is groot, vooral op rechts, om dit snel te regelen. Het moet dus allemaal nog voor het einde van het jaar, voor de kerstvakantie eigenlijk. En het kan allemaal net, denkt het kabinet. Maar gisteren liet bijvoorbeeld de Raad van State al weten dat ze tot eind van deze maand nodig hebben om dat advies te maken over dit voorstel. Betekent dat de Tweede Kamer pas begin volgende maand het voorstel goed kan behandelen met dat advies van de Raad van State. De banken zeggen inmiddels dat ze 2028 eigenlijk niet gaan halen om dat goed uit te voeren. Dus ja, of het allemaal wel lukt voor 2028 is nog maar zeer de vraag.
0: Maar wat was de reactie dan van Heijnen en Ehrenberg in de Eerste Kamer?
26: Nou, die geven toe dat vooral die snelheid voorop staat. Het is een politieke wens van met name de rechtse oppositie en de VVD om die vermogenswinstbelasting snel te regelen. En ja, ze zeggen inderdaad, zorgvuldigheid is belangrijk, maar snelheid staat voorop, hoor je Ehrenberg zeggen.
2: Snelheid of zorgvuldigheid kwam ook een paar keer langs. Natuurlijk gaan we ons uiterste best doen om zorgvuldigheid altijd tot het maximale te waarborgen. Maar u merkt, denk ik, in mijn beantwoording, voorzitter, snelheid is ook echt gewoon iets waar we nu voor kiezen. En dat betekent dat extra stappen, dus bijvoorbeeld nog een keer terug naar de Raad van State voor de dekking, dat gaat niet lukken. Dan halen wij 2028 niet meer met elkaar. Dus ja, wij gaan ook heel zorgvuldig om met wat er straks uit die uitvoeringstoets gaat komen. Ja, we gaan heel zorgvuldig om met wat er uit het advies van de Raad van State mogen komen. Maar het proces is er echt op gericht dat we, voordat we onder de kerstboom zitten, met elkaar een besluit hebben. Want dan halen we 2028.
26: Je hoort het hem zeggen. Hè? Eigenlijk zegt hij, ja, zorgvuldigheid is belangrijk. We gaan het zo zorgvuldig mogelijk doen. Maar super zorgvuldig kan niet. Want stel, die Raad van State is heel kritisch op dit voorstel. Dan is er eigenlijk geen tijd om het voorstel nog heel erg aan te passen. Ook niet dus als de dekking wordt gevonden van hoe ga je het betalen. Kan dat ook niet meer langs experts of de Raad van State. Daar kiest dit kabinet echt voor. En je hoorde gisteren wel de waarschuwing. Dus onder meer van Vert Kroonen. Dat zouden we toch eigenlijk niet meer doen.
0: Vandaag is het kabinet alweer op bezoek, hè, in de Eerste Kamer. Dan voor de politieke beschouwingen. Wat verwacht je daarvan?
26: Nou ja, als het gaat om dit soort heikele dossiers, zoals box 3, is er dus best wel tevredenheid bij die senatoren. Pro op de linkerkant is blij met dat die bezuinigingen op de sociale zekerheid voorlopig van tafel gaan. Dus het ziet er beter uit dan een maand geleden, toen ze in de Tweede Kamer de politieke beschouwingen hadden. En het vooral was, ga je over rechts of over links. Tegelijkertijd heeft dit minderheidskabinet bij lange na niet genoeg steun. Zeker niet in de Eerste Kamer. Dus je zal die blokken weer gaan zien op links, Pro en Volt. Aan de andere kant SGP, JA21 en BBB. Die proberen het kabinet naar hun kant te trekken. Tegelijkertijd, de waarde van deze Eerste Kamer is dat ze er tot komende zomer zitten. Dus nog 8 maanden. En daarna zit er een andere Eerste Kamer. Dus ja, het kabinet zal vandaag heel goed gaan luisteren naar wat al die senatoren inbrengen. Maar over een paar maanden ziet de werkelijkheid er misschien alweer heel anders uit.
0: En die dekking voor box 3, gaat het daar dan ook vandaag weer over?
26: Ja, dat is dan weer in de Tweede Kamer. Het kabinet heeft gezegd te gaan kijken naar ideeën uit de Tweede Kamer daarvoor. En vandaag wordt er over die voorstellen gestemd. Bijvoorbeeld een voorstel van de ChristenUnie. Die stellen voor om belastingconstructies met schenkbelasting, waar schenkbelasting wordt ontlopen, om dat aan te pakken zodat je het daarmee kunt betalen. Dat dekt het niet volledig, maar wel deels. En ja, daarnaast moet het kabinet zelf nog gaan puzzelen over die dekking de komende tijd. En dat wordt de komende week gaat dat spel dus nog door. En dat wordt dus echt een race tegen de klok om dat allemaal voor het einde van het jaar te gaan halen.
0: Ewout, dankjewel. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
11: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
4: Mail naar r1jn@nos.nl.
5: Ik hoor net uw brandstofexpert.
11: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
6: Verstond ik het wel goed dat hij Vrieland zei?
4: Reactie aan de redactie.
7: Tussen 9:30 en 9:30.
8: Sorry, zo ken ik er nog wel een paar.
0: Turkije is opgeschrikt door een groot beursschandaal. 455.000 Turkse spaarders raakten hun spaargeld kwijt, terwijl anderen tientallen miljoenen dollars winst maakten. Onder wie ook prominenten van de regerende AK-partij. Turkije-correspondent Guza Ercetin. Guza, 455.000 gedupeerde spaarders. Wat is er gebeurd? Ja, nou ja, de toezichthouder in Turkije die heeft dus besloten om 131 beleggingsfondsen van 7 vermogensbeheerders op te heffen. Nou, deze beheerders konden beleggers namelijk dus niet meer terugbetalen. Die fondsen hadden dus in 3 jaar tijd meer dan $20 miljard verzameld van dus bijna 500.000 beleggers. En veel mensen hadden hun geld in deze fondsen gestopt, omdat natuurlijk de Turkse lira steeds minder waard werd, de prijzen stegen. Dus ze hoopten met deze beleggingen veel geld te verdienen en zo de waarde van hun geld dus te behouden. En die crisis werd dus alleen maar erger nadat de Turkse autoriteiten zeiden dat sommige fondsen mogelijk probeerden de aandelenmarkt te beïnvloeden, te manipuleren.

0: werd, de prijzen stegen. Dus ze hoopten met deze beleggingen veel geld te verdienen en zo de waarde van hun geld dus te behouden. En die crisis werd dus alleen maar erger nadat de Turkse autoriteiten zeiden dat sommige fondsen mogelijk probeerden de aandelenmarkt te beïnvloeden, te manipuleren. Daardoor daalde ook de aandelenkoersen sterk. Dus niet alleen de gewone man had geld in deze fondsen gestopt. Nou, jij zei het net zelf al een beetje, ook politici, voormalige ambtenaren, bekende Turken. En in de media hier in Turkije wordt het dus vergeleken met een piramidespel. Dus dat nieuw geld werd gebruikt om eerdere beleggers te betalen.
1: Ja, onder andere ook een oud-minister is erbij betrokken. Hoe is dat gevallen?
0: Ja, echt wel geschokte reacties in Turkije. Die Fatma Kaya is dus nu de vicevoorzitter van de regerende AK-partij. Ze is oud-minister. Zij wordt er dus van beschuldigd dat ze vlak voor die beursdaling grote aandelen heeft verkocht. Dus volgens de oppositie had ze dus voorkennis. En er zijn dus beschuldigingen dat zij daarmee tientallen miljoenen dollars heeft ontvangen. Zo rond de 26 miljoen dollar. Haar man wordt hier dus ook van beschuldigd. Overigens is het denk ik wel een bekende voor Nederland. Nederland kent haar misschien nog uit 2017. Toen was deze minister van familiezaken destijds in Nederland. Zij wilde toen hier campagne voeren voor een grondwetsreferendum. En dat wilde Nederland niet. En toen werd ze dus 's nachts onder politiebegeleiding naar Duitsland gebracht. En dat veroorzaakte een hele grote diplomatieke ruzie tussen Nederland en Turkije. Het was eigenlijk het begin dat de Turkse president Erdogan hard uithaalde naar Nederland.
1: Ja, en ook wel rellen. We werden 's nachts nog in de studio gestaan met z'n tweeën.
0: Ja, ja, klopt. Ja, ja.
1: Heeft president Erdogan zelf al gereageerd?
0: Ja, die heeft het natuurlijk heel hoog opgepakt. Hij zei dat degenen die verantwoordelijk zijn vervolgd zullen worden. En hij wil daarmee natuurlijk laten zien dat hij hier bovenop zit. Hè. Het vertrouwen geven weer aan de Turken. Dit is natuurlijk een beurscrisis. Maar ook omdat er natuurlijk mensen van zijn AK-partij genoemd worden. Hè. Hij wil hiermee natuurlijk laten zien dat hij corruptie aanpakt, fraude aanpakt. Ook als dat betekent dat mensen zijn binnen zijn eigen partij.
1: Er zijn dus prominenten bij betrokken, want dat straalt dan toch wel af op zijn partij, ondanks dat hij dat dan probeert in te dammen, of niet?
0: Ja, dat is natuurlijk niet goed. Hè. De oppositie zei eigenlijk al meteen, dit gaat niet alleen over fraudeurs, maar ook over politieke connecties en falend toezicht. De oppositieleider Özgür Özal die zei al, er moeten vervroegde verkiezingen komen. Hè, volgens hem zijn die beleidsmakers die dit systeem hebben gefaciliteerd net zo schuldig als de fraudeurs zelf. En mensen vragen zich natuurlijk af van, hè, is dit het begin van een nog groter schandaal? En daarmee, als dat zo zou zijn, als er meerdere politie bijvoorbeeld betrokken zouden kunnen zijn, dat vragen mensen zich af, dan heb je natuurlijk ook een hele grote politieke crisis.
1: En als het gaat om die spaarders die hun geld kwijt zijn, en komt voor hun een oplossing?
0: Nou, ze hebben dus voor gedupeerde beleggers die zo rond de 18.000 hebben ingezet, die krijgen volledig hun geld terug. Voor de mensen die veel meer geld hebben geïnvesteerd, die krijgen nu nog maar een klein deel terug. En er loopt op dit moment dus een heel groot onderzoek. Hè. Eigenlijk zaten ze hier meteen bovenop, meteen een groot onderzoek ingezet. Hè. De oud-minister bijvoorbeeld, haar bezittingen zijn bevroren. 4 mensen zijn opgepakt. Meer dan 50 mensen hebben een reisverbod, zolang het onderzoek loopt. En er zijn nu ook berichten binnengekomen dat die minister Kaya en haar, of oud-minister Kaya moet ik zeggen, en haar man, dus het geld dat zij in deze periode hebben verdiend, met uitzondering van wat ze hebben ingelet natuurlijk, teruggestort zouden hebben.
1: Kusja, dankjewel. Correspondent Kusja Ertzetin. In Friesland komt de griepprik dit jaar later dan normaal. Dat weet Omroep Friesland.
2: Deze maand gaat niet meer lukken. Het wordt dus november of misschien zelfs december. Dat komt onder meer omdat bepaalde ingrediënten van de prik niet leverbaar waren. Zorgt voor problemen bij huisartsenpraktijken, zegt deze huisarts.
3: Als huisartsenprik hebben wij daar wel mooi last van. Want wij zullen de levering rond in oktober hebben. En nu hebben we de levering pas in november. Dus ja, dan krijgen we wat organisatorische problemen. Want we hier al helemaal regelen wanneer we de griepspuit zullen doen.
2: Patiënten hoeven zich geen zorgen te maken. De griep gaat vaak pas echt rond in december en januari. De vaccins zullen daarvoor dus wel op tijd zijn. In Rotterdam zijn er gemengde gevoelens over het invoeren van betaalparkeren in de hele stad. Zo schrijft stadsomroep Open Rotterdam dat er al bijna 12.000 euro is opgehaald om een rechtszaak aan te spannen tegen de gemeente

0: de plannen van de baan te krijgen. Omroep Rijnmond sprak juist mensen die blij zijn met het betaald parkeren. In wijken rond het vliegveld Rotterdam De Heek Airport wordt veel geparkeerd door vakantiegangers. Bewoners van die wijken hopen dat daar een eind aan zal komen, zodat ze zelf meer ruimte hebben om te parkeren. Bij RTV Oost gaat het over een nieuw fenomeen, de vuurwerkvakantie. Tijdens de komende jaarwisseling geldt er in Nederland een vuurwerkverbod. En om toch vuurwerk af te kunnen steken, steken Nederlandse vuurwerkfans de grens over naar Duitsland. Dat zou volgens de omroep blijken uit data van Booking.com. Vooral Gronau, vlakbij Enschede, is populair. Het aantal zoekopdrachten voor een accommodatie tijdens de jaarwisseling ligt daar 287% hoger dan een jaar eerder. De site benadrukt wel dat het om zoekopdrachten gaat. Of er ook echt geboekt wordt, dat mag het bedrijf niet zeggen. De schapenhouders in Noord-Holland blijven jaarlijks met een enorme wolberg zitten. Volgens schaapherder Marijke Dirksson zijn we verleerd wat we met onze eigen wol kunnen doen, terwijl die prima geschikt is voor bijvoorbeeld truien en sokken. Nu verdwijnen er tienduizenden kilo's wol naar de stort, vertelt ze aan NH Nieuws.
1: Maar dit zijn alle slechte delen, dus van de kont, van de buik. Het wordt zelfs geclassificeerd als afval. Volgens de Europese Unie. Dus, en dat is natuurlijk heel jammer.
0: Ja, want we kunnen er dus alsnog van alles mee, zegt ze. NH start nu een wolproject. Samen met kijkers en luisteraars worden sjaals gebreid van de wol van Noord-Hollandse schapen.
2: Verkeersinformatie, Helene.
3: Ja, het is wat drukker dan anders inmiddels op dinsdagochtend. Bijna 800 kilometer files, vooral te wijten aan een flink aantal ongelukken. De meeste vertraging daardoor nu in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Liesel en Geldrop. Daar is de vertraging 50 minuten, de linkerrijstrook is dicht.
4: Dit is het NOS Radio 1-journaal.

0: Ilse Lange, so incredible. OpenAI gaat in de VS experimenteren met nieuwe vormen van reclame. De AI-reus begint met het tonen van beeldadvertenties in het programma ChatGPT. Een opmerkelijke stap, omdat de AI-programma's van grote aanbieders tot nu toe vrijwel advertentievrij zijn gebleven. Bert Hubert, techdeskundige, goedemorgen.
1: En goedemorgen.
0: Wat voor beeldadvertenties zijn dat die ze willen tonen?
1: Ja, ze laten zelf nu hele mooie plaatjes zien van dat je bijvoorbeeld zoekt op maaltijdsuggesties. En dan in hun plaatjes krijg je dan mooie plaatjes te zien van we hebben fruit en allemaal andere dingen voor je. Het ziet er heel chic uit. En dat willen ze in eerste instantie dus alleen maar doen als je plaatjes laat maken door het programma. Dus als je zegt van ik wil een foto met me laten maken, ga die voor mij maken. En daar doet hij dan een tijdje over. Maar ze zeggen er ook bij, dat is maar de eerste stap. Dus uiteindelijk gaan we dat in het hele programma doen.
0: Begrijpt u dat ze dit doen?
1: Nou, dat is een beetje lastig om te begrijpen. Want de bedrijven, de ChatGPT's van deze wereld, die claimen dat ze eigenlijk de hele wereldeconomie willen overnemen. Dus als je kijkt naar hun informatie over hun beursgangen, dan zeggen ze, ja, we willen 30.000 miljard dollar omzet per jaar gaan maken. Nou, dat ga je nooit halen met advertenties. Dus het is een beetje vreemd dat die bedrijven zulke hoge ambities hebben qua omzet. En dan, ja, ze zeggen zelf, we gaan hier een paar miljard mee verdienen. En dat is natuurlijk leuk geld, maar een paar miljard is niet 30.000 miljard.
0: Nee, maar is het dan omdat ze dat geld wel nodig hebben?
1: Nou ja, die indruk zou je dus kunnen krijgen. En dat klopt ook wel een beetje. Dus als je rondkijkt, dan zie je dat bijvoorbeeld de Bank for International Settlements, dat is zeg maar de centrale bank van de hele wereld, die heeft gezegd van de AI-mensen gebruiken nu zoveel geld, zoveel tienduizenden miljarden dollars. Het is een beetje op allemaal het geld. Er valt niet meer tegenop te lenen. En ja, in dat opzicht komt het wel een beetje hopeloos over. Of dat men zegt van nou ja, dan gaan we maar advertenties doen.
0: Want ze verwachten natuurlijk er wel geld mee te gaan verdienen. Hoe hadden ze dat dan bedacht?
1: Ja, je ziet dus als je dus in hun uitspraken kijkt, dan zeggen ze van nou, we willen eigenlijk alle kantoorbanen wegautomatiseren. Dus dat we de helft van het personeel van de wereld kunnen vervangen door AI. Hun advertentieproject, wat ze nu hebben gelanceerd, is wel, zeg maar, het zijn de meest tracking advertenties die je kunt voorstellen. Dus ze hebben gezegd, de advertenties die wij gaan bieden, die houden de gebruikers in de gaten als nooit tevoren. En daarmee proberen ze toch, en ja, zo werkt dat in Amerika. Bij ons klinkt dat heel slecht, als je zegt van deze advertenties houden jou zo goed mogelijk in de gaten. Maar ze presenteren het naar hun Amerikaanse aandeelhouders juist als van, nee, wij hebben de meest privacy schendende advertenties ooit gemaakt.
0: En wat je daarmee ophaalt, dat kun je dan weer verkopen? Is dat dan de gedachte?
1: Ja, de gedachte is dan dat ze zeggen van onze advertenties, ze hebben in hun persbericht staat van nou, Weight Watchers heeft een test gedaan met onze advertenties en die kregen 12,4% meer bezoekers op hun site dan daarvoor. Maar ja, dat klinkt nog steeds allemaal een beetje als gerommel in de marge als je tienduizenden miljarden dollars omzet wil halen. Nou. En het komt op mij ook een beetje over, want het is wat branchevreemd. Als je dus zegt van ik wil 10.000 miljard dollar ophalen en ik ga nu advertenties in mijn programma stoppen. Dat is toch een beetje alsof je een duur advocatenkantoor in de arm hebt genomen en die blijken ineens folders voor goedkope pizza's bij hun pleitnota's te stoppen. dan denk je toch ook van, gaat het wel goed daar?
0: Ja. Nou ja, diezelfde gedachte is dus ook bij u opgekomen in dit geval. Ze zouden natuurlijk ook een soort van abonnementsgeld kunnen vragen aan iedereen die ChatGPT gebruikt.
1: Ja, dat zouden ze ook zeker kunnen doen en dat hebben ze ook al wel. Maar het blijkt dat er een enorme afstand zit tussen wat mensen bereid zijn te accepteren voor 0 euro. En de enorme drempel daarna om ook maar 1 euro over te maken. En er zijn meerdere AI-aanbieders. En je ziet in de reacties op fora zie je al van, nou, als jullie dit doen, dan ga ik naar een andere gratis aanbieder.
0: Ja, maar die zitten met hetzelfde probleem.
1: Dan zit je met hetzelfde probleem inderdaad, maar OpenAI is nu wel de eerste. En je ziet dat de enige partijen die nu echt betalen voor AI zijn 1 hele grote bedrijven die besluiten dat ze gewoon flink mee moeten doen met AI. En daarnaast zijn er vrij veel computerprogrammeurs die zelf betalen. Die betalen vaak wel 100 euro per maand of zo. Maar de gemiddelde gebruiker die heeft zoiets van het is gratis of ik ben weg.
0: Dank. Techdeskundige Bert Hubert.
2: NPO Radio 1.
3: Human, de publieke tribune, met Koen Verbraak.
4: Het is de grootste humanitaire crisis ter wereld. Maar bijna niemand heeft het erover. Soedan. 35 miljoen mensen verkeren in nood. 12 miljoen mensen zijn op de vlucht. En worden bovendien geplaagd door een alles verwoestende hongersnood. Hoe kan zo'n kolossale ramp zo onzichtbaar blijven voor ons? Daar praat ik over in de Tolhuistuin in Amsterdam met NOS-correspondent Alice van Gelder, theatermaker Abdoulaye Houssein en radiomaker Andrew Bergman.
3: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
13: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
14: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
15: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
16: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
3: NPO Radio 1. 8:00.
2: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De Indiase kakkerlakbeweging is terug. Jongeren gaan massaal weer de straat op. En Oekraïense aanvallen op Rusland. Een overzicht van het nieuws? Thomas Delsing.
17: De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Er zou een dode zijn gevallen en zeker 6 mensen gewond zijn geraakt. 185 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen, waar brand zou zijn ontstaan. Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking. Dat zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen, dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Nu kunnen ouders vaak moeilijk een passende zwemles vinden voor een kind met een beperking of autisme. Deze zwemlessen zijn vaak te duur en er zijn niet altijd instructeurs en prikkelarme zwembaden beschikbaar. Daardoor halen kinderen met een beperking minder vaak hun zwemdiploma. Scholieren en studentenorganisaties in Frankrijk gaan vandaag opnieuw de straat op. Diverse vakbonden hebben docenten opgeroepen om zich daarbij aan te sluiten en te staken. Er staan protestmarsen en schoolblokkades op het programma. De Franse autoriteiten staan op scherp nadat scholierenprotesten vorige week uitliepen op geweld. De Franse premier wil de scholieren tegemoetkomen en broedt op maatregelen tegen het lerarentekort en achterstallig onderhoud aan schoolgebouwen. Bij de protesten zijn tot nu toe zeker 5000 mensen opgepakt. Een groot deel van hen is minderjarig. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. De man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. En op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De Amerikaanse voormalig tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy. Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer. De dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20.
0: Verkeersinformatie, Helene de Geest.
18: Met bijna 900 kilometer is het wat drukker dan gebruikelijk. De langste dagelijkse files staan in het zuidwesten van het land, maar ook in Gelderland is het druk. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Watergraafsmeer. Vanaf Naarden is de vertraging daardoor een half uur. Dat ongeluk gebeurde op de A10 en daar staat ook file. Vanaf de Ring Noord tussen Landsmeer en Watergraafsmeer ook een half uur vertraging. Er is maar één rijstrook dicht op die A10. En dat gaat waarschijnlijk nog een half uur duren. Dus je kunt beter omrijden via de Koentunnel. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht een lange file tussen Wessem en Roosteren. Ook door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Er staat een vrachtwagen met pech op de A7 van Groningen naar Heerenveen bij Tijnje. De rechte rijstrook is ook daar dicht en dat kost je een kwartier. En veel vertraging in Brabant op de A67 van Venlo naar Eindhoven door een ongeluk bij Geldrop. Daar is juist de linker rijstrook dicht en dat kost je vanaf Liesel drie kwartier.
0: Duizenden kakkerlakken in de straat in India. Niet de beestjes, maar boze jongeren die zich verenigen in de kakkerlakkenbeweging. Zo onze correspondent.
19: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
12: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
13: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
20: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
12: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
20: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
21: Kun je laten staan?
22: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
23: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
24: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
25: Ja.
24: En nu?
25: Domeinnamen kopen.
24: Voor je bedrijf?
25: Ja.
24: Welk bedrijf?
25: Ja, dat weet ik nog niet.
24: Welke domeinen dan?
25: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
24: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
25: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
26: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
27: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
28: Zeker weten.
27: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
1: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.

0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: In India lopen de straten opnieuw vol met demonstranten. De kakkerlakken demonstreren weer, de Indiase jongerenprotestbeweging. Hun pijlen waren eerder gericht op de Indiase onderwijsminister, die ze tot aftreden dwongen. Nu eisen ze het aftreden van de voorzitter van de kiescommissie. Correspondent Davy Boerema over waarom die voorzitter weg moet van de demonstranten.
2: Ja, het rommelt binnen het orgaan dat de Indiase verkiezingen overziet. En dat kwam ongeveer 2 weken geleden naar buiten, toen een Indiase krant, de Indian Express, schreef over 2 van zijn collega's, van die voorzitter dus, Ganesh Kumar heet hij. Zij hebben in 10 maanden tijd, volgens de krant, 14 keer bezwaar gemaakt tegen een oefening die momenteel wordt uitgevoerd. Dat is dat opschonen van de kiezerslijsten. En zij hebben hun zorgen daarover geuit, volgens de krant dus. Maar die voorzitter heeft daar geen enkel gehoor aan gegeven, is ook eerder niet naar buiten gekomen. Want de verkiezingscommissie zegt duidelijk, er staan dubbele namen, zijn mensen die inmiddels overleden zijn of foute namen op die lijst, en het opschonen daarvan, ja, dat is gewoon een taak die we nu moeten doen, is heel logisch, is 25 jaar lang niet gedaan. En dat moet dus gewoon nu gebeuren. Maar oppositiepartijen zeggen dat dit bewijst dat die commissie eigenlijk een soort taak heeft waarbij de huidige regering, de BJP, vooral als doel heeft dat er mensen op die lijst staan die op hen stemmen. Want zij zeggen, mensen die er afgehaald worden zijn nu vooral religieuze minderheden en moslims. En dat zijn, daar weten we van, die groepen stemmen in het algemeen niet overweldigend op de BJP. En inmiddels zijn al 130 miljoen namen van die lijst verwijderd. Dat is 13% van het electoraat in India.
1: Daar is dus nu dat protest tegen. Hoe gaat dat op dit moment, dat protest?
2: Ja, het gaat al een paar dagen is het aan de gang. Het zijn ook niet alleen die jongeren uit de kakkerlakkenbeweging. Er is meer steun, want oppositiepartijen zien natuurlijk ook gewoon een dreiging, omdat hun achterban van die lijsten wordt gehaald, dus volgens hen heel gericht. In de eerste dagen was er een heel groot verschil tussen wat er gebeurde in Mumbai, grote stad, en New Delhi, de hoofdstad. Het ging in New Delhi meteen al heel hard eraan toe, waarbij demonstranten die naar Jantar Mantar, dat is de plek waar over het algemeen gewoon openlijk gedemonstreerd mag worden, werden al meteen opgepakt, werden al meteen afgevoerd in busjes, zodat ze eigenlijk helemaal niet aan demonstreren toekwamen. In Mumbai ging het iets gemoedelijker eraan toe. Maar het laat zien dat de politie geen zin heeft, of de regering ook, geen zin heeft in een herhaling van die protesten die eerder gebeurden, waarbij dus die minister van Onderwijs opstapte. Ze willen echt voorkomen dat dat in één keer weer zo groot wordt en zo krachtig.
1: Ja, dat waren echt grote protestacties. Hebben de stand daar ook wat van geleerd?
2: Ja, je ziet, het is nog maar 2 maanden later, hè? En die demonstraties waren natuurlijk gewoon heel succesvol, want ze kregen wat ze wilden, het opstappen van die minister. Wat ik nu zie is bijvoorbeeld dat ze daarvan geleerd hebben. Een hele iconische foto die tijdens die protesten rondging was een vrouw die in haar eentje met 1 hand zo'n politiebusje tegenhield. En daarmee voorkwam ze dat al die demonstranten afgevoerd werden. En dat is een tactiek die de Indiase politie gebruikt. Pak ze op, zet ze ver buiten de stad bij een politiestation neer en dan kunnen ze in ieder geval niet meer diezelfde dag terug de stad in om voor oproer te zorgen. Maar demonstranten hebben ontdekt dat dat helemaal niet zo gestructureerd gaat. Dat als ze voor die busjes gaan staan, als ze gaan zitten, als ze er bovenop gaan zitten, dat doen ze nu ook, dat die busjes gewoon blijven stilstaan en dat ze zo voorkomen dat mensen afgevoerd worden. Dus nu zag je ook weer vrouwen die voor die busjes met 1 hand op echt een compleet vergelijkbare manier voor die busjes gingen staan om, ja, tegen te houden dat de politie invloed kan uitoefenen en dat demonstranten gewoon kunnen blijven op de plek waar ze zijn.
1: Maar gaan ze ook voor elkaar krijgen wat ze eisen?
2: Nou, deze zaak is heel anders dan die minister van Onderwijs. Want het onderwerp onderwijs, niemand is tegen slecht onderwijs of tegen goed onderwijs. Iedereen is voor goed onderwijs. En Modi kon dan ook zeggen van oké, we laten deze minister opstappen, want hij kon daar goed zijn eigen verhaal over naar buiten brengen, hè, over het nut van goed onderwijs en dat hij daar ook achter staat. Maar de man waar het nu om gaat, Kumar, ja, dat is een man van een hele andere statuur, is echt een protégé, echt een loyalist aan de partij, is daar ook op die plek verkozen door de BJP. Dus Modi zal ook niet zomaar toegeven, omdat hij dan laat zien dat de beschuldiging die hij nu krijgt, de oppositiepartijen en de jongeren zeggen, we staan hier om de democratie in India te beschermen. Ja, daar kan hij niet zomaar aan toegeven. Hij kan niet laten zien dat hij die met zijn regeringspartij zou aanvallen.
1: zei correspondent Davy Boerema. Het is 8:12. Warm zeewater, zware regen en krachtige wind. Spanje kreeg de afgelopen dagen te maken met extreem noodweer. En die storm had opvallend veel weg van een tropische storm. Stormdeskundige bij het KNMI, Nadia Bloemendaal. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Was het een tropische storm?
3: Ja, op het oog leek het daar wel op. Maar ja, ik zal ook wetenschappelijk correct moeten antwoorden dat we daar eerst nader onderzoek naar moeten doen om echt officieel vast te kunnen stellen dat het een tropische storm was. Maar ja, op radarbeelden had het er wel veel van weg.
1: En hoe kan het dat het daar dan op die manier ontstaan is?
3: Ja, het zeewater bij de kust van Spanje is op dit moment abnormaal warm. Het is 3 graden warmer dan normaal. Dus het zit tegen de 26 graden aan, zag ik net op de weerkaarten. En ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. En dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend. Ja.
1: En als u zegt, het zag er echt wel zo uit als een tropische storm. Hoe ziet het er dan uit?
3: Nou, de beste manier waarop ik dit kan beschrijven is hoe een bloemkool eruit ziet. Dus als je naar een radarbeeld kijkt, dan zie je op een gegeven moment van die bloemkolen verschijnen. Enorme clusters onweersbuien. En meestal zie je dat 1 keer, misschien 2 keer gebeuren hier in de contraien van Europa. En dan is het wel klaar. Maar wat je nu bij deze radarbeelden zag, was dat het proces zich maar bleef herhalen. En dat is iets, dat zie je vaker in de tropen. Want in de tropen zijn de condities gunstiger voor dat proces om zich maar te blijven herhalen dan hier. Dus ja, daarom gingen bij ons meteorologen wel een paar alarmbellen af toen we die radarbeelden zagen.
1: Ja, want ook meteorologen in Spanje die zijn in alle staten, zou ik bijna zeggen. Dus het is echt uitzonderlijk voor Spanje?
3: Ja, dit is zeker uitzonderlijk. Dit is een cluster onweersbuien waarvan het leek alsof die echt vanaf de grond... Ja, wij noemen dat geïnitieerd, dus dat het echt vanaf de grond begon, maar dat het ook op die manier zichzelf in stand bleef houden. En meestal, misschien heeft u wel eens de term Dana gehoord. Dat zijn van die lage druksystemen bij Spanje waar ook veel regen uitkomt. Bijvoorbeeld de overstromingen bij Valencia vorig jaar, dat kwam uit zo'n Dana. Maar dan wordt het geïnitieerd doordat er een lage drukgebied in de buurt ligt. En die zorgt dan voor het ontstaan van die onweersbuien. Maar dat was nu niet zo. Het was gewoon een proces wat uit zichzelf helemaal op gang kwam, maar zichzelf ook in stand hield. Dus ja, het was echt anders.
1: En is dat dan, als je alle elementen bekijkt, het gevolg van klimaatverandering?
3: Mijn eerste gevoel zegt ja. Vooral omdat dus dat zeewater zo enorm warm is. 3 graden warmer, dat is iets dat verwachten we dat al zou gebeuren onder klimaatverandering. En dat moment is nu hier. En nou ja, eigenlijk om het beeld een beetje breder te schetsen. Ik heb 12 jaar geleden toen ik studeerde, volgde ik een vak over klimaatverandering. En toen leerden we over hoe klimaatverandering in de Middellandse Zee eruit zou zien. Nou, daar horen dit soort beelden dan ook bij. Maar dat waren plaatjes die werden geschetst voor 2040, 50, over nog wel een paar decennia vanaf nu. En het feit dat het nu al hier is, is wel een teken aan de wand van dat het proces van klimaatverandering zich aan het versnellen is. Dus ja, dat is zeker wel zorgwekkend.
1: Ja, is dat iets waar meteorologen dus van geschrokken zijn?
3: Ja, zeker. Ja, dat kan ik niet anders zeggen dan ja.
1: Ja, ook de Noordzee warmt op. Dus kunnen wij wat dat betreft op termijn ook dit soort stormen verwachten?
3: Nou ja, we hebben in 2023 zomerstorm Poli gehad. Dat was begin juli. Toen hadden we in 1 keer code rood tijdens de ochtendspits. Hele zware storm. Die storm had wat subtropische allures in zich. Dus we zijn er al tegenaan aan het schurken. Maar zo'n systeem als dat je nu bij Spanje zag, Ja, dat heeft wat meer moeite in de Noordzee. Ten eerste omdat ja, bij ons is het water toch nog wel echt wat kouder. Maar ook, wij hebben wat meer invloed van de straalstroom. En de straalstroom zorgt ervoor dat het hard waait op grote hoogte. En zo'n nou ja, tropisch systeem, als dat het uiteindelijk blijkt te zijn geweest, die vindt die wind niet prettig. Want die wind blaast dat hele systeem kapot. Dus ja, hier zal het toch nog wat meer aan de elementen onderhevig zijn. En zal het wat meer moeite hebben. Maar ja, niks is uitgesloten, blijkbaar nee. Weer.
1: En al met al, wat er in Spanje is gebeurd, is zorgwekkend, zoals u zei.
3: Ja, welke naam je uiteindelijk ook aan het beestje geeft. Of het een tropische storm geweest is, of het een Dana geweest is, of het weer iets anders geweest is. We hebben de impacts gezien. Er zijn grootschalige overstromingen geweest. Er zijn meerdere doden gevallen. En dat is wel gewoon heel zorgwekkend. Dat je zoveel sterke regenbuien hebt die ook langere tijd boven dezelfde plek blijven hangen. Ja, met dus alle gevolgen van dien. Dus ja, dat moet ook zeker echt wel gemonitord blijven worden.
1: Dank, Nadia Bloemendaal, stormdeskundige bij het KNMI. AI wordt steeds meer gebruikt om kinderporno te maken. Daarvoor waarschuwt de Internet Watch Foundation bij nu.nl.
4: In de eerste helft van dit jaar werden ruim 6300 AI-beelden gevonden van seksueel kindermisbruik. Dat waren er 40% meer dan in heel vorig jaar. Deskundigen zijn niet verbaasd over de stijging. Off-Limits, het expertisecentrum online misbruik, zag vorig jaar ook al bijna een verdubbeling van AI-misbruikbeelden ten opzichte van het jaar daarvoor. Deskundigen zeggen in het Parool dat een telefoonverbod op scholen mogelijk averechts kan werken. In de nieuwe richtlijn van het kabinet staat dat mobieltjes niet alleen in de klas, maar ook op het schoolplein en in de aula verboden zouden moeten worden. Een expert zegt tegen het Parool dat leerlingen de schermtijd die ze op school verliezen thuis gaan compenseren. Ook zijn er aanwijzingen dat eenzame kinderen nog geïsoleerder raken door een telefoonverbod. Honderden studenten in New York zijn de straat opgegaan om een verkrachtingsslachtoffer te steunen. Een vrouw op de prestigieuze Cornell University zou daar urenlang zijn verkracht door 7 mannen. De daders werden niet vervolgd, tot afschuw van de demonstranten.
5: No justice, no peace!
6: No justice, no peace!
7: I think at Cornell and societally, we need to get better at starting conversations and being willing to vocally talk about sexual assault and speak out against it.
4: Het moet normaler worden om je uit te spreken tegen seksueel geweld, zegt hij. Sinds corona is het aantal mensen dat in België kiest voor euthanasie bijna verdubbeld. Dat schrijft de krant De Standaard. Bijna 4500 mensen in België stierven vorig jaar door euthanasie. Het ging niet alleen om Belgen. De krant schrijft ook over euthanasietoerisme. Mensen uit het buitenland die naar België komen om een eind te maken aan hun lijden. Dat zijn vooral Fransen. Zij kunnen makkelijk terecht bij Belgische ziekenhuizen en artsen, omdat die vaak ook Frans spreken. En het is best lastig om in grote steden een eetentje te vinden dat een gezonde hap verkoopt. Dat schrijft Trouw. Onderzoekers van het Amsterdam UMC zagen maar in 4% van de gevallen eten op de kaart dat past bij een gezonde leefstijl. Verder was er vooral een overvloed aan ongezond eten. Het aanbod in onder meer Almere, Breda en Den Haag is in 10 jaar tijd vaak ongezonder geworden.
1: Verkeersinformatie, Helene Geest.
8: Het is een hele drukke ochtendspits met veel ongelukken. De meeste vertraging daardoor nu in de buurt van Amsterdam. En dat komt door een eerder ongeluk op de A10 bij knooppunt Watergraafsmeer. Daardoor vielen vanaf de Ring Noord. Je hebt op de A10 20 minuten vertraging. Maar vooral ook veel vertraging daardoor op de A1 vanuit Amersfoort. Tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer 40 minuten extra reistijd.
0: NPO
9: Radio 1. Tot half 10.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Van herfststand naar volgroen en zelfs opnieuw in bloei. Deze Nederlandse Indian Summer, oftewel zomerse herfst, heeft bijzondere gevolgen voor bomen. Verslaggever Matthijs van der Wiel ging op pad met Arnold van Vliet, bioloog aan de Universiteit Wageningen.
10: Het is allemaal zo groen. Ben ik nou gek of zagen de bomen er in die bloedhete, droge zomer herfstiger uit dan nu?
11: Ja, ik denk dat je dat wel eigenlijk kunt stellen. Want een paar weken terug hadden we het over de valse herfst. Door die extreem hoge temperaturen en die extreme droogte verkleurden de bladeren al bij heel veel boomsoorten en vielen ze er vanaf.
10: Hoe kan het dan dat het nu zo groenig uitziet?
11: Nou ja, heel veel van dat geel-bruin wordende blad is er afgevallen. En er zijn toen wel bij heel veel bomen ook gewoon groene bladeren blijven zitten. En door die extreem hoge temperaturen hebben die nog niet echt zin om hun bladeren te verkleuren en blijft het groen.
10: En dan spant deze kastanje midden op een rotonde hier in Ede de kroon. Want die ziet eruit alsof het lente was. Wat is er aan de hand met die boom?
11: Ja, deze is eigenlijk net weer in blad gekomen en volledig in bloei.
10: Wie denkt dat het lente is?
11: Ja, want het probleem met deze boom, hij staat natuurlijk heel erg belabberd hier. Die heeft extreem veel last gehad van de droogte. En die is al zijn blad kwijtgeraakt door die extreme droogte. En opeens, het is weer gaan regenen. En toen liep hij weer uit. En dat zie je wel vaker met extreme droge jaren. Dat aan het eind van het groeiseizoen krijg je zogenaamde najaarsbloei. Dat zie je bij fruitbomen, maar dus ook bij paardenkastanjes.
10: Arnold van Vliet die houdt het allemaal bij met de natuurkalender die hij oprichtte. En wat is dit dan voor najaar?
11: Ja, heel bijzonder weer. Ook omdat het natuurlijk de warmste zomer ooit is geweest. In combinatie met die extreme droogte. Maar het volgde ook op een hele warme winter. Dus het is weer een combinatie van extremen die ja, wel weer nieuwsgierig maakt van hoe gaan die bomen erop reageren. En je ziet een heel gemixt beeld.
10: Hier staat een hele mooie grote eik.
11: Ja, die is nog inderdaad heel groen. Hij ziet dat het vergelingsproces, het herfstkleurproces eigenlijk heel erg vertraagd wordt op dit moment door die hele hoge temperaturen.
10: Wat valt u op?
6: Wat valt me op dat het mooi groen is?
10: Er zijn hier in Ede veel mensen die een avondwandelingetje maken met het mooie weer. Snel, voordat het alweer vroeg donker wordt.
6: Ja, het is oktober. Het zit allemaal nog aardig in de bomen. Ja,
12: dat ze weer aan het groeien zijn geweest.
10: Ja, klopt dat?
11: Nou, die gele blaadjes zijn er inderdaad afgewaaid. Maar door die hele hoge temperaturen blijft het langer groen. Ja. Dus wat er nog aan zat, dat denkt
6: we gaan opnieuw. Ja, ja.
10: Ik vind die herfstkleur altijd zo mooi. Krijgen we ze nou wel of niet?
11: Dat begint nu dus wel. Hè. We staan hier ook bij essen. Ja, die kleuren sommige jaren echt spectaculair. En dit jaar zijn de omstandigheden eigenlijk wel weer heel goed. Want in de summer, die echte explosie van herfstkleuren, wordt extra veroorzaakt als je zon overdag hebt.
10: Die hebben we.
11: Hoge temperaturen, maar 's nachts koud, maar geen vorst.
10: Dat is nog niet.
11: Nou, dat hebben we nu de komende week. Gaat dat natuurlijk ook gebeuren. En we hebben ook al, de nachten worden al wel wat kouder. En dat zorgt ervoor dat er meer roodkleuring in die bladeren komt. Dus dat je veel sterkere pigmenten krijgt, zoals dat heet, kleurstoffen. Ja. Met dat extra herfstkleuring.
10: Dit ziet er allemaal niet zo heel slecht uit na die extreme zomer. Of zijn er bomen die er wel echt last van hebben, nu blijvend?
11: Ja, die bomen hebben echt een enorme klap gehad. Dit waren extreme omstandigheden. En dat zie je bij sommige bomen meer dan bij andere. Wat heel opvallend was, is dit jaar de berken. Die kwamen heel vroeg met gele bladeren te zitten. Op heel veel plekken ook echt helemaal kaal geworden. Dat is er nu weer af. En nu denk je van, nou, dat valt allemaal wel weer mee.
10: Dus maar ondertussen?
11: Nou, we vergeten het allemaal, maar dat gaan we wel de komende jaren nog zien. En
10: wat dan?
11: Nou ja, dat die meer bomen wegvallen, omdat ze het gewoon niet trekken.
10: Het zegt dus niet alles dat deze bomen er zo mooi groen uitzien.
11: Nee, en dus in die zin, misschien is het ook alweer goed dat het wat langer warm is. Dan hebben ze ook weer tijd om nog wat langer door te groeien. En wat schade die ze hebben opgelopen weer wat in te halen, zeg maar.
10: Dus zelfs de bomen kunnen blij zijn met de Indian Summer.
11: Dit geeft ze wel weer even een extra impuls, als ze nog groen blad hebben. Dus niet alle blad kwijt zijn geraakt.
1: Arnold van Vliet, bioloog aan de Universiteit Wageningen. Over ruim een uur is er weer Stand.nl met Herman van der Zand. Herman, goedemorgen.
13: Goedemorgen, werk je wel eens thuis?
1: Nee.
13: Nee, dat kan niet.
1: Ja, ik doe wel eens wat thuis, maar...
13: Nee, dat is lastig met jouw beroep. Maar er zijn een heleboel beroepen waarbij het wel kan. En dat leidt af en toe tot conflict. Reisplatform Booking.com staat vandaag in de rechtbank tegenover de eigen ondernemingsraad vanwege een conflict over thuiswerken. Het bedrijf wil vastleggen dat werknemers 2 dagen per week op kantoor werken. De OR wil zo'n verplichting niet. Op dit moment geldt binnen het bedrijf een aanbeveling van 2 dagen op de zaak. Maar daar lijken weinig mensen zich aan te houden. Volgens Booking is het slecht voor de teambuilding, samenwerking en productiviteit. De stelling vandaag in Stand.nl: het is logisch dat werkgevers grenzen stellen aan thuiswerken. Sinds corona is thuiswerken bij veel bedrijven aan de orde van de dag. Even benadrukken, bij heel veel banen kan thuiswerken helemaal niet.
1: Nee.
13: Maar voor wie dat wel geldt, hoe heeft u het geregeld? Werkt u thuis? Waarom? Of zit u liever op kantoor? Stoort u zich aan het vele thuiswerken? Is het goed dat werkgevers het thuiswerken beteugelen? Of ontneem je dan de autonomie van de werknemer? En bent u misschien een baas? Hoe gaat u ermee om? Laat het ons weten via Stand.nl. Reageren kan via spraakmakers@kro-ncv.nl. Bellen ook naar 0800 1101.

0: Scout24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
3: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
4: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
7: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: NPO Radio 1.
12: Hoofdpunt van nieuws, Thomas.
13: De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio een dode gevallen en zeker 6 mensen gewond geraakt. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen. Scholieren en studentenorganisaties in Frankrijk gaan vandaag opnieuw de straat op. Diverse vakbonden hebben docenten opgeroepen om zich daarbij aan te sluiten en te staken. De Franse autoriteiten staan op scherp nadat scholierenprotesten vorige week uitliepen op geweld. Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking. Dat vinden onderzoekers van het Mulier Instituut. Nu kunnen ouders vaak moeilijk een passende zwemles vinden voor hun kind met een beperking of autisme. Deze zwemlessen zijn vaak te duur en er zijn niet altijd instructeurs beschikbaar. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode, blijkt uit Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar werden de vrouwen financieel afhankelijk van de broers, volgens justitie gedwongen internetporno te maken. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club. Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl.
12: Bij Weerplaza, Jeroen Elfrink. Jeroen, hier in Hilversum is nog flink mistig.
14: Ja, een groot deel van het land. De dag start echt op veel plaatsen grijs. Alleen in Limburg schijnt nu de zon. En vanmiddag zou op meer plaatsen de zon weer gaan schijnen. Al heeft de bewolking toch wel iets de overhand in het noorden van het land. En daar zou een hele lokale bui kunnen vallen vanmiddag. Daarbij wordt het 20 tot 23 graden.
12: En hoe zit het met de temperaturen daarna?
14: Nou, ook morgen zien we temperaturen van 20 tot 23 graden. Het is wel echt de laatste warme nazomerdag. In de middag vrij veel zon, maar aan het eind van de dag neemt de bewolking toe. En dan volgt een koufront. En vanaf donderdag is het dan toch echt duidelijk koeler met temperaturen van 14 of 15 graden. Dagelijks buien en ook vrij veel wind. Ja, de herfst gaat echt donderdag beginnen.
12: Jeroen, dankjewel. Helene, hoe gaat het weg?
15: Ja, het is nog steeds druk. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd deze ochtendspits. Onder andere eentje op de A10. Daar is alles van de weg. Maar er staat daardoor wel een hele lange file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging bijna een uur. Op de A7 van Groningen naar Heerenveen bij Tijnje staat al een tijdje een vrachtwagen met pech, waardoor de rechte rijstrook dicht is. En dat kost je ook 20 minuten. Verder was de Noordtunnel ook even dicht in de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Papendrecht is de vertraging daardoor bijna een uur. En op de A32 Meppel-Heerenveen bij Heerenveen-Zuid staat een lange file van 5 kilometer. Daar is de vertraging 25 minuten en dat komt door wegwerkzaamheden.
12: Dat voetbal voor spanningen tussen landen kan zorgen, bewijst de Britse club Manchester City. Zo onze correspondent.
0: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van ons eten. De aardappel groeit dichtbij en belandt in duizenden variaties op je bord. Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van ons eten.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
17: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
18: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
17: Voor pallets van 100 kilo?
18: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
19: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van ons eten.
20: Ja, kun je even staan?
21: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
22: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
23: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
24: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
23: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
25: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: De miljoenenfraude van de Engelse voetbalclub Manchester City raakt niet alleen de voetbalwereld, maar dringt ook de Britse politiek binnen. De eigenaar van de club, Sheikh Mansour van de Verenigde Arabische Emiraten, en het Staatsinvesteringsfonds van Abu Dhabi doen grote investeringen in het Verenigd Koninkrijk. Maar de eigenaren van City dreigen hun investeringen terug te trekken als hun club een te zware straf krijgt. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, welke investeringen dreigen ze dan terug te trekken?
26: Ja, de Emiraten dreigen nu miljarden terug te trekken uit een tech-hub. Een tech-hub die de Britse regering wil bouwen tussen de universiteitssteden Oxford en Cambridge. Ze willen een soort Britse Silicon Valley creëren. Nou, de Labour-regering heeft het afgelopen jaar intens gelobbyd bij de Emiraten om geld te investeren in dit project. En een van de staatssecretarissen had daar begin dit jaar nog een ontmoeting over met Khaldun Al-Mubarak, de voorzitter van Manchester City. Maar zoals je al aangeeft, sport, politiek en diplomatie lopen hier dwars door elkaar. De eigenaar van de club is Sheikh Mansour, de vicepremier van de Emiraten. En die beheert een investeringsfonds ter waarde van 300 miljard. Dit is een fonds dat de afgelopen jaar al voor 30 miljard pond heeft geïnvesteerd in de Britse economie. En ja, de Britse regering wil dat die investeringen blijven komen natuurlijk. Maar nu zeggen de Emiraten, ja, die miljarden voor die tech-up, die kun je op je buik schrijven. Nu een hele zware straf dreigt voor Manchester City.
12: Nou ja, en die zware straf dreigt niet voor niks, want het zijn nogal wat aanklachten.
26: Nogal, 114 aanklachten in totaal waaraan ze schuldig zijn bevonden. Ze zijn beschuldigd van zware fraude waarmee ze de financiële regels van over een periode van 10 jaar hebben gebroken. Ze hadden schijncontracten met commerciële sponsors, waar alsof het leek dat ze inkomsten hadden van bijna een miljard euro van deze sponsors. Geld dus dat ze konden investeren in transfers of dikke spelersalarissen, terwijl dit geld in werkelijkheid afkomstig was van de overheid van de Emiraten. Dat mag dus niet volgens de financiële regels. Ja, en deze fraude op deze schaal, ja, dit heeft de Premier League nog nooit eerder zo meegemaakt. En dus dreigt inderdaad een hele zware straf voor Manchester City nu.
12: En waar moeten we dan aan denken bij zware straf? Waar zijn die eigenaren van City zo bang voor?
26: Nou ja, dit heeft geen precedent, dus we kunnen ook niet echt voorbeelden noemen uit het verleden waar dat dan naartoe zou gaan. Maar als je kijkt naar de regels van de Premier League, ja, dan moet je denken dus aan puntenaftrek, enorme boetes, degradatie zelfs schorsing uit de Engelse competitie. Ja, dus niemand gaat ervan uit dat ze hier met een hele lichte straf van afkomen. Een paar jaar geleden was de club Everton schuldig bevonden aan een lichte overschrijding van het maximum van hun budget. Nou, daar kregen ze 10 punten aftrek voor in de competitie. Maar dat is echt klein bier vergeleken met wat Manchester City gedaan heeft, waarvoor ze nu veroordeeld zijn. Dus die straf zal ongetwijfeld zwaarder uitvallen.
12: De eigenaren van City, de Verenigde Arabische Emiraten, die verbinden dus dit aan elkaar, die investeringen en wat er met de club gaat gebeuren. Er zit nog een saillant detail aan, want de huidige premier, Andy Burnham, was tot voor kort burgemeester van Manchester. De eigenaar van de club hebben ook in Manchester geïnvesteerd. Raakt dit nou hem persoonlijk?
26: Ja, en hij had daardoor ook innige banden met de club, hè. We hebben tal van ontmoetingen gehad tussen Andy Burnham en de voorzitter van Manchester City. Niet alleen omdat Andy Burnham een voetbalfan is, maar ook omdat hij grote belangen had voor de stad. De Verenigde Emiraten, of het fonds dat de club beheert, heeft veel geïnvesteerd in het gebied rond het stadion van Manchester City bijvoorbeeld. Maar die belangen, ja, die begrijpt Andy Burnham niet alleen als voormalig burgemeester van Manchester, maar ook als Britse premier. Niet alleen vanwege dit project rond die tech-hub, maar ook nog, ja, de vele miljarden die het staatsfonds dat de eigenaar van City investeert in de Britse economie. En Burnham, ja, die maakte een beetje een domme fout afgelopen week door openlijk te zeggen dat hij zich ernstig zorgen uitte over wat er nu gebeurde rond Manchester City. En hij zou erg bezorgd zijn als de eigenaren de club zouden verkopen. En gaf aan dat hij dat niet liever zou willen doen. Nou, ik kreeg enorm veel kritiek op natuurlijk. Want waarom zou de premier zich nu bemoeien met deze zaak van de Premier League? Want het leek alsof Burnham wilde voorkomen dat de stad een zware straf zou krijgen. En dat hij het veel belangrijker vindt dat de eigenaren van de club, ja, betrokken blijven bij Groot-Brittannië. Niet alleen bij de club dus, maar bij de Britse economie. Ja, en zo zie je dat hier politiek en sport dwars door elkaar lopen.
12: Nou ja, goed, wat hij moet voorkomen is natuurlijk dat hij beschuldigd wordt van buigen voor de druk van de Verenigde Arabische Emiraten, toch?
26: En dat hij zich actief gaat mengen met deze zaak. Dat hij op een of andere manier gaat voorkomen dat de club een zware straf gaat opleggen. Nou, dat zal tot enorme woede leiden bij de Britten, bij Britse voetbalfans. Ook natuurlijk bij de vele andere clubs van de Premier League. Want die hebben al advocaten in de arm genomen om te kijken wat ze kunnen doen, hè, als er die straf gaat komen. Want ja, er zijn natuurlijk een aantal clubs die nu denken, ik heb landstitels misgelopen. Ja. Of kwalificatie voor de Champions League. En daarmee tientallen, zo niet honderden miljoenen ponden. Dus ja, er staat heel veel op het spel. Niet alleen sportief, maar ook economisch.
12: Kortom, een hoofdpijn dossier. Arjen, dankjewel. Correspondent Arjen van der Horst. Veel mensen weten misschien niet meteen wie Marius van Dokkum is, maar ze kennen vaak wel zijn cartoonachtige schilderijen van het gewone leven, bijvoorbeeld via een ansichtkaart. Van Dokkum heeft zijn eigen museum in Harderwijk. En dat is zo populair dat het vandaag naar een groter pand verhuist. Verslaggever Roel Pauw sprak met de schilder zelf en met conservator Sophie van Steenderen.
1: Oké, en hierbij verklaren wij het Marius van Dokkum Museum in Harderwijk voor geopend.
2: Dat was 8 jaar geleden, maar het museum begon te bezwijken onder zijn eigen succes. Naast een aantal technische verbeteringen was er vooral behoefte aan meer ruimte.
3: Ik heb heel veel werk gemaakt in de loop der jaren en kon altijd maar een klein deel exposeren in het oude gebouw. Dus nu heb ik een groter gebouw waar heel veel meer werk kan hangen.
2: Had u verwacht dat het zo'n doorslaand succes zou worden?
3: Ja, in het begin dan loopt het altijd wel. Hè? Als iets nieuws is, dan komen de mensen wel. Ja. Op een gegeven moment denk ik, iedereen heeft het wel eens een keertje gezien. Hè? Maar tot mijn stomme verbazing, het blijft gewoon goed lopen.
4: Ja, we zitten op zo'n 80.000 bezoekers per jaar. Dus dat is echt aanzienlijk. En wat ik zelf heel erg leuk vind, is om te merken dat er ook steeds meer museumkaarthouders komen. Dus ook het echte museumpubliek weet Marius te vinden. En daarnaast mensen die eigenlijk zelden in een museum komen en hier dan hun eerste museumervaring hebben en dat heel positief meemaken. Dus die twee groepen bedienen we en daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee. En daar zit ook de groei.
3: Ja, ik vind het gewoon heel fijn dat iedereen zich hier thuis voelt en iedereen het kan bekijken zo. Vaak is het wel een beetje een vooroordeel van ja, humor, kan dat wel in de kunst? Is dat niet een beetje te simpel? Hè? Nee. Maar het hoeft helemaal niet. Want ik schilder ook nooit humor om de humor, maar vaak om iets uit te beelden. Het is ook een beetje een spiegel van onze tijd. Hè? Mensen herkennen iets van zichzelf erin. Dus het is niet oppervlakkig of zo, zeker niet.
2: Portretten van onze tijd, vaak met een cartoonachtige twist. Twee oudere mensen die worstelen met de net aangeschafte

0: mensen herkennen iets van zichzelf daarin. Dus het is niet oppervlakkig of zo, zeker niet.
1: Portretten van onze tijd, vaak met een cartoonachtige twist. Twee oudere mensen die worstelen met de net aangeschafte computer. Een meisje dansend onder het oog van norse kerkgangers. De hangouderen. Bijna iedereen kent ze wel van de ansichtkaarten. Van Dokkum had in coronatijd ook nog even snel een hele serie bustes gemaakt. Van Laurel en Hardy, Prinses Beatrix, Zwiebertje, Bach, noem maar op. Daar was ook plek voor nodig. En voor een ruimer atelier.
2: Eén dag in de week werkt Marius hier. Dat is uniek omdat dit natuurlijk een museum van een nog levende kunstenaar is. En in het vorige museum was er weinig plek voor Marius. Moest hij steeds zijn spullen opruimen. Maar nu kan hij gewoon alles laten staan. En ook als hij niet aan het werk is, hebben mensen toch het gevoel van, hé, hier wordt gewerkt, hier ontstaat iets. En je kruipt een beetje in de huid van de kunstenaar. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch. Want als je dan de zaal oploopt en die kunstwerken ziet hangen, dan snap je ook beter hoe ze ontstaan zijn. Dus dat is echt iets waar we heel trots op zijn.
0: Het is intiem. Hè? Het zijn geen hele grote zalen. Mijn werk staat niet op een hoge sokkel of zo. Dat past ook wel een beetje bij mijn werk, hoor.
1: In bezoekersaantallen is het museum het Dolfinarium waarschijnlijk al voorbijgestreefd. Met dank aan de talloze Duitse toeristen.
3: Beste bezoeker, herzlich willkommen in mijn museum.
2: Ja, weet je, die humor is natuurlijk ook, daar heb je geen taal bij nodig eigenlijk. Die werken spreken voor zich en zullen dus ook de Duitse bezoekers aan het lachen maken.
1: Van Dokkum is blij met al dat succes, maar nooit zonder enig ongemak.
0: Kijk, ik heb wel een beetje trots en zo, maar ik heb gewoon alle dingen meegehad in mijn leven.
1: Ja?
0: Gezondheid en mooie opleiding.
1: Nodige talent.
0: En een beetje talent natuurlijk. Maar je moet ook veel doen, hoor. Je moet wel meters maken. Ik zie het gewoon als werk ook. Ik ben er vrij nuchter drin, hoor.
4: Zij schilder Marius van Dokkum. Feest voor Indonesië en een heleboel eredivisiespelers. Voor het eerst in 35 jaar won de nationale voetbalploeg een internationaal toernooi.
5: In de finale van de Asian Cup, een nieuw FIFA-toernooi voor landen in Zuidoost-Azië, versloeg Indonesië gisteravond Thailand na strafschoppen. En zo klonk het toen Thailand de beslissende strafschop miste. Aanvaller Ole Romanij, die in Nederland voor Fortuna Sittard speelt, vertelt in Langs de Lijn en Omstreken hoe de zegen door de fans beleefd werd.
6: De passie is gewoon iets anders dan we dat in Europa hebben. Op een andere manier, dus het is ook. Ja. Maar het is gewoon, ja, het is echt prachtig. Uitverkocht stadion, ik weet niet, volgens mij zaten er 70, bijna 80.000 man. Nou ja, niet normaal.
5: Wielrenner Giulio Ciccone zet vraagtekens bij zijn nipte nederlaag tegen Remco Evenepoel op het EK wielrennen afgelopen weekend in Slovenië. Hij werd in de sprint met 2000ste van een seconde geklopt. Dat klonk zo bij de Italiaanse Eurosport.
7: Ciccone, eccolo lì! Eccolo lì! Vai Giulio, spingi fino all'ultimo! Ciccone de Evenepoel! Ciccone de Evenepoel!
8: Oh, madonna!
7: Ciccone de Evenepoel, arrivo al fulmicotone, nessuno sa se ha vinto! Nessuno ha alzato le braccia! Mamma mia!
5: Ik heb er weinig van verstaan, maar volgens mij de strekking is wel duidelijk. Op Instagram klaagt de Italiaan over de finishfoto. Die is namelijk net voor de finishlijn genomen. Dat gebeurt altijd omdat zwarte banden op een zwarte finishlijn niet te zien zijn. Ciccone vertrouwt het niet en wil een foto zien van het exacte finishmoment. De organisator van het EK verdedigt de gebruikte finishfoto, maar gaat niet in op dat specifieke punt van Ciccone. Bondscoach Mark van Bommel van België blijft ondanks de 4-1 nederlaag tegen Frankrijk positief over zijn ploeg. Van Bommel zegt tegen Sportza dat er in zijn eerste interlandperiode meer positieve dan negatieve punten waren. De bondscoach vindt dat België dicht bij de Europese toplanden staat. Het is volgens hem vooral een kwestie van tijd voordat ze ook zo'n topland kunnen verslaan. Wel moet de ploeg leren om een voorsprong 90 minuten lang vast te houden. Dat is dan inderdaad wel handig. En Argentinië maakt zich op voor de laatste wedstrijd van Lionel Messi in het shirt van de nationale ploeg. Na meer dan 200 interland speelt hij vanavond tegen Benin zijn laatste duel. Jan Kees vertelde daarover. En dat doet de mensen op straat in Buenos Aires veel. Zo zegt deze man tegen persbureau AP dat Messi een groot gat achterlaat.
9: Va a ser un agujero que va a pasar muchos años, que no va a estar ahí, va a estar presente. Va a ser un antes y un después en el mundo del deporte.
5: Het gat dat Messi achterlaat zal er over vele jaren nog zijn, zegt hij. Hij heeft ons geleerd om nooit op te geven en te vechten voor onze dromen.
4: Verkeersinformatie, Helene Geest.
10: Ja, het is nog steeds heel druk op de weg met 800 kilometer files. Voornamelijk te wijten aan veel ongelukken.

0: lukken. Op de A10 gebeurde bijvoorbeeld een ongeluk. Dat is al van de weg, maar daardoor is een lange file ontstaan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. En nu ligt daar ook nog olie op de weg bij knooppunt Watergraafsmeer, waardoor de verbindingsweg dicht is. Vanaf Muiden is de vertraging daardoor 35 minuten.
1: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Think van Aretha Franklin. Elk jaar zijn ze in deze periode van het jaar weer te horen. Burlende herten. Het is de lokroep van de mannetjes naar de vrouwtjes. Maar op de ene plek in het land beurden ze eerder dan op de andere plek. Verslaggever Josephine Treje, jij bent nu bij de Oostvaardersplassen. Hoe komt dat?
1: Ja, interessant is dat. Dat ga ik gelijk even vragen aan Hans-Erik Kuipers, de boswachter hier. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hoezo hier iets later? Want in de Veluwe hadden ze het dus de afgelopen weken vooral aan de hand.
2: Ja, daar is het altijd iets eerder. Of hier is het iets later, zoals je wilt. Maar eigenlijk weten we niet precies waarom dat zo is. Er zijn nooit wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar het vermoeden waar we het aan de koffietafel over hebben is dat de herten, de hinders, willen hun kalveren in een moment naar voren of laten geboren worden wanneer de vegetatie echt uitbundig aanwezig is. En dat is hier is dat door de grote aantallen ganzen die in het gebied zijn, komt er pas later op gang. Die gaan in half mei weg. En dan zie je ook, nou kan je bijna een weddenschap opleggen, dat ze vanaf 1 juni, eind mei, 1 juni, de eerste kalveren gezien kunnen worden.
1: Dan is het gras lekker hoog.
2: Ja, dan is er voldoende voedselvoorraad. Dus het leven wordt wat zekerder daardoor. En misschien zijn ze wel zo verstandig om daarop af te stemmen.
1: Ja. Nou ja, dus wat ik zei, dus in de Veluwe is het, zit de periode erop. Hier zitten jullie nu er volop erin. Jullie organiseren ook van die tours, hè, 's ochtends vroeg. En als het donker wordt. Nou, die zijn binnen een paar minuten gelijk volgeboekt.
2: Nou, een paar minuten, het moet nog wel even indalen. Maar ja, het gaat heel snel. Ja,
1: het is heel populair. Ja. Wij zijn vanochtend al hier het gebied ingegaan om te kijken bij een uitkijkpost. Laten we even luisteren naar wat we toen hoorden en zagen. Zo'n oergeluid,
2: hè? Ja, prachtig. Het is het enige woord dat ik erbij kon verzinnen.
1: Waar staan we nu hier?
2: We staan nu bij een observatieplek. Een scherm midden in het gebied. Waar we echt helemaal ongestoord naar de dieren kunnen luisteren, kunnen kijken. Al zijn ze nu nog echt in een dikke mistlaag onzichtbaar. En het is echt midden in de Oostvaardersplassen. Waar de plekken goed te zien zijn, waar de edelherten een bronst laten horen.
1: De wind staat dus deze kant op, daarom horen we het zo goed.
2: Ja.
1: Maar ja, daar rechts zien we ze ook allemaal.
2: Ja, ze staan allemaal, die plaatsherten, die gewijdragers, die grote dominante herten, die staan op allerlei plekken, individueel in die mist. Het is echt heel prachtig mooi. En de hinders, die lopen door het gebied heen. En die herten hoeven maar één ding, of die vechten daar bijna voor, dat die bronstdoedels, die dames, in hun territorium komen. En dat hij het recht heeft om zich te mogen voortplanten.
1: Doen ze dat dan ook gelijk vandaag?
2: Nou, dat gaan we niet zien, denk ik. Nee, dat zou ook wel.
1: Maar ergens de komende.
2: Ja, hoor, dat gebeurt ook wel. En daar moet je wel naar mazzel voor hebben. Vaak in het schemer. Maar je hoort ze nu overal wel. En dat zijn vooral die mannelijke herten.
1: Is het nou meer de vrouwtjes lokken of de mannetjes verdrijven?
2: Beide. Hè? Het is ook laten zien van ik ben.
1: Ook.
2: Ja, maar er zitten ook andere geluiden. Dat laag hoem, hoem, hoem. Dat is echt ook voor de vrouwtjes. Maar dit hoog is. Het zware is wel dominantie. Kijk, dit is mijn territorium. Kom hier niet bij. Dit is de plek waar ik de vrouwtjes zou willen hebben. En op die grens, wat ik net zei, ontstaan ook wel ruzies. Maar het gaat pas op het laatste moment dat ze elkaar dus naar de haren vliegen of met de geweien tegen elkaar aan gaan stoten. Maar dat paraderen op de rand van zo'n territorium is wel heel bijzonder om te zien. Dan dreigen ze elkaar en ze, dit is mijn stukje. Maar wetende ook, als ze elkaar dus aan gaan vallen of met die geweien, dan kan het zo zijn dat een gewei of een stang afbreekt. En dan is het sloes. Dan is het klaar ook met je bronspeer.
1: Ja, eigen territorium. Hier tussen de bosjes, daar loopt hij.
2: Nee, je ziet ze beter dan niks. Ja, prachtig. Ja, jammer dat het radio
1: erbij
2: is, maar dan moeten we het maar beschrijven. Maar er staat
1: ongelukkig
2: uit de mist op een heuveltje komt een hert. Dat is een enorm gewei. Er zitten nog allemaal gras en
1: takken,
2: en takken zitten erin. Daar heeft hij mee in de grond zitten broeten.
1: Hij kijkt ons ook recht.
2: Ja, van joh, pas kom niet te dichtbij. Of ik weet niet wat hij denkt. Het is wel een paar honderd meter weg.
1: Op de Veluwe hebben ze dus niet last van die wolf, maar daar merken ze wel dat het een beetje verandert, hè, dat beurlen.
2: Ja, wat ze op de Veluwe merkbaar hebben, dat de edelherten op andere plekken staan te beurlen nu. En misschien ook wel minder beurlen, maar er wordt niet altijd bevestigd. Dat ze, zeg maar, ja, als ik daar sta te beurlen, maak ik me wel heel erg bekend als hert dat ik hier sta. Maar dat ze zich verplaatsen naar andere plekken, naar de beschutting of zo, dieper de bossen intrekken, is het misschien minder hoorbaar.
1: Kan die wolf ooit hier komen?
2: Ja, kan.
1: Maar wat gaat een wolf doen tegen zo'n gigantisch hert?
2: Dat weet ik niet. Nee, het zal meer om de hertenkalven zijn of die hinders die... daar wil ik ook liever niet over nadenken. En dat, eigenlijk zijn die voorspellingen zo diffuus. We gaan het meemaken misschien. Ja.
0: Dat was dus in de Oostvaardersplassen. Prachtig zicht op een hert met zijn gewei.
3: WNL. Stand van Nederland. De wereld is continu in beweging.
4: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtuig bij.
3: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
5: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
3: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
6: En dat is 38%. Dus stel je bent €500, dan blijft daar €311 van over.
3: Stand van Nederland.
7: Het programma over geldzaken.
3: Vrijdagavond, 8 uur.
8: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
9: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
18: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
17: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zuza.
3: NPO Radio 1. 9 uur.
8: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het kabinet komt met extra geld voor het openbaar vervoer, want de bereikbaarheid in Nederland staat onder druk. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
19: Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's. Maar die werken veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van die regio minstens 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 185 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Scholieren en studentenorganisaties in Frankrijk gaan vandaag opnieuw de straat op. Diverse vakbonden hebben docenten opgeroepen om zich daarbij aan te sluiten en te staken. Er staan protestmarsen en schoolblokkades op het programma. Vorige week liepen scholierenprotesten uit op geweld. De Franse premier wilde scholieren tegemoetkomen en broedt op maatregelen tegen het lerarentekort en achterstallig onderhoud van schoolgebouwen. Bij de protesten zijn tot nu toe zeker 5000 mensen opgepakt. Een groot deel van hen is minderjarig. Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking. Dat zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Nu kunnen ouders vaak moeilijk een passende zwemles vinden voor hun kind met een beperking of autisme. Deze zwemlessen zijn vaak te duur. Er zijn niet altijd instructeurs en prikkelarme zwembaden beschikbaar. Daardoor halen kinderen met een beperking minder vaak hun zwemdiploma. En de Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden ook nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakte ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, op veel plaatsen nog mist of lage bewolking. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden.
0: Verkeersinformatie alleen.
20: Ja, de eerste dagelijkse files worden wat korter, maar toch is het nog wel heel erg druk. Er staat nog steeds 650 kilometer file. Voornamelijk te wijten aan een flink aantal ongelukken. Er ligt op de A1 een oliespoor van Amersfoort naar Amsterdam, ook na een ongeluk bij knooppunt Watergraafsmeer. Vanaf Naarden is de vertraging een half uur. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is de rechte rijstrook dicht door een beschadigde vangrail. Bij Roosteren is dat. Vanaf Maasbracht is de vertraging een kwartier. A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarder sta je een half uur in de file door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A27 van Gorkum naar Breda bij Oosterhout. Daar is ook de linker rijstrook dicht en dat kost je vanaf Hank een kwartier.
0: Het kabinet komt met extra geld voor het OV, zo de staatssecretaris.
21: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
22: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
23: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk, 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
22: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
24: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
25: Begon jouw dag met ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
28: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
29: Cijfers vertellen veel.
1: maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Een bus die nog maar 1 keer per uur rijdt of helemaal niet meer komt. De bereikbaarheid in Nederland staat onder druk door versraling van het openbaar vervoer, vindt staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat. En daarom trekt ze de portemonnee in de hoop de problemen op te lossen. Staatssecretaris Bertram, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat zijn de belangrijkste problemen die moeten worden opgelost?
4: De belangrijkste problemen zijn die verschraling in het OV. Want als je ervan uitgaat dat ongeveer 1 op de 8 ouderen niet binnen 3 kwartier bij een ziekenhuis kan komen of een poli, dan heb je het echt wel over een serieus probleem. En tegelijkertijd is het zo, en dat maakt ook weer een deel van de oplossing, dat heel veel van het OV eigenlijk vooral in de spits heel goed gebruikt wordt. Maar dat je ook heel veel uren van de dag hebt waarbij er eigenlijk lege bussen rijden, leeg vervoer voor speciale doelgroepen. En daar zit dus ook één van de oplossingen.
0: Ja, want wat wilt u concreet doen?
4: Ja, kijk, wat wij concreet willen doen, en dan haal ik altijd heel graag het voorbeeld Zeeland aan of het voorbeeld Dordrecht, de Drechtsteden. Daar hebben ze eigenlijk alle verschillende vormen van vervoer in beeld gebracht, inclusief welke financiën gaan er naar dat vervoer. En in Zeeland is het zo dat je echt nu op 500 meter van je huis kun je echt ook zorgen dat je vervoer aangeboden krijgt. Dus je belt een meldkamer. En die meldkamers zijn cruciaal, want die coördineren eigenlijk al dat vervoer. En in Zeeland mocht je scoren tussen 1 en een 5. En daar scoort dat nieuwe systeem een 4,7. Dat is echt gewoon een enorme verbetering.
0: Oh ja, dat zijn die bordjes met hub?
4: Ja, de groene bordjes met hub, ja. En in Drechtsteden hebben ze eigenlijk nog meer vormen van vervoer in ondergebracht. En dan merk je dat zo'n meldkamer inderdaad in staat is om heel veel mensen sneller en effectiever van A naar B te brengen. Veel bruggen zijn daar gesloten. En ook ondernemers hebben nu het grote voordeel hiervan ingezien. Ik was daar vorige week. En die hebben de handen ineengeslagen met de gemeente en met de vervoerders. En wat je nu ziet is dat de ene bus werknemers naar de bedrijven brengt. Die komen daar eigenlijk hartstikke netjes op tijd. En dat ze op de terugweg mensen die in doelgroepvervoer moeten, dat ze dan die mensen ophalen. En dat betekent dat je veel meer gebruik maakt van wat er al is.
0: Ja. Is een nadeeltje dan wel aan die oplossing dat mensen wat minder à la minuut kunnen beslissen om de bus of welk ander vervoermiddel dan ook te pakken?
4: Nou kijk, er blijven natuurlijk gewoon, heel veel lijnen blijven gewoon rijden. Maar je doet dit natuurlijk ook vooral in die gebieden waar echt ook iets aan de hand is. En er zijn heel veel regio's waar je nu van ziet, als die bussen leeg rijden, ja, wat gaat een busondernemer dan doen? Die gaat natuurlijk denken, ja, ik krijg dat niet rond.
0: Nee.
4: En ik ga afschalen. En dan krijg je dat mensen, vooral ook in die regio's, maar soms ook in stedelijke gebieden, denken, ho, doe ik nog mee? Ik kan überhaupt niet van A naar B. En dat zijn eigenlijk de gebieden waar we heel goed naar willen kijken en waar we nu ook eigenlijk hartstikke goede initiatieven zien, waar ik graag gebruik van maak.
0: Ja, en dat betekent dan wel iets meer plannen, aangeven wanneer je graag weg wilt en dan wordt dat als het ware geregeld in het optimale geval. Maar u had het ook over dat er inderdaad in de daluren zo weinig wordt gereisd. Hoe wilt u dat dan oplossen?
4: Wat we aan het doen zijn, dat is ook met werkgevers, maar ook in het onderwijs, maar ook aan de Rijkskant, dat we aan het kijken zijn samen met vervoerders, kunnen we het aantrekkelijker maken om buiten de spits te rijden? Want we hebben eens laten uitzoeken hoe dat zit, maar als je ongeveer in 8% van de gevallen mensen vanuit de spits naar buiten de spits krijgt, dan heb je al heel veel van de spitsproblemen opgelost. Dus dit is super interessant. En waarom het ook natuurlijk interessant is, dat zie je ook in Zeeland. Daar stonden in de regel twee auto's voor de deur. Want ja, weet je, je moet toch van A naar B. En we hopen natuurlijk ook dat daarmee wat minder gebruik gemaakt hoeft te worden van de auto. Is goed voor de portemonnee, is goed voor de verduurzaming. En als er meer mensen in het openbaar vervoer komen, betekent het ook dat het daarmee rendabeler wordt en dus ook betaalbaarder.
0: Dank u wel. Plannen genoeg. Staatssecretaris Annette Bertram. Cinque Terre bereidt zich voor op klimaatverandering. De vijf stadjes in Ligurië en Italië zijn gevoelig voor de stijging van de zeespiegel en voor het warmere zeewater dat heftige regenbuien veroorzaakt. In 2011 werd het gebied al eens getroffen door een verwoestende aardverschuiving. Met de opwarming van de aarde wordt de kans op zo'n aardverschuiving steeds groter. Wat doen de stadjes eraan om zich ertegen te wapenen? Correspondent Angelo van Schaik vanuit Cinque Terre.
5: Een Duitse schilder die het uitzicht zit te schilderen onder de trein. En daarachter de golf van Ligurië. En je loopt dus hoog boven de zee. En het enige wat ik hier uit kan brengen is wauw.
6: Un contesto complicato, tanto bello quanto complicato in cui vivere e operare.
5: Emanuele Raso is directeur van het Parco delle Cinque Terre. En hij zegt, ja, het is een prachtig gebied, maar het is heel kwetsbaar. De Cinque Terre zijn vijf dorpen in de Italiaanse regio Ligurië, zo'n 100 kilometer ten zuidoosten van Genua. De dorpen zijn prachtig gelegen in een baai en als het ware tegen een steile bergwand aangeplakt. De geologische samenstelling van de Cinque Terre is hun grootste kwetsbaarheid. De erosie van de steile bergwanden in combinatie met steeds heftige regenbuien kunnen zorgen voor verwoestende aardverschuivingen. Op deze prachtige najaarsdag voelt het gebied als een paradijs. Maar de warmte kan, zeker in het najaar, zorgen voor grote problemen.
6: Dopo un'estate così calda, il mare immagazzina tantissima energia.
5: Hij zegt, na een warme zomer als de afgelopen zomer is de zee een enorm reservoir van energie. En als het heel warm is, dan is die energie groter. Dat betekent dat er meer verdamping plaatsvindt. En dat de regenbuien die we in deze periode van het jaar hebben, dus in oktober en november, ook intenser zijn. Een groep met Franse toeristen. Dit is dan wel eind september, maar het is nog heel erg druk hier in de Cinque Terre. Het massatoerisme draagt ook bij aan die kwetsbaarheid. Ongeveer 4 miljoen toeristen bezochten vorig jaar de Cinque Terre.
6: Destra, sinistra. Ecco. Qua chiuso. Posso?
5: Een ander probleem is de stijgende zeespiegel. En een van de sectoren die daarvan te lijden heeft is de wijnbouw. Traditioneel wordt wijn verbouwd op terrassen rondom de vijf dorpen, ook op zeeniveau. Maar vanwege de klimaatsverandering zijn de wijngaarden verplaatst naar hoger gelegen terrassen.
7: De vigneti migliori sono sempre stati quelli a livello del mare perché l'uva matura meglio.
5: De beste wijngaarden waren op zeeniveau, zegt Bartolomeo Leccari, vijfde generatie wijnmaker in Vernazza. De druiven rijpen beter. 25 jaar geleden was het nog niet zo warm als nu. De druiven verbranden nu sneller en worden sneller aangetast door het zout van het zeewater, dat ook sneller verdampt en meer regen veroorzaakt. Ik was min of meer verplicht mijn wijngaarden de berg op te verplaatsen. Een ander groeiend probleem is de erosie van de stranden. Het toch al minuscule strand in Monte Rosso, de enige van de vijf dorpen waar überhaupt strand is, wordt met het jaar kleiner. Hier valt het nog wel mee, maar op het andere strand is de helft weg, opgegeten door de zee, zegt Davide Betti van strandtent Alga. En die erosie gaat steeds sneller. De vraag is nu, wat kunnen de Cinque Terre doen om de impact van de klimaatsverandering aan te kunnen?
6: Il parco mette in atto diverse azioni.
5: Het Parco delle Cinque Terre is vooral bezig met het zich aanpassen aan klimaatsverandering, zegt directeur Raso. Enerzijds met het deels overdekken van de klimroutes in de bergen en het wit schilderen van de reling op het wandelpad via de Lamore.
6: Stonewalls for life.
5: En anderzijds met het herplanten van bomen op de berghellingen en het versterken van de muurtjes van de landbouwterrassen. Die helpen aardverschuivingen voorkomen. De verandering is een feit, zegt hij, en dus moeten we ons aanpassen.
0: Een reportage van correspondent Angelo van Schijk. Verkeersinformatie, Helene de Geest.
9: De meeste vertraging is er nog op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer, namelijk bijna een uur. Het heeft te maken met een oliespoor. Daardoor is er één rijstrook dicht op de verbindingsweg.
10: Ja.

0: Andy Grammer. Fine by me. Opnieuw grote protesten in Frankrijk. Studenten en scholierenorganisaties roepen op weer de straat op te gaan om zo de druk op de Franse regering op te voeren. De jongeren willen dat er een einde komt aan de problemen op Franse scholen, zoals achterstallig onderhoud van gebouwen en het lerarentekort. Correspondent Saskia Houtuin vertelt hoe Frankrijk zich op deze dag voorbereidt.
1: Nou ja, Frankrijk staat wel echt scherp voor deze dag. Dit wordt een dag waarop niet alleen scholieren, maar ook bijvoorbeeld docenten de straat op zullen gaan. Dat is omdat meerdere vakbonden ook hebben opgeroepen om dat te doen en vandaag dus te gaan staken. Er zullen sowieso weer blokkades zijn van scholen, zoals we ook in de afgelopen 10 dagen, 2 weken inmiddels, hebben gezien. Maar er zijn ook protestmarsen gepland, bijvoorbeeld hier in Parijs vanmiddag bij de Place de la République. Dus ja, Frankrijk zet zich schrap voor vandaag, want we weten eigenlijk ook niet wat er gaat gebeuren. Het kan weer helemaal uit de hand lopen, zoals we zeker eind vorige week hebben gezien. Of ja, misschien wordt het toch wat rustiger dan verwacht. Het hoogtepunt van de protesten was eind vorige week, op donderdag. Sindsdien is het aantal scholen waar het onrustig is geweest wel wat afgenomen. Maar goed, we hebben alsnog ook gisteren gezien dat er op veel plekken wordt gedemonstreerd en er ook nog op veel plekken geweld wordt gebruikt. Dus ja, het wordt spannend vandaag.
0: Maar de jongeren hebben dus sowieso hun doelen na die protesten van vorige week nog niet bereikt, blijkbaar.
1: Nee, er zijn wel gesprekken geweest, zoals ook afgelopen vrijdag met de minister van Onderwijs. Maar de scholieren, vakbonden en de organisaties die daarbij aanwezig waren, die vonden dat niet genoeg. Zondag heeft nog de premier Sébastien Lecornu een brief geschreven aan verschillende ministeries met de opdracht om deze maand nog concrete toezeggingen te kunnen doen aan de scholieren. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan maatregelen om het lerarentekort aan te pakken en ook de scholen beter bestendig te maken tegen het klimaat tijdens hittegolf bijvoorbeeld. Maar ja, tot nu toe is er nog niet echt een antwoord opgekomen van helemaal goed, hier gaan we akkoord mee. Ja. En dat heeft er ook wel mee te maken dat er ook niet echt 1 leider is of zo van deze beweging.
0: Dus er is geen sprake van onderhandelingen? Doe je?
1: Nou ja, er wordt wel gepraat, er worden wel onderhandelingen gevoerd. Maar ja, het is niet wat ik al zei. Het is niet echt een protest met echte leiders. Er zijn de scholierenvakbonden, een beetje scholierenverenigingen, organisaties. Maar het is ook echt een volksbeweging. Die ook nog eens voor een deel wordt gekaapt door onruststokers. Hooligans die helemaal niet geïnteresseerd zijn in betere scholen, maar die gewoon willen rellen. Gisteren is ook nog bij honderden scholen gedemonstreerd. En wat ik al zei, er is ook al veel geweld gebruikt. Dat zien we ook terug in cijfers, dat het ook echt wel hardhandig eraan toe ging. Veel mensen die gewond zijn geraakt. Zowel aan de kant van de politie als ook aan de kant van de scholieren. 5000 mensen die zijn opgepakt. Een hele ruime meerderheid, 87% is minderjarig. Dus ja, het is allemaal heel erg lastig, heel complex en daarmee ook wel echt een van de moeilijkste uitdagingen waarmee de huidige premier van Frankrijk te dealen heeft. En de angst is nu dat de geest als het ware uit de fles is en dat zeker na vandaag de protesten kunnen gaan uitlopen op een veel groter en veel breder protest.
0: En misschien zelfs protesten zoals die van de gele hesjes?
1: Ja, nou ja, op zich, dat wordt wel genoemd, de gele hesjes. Hè? Die grote protesten die eind 2018 begonnen, die heel lang aanhielden in Frankrijk en zelfs ook nog eens oversloegen naar het buitenland, ook naar Nederland voor een deel. Zeker nu we zien dat een aantal vakbonden zich aansluiten, zou het inderdaad goed kunnen dat het protest verder gaat dan de scholen. En dat komt ook omdat in Frankrijk veel frustratie is op dit moment over de hoge brandstofprijzen bijvoorbeeld. De regering die werkt nu aan het doorheen krijgen ook van de begroting voor volgend jaar, wat heel pittig gaat zijn. Want Frankrijk heeft een historisch hoge staatsschuld, een enorm begrotingstekort. Dus ja, dat gaat hoe dan ook pijn doen. En daar komt ook nog eens bij kijken dat er veel politieke spanningen zijn op dit moment. Want over een half jaar zijn er hier presidentsverkiezingen in Frankrijk. Dus ja, er komen heel veel dingen op dit moment samen. Wat het echt wel maakt dat de situatie heel onvoorspelbaar is en gespannen. En ook wel veel verder gaat dan alleen maar scholierenprotesten alleen.
0: Zij correspondent Saskia Houtuin.
2: Aan de redactie. Voor kinderen met een beperking is zwemles niet vanzelfsprekend. Zeker niet voor kinderen met ouders die ook nog eens geldzorgen hebben. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen onderling. En dat zorgt voor ongelijkheid, vindt het Mulier Instituut. Luisteraar Lisbeth voelt zich ongemakkelijk bij dit nieuws en schrijft: ja, laten we beginnen met het überhaupt toegankelijk maken van het zwembad. Bedoel ik niet het gebouw zelf, maar in en uit het water gaan en de omkleedfaciliteiten regelen.
0: Aan Caroline van Lindert, onderzoeker van het Mulier Instituut, hebben we gevraagd hoe toegankelijk zwembaden zijn voor mensen met een beperking. Het eerlijke antwoord is volgens haar dat er nog geen goed overzicht is.
3: Dat terwijl er wel allerlei richtlijnen zijn om ervoor te zorgen dat zwembaden toegankelijk gemaakt kunnen worden. En dat heeft te maken met de fysieke toegankelijkheid. Hoe kom je in het zwembad binnen? Maar ook met de sociale toegankelijkheid. Dus hoe krijg je voldoende ondersteuning en kun je je vragen stellen? En de zwembadbranche, maar ook het ministerie van VWS, die vinden toegankelijkheid wel een belangrijk onderwerp. Komt ook door het VN-verdrag handicap natuurlijk. En we weten uit kwalitatief onderzoek, dus gesprekken met mensen met een beperking, dat zwemmen met een beperking nog niet vanzelfsprekend is. Dus door allerlei drempels die mensen ervaren in het zwembad.
0: Ja, dus wel aandacht voor, maar een goed overzicht is er niet.
2: Nee. Zonnig en temperaturen rond de 20 graden. We hadden de laatste dagen warm nazomerweer, ook wel de Indian Summer. Niet alleen mensen, ik in elk geval wel, knapte ervan op. Ook bomen, vertelde Arnold van Vliet, bioloog aan de Universiteit Wageningen. Een paar weken geleden was er nog een valse herfst.
4: Heel veel van dat geel-bruin wordende blad is er afgevallen. En er zijn toen wel bij heel veel bomen ook gewoon groene bladeren blijven zitten. En door die extreem hoge temperaturen hebben die nog niet echt zin om hun bladeren te verkleuren. En blijft het groen.
2: Ja, sommige bomen staan zelfs opnieuw in bloei. Bijvoorbeeld fruit- en kastanjebomen. Dat hoorden we in een bijdrage van verslaggever Matthijs van der Wiel. Luisteraar Helene stuurt, ja, we zijn het al bijna vergeten, maar een paar weken geleden viel er heel veel regen. Heeft dat niet ook een positief effect op de bomen?
0: Nou, bioloog Arnold van Vliet, was dat positief voor de bomen?
5: Ja, absoluut. Het had eigenlijk wel eerder moeten vallen natuurlijk, maar het is voor heel veel bomen, planten, dieren, eigenlijk de hele natuur een uitkomst geweest dat het ging regenen. En dat zie je ook het effect in de bermen in je grasveld. Dat begon allemaal weer te groeien. Dus dan zou je het ook bijna weer vergeten. Maar het was ook weer nog niet helemaal genoeg. Of helemaal niet eigenlijk.
0: Nee.
5: Want we zitten nog steeds met een flinke neerslagtekort.
2: En luisteraar Marja die wil het nog even hebben over die term Indian Summer. Want ze stuurt, ja, hier in Nederland noemen we het een oude wijvenzomer. En, voegt ze eraan toe, als oud wijf vind ik het niet erg als dit woord wordt gebruikt.
0: Maar waarom noemen we het eigenlijk zo?
5: Ja, dat heeft ook weer meerdere oorzaken, net zoals die Indian Summer. Dat is allerlei verklaringen voor. Maar die oude wijvenzomer kan verwijzen naar, in de herfst dan heb je die spinnen die actief worden. En die spinnendraden, die grijze draden die dan door de lucht zweven. En zeker als het wat gaat waaien, dat het dan verwijst naar dat zilveren haar van oudere vrouwen. Of in Duitsland verwijst het naar het wollengras, wat dan de vruchtdraden heeft. Wat er ook heel erg wit uitziet als haar van oude vrouwen, zeg maar.
0: Arnold van Vliet, dank.
2: En luisteraar Pijken had tot slot dan nog een andere weervraag.
6: Als ik 's ochtends hier op de dijk vanuit Ooi naar Nijmegen rijden, dan heb ik slecht of goed zicht. Maar zichtwaarden, wie heeft dat verzonnen om dat woord te gaan gebruiken? Want het is helemaal niet een gebruikelijk woord om eigenlijk te hebben over, is er goed zicht of is er geen goed zicht?
0: Nou, Jeroen Elfrink van Weerplaza, waar komt die term vandaan, zichtwaarde?
7: Zichtwaarde wordt vooral gebruikt om te kijken naar, ja, hoe ver kunnen we door het landschap heen kijken? En is het dan ook belemmerend voor bijvoorbeeld verkeer of voor de luchtvaart? Nou, vroeger werd dat echt gedaan aan de hand van landschapskenmerken, zoals een kerktoren in de verte of een zendmast. En dan werd er gekeken van, nou, de zendmast is 2 kilometer weg. Ik zie hem nog of ik zie hem niet. En dan wordt het in een weerrapport gestopt. Nou, tegenwoordig wordt het dus echt gedaan door echte weerstations die het dan meten. En er wordt dan eigenlijk gebruik gemaakt van, hoe ver kunnen we nog een zwarte schijf in de verte in het landschap zien. En ja, is dat dan goed zichtbaar of niet? En dat wordt dan gemeten. Om dus een beetje, ja, toch wat van die subjectiviteit af te komen.
0: Ja, dus dan kun je zeggen hoe ver je voor je uit kunt kijken.
7: Precies.
0: Hier in Hilversum mist het inmiddels nog steeds behoorlijk. Hartelijk dank, Jeroen Elfrink.
2: 3
8: voor de dag.
0: Het Nobelprijscomité maakt de winnaar of winnaars van de Nobelprijs voor de natuurkunde bekend. Vorig jaar ging die naar een Brit, een Amerikaan en een Fransman voor hun onderzoek op het gebied van kwantummechanica. De Europese Commissie presenteert een voorstel met nieuwe regels voor landen die bij de Europese Unie willen aansluiten. EU-redacteur Roemer Okhuizen.
9: Het laatste nieuwe lid van de Europese Unie, Kroatië, komt alweer uit 2013. Maar sinds de inval van Rusland in Oekraïne staat de EU weer open voor nieuwe leden. In Brussel vrezen ze dat landen die te lang op een lidmaatschap moeten wachten anders naar Rusland of China toetrekken. Het kan daarom zomaar zo zijn dat we de komende jaren Albanië, Montenegro en misschien ook Oekraïne zelf gaan zien aansluiten bij de Europese Unie. Maar voor die nieuwkomers moet wel eerst een proefperiode gaan gelden van een paar jaar. Zo stelt de Europese Commissie nu voor. Zo wil ze zorgen dat nieuwe leden zich ook echt netjes aan alle regels blijven houden en hun lidmaatschap niet gaan misbruiken.
0: Het parlement van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt komt voor het eerst bij elkaar sinds de deelstaatverkiezingen vorige maand. Die werden gewonnen door de radicaal-rechtse partij AfD. Correspondent Gimbelduk, is inmiddels duidelijk of ze ook gaan regeren in Sachsen-Anhalt?
8: Nou, formeel nog niet, maar AfD-leider Ulrich Siegmund is vol zelfvertrouwen en zegt dat er meerdere gesprekken lopen met individuele politici om hem uiteindelijk tot premier te verkiezen. Dat is mogelijk met de kleine populistische partij BSW. En vandaag zien we al bij die eerste zitting een voorschot van die samenwerking. Want dan zal er voor het eerst in de geschiedenis een AfD'er worden benoemd tot parlementsvoorzitter met behulp van de BSW.
0: Die parlementsvoorzitter, hoe groot is de macht daarvan?
8: Nou, het is deels een symbolische functie, maar wel eentje met hoge aanzien. Het is protocolair ook de belangrijkste post in een deelstaat. Zo iemand kan bijvoorbeeld ambtenaren ontslaan. Gaat ook over de toegang tot het parlement, bijvoorbeeld van ons journalisten. En kan bijvoorbeeld ook de samenstelling van commissies aanpassen ten gunste van de AfD. En op die manier dus een hele cruciale post voor de AfD in de machtsovername in Sachsen-Anhalt.
0: Giem, dankjewel, correspondent Giem Balduk. Zometeen spraakmakers Herman.
10: We gaan het hebben over de rechtszaak die Booking.com heeft aangespannen tegen de ondernemingsraad vanwege het thuiswerken. De leiding van het bedrijf wil dat werknemers verplicht 2 dagen in de week naar kantoor komen. De stelling vandaag is stand.nl. Het is logisch dat werkgevers grenzen stellen aan thuiswerken. U kunt reageren, bellen 0800 1101.
0: Dat bij Herman. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws.

0: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
1: Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op Moskou en omgeving. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad ging het om 650 drones. Bij de aanvallen zouden 2 mensen zijn omgekomen, 9 mensen raakten gewond. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. De militair van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij ze had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De Amerikaanse voormalig tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude, omdat hij miljoenen aan gedoneerd geld had gebruikt voor zijn luxe leven. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer. Op veel plaatsen nog mist of lage bewolking. Later vanochtend zon en vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt zo'n 21 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie. De meeste files worden snel korter, maar bij elkaar staat er toch nog wel 280 kilometer. Veel vertraging is er nog op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer. Er zijn nog een half uur in de file. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Roosteren is de rechte rijstrook dicht door een beschadigde vangrail. De vertraging vanaf Sint-Joost is ruim 10 minuten. Op de A6 Emmeloord-Muiden ook nog ruim een half uur vertraging tussen Lelystad en Almere-Oostvaarders. Bij Almere is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn inmiddels vrij. En het is ook nog vrij druk op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Herman van der Zandt.
4: Goedemorgen, van harte welkom. Spraakmaker vandaag is Hans Tegenman, hoofdeconoom bij Triodos Bank. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: U bent op een missie. Ik citeer u even. Als je het eenmaal ziet, kun je het niet meer niet zien. Het hele systeem waarin economische groei het belangrijkste is, maakt ons en de wereld uiteindelijk kapot.
5: Klinkt goed, hè?
4: Ja, het klinkt omineus. Heeft u al straks wel wat hoop te bieden ook?
5: Oh, zeker. Ja hoor.
4: Ja. Voldoende?
5: Ik denk het wel.
4: Ja, fijn. Clara van der Wiel is hier, adjunct hoofdredacteur van NRC. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Alvast voor het mediaforum, daarin deze Duitse waarschuwing.
7: Duitsland is in gevaar in een gewaltsam conflict met Rusland te geraten.
4: Ja, niet de eerste waarschuwing voor een gewapend conflict met Rusland, zeker ook niet de laatste. Hoe schat je dit soort berichten nou op de juiste waarde? En we klokken in, verplicht, op kantoor voor Stand.nl. Booking.com.com staat vandaag in de rechtbank tegenover de eigen ondernemingsraad. Het bedrijf wil dat werknemers verplicht 2 dagen per week naar kantoor komen. En de OR wil dat niet, die verplichting. Dat brengt ons tot de stelling: het is logisch dat werkgevers grenzen stellen aan thuiswerk.
0: Deel uw ervaring
3: op 0800 1101.
8: Mag je werkgever je verplichten om naar kantoor te komen?
9: Booking.com staat vandaag voor de rechter vanwege een conflict over thuiswerken.
1: Het Nederlandse hoofdkantoor van Booking wil medewerkers verplichten om 2 dagen per week op kantoor te werken.
10: Thuiswerken is nu veel meer ingeburgerd. Ja. Kantoren lopen leeg.
11: Ik vind dat gewoon niet zo heel erg fijn. Ik ben altijd graag op kantoor.
9: De boekingsorganisatie wil dat medewerkers verplicht 2 dagen op het hoofdkantoor in Amsterdam werken vanwege bijvoorbeeld de teambuilding.
1: De OR zegt dat er geen zakelijke reden is om 2 kantoordagen verplicht te stellen.
12: Dus ja, de logica is gewoon zo duidelijk.
9: Ja.
12: Gaan we naar kantoor.
4: Spraakmaker Hans Tegenman van Triodos. Is het een worsteling voor u als manager, al dat thuisgewerk?
5: Voor een deel wel. Aan de ene kant wil je mensen vrijheid geven. En zeker bij het werk wat wij doen. Onderzoek, stukjes schrijven, dat soort dingen. Aan de andere kant wil je wel dat de mensen elkaar genoeg zien. Dat er genoeg teamwerk is, dat er cohesie is. Dus je wil toch, nou ja, ik wil in ieder geval dat mensen wel af en toe op kantoor zijn, ja.
4: Want als ze veel thuiswerken, want dan kan je dat werk dan ook voor een groot deel doen. Wat mis je dan als ze er niet zijn?
5: Nou, zeker ook met nieuwe medewerkers. informele kennisoverdracht. Gewoon even met elkaar praten bij de koffie. Dat je langs een bureau loopt, even wat dingen vragen. Al dat soort informele dingen die verdwijnen. Wat op zich prima is, hè, dat hebben we met corona gezien, als mensen elkaar kennen. En dan bel je elkaar ook makkelijker. En dan maakt het ook minder uit of je thuis werkt. Maar juist in dat begin en het vormen van een team, wat natuurlijk altijd is, er gaan altijd mensen weg, er komen altijd nieuwe mensen. Daarvoor heb je het wel nodig om genoeg op kantoor te zijn.
4: En hoe probeert u dat te sturen?
5: We hebben één eigenlijk dag waar we toch allemaal wel op kantoor geacht worden te zijn.
4: Eén dag in de week?
5: Eén dag. En wel de bedoeling dat je ook nog ergens een tweede dag bent. Maar dat is vrije. En nou ja, deze week, ik ben er deze week één dag. Ik ben de rest van de week alleen maar overal en nergens.
4: Maar moet je als chef van de afdeling, zou ik maar zeggen, niet het goede voorbeeld geven en er altijd zijn?
5: Ik ben ook niet aan thuiswerken. Dat is dan weer het nadeel. Ja. Vind ik zelf, hè? Ja. Dat had ik wel graag gedaan.
4: Ja. Want als je dan thuiswerker bent, ben je dan productiever of niet?
5: Ja, ik wel. Ten eerste heb ik geen reistijd. Dat vind ik heel erg prettig. En productiever in de zin, kijk, wat ik zelf heel irritant vind, als ik thuis alleen maar aan het vergaderen ben online. Maar als ik iets moet schrijven, wat gelukkig ook een deel van mijn werk is, dat doe ik echt het liefste thuis. Dat doe ik eigenlijk nooit op kantoor. Mm-hmm. Dus ik probeer echt dagen te hebben waar ik, als ik op kantoor ben, dan ben ik aan het vergaderen, aan het overleggen, met het team bezig. En op andere dagen probeer ik zoveel mogelijk.
4: Ja.
5: Rust. Heerlijk.
4: Clara van der Wiel, wat zijn de regels bij NRC?
6: Ja, wij draaien het om. Als je een fulltime contract hebt, dus 5 dagen... dan mag je 2 dagen thuis werken.
4: Ja.
6: Als je dat wil.
4: Ja. Ja. En gebeurt dat veel?
6: Ik denk een beetje zoals bij andere organisaties ook. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om zeker ook bij een krant wat wij zijn, dat journalistieke gesprek met elkaar te blijven voeren. En niet alleen maar je stukjes in te leveren, op te sturen en ze dan te zien verschijnen. En dat gesprek dat vindt plaats bij de koffieautomaat, in de gangen, in kantoortjes, op allerlei plekken in ons gebouw. Daarom is het echt belangrijk. Ja.
4: Dan ben je ook adjunct hoofdredacteur, dus vallen wat mensen onder jou. Had je dit ook gezegd als je zelf redacteur?
6: Helemaal niet van thuiswerken. Ik vind het niet prettig. Ik merk echt dat ik enorm gedij bij dat gesprek de hele tijd voeren met andere mensen. Zelfs inderdaad toen ik nog gewoon redacteur was, vond ik het fijn om naar mijn werk te komen. En dat vind ik ook nog wel belangrijk om te benadrukken. Ik denk ook dat het voor mensen zelf beter is om ook met enige regelmaat naar hun werkplek te komen. Omdat werk is niet alleen maar je taakjes afvinken. Hè. Werk is ook een sociale activiteit waarbij je ook met mensen in gesprek komt. Dus ik denk ook dat mensen ook zelf een beetje kunnen afdwalen. Een beetje afglijden als ze te veel thuis werken en onvoldoende met andere collega's.
4: Maar dan vraag je eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. In dit geval gaat het om een verplichting. Zou je het als werkgever moeten verplichten?
6: Ja, ik denk het wel. Hè, omdat de verleiding om thuis te gaan werken is best groot voor mensen. Dus een verplichting, ik denk dat je uiteindelijk moet je er met elkaar uitkomen. Hè, en ik denk ook dat maatwerk altijd goed is. Hè, mensen die in een hele drukke levensfase zitten met kinderen en ver van hun werk wonen, daar kun je soms misschien iets coulanter in zijn. Maar dat je bepaalde kaders stelt voor hoeveel er op kantoor moet worden gewerkt. Ja. Dat vind ik heel logisch.
4: En laat me meteen zeggen, er zijn een heleboel mensen die niet op kantoor kunnen werken, niet thuis kunnen werken.
6: Bijvoorbeeld,
4: dus, die vallen hier ook weer buiten.
6: Zeker,
4: maar laten we even gaan luisteren wat u erover te zeggen heeft. Thijs Huiberts, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
4: U belde vanmorgen naar ons. U bent manager bij een bedrijf dat camera's maakt. Hoe is het thuiswerken bij u geregeld?
13: De mensen zijn zelf in staat om te kiezen wanneer ze thuiswerken, tot een bepaald percentage van hun contract. En er zit niet aan een vaste dag of een vaste tijdstip. Iedereen kiest zijn eigen dag die hem het beste uitkomt.
4: Hoe zou u het in uw ideale wereld eruit willen hebben zien?
13: Nou, ik denk dat iedereen daar vrij in is om tot een bepaald niveau de dagen te kiezen. Dat is lastig. Ik werk met multidisciplinaire projectteams. Dus soms komt het erop neer dat een bepaald team een bepaalde dag heel afwezig is en een ander team een andere dag. Waardoor ze elkaar dus minder zien, waardoor het moeilijker is om ook gezamenlijke meetings face-to-face in te plannen. Mm-hmm. Dus ik zou wel graag hebben dat bijvoorbeeld bepaalde dagen in de week gewoon mensen aanwezig zijn, zodat je elkaar ook face-to-face kunt ontmoeten.
4: Want het gaat in dit geval van Booking.com om een verplichting. Zou u dat als werkgever graag willen? Dat u zegt, ik vind jullie ze moeten de woensdag bijvoorbeeld allemaal zijn.
13: Ik denk dat voor bepaalde afdelingen, of in ieder geval delen van het bedrijf, dat beter zou zijn voor de samenwerking en voor de communicatie, het verminderen van misverstanden en ook de kennisuitwisseling. Ja.
4: Ja, en welke dag stelt u dan voor?
13: Ik heb geen vaste dag. Ik werk mezelf in principe niet thuis. Ja. Kijk, incidenteel thuiswerken is wat anders dan structureel thuiswerken. En wat je nu ziet is dat mensen gewoon nooit op een maandag of nooit op een woensdag of nooit op een vrijdag aanwezig zijn. En dat maakt het veel lastiger om in projecten voortgang te bewaken. Ook al zijn die mensen thuis bereikbaar, het gaat ook echt om de samenwerking en het voorkomen van misverstanden. En als iemand tegenover je zit, heb je toch minder snel een misverstand of een communicatieprobleem te pakken.
4: Thijs Huibers, dank u wel. Tanja van der Lippen, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
4: Hoogleraar sociologie. Er is een krappe arbeidsmarkt. De werknemer zegt, ja, ik wil wel komen bij je komen werken, maar dan wil ik wel thuis werken veel. Is dat de verhouding ongeveer, dat de werknemer het wat meer voor het zeggen heeft?
14: Ja, deze werknemer heeft het inderdaad veel meer voor het zeggen, zeker in bepaalde sectoren. En goed om te weten dat 80% van de werknemers ziet thuiswerken inmiddels als een arbeidsvoorwaarde. Dus in die krappe arbeidsmarkt, ja, kunnen ze ook gewoon naar een andere baan. En we hadden het net, want we hebben het hier over 5 miljoen mensen die kunnen thuiswerken. De andere 5 miljoen mensen kunnen dat helemaal niet. Nee. Want die werken bijvoorbeeld in de bouw of in de zorg. Maar van de 5 miljoen mensen die het kunnen, doen 3 miljoen mensen dat. En dat doen ze ongeveer 2 dagen per week.
4: Ja, dus het is er op grote schaal gebeurd, het is eigenlijk.
14: Eigenlijk sinds corona hebben we dat gezien. En dat toen moest het natuurlijk. Maar werkgevers hebben toen ook die draai gemaakt. En hebben veel kantoren afgestoten. Dat is natuurlijk kostenefficiënt. Maar dat maakt het nu ook lastig om werknemers te vragen. Kom weer terug naar kantoor.
4: Ja, dat moet je natuurlijk ook gedoseerd doen met een klein kantoor nu.
14: Ja, en de kantoortuinen, dus eigenlijk of mensen thuiswerken of niet, qua productiviteit maakt het niet zoveel uit. Het is natuurlijk wel wat je thuis doet en wat je op het werk, maar gemiddeld productiviteit, laten onze surveys zien, maakt niet zoveel uit. Maar kantoortuinen, waar tegenwoordig heel veel mensen in werken, ja, dat laat onderzoek zien, dat is wel echt minder productief.
4: Hoe is het met
14: en ook dus minder aantrekkelijk.
4: Ik kijk even naar spraakmaker Hans Tegenman van Triodos. Grote kantoortuin?
5: Nou, we hebben wel kantoortuinen. En wij kunnen ook maar de helft van de mensen eigenlijk op kantoor hebben.
4: Ze moeten allemaal niet tegelijk komen.
5: Nee, en niemand komt op vrijdag. Dus dat is wel. Dus dan weet je al dat het gewoon onmogelijk is om mensen allemaal op kantoor te laten.
4: Dus op vrijdag heb je een lege tuin.
5: Ja.
4: En op andere dagen is het soms.
5: Op dinsdag en donderdag, zoals overal, hartstikke vol. Op maandag is het ook bij ons wel vol. En woensdag is het wel oké. Okay.
4: Dat is dan productiviteit. Mevrouw van der Lippen, kun je met thuiswerken wel dezelfde creativiteit en sociale cohesie hebben? We zijn samen één club, kan je dat wel bereiken?
14: Ja, ons onderzoek heeft ook gevraagd, waarom ga je naar kantoor? En het is precies wat er straks werd gezegd, voor de cohesie, voor de creativiteit, om samen te werken, om dingen te delen. En thuis ben je om je deadlines te halen bijvoorbeeld. En mensen zijn iets verder van het werk gaan wonen. Mm-hmm. Dus die reis in de trein, zeker op dinsdag en donderdag, of in de file staan, is ook niet zo productief. Productief. Dus ik zou zeggen, je moet mensen verleiden. En dus straks hoorde ik ook gezegd worden op bepaalde dagen te komen. Ik zou zeggen, we moeten werknemers verleiden om naast een dinsdag of een donderdag ook een woensdag of een vrijdag. Want Nederland loopt vast op dinsdag en donderdag op de weg en in de trein. Ja. En ik denk dat zou Nederland heel erg helpen.
4: Zelf,
14: als we dat meer zouden spreiden, dus balanceren hoeveel en wanneer je thuiswerkt.
4: Bent u zelf goed in thuiswerken?
14: Ik zeg altijd, ik werk op het werk.
4: Oké, ja.
14: Ja, ik werk het liefst op het werk, omdat ik liever andere mensen zie. En wat wij in ons onderzoek, kijk, dat is korte termijn. Al die productiviteit. Hè? En ook waar je nu over hoort praten. Maar we zien de techbedrijven, bijvoorbeeld in Amerika, die vragen hun werknemers wel weer allemaal, of vragen, eisen van hun werknemers, dat ze wel weer allemaal naar het werk gaan. En ik denk ook dat we moeten denken aan de toekomst. Hè? Dus als we creativiteit verliezen, als we cohesie met je collega's, hè, dat je een beetje voor elkaar zorgt, dan moet je elkaar ook zien. Dus op de lange termijn lijkt het me wel goed dat we tenminste een deel van de week naar het werk blijven gaan.
4: En of dat dan verplicht is,

0: He, dus als we creativiteit verliezen, als we cohesie met je collega's, he, dat je een beetje voor elkaar zorgt, dan moet je elkaar ook zien. Dus op de lange termijn lijkt het me wel goed dat we tenminste een deel van de week naar het werk blijven gaan.
1: En of dat dan verplicht is, dat gaan we van de rechter dan horen vandaag.
0: Ik denk dat in deze tijd is het lastig om mensen te verplichten met die krappe arbeidsmarkt. Mm-hmm. Je moet ze verleiden.
1: Dank u wel, Tarjan van der Lippe, hoogleraar sociologie. Reacties uit het collectief. Guillaume, die is niet eens met de stelling. Het is logisch dat werkgevers grenzen stellen aan thuiswerken. In heel wat gevallen maken nieuwe werknemers afspraken met werkgevers over thuiswerken. Juist vanwege de mogelijkheid van thuiswerken treden nieuwe werknemers in dienst. Eenzijdig terugkomen op een dergelijke afspraak, dat kan natuurlijk niet. Erik ziet het anders. Werkgevers bepalen de regels binnen hun onderneming. Dat lijkt me volstrekt logisch. En Timo laat weten, het is goed om een balans te hebben tussen kantoor en thuis. Ik werk de helft van mijn fulltime computerbaan thuis. Ik zou alle prikkels op kantoor niet aankunnen. Dat verschilt natuurlijk ook per werknemer. Gerard van Dongen kreeg een belletje van. Die is nu gepensioneerd, maar werkt nog wel 3 dagen in de week. Reageert ook op de stelling dat het logisch is dat werkgevers grenzen stellen aan thuiswerk.
2: Ik ben daar in principe tegen. Waar ik wel voorstander van ben, is dat medewerkers zelf de behoefte zouden moeten hebben om een aantal dagen op kantoor moeten zijn. Want werk is meer dan geld verdienen. Het is ook een belangrijk sociaal gebeuren. Daarnaast vind ik dat werkgevers die de volledige vrijheid geven niet in naïviteit moeten verdwalen en moeten zorgen dat medewerkers resultaatgericht afgerekend worden, zodat je je niet als werkgever druk hoeft te maken of ze wel hun uren maken.
1: Gerard van Dongen dus, die zegt dat werkgevers minder wantrouwend moeten zijn of werknemers wel genoeg doen thuis. Minister Eegman, heeft u er last van?
3: Van wantrouwen?
1: Ja, dat u denkt, nou, ze zitten thuis helemaal niks.
3: Nee, daar, kijk, het zal altijd zo zijn, overal, of mensen nou op kantoor zitten of thuis zitten. Je hebt ook mensen die op kantoor eindeloos koffie lopen te drinken met collega's. En dat zullen ze dan voor een deel thuis ook doen, denk ik.
1: Ja, maar dat is dan sociale cohesie.
3: Dat is dan sociale cohesie, ja. En thuis doen ze dat met hun buren, denk ik dan. Dus uiteindelijk gaat het wel om resultaten, maar we moeten ook wel heel eerlijk zijn met kenniswerk, met schrijven, is het controleren van productiviteit natuurlijk enorm lastig.
1: Ja.
3: Dus uiteindelijk, dus wat blijft er dan over? Dat is toch vertrouwen en je mensen kennen en het goede gesprek daarover. Ja. In plaats van te sturen op KPI's of zoiets.
1: Ja, klaar? Je zit te knikken?
4: Ja, helemaal eens. Ik denk dat sociale element eraan, dat is gewoon heel belangrijk. Creativiteit is niet te sturen. Dus inderdaad, journalisten die werken overdag, werken 's avonds, werken soms 's nachts. Dat komt wanneer het komt in sommige gevallen. Maar dan nog is het ook belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten. En ik vind het ook heel interessant wat de mevrouw net zei over de lange termijn. Hè? Dat je dat het op de korte termijn misschien tot hogere productiviteit kan leven, maar dat je ook iets verliest met elkaar als je elkaar alleen nog maar via dat scherm ziet. En ik denk dus nogmaals ook dat het heel belangrijk is voor de persoon zelf. Hè? Dat je echt een beetje ook het contact kan verliezen met zo'n organisatie. En dat je ook gewoon niet meer zo goed weet wat ertoe doet. En dat ook het veel lastiger is om bijvoorbeeld kritiek en feedback uit te wisselen als dat niet face-to-face gaat.
1: Ja, dan kan het anders worden opgevat. Als je in je eentje thuis zit of zo. Ja. Ja. Marianne Stuurman, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: U richtte in 2000 het bedrijf Moneypenny op. En sindsdien werken u en uw werknemers alleen maar vanuit huis. Waarom heeft u voor dat concept gekozen?
5: Nou, eigenlijk, dat werd net ook al gezegd, hè, die krappe arbeidsmarkt. Ik zag toen al een gat in de arbeidsmarkt. Ik was zelf toen net moeder geworden en ik vond het, ja, heel irritant dat ik steeds naar een kantoor moest en in een file moest staan. En ik dacht, er zijn vast meer mensen die graag leuk thuiswerk zouden willen doen.
1: Ja, en uw werknemers zijn mensen die op afstand door bedrijven worden ingehuurd om ze te ondersteunen op het gebied van HR, social media, boekhouding. Zijn er nooit bedrijven die zeggen, ja, maar nu moet je wel eens even naar kantoor komen. Ik wil je wel eens zien of ik wil eens even een goede bespreking voor dit. Dat, terwijl het anders allemaal natuurlijk via de lijnen van internet gaat.
5: Ja. Jawel, dat zeker. Kijk, wat er net ook al gezegd werd, opdrachtgevers willen ook wel eens onze mensen een keer live zien. Maar dan zeggen we, spreek een keer af om te lunchen of koffie te drinken. Maar het werk zelf, dat doen we echt vanuit huis. Dat is gewoon het meest efficiënt. En voor de klanten ook het meest kosteneffectief.
1: En wat doet het met de saamhorigheid dan van het team? We horen hier, ja, voor de sociale cohesie is het wel belangrijk als je elkaar af en toe ziet.
5: Ja, nou ja, bij mijn bedrijf is het wel zo dat iedereen er heel bewust voor kiest om vanuit huis te werken. En er zijn ook mensen die af en toe willen reizen. Dus het is een hele bewuste keuze in ons bedrijf. En wij doen dingen om te zorgen voor die sociale cohesie. Wij organiseren

0: één keer per jaar een zogenaamde workation, waar we met z'n allen in een huis gaan zitten een hele week. We hebben af en toe inderdaad 10
1: dagen. Ga je met z'n allen met een laptop in een huis zitten?
0: Ja, ja. Dan praten we niet met elkaar, nee hoor. Ja, nee, absoluut. Kijk, je kunt allerlei dingen bedenken om saamhorigheid en teamcohesie voor elkaar te krijgen als organisatie. En dat hoeft niet een kantoordag te zijn. He, want wij zijn natuurlijk, omdat we een remote bedrijf zijn, hebben wij daar dus andere dingen voor en bedacht. Wat, en dat werkt prima.
1: En kan je dan ook wel, want er moet natuurlijk werk verzet worden. Wat voor afspraken kan je dan wel maken met je werknemers daarover?
0: Bedoel je dan over die output?
1: Ja. Gaat het dan alleen maar op, je moet dit werk dan en dan klaar hebben?
0: Nou, we maken wel, hè, wij hebben het ook gewoon wel over service levels. Dus wij zeggen eigenlijk, je dag is aan jou. Jij hebt regie over je dag. Wij vinden kantoortijden, kijk, je moet natuurlijk kunnen schakelen in kantoortijden. Je moet mensen kunnen bellen en spreken. Maar je moet zelf weten wanneer je werkt. Wij geloven heel erg in autonomie van de medewerker om zelf keuzes te maken. Waar werk ik, wanneer werk ik, hoe werk ik? En wij geloven, ja, wij zien ook dat mensen dat prettig vinden.
1: Ja, en het bedrijf bestaat al een tijdje, dus het gaat ook wel goed.
0: Ja, zeker. Ja. Maar ik zeg ook altijd, joh, iedereen kiest het bedrijf waar die bij past. En ik kan me ook voorstellen, als het eerst allemaal was, je mag thuiswerken en vervolgens wordt daar paal en perk aangesteld. Ja, dan gaan er misschien wat dingen veranderen. Gaan misschien wat mensen weg. En dan krijg je weer nieuwe mensen voor in de plaats. Zo werkt het.
1: Dank u wel, Marianne Sturman van Moneypenny. Hans Meekenkamp reageerde in ons collectief. U werkt graag thuis, meneer Meekenkamp. Goedemorgen. Wat zijn voor u de voordelen?
2: Ja, goedemorgen. Nou, de grote voordelen zijn natuurlijk, je hebt geen reistijd. En je hebt je eigen koffie ook. En dat is ook wel heel prettig. Ja. En doordat je thuis werkt, is het ook veel rustiger, waardoor je ook veel meer dingen kunt doen en geconcentreerder kunt werken.
1: Ja, en stel uw baas zegt, nou is klaar ermee, je moet nu wel 2 dagen in de week je melden hier.
2: Nou ja, bij mijn laatste werk had ik de afspraak van 1 dag in de week naar kantoor en de overige dagen kon je dan thuis werken. Mochten zaken zijn, speciale overleggen of wat dan maar ook, dan kun je altijd naar kantoor. Dat is geen probleem, maar het moet geen moetje worden in dat geval. Maar 1 dag, 1 vaste dag in de week waarbij alle andere collega's ook aanwezig zijn, is natuurlijk wel heel prettig.
1: Dank meneer Meekenkamp. Meneer Steegman, Robert-Jan Steegman, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U heeft een technische groothandel, lid van het Spraakmakerscollectief. In hoeverre speelt thuiswerken een rol binnen uw bedrijf?
3: Nou, bij uitzondering werkt men wel eens thuis. Het is niet zo dat mensen vast thuis willen werken.
1: Ik denk dat heel veel werk bij u ook niet thuis kan natuurlijk.
3: Nee, een doosje inpakken is natuurlijk een beetje lastig. Maar goed, op onze verkoop en inkoop, ja, werken de meeste mensen gewoon bij ons op de zaak. We hebben natuurlijk wel iemand op de weg zitten, die werkt wel eens vanuit huis. En in coronatijd hebben we de gelegenheid geboden, maar ja, was er eigenlijk weinig behoefte aan.
1: Ja, u maakt zich wel zorgen om de Arbo-wet, begrijp ik. Want wat is de verantwoordelijkheid van de werkgever als er iemand die thuis werkt iets overkomt? Die snijdt in zijn vinger.
3: Ja. Ja. Nou ja, dan is iets aan het doen wat hij niet voor zijn werk hoeft te doen. Maar ja. Nee, hij moet een goede bureaustoel hebben en een goede werkplek, een goede verlichting, et cetera. Kijk, daar heb je natuurlijk op kantoor gewoon zicht op. En thuis weet je het niet hoe men zit en of ze wel de goede werkhouding aanhouden, et cetera. Goed, het is natuurlijk ook eigen verantwoordelijkheid. Maar ja, uiteindelijk als werkgever ben je ook verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden.
1: Ja. Dank u wel. Robert-Jan Steegman was dat, lid van ons collectief. Suzanne Meijers, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Arbeidsrechtenadvocaat. Laten we maar direct beginnen met de zorg van Robert-Jan Steegman, die zojuist uitte. In hoeverre draag je als werkgever verantwoordelijkheid voor een goede werkplek van een werknemer thuis?
4: Ja, die draag je inderdaad. En je kunt ook vragen aan werknemers van vul even een lijst in. Wat heb je allemaal staan? Kunnen we misschien helpen om het allemaal ergonomisch verantwoord in te richten, et cetera?
1: Ja, want je hebt daar wel zorg voor.
4: Dat heb je. Ja, je hebt gewoon een zorgplicht als werkgever. Dus daar ontkom je niet aan, ook niet thuis.
1: We bespreken dit onderwerp omdat de Booking vandaag voor de rechter staat. Of tenminste, ze hebben de OR voor de rechter gedaagd. Ja. De eigen ondernemingsraad. Zo'n rechtszaak komt niet vaak voor. Is het interessant voor u?
4: Ja, het is super interessant. voor ons is het heel interessant. Voor de mensen denk ik wat minder. Maar het komt inderdaad niet vaak voor dat de OR tegenover de werkgever staat op zo'n manier.
1: Ja, want er is een verworvenheid ingeslopen natuurlijk in dat bedrijf. De afgelopen jaren zijn werkgevers, er is wel een advies geweest. Kom 2 dagen per week werken, maar daar hoef je niet aan te houden.
4: Ja.
1: Daar houden de werknemers zich niet echt aan. En nu worden ze eigenlijk verplicht om binnen te komen. Kan je dat dus maken?
4: Ja, het is altijd een beetje een flauw antwoord, maar dat ligt eraan. In dit geval is er dus wel een soort thuiswerkbeleid, maar wordt het een, als ik het zo mag zeggen, wat boterzacht omschreven. We vinden het fijn als je komt, maar er is dus niet echt een verplichting. En als je dat jaar in jaar uit op die manier toepast, dan zou er sprake kunnen zijn van een verworven recht.
1: Ja, en dat betekent dan dat ook in je bedrijf staande praktijk is, dus dan valt er niks meer aan te doen?
4: Nou, er valt altijd wel wat aan te doen. En dan kom je ook weer uit op een soort belangenafweging. Dus wiens belang weegt dan zwaarder? Die van de werkgever om je weer terug te halen naar kantoor als werknemer, of die van de werknemer om te zeggen, maar ik wil gewoon de hele tijd thuiswerken.
1: Ja, het blijft wel een heet hangijzer, dat thuiswerken. Maakt u in uw praktijk ook mee dat werkgevers ermee worstelen? En wat, u zegt al, het hangt er natuurlijk vanaf misschien ook in welk vakgebied of welke. Hoe het de afgelopen jaren is gegaan. Wat is dan vaak uw advies?
4: Nou, mijn advies, het klinkt heel erg voor de hand liggend, maar blijf vooral in gesprek. En de reden waarom er zo weinig rechtspraak over is, is misschien ook gewoon omdat werkgevers en werknemers er heel vaak samen wel uitkomen.
1: Ja, want dit is een uitzonderlijke situatie. Het gaat over 7000 werknemers. Echt een grote club.
4: Precies.
1: Maar dit gaat vaak, komen we er met z'n allen wel uit?
4: Ja, precies. Ja.
1: Goed, dat is in ieder geval hoopvol. En dan gaan we kijken hoe het vanmiddag afloopt. Dank u wel, Suzanne Meijers, arbeidsrechtadvocaat. De stelling was, het is logisch dat werkgevers grenzen stellen aan thuiswerken. De leden van ons collectief zijn het behoorlijk met elkaar eens. Ze snappen dat er grenzen aan worden gesteld, omdat werk meer is dan alleen je taken verrichten. Henk van Rij schrijft, het is een samenspel, met uitroepteken. Als u nog geen lid bent van de community, kunt u zich aanmelden. Spraakmakers.kro.ncv.nl. Het is een collectief naam.
5: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
6: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
7: En als we zo doorgaan, dan blijven we gewoon achter de feiten aanlopen. En zitten we hier over 6 maanden, over een jaar nog steeds.
8: Ik ben een kind van het platteland. Wij hadden geen kabeltelevisie. Ik ben echt opgegroeid met zo'n antenne die dan in de hoek van de huiskamer stond.
9: Ploegen die nu ineens allemaal schadeclaims gaan indienen, omdat ze benadeeld zijn door die poppenkast. Weet je, sodemiet toch op, man. Ga gewoon voetballen op dat veld.
5: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
6: En we beloven, die wordt pas goed.
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks Bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie Olifant.
13: Wat je nu hoort is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
14: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
15: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
16: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
18: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: NPO Radio 1. 10 uur.
20: Herman van der Zandt.
1: Carmen Fernand komt binnen voor het mediaforum en trakteert ons zo op datingshow Love is Blind. Want daarover is ophef ontstaan. Nu het NOS Journaal, hier is Clemens Peters.
21: Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens staatssecretaris Annette Bertram is er van alles beschikbaar in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's. Maar dat moet efficiënter worden georganiseerd. En ook wil de staatssecretaris kijken of het OV voor sommige mensen goedkoper kan, zei ze bij Goedemorgen Nederland.
22: Ik vind wel dat een deel van de mensen die nu niet in het OV zit omdat het te duur is, dat je die moet bereiken. En dat mensen die het echt zwaar hebben qua inkomen, dat we moeten kijken of we die kunnen ondersteunen om weer gebruik te laten maken van het OV.
21: De staatssecretaris wil daarnaast proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Zo'n bus is wel even wennen, geeft ze toe.
22: Ik heb er één keer in gezeten. Ik vond de eerste keer een beetje eng. Maar naarmate je langer in die bus zit, denk je, ja, gaat eigenlijk best.
21: Sinds vorig jaar rijdt er al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. Een Amerikaanse marinier die wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op Moskou en omgeving. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad ging het om 650 drones. Bij de aanvallen zouden 2 mensen zijn omgekomen. 9 mensen raakten gewond. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een Amerikaanse legerpsychiater. De militair van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking, vinden onderzoekers van het Mulier Instituut. Nu kunnen ouders vaak moeilijk een passende zwemles vinden voor hun kind met een beperking of autisme. Deze zwemlessen zijn vaak te duur en er zijn niet altijd instructeurs beschikbaar. In Frankrijk hebben scholieren en studentenorganisaties opnieuw opgeroepen de straat op te gaan tegen onder meer het lerarentekort en achterstallig onderhoud van schoolgebouwen. Mogelijk wordt dit het grootste protest sinds het begin van de protesten vorige week. De betogers willen dat de regering de onderwijskwaliteit verbetert. Maar onderhandelingen hebben tot nu toe nog nergens toe geleid, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
23: Zondag heeft nog de premier Sébastien Lecornu een brief geschreven aan verschillende ministeries. Met de opdracht om deze maand nog concrete toezeggingen te kunnen doen aan de scholieren. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan maatregelen om het lerarentekort aan te pakken en ook de scholen beter bestendig te maken tegen het klimaat tijdens hittegolf bijvoorbeeld. Maar ja, tot nu toe is er nog niet echt een antwoord opgekomen van helemaal goed, hier gaan we akkoord mee. Het heeft er ook wel mee te maken dat er ook niet echt één leider is of zo van deze beweging.
21: Bij de protesten zijn tot nu toe zeker 5000 mensen opgepakt. Een groot deel van hen is minderjarig. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Ander werk van Fenton kwam voor in de film Groundhog Day.
24: Okay, camper, rise and shine, and don't forget your booties, because it's cold out there.
25: It's cold out there every day. What is this, Miami Beach?
21: En voor deze film, waarin een weerman steeds dezelfde dag opnieuw beleeft, componeerde Fenton bijvoorbeeld dit romantische nummer.

0: De Engelse componist maakte ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, op veel plaatsen nog een beetje mist of lage bewolking. In de loop van de ochtend breekt de zon door. En vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. En dan kan het in het noorden lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden.
1: De ANWB verkeersinformatie krijgt u van Helene de Geest. Helene, waar staat het vast?
2: Onder andere op de A2 nog een behoorlijke file van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Sint-Joost en Roosteren is de vertraging 10 minuten. De rechte rijstrook is daar dicht. De vangrail is beschadigd geraakt na een ongeluk. Verder staat er nog een vrachtwagen met pech langs de A29... van Berg op Zoom naar Rotterdam bij knooppunt Hellegatsplein. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je 10 minuten. En de meeste vertraging is er nog in het zuiden van het land, op de A58 van Eindhoven naar Breda, tussen Oorschot en knooppunt de Baars, namelijk een half uur. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd.
3: Ster. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
9: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
10: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
11: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
12: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
11: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
12: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: NPO Radio 1. KRO NCRV.
15: Spraakmakers. Met nu het Mediaforum.
1: Vraag aan onderzoeksjournalisten wat hen het meeste hindert in het werk. En ze antwoorden vrij eensgezind. Communicatieafdelingen en woordvoerders. Daarover en over Love is Blind. En over de studentjournalisten van Cornell gaat het vandaag in ons Mediaforum. Met Clara van de Wiel, adjunct hoofdredacteur NRC. Carmen Fernald, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
1: Hoofdredacteur Levensbeschouwing en Caribisch Netwerk bij de NTR. En spraakmaker is Hans Tegenman, hoofdeconoom bij Triodos Bank. Begin het Mediaforum met de waarschuwing van de Duitse inlichtingenchef Martin Jäger. Volgens hem dreigt Duitsland in een gewelddadig conflict met Rusland te komen, zei hij gisteren in een hoorzitting in het Duitse parlement. Carmen, de afgelopen tijd hebben we meer van dit soort waarschuwingen gehoord, ook in Nederland. Wat doen deze oproepen met je?
16: Nou, er zijn ook natuurlijk de afgelopen tijd best wel wat incidenten geweest die terug te voeren zijn op Rusland. Dus dat maakt een burger wel alert. En ook als je dan verder gaat lezen, dan zie je dat ook in heel veel landen het draagvlak voor militaire steun aan Oekraïne afneemt. Dus ja.
17: Het is de kracht van de herhaling. De boodschap wordt natuurlijk maar herhaald.
16: Ja. Ja.
17: En dat zet zich in onze hersenen?
16: Dat zet zich in onze hersenen. Ook omdat je, juist vanwege dat draagvlak, die oorlog duurt natuurlijk al best wel een tijd. En dat mensen denken, ja, moet daar dan elke keer weer zoveel geld naartoe? En zeker voor Duitsland, maar ook voor de Baltische Staten die direct aan Rusland grenzen, is dat natuurlijk best wel een dagelijkse dreigende situatie.
17: Ja. Ja. Als u dat hoort van zo'n Duitse inlichtingchef, meneer Stegeman, haalt u de schouders op, denkt ja, het zal wel, of schrikt u nog enigszins?
18: Nou, ik las hem een beetje andersom, want inderdaad, in Duitsland neemt ook de steun voor Oekraïne af. Dus ik zag dit meer, en dat er heel veel incidenten zijn die wij ook niet weten, dat lijkt me vrij waarschijnlijk. Maar ik zag die oproep meer om eigenlijk de bevolking te waarschuwen van, hey, er kunnen echt dingen gebeuren. Maar ook om op te roepen van, hey, als wij Rusland niet steunen. Dus ik zat hem heel politiek te bekijken. Ook van deze regering.
17: Als Oekraïne niet steunen, ja.
18: Ja, dus deze regering die dat wil doen van Merz, die heeft steun nodig met de opkomst van de AfD. Mm. Dus ik zat hem meer zo te bekijken van, ja, er is een daadwerkelijke dreiging. Dit is een terechte waarschuwing. Maar het is ook een beetje om te steunen dat die steun niet verder afkalft.
17: Ja. Clara, de inlichtingendiensten geven bronnen natuurlijk nooit prijs. Tenminste, tenzij ze de baat bij hebben. Hoe schat je dan zo'n uitspraak op waarde? En kan je dat eigenlijk wel onderzoeken?
19: Helemaal de achtergronden ervan kennen is natuurlijk onmogelijk, omdat het gaat om inlichtingendiensten die natuurlijk inderdaad hun bronnen niet prijsgeven. Journalistieke duiding gaat dan meer in wat Hans ook al zegt, hè, van waarom wordt het op dit moment gezegd? Wat betekent het? Welk impact heeft het op een samenleving?
17: En je bekijkt de timing eigenlijk.
19: Ja, precies, inderdaad. En je ziet inderdaad dat deze berichten volgen elkaar best wel snel op. Er is steeds iemand anders die waarschuwt voor die Russische dreiging. Dat heeft een reden. Je ziet inderdaad dat het draagvlak in bepaalde Europese samenlevingen afneemt. Duitsland is daar een heel goed voorbeeld van, waar niet alleen maar de AfD groeit, maar je ook binnen de CDU, de grootste regeringspartij, ook geluiden begint te krijgen van, ja, moeten we dit nou wel doen? Hè? Dat kost heel veel geld. We halen hiermee ook de woede van Rusland op onze hals. Maar je zit daarmee ook een beetje in een catch-22. Hè? Want juist ook als dit soort meldingen blijven komen, hè, dit soort angstwekkende meldingen, dat ook weer bevolking misschien op een gegeven moment een beetje lam maakt. Van, oh ja, daar komen ze weer. Ja. Dus ze proberen, aan de ene kant proberen ze die discussie op een bepaalde manier te beïnvloeden. Maar daardoor heb ik ook de indruk dat mensen ook, dat het ook een beetje een bot middel begint te worden.
17: Want, en moet je daar als medium dan ook nog op letten? Want je bent in zekere mate dan een doorgeefluiker. Je kan niet helemaal checken wat de achtergronden zijn van wat die zegt. Of op welke basis die zijn uitspraken doet. Maar je bent ook wel aan het zenden de hele tijd.
19: Ja, je bent aan het
17: gaat deze kant op.
19: Je probeert toch duiding te geven. Hè? Want ik kan me heel goed voorstellen dat dit soort berichten mensen ook bang maakt. Of dat ze van schrikken en niet zo goed weten wat ze ermee moeten. Je probeert duiding te geven. We hadden bijvoorbeeld gisteren een groot data-onderzoek over, ja, wat is er nou de afgelopen jaren aan hybride aanvallen geweest? En dan zie je eigenlijk toch best opvallende dingen. Dat het aantal niet zozeer toeneemt. Dus dat stabiliseert eigenlijk. Maar dat ze wel gewelddadiger worden. Dus dat je wel ziet van, oh ja, daar richt Rusland zich nu meer op. Je probeert interviews met experts te doen van, wat betekent die Russische dreiging nou? Waarom kiest Rusland nou specifiek voor de hybride aanvallen? Wat is het doel daarmee? Waarom richt ze zich heel specifiek op Duitsland? Nou, dat heeft dus zo'n reden, omdat daar een beetje draagvlak aan het afnemen is. Dat daar ook politiek gerommel is. Dus dat zijn allemaal manieren waarop je in ieder geval achtergronden kunt geven bij dit soort, ja, toch best wel angstige berichten.
17: Ja. Is het u erg als je er angstig van wordt, Carmen?
16: Is het erg?
17: Je weet, dit bericht zal onrust veroorzaken. Moet je dan als medium daar nog op een of andere manier op letten? Wat de impact ervan is?
16: Nou, ik denk niet dat je daar echt als medium op moet letten. Ik denk dat het belangrijk is dat je als medium gewoon vooral je taak doet. Dus dat het, zoals Clara zegt, dat je het in perspectief plaatst. Dat je het laat duiden door experts. Waar ik ook zelf wel nieuwsgierig naar ben, ook die afnemende steun in Duitsland, dat is eigenlijk vooral neemt het af in voormalig Oost-Duitsland. Dat vind ik eigenlijk wel opvallend, omdat dat natuurlijk het gebied is dat door de Sovjets. En als je het ook vergelijkt met de Baltische Staten, waar enorm veel, je ziet dat gewoon echt daar op de straten gewoon heel veel steun nog steeds uitgesproken wordt aan Oekraïne, vind ik dat eigenlijk ook wel heel opvallend eigenlijk in wat er nu gaande is.
17: Hans Stegeman?
18: Ja, ik denk dat dat vooral heel economisch te duiden is. Hè, waar in de Baltische Staten ze echt echt veel economische bloei hebben gehad nadat ze zelfstandig zijn geworden, zie je de Oost-Duitsland nog steeds structureel achterblijven bij West-Duitsland. En ze vergelijken zich natuurlijk ook veel sterker met de rest van Duitsland. En die ingebakken teleurstelling is natuurlijk een recept om populistisch te gaan stemmen.
17: Ja. Ja. Clara, hoe blijven jullie dit verder volgen? Al die waarschuwingen, we worden ook op een kant opgemasseerd op deze manier.
19: Ja, ik denk dat het altijd goed is om kritische denkers te blijven opzoeken. En je vragen te blijven stellen van waarom wordt iets op een bepaalde manier gezegd? Waarom wordt het nu gezegd? Tegelijkertijd, ja, het is een feit dat die hybride oorlogsdreiging toeneemt. En dus het is onze taak om ook dat te laten zien. En ook onderzoek te blijven doen naar de toedracht van al die incidenten.
17: Ja, met alle moeite die natuurlijk is omdat de helft in het geniep gebeurt.
19: Zeker, ja.
17: We kijken wat jullie is opgevallen in de media. Carmen, je wil het hebben over de ophef rond de populaire Netflix-serie Love is Blind. Deelnemers gaan op date met elkaar. Ze weten niet hoe de ander eruit ziet. En in een veel besproken fragment zei Juriaan daarbij het volgende tegen de in Eritrea geboren Mika.
20: Is er zeg maar een type dat je zegt van nee, hier val ik echt totaal niet op?
21: Ja.
20: Zoals?
21: Ik... Ja, hoe zeg ik het? Ik zou niet vallen op een vrouw die volledig getint is of zo, denk ik.
17: Ja, nogal pijnlijk moment. Juriaan wist niet van tevoren dat Mika volledig getint was. Ja. Tussen aanhalingstekens. Het is zijn woorden. Ophef alom, maar de echte kritiek zou zich niet op de kandidaten moeten richten. Want dat gebeurt nu. Maar op de makers, ja. Vind jij, Carmen, vertel.
16: Want ik heb echt best wel even getwijfeld van wil ik dit als mediamoment naar voren brengen, omdat je alles wat je aandacht geeft groeit. Maar het is al een doorslaand succes. Het wordt ook echt bekeken in het buitenland, omdat Netflix, dat doen ze heel slim, die synchroniseren het na, dus dan kunnen ook Amerikanen het bekijken. En ik wil inderdaad mijn pijlen niet echt richten op de deelnemers, maar meer op de makers, want ik sprak onlangs met een producent die ook wel eens pitcht voor Netflix. En de eerste vraag bij pitches, zeker als het over reality gaat of over bekende Nederlanders, waar zit de juice? En dat is natuurlijk waar dit soort concepten heel erg op uitgaan, de juice. Nu vind ik juice niet erg als het om allergie of voor katten gaat. Maar racisme is natuurlijk niet echt een voorbeeld van juice die je moet zoeken als je zo'n programma maakt.
17: Ja.
16: En dat vind ik gewoon echt problematisch hieraan. Dat die makers wisten natuurlijk van tevoren, want die kandidaten worden enorm gescreend. Het zijn ook allemaal bloedmooie mensen, dus het is ook niet echt heel realistisch van tevoren gescreend. Dus zij wisten natuurlijk dat die Juriaan in het voorgesprek heeft gezegd, nou ja, mijn type is dat en dat en dat. Mm-hmm. En om dan dat ook deze twee mensen zo moeten willen
17: bij elkaar te zetten.
16: Te zetten, terwijl er zitten maar twee vrouwen van kleur in dat hele, in die hele 30 vrouwen die zich aanbieden. Dat is toch wel gewoon een keuze.
17: Want er komt veel op allebei deze mensen af.
16: Ja.
17: We hebben de makers benaderd. Die zijn ze nog aan het beraden of ze een reactie willen geven. Dus dat hangt nog. En het is ook meer dan deze show. Hè, want je zegt, als je dit met dit soort formats komt, deze uitzendingen, waar is de juice, de vraag? Waar wordt het spannend, interessant? Of waar wordt het gemeen of vuil?
16: Ja, dat hebben we natuurlijk ook in BNB Vol Liefde gezien. Vandaag staat er toevallig een lezersbrief van Cecile Burgers in de Volkskrant. Dat is een van de deelnemers van de beruchte Fred.
17: En, ja, help even met Fred.
16: Ja, Fred heeft een BNB op Bonaire. Hij zegt zogenaamd de lekkerste kip bij de lokale Albert Heijn te verkopen. Maar uit betrouwbare bron, omdat ik heel veel bronnen heb op Bonaire, is het de smerigste kip van het eiland. Maar dat even terzijde.
17: Okay.
16: Maar Fred heeft zich echt als een hork gedragen. Die heeft die vrouwen echt gekleineerd. In heel zijn gedrag. En daar kwam ook ophef over. Zelfs zo erg dat de makers van BNB het voor hem moesten opnemen van neem het niet zo, hij is nou eenmaal zo.
17: En waar gaat de brief
16: maar
17: nou over?
16: De brief gaat erover dat Fred nu onder andere door talkshows zoals Renze als een soort prins op het paard wordt binnengehaald. En dat iedereen dan zegt, ja, het is wel een hork, maar het is wel een leuke hork.
17: Zo. Ja, ik denk, een cultheld geworden.
16: Een cultheld is
17: wel onze Fred.
16: Ja, en daar zet zij kanttekeningen bij. Dat de journalistiek natuurlijk ook de taak heeft om hier kanttekeningen bij te plaatsen. Bij BNB Vol Liefde, maar ook bij Love is Blind. Van wat wil je nou als makers van zo'n programma zeggen? En wat is dat? Hoe komt het ook over op een jonge doelgroep? Er kijken ook heel veel jonge vrouwen van kleur naar zo'n programma als je geconfronteerd wordt met zo'n uitspraak.
17: Clara, mogen we dat verwachten van deze programma's? Dat ze daarover nadenken? Want vanuit journalistieke optiek kan je zeggen, besteed er anders niet zoveel aandacht aan. Maar...
19: ja, dat vind ik niet zo'n heel sterk argument om heel erg te zijn. Ik kijk het zelf niet. Ik ken al deze programma's eigenlijk niet. Ik ken het alleen maar uit de media ophef die erover ontstaat. Wat je natuurlijk wel ziet is dat je een jaar of, 5, 6 geleden was er heel veel ophef over reality shows, over Temptation Island, al dat soort dingen. En toen werd ook wel beloofd van, we gaan daar beter mee om. We gaan achter de schermen meer aandacht besteden aan psychisch welzijn van kandidaten. We weten natuurlijk allemaal dat reality, maar voor een heel beperkt deel echt reality is. Het is heel veel gescript. En dat betekent ook dat je toch mensen die niet gewend zijn aan media-aandacht ook in een best wel heftige snelkookpan zet met hele grote gevolgen. Nou, daar moet goede begeleiding bij zijn. En ik denk dat we toch moeten constateren dat het daar aan ontbreekt. Dus ik vind het heel goed als daar ook journalistieke aandacht voor komt, zeker.
17: Ja. Ja, heeft het nog zin om Hans Tegenman met u over deze shows te hebben?
18: Nou, nee, niet dat ik ze kijk, maar... economisch is het natuurlijk wel heel logisch wat er gebeurt. Het is relatief goedkoop om te maken. En het scoort dan relatief goed in termen van kijkcijfers. Dus het is commercieel gewoon super interessant.
17: Ik snap die vraag natuurlijk wel van waar zit de juice?
18: Ja, dus dat is wat er gebeurt. En als er dan dus geen journalistieke checks op zitten. En het allemaal. Ja, dan gaat zo'n bedrijf gewoon zijn gang. En dat is natuurlijk wat we zien op tv. Ook bij die talkshows. Het moeten mensen zijn die iets roepen. Dat een beetje reuring voor.
17: Maar dat snap jij natuurlijk ook wel. Er moet wel iets gebeuren in zo'n programma.
16: Tuurlijk, er moet wel iets gebeuren. En ik snap ook vanuit commercieel oogpunt. En dat voor Netflix dit belang voorop staat. Maar ook wat mijn grote zorg is. Is dat er natuurlijk ook heel vaak stemmen opgaan van wij moeten als publieke omroep ook gaan samenwerken met streamers. Wij moeten eigenlijk ook... er wordt ook heel erg gekeken naar dat succes. Dat ik denk, daar moet je echt kritische kanttekeningen bij plaatsen. Sowieso het fenomeen datingshow. Je hebt altijd verliezers. Dus dat is ook wel een beetje een boodschap die ik daarbij heb. Van ga niet blind achter dit succes aan. Maar kijk ook echt naar je opdracht en je publieke taak.
17: Ja. Clara, jouw mediamoment gaat over de verkrachtingszaak op de Cornell University in Amerika. In de mediadynamiek spelen studenten en journalisten een belangrijke rol. Daar wil je het over hebben.
19: Ja, ik vind het sowieso een zaak die de Amerikaanse media enorm bezighoudt. Nu iets meer dan een week. Dat die zaak weer heel erg in het nieuws is. Het gaat om een zaak uit 2024, dus 2 jaar geleden. Een studente die zegt verkracht te zijn door 7 mannen in een studentenhuis. Echt een heel afschuwelijke zaak. Heel veel afschuwelijke details zitten eraan. 2 jaar geleden is er eigenlijk beperkt iets mee gedaan. Er is wel een beperkt onderzoek gedaan door de campuspolitie. Maar vervolgens heeft de openbaar aanklager eigenlijk besloten niet tot vervolging over te gaan. De mannelijke studenten die beschuldigd werden, die zijn ofwel geschorst, ofwel moesten een essay schrijven over wat ze gedaan zouden hebben. Dus er is eigenlijk heel beperkt gevolg aan gegeven. De studenten heeft nu eigenlijk 2 jaar later heeft ze een aanklacht ingediend tegen die mannelijke studenten, maar ook tegen de universiteit en de studentenvereniging. En wat je zag is dat er dus een studentenblad is aan de Cornell University, de Cornell Daily Sun heet die volgens mij. En die zijn die zaak eigenlijk 2 jaar lang heel intensief blijven volgen. Hebben ook met de vrouw die betrokken is. Haar naam is onbekend. Zij noemt zich, of zij wordt Jane Doe genoemd. Hebben de hele tijd contact ook met haar onderhouden.
17: En ook gepubliceerd in de tussentijd?
19: Ja, nee, zeker. Nou, wel, die hebben op reguliere basis erover gepubliceerd. Maar op het moment dat zij die aanklacht indiende, dus wat is dat, 1,5 week, 2 weken geleden, konden zij meteen eigenlijk het hele verhaal vertellen en er heel veel over publiceren. Omdat zij al die details al hadden. En dat heeft dan vervolgens ook weer heel veel andere Amerikaanse media eigenlijk in actie gebracht. Dus je ziet dat zo'n lokaal medium van studenten zo goed in dit soort kwesties zit en daarmee dus ook heel goed de informatievoorziening kan doen. Ze hebben ook een controversieel besluit genomen, dit studentenblad. Want zij hebben dus een week geleden hebben zij de namen van alle 7 mannen die beschuldigd worden, hebben zij op de voorpagina in een hoofdredactionaal
17: foto's erbij
19: daar gezet. Ja.
17: Ja. Het is ook een hele sociale beweging. Aan het worden, kun je inschatten hoe groot het nu is?
19: Nou, er is dus inderdaad een sociale beweging, omdat de vrouw die de beschuldiging heeft geuit, die wordt dus Jane Doe genoemd. En er is ook een soort van heksenjacht op haar ontstaan. Van ja, wie is dat dan? Dat heeft dan weer een tegenreactie van vrouwen op gang gebracht. Dat is eigenlijk de hashtag I am Jane Doe heel erg trending is gegaan. Omdat vrouwen zich achter haar willen scharen, haar steun willen uitspreken, maar ook willen zeggen van ja, ga niet naar haar op zoek, ik ben haar. Er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die met seksueel geweld te maken krijgen. Dus dat zit er ook achter. Nou ja, volgens mij toont het weer dat dit een onderwerp is dat vrouwen enorm raakt. We hebben natuurlijk in Nederland vorig jaar de hele
17: de
19: nacht op na de moord op Lisa. Ja. Dit is in zekere zin misschien beter vergelijkbaar met MeToo, hè? Zo, ook zo'n hashtagbeweging. Het krijgt wel een beetje diezelfde trekken.
17: Ja, Carmen?
16: Dat is inderdaad zo, want ik kwam het ook best wel tegen op mijn socials. Jonge vrouwen uit Amerika die ook getuigde van wat zij hebben meegemaakt. En wat ik ook, want ik realiseerde me helemaal niet dat dat een studentenblad was die dit naar boven heeft gebracht. Maar dat geeft ook wel aan de kracht van dat soort bladen. En die bladen hebben wij natuurlijk in Nederland ook. Mm-hmm. Dus dat die studentenbladen, dat is best wel een serieuze factor. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe die dit gaan oppikken in Nederland.
17: Mm-hmm. Tot slot van de Mediaforum hebben we het over de resultaten van een peiling van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Daaruit blijkt dat 2/3 van de ondervraagde journalisten tegenwerking ervaart van voorlichters en communicatieafdelingen. Marcia Nieuwenhuis is bestuurslid van de VVOJ, daarnaast onderzoeksjournalist bij RTL Nieuws, voerde de enquête uit. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
17: Verrast door het aantal, het aandeel, 2/3 ervaart tegenwerking?
0: Nou, als je kijkt naar die uitkomsten, dan steken de woordvoerders en communicatieadviseurs er wel echt met kop en schouders bovenuit.
17: En wat
0: dus
17: is het voor tegenwerking?
0: Ben ik wel verbaasd, ja.
17: Ja, wat is het voor tegenwerking die journalisten ervaren?
0: Nou, het gaat er dus niet alleen om dat je bijvoorbeeld laat antwoorden krijgt, maar ook dat je echt tegen wordt gewerkt. Dus bijvoorbeeld dat woordvoerders van gemeenten steeds vaker eerst willen weten welke vragen je gaat stellen voor ze bepalen of er überhaupt een interview wordt gegeven. En als je dan aangeeft van ja, maar zo werkt het niet, dan weigeren ze ook vaak een interview. Ja, dat zijn natuurlijk super hinderlijke acties van woordvoerders.
17: Ja, dat is vertragen. Misschien moeten ze nadenken wanneer wordt het echt tegenwerken.
0: Nou ja, soms is er ook wel echt, ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt, een soort intimidatie zelf. Zelfs ik was onderzoek aan het doen naar bakfietsen van Baboe, die konden breken. Ja. En toen was er ook een woordvoerder die tegen mij zei, ja, maar die klokkenluider die heeft meerdere journalisten benaderd en jij bent de enige die erin trapt. En dat had ik niet verwacht van iemand van jouw statuur. Ja. En ja, echt op een hele nare manier. Ik was toen echt nog maar net in dienst bij RTL Nieuws. Weet je wel, dan is er toch eens een woordvoerder die zegt, ja, maar je moet het nu offline halen, anders bel ik je hoofdredactie. Nou ja, gelukkig reageerde onze hoofdredacteur Ilse Oppenheer Monter en zei, laat ze maar bellen. Ja. Maar het is toch, ja, het geeft toch een soort druk als journalist op je.
17: Vandaag is er congres van voorlichters. Wat is jouw boodschap aan hen?
0: Nou, het lijkt mij een goed moment om de woordvoerders en communicatieadviseurs gewoon een spiegel voor te houden, weet je. Als zoveel journalisten hinder ondervinden. Kijk, en tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook allerlei woordvoerders die wel goed helpen en die je wel helpen om de juiste informatie te krijgen. Dus laten we niet de hele beroepsgroep afserveren. Dat gaat ook weer wat ver. Maar goed, ze steken er wel met kop en schouders bovenuit. Meer nog hinder dan bijvoorbeeld bij woonverzoeken of bedrijven of organisaties of overheden en politiek. Die woordvoerders, die zijn echt een grote ergernis voor, 94 van de 147 mensen noemt hen als tegenwerkers bij hun werk. Nou ja, dat kan toch eigenlijk niet de bedoeling zijn. Ja.
17: Marcia, dankjewel. Ik ben meegeluisterd, Clara. Ben je verrast? 2/3 ervaart tegenwerking?
19: Nee, ik ben niet verrast. Nee? Ik een soort van, ja, ook een soort van traditie. Dus journalisten zich ergen aan woordvoerders en waarschijnlijk vice versa ook. Ik herken die ervaringen heel erg. Hè. Het is inderdaad vooral ook zeggen van, hé, joh, jij zou je toch niet mee bezig moeten houden. Je bent toch slimmer dan dat. Je weet toch zelf ook wel dat die...
17: Hoort het bij het spel dan?
19: Het hoort voor een deel bij het spel, ja zeker. Ik denk ook dat een goede journalist prikt er doorheen. Die neemt zijn eigen autonome, soevereine beslissingen daarin. Ik denk wel dat als het echt gaat om het verdrijven van informatie of, nou ja, intimiderende opmerkingen of...
17: Zoals net, hè, van ja. Ik wil je hoofdredactie zo meteen.
19: Ja, dat vind ik niet zo heel erg. Ik bedoel, ik zit nu zelf in de hoofdredactie. Ik krijg wel vaker telefoontjes. Ja, dat hoort er ook bij als hoofdredactie. Dus dat vind ik niet zo super erg. Ik denk wel inderdaad verdraaien informatie, weghouden van informatie. Een beetje manipulerende opmerkingen. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Ja. Dat is niet professioneel.
17: Carmen, herken je dit beeld?
16: Ik herken het beeld. Ik zou ook eigenlijk, want ik zit hier natuurlijk ook namens Caribisch Netwerk. En
17: van
16: we werken met journalisten op de Caribische eilanden, waaronder drie bijzondere gemeentes. En daar speelt het ook op een andere manier. Omdat daar is natuurlijk heel snel herleidbaar wie welk verhaal heeft geschreven. Dus dat mensen ook...
17: Omdat mensen elkaar kennen.
16: Iedereen kent elkaar. Dus je komt ook gewoon de woordvoerder van... de overheid tegen in de supermarkt en in de. En dat. Wij hadden laatst. Is een aantal journalisten van ons voor het festivaljournalistiek hier naartoe gekomen. En toen hebben we het ook echt specifiek hierover gehad. Van ook hoe kunnen we vanuit Nederland ook mensen iets meer daarin steunen? Omdat dat best wel een.
17: En wat helpt dan? Denk je?
16: Nou, wat in ieder geval helpt. Dat ik ook zei van. Je zou eigenlijk, want journalistiek is daar echt een eenzaam vak. Hier heb je natuurlijk toch dat je op een redactie zit. En daar zit je vaak alleen. En er zijn ook niet heel veel journalisten. Dus toch eigenlijk echt teamen en steun zoeken bij elkaar.
17: Ja.
16: En soms helpt het ook dat wij gewoon bepaalde verhalen gewoon veel meer vanuit Nederland maken.
17: Ja.
16: Of gewoon geen naam erbij plaatsen. Maar ja, dat is wel herkenbaar.
17: Het kan best zijn dat er een vervelend verhaal is over de Triodosbank, meneer Stegeman. U bent natuurlijk geen voorlichter van die bank. Maar gaan daar natuurlijk ook niet de handen op elkaar. En kom maar binnen en kom alle boeken maar doornemen. Je moet dat ook een beetje managen natuurlijk. Aan de
18: andere kant. Daar hebben wij ook woordvoerders voor. En die doen dat ook. En ik denk dat het zijn natuurlijk hele lieve collega's. Dus die horen vast tot een goede groep. Maar kijk, het mechanisme is vanuit een bedrijf gezien natuurlijk altijd hetzelfde. Van slecht nieuws wil je niet naar buiten hebben. Dus dat probeer je zo goed.
17: Of zelf in de hand hebben natuurlijk.
18: Inderdaad. En dus het hoort er denk ik ook een beetje bij. Om dat op een nette, professionele manier te doen. Dus
16: maar ik denk dat je ook wel een onderscheid misschien moet maken tussen echt bedrijfsleven, die gewoon commerciële belangen, maar ook overheid. Want als ik dan lees en hoor van wethouders willen geen interview geven.
17: Ja.
16: Dan denk ik, ja, hallo.
19: Nee, helemaal eens. Die hebben een grotere transparantieverplichting dan bedrijven.
17: Ja. Ik weet niet of Marcia nog hangt. Oh, Marcia, die heeft net... Oh, die is er nog wel. Wil jij nog reageren, Marcia?
0: Nou ja, ik hoop dat de beroepsgroep ook eens na gaat denken... en echt antwoorden gaat geven als we iets vragen. Dat zou toch wel heel fijn zijn.
17: Dankjewel, Marcia Nieuwenhuis. We gaan in ieder geval één woordvoerder niet spreken... want de makers van Love is Blind die zijn eruit. Die willen niet reageren, Carmen, op jouw mediamoment. Dus wat dat betreft, van hen geen reactie.
16: Blue Circle.
17: Oh ja, dat zei ze. Goed zo. Dit was Fremantle, hoor ik. Oh. Ja, dit was het Mediaforum. Clara van der Wiel, dank. Carmen Fernald, hoofdredacteur bij NTR, dankjewel. Straks na het nieuws onze rubriek zijn er nog vragen vandaag... over de eerste 1000 dagen van een kinderleven. Het belang daarvan voor de gezondheid van een kind. Bel ons met vragen die u heeft over het onderwerp. 0800-1101, ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app.
2: NPO Radio 1.
17: De hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Clemens Peters.
3: Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning onder meer verdacht van spionage. Maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de BND. In Japan is opschudding ontstaan over de arrestatie van een Amerikaanse marinier. De man van 20, die gestationeerd is op een Amerikaanse vliegbasis, wordt verdacht van de moord op een vrouw. De Japanners zien de Amerikanen het liefst verdwijnen, omdat hun aanwezigheid steeds vaker leidt tot strafzaken. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoermiddelen zoals regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Film- en televisiecomponist George Fenton is overleden. De Brit maakte onder meer de muziek voor de films Gandhi en Groundhog Day. Ook maakte hij muziek voor de nieuwsprogramma's van de BBC... en de natuurserie Blue Planet. George Fenton was 76.
17: Bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene, hoe is het op de weg?
22: Nou, vooral nog een lange file op de A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte... bij de Zuurhofbrug. Daar is de vertraging 40 minuten door de werkzaamheden daar. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond nog 20 minuten extra reistijd door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Er staat ook nog een vrachtwagen met pech langs de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam bij knooppunt Hellegatsplein. Het kost je ook ongeveer 10 minuten. En in het zuiden nog een lange file op de A58 Eindhoven-Breda tussen Best en knooppunt de Baars. 20 minuten vertraging.
15: Tot 11:30, Herman van der Zand.
17: Onze economie zou niet alleen maar moeten draaien om groei. Het moet veel meer gaan over wat de mens en de aarde nou echt nodig hebben. Dat vindt onze spraakmaker Hans Tegenman, hoofdeconoom van Triodos Bank. En die gaat dat straks toelichten. Eerst gaan we het hebben over de eerste 1000 dagen van een kind. Van de bevruchting tot en met 2 jaar. Die dagen zijn cruciaal voor de ontwikkeling, gezondheid en welzijn van zijn of haar leven. Het geeft best veel druk natuurlijk. Iedereen wil het zo goed mogelijk doen. Maar wat is goed? En welke adviezen kloppen? En wat is nou helemaal lariekoek? Kinderarts Ineke de Kruijf heeft besloten om alle vragen over deze fases te beantwoorden in haar boek 1000 dagen, 1000 vragen. We gaan de 1000 niet halen vandaag, mevrouw de Kruijf. Maar we gaan er wel heel wat proberen te beantwoorden. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
17: Waarom beginnen we te tellen vanaf de bevruchting met die 1000 dagen?
4: Ja, vanaf de bevruchting, omdat dan het kind wordt aangelegd. Je ziet in de periode van de zwangerschap dat het gaat van een klein klompje cellen naar een hele baby. De snelste groei eigenlijk in het hele leven. En alles wat invloed heeft op die moeder, heeft ook invloed op dit proces. Dus of als een moeder gewoon goed in de vel zit, goed eet en drinkt, is dat gunstig. Maar als dat natuurlijk minder goed gaat, of dat er stress bij komt, of roken, of andere problemen, dan heeft dat invloed op het ontwikkelende kind. En dan start hij eigenlijk al niet goed op. Maar het mooie is dat dat ook heel goed te repareren is in de eerste 1000 dagen.
17: Ja, dus die eerste, naar idealiter 9 maanden keer 30 dagen, dat zijn de eerste 270 dagen die we hebben. En dan gaan we gewoon de jaren tellen van
4: precies, vanaf nul.
17: Sinds wanneer weten we dat deze periode, dus die eerste 1000 dagen, zo cruciaal is?
4: Ja, de grondlegger hiervan in Nederland is echt Tessa Rozeboom, van deze hele beweging ook van die eerste 1000 dagen. En zij heeft onderzoek gedaan naar baby's die in de hongerwinter geboren waren. En toen waren de omstandigheden natuurlijk verre van optimaal. En we weten ook, als je die baby's dan lang vervolgt tot volwassen leeftijd, dat ze veel grotere risico hebben op cardiovasculaire problemen, zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol. En toen heeft zij ook gezegd van, nou, we moeten eigenlijk echt investeren met elkaar in die eerste 1000 dagen.
17: Ja, dus dat is bij toeval zo gevonden eigenlijk? Want je krijgt met een hele slechte periode te maken hier. En dan uit de onderzoeken blijkt dat je terug kan leiden naar de hongerwinter.
4: Ja, nou, ook wel eerder al door Barker, een Engelse onderzoeker, is dat aangetoond bij kinderen die heel licht waren bij de geboorte, dat die ook hoger risico hadden op problemen later in het leven. Dus er zijn wel andere onderzoeken ook geweest die dit ondersteunen.
17: U bent zelf moeder. Nu weten we dit allemaal. Hoe kijkt u dan terug op uw periode, die eerste 1000 dagen van uw eigen kinderen?
4: Nou, gelukkig denk ik relaxter misschien als veel ouders nu. Want we hadden geen sociale media. Nee. En ik denk dat dat het grote verschil is. Dat, ja, daar is heel veel te doen op die sociale media. Veel adviezen, veel desinformatie, soms ook misinformatie. Waardoor je, denk ik, extra onzeker gemaakt wordt. En ik had vroeger gewoon mijn moeder aan wie ik dingen kon vragen en 1 boek van Beatrice Smulders. Ja. En dat was het, dus dat scheelde wel.
17: Overzichtelijke wereld. Is het ook de reden waarom u zelf een boek heeft gemaakt? Omdat u zegt, ik zie zoveel onzin voorbij komen.
4: Nou ja, ik merkte eigenlijk in de spreekkamer vooral dat ik een heel groot deel van mijn tijd bezig ben aan het weerleggen van informatie waar ouders mee komen. Ik doe trouwens dit boek schrijven niet alleen. Dat doe ik met Carola de Graaf. Zij is collega kinderarts van mij. Mm. En wij raakten daarover ook in gesprek. En toen zijn we in de eerste instantie op sociale media gegaan met ons kanaal De Baby Doctors op Instagram, TikTok en website hebben we ook. En daarna hadden we eigenlijk ook wel behoefte aan wat verdieping. Want je kunt eigenlijk de eerste 30 seconden kijken ouders. En daarna haken ze af, swappen ze door. Ja. En sommige onderwerpen kun je niet in 30 seconden goed uitleggen. Dus de verdiepingsslag en de mensen die niet op sociale media zitten.
17: We praten en vragen zo uitgebreid verder over de eerste 1000 dagen van een kind. U kunt uw vragen kwijt aan Ineke de Kruijf. Bel dan vooral nu naar 0800 1101 of stel uw vraag in de NPO Luister-app.
15: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
17: Vandaag is Anne van der Veen voor ons op pad. Anne, je bent in Amsterdam.
5: Ja, en daar heb ik staan een hele grote emmer met ijskoud water. Een man met een zwembril op die zometeen voor mij zijn hoofd in die emmer gaat stoppen. Dat is Jim Jansen. Hij is de hoofdredacteur van The New Scientist en een schrijver. Oh, hij stopt zijn hoofd er al in. Glaas maar even.
6: was iets sneller dan verwacht. Koud, ja. Ja, en hij heeft dus zwemmersgeluk geschreven. Dus hij weet alles over zwemmen en over wetenschap. En Hans, jij hebt een vraag waar ik hoop... Nou, het hoofd druipt nu na. Waar Jim hier antwoord op heeft. Maar wat is jouw vraag?
18: Mijn vraag is hoe het toch komt dat als je een zwembrilletje koopt... en wat voor een zwembrilletje dan ook... en je zwemt er een tijdje mee... en je hebt allerlei middelen om het niet te laten beslaan... uiteindelijk altijd het blijft beslaan.
6: Ja, en dat lijkt zo'n makkelijke vraag. Waarom blijft die bril altijd beslaan als je hem een tijdje op hebt? Nou, Hans, ik heb me stuk gebeld en Jim hier is getuige, dat is waar, hè?
7: Ik weet er alles van. Het is ook een hele intrigerende... en ingewikkelde vraag.
6: Ja, hè?
7: Ja, we hebben bijna een oplossing. Want jij hebt ook van allerlei mensen gebeld, toch?
6: Ja, daarom. Want ik was bijvoorbeeld bij de TU Delft... en daar maken ze zich hier druk om, nou niet om de zwembril... maar bijvoorbeeld waarom spiegels beslaan. En dan zeggen ze, stop er een verwarming in, dat helpt. Maar zou dat in de zwembril kunnen, Jim?
7: Dat is best wel ingewikkeld. Zo'n brilletje is klein natuurlijk, weet je. En het zou technisch wellicht mogelijk zijn... maar ik denk nog een kleine brug te ver...
6: Ja, belde ik Maarten van der Weijden, die zegt spuug er gewoon in. En dus had ik met Hans al besproken, die vond dat geen oplossing. Maar ik dacht, ja, spugen helpt wel, hè?
7: Spugen op zich, als je op volle zee bent. Ooit was ik een tocht van 4,2 kilometer in Griekenland aan het zwemmen. Hij besloeg, toen dacht ik ook, denk aan Maarten van der Weijden. Die kan ook best goed zwemmen. Een beetje spuug helpt tijdelijk.
6: Ja, en hij ergert zich niet. Ik dacht, Hans Stegeman, die ergert zich er de hele tijd aan. Die denkt, waarom beslaat die bril? Dit moet toch anders? Misschien is het een complot. Bestaan die brillen wel die niet beslaan? Maar is het gewoon te duur of zo? Maar misschien...
7: Nee, Hans, één geruststelling. Het is geen complot. Het is de natuur. Hè? Het is een beetje wetenschap bijna. Maar ik heb eigenlijk twee vrij simpele oplossingen. Ik heb er natuurlijk ook last van. Ik zwem elke dag... 1,5 kilometer, 's ochtends vroeg. En ik heb natuurlijk ook een hekel aan een beslagen bril. Dus Hans, wat je doet, 's ochtends voordat je weggaat... je pakt een klein beetje baby shampoo. Ik ga geen merk noemen, maar dat is zo'n heel klein geel flesje. Dat verdun je met een heel klein beetje water. Dat doe je op de twee glazen. Dat veeg je uit met een servet. En echt, het werkt. Ik wil bijna zeggen, eureka, ik heb gevonden. Ik kan dan heerlijk zwemmen.
6: Ja, want waarom beslaat die bril? Het water is koud, jij bent warm. Het gebeurt nou eenmaal.
7: De condens, maar dus die baby shampoo werkt goed.
6: En ja, die haalt dat laagje, hè? Er zit een beschermlaagje tussen.
7: Ik heb dat vanochtend gewoon uitgeprobeerd... ter voorbereiding van dit item, en het werkt echt. En nog heel kort, je kan 1 keer per week je bril in de afwasmachine leggen... Gewoon met 1:40 gaat dat bij ons, die draaibeurt. En dat werkt ook goed. Dus 1 keer per week in de afwasmachine. Elke dag klein beetje baby shampoo, water, uitvegen. En je zwemt heerlijk.
6: Ja, en de TU Delft, Hans, is ook bezig met dubbele beglazing. Net zoals in je raam bijvoorbeeld. Nou, dat wil ook nog wel helpen. Bijvoorbeeld duikers doen dat. Maar het blijkt minder lekker te zwemmen. Jij zit ook al een beetje...
7: Ja, nee, dubbele beglazing. Ik ken nu ook een bril waar je je tijden ziet. Normaal een zwemmer, Hans waarschijnlijk ook, heeft een horloge. Dan kijk je hartslag, hoe snel je gaat. Maar ik heb nu ook een bril gezien waarin je je tijden links en rechts ziet. Ik vind dat ook een beetje irritant. Er is een bril met muziek. Zou ook kunnen. Ik geniet meer van de vogels en van de boompjes en de beestjes en de geluidjes. Maar eigenlijk gewoon een simpele oplossing. Beetje baby shampoo. Beetje vegen. En dat is ook een soort meditatief moment.
6: Ja, dus geniet ervan, Hans. Je hebt ook wel duurdere brillen met al antifog erop. Die gaan altijd kapot. Dat zegt de TU Delft ook. En zegt, kan het dan niet beter? Ja, dat kan. Maar daar worden ze super duur van. Dat is geen complot. Maar ja, jij bent hoofdeconoom bij de Triodos Bank. Jij kan het misschien betalen, maar het komt gewoon niet uit, hè, Jim?
7: Het komt niet uit. Hans, gewoon een huistuin, een keukenbrilletje, een beetje baby shampoo, zelf uitvegen en je wordt dolgelukkig. En dat is sowieso het water, hè. Het water heeft iets magisch. Als je erin duikt, dan ben je opeens helemaal in je eigen wereld.
6: Nou, stop jij die hoofd nog even in die emmer?
7: Ik stop nog 1 keer.
6: Oh. Het lekkerste wat er is, hè?
7: Heerlijk.
6: Nou, Hans, ik heb dus niet helemaal het perfecte antwoord voor je, behalve... Zie het als meditatie. Sta er wat rustiger in. Het is wat het is. Niet alles is maakbaar. Ja, ik denk dat je het daarmee moet doen.
18: Ja, nee, dank je wel. Ja, ik moet het daarmee doen. Baby shampoo. En ik heb wel 1 probleem. Want ik heb altijd brilletjes op sterkte. Want anders dan zie ik niks. En dan koop je dus een brilletje op sterkte, die dus duurder zijn. Ja. En dan beslaat hij. Dan heb je hem voor niks gekocht. Dus daarom erger ik mij er zo aan.
17: Dus het is baby shampoo en een beetje acceptatie.
18: En een beetje acceptatie, ja.
15: Spraakmakers.
17: Welkom nogmaals, kinderarts Ineke de Kruijf, over de eerste 1000 dagen van een kind.
8: Als jij je kind liefde, aandacht, veiligheid en gezonde voeding geeft, dan geef je daarmee een hele stevige start.
9: Blootstelling aan rook en fijnstof, maar ook stress, geweld en armoede raken ingebakken in het brein.
10: Sociaal contact, zoals praten, knuffelen en spelen, is juist heel goed voor ons.
23: De big five van de eerste 1000 dagen, dat is huilen, slapen, eten. Een kind die zegt, nee, ik doe het niet. En pipi kaka.
9: Biologen weten dat alles wat leeft zich aanpast aan de omgeving. En dat de gevoeligheid voor die omgeving in periodes van snelle groei extra groot is.
23: Maar je kunt heel veel je best doen en je kind gaat een prachtig temperament hebben. En dan heb je nog altijd factor toeval in het leven.
17: U kunt met ons meepraten over de eerste 1000 dagen van een kind. Zijn er nog vragen? 0800-1101. Josje Kamp heeft gebeld. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
17: Zelf een jonge ouder met nog 1 kind midden in die belangrijke 1000 dagen over die periode. En de druk, heeft u een vraag, vertel.
24: Klopt, ja, want als mijn kind nog iets niet kan, dan merk ik dat ik best snel ga twijfelen aan mezelf. Doe ik het wel goed? Heb ik er wel genoeg gestimuleerd? Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe voorkom je als ouder dat al die nadruk op de eerste 1000 dagen omstaat in schuldgevoel?
4: Ja, hele mooie vraag en ook heel herkenbaar. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je heel goed beseft dat er zoveel variatie is. Eigenlijk is variatie de norm als het gaat om ontwikkeling. Ja, mij heeft het persoonlijk enorm geholpen dat mijn middelste dochter pas met 2,5 jaar ging lopen. En dat heeft mijn blikveld enorm geholpen.
17: Maar heeft u zich misschien wel zorgen gemaakt?
4: Nee, eigenlijk niet, omdat zij wel vol zinnen sprak terwijl ze op haar billen voortbewoog. Dat zie je heel vaak bij kindjes, dat ze niet alles tegelijk kunnen ontwikkelen, maar dat de ene wat meer talig is en dat de ander wat beter motorisch is. En ik denk dat het belangrijkste is. Omarm het feit dat variatie de norm is en ja, probeer ervan bij weg te blijven bij dat schuldgevoel. Want daar heb je zelf niks aan en je baby al helemaal niet. We hebben in ons boek ook heel duidelijk dit beschreven, zeg maar, van wat is gemiddeld, wat is de variatie waarvan je wat acceptabel is, maar ook wat zijn alarmtekenen waarbij je wel aan de bel.

0: niks aan en je baby al helemaal niet. We hebben in ons boek ook heel duidelijk dit beschreven, zeg maar, van wat is gemiddeld, wat is de variatie waarvan je wat acceptabel is, maar ook wat zijn alarmtekenen waarbij je wel aan de bel moet trekken.
1: En waar haal je dan, als je je een beetje ongerust voelt of misschien wel schuldig voelt, waar haal je dan bevestiging vandaan dat het allemaal wel meevalt?
0: Ja, ik denk nog steeds ook bij je familie en vrienden. We leven best wel in een individualistische samenleving, waarin het eigenlijk goed is als je alles zelf zo goed mogelijk probeert op te lossen, dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen succes. En dat werkt eigenlijk in de eerste 1000 dagen niet. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je ouders, familie, vrienden om je heen, die je kunnen helpen. En waar je het ook bij kan sparren. En natuurlijk zijn er ook wel andere plekken op het internet of op sociale media waar je informatie vandaan kan halen. Maar mijn ervaring is dat het je ook soms extra in verwarring kan brengen.
1: Ja, even terug naar Josje. Is dat zo? Zit je op sociale media te kijken? Denk je, ja, oh, die loopt al en die van mij nog niet? Of die eet al zelf?
2: Nou, dat is natuurlijk wel. Ja. Dat is natuurlijk wel wat je ziet. Want dat is wat mensen posten op Instagram. Oh, dit is wat mijn kind kan. Maar je ziet natuurlijk niet wat een kind niet kan.
0: Ja, precies. Bijvoorbeeld ook kinderen die heel vroeg zindelijk gemaakt worden. Dat is ook iets wat veel op sociale media te zien is. Terwijl wij gewoon weten, ja, een kind is er op een gegeven moment rijp voor en dan wordt hij zindelijk. Maar dat geeft ook enorme druk bij ouders, dat ze denken, oh, moet ik daar nu al mee aan de slag? En ja, het is een soort perfecte wereld die er wordt laten zien, die niet de realiteit is. En ja, dat is ook waarom wij ons kanaal De Babydokters ook onderwerpen behandelen die mensen ons vragen, dus volgers ons vragen. En daarmee hopen we toch wat meer betrouwbare informatie daar ook op te krijgen.
1: Vraag beantwoord, mevrouw Kamp.
2: Helemaal, dankjewel.
1: Fijn dat u mee wilde doen met Zijn er nog vragen. U kunt bellen 0800 1101 en uw vraag kunt u ook stellen in de luister-app. Sanna Zwaagman, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja.
1: Fijn dat je aan de telefoon bent, want je zit momenteel in een HG-zwangerschap waarbij misselijkheid overheersend is. Dus dit is al misschien wel een lastig telefoontje voor u. U heeft een vraag.
3: Dat klopt. Ik zit al in een donkere kamer. Dat is het enige wat een beetje draagzaam lijkt te zijn. Ik zit inderdaad in een heftige vorm van HG. En je krijgt als ouder dan toch ook schuldgevoel met alle medicatie die je slikt. En daarbij ben ik benieuwd wat dat op het lange termijn kan doen voor het kindje, voor het ongeboren kindje.
0: Ja, ontzettend naar deze periode inderdaad. En in die zin, goed nieuws. Een babytje is toch eigenlijk een soort van, ja, dat klinkt ontzettend onaardig, maar een soort van parasiet. Want die haalt eigenlijk toch alle stoffen wel uit de moeder die nodig heeft. En pas wanneer het echt heel lang duurt, voorbij de 20 weken, en intens is, dan is het wel de groei die je moet monitoren. Kindjes hebben iets meer kans dan om wat kleiner te zijn bij de geboorte en wat vroeg te geboren te worden. Er is wel ook onderzoek gedaan door een van de promovendi van Tessa Rozenboom, die ik net al benoemde. En die heeft wat langer gekeken naar een groep zwangeren met HG en een controlegroep. En daarbij bleek op de lange termijn, dus op cardiovasculaire risicofactoren en gedrag, op 16 jaar, geen verschil in de groepen. Dus dat is misschien wel geruststellend om te horen.
3: Ja. Ja, zeker.
1: Ja, want dan zal eten ook niet makkelijk gaan. Het zal moeilijk zijn.
3: Nee, totaal niet. Ik spuug zo'n. Ik heb tijden gehad dat ik zo'n 25 keer per dag spuugde.
1: Ja. Ja,
3: dus dat die houdt niks binnen.
0: Nee, en die medicatie, wat u zei, daar is natuurlijk door gynaecologen goed over nagedacht. Daarvan weten we dat het veilig is voor de baby. En misschien ook goed om te weten is dat wij als kinderartsen eigenlijk, is zwangerschaps veel spugen in de zwangerschap nooit een reden om extra bij het kindje te kijken. Omdat dat toch vaak op een gegeven moment echt wel minder wordt en dat je beter voeding kan verdragen. Dus ja, ik denk vooral volhouden. Maar dat is makkelijker gezegd als gedaan.
1: Ja, daar voeg ik me ook bij. En sterkte, mevrouw Zwaagman. Fijn dat u aan de lijn kwam. Even naar de spraakmaker, Hans Tegenman. Uw kinderen zijn al iets ouder. Was u bewust bezig met die 1000 dagen?
4: Nee, mijn kinderen zijn 14 en 18. Dus je bent natuurlijk wel bezig met en volgens mij is dat ook een deel van die reden. Als ouder ben je gewoon onzeker. Het is de eerste keer, je weet niet wat er gebeurt. En dan zie ik altijd de verwarring. Dat had ik ook volgens mij het consultatiebureau. Gewoon die gemiddelde. En dan heb je zo'n groeicurve. En als iemand onder of boven de curve ligt, dat zegt natuurlijk niks. Nee. Want het is een gemiddelde. En dat is ook volgens mij een deel van de vragen die u krijgt. Van mensen kunnen niet zo goed omgaan met

0: statistische verschillen. En dat het prima is als het iets een keer anders is. En dat ze daardoor, en dat had ik denk ik ook wel, dat je dan toch je zorgen maakt over dingen die je niet kent.
1: En u had ook een vraag over uw eigen vakgebied eigenlijk.
0: Ja, ik vroeg me gewoon af, maar ik zat net ook alweer wat anders te bedenken. Of die financiële stress bij ouders, is dat... Maar goed, dat zei u in het begin al. Stress in zijn algemene zin is belangrijk. Dus daar zat ik over na te denken. Maar ik dacht eigenlijk veel meer van die 1000 vragen. Dat gebeurt in de economische wetenschap natuurlijk ook altijd. Van aannames veranderen. Welke dingen of welke vraag of het antwoord op een vraag is nou eigenlijk heel anders dan toen mijn kind zegt 10, 15 jaar geleden of 20 jaar geleden.
2: Het behandelen van reflux bij baby's. Reflux is eigenlijk het terugstromen van zuur naar de slokdarm. En in die tijd dat uw kinderen klein waren, behandelde ik, als baby's veel huilden en veel spuugden, behandelde ik ze met zuurremmers. En dat is iets waar we nu helemaal van teruggekomen zijn. Althans, voor een hele kleine groep is dat nog geschikt. Maar gewoon gezonde baby's die goed groeien, geen bloed opspugen, die hoef je niet meer te behandelen, omdat die medicatie ook heel veel bijwerkingen blijkt te hebben. Kinderen meer kans op allergieën, longontsteking, opname in het ziekenhuis. Dus dat zijn echt wel dingen die veranderen. En daarvan zie je dat er nog best wel veel informatie op het internet en op sociale media is, die nog een beetje in het oude is blijven hangen. En dat maakt ouders natuurlijk ook onzeker als er tegenstrijdige informatie is. En ik denk, het is ons belangrijkste doel is dat we ouders vertrouwen geven. Dat ze kunnen vertrouwen op de dingen die ze weten, doordat ze de juiste informatie hebben gekregen. Dat is denk ik belangrijk.
1: Ja. Peter Tromp, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U bent van de stichting Vaderkennis. Wat is uw vraag?
3: Het Vaderkenniscentrum. En ik vraag me af, want wij krijgen veel telefoontjes van vaders die het contact verliezen als de kinderen nog heel jong zijn. En wat dat betekent voor de binding van kinderen met hun vader. Want ja, het is wel heel belangrijk dat die binding goed is, lijkt me.
2: En ik begrijp niet helemaal het contact verliezen in de zin dat de vader weggaat, of...
3: Nou, de scheiding begint en procedures duren vaak lang, via rechtbanken. En de andere ouder is vaak onwillig. Dat soort problemen bereiken ons allemaal via de telefoon.
2: Ja.
3: En wat voor gevolgen heeft dat voor de binding?
2: Nou, ik denk dat het is gewoon een hele nare situatie, een scheiding. En dat geeft namelijk ook heel veel stress. Dus dat is gewoon heel naar voor de kinderen die betrokken zijn. En ik denk, zo goed mogelijk doen en zo min mogelijk ruzieën in bijzijn van de kinderen. Ja, en toch proberen dat contact toch te laten plaatsvinden. Al is het wat korter. En in die tijd in ieder geval in contact zijn. Er is wel heel veel te repareren. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Dat het ook niet zo is dat als het in de eerste 1000 dagen om wat voor reden dan ook moeilijk is geweest, dat het dan voor eeuwig soort verpest is. Je kunt natuurlijk ook na die 1000 dagen daar met therapie. In de 1000 dagen is ook infant mental health therapie, wat echt gaat over de band tussen de ouder en het kind. Dat kan ook specifiek ingezet worden. Dus er zijn ook best wel therapievormen die ook bewezen effectief zijn. Maar voorkomen is altijd beter.
1: Dank u wel, meneer Tromp. Willy Roos, goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Willy Roos.
1: Ja, lid van het Spraakmakerscollectief. Kleuterjuf geweest, nu aan het oppassen op uw eigen kleinkind. Veel in en om de jonge kinderen gehangen en geweest. Wat zou u van de kinderarts willen weten?
4: Ik zou willen weten van of kinderen in deze tijd wel genoeg rust krijgen en tijd en regelmaat om te kunnen gedijen, om te rijpen op hun eigen tempo.
2: Ik hoor er één volgens mij.
4: Ja,
2: ik herken deze vraag heel erg. Ik ben zelf ook, ik ben geen oma, maar ik ben al wel wat ouder. En dat bekruipt mij soms ook als je hoort wat kinderen allemaal moeten. / aan dingen en heen en weer worden gebracht. Aan de andere kant zijn kinderen natuurlijk ook enorm flexibel en passen ze zich ook heel erg makkelijk aan. Dus ik denk wel dat het een terechte opmerking is. Je hoeft niet altijd wat te doen met je kind. Het is ook heel belangrijk dat je kind zichzelf leert vermaken. En even in de box, even zelf aan de slag kan. Zonder dat je continu eromheen loopt. Dat zou ik ouders wel gunnen dat ze dat wel doen.
1: Want en niet we
2: dat,
1: willen wel veel van ze, al dat, meteen.
2: Ja, en we hebben ook het idee dat we continu bezig moeten zijn met het juiste speelgoed om ze te stimuleren, om zich te ontwikkelen. En dat ontwikkelen doen ze toch eigenlijk zelf.
1: Ja. Mevrouw Roos?
4: Ja.
1: Ja, oh, dus je vraag beantwoord.
4: Ik denk het wel. Ja. Maar eigenlijk wel bevestigd. Ja. Zo, wat ik altijd doe en wat ik altijd deed met mijn eigen kinderen is zeg maar dat ze wat speelgoed hebben staan en dat ze dan zelf eigenlijk op onderzoek gaan en ontdekken. Ja. En daar sloot ik dan bij aan met even spelen, maar daarnaast liep ik ook wel zeg maar wat dingen in de keuken op te ruimen of in de buurt waar het kind bezig was. Ja.
1: Dank en dank voor uw vraag ook. We zijn nooit aan die 1000 vragen gekomen, maar die staan in uw boek. 1000 vragen over 1000 dagen is verkrijgbaar via debabydokters.nl. Dat was onze rubriek. Zijn er nog vragen? Morgen gaat het over studieschulden. Ja, dan zijn ze wat ouder. Dus u kunt dat bellen met vragen daarover tot 11:30. 0800 1101.
5: Hey, psst. Wil jij alles leren over podcasting?
6: Of droom je van werken bij de radio?
5: Meld je dan aan voor de KRO-NCRV Radioschool.
6: Want wij helpen jou de beste te worden.
5: En het kost je niks.
7: Nou ja, misschien alleen wat tijd.
6: Check karoncrv.nl/radioschool.
5: En maak werk van die radiodroom.
8: NPO Radio 1.
9: BNN VARA. De Rode Draad knoopt de losse eitjes aan elkaar.
10: Lid van de kindergemeenteraad in Hoorn. Goedenavond, Elise. Ik dacht, jij hoort toch lang op bed te liggen?
11: Nee, zeker niet voor dit telefoontje.
10: Kijk, zo verkoop je dat.
12: Ik wil niet mensen inderdaad helemaal de put in praten. Nee. Dat ga ik zo meteen wel doen. Maar... Okay.
10: Of iemand zegt, hallo, ik vind je knap, ik wil met je zoomen.
13: Vind ik naar heel binnen. Heftig, hoor. Als iemand zo direct naar je toe komt en zegt, ik vind je knap, ik wil... Nou...
10: Ja.
9: Sport, kunst, cultuur en politiek. De Rode Draad. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
8: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
14: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
15: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
16: Ster. Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
17: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
18: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
19: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
20: Begon jouw dag met ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
3: NPO Radio 1, 11 uur.
14: Herman van der Zandt.
1: Met onze hang naar economische groei putten we onszelf en de wereld uit. Dat moet anders, vindt Hans Tegenman, hoofdeconoom van Triodos Bank. En hij vertelt het zo. Nu het NOS Journaal, hier is Clemens Peters.
24: In Duitsland is een vroeger hoofd van de Veiligheidsdienst opgepakt. Hij wordt verdacht van spionage. Buitenlandredacteur Liedeke Morsinkhoff. Liedeke, wat is dat voor zaak?
25: Ja, de hoofdrolspeler heet August Hanning. En hij was tot 2005 de baas van de Bundesnachrichtendienst. Dat is een van de belangrijkste Duitse inlichtingendiensten. En deze Hanning die zou zich in ieder geval tot 2022... in ruil voor geld hebben laten voorzien van inlichtingen... Door een oud-collega. En dat ging natuurlijk om informatie die hij helemaal niet meer mocht hebben. Want ja, hij werkte daar niet meer. Het zou gaan om rond de 2000 geheime documenten. En met die informatie zou Hanning in ieder geval één keer een veiligheidsanalyse hebben gemaakt voor een ander land. Welk land dat is niet bekend.
24: En is er al wel iets meer bekend over de rol van die oud-collega van Hanning?
25: Ja, zijn naam is Manfred D. En Hanning en hij kennen elkaar nog uit de tijd dat ze beiden bij de Bundesnachrichtendienst werkten. Ze waren directe collega's. Ja, en de inlichtingen die hij aan Hanning gaf... dat zou ook niet het minste zijn geweest. Onder andere zou het gaan om informatie over het Iraanse atoomprogramma... maar ook om informatie verkregen van andere geheime diensten. Ja, en dat kan de Bundesnachrichtendienst dus echt enorm in de problemen brengen. Want als informatie daar niet veilig is... en dat lijkt nu in ieder geval zo te zijn geweest... dan willen andere geheime diensten misschien ook niet meer zomaar met ze samenwerken.
24: Nee, en hoe zijn de autoriteiten eigenlijk op deze zaak gekomen?
25: Ja, het is de bijvangst in een totaal andere zaak. Heel Duitsland kan al een tijd lang meekijken... bij de vechtscheiding van een Hamburgs ondernemers-echtpaar. En er bestond de verdenking dat Hanning daar ook een rol in zou hebben gespeeld. Nou, dat was de reden om op een dag bij hem thuis huiszoeking te gaan doen. En daarbij werden dus ook documenten gevonden... die niets met die scheidingszaak te maken hadden... maar die wezen in de richting van spionage.
24: Liedeke Morsinkhoff, dankjewel. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee... is een schip gezonken na een drone-aanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen is gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om een vrachtschepen... die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In Japan is opschudding ontstaan na de arrestatie van een Amerikaanse marinier... die een Japanse vrouw zou hebben vermoord. De Amerikaan is gestationeerd op een vliegbasis in Japan. Het aantal incidenten met Amerikaanse mariniers neemt daar steeds meer toe. Het kabinet wil dat het openbaar vervoer in de regio beter op elkaar aansluit. Nu is er sprake van versnippering en weten veel mensen niet van alle mogelijkheden die er zijn, zoals belbussen en deeltaxis. Franse scholieren organiseren vandaag opnieuw schoolblokkades en protestmarsen. Ze willen dat het lerarentekort wordt aangepakt en dat gebouwen beter worden onderhouden. Vakbonden hebben docenten opgeroepen om mee te staken. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is dan ook de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden en liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
26: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me? Than he that's in the world. The sun will shine again.
24: Later bleek dat Baker miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd... had gebruikt voor zijn eigen extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat motregen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten.
1: Helene Geest bij de ANWB, hoe stopt de weg?
4: Nou, de meeste files zijn opgelost. Er staat er nog wel eentje op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Tussen Rozenburg en de Zuurhofbrug is de vertraging een kwartier door wegwerkzaamheden. Ster.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, 1,99.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
27: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
29: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
30: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
31: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt.
1: 7,5 minuten over 11. We spelen dit half uur uiteraard de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing krijgt u alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: de Italiaanse douane heeft een smokkelaar betrapt met schildpadden en wat voor vogels?
32: Goedendag.
33: Goedendag.
32: Meneer, u mag hier niet zo staan.
33: Meneer, mag ik niet zo staan?
32: Moet ik uw rijbewijs even zien?
33: Mag ik mijn rijbewijs even zien?
32: Meneer.
33: Meneer.
1: Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer hier in de studio meedoen aan de quiz? Dat kan. Bel ons dan nu 0800-1101. Hans Tegenman, onze spraakmaker van vandaag, is hoofdeconoom van de Triodos Bank. En hij is op een missie, want we zijn het gewend. We krijgen het geleerd op school. En we horen het economen zeggen op radio en tv: een groeiende economie is goed voor ons en onze welvaart. Sterker nog, onze minister van Financiën, Ilko Heinen, zei tijdens Prinsjesdag nog:
34: onze productiviteit groeit nauwelijks. En investeringen blijven achter. Economische groei moet daarom een nationale opdracht worden.
1: Ja, woorden die pijn doen aan de oren van onze spraakmaker, want volgens hem putten we met onze hang naar groei onszelf en de wereld uit. En dat moet iedereen weten. Straks duiken we verder, Hans Tegenman, in hoe een andere economie ons zou kunnen helpen. Maar eerst in uw boek Dit is geen crisis begint u met een zeer persoonlijke inleiding. We leren precies waarom u zich niet meer kon vinden in economische modellen waarmee u werkte. En dit kwam tijdens de financiële crisis van 2008. Welk besef kreeg u toen waardoor u dacht: dit moet helemaal anders?
35: Twee dingen eigenlijk. Het eerste was, ik werkte met modellen. Ik werkte toen bij een andere bank dan waar ik nu werk, bij de Rabobank. En ik probeerde in het model die crisis te simuleren. Dus zeg maar het model te laten doen wat er in de werkelijkheid gebeurde. Dat kon niet. Dus dan heb je dus een instrument wat niet kan doen wat er in de werkelijkheid gebeurt. Dat was één.
1: En daar werkte iedereen mee.
35: En daar werkte, dus wij hadden die crisis nooit kunnen voorspellen. Want ja, dat kan niet met het model waarmee je voorspelt. Dat is wel een probleem voor een econoom. Het tweede was dat we heel veel presentaties moesten geven aan klanten van de bank. Vaak private banking klanten, dus mensen die best wel wat geld hadden. En ik zat met mijn economenhoofd alleen maar te vergelijken met de jaren 30. Een grote recessie, een grote werkloosheid en ook wel een beetje met de zorg daarvoor.
1: Zo ziet de crisis eruit.
35: Ja, en dat zagen we gebeuren. En dat had ik helemaal in mijn hoofd. Maar die mensen, die allemaal hele lieve mensen natuurlijk, maar die waren daar eigenlijk niet zo heel erg geïnteresseerd.

0: geïnteresseerd. Zij wilden vooral weten, wat gebeurt er met de beurs? Wat gebeurt er met de rente? Wat gebeurt er met mijn geld? Ik dacht, oké.
1: Ja.
0: Dat ben ik eigenlijk aan het doen.
1: Hier lopen onze belangen uit elkaar dan ook?
0: Nou, in ieder geval het denkkader waar wij in zitten en wat wij denken dat belangrijk is. En ik vond het, het is misschien heel bazaal als je dat. Want ik zat de jaren daarvoor zat ik vooral in zo'n studeerkamer alleen maar met modellen dingen te doen. En het is meer een confrontatie met de werkelijkheid. Denk je, ja, nee, dit klopt niet helemaal.
1: Ja, had u het gevoel dat de oogkleppen af moesten? Of dat die,
0: nou, in ieder geval bij mij.
1: Ja.
0: En of dat bij andere mensen is gebeurd, ik denk het nog steeds niet.
1: De economie is helemaal afhankelijk van natuur en sociale samenhang. De meeste economen doen alsof het niet zo is. Alsof het externe factoren zijn. Is dat wat u probeert over te brengen?
0: Ja, en kijk, economen, dat zijn allemaal hele slimme mensen. En die zeggen van, ja, maar dat weten we wel. Dat weten we wel, want wij noemen dat externe effecten. Alles wat geen prijs heeft, dus sociale cohesie, de eerste 1000 dagen van een baby, de natuur. Dus daar is een oplossing voor. En dat is er een prijs op plakken. En als we dat doen, dan werken die markten en dan gaat het prima. Alleen,
1: dan werkt het model.
0: Dan werkt het model, ja. Alleen, er is wel een probleem. Nou, neem die de eerste 1000 dagen van het kind. De aandacht die een moeder heeft, of het ontbreken van stress van ouders, waardoor dat kind beter kan groeien, ja, kan je echt niet in een economisch model stoppen. Maar het economisch model wat groei vraagt, zorgt er wel voor dat die ouders moeten werken, dat er stress komt, omdat je in je levensonderhoud moet voorzien, dat voor een heleboel mensen die dienstverbanden onzekerder zijn. Dus dan heb je een economisch model wat van alles doet. En dan zegt minister Heijnen van, er moet groei komen als nationale opdracht. Maar als je dat dan vertaalt naar dat kind, mm-hmm, in die eerste 1000 dagen in sommige gezinnen,
1: waar geen euro prijskaartje aan hangt natuurlijk.
0: En alle dingen die dat ga je dan vanzelf uitputten.
1: Ja.
0: En dus is het niet een oplossing om te zeggen, hey, we weten die externe effecten, we plakken er een prijskaartje op en we stoppen het in het model.
1: Ja, maar hoe ga je dat dan? Want eigenlijk zegt u van, er zijn allerlei dingen die waarde hebben, maar niet, geen financiële waarde. Dat is moeilijk in een model te proppen. Hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen dat je dat wel gewaardeerd op een manier waar je er wel iets mee kan?
0: Nou, om dat dus niet in een model te willen proppen, om mee te beginnen. En dat is best een lastige exercitie. Want dat zie je ook aan hoe onze economie is vormgegeven. Maar ook onze taal. Van, we hebben het als je in de krant leest, de economie groeit. Dan zit er meteen een connotatie bij van, dat is goed. Hè, want dat levert toch banen op en sociaal. Dus er zitten een heleboel dingen in onze taal. Maar ook in de mechanismen die wij hebben. Want Heijnen heeft ook gelijk. Ons systeem is op dit moment afhankelijk van de economische groei. Mm-hmm. Dus alles wat dus geen waarde heeft, wordt weggedrukt. Dat is ons, en dat hebben we ook nodig zolang we ons systeem intact houden. Dus de oplossing is, dat zijn er een heleboel,
1: ja,
0: maar wel heel zorgvuldig bij onszelf te raden gaan van, hoe praten wij over die waarde? Hoe praten wij over die economie?
1: Ja, u zegt herwaardeer wat telt.
0: Ja, dat begint echt bij onszelf. En dat is super lastig. Dat is dus ook als je fast fashion koopt of iets anders. Dat je toch beter nadenkt. Oké, maar wat koop ik nou eigenlijk? En welke schade richt ik ergens wellicht aan? En welke besluiten maak ik zelf? En welke ruimte heb ik om zelf iets te besluiten? Dus ja. Dat is super lastig in een systeem wat nog steeds anders werkt.
1: Ja, laten we een voorbeeld bij pakken wat u noemt. U noemt de tijdbanken. Waarom vindt u dat een interessant initiatief?
0: Nou, omdat je daar expliciet handelt in andere waarden. Wat die tijdsbanken doen van iemand die gaat vrijwilligerswerk doen in de buurt en krijgt daar tijd voor terug van iemand anders die misschien boodschappen voor iemand anders.
1: Dus je wisselt uren werk met elkaar uit.
0: Ja, en je gaat dus niet zeggen van, we vertalen het dus niet in euro's. Dus we laten waarden dus in de andere eenheid staan. Dus tijd is tijd en geld is geld. We gaan het niet uitwisselen zoals
1: jouw uur van de dag is net zoveel waar, is net zo belangrijk als mijn uur van de dag.
0: Ja. Ja. Ja. Dus de boekhouder die iets kan doen voor de buurt, door ergens een boekhouding te doen, is evenveel waard als iemand die op een kind gaat passen.
1: Ja. En zo kun je, dan werk je eigenlijk om de euro's heen.
0: Nou ja, dan waardeer je anders, hè? Want heel diep in de economie zit nog steeds zit geld. En in dat geld, we weten allemaal dat als je sommige werk is schaarser dan ander werk, dus daar krijg je meer geld voor. Dus dan zeggen wij eigenlijk van, hey, jouw uur is dus meer waard dan een ander uur. En als je het alleen in tijd doet, dan zeg je, jouw tijd is evenveel waard als die van iemand anders. En dat is fundamenteel anders dan hoe die economie

0: werkt.
1: U zegt ook, verander het doel van de economie. Wat houdt dat in? Want dan moeten we van een groeieconomie, zegt u, naar een voorzieningseconomie.
0: Ja, mooi hè? Ja. Nee, dat gaat ook niet. Het boek is langer dan dit natuurlijk.
1: Ja.
0: De dominantie van economische groei, dus van het denken van groei lost alles op, is zo manifest ook in deze tijd, dat we heel erg beter moeten nadenken over wat ons eigenlijke doel is. En dat is voorzieningen voor iedereen genoeg. En een voorbeeld daarvan is, vind ik, de energietransitie, waar we zien, we hebben fantastische technologie en hernieuwbare energie is inmiddels goedkoper dan fossiele industrie. Maar er is alleen één probleem. Met fossiel maak je nog steeds heel veel winst. En als je groei wil, dan krijg je ook steeds meer van alles. En ook alles wat goedkoop is, gaan we meer gebruiken. Dus wat hebben we gecreëerd? Niet een economie van genoeg, maar een economie van zoveel mogelijk. Want zo werkt het systeem. En daardoor lossen we het klimaatprobleem niet op. Terwijl we wel de technologie hebben, want mensen zijn slim genoeg.
1: Ja. Maar hoe ga je dan daaraan draaien? Of hoe ga je dat weer terug?
0: Ja, ik schrijf in een boek, helaas is er geen één oplossing. Het zijn dus allemaal fragmenten. Ik heb een heleboel voorbeelden van, ja, in elke, van hoe het allemaal anders kan. En dat het beter kan. Dus alles is er al. Het lastige is, het begint met onszelf. Met hoe we denken over waarde. We moeten handelingsperspectief hebben. Er is alleen wel één groot voordeel, weten we uit de theorie. We hoeven niet iedereen te overtuigen. Een normverschuiving of gedragsverandering betekent niet dat iedereen hetzelfde hoeft te vinden. We moeten alleen ervoor zorgen, 25% van de mensen overtuigen, dat we een andere norm hebben. En dan gaat het vanzelf gebeuren. Een heel simpel voorbeeld, als je wil dat mensen minder gaan werken, stel omdat dat beter is, dan helpt het in een buurt als je ziet dat er meer mensen thuis zijn. Want dan is het ook gezelliger thuis. Als ongeveer 25% van jouw buurtgenoten thuis zijn, ja, dan kan je gezellig bij elkaar op de koffie.
1: Ja.
0: Dus dan wordt het ook normaler om dat gedrag te vertonen.
1: Ja, dus meer thuiswerken toch? Waar we het in het begin over
0: meer thuis, of gewoon minder werken. Hè? Minder werken in loondienst en meer vrijwilligerswerk. Meer vrije tijd, meer tijd voor je kinderen, voor de opvoeding. En dat klinkt heel utopisch. Maar als je de hele lange lijn neemt van de afgelopen anderhalve eeuw van onze welvaart, zijn we natuurlijk met z'n allen veel minder gaan werken.
1: Mm-hmm.
0: Dus wij hebben als mensen een voorkeur. Weet je, als we genoeg hebben, waarom zou je dan voltijd blijven werken? Dat is gewoon een deel van de welvaart die je omzet in een gelukkig leven.
1: In tijdwaarde eigenlijk.
0: In tijd, precies, ja, weer die tijdwaarde. En dat vinden economen, blijven dat heel lastig vinden.
1: Nou ja, de boodschap goeie, het is wel eens een keer genoeg geweest en we moeten naar andere dingen gaan kijken. Is natuurlijk ook een lastige, denk ik, voor heel veel economen om te accepteren.
0: Nou, het is voor een deel niet. Hè, want economen zullen altijd zeggen van, ja, maar kijk, wij doen dat zo, want wij kijken naar welvaart. Welvaart is een breed begrip. Dus alles wat mensen belangrijk vinden,
1: mm-hmm,
0: dat zit daarin. Alleen, dan nemen ze één belangrijke veronderstelling. Wat mensen belangrijk vinden, zien we aan hoe ze handelen. Dus wat mensen kopen. En omdat we zien wat mensen kopen, kunnen we stellen dat als we economische groei hebben, wat bestaat uit transacties,
1: ja,
0: dat een benadering is van die welvaart.
1: Ja.
0: Dus in die constructie kom je dus weer terug.
1: Consumenten vertrouwen, het gaat goed met ons.
0: Ja.
1: Nou is die boodschap, die is er al ruim 50 jaar misschien.
0: Zeker.
1: Grenzen aan de groei, hè? De Club, ja, van Rome 1972, Sander Heijnen, zijn boek Fantoomgroei. Er is leven naar de groei van econoom Paul Schendeling. We hebben natuurlijk een paar keer zijn we natuurlijk al wel, is er in ons geprikt.
0: Ja.
1: Let eens op, het zit ergens wel in ons hoofd. Waarom lukt het niet om het, nou ja, om die 25% te halen?
0: Ik denk, er is al zoveel werk gebeurd en in die zin vertel ik niks nieuws. De titel van mijn boek is Dit is geen crisis. Om mensen te benadrukken dat alles wat wij zien de afgelopen jaren, het woord crisis komt steeds vaker voor. Maar dat is geen crisis. Dit is het systeem wat wij gemaakt hebben.
1: Dit is de trend.
0: Dit is wat wij gemaakt. Kijk, in de medische wetenschap is een crisis het moment waar je die omslag krijgt. En daarna gaat het of goed of fout. Je kan nooit permanent in een crisis zitten. En dat denken mensen dus wel. Maar dat is gewoon het systeem. Dus je kan nu niet anders dan de systeemfouten aanpakken. En dan moet je het hebben over die dominantie van economische groei. En dan zijn er al, dat is het mooie, tal van alternatieven. Alleen de dominante krachten in een systeem, ik noem wat biljonairs die we her en der hebben, die zullen er alles aan doen om dat systeem in stand te houden.
1: Ja. Nou, zal het misschien bij sommige mensen kortsluiting ontstaan, want ik kondig u aan van de Triodos Bank. Dan denk je bij banken niet meteen aan systeemverandering.
0: Bij Triodos Bank zijn we daarvoor opgericht. Dat is het mooie. 46 jaar geleden, dus je kan ook zeggen dat we nog steeds niet succesvol zijn. Ja. Om dat systeem te veranderen. Maar dat is natuurlijk wel wat wij proberen te doen. En dat heb ik één hoofdstuk in het boek, gaat het ook over het financiële systeem. Hoe je dat kan veranderen.
1: Want die sector is natuurlijk ook nogal richtinggevend.
0: Zeker. En daarom is het ook, daarom werk ik zelf in het financiële systeem. Omdat ik denk dat ik een rol heb om van binnenuit te proberen die dingen te veranderen. Omdat waar geld naartoe gaat, dat maakt nogal wat uit. En daar ligt volgens mij ook de sleutel van de oplossing om te laten zien dat je andere dingen kan financieren, dat je andere keuzes kan maken. En daar hebben we regels voor nodig, maar daar hebben we ook mensen voor nodig. Overal, op elke plek, die andere besluiten nemen.
1: U beschrijft in uw boek een dag zoals u hoopt dat de toekomst ons brengt. U komt langs de bakker, die werkt met lokaal graan, spreekt een ontwerper van een circulair flatgebouw, een zorgcoöperatie waar de buurtbewoners samen zorg voor ouderen en kinderen organiseren, en u komt op kantoor waar de 25-uurige werkweek de norm is. Wanneer zijn we daar?
0: 2050.
1: Ja?
0: Ja, moet kunnen.
1: Is er een stip aan de horizon gezet door u? Waarvan u zegt, er zijn wel wat dingen in beweging?
0: Er zijn best wel, als je uitzoomt, zijn er echt dingen in beweging. Als je kijkt wat er gebeurt met allerlei initiatieven van mensen die bezig zijn met circulaire ontwerpen. Als je ziet zorgcollectieven, buurtinitiatieven. Er gebeurt van alles. De kunst is de komende jaren om dat op te schalen. En ook mensen te laten zien dat het leven zoveel leuker en gezonder kan zijn voor iedereen. En zoveel minder stress. Dat lijkt, wie wil dat nou niet?
1: Dit klinkt als een heerlijke boodschap. Maar we begonnen het gesprek wel met de uitspraak van de huidige minister van Financiën, Heijnen. Die zei, economische groei moet een nationale opdracht worden. Wat hoopt u dat de woorden zullen zijn van een minister van Financiën in de toekomst?
0: Geld is een middel om gelukkig te zijn. En daarvoor hebben wij deze begroting voor u allemaal gemaakt.
1: Ja, geen doel op zich.
0: Nee. Ja. Nee. En dat lijkt me heel mooi als een minister van Financiën daarmee begint.
1: Ja, wat als u één. Doet u ook tips in uw boek?
0: Nee, kijk, het, zo plat is het niet. Hè. Het is een systeemanalyse met best wel veel positieve voorbeelden. Maar om daar te zeggen, tips voor een beter leven, daar ben ik niet voor geschikt, geloof ik, om die te geven.
1: Nee, geen duizend vragen van
0: nee,
1: de vraag. Geen,
0: nee, nee. Nou, wel een aantal antwoorden die echt anders zijn, ook vanuit de economische wetenschap. Hè. Dus je ziet ook dat. Neem één belangrijk voorbeeld. Jarenlang dachten wij dat het verhogen van de minimumloon slecht was voor de economie, omdat er dan allemaal mensen werkloos zouden worden. Na beter onderzoek blijkt dat het verhogen van de minimumloon eigenlijk goed is voor de economie. Dus het fundamenteel anders nadenken, dus een ander antwoord geven op dezelfde vragen, dat zit er toch wel een beetje in.
1: De mantra's mogen aan.
0: Zeker.
1: Dank voor deze les. Hans Tegenman, hoofdeconoom van Triodos Bank en schrijver van het boek Dit is geen crisis.
2: KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Op zoek naar de nieuwskenner van de week. We spelen hem vandaag met Bas van Emden uit Heemskerk.
3: Klopt.
1: Is een leuke plaats, Heemskerk.
3: Zeker, vlakbij de zee.
1: Ja, is dat het leukste eraan?
3: De zee in de duin, ik denk het wel, ja.
1: Ja, goed zo. Als het u lukt nieuwskenner van de week te worden, wint u 100 euro. Hoogste score tot nu toe 40 punten. Gisteren neergezet door Helene Teunissen uit Rotterdam. Vooral de tweede ronde van haar was heel goed. In deze eerste ronde stellen we u een aantal vragen. Ze zijn met punten mee te verdienen. Het aantal punten dat u verdient bepaalt uw nieuwsfactor. Heeft u nodig voor de tweede ronde. Klaar voor?
3: Zeker.
1: Gaan we beginnen.
2: Scholieren en studentenorganisaties in Frankrijk gaan vandaag opnieuw de straat op.
4: In het hele land zijn honderden scholen gesloten en de politie die staat op scherp.
5: De betogers willen dat de regering de onderwijskwaliteit verbetert. Maar onderhandelingen hebben tot nu toe nog nergens toe geleid.
4: Al ruim een week protesteren scholieren in Frankrijk voor beter onderwijs.
6: Vorige week liepen scholierenprotesten uit op geweld. Bij de protesten zijn tot nu toe zeker 5000 mensen opgepakt. Een groot deel van hen is minderjarig.
7: En mogelijk wordt dit het grootste protest sinds het begin van de demonstraties vorige week.
8: Dus ja, Frankrijk zet zich schrap voor vandaag.
1: Frankrijk zet zich schrap voor die scholierenprotesten. De scholieren, vraag 1, laten van zich horen vanwege het langdurige lerarentekort, overvolle klassen en wat nog meer?
3: De staat van de gebouwen, de huisvesting.
1: Inderdaad, achterstallig onderhoud van schoolgebouwen. Zo'n 500 scholen in Frankrijk bleven gisteren gesloten of gingen slechts beperkt open vanwege de onrust in het land. Vraag 2, inmiddels zijn die scholierenprotesten ook overgeslagen naar welk ander land?
3: Spanje.
1: Nee, de andere kant op, België. In het centrum van Luik braken gisteren rellen uit. Zeker 18 agenten raakten gewond. De politie heeft 30 mensen opgepakt. Vraag 3, luistert u even hiernaar.
9: De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak van 6 honden... die allemaal in een week tijd overleden na een wandeling.
10: De plantage, normaal een favoriete uitlaatbestemming, wordt nu even vermeden.
11: De doodsoorzaak staat nog niet vast, maar hondenbezitters hebben wel een vermoeden.
1: Vraag 3, in welke plaats zijn zeker 6 honden overleden... nadat ze werden uitgelaten in een park?
3: Schiedam.
1: Is goed. Het is altijd niet bekend waaraan de honden precies zijn overleden. Vraag 4. Wat voor soort onderzoek laat de gemeente doen... na de plotselinge dood van een hond die in een ander Schiedamspark werd uitgelaten?
3: Bodemonderzoek, grondonderzoek.
1: Ja, klopt. Vermoed wordt dat honden daar mogelijk giftige paddenstoelen hebben gegeten. Vraag 5. Laat u een fragmentje horen. Wie is er hier aan het woord?
12: Ik ben ook ongelooflijk trots op ons allemaal... en ook heel erg op Nelson en kinderen en... hoe we dit jaar dit hebben gedaan, want het was voor ons wel echt het jaar van de waarheid. Dat hebben we wel zo gevoeld.
1: Wie is dat?
3: Geen idee.
1: Het was Therese Boer. Ze reageerde gisteren trots en opgelucht. Toen bleek dat ook na het overlijden van haar man en sterrenchef Jonny... hun restaurant 3 Michelinsterren behoudt. U kunt de volgvraag over dit onderwerp beantwoorden. 2 punten voor een moeilijke vraag goed. 1 punt voor een makkelijke vraag goed.
3: De moeilijke.
1: De moeilijke, komt-ie. Even opzoeken. Hoeveel sterrenrestaurants telt Nederland nu in totaal?
3: 121?
1: 119. Ja. 7 restaurants kregen gisteren voor het eerst een Michelinster uitgereikt. Geen man of vrouw overboord. Bij de volgende vraag kunt u 4 punten krijgen. Er zijn hints over een persoon uit het nieuws. De vraag is, wie bedoelen we? U het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar dan houden de hints ook op. Daar gaan we.
13: 4.
14: Opgeruimd staat netjes.
13: 3.
14: Hoe het ook loopt, ik zet een punt.
13: 2.
14: Mijn doel is met 49 prijzen wel bereikt.
13: 1.
14: Ik speel vannacht mijn laatste interland voor Argentinië. Stop.
3: Messi.
1: Lionel Messi, ja. U dacht het waarschijnlijk al bij aanwijzing 2. Mijn doel is met 49 prijzen wel bereikt.
3: Niet helemaal.
1: Durfde niet. Opgeruimd staat netjes. Ja, slordig. Messi, slordig. Hè, opgeruimd. En hoe het ook loopt, hij baarde dit WK vooral opzien door te wandelen. En ik zet een punt. Hij zet een eind achter zijn interland carrière. Aantal punten in deze eerste ronde. Dat zijn er 4. Gaan vermenigvuldigen met het aantal punten uit de tweede snelle ronde. Ik ga zoveel mogelijk vragen proppen in 1 minuut. En als u er meer dan 10 goed heeft, dan gaat u over de score van gisteren heen. Succes.
15: De Nationale Nieuwsquiz.
1: De inlichtingendienst van welk land waarschuwt voor een gewelddadig conflict met Rusland?
3: Duitsland.
1: Is goed. Welk wereldberoemd kunstwerk is sinds gisteren weer terug in het Mauritshuis?
3: Pas.
1: Meisje met de parel. Welke tennisser is gedisqualificeerd nadat hij een bal tegen het oog van de toeschouwer sloeg?
3: Medvedev.
1: Is goed. In welk land zijn dit schooljaar al bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen?
3: De Verenigde Staten.
1: Klopt. De Italiaanse douane heeft een smokkelaar betrapt met schildpadden en welke vogelsoort?
3: Papegaaien.
1: Goed. Duikers hebben een lek gedicht in de romp van een schip dat ligt in welke haven?
3: Eemshaven.
1: Is goed. Bij anti-AZC-rellen zouden 4 agenten door zwaar vuurwerk wat voor letsel hebben opgelopen?
3: Gehoor.
1: Ja, hackers hebben toegang gekregen tot het bevolkingsregister van welk land?
3: Denemarken.
1: Is goed, wat is de naam van de staatssecretaris die het openbaar vervoer in de regio wil verbeteren?
3: Bertrand.
1: Is goed, Amerika heeft 12 bommenwerpers teruggetrokken van een basis in welk land?
3: Engeland.
1: Is goed, schaatser Patrick Roest kampt nog steeds met wat voor blessure?
3: Zwabber, voetbeen.
1: Is goed, Suriname grijpt door een verlies van welk land? Een verlies tegen welk land naast de kwartfinales van de Nations League?
3: Curaçao.
1: Nee, Guatemala. Als u deze goed had gehad, was u er overheen geweest. Nu is de score gelijk met gisteren 10 vragen. Goed, wel hartstikke goed gedaan hoor, in deze tweede ronde. Maar het hing echt van Curaçao, Guatemala af. 40 punten.
3: Oké.
1: Okay. Nou, goed gedaan, maar het staat dus, dit is ex-equo, dus we moeten moeder even wachten. En dan misschien samen aan de lijn vrijdag. Dank Bas van Emden dat u erbij was bij de Nationale Nieuwsquiz. Sven Kokkelman zo op deze zender. Sven, met wie ga je praten?
16: Herman, goedemorgen. Op de dag dat het voormalig hoofd van de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst is opgepakt. En gisteren de waarschuwing kwam van een van zijn opvolgers dat Duitsland gewelddadig in conflict dreigt te raken met Rusland. Ga ik praten met Rob Bertolet. Hij vindt dat we eens moeten ophouden met het noemen van hybride oorlogsvoering en gewoon met een man en paard moeten noemen waar het om gaat. En met Bob Deen. Hij is de directeur van onderzoeksinstituut Klingendaal. Op de dag dat de Tweede Kamer praat over de defensienota. En hij houdt alle cijfers en achterdeuren in de gaten.
1: Sven Kokkelman, dank. Veel plezier bij Sven zometeen. Ik dank kinderarts Ineke de Kruijf en Hans Tegenman van de Triodosbank.
17: Dit was een programma van KRO-NCRV.
18: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
19: Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekendgemaakt. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. De Bulgaarse premier Radev houdt een spoedvergadering met de veiligheidsdiensten na een drone-aanval op een schip in de Zwarte Zee. De aanval was vannacht voor de kust van Bulgarije. Naar de bemanning wordt nog gezocht. Het is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Een ander schip vloog bij die aanval in brand. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Het is volgens deskundigen een van de grootste uitbraken sinds de jaren 90. De oorzaak zou de dalende vaccinatiegraad zijn. In New York is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen. In Japan is opschudding ontstaan over de arrestatie van een Amerikaanse marinier. De man die gestationeerd is op een Amerikaanse vliegbasis wordt verdacht van de moord op een vrouw. De Japanners zien de Amerikanen het liefst verdwijnen omdat militairen vaak betrokken zijn bij misdrijven op het eiland Okinawa.
20: ANWB verkeersinformatie met file op de A15 in de richting van Europoort tussen de afrit Briele en de Zuurhofbrug. Doe jij 10 minuten langer over, dat komt door werkzaamheden.
18: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
16: Dames en heren, goedemorgen. Het voormalig hoofd van de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst is opgepakt. U hoorde het net van Clemens. Op verdenking van spionage en landverraad meldde Duitse media vanochtend op de dag dat de Tweede Kamer zich buigt over de begroting van het ministerie van Defensie. En daags nadat het huidige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND aan het Duitse parlement meldde dat zijn land in een gewelddadig conflict met Rusland dreigt te raken na de droneaanval op Leipzig natuurlijk en verschillende sabotageacties bij de oosterburen. Hoewel de politiek en ook de leiding van Defensie dit hybride acties noemen, is de werkelijkheid intussen een stuk minder vriendelijk. En dan dat de term hybride doet vermoeden, vindt althans Rob Bertolé, voormalig hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en voormalig commandant ook van de landstrijdkrachten. Hij stelde zaterdag in de Volkskrant: er is helemaal geen sprake van een toekomstig conflict met Rusland. We zitten er al in. En dus wordt vanmiddag bij de defensiebegroting ongetwijfeld gekeken waar we nu precies staan met onze krijgsmacht. Dat houdt Bob Deen ook in de gaten, want hij is de baas van onderzoeksinstituut Klingendaal, dat een gedetailleerde monitor bijhoudt van de vorderingen en de scenario's bij Defensie. Reden om vandaag te praten met beide heren. Goedemorgen allebei.
21: Goedemorgen.
16: Meneer Bertolé, om met u te beginnen. Eerst even die arrestatie van uw voormalige collega. Kent u hem eigenlijk?
21: Nee, want hij was hoofd van dienst voor mijn tijd.
16: Ja, hij vertrok in 2005. En u begon in 2008, zal ik maar zeggen.
21: Ja,
16: wat maakt u van zo'n bericht eigenlijk?
21: Nou ja, op dit moment nog niet zo heel erg veel. Er is natuurlijk vrij weinig informatie over bekend. Maar ik vind het toch wel een teken aan de wand. Als je, de man is overigens 80 jaar hè, op dit moment. Dus als je een 80 jaar, zoveel jaar na zijn dienst, alsnog wil arresteren, omdat hij blijkbaar gegevens heeft gedeeld.
16: Ja, nou, ik begrijp uit een wat uitgebreider bericht in de Telegraaf zou de man een voormalige collega geld hebben gegeven voor staatsgeheime informatie die hij vervolgens zou hebben gebruikt voor analyses of, we weten het niet.
21: Het is een beetje speculatief. Op dit moment.
16: Ja.
21: En ik denk dat dit bericht alleen ook onvoldoende is om daar goed zicht op te hebben. Dat zal in de loop van de tijd moeten komen.
16: Je vraagt je wel af bij zo'n bericht, hoe lang zou die man al bezig zijn geweest? Denkt u dat ook niet?
21: Ja, dat denk ik dan wel. En dan denk je ook natuurlijk van, wat is er allemaal in gevaar gebracht?
16: Ja. Ja,
21: en de eerste vraag is ook, aan wie heeft hij dat trouwens gegeven, die gegevens? Hè?
16: Dat
21: wie
16: ook?
21: Heeft hij dat gedeeld?
16: Nou, kennelijk dus niet die analyse, althans niet aan de Russen blijkens de berichtgeving. Maar goed, we weten alles.
21: Dat is speculatie.
16: Heel erg fijn, dus alles is speculatie. Meneer Deen, goedemorgen ook.
22: Goedemorgen.
16: Bent u aan het opruimen eigenlijk?
22: Nee.
16: Ik zie een hele lege boekenkast.
22: Ja, dat klopt. Ik ben wel van kantoor geswitcht.
16: Oh, oké. Okay. Dus, dat zal het zijn. Ja, ik dacht een onderzoeker met een lege boekenkast. Dat is
22: rust in je hoofd, rust in je boekenkast.
16: Ja, dat is zeker. Ja. De ogen zijn gericht natuurlijk in de Tweede Kamer vandaag op het departement van Defensie. Als het gaat om de begroting en daar ligt de vraag op tafel. Wat gebeurt er met al die extra investering, met al die extra centen? En zijn wij op tijd klaar voor de Russen? U houdt een uitgebreide monitor bij waar we zometeen over gaan praten met 31 mini-scenario's. Ik heb hem helemaal van binnen en van buiten gelezen. Zijn we klaar?
0: Nee, dat denk ik niet. Maar dat komt ook omdat het karakter van oorlog continu verandert. Dus ik denk niet dat je er ooit helemaal klaar voor bent. Maar we moeten echt nog wel een tandje bij zetten. Want de waarschuwing van Rob Bertel is wat mij betreft correct.
16: Dan moeten we gaan praten. Van harte welkom bij Sven op 1. U zegt, we zitten al eigenlijk in die oorlog.
0: Ja.
16: Hoewel de tanks nog niet bij de landsgrenzen ons grondgebied binnenrijden. Ja. Maar ik heb in de reactie op die uitspraken van u in de Volkskrant goed gekeken naar de commandant der strijdkrachten en de minister van Defensie bij Buitenhof. Die gaan daar toch niet helemaal in mee. Die blijven toch volhouden. Ja, we moeten niet naïef zijn. Dat is het narratief. Hè. We moeten nergens naïef zijn. Maar voorlopig houden we toch nog even vast aan hybride, want het is hybride.
21: Ja, nou, een van de punten zit natuurlijk in de zin waarmee je begon. Namelijk, er rijden nog geen tanks over de grens. En ik denk dat ons klassieke concept van oorlog is dat er tanks over de grens rijden en dat er met heel veel geweld op elkaars grondgebied wordt gevochten. Maar wat je ziet vandaag de dag is dat er heel veel acties op ons Europese en NAVO-grondgebied al plaatsvinden.
16: Ja.
21: De reden dat ik heb gezegd, ja, we zitten er volgens mij al middenin, is dat al die acties gericht zijn op het ontwrichten van delen van de maatschappij van leden van de Europese Unie of Europa. Dus ik vind, en dat is een beetje mijn motivatie, of mijn motivering om dat zo te noemen, stop met dat verhullend taalgebruik.
16: Ja, zeg gewoon wat het is.
21: Zeg gewoon wat het is.
16: Ja, ik zag Peter Racing in zijn hoorzitting in de Tweede Kamer afgelopen week. Die begon ook met die terminologie en die zei, ik citeer hem, ik zou willen beginnen met misschien wel die mediaberichtgeving, toename van hybride dreiging, hybride als term. Daar wordt best veel over nagedacht. Is dat nou de goede term? Is dat niet te lief? Moeten we niet naar andere terminologie toe? Ik zal er zo een paar noemen, maar suggesties die zijn gedaan, die ik heb gehoord in termen van staatsgedreven terrorisme of schaduwoorlog, dat laat ik verder aan u.
21: Ja.
16: Je ziet een soort worsteling.
21: Ja.
16: Is mijn indruk misschien wel juist dat hij denkt, ik zou het zelf ook wel anders willen noemen, maar ik heb daar de politieke dekking niet voor?
21: Ja, ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken, maar ik zie diezelfde worsteling. En ik zie overigens ook die worsteling bij de minister en bij de commandant der strijdkrachten.
16: Ja.
21: Omdat wat je natuurlijk niet wil, en dat is ook niet iets wat ik zou willen, maar je wil geen paniek zaaien.
16: Ja.
21: Maar ik vind tegelijkertijd, je moet wel reëel blijven.
16: Ja, dus u zegt, we zijn eigenlijk grosso modo we zijn al in oorlog.
21: Ja,
16: ja, want hij zei later, de directeur van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, we merken het elke dag met die Russen.
21: Ja.
16: In Nederland is bekend dat bijvoorbeeld camera's langs de weg zijn gehackt door de Russen om bijvoorbeeld militaire transporten in de gaten te houden. Nou, dat is dan nog kinderspel in vergelijking met wat er in Duitsland allemaal gebeurt. Ja. Even naar Bob Deen, vindt u het eigenlijk ook dat we het gewoon oorlog moeten noemen of iets anders?
0: Ja, ik vind dit zo ingewikkeld. Want als we zeggen, we zijn in oorlog, dan zouden ook een aantal dingen moeten gebeuren in Nederland. En het lastige is dat we in onze wetgeving, in onze termen, het heel binair zien. We zijn in oorlog of er is vrede.
16: Oorlog is traditioneel gezien met een oorlogsverklaring. Hè? Je verklaart een ander land de oorlog en dan rijdt inderdaad die tank de grens over.
0: Ja, en dan krijg je ook bepaalde bevoegdheden als regering en dergelijke. En we zitten natuurlijk in die schaduwoorlog. We zitten net onder wat je dan in het Engels noemt een sub-threshold. Zitten we onder de drempel van een grootschalig conventioneel militair conflict. Daar bevinden we ons nu.
16: Ja.
0: Maar wel met sabotageacties, met allerlei dingen die ook echt ontploffen. Mensen waar aanslagen op gepleegd worden. Dus, en dat doen de Russen natuurlijk ook heel bewust. En laat ik hem ook omdraaien. De Russen ervaren het zelf ook alsof ze met ons in oorlog zijn. Dat zeggen ze ook.
16: Ja.
0: Want zij vinden dat de wapensteun die wij aan Oekraïne leveren, dat gewoon vijandige acties tegen Rusland zijn.
16: Ja.
0: En daarom vinden ze het ook legitiem dat ze bijvoorbeeld wapenopslagplaatsen kunnen aanvallen.
16: Ja.
0: Dus we zijn echt best al ver gekomen, maar we zijn gelukkig nog wel onder de drempel van een grootschalig militair conflict, waarbij inderdaad de tanks bij Estland de grens over.
16: Ja, overigens waren de Russen degene die Oekraïne binnenvielen, geloof ik.
0: Uiteraard.
16: En niet andersom.
0: Ja.
16: Maar toch, als we even kijken, u wil wat zeggen?
21: Ja, ik begrijp heel goed wat Bob zegt. De vraag die dat onmiddellijk oproept is, als je dit dan in de discussie mee wil nemen, wanneer ga je die threshold dan over? Ja, waar ligt die? En ik heb het idee dat
16: het threshold is gewoon de grens, hè? Wanneer gaan we de grens over? Wanneer wordt het dan echt oorlog?
21: Ja, precies. En ik denk dat dat een hele ingewikkelde is. En je moet je dus echt gaan afvragen, is die, ook voor de discussie, is die definitie die we hanteren, is dat nog wel de definitie waar je wat mee kunt?
16: Nou ja, daar wil ik naartoe, want het gaat uiteindelijk natuurlijk om wat de Russen proberen. En met al die acties, sabotage, brandstichting, er is een wapendepot gevonden ergens in de bossen in de buurt van Berlijn. Er is brand gesticht vlakbij een grote defensiefabriek. En we hebben natuurlijk die droneaanval in Leipzig.
21: Een aanslag verijdeld op de CEO van Rheinmetall.
16: Exact, want ook geplande moordcomplotten horen hierbij. Hè, bij die scenario's die worden geschetst ook door de Duitse inlichtingendienst. Er wordt nou wel gezegd, dit soort berichten en ook uw oproep om het anders te gaan noemen, is allemaal om te zorgen dat de steun van de bevolking voor het steunen van Oekraïne niet wegvalt. Want dat zien we in een aantal landen afkalven, bijvoorbeeld ook in het oosten van Duitsland, waar de AfD groeit, in zetelaantal en in populariteit. Is dat de reden?
21: Nee, dat is zeker niet de reden. En ik denk dat we vooral moeten kijken naar wat er om ons heen gebeurt en wat de realiteit is.
16: Ja.
21: En dan vaststellen dat we in een conflict zitten met, like it or not, met een andere mogendheid.
16: Ja, daar zitten ook wij dus als Nederland
21: ja,
16: al in.
21: Ja,
16: ja
21: absoluut.
16: Goed. Ja, we hebben hier drones gehad. De herkomst is nooit ergens aan iemand toegeschreven. Nee. Dit is natuurlijk ook precies de politieke gevoeligheid misschien wel. Als je het iets anders noemt dan een hybride aanval... en het is echt oorlog, dan moet je ook gaan reageren.
21: Ja.
16: En dat is natuurlijk de hele discussie, zoals ik hem begrijp, in Duitsland ook geweest, namelijk na de aanval op Leipzig. Ja, als we zeggen, dit zijn de Russen en ze hebben geweld gebruikt, dan moeten we iets terug gaan doen.
21: Ja, nou, je loopt natuurlijk tegen een issue aan dat ik kan niet in Poetin zijn hoofd kijken, maar voor zover ik dat kan inschatten, begrijpt Poetin maar één ding en dat is macht.
16: Ja.
21: En dat betekent dat als je niet in staat bent jouw macht te laten zien tegenover Poetin,
16: ja,
21: dan blijft hij die grens net zo lang oprekken als hij kan.
16: Ja. Ja, maar vindt u dan ook dat we iets terug zouden moeten doen?
21: Ja, dat vind ik wel.
16: Maar wat dan?
21: Nou ja, ik denk dat je zou moeten gaan bedenken of je die cyberattacks, of je die zou willen pareren.
16: Mm.
21: Ja, daarmee kom je natuurlijk wel, en dan kijk ook nog even naar Bob Deen, dan ga je natuurlijk wel heel makkelijk, of ga je die grens over misschien wel van oorlog voeren.
16: Mm.
21: Maar je kunt niet blijven zeggen, ja, het raakt ons bijna niet. Of ja, we weten het niet helemaal zeker. Ik denk dat je daar echt actie op moet nemen. En een ander ding wat je zou moeten doen is kijken, waar ligt nou eigenlijk het zwakke punt van Poetin en hoe kunnen we dat als Europa, als NAVO, hoe kun je dat nou aanspreken?
16: Ja.
21: Ja,
16: maar je moet dus iets gaan terug doen.
21: Ja,
16: maar betekent dat een cyberaanval op de Russische infrastructuur? Of betekent dat ook een drone sturen naar een Russische munitiefabriek?
21: Ja. Weet je, ik zit altijd te denken aan dat voorbeeld waarbij een Russisch jachtvliegtuig het luchtruim van Turkije binnenvloog.
16: Ja.
21: Ja, en Turkije dat zonder pardon neerschoot.
16: Ja.
21: Ja, en iedereen dacht, nou, dit is het begin van de Derde Wereldoorlog.
16: Ja, maar het is daarna nooit meer gebeurd.
21: Nee. Dat was het niet.
16: Nee.
21: Ja, sterker nog, je kon zien dat Poetin respecteerde wat Erdogan gedaan had. Ja,
16: pardon.
21: Dus ik denk echt, je moet iets doen.
16: Ja.
21: Heb ik een oplossing meteen bij de hand?
16: Nee.
21: Nee.
16: Nee. Maar goed, dit raakt natuurlijk ook aan de hearts and the minds van de bevolking.
21: Ja.
16: En toch de vraag of de urgentie hier voldoende is doorgedrongen. Of dat mensen denken, ja, daar gaan we weer. Het is allemaal bedoeld om te zorgen dat er weer extra miljarden naar Oekraïne gaan.
21: Ja, nee, ik denk dat dat gevoel van urgentie,
16: ja,
21: dat kan op dit moment niet hoog genoeg zijn.
16: Nee, want we zien het voor onze ogen gebeuren.
21: We zien het voor onze ogen.
16: Ja, dan is de vervolgens de vraag natuurlijk, hoe reageer je daar dan op als defensieorganisatie? Ik zag een hoorzitting in de Tweede Kamer van anderhalve week geleden ongeveer, of twee weken terug, waar mensen zoals Rob de Wijk, maar ook een collega van u, meneer Deen, en een hoogleraar militaire strategie, als ik me niet vergis, zich over de defensienota. De defensienota is natuurlijk, laten we zeggen, het gedachtegoed waarop de defensiebegroting is gebaseerd. De conclusie toen van u alle drie was, het is de goede richting, maar we zien nog altijd niet voldoende hoe. Vindt u dat nog steeds?
22: Ik ben nog steeds van mening dat het geval is, ja. En dat komt natuurlijk ook omdat de situatie waarin we ons bevinden vrij snel verandert. Dus dingen die in het verleden misschien goed gewerkt hebben, zoals het aanschaffen van grote platforms, grote wapensystemen,
16: waarmee we zelf kunnen verdedigen. Vergatte jachtvliegtuigen, ja.
22: Ja, wat ik bijvoorbeeld heel goed aan de nota vond, is de grote inzet op nieuwe en ook onbemenste systemen.
16: Ja.
22: Zodat je sneller kan wapenen, want een aantal van die hele grote platforms waar we vroeger vooral naar keken, tanks en fregatten, die hebben ook enorm lange levertijden.
16: Ja.
22: Terwijl die onbemenste systemen, die drones, waar Rusland nu enorme schade mee aanricht, maar ook Oekraïne zich enorm goed mee kan verdedigen.
16: Ja.
22: Ja, die kan je veel sneller produceren. Dus er zaten heel veel nieuwe dingen in, maar er zaten ook nog een aantal oude aannames in. En een ervan, en dat is natuurlijk wel een heel punt, is in hoeverre we nog op de Amerikanen kunnen rekenen. Ja, dat is gewoon een onzekere variabele die wat ons betreft in die nota niet genoeg was meegenomen.
16: Ja, goed. Inmiddels hebben we de begroting voor ons liggen. Conclusie is, omdat het economisch wat minder voor de wind gaat dan oorspronkelijk gedacht, gaat er in harde euro's iets minder naar defensie dan de bedoeling was. Hè? Want als je minder economisch groei hebt, dan voldoe je ook sneller aan de 3,5% van de NAVO-norm. Maar als we dan kijken waar het aan wordt uitgegeven, het ministerie van Defensie zegt natuurlijk ook de hele tijd erbij, we gaan niet meer alles delen om de vijand niet wijzer te maken dan nodig is. Weet u nou precies waar we staan?
22: Nee, en dat is natuurlijk ook precies de bedoeling van het ministerie van Defensie. En de Russen moeten natuurlijk ook niet kunnen meelezen precies wat Nederland met welke specificaties waar gaat kopen en wanneer het geleverd wordt. Dus ja, dat er enige reden is tot geheimhouding, dat geldt natuurlijk altijd bij een defensiebegroting.
16: Ja.
22: Maar wat we wel zorgwekkend vinden is dat Defensie nu onder een enorme druk staat om geld uit te geven.
16: Ja.
22: En die druk is van bovenaf. Hè, onder andere van Trump, hij komt vanuit de NAVO.
16: Ja.
22: Dus alles wordt nu gedacht in euro's. Terwijl wij eigenlijk vinden, daar moet je helemaal niet naar kijken. Je moet kijken naar de effecten die je wil bereiken. Je wil meer gevechtskracht hebben. Je wil Poetin kunnen afschrikken. Ja, dat doe je niet alleen met euro's. Die moet je daadwerkelijk in wapensystemen omzetten.
16: Ja.
22: In goed getrainde militairen.
16: Ja.
22: Ja, en het pad daar naartoe is nog wel moeilijk, want dat proberen alle Europese landen tegelijk te doen.
16: Maar
22: dus iedereen staat in de rij voor dezelfde winkeltjes. Dus best
16: precies,
22: lastig.
16: Maar goed, die discussie kennen we. Dat de Amerikanen ook mede door de oorlog tegen Iran door een groot deel van hun wapenvoorraad heen zijn, dat weten we ook. Dat dat allemaal consequenties heeft ook voor de herbewapening van Europa en het sterker maken van de krijgsmacht ook. De vraag is natuurlijk, waar moet je je op voorbereiden? Op welk scenario? En u hebt er 31 in een mini-vorm in een monitor geplaatst. Buitengewoon interessant om te lezen, moet ik zeggen. U pakt hem erbij uit de half lege boekenkast achter u.
22: Het kaartspel,
16: een soort kaartspel. Het is een veranderende wereld. Technologie gaat heel veel sneller. In economische zin moet je aan je grondstoffen kunnen blijven komen. Nou ja, heel veel what-if-scenario's. Wat is de meest voor de hand liggende eigenlijk?
22: Nou, het meest voor de hand liggende blijft voor mij nog steeds, wat Roberto Lees schetste, is die Russische agressie tegen Oekraïne, die zich uitbreidt tot agressie tegen Europa, die misschien nog net onder die grens blijft van een daadwerkelijk grootschalig conflict, waarbij de luchtmacht

0: Wat is de meest voor de hand liggende eigenlijk?
1: Nou, het meest voor de hand liggende blijft voor mij nog steeds, wat Roberto Lee schetste, is die Russische agressie tegen Oekraïne, die zich uitbreidt tot agressie tegen Europa, die misschien nog net onder die grens blijft van een daadwerkelijk grootschalig conflict, waarbij de luchtmachten van beide landen, de landmachten van beide landen tegen elkaar gaan strijden. Ja. Maar steeds meer van die inmengingsactiviteiten gebruikmakend van onze zwakke plekken. Ja. Want daar zijn de Russen natuurlijk heel goed in. Zij willen ook niet in dat scenario van een grootschalige oorlog terechtkomen, want ze weten wat er dan gebeurt. Dat eindigt niet zo goed voor ze. Maar ze zullen steeds verder daarin gaan. En ik denk dat dat nog steeds hetgene is wat het meest boven ons hoofd hangt. Mm. Maar het probleem is dat je niet alleen daarop kan focussen. Want andere crises kunnen tegelijkertijd plaatsvinden. Er gebeurt nu van alles inderdaad met artificial intelligence. Dat gaat heel snel. De wapensystemen die daarmee uitgerust worden. De Houthis zijn ook niet klaar rondom de Rode Zee. Het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk wordt ook gedestabiliseerd rondom Venezuela. Ja. Kortom, de krijgsmacht heeft de luxe niet om maar op één ding te focussen. Ze moeten op meerdere dingen tegelijk kunnen focussen.
0: Juist, dus dat maakt het een stuk minder overzichtelijk dan in tijden van de Koude Oorlog, waarin de vijand wel duidelijk was. Dat waren de Russen, dat zijn ze overigens nu nog steeds. Maar er zijn ook anderen die langzaam toetreden tot die categorie. Een van de scenario's ook. Wat nou als China militair nog volwassener wordt en die middelen ook gaat inzetten? Hoe gaan we daar dan op reageren? Dit is natuurlijk allemaal tegen het licht van waar we het net over hadden. Namelijk dat er sprake is van een desinformatiecampagne vanuit de Russen. Die ook nog wel op vruchtbare grond landt, eerlijk gezegd. Als je dat gewoon ziet, bijvoorbeeld in het oosten van Duitsland, waar de afkeer tegen steun voor Oekraïne echt aan het toenemen is. Kun je meneer Bertolle niet vaststellen dat we misschien gewoon te laat zijn met actief reageren en dat die desinformatie van de Russen al gewoon voldoende effect heeft gehad of aan het krijgen is?
2: Nou, je bent in elk geval later dan dat je idealiter zou willen. Ik denk wat dat betreft dat het nooit te laat is, of nog niet te laat is, moet ik eigenlijk zeggen.
0: Ja.
2: Maar het vereist wel een wat andere manier van denken bij ons. En misschien als ik toch nog even terug mag komen op de euro's van Bob. Kijk, ik denk dat euro's wel nodig zijn. Die zijn ook absoluut moeten die goed besteed gaan worden. En daarom ik ga ervan uit dat er op dit moment op het ministerie van Defensie en bij de hoofdkwartieren van de landmacht, de luchtmacht en marine, dat er heel erg hard nagedacht wordt over wat hebben wij nou nodig om een volgend conflict daadwerkelijk gevecht tussen strijdkrachten. Ja. Wat hebben wij nou nodig om daarin te overleven, om daarin te winnen?
0: Ja.
2: Een van de dingen die daar een beetje tegen zit, is dat wij jarenlang bij Defensie hebben moeten bezuinigen. Dus we staan allemaal in de stand dat we elke cent gaan verantwoorden.
0: Ja.
2: En weinig initiatief of activiteit kunnen of durven of gewend zijn te ontplooien.
0: Ja.
2: Om veel sneller aan te schaffen en veel sneller te innoveren.
0: Ja.
2: De innovatiecyclus in Oekraïne is op dit moment 6 weken.
0: Ja.
2: En dat betekent dat je daar, als je dat voor ogen houdt en je houdt er rekening mee dat in een volgend conflict, of op het moment dat je daadwerkelijk in het conflict fysiek betrokken bent, ja, dat je daarop moet kunnen reageren, dan helpt een aanschafcyclus van 2 of 3 jaar helpt je helemaal niet meer.
0: Nee, en ook niet de stroperige besluitvorming misschien, waar de Rekenkamer met DNA ook natuurlijk geregeld commentaar op heeft. Namelijk, waar blijven de centen, zijn ze doelmatig besteed? En geef nou eens iets meer overheid of dat ook doelmatig is.
1: Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Defensie kan daar maar gewoon beter open en eerlijk over zijn. Ze staan onder enorme druk en dat zijn dilemma's waar geen duidelijke beste keuze in is. Dus tussen geheimhouding en transparantie is steeds een afweging.
0: Ja.
1: Tussen zorgvuldig je euro's uitgeven en snel handelen is ook een spanningsveld.
0: Ja.
1: En ik merk een beetje, ja, het is een beetje ironisch, maar een defensieve reactie van het ministerie van Defensie. Als wij hen daarop aanspreken, met hen het gesprek aan willen gaan, krijg je inderdaad vaak, ja, maar er is al die jaren op ons bezuinigd. En dat is ook zo.
0: Ja.
1: Het was ook schandalig, laten we daar wel over zijn. Dat had nooit moeten gebeuren. Dus
0: maar ze zeggen er ook telkens bij, we leven in andere tijden. We moeten nu tempo maken. We kunnen niet volgens alle procedures. Het duurt allemaal veel te lang.
1: Dat is ook zo.
0: En daarbij ik meen dat het Rob de Wijk was die tijdens die hoorzitting in de Tweede Kamer zei, als Oekraïne een drone bestellen in Hengelo, waar we die dingen ook nog gezamenlijk maken, dan hebben ze die morgen. En als wij hem bestellen over 8 jaar. Ik geloof dat ik het parafraseren, maar ik geloof dat ik hem vrij letterlijk citeer nu.
1: Ja, en dit is dus echt zo'n probleem. Hier moeten we met elkaar heel eerlijk over zijn. Het draagvlak voor defensieuitgaven in Nederland is nu bijna historisch hoog om er veel geld aan uit te geven. Onze barometer toont het ook aan. Hè. Nederlanders zijn ook bereid dat tot een verhoogde belastingdruk leidt, of dat bezuinigingen op andere gebieden.
0: Ja.
1: Maar het vertrouwen van de Nederlanders in dat dit geld goed uitgegeven zal worden, is niet zo hoog. Dus in ons onderzoek zegt

0: 49%, dat ze er niet op vertrouwen dat het goed uitgegeven wordt. Nou, als dan de Rekenkamer inderdaad kritische rapporten gaat uitbrengen, wat trouwens op het Europese niveau ook gebeurt. Hè. De Europese Rekenkamer is ook net heel kritisch geweest over hoe alle Europese landen met al die extra miljarden omgaan. Dan ben je je draagvlak snel kwijt. Dus het goede gesprek voeren, ook met de samenleving. Niet alles alleen maar achter de muren van het ministerie van Defensie besluiten, maar ook je samenleving meenemen in deze dilemma's is voor mij cruciaal. Ja, en dat is net lastig, omdat Rusland met die desinfocampagnes dat draagvlak probeert uit te hollen. Ja. Dus elk gesprek hierover wordt onmiddellijk door Defensie als een bedreiging gezien, dat snap ik ook. Maar we moeten het wel goed geïnformeerd met elkaar blijven voeren.
1: Ja, maar goed, dan zegt Defensie, meneer Bertel, ja, we willen de vijand niet wijzer maken dan die al is.
2: Nee, dat moet je ook vooral zien te voorkomen.
1: Of kijkt die vijand gewoon op alle fronten al mee?
2: Nou, dat ik ga er vanuit van niet. Maar dat is natuurlijk een beetje hetzelfde dilemma als wat ik zelf heb gehad bij de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst.
1: Ja.
2: Je zoekt altijd de balans tussen waar kan ik open over zijn.
1: Ja.
2: Ja, en waar kan ik dat niet, omdat ik mijn bronnen of mijn manier van opereren moet beschermen.
1: Ja, nou is de AIVD over het algemeen betrekkelijk weinig open.
2: Nou, ik vind, ja, goed, daar zou een aparte discussie aan kunnen wijden. Maar ik denk dat je die balans wel moet zoeken.
1: Ja.
2: Ja, dus dat is wat Defensie ook probeert te doen.
1: Maar al is het maar natuurlijk ook over mensen duidelijk te maken waar we staan. En kijk, als we het aantal incidenten bij elkaar optellen, of je het nou sabotage noemt, of je het nou verkapte oorlogvoering noemt, of bijna oorlogvoering, of spionage. Het aantal neemt enorm toe. Neem Denemarken gisteren, waar we overigens nog niet precies weten wie erachter zit, maar daar zijn is het bevolkingsregister gehackt.
2: Ja.
1: Dat kan natuurlijk ook door een hackersgroep zijn. Maar ik las experts die zeggen, ja, het feit dat dat niet meteen is opgeëist door een hackersgroep leidt ook tot de misschien wel conclusie, dit is allemaal speculatie zeg ik erbij, dat er misschien wel een buitenlandse mogendheid achter zit. Wat denkt u eigenlijk met uw kennis van zaken?
2: Nou ja, ik heb overigens geen specifieke kennis van zaken over die Deense hack. Het gaat natuurlijk wel om 8,5 miljoen gegevens. Dus het historisch bestand zit er ook bij. Het kan een hackersgroep zijn. Het kan ook een hackersgroep zijn die aangestuurd wordt door een statelijke actor. Ja, dus, en het kan een statelijke actor zelf zijn. Dus de mogelijkheden die zijn legio.
1: Maar het zou weer een nieuw voorbeeld kunnen zijn. Ja, dus,
2: dat zou kunnen.
0: En hierin heel belangrijk is, dat punt waar ik echt graag maken, dat Defensie dit niet allemaal alleen kan oplossen. Nee. Hier heb je je hele samenleving voor nodig. En we weten van andere landen, een land als Finland is een goed voorbeeld, hier moet je samenwerking met je private sector hebben. De kritieke infrastructuur, onze stroom, communicatie, dat soort dingen, moeten hier tegen bestand zijn, tegen dit soort dreigingen.
1: Als ik me niet vergis, gaat de commandant der strijdkrachten ook steeds vaak op bezoek bij het bedrijven om daar te praten over, over cybersecurity, zou
2: ik
1: maar zeggen.
2: Heel goed.
1: Ja. Nou goed, we constateren nu met z'n drieën, dat het aantal incidenten toeneemt, dat de dreiging dus toeneemt. Roberto Lee zegt, in feite zitten we al dus in een vorm van oorlog. U zegt dat eigenlijk ook, meneer Deen. Als je nou kijkt naar het Kamerdebat vanmiddag, wat zou de afdronk moeten zijn en de conclusie van dat begrotingsdebat, behalve dan we tekenen bij het kruisje, want we zijn allemaal voor 5% NAVO-norm?
0: Nou, wat mij betreft, de volksvertegenwoordiging moet aangeven is wat zij nodig hebben om hun controlerende taak goed te kunnen doen.
1: Ja.
0: En wat de samenleving nodig heeft om het vertrouwen erin te hebben dat dit goed komt.
1: Ja.
0: Dat die euro's die we dus met pijn en moeite overal vandaan moeten halen, of door hogere belastingen of door bezuinigingen, dat de bevolking dat vertrouwen erin houdt.
1: Juist. Als we dan kijken naar die terminologie die u gebruikt, zou de minister gewoon eens een keer moeten zeggen, dames en heren, we zijn half in oorlog, of we zijn in een soort oorlog? Gewoon man en paard noemen?
2: Nou ja, ik laat dat aan de minister.
1: Als een minister dat vanuit een kabinet zegt, hè, want dat is een verkapte oorlogsverklaring aan een heel groot land.
2: Ja, precies, maar ik denk wel dat de minister heel duidelijk moet maken dat er nog maar heel erg weinig tijd is voor ons om ons voor te bereiden op slechtere tijden.
1: Ah ja, sommige scenario's zeggen dat binnen 30 dagen de Russen iets kunnen gaan doen. Dus dan moet je wel
2: voorbereid zijn.
1: Maar ik bedoel...
2: Daar zit ook een beetje mijn punt.
1: Ja.
2: Ja, het is niet zo dat het nog 30 dagen duurt voordat ze iets doen. Ze doen al iets.
1: Ja, nee,
0: ja, het tweede punt dat ik hierbij zou willen maken is dus afschrikking is hard nodig om te zorgen dat die Russen die aanval niet plegen. Maar er is een tweede ding nodig, namelijk ook enige vorm van diplomatie om ervoor te zorgen dat die oorlog ook echt voorkomen kan worden. En dat doen we op dit moment heel weinig, omdat de Amerikanen dat voor ons doen.
1: Ja.
0: En daar maak ik me wat zorgen om. Europa zou daar iets meer zelf moeten kunnen.
1: Ja, en de Amerikanen zitten geloof ik weer achter de olievoorraad van de Russen aan, als ik het laatst las. Heren, hartelijk dank voor dit moment. Hier gaat Suzanne Bosman verder met Eén Vandaag, dames en heren. Tot morgen.
3: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Nooit meer slapen.
4: VPRO.
3: De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
5: Ik ga in gesprek met zangeres Bepi Kraft. 2011 stond ze al op het podium en een paar jaar later, in 1961, verscheen haar eerste plaat. Ze groeide uit tot een van de populairste Limburgse artiesten. Dit jaar staat Kraft om haar 80ste verjaardag te vieren in de theaters met een muzikale voorstelling Beppie 8.0.
3: Nooit meer slapen. Komende nacht vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
12: Ik ook niet.
11: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
13: We kunnen door.
11: Direct door. Allianz Direct.
14: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
16: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
17: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
18: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
19: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
20: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
19: Een initiatief van Pfizer.
3: NPO Radio 1. 12 uur.
21: Susanne Bosman. Goedemiddag. Ouderen die nu eindeloos onderweg zijn met het OV om bijvoorbeeld in het ziekenhuis te komen, die moeten nog even volhouden. Op plekken waar het slecht gesteld is met de bereikbaarheid wil het kabinet zelfrijdende bussen. Is dat nou echt een oplossing? Vragen we ons af in één vandaag. Na het NOS Journaal. Dorien Bouwman.
22: De senatoren van de Eerste Kamer debatteren vandaag en morgen met het kabinet tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Senaat. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet is erbij. Ewout, wat valt er tot nu toe op?
23: Nou, wat wel opvalt is dat de VVD in de Eerste Kamer, die zojuist aan het woord waren, een stuk positiever zijn over samenwerken met Pro en met Links dan de VVD in de Tweede Kamer, onder leiding van VVD-leider Jesselgus. Senator Klip die vroeg, werd daarna gevraagd door Rozemuller van Pro. Luister maar.
24: Dat het land erbij gebaat is dat liberalen, christendemocraten en progressieven als hoofdstromen in onze Nederlandse democratische politiek elkaar, noem het even staatsmanschap, staatsmenschap, moeten kunnen vinden voor een lange termijn agenda. En dat persoonlijke dingetjes en zo daaronder geschikt aan zijn. Niet omdat ze hetzelfde zijn, maar wel omdat ze aan die lange termijn agenda samen kunnen werken.
0: Dat is een aantrekkelijk toekomstperspectief. Wij hebben het daar buiten deze zaal ook vaker over gehad. Dus dat is zeker iets waar wij ook serieus naar zouden willen kijken.
23: Ja, zei VVD-senator Klip in Vragen van Rozemuller, die heel handig de hele tijd probeert die combinatie te maken. Progressiever, dat zijn ze zelf. Liberalen, VVD en D66 en de Christendemocraten, die zouden maar met z'n drieën als grote stromingen moeten gaan samenwerken. Nou, de VVD die gaf hier in ieder geval geen nee op.
22: Nee, en Pro wil dus graag samenwerken met het kabinet. Wat zijn dan hun wensen?
23: Nou, ze wilden natuurlijk eerst die bezuiniging op sociale zekerheid van tafel. Dat lijkt nu te gaan lukken. En nu kwam Rozemuller meteen door met een aantal volgende eisen voor het kabinet.
24: Is het kabinet bereid die enorme belastingverhoging voor werkenden van bijna 8 miljard te herzien? Want die lijkt hier kansloos. En wat ons betreft door een verschuiving naar het belasten van winst en vermogen. 2. Kan de minister-president bevestigen dat als er wordt overgegaan tot een vermogenswinstbelasting in box 3... de dekking van de kosten wordt gevonden binnen datzelfde domein van winst en vermogen. En 3, is deze beleidswijziging eigenlijk niet wat omvangrijk voor een novelle? En hoe kijkt de regering naar de gevolgen voor de uitvoering? Voor de Eerste Kamer cruciaal.
23: Ja, dat laatste gaat over die box 3-hervorming. De hervorming van de vermogensbelasting die je pas zou moeten gaan betalen bij verkoop van aandelen. Dat is een heet thema de komende tijd. Dat zal vandaag nog wel veel aan bod komen. Maar je hoort Rozemuller, die probeert verder zaken te doen met het kabinet. Ook in de Eerste Kamer koppelt Pro zich aan Volt. En daarmee kunnen ze een meerderheid in beide kamers geven. En hopen ze dus meer te kunnen samenwerken en meer voor elkaar te kunnen krijgen.
22: Ja, en inmiddels is de BBB aan het woord. Probeert die partij het kabinet dan weer naar rechts te trekken?
23: Ja, inmiddels is Ilona Lagas van BBB alweer klaar met haar betoog. Wat opviel is dat zij toch een stuk negatiever is over wat het kabinet doet. En dan gaat het vooral natuurlijk over de stikstofaanpak, waar die partij fel tegen gekant is. En daarop werd zij ook getest door diezelfde die je net ook al hoorde van Pro. Is dat nou een randvoorwaarde voor BBB om het kabinet te steunen?
24: Kan ik concluderen, misschien zei u het letterlijk zo hoor, dat een forse wijziging van die brief over stikstof noodzakelijk is om steun te geven aan het belastingplan. Dan zit u op dezelfde lijn als uw collega's in de Tweede Kamer.
1: Dat heeft u goed begrepen.
24: Ja. En dan moet er vervolgens ook nog binnen het belastingplan het een en ander gewijzigd worden. Als het gaat om accijns op alcohol, sierteelt en de belastingverzwaring voor werkenden.
1: Klopt.
2: Mevrouw Lagas.
24: Dat zijn de twee elementen die samenhangen. En als daar niet aan voldaan wordt, geeft u geen steun aan het belastingplan.
1: Klopt.
23: Ja, en daarmee voert de BBB de prijs hoog op. Maakt het ook wel ingewikkeld voor het kabinet. Want het kabinet wil die stikstofplannen niet van tafel halen of grondig aanpassen. En dat betekent dat de route over rechts erg ingewikkeld is. Moet wel bijgezegd worden dat deze Eerste Kamer er nog zo'n 8 maanden zit. We hebben weer verkiezingen komend voorjaar. En dan moet het kabinet weer op zoek naar andere meerderheden. Dus het is maar voor het komende half jaar is dit wel belangrijk. Maar is dus de route over rechts een stuk ingewikkelder lijkt het dan over links.
22: Goed, dankjewel, Ewout Kiefiet. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning onder meer verdacht van spionage, maar het zou niet om Rusland gaan. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Bundesnachrichtendienst. Hij zou duizenden geheime documenten hebben gekregen, vertelt buitenlandredacteur Liedeke Morsinkhoff.
12: Hanning die zou zich in ieder geval tot 2022 in ruil voor geld hebben laten voorzien van inlichtingen door een oud collega. En dat ging natuurlijk om informatie die hij helemaal niet meer mocht hebben, want hij werkte daar niet meer. Het zou gaan om rond de 2000 geheime documenten. En met die informatie zou Hanning in ieder geval 1 keer een veiligheidsanalyse hebben gemaakt voor een ander land. Welk land dat is niet bekend.
22: Bij de informatie zouden rapporten zitten over het Iraanse nucleaire programma en het Russische leger. De autoriteiten kwamen de zaak op het spoor nadat ze in september vorig jaar een huiszoeking bij hem hadden gedaan.
12: Heel Duitsland kan al een tijd lang meekijken bij de vechtscheiding van een Hamburgs ondernemers-echtpaar. En er bestond de verdenking dat Hanning daar ook een rol in zou hebben gespeeld. Nou, dat was de reden om op een dag bij hem thuis huiszoeking te gaan doen. En daarbij werden dus ook documenten gevonden die niets met die scheidingszaak te maken hadden, maar die wezen in de richting van spionage.
22: In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Het is volgens deskundigen een van de grootste uitbraken sinds de jaren 90. De oorzaak zou de dalende vaccinatiegraad zijn. In New York is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen. In Japan is opschudding ontstaan over de arrestatie van een Amerikaanse marinier. De man, die gestationeerd is op een Amerikaanse vliegbasis, wordt verdacht van de moord op een vrouw. De Japanners zien de Amerikanen het liefst verdwijnen, omdat militairen vaak betrokken zijn bij misdrijven op het eiland Okinawa. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen is gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. Het weer, op veel plaatsen nog grijs. Vanmiddag wat vaker zon. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden.
21: Dorien, dankjewel. Helene Geest is bij de ANWB. Voor het verkeer, dag Helene.
1: Goedemiddag. Ja, er staat een vrachtwagen met pech op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld Giessendam. Er is daar één rijstrook dicht. Vanaf Sliedrecht is de vertraging een kwartier.
2: Ster. Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
4: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
5: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
2: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
25: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
26: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
27: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
26: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
28: Ah, hier kan het.
26: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
25: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
29: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
30: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
29: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
31: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
32: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
31: Beren goed, thanks bo.
32: Social Deal, deals die je niet mag missen.
31: En actie olifant.
33: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
32: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
33: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
34: Volido.
35: NPO
3: NPO Radio 1. Avro Tros.
21: Bijna 29 miljard gaat Defensie komend jaar uitgeven. Waaraan precies, dat mogen we niet weten. Maar het is wel ons geld. Oké, sportmerk Nike heeft het zwaar.
6: Ja, vergeet de hoogtijdagen van Michael Jordan en zijn basketbalschoenen. Op dit moment verkopen die schoenen slecht. Wat moet een sportmerk doen om weer cool gevonden te worden? Nou, je hoort het zo.
21: En nu wel een bus, maar geen chauffeur.
7: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
21: In 6 jaar tijd zijn er ruim 1100 bushaltes in Nederland opgeheven, bleek het onderzoek van het ANP. Vooral in dorpen en aan de stadsranden voel je dat. Ouderen kunnen het ziekenhuis amper nog bereiken. En jongeren doen heel lang over de rit naar school. Het kabinet trekt nu geld uit voor onder meer zelfrijdende bussen in die gebieden. En de vraag is dat dan de oplossing voor het verschralende OV? Vragen we aan Carlo van der Weijer, mobiliteitsdeskundige. Goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag.
21: Ja, zelfrijdende bussen die bijvoorbeeld je oude vader naar het ziekenhuis brengen. Het is een wat futuristisch beeld. Zegt u, nou, het is best realistisch?
8: Vroeg of laat gaat dat inderdaad wel komen, ja. En het is overigens maar één van de dingen die vandaag aangekondigd zijn. Er werd ook vooral iets gezegd wat misschien iets dichterbij ligt, is dat we meer vraagsturing krijgen. Dus dat je niet meer een aanbodgedreven OV hebt met al die lege bussen die we tegenwoordig zien. Maar dat je gewoon vraagt om een bus en dat er dan iemand komt voorrijden. En dat heet vraagsturing en dat is iets op kortere termijn. Dat op termijn ook met zelfrijdende bussen gaat, ja, dat gaat een keer gebeuren. Ja.
21: Oké, ik zie dan meteen wel ingewikkeldheden voor mij. Want dan moet je via een app of een website of zo vragen of de bus komt.
8: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een klein beetje zoals we gewend zijn nu met taxis of die taxi-apps zoals Uber. Ik denk dat het dan meer op dat soort is. Een beetje de mengeling van wat we nu kennen als openbaar vervoer en waar mensen ervaring hebben met Uber, wat over het algemeen heel gebruikersvriendelijk werkt en waar zelfs, denk ik, oude mensen wel aan kunnen werken, kan winnen. En dat zie je nu ook al in het doelgroepenvervoer. En ik denk dat het meer een menging van dat soort twee soorten vervoer wordt.
6: Ja, maar is het dan direct voor één persoon? Want dan krijg je weer een lege bus. Of moet je dan wachten totdat je buren ook de bus willen pakken?
8: Ja, daar zal een bepaalde garantie wel bij zitten. Maar kijk, wat het kan is, je kunt met software dan veel beter combineren wat er allemaal in de buurt naar een bepaalde bestemming moet. En op die manier kan het uiteindelijk toch een veel efficiënter vervoer gaan betekenen.
21: Ja, mag ik nog even bij het voorbeeld blijven van een oude ouder die naar het ziekenhuis moet? Dan komt er een bus zonder chauffeur voorrijden. Wie helpt dan even dat stapje op de bus in?
8: Nou, dat is echt een hele goede vraag, want vaak wordt vooral bij die zelfrijdende auto's, waar je het over hebt, wordt onderschat dat het rijden maar één van de vele functies is. Het is ook toezicht, veiligheid, controle en ingrijpen bij noodsituaties, maar inderdaad ook het helpen en het assisteren bij het in- en uitstappen. Dus daar moet je niet zozeer over die zelfrijdende auto denken, hè, want... Ja, dat in- en uitstappen...
21: Dat gaat daar niet gebeuren.
8: Dat we daar robots, ja. Ja, dan moeten we van de humanoid robots hebben op termijn. Dat gaat nog net iets langer duren. En dat is ook niet precies wat je wil. Mm-hmm. Nee, maar het is voor... Het grote probleem van OV is op dit moment dat het steeds duurder wordt. En het fundamentele probleem eigenlijk is wel dat een welvarende samenleving worden uren steeds duurder en spullen worden steeds goedkoper. En OV is heel arbeids- en infrastructuur intensief, dus dat wordt per definitie steeds duurder. En de alternatieven, de auto en de fiets, ook in een welvarende maatschappij worden spullen steeds goedkoper. En dat besef begint eindelijk te landen, dat als je echt mee wil spelen met het OV, dat je het echt wat anders moet doen dan er elke keer meer geld aan een traditioneel OV geven.
21: Ja, maar toch als u zegt in een welvarende maatschappij, dan denk ik, ja, dan moet je er toch ook voor zorgen dat op een makkelijke manier mensen kunnen komen, en zeker mensen die wat minder mobiel zijn, waar ze moeten zijn.
8: Ja, en dat is precies, daar is iedereen het mee eens. Maar dat kun je dus niet doen met het traditionele vervoer. Wat we dus zien, maar het probleem is geweest, zeker in Zeeland hebben ze dat eerder gemerkt, dat je gewoon steeds vaker lege bussen ziet rondrijden. En het wordt steeds moeilijker om die begroting te sluiten. In Zeeland zijn ze daarom eigenlijk al een jaar geleden mee aan de slag gegaan om meer van dat vraaggestuurd openbaar vervoer te doen. En dat is heel erg succesvol. Dus eigenlijk heeft de staatssecretaris dat nu wat van dichtbij bekeken en gaan ze dat nu landelijk proberen uit te rollen. Ook om aan de randen van de steden en dorpen toch beter openbaar vervoer te krijgen.
21: Nou, in Rotterdam doen ze het ook. Hè? Daar rijdt sinds vorig jaar een zelfrijdende bus die reizigers van een metrostation naar de luchthaven vervoert. Stefan Zieren, betrokken bij dat project, vertelt over hoe dat nu gaat.
9: We kunnen eigenlijk zeggen dat het gewoon echt wel onderdeel is van het dagelijkse OV hier in Rotterdam. We hebben al ruim 11.000 kilometer gereden en meer dan 20.000 passagiers vervoerd. En je ziet eigenlijk dat passagiers hebben het niet eens door dat ze in een automatische of een autonome bus zitten. En dat komt ook omdat er natuurlijk nu nog steeds een chauffeur achter het stuur zit. ja, en toch de meest gehoorde, ja, wij zeggen dan maar compliment, is dat mensen toch zeggen, ja, we vinden het toch wel een saaie rit. En dat is eigenlijk wel heel mooi.
21: Ja, het is mooi, zegt die Stefan Zieren, dat mensen het saai vinden, meneer Van der Weijer. Dus dat is waar je naar streeft. Maar er zit dus nog steeds wel een mens in die bus. Ik zag er een filmpje van, het is wel een gek gezicht als op een gegeven moment dat stuur, als die loslaat en dat stuur dan zelf gaat bewegen, hè?
8: Ja, dat klopt. En het is heel erg wennen. En ik heb in het buitenland ook al, je hebt nou die Waymo-taxis en Tesla begint er nu mee. In China zijn heel veel zelfrijdende auto's en taxidiensten al. Dat is inderdaad een minuut of 1-2 wennen. En dan voel je bijna comfortabeler dan in een normale taxi. Dus technisch is dat echt wel mogelijk. We moeten het nog de verantwoordelijkheid en dat soort zaken. Dat kan een keer fout gaan. Dat moet allemaal goed geregeld zijn. Mm-hmm. Dus dat duurt nog even. En daarom zit er nu nog zo'n veiligheidschauffeur. Maar ja, reken er maar op dat vroeg of laat een keer gaat verdwijnen. Dus daarom moeten we er wel veel mee gaan experimenteren. Dat wordt nu ook gedaan. Dat is nu aangekondigd. Maar ik denk dat we er wel echt op vooruit kunnen zien dat er op termijn wel dat soort chauffeurloze diensten zullen zijn.
0: Ja, maar experimenteren, ik zie dat in Amerika. Ja, rechte wegen in vierkanten, dat is makkelijk te programmeren.
21: Ja, dat is in Rotterdam ook, hè? Dat is een vrij eenvoudig traject.
0: Precies, maar ga dan nu maar eens naar de binnenstad in Utrecht bijvoorbeeld, waar ik woon. Nou, dat is. Ik wens je succes als zelfrijdend chauffeur met al die fietsers en dat soort zaken.
8: Daar valt zeker niet mee, maar kijk, ik heb het in China meegemaakt en daar is het toch wel iets chaotischer dan in Amsterdam. En dat ging ook toch wel verbazend goed. Je ziet nu ook die zelfrijdende Tesla's, waar je weliswaar zelf nog wel verantwoordelijk bent, maar die toch redelijk goed kunnen omgaan met zelfs binnensteden zoals Amsterdam. Dus ik denk vroeg of laat dat ook dat soort auto's met al die technologie daar op een gegeven moment wel doorheen komen. Dus maar ik denk ook niet dat in de binnensteden dat daar het grootste probleem ligt waar we het hier over hebben.
0: Nee.
8: Dus de wat rustigere routes waar nu het probleem zit, daar kunnen we misschien al eerder met dit soort technologie experimenteren.
21: Mm-hmm. Nou, dus u zegt van, want ja, misschien heb ik wel een beetje koudwatervrees natuurlijk, wat ik hier verwoord. U zegt van, ga er maar aan wennen, want dit gaan we op een gegeven moment krijgen. Want anders dan is met de bereikbaarheid helemaal mis daar. Op het platteland, buiten de randstad, aan de randen van de stad.
8: Ja, dat is inderdaad de essentie. Dus we moeten die lege bussen voller krijgen. Dat kan met die vraagsturing. Misschien ook wat kleinere bussen die dan s'avonds, dat je in ieder geval toch gegarandeerd van 's morgens 6 uur tot 's avonds 11 uur nog opgepikt wordt. Want kijk, een lege bus door je dorp is niet iets waar mensen op zitten te wachten. Ze willen gewoon 's avonds nog thuis kunnen komen. En als dat een ander systeem is, dan is dat prima. Dus die vraagsturing gaat echt wel tot vollere voertuigen leiden. Dat het op een gegeven moment ook moet, omdat we echt die personeelskosten in het OV moeten drukken, dat er ook aan de breiderskant nog wat bezuinigd kan worden door die chauffeur op een gegeven moment uit de som te halen. Ja, dat zal vroeg of laat wel moeten om het allemaal nog betaalbaar te houden.
21: Ja. Dank u wel. Carlo van der Weijer was dat, mobiliteitsdeskundige. En straks, ja, Gordon, die is afgetraind en blij. Sinds hij flink gewichten heeft, hoeft hij geen insuline meer te spuiten. Kom je inderdaad met sporten van je diabetes af?
10: Eén vandaag.
21: En Kees, de tijd van dit marketingsucces is wel voorbij, hè?
11: On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans.
0: Nou, inderdaad, want ja, de schoenen van Nike zijn niet meer zo populair. De verkoopcijfers vallen enorm tegen. Vorige week is er opnieuw een ontslagronde aangekondigd. En de beurskoers is bijna gehalveerd ten opzichte van een jaar geleden.
21: Ja, dan vraag je toch af, waardoor komt dat dan?
0: Nou, daarvoor heb ik Roel Driessen gesproken van Slick Sneakers. Hij handelt in speciale sportschoenen en hij heeft wel een verklaring.
12: Ja, dat heeft te maken met de hypevorming. Dus dat gaat altijd in golfbewegingen. Dus als we kijken naar 5 jaar geleden, dan waren de New Balance, de Essex en de Salomons, ja, dat waren voornamelijk hardloopschoenen. En was eigenlijk niet voor te stellen dat die nu zo populair zouden zijn.
0: Ja, en daar heeft Nike volgens hem niet zo goed op ingespeeld, op die hardloopschoenen. En merkendeskundige Mark Oosterhout heeft nog wel een verklaring.
14: Nike heeft een grote fout gemaakt een paar jaar geleden door te zeggen, wij kunnen onze schoenen wel zelf verkopen via ons eigen kanaal, dus via hun eigen webshop. En we gaan vooral ons focussen op heel veel nieuwe modellen. En eigenlijk hebben ze de relatie met de sporterlinks laten liggen. Ze hebben de contracten ook niet verlengd met heel veel van die sporters. Ze hebben de reclame op een laag pitje gezet op het merkniveau. En ze zijn zich puur aan richten op hun webshop. Dat ging zelfs zover dat ze niet meer bij de Footlocker lagen.
0: Ja, en daardoor kwamen dus nieuwe merken in de plaats op te schappen. En ze hebben dus zelf de concurrentie groot gemaakt.
21: Nou heb ik nog wel een paar naakjes ergens liggen. Als ik die nu draag, kan ik me daar nog mee vertonen?
0: Nou ja.
21: Dan nog wel cool.
0: Ja, Suzanne, ik heb slecht nieuws voor je van sneakerhandelaar Roel.
12: Ik denk in de ogen van 18-jarigen tot aan bijna 30-jarigen denk ik niet zo. Maar we hebben in Nederland en Duitsland nog wel een hele grote groep scharen echt wel Air Max liefhebbers. En dat is dan met name de MX-1 en de MX-90.
0: Ja, sorry Suzanne, maar voor sommige mensen is het dus echt een lifestyle.
12: Sorry, mag ik heel even de deur open doen?
0: Ja, natuurlijk, geen probleem.
12: Eén seconde.
0: Ja, nee, ik wacht hoor.
12: Hoi, jij komt schoenen ophalen.
1: Ja, zeker.
12: Sorry.
1: Dank u.
12: Dat is hier klaargezet. Sorry, één seconde. Dan is dat goed of niet?
0: Ja, nee, natuurlijk hebben we direct vergelijkend warenonderzoek.
12: Ja, yes, ben ik weer.
0: Ja, nou, mooi. Wat is er gekocht?
12: De MX-90.
0: Nou, toch Nike niet ten dode opgeschreven op dit moment.
21: Oké, maar goed. En wat kan dan helpen, of wat zou kunnen helpen om dat merk toch weer zo groot te maken als in de tijd, hè? Dat hoorden we in het begin van Michael Jordan.
0: Nou, daar zegt Mark Oosterhout van dat ze echt weer een verbinding moeten zoeken met jonge sporters om de nieuwe generatie aan te spreken. En dan niet alleen in het voetbal, zegt hij.
14: Wat je eigenlijk moet doen is ook sporten gaan zoeken die de jonge jeugd belangrijk vindt en interessant vindt. En dat zijn misschien andere sporten, soms ook wat niche-achtige sporten. Dat hebben ze ook in het verleden wel gedaan met skaten en dat soort dingen. Maar dat je toch meer gaat zitten op de wat meer adventure sporten. En eigenlijk daar ook meer je nek in durft uit te steken. En misschien ook te richten op wat bijzondere sporters die misschien niet voor een heel groot publiek bekend zijn, maar wel binnen bepaalde communities heel bekend zijn. Dus daar wat meer je nek uit te steken en wat meer gedurfd te kiezen, zeg maar.
0: Ja, dus ik heb direct een snelle zoektocht gedaan naar opkomende sporten bij jongeren. Nou, op 1 Hyrox, op 2 pickleball en padel. En op 3 social runs. Dus eerst rennen en dan samen een hippe koffie drinken. Dus ja, ik zie wel kansen voor de Nike Green Tea Matcha.

0: coming, baby. I feel it coming, The Weeknd en Daft Punk.
1: Ik heb natuurlijk altijd maaltijden voorbereid en die heb ik dan in de koelkast. Maar als je de hele week dus al die maaltijden hebt gegeten, kijk, dit zijn allemaal van die bakjes. Die bereid je ervoor, kip. En daar heb ik orzo bij, volkoren orzo. Kijk, dat is dan mijn insulinespuiten. Bye. Niet meer nodig.
0: Ja, die insulinespuiten, die gebruikt Gordon niet meer. De zanger is door zijn nieuwe leefstijl 34 kilo lichter en staat nu op de cover van Men's Health. Hij zegt in een interview met het AD ook geen last meer te hebben van zijn diabetes. Ja, hoe zit dat dan? Rens van den Berg is adjunct-directeur van het Diabetesfonds. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Meneer van den Berg, is het een knappe prestatie van Gordon?
2: Ja, dat is een hele knappe prestatie. Het is een enorme transformatie die Gordon heeft ondergaan.
0: Ja, dat zien we op de cover onder meer van Men's Health. Maar hij heeft diabetes type 2. Maar hij zegt, ik hoef geen insuline meer te gebruiken. Hoe zit dat dan?
2: Ja, dat kan dat je op een gegeven moment geen medicatie meer nodig hebt. Ieder lichaam, alle cellen in ons lijf, die hebben glucose nodig. Dat is onze energie. Die haal je uit suikers en koolhydraten. Bij diabetes type 1, om die verwarring meteen even weg te halen, komt dat omdat je een auto-immuunziekte hebt. En je geen beta-cellen meer hebt die je insuline aanmaken. Bij diabetes type 2, waar Gordon het over heeft, maak je die insuline nog wel aan, maar is je lichaam wat ongevoeliger daarvoor geworden. En die gevoeligheid, die kun je weer laten toenemen door vet te verliezen en ook spiermassa op te bouwen. Dus dat heeft hij op een hele goede manier gedaan.
0: Dus je krijgt het op een gegeven moment, dat diabetes type 2, hè, onder meer doordat je mogelijk te zwaar wordt, maar als je dan weer afvalt, door veel sporten, dan raak je het dus ook weer kwijt.
2: Ja, leefstijl is heel erg belangrijk bij het krijgen, maar ook bij het onder controle houden van diabetes type 2. Dus als je eenmaal diabetes type 2 hebt, wat voor een groot gedeelte een leefstijlgerelateerde aandoening is, als je dan je leefstijl weer aanpast, gezonder eet, meer beweegt, sport, en daarmee dus je vetmassa verlaagt en je spiermassa verhoogt, kun je diabetes type 2 weer onder controle krijgen. Artsen noemen dat dan remissie. Hè, het is weer teruggedrongen. Maar het is dan dus wel heel erg belangrijk dat je die gezonde leefstijl blijft vasthouden. Maar als je dat niet doet, nou, dan kom je weer aan, verlies je weer spiermassa en kan het zijn dat je toch weer aan die medicatie moet.
0: Ja, want vandaar dat u ook benadrukt onder controle houden. Het is niet weg.
2: Nee, het is niet genezen. Van genezing is alleen maar sprake als echt het onderliggende mechanisme weer helemaal hersteld is. Dat gebeurt helaas bij diabetes type 2 niet. Maar je kunt het dus wel zo weer onder controle krijgen dat je zelfs voor een gedeelte of helemaal met medicatie kunt stoppen. En daarbij is het belangrijk om dat altijd onder begeleiding van een zorgprofessional te doen.
3: En u zei net van diabetes type 2 krijg je ook door ongezond leven. Hoe krijg je het dan? Wat moet je dan doen? Want voorkomen is beter dan genezen.
2: Je moet niks doen. Je kunt liever gezond leven. Dan verklein je de kans dat je diabetes type 2 krijgt. Diabetes type 2 werd vroeger ouderdomsdiabetes genoemd. En dat komt omdat je lichaam is je hele leven lang aan het werken om die glucose in je cellen te krijgen. En als je ouder wordt, ja, dat weten we allemaal, dan gaat alles een beetje achteruit. Hè? Je hoort wat minder, je ziet wat minder. En ook die cellen kunnen wat minder goed werken. Maar wat je tegenwoordig ziet door de samenleving waarin wij leven, waarin het ongezonde aanbod en de verleiding daartoe continu om je heen is, dat je eigenlijk te vaak, te veel, te ongezond eet, te weinig beweegt. En dat zien we dus zelfs al bij jonge kinderen die nu al diabetes type 2 kunnen krijgen. Nou, als je dan een gezonde leefstijl hanteert waarin je veel beweegt, gezond eet, ook genoeg ontspant en genoeg rust hebt door te slapen, kun je diabetes type 2 voorkomen en ook weer omkeren.
0: Ja. Nu heeft Gordon heel hard gesport. We hebben het gezien. Dat ziet er fantastisch uit. Maar eerder heeft hij ook gezegd dat hij dat medicijn Mounjaro krijgt. Hè? Dat is een soort Ozempic vanwege diabetes type 2. Dat heeft ook geholpen, denkt u?
2: Ja, dat soort medicijnen kunnen zeker helpen. Niet iedereen is namelijk in staat, ondanks de wil, de inzet en alles wat je doet, om weer snel af te kunnen vallen. Leefstijl is ook bij de arts de eerste behandelkeuze. Er zal altijd eerst naar leefstijl worden gekeken. Wat kun je doen? Als dat niet lukt, kunnen ook andere medicijnen worden gebruikt. En voor sommige mensen werken dit soort nieuwe medicijnen werken daar ook heel erg goed bij. Het helpt je dus om de diabetes onder controle te krijgen, maar ook om enorm af te vallen. Het enige nadeel is dat je deze medicijnen eigenlijk levenslang moet blijven gebruiken om dat effect vast te houden.
0: Wat ik zal onthouden van wat u zegt, van als je ermee aan de slag gaat, prima dat sporten, eventueel medicatie, maar ga vooral in gesprek ook met een arts daarbij. Dank u wel. Rens van den Berg was dat, van het Diabetesfonds. Ja, en zometeen, hoe blijf je nou in gesprek? Of hoe kom je in gesprek als de meningen zo hard tegenover elkaar staan? Morgen is het 3 jaar na 7 oktober, dag van bloedige aanslagen, gevolgd door een vernietigende oorlog in het Midden-Oosten. Stichting Deel de Duif zoekt al 3 jaar naar verbinding. Nu het nieuws.
4: NPO Radio 1.
0: Dorien.
5: De Nobelprijs voor de natuurkunde gaat naar de Belgische wetenschapper Francis Halsen. Zijn onderzoek gaat over neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten.
6: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Halsen for decisive contributions to the Ice Cube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.
5: Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de neutrale deeltjes en ze worden ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Meestal gaat de Nobelprijs naar een team van wetenschappers. Het gebeurt niet vaak dat één wetenschapper de prijs krijgt. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. En een middelbare school in Oud-Beijerland blaast een schoolreis af vanwege de onderwijsprotesten in Frankrijk. De leerlingen zouden deze week naar gastgezinnen gaan in de buurt van Parijs, maar de school vindt dat nu niet verantwoord. In plaats van Parijs gaan de leerlingen nu een paar dagen naar Drenthe.
0: Wel, Dorien, wat gebeurt op de weg, Helene?
7: Nou, niet zoveel, maar wel file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. Er staat al een tijdje een vrachtwagen met pech, waardoor de rechte rijstrook dicht is en daardoor sta je een kwartier in de file.
4: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
0: Morgen is het 3 jaar geleden, de aanslag van Hamas op Israël, die leidde tot de verwoestende oorlog in Gaza. De spanningen in het Midden-Oosten zorgen ook voor spanning hier. Gesprekken over Israël en Gaza lopen al snel uit de hand.
8: Ik sta hier te spreken terwijl een partij hier in de Kamer, de Partij voor de Dieren, net een plaatje deelt. Lijkt heel erg onschuldig. We gaan trakteren op watermeloenen, terwijl je weet dat dat een symbool is voor de steun voor Hamas.
9: Het heeft niks te maken met de steun aan Hamas. Het is zo verschrikkelijk spuuglelijk voor je eigen politieke belangen ophitsen, feitenvrij, terwijl er 40.000 mensen zijn gestorven.
0: Ja, Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren en Dylan Jessogus van de VVD een tijdje geleden in de Tweede Kamer. Zo kan dus een confrontatie uit de hand lopen. Maar het kan ook anders, dat zeggen ze bij de stichting Deel de Duif. En vandaag spreek ik 1 dag voor 7 oktober met Oumema Al-Abdaloui en David Roos van Deel de Duif. Goedemiddag allebei.
10: Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Ja, fijn dat jullie bij ons zijn. Als je dit nou terughoort, hè, een voorbeeld van hoe het kan gaan. Oumema, herken je die verkramping zo van de afgelopen 3 jaar?
10: Ja, ik denk dat bepaalde zaken echt in een snelkookpan zijn gestopt in Nederland. En ik denk dat extra snel is gegaan na 7 oktober 2023. Maar we hadden natuurlijk al een opmars daar naartoe. En het lijkt gewoon alsof we totaal geen ruimte meer voor elkaar hebben. Geen ruimte om het gesprek te voeren met mensen die oogschijnlijk heel anders denken dan jij of lijnrecht tegenover je staan. We schieten veel makkelijker in de houding van, weet je wat, jij bent gewoon vreselijk, ik hoef jou nooit meer te spreken.
0: Mm-hmm. Hoe heb je dat zelf gemerkt?
10: Dat baart ons wel zorgen.
0: Ja, heb je daar een voorbeeld van hoe het bij jou is gegaan bijvoorbeeld?
10: Nou, wij zien natuurlijk heel veel gebeuren op plekken die waar wij komen. Dus wij komen op scholen, we komen bij bedrijven. En we merken toch wel dat mensen op het moment dat ze op een bepaald thema falikant van mening verschillen, dat het heel makkelijk is om de ander te ontmenselijken. Vervolgens ook wel in eigen schuld te kruipen. Dat er absoluut geen bereidheid meer is om überhaupt iets met die persoon te maken te hebben. En dat is wel heftig.
0: Je zegt op een bepaald thema. Zijn dat willekeurige thema's? Of gaat het dan altijd over Gaza, over Israël?
10: Nee, het gaat niet altijd over Israël-Palestina. Mm-hmm. Het gaat ook over thema's als migratie, klimaat, stikstof. Mensen maken zich daar heel erg zorgen om.
0: Ja. En David Roos, jullie willen met Deel de Duif daar dus iets tegenoverstellen of daarbij helpen. Hoe doen jullie dat?
11: Ja, misschien goed om kort te vertellen hoe we überhaupt zijn begonnen. Want dat was echt direct na 7 oktober, een paar jaar geleden, intussen 3 jaar. Waarbij er een bijeenkomst was in Amsterdam, in de ambtswoning van Femke Halsema, waarbij Joden en moslims en Palestijnse en Israëlische Amsterdammers met elkaar in gesprek gingen. En daar ontmoetten wij elkaar en daar ontstond het idee om juist te laten zien dat Joden en moslims veel met elkaar gemeen hebben. En juist in een tijd waarin er, nou ja, vooral voor dit onderwerp zoveel verharding is, zoveel haat, om te laten zien dat het ook anders kan. En het idee in eerste instantie was om een social media campagne te doen. Dus vandaar ook onze naam, Deel de Duif. We wilden een vredesduif verspreiden. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Dus dat, omdat men het zegt, we werden van alle kanten benaderd, vanuit scholen, bedrijven, et cetera. Omdat mensen zo graag wilden dat er wat lucht kwam in dit gesprek.
0: Ja. En zie je dat ook gebeuren? Want als ik zo'n beetje om me heen kijk en de sfeer proef, dan denk ik, ja, in de maatschappij kom ik nog niet echt tegen. Maar zien jullie het wel op kleine schaal voor je gebeuren?
11: Ja, heel erg. Ja. En ik denk dat het ook een beetje een probleem is van deze tijd, dat wat ook te maken heeft met social media, dat je soms de realiteit niet ziet. Dus op alle plekken waar wij komen, bijna altijd ontmoeten we mensen die echt heel graag met elkaar in gesprek willen, die daar echt naar snakken. Maar door media en ook, goed om misschien ook te zeggen, we hebben net dat fragment gehoord van Awad en Yesilgus, ook door de politiek, overheerst dat gevoel van verharding. Ja.
0: Hoe ga je dat tegen, hoe begin je dan een gesprek?
10: Nou, we hebben een toolkit ontwikkeld. Inmiddels is dat alweer een methode die echt wel practice-based is. Dus op basis van de moeilijke gesprekken die wij onderling hebben gevoerd. En een van de dingen die wij meegeven is, stel oprecht nieuwsgierige vragen. Het is heel makkelijk om in discussie te willen gaan, maar stap 1 is toch echt wel de ander te willen begrijpen. Begrijpen waar de ander vandaan komt. En een hele belangrijke is accepteren dat er meerdere waarheden naast elkaar mogen bestaan. En het heeft te maken met, ik ben opgevoed in een bepaald huis, ik heb bepaalde verhalen meegekregen, ik zie iets anders op social media dan degene met wie ik spreek. Luister of kijk naar bepaalde nieuwsbronnen. Nou, dat vormt mijn waarheid. En ik heb het recht op die waarheid, maar ik moet de ander ook het recht gunnen op het hebben van een eigen waarheid. Elkaar overtuigen, dat is niet per se de eerste stap. Eigenlijk altijd aan om eerst in dialoog te gaan.
0: Ja, maar het begint met een bereidheid, hè? Voordat je vragen gaat stellen, voordat je gaat luisteren, David, moet je daar al zin in hebben.
11: Klopt. Het is ook een opgave. Dus mensen denken vaak, dialoog is iets naïefs of makkelijks. Maar dan heb ik altijd het gevoel dat ze misschien nog nooit aan dialoog gedaan hebben. Want het is echt moeilijk en je moet jezelf een beetje daartoe zetten. En ik denk ook, het is misschien goed om te zeggen, we zetten dialoog vaak tegenover debat. Dus debat gaat wel over overtuigen. En in sommige situaties is dat heel belangrijk om te debatteren. In de politiek moet je soms verschillen groot kunnen maken, zodat er iets te kiezen valt bijvoorbeeld. Alleen er zijn heel veel situaties, en zeker de afgelopen jaren over Israël-Palestina, waarbij bijvoorbeeld mensen op een werkvloer met elkaar verder moeten, maar er gewoon echt niet uitkomen. Dus dat er zo'n verkramping is onderling door dit onderwerp. En dan moet je wel een dialoog, denken wij.
3: Ja, maar moet je er wel uit willen komen? Want je hebt toch te maken met twee groepen die het pertinent oneens zijn. Kan je dan maar beter gewoon niet praten en met elkaar op de werkvloer gewoon maar weer doorwerken?
11: Nou ja, nu klinkt het als een soort natuurwet dat mensen het niet met elkaar eens zijn. Nou,
3: we hebben dat wel gezien de afgelopen jaren. Dat die groepen moeilijk het bij elkaar te krijgen zijn.
11: Ja, maar we hebben ook best wel veel andere dingen gezien.
0: Ja, meen je?
10: Ja, moeilijk, dat is niet onmogelijk. Dus wij hebben ook geleerd, we hebben echt hele moeilijke gesprekken gevoerd en moeten begeleiden. Echt tussen ook wel uiterste flanken. En we zijn erachter gekomen dat er altijd overeenkomsten zijn. Die zijn er gewoon, logisch lijkt of niet, maar ze zijn er. En we denken dat dat het beginpunt is voor een verder gesprek. En het doel is ook niet om aan het einde van het gesprek allemaal hetzelfde te denken, want dat is assimilatie en dat is ook wel hetgene waarbinnen we worden geduwd op het moment dat we het hebben over dialoog. Maar Maar dat is helemaal niet het doel. Het doel is puur begrip krijgen voor waar de ander vandaan komt, zodat je de mens achter de mening blijft zien.
0: Mm-hmm. En dat je in ieder geval samen verder kunt. Dat je samen kunt werken of sporten of dat soort dingen.
10: Ja, precies. Mm-hmm.
0: Dat is waar het om gaat. Daar werken jullie aan met Deel de Duif, Oumema Abdelhoui en David Roos. Dank dat jullie hierover wilden vertellen. Vanavond gaat het hier ook over in onze televisieuitzending. Dat is op NPO 1 om 6:30. En zometeen varen op je gevoel, maar dan letterlijk de binnenvaart. Het water in de rivieren is heel laag. En schippers moeten zelf inschatten of ze erdoor zouden kunnen of niet. Hey.

0: The Beatles, Paperback Writer. Binnenvaartschippers moeten sinds vorige week op delen van de Nederlandse rivieren zelf bepalen of ze nog veilig denken te kunnen varen. Door de extreem lage waterstand kan Rijkswaterstaat op delen van de IJssel, de Nederrijn en de Waal niet meer meten hoe diep het water is. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water en kunnen de meetvaartuigen van Rijkswaterstaat er niet meer komen. Onze verslaggever die zocht uit wat voor gevolgen dat nou heeft voor de binnenvaart.
1: Zo, de motor wordt hier net opgestart van het binnenvaartschip Ronin. Ik heb een afspraak met binnenvaartschipper Arend Horre. Zo, flinke jongen.
2: Ja, we zijn even aan het opstarten naar een brandje. Dus we gaan alles weer even testen vandaag.
1: Deze deur kan wel dicht.
2: Ja, die kan niet dicht, dus ik moet even naar boven toe.
1: Nou, dan gaan we even naar de stuurhut. Zo, dit is inderdaad wat rustiger. Maar nou hoor ik je zeggen, brandje, hopelijk niet ernstig.
2: Ja, het was, alles lag eruit in de machinekamer. Qua elektrisch hebben we alles even moeten vernieuwen. Daar zijn we nu 8 weken mee bezig. Dus ik hoop dat wij volgende week woensdag, donderdag, dat we weer klaar zijn. En dan kunnen we weer varen.
1: U heeft meerdere binnenvaartschepen, hè? Nou ja, deze dan. Helaas heeft wat probleempjes. Ja. Maar andere, ik begrijp, die moeten ook andere routes doen, andere dingen. Want Het is lastig, hè, met die lage waterstand.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus het is allemaal wel even puzzelen. Ik heb toevallig een schip van mij, die is in Markelo geweest van de week. Die heeft maandag gelost. En ik heb nu voor mezelf besloten, het is de laatste keer dat hij er is geweest met deze waterstand. Want als het lager wordt, kan het schip daar niet meer weg.
1: Nu meet Rijkswaterstaat op bepaalde plekken niet meer, hè, omdat het gewoon te ondiep is, zelfs voor hun. En zeggen van, ja, schippers moeten zelf maar kijken. Wat vindt u er eigenlijk van dat ze dat zo zeggen?
2: Ja, ze gooien ook in één keer een sluis dicht in het Twentekanaal, omdat ze de pompen niet op orde hebben. Dus ik heb daar mijn mening over. Rijkswaterstaat moet eens even nagaan waar ze mee bezig zijn. Want ook op vertragingen zomaar op een vaarweg, nu dit weer. En je richt je verkeerd op de IJssel. Het is alles bij elkaar.
1: Het stapelt zich op.
2: Dat dit gaat gebeuren, klonk mij niet vreemd.
1: En als u nu zelf aankomt in de rivier bij zo'n plek waar het heel ondiep is, ja, hoe doet u dat dan?
2: Nou, dan doe ik gewoon rustig aan. Dan zet ik mijn motoren stationair vooruit. Of ietsjes harder. En dan ga je gewoon het guldje opzoeken op je kaart. Je hebt zelf kennis vergaard door de jaren heen. Dus ja, dan weet je ongeveer waar je moet zitten. Kijk ook wel waar de buren zitten. Dus ja, zo vaar je gewoon in een treintje achter elkaar aan. Ik begreep wel van een paar collega's dat er niet heel veel mensen meer varen. Dus het is wel lekker rustig. En dat telt ook mee.
1: Maar ik begrijp, er zijn ook gewoon klanten die zeggen van, ja, het is elke keer onzeker. Lage waterstand, wel of niet schutten. Ik kies gewoon weer voor de vrachtwagen.
2: Die klanten zijn er ook, ja. En dat hebben we in het verleden al meegemaakt. Ik denk dat wij dat naar deze periode ook weer mee gaan maken.
3: We binnen door langs als je wil. Ik ga wel om.
4: Oké, prima. Geen probleem. Oké. Ja, ik wil hard door jullie lopen, maar dat zien we dan wel. Oké.
1: En een van die bedrijven die veel last heeft van die lage waterstand is de Beijergroep hier in de Dodewaard. Direct langs de Waal, of sterker nog eigenlijk in de rivierbedding hier. Directeur Wendy Klomp. Even in het kort, wat doet het bedrijf precies?
5: Wij zijn een op- en overslag voor bouwmaterialen en wij produceren en verhandelen zelf bouwmaterialen.
1: Dus nu voor de woningbouw bent u van immens belang.
5: Ja, niet alleen voor de woningbouw. Wij doen weg- en waterbouw. Wij doen groei en omgeving. Dus wij leveren ook heel veel aan woningen, omgevingen. En wij zijn in de industrie heel veel onderweg.
1: Maar we willen allemaal nieuwe huizen. We willen nieuwe wegen, et cetera. Maar u kan nu niet.

0: Ja, niet alleen voor de woningbouw. Wij doen weg- en waterbouw. Wij doen groei en omgeving. Dus wij leveren ook heel veel aan woningen, omgevingen. En wij zijn in de industrie heel veel onderweg.
1: Maar we willen allemaal nieuwe huizen, we willen nieuwe wegen, et cetera. Maar u kan nu niet veel, hè? Want hoeveel last heeft u hier nu van?
0: Ja, we hebben daar heel veel last van. We krijgen over water amper nog spullen aangevoerd. Of eigenlijk de laatste anderhalve maand eigenlijk al niks meer. Dus dat betekent dat dingen over de weg aangevoerd moeten worden. Ja, en dat gaat met minder grote hoeveelheden en tegen meer kosten dan normaal.
1: Ja. Nu heeft Rijkswaterstaat besloten van, wij gaan niet meer meten in de rivier. Want het is zo ondiep, wij kunnen met onze eigen schepen er niet meer in. Sterker nog, ze geven ons advies van, je kan het proberen. Ja, daar kunt u denk ik toch ook heel niet veel mee. Ik bedoel, je wil ook niet je schip vast laten lopen.
0: Nee, we hebben inderdaad ook vernomen dat Rijkswaterstaat voorzichtig is met pijlen, omdat ze gewoon met hun pijlboten niet meer op de goede plekken komen. En zomaar het risico nemen om je schepen ergens naartoe te sturen waar je de diepte niet van weet. Ja, dat risico, ondanks alle geavanceerde apparatuur die wij aan boord hebben, dat risico gaan wij niet nemen.
1: Dus betekent dat niet per water, maar vervoer over de weg?
0: Dat klopt. Wij vervoeren inmiddels heel veel materiaal over de weg. En daar waar het nog mogelijk is over water, maar dat is ook plekken waar we letterlijk naar hoger water op zoek gaan.
1: Nu maken jullie extra kosten, bijvoorbeeld door om te varen of veel minder vracht in zo'n schip. Wie krijgt die rekening?
2: Uiteindelijk de transporteur en uiteindelijk de ontvanger of de consument, denk ik toch uiteindelijk wel.
3: Verslag was dat van Michael Komans. Bijna 29 miljard euro gaat Defensie volgend jaar uitgeven. Daar betaalt iedere Nederlander aan mee. Het kabinet zoekt naar manieren om te bezuinigen op bepaalde posten en belastingen te verhogen. Dus dan wil je ook wel weten waar dat geld aan uitgegeven wordt. Daarover gaat het zo in de Tweede Kamer, over dus die defensiebegroting. Bart van den Berg is hoofd van de onderzoeksafdeling Veiligheid van Instituut Klingendaal. Goedemiddag, meneer van den Berg.
4: Goedemiddag.
3: Komend jaar geeft Nederland 3 keer zoveel geld uit aan Defensie als 12 jaar geleden. Bijna 29 miljard dus. Wat gaan ze daarvan kopen?
4: Ja, de investeringen zijn inderdaad een stuk hoger dan ze een tijd geleden waren. En dat is hartstikke goed. En wat ze er exact van gaan kopen, dat is, daar weten we, daar hebben een soort van globale richting van. Wat ze exact gaan doen, dat is onbekend. En dat komt omdat ze steeds meer gegevens en getallen uit het openbare domein halen. Want de logica is dat als je dat heel erg inzichtelijk en transparant maakt, dat de vijand ook meekijkt. Maar het gevolg is ook dat ik het u niet exact kan vertellen.
3: Mm-hmm. Ja, en dat we het dus niet exact weten. En dat dus niet, hè, wat de Kamer bijvoorbeeld moet doen namens ons burgers, controleren of het wel goede keuzes zijn die ze maken.
4: Ja, dat wordt inderdaad steeds lastiger. En ik merk het ook in de gesprekken die ik heb met verschillende Kamerleden. Die ook richting mij aangeven dat zij het steeds lastiger hebben. En ik moet ze dan ook zelf ook vertellen dat het voor mij ook lastig is om te vertellen wat we nu exact gaan doen en hoe onze plannen zijn die eronder liggen, hoe wij Europa en Nederland veiliger gaan houden.
3: Ja. Want het is dus lastig voor een Kamerlid, want u zei al van heel veel informatie is er niet. Weggelakt, letterlijk. Tweede Kamerlid Kati Piri van Pro, oppositiepartij, die vindt het dus ook moeilijk om het kabinet goed te controleren.
5: Heel veel van wat wij openbaar krijgen, daar staan gewoon eigenlijk alles weg, zwart weggelakt. Dus de bedragen, de aantallen van bijvoorbeeld materieel wat we kopen. En dan wordt er gezegd, maar het wordt wel met de Kamer gedeeld. Alleen dat is vertrouwelijk. Maar dan kan je er geen fatsoenlijk debat over houden. Mijn indruk is, en de indruk van mijn fractie is, dat in Europa, als je kijkt in buurlanden, er veel meer gedetailleerd nog een debat mogelijk is over waar gaan die extra investeringen in defensie heen. En in Nederland wordt alles weggestopt onder het thema vertrouwelijkheid. En dat moet anders.
3: Ja, die vertrouwelijkheid, meneer van den Berg, hoe moet ik dat nou zien? Want een mevrouw Piri zegt van het wordt met de Kamer gedeeld, maar dan vertrouwelijk. Wie weet het dan wel?
4: Ja, dat zijn dan de Kamerleden. Dus dat zijn dan gesloten bijlagen. Die zijn voor mij bijvoorbeeld niet inzichtelijk. Mm-hmm. Een aantal jaar geleden was wel heel veel van die gegevens inzichtelijk. Toen wisten we ook bijvoorbeeld wat de NAVO vroeg aan Nederland. En wat de Nederlandse bijdrage dan vervolgens moest zijn. Maar die gegevens zijn er dus niet meer. En dat is natuurlijk best frappant. Want er gaat nu 29 miljard naar Defensie. Straks gaat er in 2035 misschien wel 50 miljard of 52 miljard naar Defensie. En daar moeten we toch ook als maatschappij een gesprek over hebben. Dus ik snap het argument aan de ene kant dat Defensie aandraagt, het is operationeel vertrouwelijk en het moet geheim blijven en dergelijke.

0: Ja, aan de andere kant zegt het precies wat mevrouw Katipiri zegt. Het maakt ook een inhoudelijk gesprek met elkaar daar wel heel lastig over.
1: Nou ja, want we moeten de offers verbrengen. Hè. Er wordt bezuinigd. Hè. De sociale zekerheid werd eerst nagekeken. Nou, dat lijkt nu even niet. Maar de belastingen gaan omhoog. Misschien onderwijs. We betalen ervoor. Dat voelen we. De overheid wil er ook niet echt voor lenen. Dus we gaan het heel direct voelen.
0: Zeker. En we zien ook dat 70% van de Nederlanders... dat hebben we afgelopen jaar in een onderzoek uitgevraagd vanuit Klingendaal... dat 70% van de Nederlanders voor verhoogde investeringen in defensie is. Dus ook die 3,5% voor kerninvesteringen in defensie... is best wel veel draagvlak voor. Maar we zien ook dat meer dan de helft van de Nederlanders... wantrouwend kijkt naar de overheid... en specifiek naar het vermogen van de overheid... om dat geld effectief te besteden. En ook dat snap ik. Omdat er zoveel op dit moment omdat er zoveel belang achter zit. Het is zo belangrijk dat we die gezamenlijke verdediging op orde krijgen. Dat het best wel riskant is als je dat dan vervolgens daar geen openbaar debat over kan hebben. Maar dat wordt weggestopt in het geheime domein. En veiligheid gaat ons uiteindelijk toch allemaal echt samen aan.
2: Ja, nu heeft u het over weggelakte documenten. Nou, daar hoorden we Katipiri net ook over. Maar toch, ik denk ook, we hebben flink wat defensiebedrijven en start-ups in Nederland. Ja, een deel van die bedrijven publiceert ook cijfers. We horen in het nieuws dat er een grote dronefabriek gebouwd moet gaan worden in Nederland. Nou, dan kunnen we toch wel invullen waar het naartoe gaat.
0: Ja, dat zou je kunnen proberen. Dus dat je van de bodem op, dat je probeert op te bouwen wat dan alsnog het beeld is. Het verpand is, de Amerikanen zelf publiceren bijvoorbeeld wel een stuk meer getallen. Dus als we willen weten wat er vanuit Amerika geleverd wordt, dan heb je meer kans om in Amerika te gaan kijken wat de leveringen zijn dan volgens Nederland.
1: Waarom doet Nederland dan zo moeilijk?
0: Nou kijk, ik snap het wel, hè, want ze denken natuurlijk, dat is de redenatie erachter, is dat als we die gegevens allemaal vrijgeven, dat Rusland te veel informeren. En ook dat snap ik, dat een legitiem argument is. Maar er moet een balans in zijn. En ik denk dat de balans nu te veel doorslaat naar het geheime. En zeker als je dus van de maatschappij gaat vragen om 50 miljard op te hoesten in 2035. Wat dus ook gevolgen heeft op andere plekken. Ik hoorde u eerder het hebben over zorg en sociale zekerheid. En we zien dat natuurlijk politiek en maatschappelijk best wel gevoelig ligt. Dus we moeten een goed verhaal hebben naar de samenleving over waar die 3,5% heen gaat en hoe dat dan vervolgens bijdraagt aan onze collectieve veiligheid. En als ik nu naar de plannen kijk van Defensie, zijn die vrij abstract en weinig concreet. En kan ik dat verhaal er nog niet voldoende uit construeren? En dat zou dan ook mijn oproep zijn aan Defensie. Wees concreter en wees specifiek. En wat gaan we nu daadwerkelijk doen? Omdat ik denk dat dat vanuit democratisch belang heel erg belangrijk is.
1: Want anders is het een kwestie van vertrouwen. U zegt dat is al niet al te hoog. En dat is wat u bedoelt als u zegt van het is riskant als je het niet wat specifieker
0: Zeker.
1: Over bent. Ja.
0: Zeker. Ik denk altijd tegenspraak en er collectief over nadenken, dat essentieel is in een democratie.
1: Ja. Wat voor keuzes zou u maken als u het voor het zeggen had?
0: Nou, het eerste wat ik zou doen, ik zou explicieter zijn over onze verhouding met Defensie, met de Verenigde Staten. We zijn daar nog heel erg ambigu over. Gaan we nu wel of niet met de Verenigde Staten samen onze industrie bijvoorbeeld optuigen? En wat we in de afgelopen periode zien, is dat de Verenigde Staten toch echt wel een risico aan het vormen zijn en heel erg onvoorspelbaar zijn.
1: Dus u zegt, doe dat maar niet.
0: Nou, ik denk dat we daar meer balans in moeten brengen. En ik denk dat we echt duidelijk moeten zeggen dat het vertrekpunt Europa is. En dat vervolgens betekent dat we autonoom de
2: ja, maar we kunnen het niet alleen in Europa. De meeste wapens worden gewoon nog steeds in Amerika gemaakt. Dus is dat niet wat naïef?
0: Nou, hoe lang wil je dit argument op blijven voeren? Hè? We zitten nu al bijna 5 jaar in een oorlog met Oekraïne. Dat is Oekraïne zit in een oorlog met Rusland al voor een langere periode. Je kan natuurlijk niet tot in de oneindige tijd blijven volhouden dat 500 miljoen Europeanen hun eigen verdediging niet op orde kunnen hebben. Dus op een gegeven moment moet je toch eens een keer een visie en ambitie gaan stellen om te zeggen, binnen 5 jaar hebben we dit geregeld. Dat zie ik op dit moment nog niet.
1: Dus u zegt, laten we daar eens mee beginnen met die vraag te beantwoorden. Nou, we gaan het volgen. Hoe dat gaat in de Tweede Kamer vanmiddag. Dank voor deze vooruitblik. Bart van den Berg was dat, hoofdonderzoeksafdeling Veiligheid van Instituut Klingendaal. Vanavond in onze televisieuitzending gaat het ook over de defensiebegroting. En straks, ja, zo moeilijk hoeft het niet te zijn. De Rotterdamse wijk De S weet zelf een simpele oplossing voor een groot probleem. En nu de gemeente nog meekrijgen.
3: NPO Radio 1.
4: AI gaat echt oorlogsvoering overnemen.
5: Dr. Keldrenko.
4: Het gaat harder dan wij er aan tafel over kunnen praten, bijna.
5: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
6: Je kan zeggen, iedere keer als je een aanval doet, gaan we automatisch 100 miljoen meer aan Oekraïne geven.
4: En test de NAVO, lees je over.
5: Ja. Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
7: Dan is het zo snel dat iemand vergeet dat hij met een machine aan het praten is. Ja. Het is niet voor niks dat mensen willen trouwen. Met een taalmodel.
8: Avro Tros.
5: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
3: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer. Ster.
9: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
11: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
12: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
13: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
14: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
15: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
16: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
15: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
3: NPO Radio 1. 1 uur.
1: Susanne Bosman. Als het moet, dan kan ik wel een vliegtuig aan de grond zetten. Dat schijnen heel veel mannen, Amerikaanse mannen te zeggen, na de verijdelde kaping van het Fly Dubai toestel. En wij zijn benieuwd, kan een leek in geval van nood inderdaad een vliegtuig veilig laten landen? Is dat feit of fictie? Zometeen in één vandaag naar het NOS Journaal. Dorien Bouwman.
17: Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En dat is niet het enige, vertelt deze verslaggever van de VRT.
18: De scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Ze steken vuurwerk af. En de vraag is natuurlijk hoe de dag nu zal verlopen. Er is al heel veel geweld geweest en straks is er ook een nationale optocht, een betoging. Hier in Parijs verwacht men enkele tienduizenden mensen die op straat zullen komen.
17: En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. In Frankrijk is het grootste landelijke protest tot nu toe. Al weken wordt actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Ook in Wallonië en Brussel zijn er acties van jongeren tegen het onderwijsbeleid. Zo is de Vlaamse student Lily in Luik de straat opgegaan.
19: 35 in één klas met één leerkracht, dat gaat niet. Dan kan er niet een goede les gegeven worden. We hebben ook één leerkracht voor meerdere vakken. Onderwijs en studies, dat is een recht. En niet iets wat hier iemand kan betalen en de anderen niet.
17: Door de ongeregeldheden in Franse steden heeft een middelbare school een schoolreis richting Parijs geannuleerd. VWO-leerlingen zouden eigenlijk gisteren vertrekken, maar de school vond het niet verantwoord. De tieners gaan nu naar Drenthe. Ouders en leerlingen hebben volgens de conrector begripvol op het besluit gereageerd. Op de Zwarte Zee, voor de kust van Bulgarije, is vannacht een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Balkan-correspondent Thijs Kettenis is hier. Thijs, wat is er bekend over die aanval?
8: Nou, wat we weten is dat het om een droneaanval ging rond 3:00 s'nachts op zo'n 130 kilometer uit de kust daar van Bulgarije. Niet duidelijk is of het gaat om vliegende drones, dus in de lucht, of zeedrones. In ieder geval troffen ze 2 vrachtschepen. Eentje daarvan die voer onder de vlag van Palau en vervoerde graan. Die staat in brand en die ander voer onder de vlag van Togo. En dat is gezonken, dat schip. Wat daar aan boord was, dat weten we niet. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk, wie zit hierachter? Nou, ook daarover is nog niks duidelijk, maar de verdenking gaat wel naar Rusland. Want dat land is volgens inlichtingendiensten bezig om te kijken hoe ver ze kunnen gaan in Europa. Maar Moskou geeft vooralsnog geen commentaar.
17: Nee, en hoe is het met de bemanning van die schepen?
8: Nou, die bemanning van het gezonken schip, die wordt vermist. Onduidelijk is om hoeveel mensen het gaat. Van het andere schip, dat dus in brand staat, zijn 18 mensen gered. Een aantal van hen is naar het ziekenhuis in de stad Varna overgebracht. En Bulgarije heeft 2 helikopters en een vliegtuig ingezet nu om te zoeken naar andere overlevenden.
17: En het gebeurde voor de kust van Bulgarije. Hoe is er in dat land gereageerd op de aanval?
8: Nou, geschokt. Bulgarije is lid van zowel de EU als de NAVO. En dit is de eerste keer dat zoiets gebeurt in Bulgaarse wateren. Premier Radev die zit op dit moment in een spoedvergadering met zijn regering en de veiligheidsdiensten. En ook hij hint op Russische betrokkenheid en de oorlog in Oekraïne. En als die niet snel ophoudt, dan kan die zich uitbreiden en zelfs in een wereldwijd conflict eindigen, zo waarschuwt hij.
17: Dankjewel, Thijs Kettenis. De Nobelprijs voor natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsem. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De Houthis claimen ook een 3e luchthaven te hebben geraakt. Een partij die zich wil afscheiden van Canada heeft de verkiezingen gewonnen in de Franstalige provincie Quebec. Dat is een tegenslag voor premier Carney, die vanwege de handelsoorlog met de VS juist eenheid in het land wil. Eerdere pogingen om een referendum over de afscheiding te organiseren zijn mislukt. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt August Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningkosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisatoren achter Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Het weer dan. De bewolking wordt dunner. Op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en dan maximaal 23 graden.
20: En van Dorien naar Heleen voor het verkeer.
21: Ja, er staat een lange file op de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht is de vertraging ongeveer een half uur. De Noordtunnel was daar even dicht, maar die is inmiddels weer open. En een korte file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Bij knooppunt Lunetten staat een vrachtwagen met een lekke band. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 5 minuten.
3: NPO Radio 1. Avro Tros.
20: Toch raar dat criminelen met een gestolen pinpas een dure ketting of duur horloge kunnen kopen. Moet de winkelier niet even een belletje plegen of op zijn minst een ID vragen? Luisteraar Johan verbaast zich daar hoogelijk over en wij ook wel, dus we gaan het zo vragen aan een betaaldeskundige. Kees, feit of fictie over mannen. Mannen die kunnen namelijk alles.
2: Nou ja, er zijn best veel mannen die denken dat ze wel een vliegtuig kunnen landen. In het AD stond dat 50% van de Amerikaanse mannen dat denkt. vanwege het Fly Dubai vliegtuig vorige week dat door passagiers aan de grond is gezet. Die hadden wel een vliegbuffet trouwens. Maar ja, kan je dat zelf ook? Je hoort het zo meteen.
20: In feit of fictie dus. Nu Rotterdammers die gewoon willen kunnen slapen.
0: Suzanne Bosman. Eén Vandaag.
6: Hier op de bank zit, hoor ik ze hier die bocht nemen. Nou, dan scheuren ze hier als idioten de bocht om. Op zijn plas Rotterdam gezegd, pleur op naar je moeder de voordeur en niet bij ons.
22: Ik persoonlijk zou dan ook gek worden als ik hier in de buurt zou wonen.
6: We hebben het nog niet eens gehad over de criminaliteit die eruit voortvloeit. Lachgas gebruiken achter het stuur, prostitutie, vernielingen. Ik heb een collega waarbij eieren op zijn raam zijn gegooid.
20: Ja, bewoners van de Rotterdamse wijk De Es, waar ze al jaren kampen met hevige onrust, zeker in de nacht. Maar sinds daar een nachtverbod is, kan iedereen er veilig over straat en rustig slapen. Maar ja, dat nachtverbod, dat kan niet eindeloos worden verlengd. En dus willen de bewoners een andere, echte oplossing. Rudy van Arend woont in De Es. Goedemiddag.
23: Goedemiddag.
20: Ja, dat nachtverbod, dat heeft geholpen, hè? Maar dat stopt over een paar weken. Ja, wat dan?
23: Het gebiedsverbod stopt ja? Op 23 oktober. En ja, wat dan? Wij gaan op dit moment als bewonerscomité die het voortouw genomen hebben, gaan we voor een verlenging van verdere 3 maanden.
20: Mm-hmm.
23: Het schijnt op dit moment dat er ook bij de wijkraad en bij de gemeente op een gegeven moment een draagvlak voor is. Dus we hopen inderdaad dat we een verlenging krijgen.
20: Ja, daar bent u nu mee bezig. Want even de situatie nu. Ja. Dat we s'nachts kunnen. Nou, bijvoorbeeld, ik kan s'nachts bij u de wijk niet inrijden.
23: Ja hoor, dat is een veelverbreid iets wat niet iedereen helemaal begrijpt.
20: Nou, legt u het dan eens uit.
23: Het is een algemene politieverordening. En die algemene politieverordening die houdt in dat tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends een ieder zich moet kunnen identificeren, maar die plicht hebben we sowieso allemaal. En we moeten kunnen uitleggen wat we in die wijk willen gaan doen. Dus als er iemand zegt van, goh, ik ga bij Rudy van Arend op dat en dat adres op bezoek, dat is een vriend van me.
20: Mm-hmm.
23: Nou, dan zal geen enkele politieagent hem een strobreed in de weg leggen.
20: Nou, er zijn dus wel agenten of in ieder geval mensen die dat even checken.
23: Er wordt regelmatig gehandhaafd. Ja. Ja, er rijden regelmatig politieauto's door de wijk heen.
20: En dat heeft dus echt significant geholpen.
23: Dat, ik kan voor het eerst sinds, ik heb deze zomer voor het eerst sinds 2,5-3 jaar weer met mijn ramen open kunnen slaan.
20: Zo, ja. Maar goed, dus echt, we kijken of we dat nog 3 maanden kunnen verlengen. Wat dan? Want ik begrijp dat u ook nadenkt over een meer een fysieke oplossing. Dat er praktisch iets gebeurt bij u in de buurt?
23: Ja, wij als bewoners willen zijn heel blij met het gebiedsverbod. Laat dat duidelijk zijn, het heeft rust gebracht. Maar het gebiedsverbod is ook gebaseerd op meldingen en dergelijke. Dus op een gegeven moment gaat de gemeente zeggen van, nou, we houden ermee op. En wij als bewoners willen gewoon dat er een structurele oplossing komt. Of dat nou paaltjes die uit het wegdek omhoog komen zijn, of slagbomen, of gewoon een hek wat op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagavond neergezet wordt met de verkeersregelaar, dat maakt ons niet zo gek veel uit. Als er maar een vaste oplossing komt.
2: Nou, bij mij achter in Utrecht, daar racen ze vaker op een parkeerplaats. Nou, die parkeerplaats hebben ze vervolgens volgelegd met drempels. Nu racen ze daar niet meer. Ja. Is het niet veel makkelijker dan een verkeersleider en een slagboom?
23: Nou, wij hebben op dit moment binnen de wijk een aantal drempels liggen. En dat is mij verteld door de politie. Die hebben de maximale, hoogte die er mag zijn van het verkeersdrempel. En daar racen ze rustig op een gegeven moment met een auto van 150.000 euro. Racen ze daar rustig overheen. En je ziet ook af en toe de vonk springen.
20: Nou, het lanceert ook gelijk een beetje als je echt goed bezig bent. Ja, toch? Ja, maar goed, Rudy van Arend zegt, Kees, van hekken, paaltjes, slagbomen. Is dat haalbaar?
2: Nou, we belden met Michel Vos. Hij is hoogleraar openbare orderecht van de Rijksuniversiteit Groningen. En volgens hem is dat wel erg lastig.
24: Als de buurt daar heel graag een paaltje wil zetten, ja, dan verandert eigenlijk dat van een weg naar iets anders. Hè. Dus dan verander je de hele situatie. En dat kan niet zomaar. Ik denk dat je de individuele overlastveroorzakers moet aanpakken. Dus daar heel hard handhaven. Op hinder veroorzaken op de weg, toeteren, wheelies continu bedreigen. Daar kan je op handhaven, zonder dat je daar een hele buurt van Rotterdam eigenlijk ontoegankelijk maakt.
1: Ja, meneer Van Arend, handhaven. Ja, ja. Ik heb wel eens de indruk dat u dat al voorbij bent, dat stadium.
23: Ja, kijk, ik ken de mening van de hoogleraar. Mm-hmm. En waarschijnlijk heeft hij op een bepaalde manier ook wel rechtskundig gezien gelijk. Maar de oplossing is ook gekozen op het Noordereiland in Rotterdam. Daar is gewoon op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagavond is de wijk afgesloten. Nou is het daar veel eenvoudiger, want het Noordereiland heeft maar één toegang. Dus je zet er één hek neer en het zit dicht en je hebt ook maar één verkeersregelaar nodig. Bij ons zijn het drie toegangen. Voor de rest, het handhaven, wat de hoogleraar zegt, het is geweldig, maar het is gewoon 2,5 jaar geprobeerd en het heeft niks opgeleverd.
1: Ja.
23: Pas sinds 23 juli dat het gebiedsverbod er is en dat het ook geld kost, hebben we rust in de wijk.
1: Ja. En vandaar
23: en
1: dat u ook zegt van
23: wat wij bewoners willen.
1: Precies, eigenlijk wilt u dat dat gewoon blijft, dat gebiedsverbod. En als dat uiteindelijk niet kan, dan moeten we toch nadenken over hekken, paaltjes of slagbomen.
23: Ja,
1: dank u wel voor uw uitleg daarover, buurtbewoner en maatschappelijk werker Rudy van Arend.
4: Vraag 1 vandaag.
1: Ja, een jongen van een jaar of 20 koopt een sieraad van bijna 7000 euro. Betaalt hij met een gestolen pinpas? Kan gewoon. Johan uit Hazenswoude, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Wat was nou precies het bericht waar u op aansloeg?
5: Ja, op dat bericht van TV West over een vrouw in de 80 die beroofd was van haar bankpas door een nepagent. Of een netbankmedewerker, ik weet niet meer. Maar, en daar was in Amsterdam bij de Bijenkorf was daar een duur sieraad van 6.800 euro van betaald. Dat was volgens mij door een man van middelbare leeftijd gedaan, hoor.
1: Ja.
5: Maar die beroving was door een jongere
1: gedaan. Ja. En u dacht, wat gek, want als ik een biertje koop...
5: Ja, ik ben 68, ik heb 25 jaar bij de Rabobank gewerkt... ik heb 18 jaar bij de politie in Den Haag gewerkt... dat soort dingen, dat trekt altijd mijn aandacht. En toen dacht ik van, ja, als ik een alcoholvrij biertje koop... dan word ik toch altijd gecontroleerd.
1: Ja.
5: Toen kreeg ik de ingeving van... omdat ik bekend ben met betaalautomaten... van waarom ziet de winkelier op de betaalautomaat niet... het geslacht van degene die de pashouder is, de tenaamgestelde... Ja. En de leeftijd.
1: Mm-hmm.
5: Meer hoef je niet te zien, maar ja, in de Bijenkorf als iemand een pas aanbiedt van een 80-jarige een vrouw. En dan staat een man van middelbare leeftijd. Ja, dan moeten alle bellen gaan rinkelen.
1: Dat zie je dus niet op het pasje, hè?
5: Nee.
1: Laten we eens naar Berend-Jan Beugel gaan van Betaalvereniging Nederland. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Ja, dat is toch wel hè, wat Johan hier aankaart. Dat is natuurlijk wel iets van ja. Kun je er niet iets voor inbouwen dan? Dat toch op je pasje te zien is? Of een verplichting om boven de zoveel euro een legitimatie te vragen?
7: Ja, de belangrijkste bescherming tegen misbruik van je pinpas is je pincode. Het blijkt dat veel van dit soort misbruik van pinpassen toch het gevolg volgt na zogeheten bankhelpdeskfraude, waarbij iemand langskomt om je bankpas af te halen en ja, beweert dat je ook je pincode moet afgeven. Vervolgens worden dure spullen mee gekocht.
1: Mm-hmm.
7: Dus het is heel belangrijk dat je als pashouder je goed realiseert. Dat je die bankpas en die pincode gewoon
1: dat
7: nooit
1: weten
7: aan iemand afgeeft.
1: Ja, maar we zien het ook wekelijks in televisieprogramma's... dat mensen toch, dan staat er zo'n jongen in zo'n uniform voor de deur... en dan laten ze zich toch op een kwetsbaar moment... gebeurt het dan toch? Kun je niet, zo, net als bij alcoholverkoop, zoiets inbouwen? Van even laten zien wie je bent?
7: Op de bankpas staan zo min mogelijk... herleidbare gegevens voor de privacy.
9: Ik heb mijn bankpas vast. Daar staat gewoon mijn naam en mijn twee initialen. Nou, die staan ook op mijn legitimatiebewijs.
7: Ja, nou, dat is strikte minimum. Omdat een heleboel mensen willen helemaal niet hun geslacht... of hun leeftijd of andere persoonlijke
9: gegevens. Maar als daar de Vriestraat staat en ik heb mijn legitimatie niet bij me... dan kan je toch gewoon zeggen, nou, dan doen we het niet, die 7000 euro.
7: Nee, precies. Je kunt dus als winkelier zou je kunnen vragen naar legitimatie als je het niet vertrouwt. En dan kun je vergelijken of de naam op het legitimatiebewijs overeenkomt met de naam op de bankpas. Als dat niet het geval is, dan kun je als winkelier zeggen, ja, sorry, dit kun je bij mij niet kopen nu.
20: Mm-hmm. Maar dan moet je een beetje op de intuïtie van de winkelier afgaan. Ja, Johan, zo is de situatie.
7: Ja, een van de veiligheidsadviezen is ook, geef nooit je bankpas uit handen. En dat hoeft tegenwoordig ook niet meer. Je kunt dankzij contactloos betalen, kun je betalen zonder dat je je bankpas uit handen geeft. En vaak ook voor kleine bedragen zonder de gelegenheid te bieden om je pincode af te kijken, ja, omdat je die niet meer hoeft in te tikken. Dus het is sowieso een situatie.
20: Even naar Johan hierop, ja?
10: Ja, ik wil graag ook nog even voorstellen. Want in die bankpas zit tegenwoordig een chip. Er hoeft helemaal geen geslacht of leeftijd op de pas. Die kan in de chip opgenomen worden. Maar dan ziet de winkelier wel die gegevens. Mm-hmm. En dan kan die zien of dat een beetje met elkaar overeenkomt. Als daar opeens een andere geslacht persoon staat en een behoorlijk afwijkende leeftijd, mm-hmm, ja, dan moet dat niet doorgaan. En ik vind ook, banken die hebben hele grote verplichtingen als het gaat om bankrekeningen openen. Dan zijn ze aan allerlei eisen moeten ze voldoen. Voor om dit pakket tegen te gaan. Ja. En de winkelier die kan wel wat doen. Er is helemaal geen verplichting. Dus dat moeten we wettelijk regelen. Dat die winkeliers ook verantwoordelijk worden gesteld.
20: Nou, we hebben het.
7: Zelfs die naam staat niet in de chip. Hè? De chip, daar staat niet de naam van. Die staat alleen maar op de kaart.
20: Nou, misschien zou er toch wat meer in moeten. Dank wel voor uw uitleg, Berend-Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland. En dank voor het aankaarten van dit onderwerp, Johan. Hebt u nou zelf ook een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen, waar u zich over verbaast? Het kan van alles zijn. Stuur die in via onze website eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app.

0: Elvis. A little less conversation.
1: Feit of fictie?
0: Kun jij Kees een vliegtuig laten landen?
2: Ik heb het 1 keer gedaan met hulp van een piloot.
0: Okay.
2: En jij?
0: Nee.
2: Nee.
0: Zeker niet. Ik vraag het je niet voor niets. 50% van de Amerikaanse mannen, 20% van de Amerikaanse vrouwen denkt dat ze in een noodsituatie zonder ervaring zelf een vliegtuig kunnen laten landen.
2: Dat lazen we in een column van Kitty Herweijer in het AD naar aanleiding van die Fly Dubai vlucht waar een van de piloten zijn collega neerstak en waar iemand anders het vliegtuig landde.
0: Ja, maar dat was ook een captain. Maar kun je zonder ervaring echt een vliegtuig op de grond zetten?
2: Nou, daarvoor moeten we eerst kijken of het überhaupt wel eens voorkomt. Joris Melkert van de TU Delft kent nog wel zo'n verhaal.
3: Er zijn wel gevallen bekend, met name in de lichte luchtvaart, de kleine vliegtuigen, dat een piloot onwel wordt en dat dan met behulp van een instructeur die dan op de toren gaat zitten, wordt eigenlijk iemand naar de grond toe gepraat en dan, nou ja, daar loopt het min of meer oké af, maar dat is wel zeldzaam, hoor.
0: Ja, Melkert zegt min of meer oké, met enige aarzeling. Het klinkt niet echt overtuigend.
2: Nee, en dat is dan alleen bij kleine vliegtuigjes. Bij grotere is het nog een stuk lastiger, vertelt Ruud Stegers van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers.
4: Handmatig landen is volstrekt kansloos. We hebben het hier over vliegtuigen waar wij mee vliegen. Zeg tussen de 60 en de 200.000 kilo. Dat zijn enorme gewichten. Die moet je op de hand moet je die heel precies voor de baan krijgen. Daar trainen wij heel veel voor. Heel veel uren sowieso om een brevet te krijgen. Daarna ook nog heel veel uren in de simulator om het betreffende vliegtuig te leren kennen. En het is ondenkbaar dat je dat zonder enige training netjes aan de grond krijgt.
2: Maar dan denk ik ook, kan je geen hulp krijgen van de luchtverkeersleiding dan? Piloot Dennis Hooyenga.
5: In theorie kan daar denk ik wel doorheen gepraat worden. Er zijn ook filmpjes van bepaalde YouTubers die dat dan een keer gedaan hebben. Dan ging er een echte piloot als het ware ging de luchtverkeersleiding spelen en dan iemand opdracht geven wat diegene moest doen. Dus in theorie zou dat wel kunnen. Het is alleen wel een tijdkostbare exercitie.
2: Ja, dus je moet snel leren.
0: Ja,
2: denk ik dan maar.
0: Ik vind het toch heel lastig.
2: Ja, rustig blijven is een kunst. Ruud Stegers legt uit wat je kunt doen als je ooit alleen dus in zo'n cockpit belandt.
4: Binnencrew laten omroepen, is er iemand met vliegervaring? Want daar begint het al mee. Probeer uit te vinden, hoe werkt de radio? Die staat over het algemeen op een goede frequentie. Dus dan is de koptelefoon op, zoeken waar het knopje zit om met de verkeersleiding te praten. En dan hopen dat je dat voor elkaar krijgt en dat er iemand op de grond is die je kan helpen. Dan hopen dat de autopilot werkt en hopen dat daar een vlieger is die jou stap voor stap kan vertellen hoe je de snelheid reduceert, hoe je de flap selecteert, hoe je het gear selecteert en wat je op de baan moet doen. En dan heb je een kansje.
0: Ja, veel hopen, dat moet je in ieder geval onderaan de streep. Zijn onervaren mensen dus ja toch wel kansloos?
2: Ja, inderdaad. Maar daarom is volgens Hooyenga in sommige vliegtuigen wel deze oplossing.
5: Dat zie je nu in de kleine luchtvaart. Daar zie je bij bijvoorbeeld kleine toestellen waar één piloot op vliegt, die dan passagiers mee heeft, dat er een soort noodknop is ingebouwd. En wat je dan eigenlijk ziet, als je die noodknop drukt, dat het toestel alles zelf doet. Dus het toestel gaat helemaal zelf een noodoproep doen aan de luchtverkeersleiding. Het toestel gaat zelf bekijken wat zijn de weerscondities, hoeveel brandstof heb ik, wat is een geschikte luchthaven om heen te vliegen. En daar geloof ik eigenlijk eerder in.
0: Oké, nou, dit gezegd hebbende, toch, feit of fictie, kun je een vliegtuig besturen zonder ervaring?
2: Nou, theoretisch is het mogelijk, maar die 50% van de Amerikaanse mannen, ja, dat is natuurlijk gewoon fout, want dat is een veel te grote kans. Het is dus fictie. Melkert heeft wel een vermoeden waarom mensen zichzelf zo overschatten.
3: Ik denk dat onder andere te maken heeft met films die ze gezien hebben waar dingen misgaan in vliegtuigen en bijna neerstorten. En dat een passagier dan de boel redt. Dus ik vind het meer Hollywood-waarheid dan echte waarheid.
0: Oké, zometeen hier op de radio Bureau Buitenland. Nadia Moussaid, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Wat ga je doen?
6: Goedemiddag, Suzanne. Ja, wij gaan onder andere naar de onrusten en de grote protesten in Frankrijk door het hele land, de scholierenprotesten. En we gaan ook nog even kijken naar de Brexit. Is het misschien het einde van de Brexit na 10 jaar?
0: Oké, dat zometeen in Bureau Buitenland. Wij zijn bijna aan het einde van deze één vandaag. Kees, wat is nog?
2: Nou, deze tennisbal van Medvedev gisteren blijkt een hele dure.
7: Is er iemand onwel geworden daar? Ook dat nog op dit moment. Iemand geraakt door die bal. Ja, ik denk dat het geval is. Die is geraakt, die meneer daar. Deze man heeft hulp nodig van de medische service.
2: Hij sloeg de bal weg, vol in het gezicht van een toeschouwer. Hij werd ook gedisqualificeerd. En ja, wat kost het hem dan? 200.000 euro. Want hij krijgt zijn prijzengeld van de halve finale nu niet. Hij zegt wel, ik wil nog excuses maken.
0: Oké, nou, dat is toch op het minste. Goed, dat was het. Onze website heet eenvandaag.nl. Ga daar ook heen als u vragen hebt bij het nieuws. Zoals Johan vandaag over criminelen die dure dingen kunnen kopen met gestolen pinpassen. Onze televisieuitzending is om 6:30 op NPO 1. Zometeen Bureau Buitenland. En wij wensen u verder een fijne middag.
1: Avro Tros, de omroep voor ons.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
10: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
11: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
9: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
12: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
14: Honda, the power of dreams.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
15: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
17: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
18: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
19: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
20: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
22: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
23: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
24: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
23: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
25: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
26: NPO Radio 1.
2: het NOS-journaal.
3: De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's. Dat zijn deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over die prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten onder meer de stichting Kielegat en ook het Breda Jazz Festival. Een middelbare school in Oud-Beijerland blaast een schoolreis af vanwege de onderwijsprotesten in Frankrijk. De leerlingen zouden deze week naar gastgezinnen gaan in de buurt van Parijs, maar de school vindt dat nu niet verantwoord. In plaats van Parijs gaan de leerlingen nu een paar dagen naar Drenthe. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft, die door Salvador Dalí is gemaakt, weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen.
2: NPO Radio 1. VPRO.
4: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
5: Welkom bij Bureau Buitenland. Na 10 jaar Brexit durft de Britse premier Andy Burnham de deur weer open te zetten tot gesprek. Gaat het circus weer opnieuw beginnen? Maar eerst Frankrijk. Daar gaan scholieren massaal de straat op voor beter onderwijs. Het is tijd voor Buitenland. Wij gaan de grens over.
6: Student protests in France spreading to more cities. Authorities say as many as 500 high schools now shut down and thousands of young people have been taken into custody.
7: Some blockades have been peaceful while others have descended into clashes with police.
26: On est 30 dans une classe, c'est vraiment on est déchargé. On n'arrive même pas à se concentrer. On est et en plus le climat quand il fait chaud, il y a pas de clim et quand il fait froid, il y a pas de chauffage.
5: Ja, de afgelopen dagen zijn de Franse scholierenprotesten over het hele land uitgebreid, waarbij de politie hard optreedt. Een 15-jarige scholier verloor zelfs zijn hand nadat hij een handgranaat van de politie oppakte. En ook vandaag zet Frankrijk zich schrap voor een dag vol protesten, met steun van de onderwijsvakbonden nu. Maar achter de protesten schuilt een ander, veel groter probleem. Een land dat steeds verder lijkt vast te lopen. Daarover Frankrijk-kenner Stefan de Vries. Welkom, Stefan.
27: Dag, Nadia.
5: Ja, vandaag dus Nationale Protestdag. Wat gebeurt er nu op de straten?
27: Nou, het ministerie van Binnenlandse Zaken telde vanochtend 86.000 demonstranten. Buiten de regio Parijs, dus in Lyon, Marseille, de andere grote steden. En in Parijs begint straks om 2 uur de grote mars. De organisatie daar die hopen dat er 20.000 tot 40.000 mensen komen. En dat alles onder zeer zware politiebewaking. Dus in het hele land zijn scholen dicht en gaan scholieren en hun ouders de straat op.
5: En hoe verlopen de protesten tot nu toe?
27: Ja, onrustig zou je kunnen zeggen. Maar ja, dat is eigenlijk het geval met bijna alle protesten in Frankrijk. Er zijn altijd flinke incidenten. Wat nu anders is dan anders is dat de politie zeer hard optreedt. Afgelopen week werden 5000 kinderen gearresteerd. 85% waren minderjarig. Daarvan zijn er maar 14 uiteindelijk vastgehouden. Dus ja,
5: nou, Stefan, ik heb zelfs de laatste cijfers dat het er 6100 zijn. Dus er zijn er zelfs
27: ja, dat zou voor. Kunnen. Ja. Ja, dit waren de cijfers tot en met afgelopen weekend. Maar ja. In ieder geval het overgrote deel, 90%, is minderjarig. Dat betekent dat ouders en leraren die proberen wanhopig tussen beiden te komen. Er zijn heel veel video's te vinden waarin ouders de politie smeken om niet met rubberkogels op hun kinderen te schieten. Behoorlijk veel confrontaties ook tussen de politie en ouders en leerlingen en bijvoorbeeld gemeenteraads. Leden die zich ook opwerpen als beschermelingen van de jeugd. Maar dat heeft weinig uitgehaald. Er zijn ontzettend veel incidenten. En dat ziet er kwalijk uit. Een staat die zo hard optreedt tegen haar kinderen. Daar kun je van afvragen of dat een staat is die nog functioneert.
5: En je zegt inderdaad nadrukkelijk, zowel leraren, docenten dus als ouders, die lopen mee eigenlijk om die scholieren te beschermen. Nu vandaag ook steun van de onderwijsvakbonden. Waarom sluiten zij zich aan?
27: Ja, omdat zij... kijk, waar het hier om gaat is kinderen die vragen om beter onderwijs. Ik heb zelf ook gestudeerd in Frankrijk. Mijn kinderen hebben in Frankrijk op school gezeten, ten dele. Het onderwijs is heel archaïsch, ouderwets. Heel erg gericht op het reproduceren van kennis. De gebouwen die hangen bijna met plakband aan elkaar. Dus de grieven van de scholieren die zijn heel begrijpelijk. En ergens ook wel, hoe zou je zeggen, aandoenlijk. Omdat, terecht. Mm. Maar zij willen heel graag beter onderwijs. Nou, wat kun je nog meer wensen dan een generatie scholieren die gewoon naar school wilt? Het punt is dat de staat luistert naar ze, maar antwoordt dus met hard geweld, disproportioneel geweld, zeggen ook organisaties die van mensenrechten. Amnesty bijvoorbeeld zegt dat. En luistert eigenlijk niet naar de grieven van waar het hier om gaat. Want ja, het Franse onderwijs, het is al decennia lang eigenlijk een drama. En daar willen de scholieren nu aandacht voor en willen dat verandert.
5: Ja, en als we nog heel even teruggaan naar dat hardhandige optreden van de politie. Dat is nu al een aantal dagen. Ik zei net ook in het begin, er is zelfs een 15-jarige jongen die zijn hand is verloren. Ja. Nadat hij een granaat oppakte van de politie. Wat is de verklaring dat de politie zo hardhandig optreedt, denk jij?
27: Ja, dat is in het algemeen het geval van de Franse politie. In tegenstelling tot veel andere Europese politiekorpsen, ook in Nederland, werkt de Franse politie niet deescalerend. Dus dat betekent, er wordt eerst geslagen. En als iemand dan nog kan praten, nou ja, misschien wordt er dan een gesprek geopend. Terwijl in de meeste Europese landen gaat het andersom. De politie probeert te deescaleren. Dat is niet het geval, dat is niet de doctrine in de Franse politie. Traangas, rubberkogels, granaten, massa-arrestaties, dat zijn allemaal standaard modus operandi van de Franse politie. Het is vooral bedoeld om te vernederen, om bang te maken, om af te schrikken en ook om te laten zien dat de staat uiteindelijk de autoriteit is en dus autoritair moet optreden. Dat het nu zo uit de hand loopt, zeker tegen kinderen, dat schokt ook behoorlijk veel mensen in de politiek, gewoon in de maatschappij. Maar het is helaas, moet ik zeggen, business as usual.
5: Ja, en er zit er ook een racistische component aan, want we weten natuurlijk. Er zijn natuurlijk meerdere rapporten ook, uitspraken van mensenrechtenorganisaties over de jaren heen dat de politie racistisch optreedt. Hè? Is dat in dit geval ook zo, denk jij?
27: Dat is nog te vroeg om te zeggen. Er zijn wel verschillende getuigenissen van racistische beledigingen. Ook video's circuleren daarvan tijdens aanhoudingen in de cel. Die zijn nog niet onderzocht, maar het patroon is wel bekend. Er zijn regelmatig rapporten van de Franse ombudsman bijvoorbeeld of van mensenrechtenorganisaties, waarop blijkt dat de politie behoorlijk racistisch, althans veel politieagenten racistisch optreden. Ja. Dat past in het plaatje van de reputatie van de Franse politie.
5: Ja, en dan die toestand op die scholen. Jij bent ervaringsdeskundige, jouw kinderen ook.
27: Helaas.
5: Ja. En kun jij eens schetsen wat er dan bijvoorbeeld op de scholen van jouw kinderen allemaal mis was?
27: Nou, heel specifiek op de basisschool van mijn kinderen, midden in Parijs, best een goede buurt, daar zaten gaten in de muren. De verf bladderde vanaf en daar zijn bijna geen middelen. Je moet je ook voorstellen dat leraren die in Frankrijk aan het einde van hun carrière zitten, dus 40 jaar lang voor de klas hebben gestaan, die verdienen vaak minder dan een leraar in Nederland die morgen als 25-jarige voor het eerst voor de klas staat. Dus er zijn heel weinig middelen. Er was een keer bij de kinderen op de school van mijn kinderen natuurlijk veel hittegolven. Er zijn al die gebouwen ook niet op bestemd op de klimaatverandering. Ontzettend heet in de klas. Een vader van een van de kinderen, die had een groothandel in huishoudelijke apparatuur. Ja. Die had 15 ventilatoren gebracht voor in elke klas 1. Omdat die kinderen die hielden het niet uit. De volgende dag stond de inspectie op de stoep. Heeft al die ventilatoren in beslag genomen. Omdat dat geen besluit was van het ministerie van Onderwijs. Dus daar mogen ouders zich niet mee bemoeien.
5: Wat zegt dat volgens jou? Wat is dat voor?
27: Nou ja, dat zegt bijvoorbeeld iets over het feit dat het Franse onderwijs ontzettend gecentraliseerd is. Ja. Er zijn, om het even te chargeren, een paar ambtenaren die op het ministerie van Parijs in een kantoor zitten en daar over het hele land beslissen wat scholen mogen doen en niet mogen doen. Dat betekent dat je een klein schooltje bijvoorbeeld in Hoog in de Bergen, die heeft eigenlijk niks te zeggen over welke leraren ze aannemen, hoe ze hun school inrichten. Dat wordt allemaal beslist vanuit Parijs. Ouders worden ook niet geacht om op school te komen en mee te doen of te helpen. Het is ontzettend ouderwets. En als ouders wel initiatief nemen, nou, zoals die
5: wordt
27: ouder
5: afgestraft.
27: Met die ventilatoren, wordt het direct afgestraft. Ja.
5: Ja. Ja, en de protesten gaan nu inderdaad ook voor het langdurige lerarentekort, de overvolle klassen, de belabberde staat van de schoolgebouwen. Maar en als we dit nou allemaal horen, en het is al zoveel jaar aan de hand, waarom is er al die tijd niks aan gedaan?
27: Ja, om een paar redenen. Ten eerste, er is een enorme stoelendans. Sinds 2022 heeft Frankrijk 7 ministers van onderwijs gehad. Dus dat is eentje per 8 maanden. Dus ja, een onderwijshervorming kost wel 10 jaar. Nou, een minister die zit er een paar maanden, dus dat gaat ook niet goed. En dan ook nog het geld. Frankrijk zit in de grote financiële problemen. Een van de hoogste begrotingstekorten van Europa. Enorme staatsschuld die toeneemt met 500.000 euro per minuut. Iedere minuut weer erbij, sinds Macron president is, al 10 jaar. De regering heeft geen meerderheid in het parlement. Dus elke begroting is een gevecht om te overleven. Het beroep zelf is niet aantrekkelijk. Ik zei het net al, je verdient heel weinig. 1 op de 10 plekken, daar komt eigenlijk geen aanmelding meer voor. En ja, nu belooft de regering wel 1,2 miljard euro. Dat klinkt veel. Er zijn ongeveer 13 miljoen leerlingen. Dus dat is iets van 100 euro per leerling erbij. Het is helemaal niks. En het is geld voor volgend jaar. En dat is natuurlijk een verkiezingsjaar. Dat speelt ook mee. Maar goed, dat zal een toeval zijn dat er dan wel extra geld komt.
5: En over die verkiezingen gesproken, die zijn dus inderdaad volgend jaar. Deze protesten worden door verschillende partijen aangegrepen voor eigen gewin. Wat zie jij gebeuren?
27: Ja, je ziet dat de extreem linkse partij La France Insoumise de beweging omarmt. Jean-Luc Mélenchon, die zelf ooit oud-minister was van onderwijs en daarmee dus ook verantwoordelijk is voor deze ontzettende puinhoop, die staat waarschijnlijk volgend jaar in de tweede ronde tegenover Marine Le Pen. Hij laat zich ook zien bij de scholen en bij de voorsteden. En ja, dan komen de andere partijen gaan over hem heen en zeggen dat hij dit allemaal aanwakkert. Volgens de premier is dit een georganiseerde manoeuvre van La France Insoumise. Maar daar is helemaal geen bewijs voor. Maar het is natuurlijk wel handig, want zolang het over Jean-Luc Mélenchon gaat en extreem links, dan hoef je niet te praten over de problemen op de scholen.
5: Ja, en dan is er natuurlijk ook weer bijvoorbeeld Les Républicains grijpen dit weer aan om, ik weet niet of ik het goed zeg, LFI te verbieden. Kun je eens uitleggen waarom zij dat dan weer doen?
27: Ja, omdat zij zeggen, de LFI ondermijnt de staat door de scholieren op te jutten. Daar is helemaal geen bewijs voor. Daarom moet die partij verboden worden. Dat is ook een typisch Franse reactie. Als er een probleem is, hup, dan verbieden we het en dan gaat het probleem weg. Zo redeneren veel Franse politici. En dan hebben we natuurlijk ook nog Marine Le Pen, de gedoodverfde president volgend jaar, als je nu van de peilingen uitgaat. Die heeft het dan over orde. Dat is ook een typisch Franse reactie. Er is een probleem, dan moet er autoritair worden ingegrepen. Orde. Maar tegelijkertijd heeft de partij ook jonge kiezers nodig. Het probleem met het onderwijs is reëel. Dus daar moet toch Rassemblement National ook iets aan doen. En wat gaan ze doen? Want als zij volgend jaar aan de macht komen, dan zullen ze ook ontdekken dat er geen geld meer is. Mm-hmm. En ja, het is een ongelooflijk ingewikkelde zaak. Deze protesten, we hebben het over brandende prullenbakken, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Dit is een symptoom van een land dat echt ontzettend dysfunctioneel is. Niemand eigenlijk het antwoord heeft op de enorme problemen.
5: Goed, dit is dan ook gelijk een voorproefje op die verkiezingen volgend jaar. Dankjewel, Stefan de Vries.
2: Bureau Buitenland.
0: Nadia Moussaïd.
1: I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good.
0: So the question is, what do we do about that?
1: Until now, the UK rejoining the EU is a bit of a taboo for a British Prime Minister to say.
8: UK Prime Minister Andy Burnham has suggested rejoining the European Union is among the options the UK could consider to reshape relations with the bloc.
5: Ja, 10 jaar lang leek het onbespreekbaar. Het was taboe, maar dat is dus nu verbroken door niemand minder dan een premier zelf, Andy Burnham. Hij zegt dat de Brexit het land meer kwaad dan goed heeft gedaan. Is dit het begin van het einde van Brexit? Daarover Brexit-expert verbonden aan Klingendaal, Rem Korteweg. Goedemiddag, Rem.
9: Goedemiddag.
5: Ja, waarom komt Andy Burnham hier nu mee?
9: Hij heeft vorige week had hij zijn eerste belangrijke toespraak sinds hij deze zomer is aangetreden als premier. Dat is de Labour Party Conference. Dat is een beetje het jaarlijkse feestje van de politieke partijen. En van Burnham was nog niet echt duidelijk wat hij van Europa vond. Hij had een beetje met meel in de mond gepraat de afgelopen maanden. Dat hij Brexit niet echt over wilde doen of die discussie niet opnieuw over wilde doen. Maar toch voor een deel onder druk van de Labour-achterban, die steeds gefrustreerder met Brexit is, heeft hij dan toch de vlucht naar voren genomen. En heeft hij iets gezegd waarvan zelfs zijn naaste adjudanten en vertrouwelingen niet wisten dat hij dat ging doen. Dus die opmerking die hij vorige week maakte en de verandering in het debat die zijn opmerking teweeg gebracht heeft, dat hij dus echt Brexit ter discussie wil stellen, dat schijnt echt uit zijn eigen koker te zijn gekomen. En dat men in Londen ook nu een beetje zit na te denken, en nu?
5: En nu? Ja, want welk politiek risico neemt hij hiermee?
9: Nou, wat hij doet is, allereerst is het belangrijk om te zeggen van, kijk, hij heeft het stokje overgenomen van Keir Starmer. Keir Starmer, die was verkozen op een vrij rustig, gematigd, bescheiden agenda richting Brexit. Hij had het over, we gaan Brexit niet terugdraaien, we moeten Brexit laten werken. Make Brexit work. En Burnham die zegt, dat is niet goed genoeg. We moeten, gegeven de economische druk waar het Verenigd Koninkrijk mee te maken heeft, de economie staat er niet goed voor, en vanwege de veranderende geopolitieke situatie met Donald Trump aan de ene kant en de oorlog in Oekraïne aan de andere kant, moeten we die relatie met de EU veel structureler herzien. En hij zegt niet per se dat hij Brexit terug wil draaien. Wat hij doet is, hij zegt van, we moeten eigenlijk naar alle opties gaan kijken, waaronder mogelijke hertoetreding.
5: Ja.
9: En dat is natuurlijk wel waar een heel groot gedeelte van de discussie en energie nu naartoe gaat. Want hij verandert de regels van het spel nu.
5: Ja, want wat zou een rejoin, zo wordt het genoemd, een rejoin EU, het Verenigd Koninkrijk opleveren?
9: Betere toegang tot zijn belangrijkste afzetmarkt. Dus nog steeds gaat ongeveer de helft van de Britse export, die gaat naar de Europese Unie. Daarnaast is het VK ook heel erg afhankelijk van de toevoerketens die via Europese lidstaten lopen. En om dat makkelijker te maken door bijvoorbeeld weer terug te treden tot de Europese interne markt of de Europese douane-Unie, kan

0: van de toevoerketens die via Europese lidstaten lopen. En om dat makkelijker te maken door bijvoorbeeld weer terug te treden tot de Europese interne markt of de Europese douane-Unie. Kan de Britse economie een rugwindje geven. Hmm. Tegelijkertijd ook op strategisch vlak. Hè, dus veiligheidssamenwerking. De Europese Commissie die heeft allerlei plannen om de defensieindustrie aan te jagen. Tuurlijk, derde landen die mogen daarbij aanhaken, stukje maar beetje. Maar de Britten die willen daar eigenlijk gewoon graag onderdeel van zijn. En heel belangrijk, de Britten maken zich grote zorgen over een nieuw pakket aan economische maatregelen vanuit Brussel. Dat heet met een ingewikkeld woord de Industrial Accelerator Act. Ja. En die zou eigenlijk vrij protectionistisch zijn voor Europese lidstaten, waar de Britten de zure vruchten van zouden kunnen plukken als ze buiten de EU zijn. Dus ja, echt op het praktische economische verhaal zijn er belangrijke voordelen te behalen als ze terug zouden treden. Maar het belangrijkste is natuurlijk van, ja jongens, we hebben net 10 jaar Brexit gehad, gaan we het nu weer helemaal opnieuw beschouwen en opnieuw overdoen, met alle risico's van dien voor de politieke discussie in het VK?
1: Ja, dat is eigenlijk de grote vraag. Hij heeft het opgeworpen. Even nog wat statistieken uit peilingen van YouGov, een groot onderzoeksbureau in het Verenigd Koninkrijk, blijkt dat een nauwere band zonder het EU-lidmaatschap erg populair is bij de bevolking. 73% is voor. Kortom, dat zal Burnham natuurlijk ook weten.
0: Ja. Sterker nog, er gaat zelfs een peiling rond in Whitehall, in Downing Street, in het centrum van Londen, onder de beleidsmakers. Die zeggen dat ongeveer 59% van de Britten hertoetreding tot de EU zouden steunen en slechts 32% die er tegen zouden zijn. Dus dit soort peilingen, iedere peiling is er eentje, geven wel een soort sentiment weer, waar Burnham op mee wil liften. En sterker nog, zijn electorale achterban, die is hier helemaal een voorstander van. En hij heeft ook een soort slim politiek spelletje te spelen. Labour staat onder druk van de Lib Dems en de Groenen, die heel uitgesproken al anti-Brexit waren. Zoals ik net al zei, Keir Starmer die praatte een beetje met meel in de mond. Mm-hmm. Door de vlucht naar voren te nemen haalt Burnham ook de mensen die anders voor Lib Dems of voor de Groenen zouden stemmen ook weer een beetje bij zich.
1: Ja, hij zei, Burnham zette op BBC Radio 4 op een rij welke opties er wat hem betreft zijn voor het Verenigd Koninkrijk.
2: We could stay as we are, that's definitely an option if people think this is the right place to stay. We could look at what George Osborne has said about a customs union. We could look at what the Liberal Democrats said at their conference about single market, or we could go all the way.
1: Ja, is hij duidelijk over wat hij zelf wil?
0: De vermoedens zijn dat hij toch wel een Remainer is. Dat hij geen voorstander is van Brexit. Maar het interessante wat hij zegt in het fragment wat je net liet horen.
1: We could.
0: Dat hij zegt van, maar hij heeft het ook over the British people. En dat suggereert dat hij ofwel dit voor wil leggen als onderwerp in mogelijke toekomstige verkiezingen, dan wel dat hij voor wil sorteren op een soort nieuw referendum over de Europese vraag voor het Britse volk.
1: Ja, en als dat nou zou gebeuren, hoe snel zou dat kunnen gaan, zo'n proces, dat ze weer lid worden van de EU?
0: Oh jeetje, ja, dat is de hamvraag. En in zekere zin, wat Burnham nu doet, is hij legt, allereerst wil hij het debat in het VK veranderen, maar heel nadrukkelijk vraagt hij ook om een soort reactie vanuit Europa. Hij wil ook aftasten hoe dit valt in Europa. Als straks blijkt dat de Britten gewoon één op één weer toe willen treden tot de EU, de euro zouden willen accepteren, onderdeel zouden willen worden van Schengen, vrijheid van persoonsverkeer, dezelfde budgetbetalingen doen die andere Europese lidstaten doen, dan zou het heel snel geregeld kunnen zijn.
1: Ja.
0: Maar dat gaan de Britten niet willen.
1: En waarom willen ze dat niet?
0: Omdat dat aan de basis ligt van de bijzondere relatie die het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie heeft. Ze hebben een geschiedenis van hun lidmaatschap wat bestaat uit alleen maar het kiezen van of het onderhandelen van uitzonderingen. Het is echt ondenkbaar dat ook met deze discussie over rejoin, dat de Britten zouden accepteren dat ze afscheid nemen van de pond.
1: Ja.
0: Ze zijn zeer bezorgd om migratie. Ook vrijheid van persoonsverkeer, wat een van de kernvrijheden van de Europese Unie is, zal een heel delicate kwestie zijn voor de Britten om een positie op te bepalen.

0: bepalen. Met andere woorden, de eerste stap is misschien het debat veranderen. Nou, we willen kijken naar de nieuwe alternatieven, maar the devil is in the details. Er zijn echt onderhandelingen die hieruit zouden moeten volgen om te kijken wat de Britten wel gegund wordt, wat ze moeten doen als concessie, waar ze water bij de wijn zullen moeten doen, waar ze aan mee mogen betalen. En dat spel tussen de EU en het VK, ja, dat zit misschien nog in het verschiet.
1: En als we dan even kijken naar Europa, what's in it for us? Wat levert zo'n Britse terugkeer tot de Europa?
0: Nou, allereerst op het praktische economische vlak, betere toegang tot de Britse markt, de Britse afzetmarkt. We weten in een context waarin we in Europa te maken hebben met zorgen over economische dwang vanuit de Verenigde Staten of industriële overcapaciteit van China, dat het belangrijker is om die Europese interne markt groter en dieper te maken.
1: En qua veiligheid of militair?
0: Nou ja, precies. Dat is het tweede punt. Op veiligheidsvlak, die relaties zijn natuurlijk al nauw, maar met de Britten aan boord, betere afstemming over hoe we steun aan Oekraïne kunnen geven, hoe we Europa op veiligheidsvlak weerbaarder kunnen maken. Voor Nederland, we delen een Noordzee. De hele afstemming over het bewaken en beschermen van het Noordzeegebied en de elektriciteit en de bekabeling die daar ligt, wordt makkelijker als de Britten er weer bij komen. Ja, maar nogmaals, daar zijn we echt nog niet.
1: Maar Macron reageerde wel al met welcome back. Is er al duidelijk hoe de rest van Europa heeft gereageerd?
0: Volgens mij is het naast Emmanuel Macron heeft de Spaanse premier heeft positief gereageerd. Ja. Maar het is wachten op hoe von der Leyen gaat reageren. Op 20 november komen von der Leyen en Burnham bij elkaar. Ja. En ik verwacht dat men toch stilletjes zal staan te juichen in Brussel dat er nu een premier is die met een hele positieve grondhouding op structurele manier wil kijken naar het versterken van de relatie. Ja. Maar er zal ook in Brussel altijd nog een klein duiveltje op de schouder zitten en die zegt van ja, maar wacht eens even, dit is al de 7e Britse premier in 10 jaar tijd.
1: Dus
0: is een belofte van het herzien van de Brits-Europese relatie?
1: Ja, en dan hebben we heel kort weer terug naar het VK zelf. Mr. Brexit, Nigel Farage van Reform nu, noemt het verraad, hè, dit voorstel van de premier. Ja. En hij zegt ook, het is een cadeau voor zijn partij. Jij hebt natuurlijk ook eerder geschreven in je boek dat de Brexit een keuze was tussen emotie en ratio. Dreigt dit nu dezelfde kant op te gaan?
0: Nou, allereerst voor Farage, het is totaal logisch wat hij nu doet. En zijn verkiezingsprogramma, dat schrijft zichzelf nu. Dat is gewoon bescherm Brexit, bescherm onze grenzen. Hmm. En de uitverkoop van het Britten aan de Europese Unie moet stoppen. Dat is de lijn van Farage.
1: Ik denk, het spijt me dat ik je moet onderbreken, maar we gaan hier vast vaker over doorpraten. Dank je wel.
0: Heel graag.
1: Dank je wel, Rem Korteweg. Zometeen na de Ster en het NOS Journaal, Jurgen van den Berg met Villa VDB. Dat na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. En wij zijn er morgen weer om 2:30.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof schrijver Milushka Meulens schreef het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar terug naar de schoenenboom.
2: Doordat ik zoveel las, had ik ook een plek om naartoe te gaan waar het veilig was.
0: En acteur en regisseur Diederik Ebbingen duikt in de wereld van de podcast in het vijfde seizoen van het satirische programma Promenade.
3: We denken ook eigenlijk elk seizoen, maar wat we nu gaan maken is zo raar, nu zal er wel echt helemaal niemand meer kijken.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: AI.
8: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off-Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
9: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
16: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
17: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: NPO Radio 1, 2 uur.
19: Van den Berg.
20: Goedemiddag allemaal. Er is de laatste tijd veel over zogenoemde jonge cyberbreinen in het nieuws. Dat zijn jongens die in de criminaliteit terechtkomen. Barry van Kampen en Jolanda van Zetten die proberen dit soort whiskips op het rechte pad te houden. Hoe ze dat doen, dat hoort u zo meteen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
21: Rond deze tijd begint in Parijs een grote protestmars van scholieren, docenten en ouders tegen de slechte staat van het onderwijs in Frankrijk, zoals zij zeggen. Verslaggever Steven de Kranen van de VRT is in Parijs. Steven, hoe is het daar bij jou?
1: Ja, ze zijn net vertrokken voor die manifestatie. Echt tienduizenden, vooral jongeren, scholieren lopen voorop hier in de manifestatie. Daarachter studenten en dan ook traditionele vakbonden, want ook de vakbondsorganisaties hebben zich aangesloten. Heel veel lawaai zoals je kan horen. En de eisen blijven dezelfde. Minder overvolle scholen, betere schoolinfrastructuur, meer vervangende leerkrachten. Maar iedereen houdt toch een beetje de adem in hier in Parijs dat het niet tot rellen komt, want we zien toch ook weer heel veel gemaskerde jonge mannen rondlopen die uit zijn op rellen en op vernielingen aanbrengen.
21: Ja, in verschillende steden is het al tot confrontaties gekomen met de politie. Is er daar in Parijs veel extra politie op de been?
1: Ja, je ziet hier heel veel oproerpolitie die dus de betoging moet, zoals dat dan heet in Frankrijk, encadrer, omkaderen. Zodanig dat er generaal schoppers uit het parcours ontsnappen om vernielingen aan te brengen. We spreken toch van een paar duizend agenten die hier ook op de been zijn. Gendarmerie, CRS, de oproerpolitie. En dan natuurlijk nog gewone politieagenten van de stad Parijs. Die meer voor het ordelijk verloop moeten instaan. Maar het belooft toch heel moeilijk te worden. Het is een zonnige, warme dag hier in Parijs. En dat betekent dat er heel veel actiebereidheid is. En het is natuurlijk ook een beweging die al weken aanhoudt. Dus de frustratie zit ook hoog.
21: Goed, dankjewel. Steven de Kranen van de VRT. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Het bedrijf heeft zelf dus niets gezegd over de mogelijke hack. Het voormalig hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Het is volgens deskundigen een van de grootste uitbraken sinds de jaren 90. De oorzaak zou de dalende vaccinatiegraad zijn. In New York is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen. Schaatser Amund Sjöbrand is na een kort ziekbed op 73-jarige leeftijd overleden. De Noor werd in 1981 Europees kampioen allround in Deventer en veroverde vlak daarna ook de wereldtitel. Sjöbrand vormde samen met zijn landgenoten Stensen, Sten Schemmet en Storholt de befaamde Vier Essen. Het kwartet had een groot aandeel in het populair maken van de schaatsport in Noorwegen. De Eerste Kamer debatteert vandaag over de plannen van het minderheidskabinet voor volgend jaar. De VVD in de Senaat staat een stuk positiever tegenover samenwerking met PRO dan VVD-leider Dylan Jesselgus. PRO-fractievoorzitter Rozemuller vroeg senator Klip van de VVD daarnaar.
7: Dat het land erbij gebaat is dat liberalen, christendemocraten en progressieven als hoofdstromen in onze Nederlandse democratische politiek elkaar moeten kunnen vinden voor een langetermijnagenda. En dat persoonlijke dingetjes en zo daar ondergeschikt aan zijn.
22: Wij hebben het daar buiten deze zaal ook vaker over gehad. Dus dat is zeker iets waar wij ook serieus naar zouden willen kijken.
21: Net als in de Tweede Kamer moet het minderheidskabinet in de Senaat ook op zoek naar een meerderheid voor alle plannen. De Nobelprijs voor de natuurkunde gaat naar de Belgische wetenschapper Francis Halsen. Zijn onderzoek gaat over neutrino's. Neutrino's zijn kleine, neutrale deeltjes die bijna overal doorheen gaan. De zwaartekracht heeft weinig effect op die deeltjes en ze worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen is heel verrast door de prijs. Hij reageerde telefonisch tijdens de bekendmaking.
23: It was a great surprise and I obviously didn't expect it. I'm traveling through Italy. I would like to point out that this project started as a collaboration of UW Madison and Berkeley, but the first people who joined this project at a very early stage were the universities of Uppsala and Stockholm.
21: De winnaar van de Nobelprijs voor de natuurkunde werd bekendgemaakt door de Vlaamse professor Ellen Moons. Het is voor het eerst dat een vrouw dat deed. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft, die door Salvador Dalí is gemaakt, weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek, De Apocalypse, weegt 210 kilo in totaal en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en het wordt maximaal 23 graden.
20: ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest.
0: Er is een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Voorthuizen is de vertraging een half uur. Het verkeer kan omrijden via Ede over de A30 en de A12. En verder ook een lange file op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. Daar is de vertraging nu een kwartier. De oorzaak is een auto met pech. Daardoor zijn er twee rijstroken dicht.
2: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Vanavond de finale van de Meestergids. In het Van Gogh Museum wachten finalisten de ultieme vuurproef. Een groep kritische kunstkenners overtuigen van hun kwaliteiten als gids. Wie verdient de titel de Meestergids? Vanavond 8:30 NTR NPO 2.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
25: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
26: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
27: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
30: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
31: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
32: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
33: Het kind is niet belangrijk.
34: En ze hebben het goede hebben ze me alles afgenomen, alles, mijn hele leven.
35: En dan onder het mom van het geloof.
36: De geheimen van de meisjes van de Goede Herder. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
37: En toen zei ze, jij mag dat niet vertellen.
38: NPO Radio 1. Max.
39: Jurgen van den Berg.
20: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. En vandaag is het de dag van het bruiswater. Althans, volgens de eeuwige almanak. Er staat ook een gedicht bij van Frank van Pamelen. Dat gaat zo. Let maar op, het duurt nog even en dan sta ik door Spa Rood nooit meer dronken in het leven. Let maar op, het duurt nog even. Maar wat is straks wat ik straks ga uitgeven aan dat spul is idioot. Let maar op, het duurt nog even en dan sta ik door Spa Rood. even kijken op de gastenlijst. Die heb ik hier in mijn rechterhand. Barry van Kampen en Jolande van Zetten komen langs. Zij proberen jonge WizKids te behoeden voor een overstap naar de cybercriminaliteit. De muurschilderingen van kunstenaar Jan is de Man. Jan Heinsbroek heet hij in het echt. Die zijn wereldberoemd in Utrecht, maar ook daarbuiten intussen. En nu is er een documentaire over hem gemaakt. Maker en leidend voorwerp zijn zometeen te gast hier in de villa. En er is ook weer een vraag van vandaag. De gemeente Amsterdam gaat een proef doen met een maximum snelheid op de fiets. Fietsers mogen in de proefperiode nog maar met maximaal 20 km per uur over de Amstelveense weg rijden. Allemaal vanwege de veiligheid. In dat kader zijn hier wat fietsvoorschriften van influencer Maxim Hartman.
0: Always choose the cycle pass on the right side of the road. Never ride in front of the tram, because the tram is your enemy. If you turn, use your hand and arm to give the direction you are going to. Everybody in the traffic is crazy. Except you.
20: De vraag van vandaag. Wanneer ging het bij u mis op de fiets? Reacties mogen naar villavdb@omroepmax.nl. Of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. Dan schakelen we gelijk door naar de intercom van de villa beneden. Bij de voordeur, daar staat huisvriendin en voorzitter van de vakbond voor dieren en expert dierenwelzijn Marjolein de Rooij. Marjolein, goedemiddag.
1: Hi Jurgen, goedemiddag.
20: We gaan het hebben over een nieuw boek, begrijp ik. Dat heet Dierbare Taal, geschreven door Ingrid Visseren-Hamakers. Wat is dat, dierbare taal?
1: Ja. Dat is een taal waarin we rekening houden met dier, klimaat, natuur en milieu. Het komt voort uit de ecolinguïstiek. Dat is een tak van de taalkunde die onderzoekt hoe taal beïnvloedt hoe wij naar dieren en naar de natuur kijken. En in dit boek beschrijft ze een heel veel voorbeelden over... Nou ja, dat de huidige taal op heel veel vlakken toch dieronvriendelijk is en gewelddadig en zeker niet duurzaam.
20: Dus het gaat dan om gezegden bijvoorbeeld die we al jaren gebruiken, uitdrukkingen, dat soort dingen.
1: Zeker, maar ook gewoon woorden. Hè? En we zien natuurlijk, het is natuurlijk heel duidelijk dat taal ons beïnvloedt. Dat zien we in de geschiedenis, over nu over de slavernij praten, is omdat wij daar anders over zijn gaan denken. Ik zie het in de politiek ook. Als ze willen gaan bezuinigen, dan noemen ze dat een hervorming en dan is er plotseling geen bezuiniging meer.
20: Ja.
1: En dat geldt natuurlijk ook voor de woorden die we gebruiken in de veehouderij en over dieren in zijn algemeenheid. En in het boek beschrijft ze één woord wat voor haar alles samenvat en dat is het woord veestapel. En met dat woord wordt eigenlijk miljarden dieren wereldwijd op één hoop gegooid. En het woord vee betekent dat je niet kan tellen, dus dat is eigenlijk ontelbaar en daarmee heb je ook alle individuele dieren niet meer voor je oog als je dat woord hoort. En dat soort woorden benoemt ze in haar boek. Maar ze gaat inderdaad ook over naar hele leuke, grappige uitdrukkingen.
20: Noem eens wat van die woorden of uitdrukkingen die dan volgens haar niet meer kunnen eigenlijk.
1: Nou, het is niet zozeer een boek. En dat staat er ook heel duidelijk in van dit mag je niet meer zeggen. Het is vooral een boek van realiseer je wat het betekent. En het gaat van heel eenvoudig, hè? Ja. Van twee vliegen in één klap. We slaan allemaal wel eens twee vliegen in één klap.
20: Ja.
1: Waarom zeggen we niet gewoon, er zijn twee vliegen in één hoor gevangen?
20: Want door die klap zijn ze dood. Dat willen we dan eigenlijk liever niet in die uitdrukking.
1: Nee, dat heeft toch een bepaalde vorm van gewelddadigheid in zich.
20: Ja.
1: Ze rennen rond als kippen zonder kop. Misschien moeten we zeggen, ze rennen rond als kinderen op een schoolplein. Je zegt hetzelfde, maar het is toch een andere vorm.
20: Ja,
1: maar ze zegt ook dat er al wel heel veel goede, dierbare taal is. Dus we moeten ook altijd even naar de positieve kant kijken natuurlijk. En dan kan je denken van, zij doet geen vlieg kwaad. Nou, dan weten we allemaal dat een heel aardig persoon is.
20: Ja, ja. Die slaat iemand die geen vlieg kwaad doet, die slaat geen twee vliegen in één klap meestal.
1: Precies. Nee. Ja. Of iemand is zo vrij als een vogel. Nou, dat geeft precies aan wat een vogel behoort te zijn.
20: Ja, ja.
1: Nee, en er zijn heel veel verschillende vormen waarin we toch ook kunnen zien dat taal dingen wil verbloemen of dingen wil verzachten. Of andere woorden gebruikt voor iets omdat de werkelijkheid te hard of te pijnlijk is.
20: Ik zie al wel weer mensen met de stoom uit de oren die zeggen, nou, wordt dit ook nog van ons afgenomen? Hè? Maar, en dit zijn uitdrukkingen die we al jaren, zo niet eeuwen gebruiken, maar misschien is dat juist wel het probleem. We kijken nu anders naar dieren.
1: Dat is het, dat is zeker zo. En zij is heel duidelijk dat ze zegt, ik neem niks van je af. Het is meer, besef nou eens wat er gebeurt. En ik had het zelf dit weekend, ik was... De staatssecretaris liet weten dat hij een verbod wil afgeven op onverdoofd slachten. Ik was met mijn ouders uit eten. Mijn moeder zei, goh, is toch fijn dat de dieren voortaan verdoofd worden. Ik zei, mama, die dieren, waar hij het over heeft, dat is een koe die wordt met een pen in zijn hoofd onschadelijk gemaakt en daarna krijgt hij een halssnede. Dus wij noemen dat verdoven en dat geeft mensen het idee dat er dus een heel aardige mevrouw of meneer met een injectienaald een ei over het hoofd geeft en hem verdoven, maar het is gewoon een schietmasker wat zo'n dier op heeft. Dus
2: je moeder stuurde gelijk de biefstuk terug naar de keuken.
1: Ja, dat, die bestelt ze niet als ik er ben. Nee, maar om aan te geven dat woorden ook de werkelijkheid soms een beetje kunnen vervormen. In het voordeel van een bepaalde club. En dat zijn in dit geval niet de dieren.
2: Nee. Volgens mij is het punt duidelijk. Dat boek heet dus Dierbare Taal, geschreven door Ingrid Visseren Hamakers. Dank voor het tippen. Huisvriendin Marjolein de Rooij, hoor u.

0: Crystal Sledge is dat. En Love Don't Go Through No Changes On Me.
1: Tot 4 uur. Villa VDP.
0: Ja, het begint vaak met kattenkwaad, zoals het hacken van de schoolwebsite. Maar sommige zogenoemde cyberbreinen, WizKids met uitzonderlijk digitaal talent zijn dat, die gaan daarna het verkeerde pad op. Ze belanden in de cybercriminaliteit. En dat is serious business. Kijk maar naar de recente arrestatie van de 24-jarige Nederlander Pepijn van der S, die een van de leidende figuren zou zijn van hackersgroep Shiny Hunters.
2: Het is geen onbekende in de internetwereld, die Pepijn van der S. Hij zat eerder al vast vanwege hacken. Hij was net vrij.
3: Today, our partners at the Dutch National Police announced the arrest of one of the alleged leaders of Shiny Hunters. A group linked to cyber attacks in the United States, the Netherlands and around the world.
4: Ik vind dat je echt heel erg dankbaar moet zijn dat die ethisch hacker bij jouw bedrijf langskomt om te laten zien wat diegene gevonden heeft.
5: Ze breken digitaal in bij een bedrijf en stelen een hoop informatie. Vervolgens eisen ze geld. Betalen de bedrijven niet, dan zetten ze de informatie online.
0: Ik ga erover praten met ethisch hacker Barry van Kampen en met juridisch adviseur Jolanda van Zetten. Goedemiddag allebei.
6: Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Want jullie proberen dit soort jongeren in een vroeg stadium te behoeden voor een overstap naar, ik noem dat maar even, de dark side. Barry van Kampen, jullie stonden met anderen aan de wieg van het project Hack Right. Wat is dat voor project?
6: Nou, we hebben op een gegeven moment hebben we gedacht van, hey, moet je horen, als we nou jongeren tegenkomen die bezig zijn met hacken, dan moet je eigenlijk afvragen van, worden die er nou beter van als je die achter de tralies zet? Of moeten we dat talent behouden en zeggen inderdaad van, hey, weet je, we geven ze een soort heropvoeding, we geven de kans om zichzelf een tweede keer te bewijzen en dan vervolgens de cybersecurity-industrie in te duiken. Want we hebben gewoon echt veel meer, ja, ethische rakkers nodig die de wereld een beetje beschermen.
0: Ja, ja. En die Pepijn, begrijp ik, die heeft ook dat traject doorlopen. Maar hij is uiteindelijk toch bij dat Shiny Hunters terechtgekomen.
6: Ja, daar heb je zeker wel een punt te pakken. Maar aan de andere kant zeg ik ook wel van, ja, weet je, Pepijn is één van velen. En ik weet niet of je wat gehoord hebt van recidieven. Dat betekent criminelen die terug in het systeem crimineel worden. Ja, dat is er eentje van, nou, pak een beetje 60, 70 inderdaad. Nou, dan zijn de getallen echt wel veel beter dan dat als je het hebt over traditionele criminaliteit.
0: Er zitten altijd wel ergens rotte appels tussen, zeg je eigenlijk.
6: Ja, zekers.
0: Ja. En hoe ziet die begeleiding van dit soort jonge hackers eruit dan? Als ze een keer in de fout zijn gegaan, hoe pakken jullie ze op?
6: Nou, eigenlijk het is het belangrijkste om een beetje uit te leggen wat Hack Right dan is. Dus want Hack Right is eigenlijk een samenwerking tussen de law enforcement, dus eigenlijk de justitie, politie, de reclassering, bureau Halt en de, even kijken, nu vergeet ik de Raad van de Rechtspraak volgens mij nog, of de Raad van de Kinderbescherming. En die hebben gezegd van, weet je, laten we met het bedrijfsleven gaan samenwerken, zodat mensen die in de praktijk staan, ja, de kans krijgen, ja, om te vertellen hoe het nou werkt en wat nou wel of niet mag. En dat kan zijn dat je bijvoorbeeld een dag wordt uitgenodigd bij zo'n partij en dan krijg je eigenlijk gewoon ethische kaders, wat is wel of niet normaal. Maar het kan ook zijn dat je een coachingstraject krijgt. En daarmee word je, nou, soms wel gedurende een half jaar begeleid door een van de Hack Right begeleiders. En dan mag je een mooie opdracht doen en daar leren we heel veel van, maar ook heel belangrijk, dan krijg je een netwerk om je heen, ja, die anders denkt en in ieder geval ethisch denkt.
0: En dat ging vroeger dus anders, want dit soort jongens kwam dan bij de politie terecht en daar zat dan iemand met weinig kennis tegenover, zou ik maar zeggen.
6: Die gaat dan uiteindelijk meer een beetje de traditionele route in. En een van de eerste casussen, dat is ook een casus waar Jolanda en ik samen bij betrokken waren. Ja, dan merk je ook wel dat zo'n jongen of zo'n meisje die dan eigenlijk een beetje geslagen is door het systeem, ja, eigenlijk blij wordt dat hij op een gegeven moment met iemand praat, een peer, die ook begrijpt wat Python en PHP is en programmeertaal, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dan zie je ze echt helemaal gewoon wakker worden van, hey, wacht even, ik praat nu niet met iemand, ja, die met deuren al bij mij naar binnen is gekomen, met iemand die mij begrijpt. En dat is eigenlijk wel een beetje de kern van Hack Right.
0: Ja. Mevrouw van Zetten, u zit er voor de juridische kant bij, zeg maar. Wat zijn dit voor jongens? En ik hoor ook net meisjes, hè, want ik denk altijd dat het alleen maar jongens zijn.
7: Ja, er zitten ook meisjes tussen, absoluut. Alhoewel dat nog wel wat onderbelicht blijft, hoor.
0: Nou, hou dat zo, meiden, jongens. Zou ik zeggen in dit geval.
7: ik zit er voor de juridische kant in mij, maar ik heb in mijn vorige leven, wil ik bijna zeggen, was ik officier van justitie en heb ik samen met Barry inderdaad Hack Right mede vormgegeven. Er waren nog veel meer mensen bij betrokken. Wat ik zag was een jongere die, één, heel jong, moeilijk op school. Een gezin wat niet echt steunend was, zeg maar ook omdat ze hem niet begrepen.
0: Maar het zijn gewoon hele slimme types allemaal. Over het zijn
7: ja, en je krijgt ook wel een beetje het beeld altijd, hè, wat je kent van de media, zo'n hoodie en net even, niet zo sportief, zullen we maar zeggen. En te veel achter de laptop en aan het gamen continu.
0: Energiedrankjes.
7: Ja, die ook, ja. Veel cafeïne. Dit zijn jongeren die op zich geen kwaad willen. Het zijn eigenlijk hele eerlijke jongens en meisjes die vrij open zijn over wat ze doen, mits je maar het goede gesprek voert.
0: Maar u zei net ook al, u noemt volgens mij het woord buitenbeentje ook. Ja. Dat zijn ze doen, omdat ze super slim zijn. Dus in zo'n klas bijvoorbeeld ook, kan ik me voorstellen dat ze ook daardoor toch een beetje afvallen of zoiets, om niet met de groep meedoen. En dat kan natuurlijk juist een reden zijn dat je dan met dit soort praktijken ineens de held kan worden.
7: Ja, dat klopt. En op het internet kunnen ze dus ook een ander imago hebben dan offline, hè, voor onze fysieke omgeving. En dat is ook een van de punten. Wat je wil is dat deze kinderen gezien worden. Niet alleen online, want daar zitten ook criminelen die ze oppikken. Maar ook offline. En dat je ze dus ook kan laten zien van, hey, je hebt talent. Daar kun je iets heel moois mee doen, mits je het goed inzet. Ja. En online zijn die grenzen helemaal niet zo duidelijk. Wanneer is nou een deur? Als je fysiek kijkt, je weet dat je niet mag inbreken. Je mag niet zomaar iemands huis binnenstampen. Online is dat veel ingewikkelder, want als er een poort open staat, waarom mag ik daar niet even verder op doorkijken? En tot hoever mag ik dan gaan? En die ethische grenzen, die ethiek, proberen we ze mee te geven.
0: En hoe kan het, want er zijn dus weer jongens en meiden dus die de overstap maken naar die cybercriminaliteit. Dat gebeurt ook online of zo, dat ze daar dan voor worden geronseld?
7: Ja, online, offline, allebei. Online, wat je ziet, er wordt veel onderzoek gedaan, onder andere door de Haagse Hogeschool. Wat je ziet is dat jongeren vaak beginnen met gamen. Hè. Dat is ook bekend, dat is ook al een paar keer in nieuws geweest nu. Ze beginnen met gamen. En een van mijn voorbeelden, want ik ben ook bedrijfsbegeleider geworden. Een van mijn voorbeelden, deze jongen werd gehackt tijdens het gamen. Zijn spulletjes werden gestolen. Daar baalde hij uiteraard van. Maar begon zich dus ook te verdiepen in het hacken. En zo is hij dat wereldje ingerold. Want die algoritmes die gaan meebewegen. En voor je het weet zit je in een tunneltje. En kom je er niet meer uit. En zit je dus echt aan de foute kant. En er zijn heel veel mensen online die talenten eerder zien dan wij ze zien.
0: Ja. Er was ook een beroemd voorbeeld van de Belastingdienst die gehackt is, hè, door Jelle S. Die heeft ook contact gehad met de Volkskrant. Daar zegt hij dan, ik heb dat eigenlijk gedaan. Ik heb die site platgelegd omdat het leuk was. Dus overzien zij zelf wel de gevolgen van hun daden?
7: Nee, totaal niet. Want voor...
0: ik denk dat we nu gehackt worden. Door iemand, iets. Jongens, hou even op met dat gehackt. We willen even graag luisteren naar het verhaal van mevrouw Van Zetten. Ik weet niet of u ons nu hoort hier vanuit Hilversum. Jullie zitten op afstand namelijk. U was begonnen aan het verhaal. Er zaten allerlei rare hiccups in het geluid. Dus we beginnen nog even met het antwoord. Ja.
7: Ik begin weer even opnieuw. Jelle, die specifiek was een dosser. Daar is een mooie podcast overigens vanuit het huiswerk.
0: Dit is te veel een
7: tabelletje lellen.
0: Het gaat toch niet goed met de verbinding op een of andere manier. Dus ik weet niet waar dat aan ligt.
8: Slechte verbinding.
0: Het hapert nogal.
7: En dan
0: moeten luisteraars moeten inderdaad allerlei woorden gaan invullen. Dan lijkt het net een soort bingo te worden. En dat is bijna niet te doen. Ik kijk even aan deze kant wat we hier aan kunnen doen. Ik denk niet zo heel veel. Want nogmaals, jullie zitten op afstand. Niet hier in de villa. Wellicht dat er wat stekkertjes aangedrukt kunnen worden. Ik heb geen idee. Het gaat dus over die jongen die de Belastingdienst had platgelegd. Omdat het leuk was. En daar gaf u eigenlijk antwoord op.
7: Maar haperend. We hadden het even over die de Belastingdienst heeft gedost. Hè, dus de website offline gebracht. En wel meer sites. En voor Jelle was het digitaal belletje lellen.
0: Ja, ja.
7: Dat klinkt onschuldig.
0: Ja.
7: De gevolgen waren enorm.
0: Ja. Even kijken of die lijn met Barry van Kampen beter is. Op welke manier verschilt het hacken van nu ten opzichte van een paar jaar geleden?
6: Nou, de wereld is...
9: En waar je naar moet kijken is eigenlijk dat nieuwe technologie is toch echt wel meer ingezet eigenlijk. En dan moet je denken aan AI, dat dit soort tools veel makkelijker beschikbaar zijn. En dit soort tools die liggen eigenlijk direct voor het oprapen. Aan de andere kant zeg ik ook, het biedt ook wel weer een kans uiteindelijk om ervoor te zorgen dat we jongeren wat makkelijker mee in het onderwerp kunnen nemen. En dat we cybersecurity professionals kunnen kweken ermee. Maar de grondslag ligt natuurlijk wel van dat we ervoor moeten zorgen dat ze goed begrijpen wat er wel of niet mag in de wereld. Ja.
0: En kijk, want dit klinkt allemaal hartstikke nobel. Tegelijkertijd denk ik dan van je hoort ook de bedragen die er omgaan in die wereld. Als jonge hacker is het ook denk ik heel lastig om die verleiding te weerstaan.
9: Ja, dat is een goed punt wat je aanhaalt. Want iedereen denkt altijd maar dat je zoveel geld kan verdienen eigenlijk in die criminele sector. En stiekem is het eigenlijk helemaal niet zo interessant. Want je moet continu eigenlijk achterom kijken inderdaad. Van ja, of er de politie achter je aan zit. En geloof mij, de Nederlandse politie is echt serieus goed in dit soort boevenpak hoor. Ik bedoel, kijk maar naar Pepijn van de S. Ja, weet je, die is toch uiteindelijk van zijn bed gelicht. En ja, dus langs die route, als je verkeerd bezig bent. Ja. En het tweede punt, is misschien ook wel belangrijk om te zeggen. Als je dan geld hebt op een bitcoinrekening. Ja, dat is nog niet geld waar je hypotheek van kan betalen. Hè? Hou daar ook rekening mee.
0: Ja. Kortom, we beginnen niet aan, is eigenlijk het idee. En daar is ook dit project dus op gericht. We gaan het gesprek hier eindigen, want ja, nogmaals, er zit een rare technische hapering in. Hartelijk dank voor de bijdrage aan dit verhaal. U hoorde juridisch adviseur Jolanda van Zetten en ethisch hacker Barry van Kampen. Het is half drie.
8: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten uit het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
10: In verschillende Franse steden zijn onderwijsprotesten uit de hand gelopen. Onder meer in Lyon en Straatsburg zijn er gevechten geweest tussen demonstranten en de politie. De betogers willen betere omstandigheden in onder meer leslokalen. In Parijs is een grote betoging net begonnen. Daar is veel politie op de been. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. Er zaten 23 mensen in hetzelfde vliegtuig als de man. Zij zitten in isolatie. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelfs nog niets over gezegd. En in Frankrijk is een enorm boek uit een museum gestolen. Het boek De Apocalypse weegt in totaal 210 kilo... en is een van de zwaarste en duurste boeken ter wereld. Het is gemaakt door 14 kunstenaars, onder wie Salvador Dalí. Het is een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen.
0: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Edwin Gerritsen.
11: Er staan een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Voorthuis en Hoevelaken. 10 minuten oponthoud na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. A15, Europoort richting Gorinchem, voor Alblasserdam 10 minuten. En op de N15, Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg een half uur oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden.
8: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. Gemeente Amsterdam die gaat een proef doen met een maximum snelheid op de fiets. Fietsers mogen in de proefperiode nog maar met maximaal 20 km per uur over de Amstelveense weg rijden. Allemaal vanwege de veiligheid. En om eens te kijken of dat te handhaven is op deze manier. Of dat mensen ook inderdaad wat langzamer gaan rijden. Op de fiets dus. De vraag van vandaag. Wanneer ging het bij u mis op de fiets? Reacties kunnen naar villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisteren. Dat heeft Corné ook gedaan. Hij zei, ik ging ooit als 15-jarige fiets ik met de handen in de zakken op de fiets. Ik ging net door Oranje op een druk kruispunt. Een van mijn vrienden sneed mij per ongeluk af en mijn voorwiel bleef haken in zijn achterspatbord. Ik sloeg midden op dat kruispunt over de kop met mijn gezicht op het asfalt, want ik kreeg mijn handen namelijk niet op tijd uit de zakken. Een ervaring dus van Corné. Nou, dit soort verhalen willen we graag horen, dus kom maar door. Elise Moeskops, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: U bent wethouder mobiliteit bij de gemeente Amsterdam. En dus de baas eigenlijk over deze proef, hè, die gehouden gaat worden op de Amstelveense weg. Ik dacht, ja, ik fiets ook wel eens in Amsterdam. Dat je daar vooral hard moet fietsen. Vooral ook door het rode, het licht moet fietsen. Dat is Amsterdams.
12: Dat is zeker een beetje Amsterdams doortrappen. En tegelijkertijd zien we dat ook onze stad heel erg veranderd. We hebben heel veel andere gebruikers op het fietspad erbij. Met e-bikes en fatbikes en cargo vervoer. Dus ja, we zullen ons wel een beetje moeten gaan aanpassen, ben ik bang.
0: Ja, dat is de reden dat deze proef wordt gehouden.
12: Ja en nee. Heel veel steden en gemeentes hebben bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eigenlijk al heel lang gevraagd om mogelijkheden om meer te doen op het fietspad. En nu heeft het ministerie gezegd, nou oké, maar dan we gaan er wel naar kijken, maar dan moeten jullie ons wel helpen wat we dan moeten doen. En zo hebben ze dus een aantal gemeentes aangeboden om een paar proeven te doen. Nou, Amsterdam doet mee en Houten doet mee om op het fietspad een maximum snelheid in te voeren.
0: Ja. En in Houten hebben ze dan zeg maar een autoluwe wijk gepakt, hè, waar ze dat dan doen om te kijken hoe daar dan op gereageerd wordt. De Amstelveense weg, die kennen we toch als een vrij brede weg?
12: Ja, met een heel smal en heel druk fietspad ernaast. En dat was ook precies de bedoeling. In zoverre, wij wilden echt iets doen wat heel anders was dan wat Houten deed. Want ja, dan kan je echt wat leren aan verschillen. Hier rijden wel 10.000 fietsers per dag overheen.
0: En hoe gaat u dat dan controleren? Of die mensen ook echt zich aan die 20 kilometer houden?
12: Nou ja, eigenlijk niet. Want dat mag helemaal niet. Want daar heb je ook een wetswijziging voor nodig. Hè. Dan kan politie of handhaving een boete opleggen of iets anders. Dus we gaan echt nu voor het eerst in elk geval kijken, wat gebeurt er als we een bord neerzetten met 20 kilometer per uur? We brengen markeringen aan op het fietspad. Doet dat wat met mensen? En we gaan ook kijken of we ze niet een beetje mentaal kunnen belonen door zo'n gezellige teller neer te zeggen van ja, jij bent de zoveelste die nu wel een beetje relaxed over dit fietspad rijdt. En ben je dan eigenlijk niet gewoon een leukere weggebruiker?
0: Ja, ja, precies. Je probeert eigenlijk de mensen op een positieve manier eigenlijk te kietelen.
12: Ja, bij gedragsverandering is de sociale norm het allerbelangrijkste. Dat is eigenlijk wel iets wat we weten. Wat je net al zei, er zijn regels tegen door rood rijden en we hebben snelheidsmaxima. Maar daar houdt ook niet altijd iedereen zich aan. Er zit een heel groot verschil in. Hè? Als fietser of als voetganger denk je, ach, dat rode licht is een beetje optioneel. Maar als automobilist denk je dat eigenlijk nooit. En dat is echt die sociale norm. En dat hopen we op het fietspad toch wel echt een zetje te kunnen gaan geven.
0: En het is ook inderdaad interessant om te zien. Want je gaat natuurlijk wel kijken hoe hard mensen fietsen. Ondanks dat er dus geen boetes worden uitgedeeld. Maar om te zien hoe die verschillen zijn ongeveer. Hoeveel verschillende snelheden daar naast elkaar over zo'n fietspad gaan.
12: Ja, absoluut. Dus we hebben inderdaad wel ook een sensor. En we maken helemaal anoniem, houden we wel bij wat er dan gebeurt. We gaan ook wel ergens een keertje met zo'n laserpistool staan. Kijken of mensen dan nog langzamer gaan fietsen. Omdat ze op zijn minst het idee hebben dat ze gehandhaafd worden. Dus wat betekent het nou voor mensen om te zien, ja, dat gebeurt. En wanneer gaan ze dan wel of niet langzamer fietsen?
0: Ja. Is het bij u zelf als misgegaan op het fiets?
12: Nou ja, helaas wel. Nou ja, toen ik net in Amsterdam woonde. Weet je wat het Amsterdamse echtje is?
0: Nee, vertel.
12: Nee, dat is eigenlijk de trambaan ontwijken. Je moet echt leren als je net in Amsterdam gaat fietsen dat jouw fietsband ongeveer net zo breed is, ja, als een trambaan.
0: Ja.
12: Dus daar moet je altijd goed met zo'n echtje overheen steken. Nou, dat heb ik de eerste week dat ik in Amsterdam woonde goed misgedaan. Dat was veel blauwe plekken.
0: Ja, ja, precies. Anders kom je erin natuurlijk in de sleuven. Hartelijk dank.
12: Precies.
0: Mevrouw Moeskops, Elise Moeskops is wethouder mobiliteit bij de gemeente Amsterdam. Wanneer ging het mis bij u op de fiets? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp, en dat mag ook een gesproken bericht zijn. De Zeeuwse band Raccoon die viert volgend jaar het 30-jarig bestaan. Dat doen ze met een jubileumconcert in de Ziggo Dome. In die 3 decennia zijn ze onderweg best wat vrienden en ook familie kwijtgeraakt. En daarover gaat het nieuwe liedje van Raccoon. Het is een akoestische tranentrekker met de titel Dicht bij het vuur.

0: Bart van der Weijden en Raccoon, hun nieuwe liedje heet Dicht bij het vuur. Ja, wie wel eens een rondje door Utrecht heeft gelopen, die moet wel haast een muurschildering van kunstenaar Jan is de Man hebben gezien. De boekenkast, de hongerige giraf, de vrolijke mandarijn, of vlakbij waar mijn huis woont, de theepot. Middels is zijn werk niet alleen maar in Utrecht te bewonderen, maar wereldwijd. En er is nu ook een documentaire over hem. Niet zeuren, maar kleuren heet hij. Ging in première op het Nederlands Filmfestival de afgelopen tijd. En hier in de villa is documentairemaker Maarten Wolf. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
0: En Jan Heinsbroek, want zo heet Jan is de man voor de burgerlijke stand. Hartelijk welkom.
2: Hey.
0: Jullie kenden elkaar al ver voordat deze film werd gemaakt, hè?
1: Zeker. Ja, dat klopt. Ja.
0: Vertel eens, hoe is dat ontstaan?
1: Ja, dat is iedereen altijd heel erg nieuwsgierig naar. En dat komt natuurlijk omdat Jan en ik elkaar kennen nog uit een ander wereldje. Dat we met spuitbussen hele andere dingen maakten. Ja, gelukkig is dat nu allemaal legaal geworden. Dus, ja.
0: Ja, uit de graffiti-wereld.
1: Ja, ja.
0: S'nachts op pad met de spuitbussen.
2: Jazeker.
1: Ja.
0: Dus, maar dan, want ik bedoel, er zijn 100.000 documentairemakers. Maakt het dan nog wat uit dat hij met dit plan bij jou kwam? Van, zullen we eens een film gaan maken?
2: Nou ja, het is een hele openhartige, oprechte film. En voor mij was dat de enige manier mogelijk dat Maarten dat doet, omdat ik vertrouw hem. En nou ja, er is veel vertrouwen nodig als je je hele hebben en houden op film laat leggen. En dat is goed uitgepakt, vind ik. Ja.
0: En jij had ook nog wel materiaal van vroeger, of niet?
1: Ja, ik was altijd bezig met filmen. Ik ben al heel lang cameraman. Dus ik zag Jan's werk opkomen in Utrecht toen er nog geen street art bestond. En toen filmde ik al die dingen en die projecten werden steeds groter. En na een tijdje had ik een hele schat aan beeldmateriaal. En toen kwam die boekenkast en dat ging helemaal viral, ging Jan de wereld over. Toen dacht ik van, daar moeten we even iets tofs van maken.
0: Ja, en dus eigenlijk liep je al veel langer rond met het idee van, er moet een film over hem komen.
1: Ja, want ik zag wel toen hij begon dat het echt bijzonder was en steeds groter werd. En ik had al heel veel beelden van Jan van vroeger, uit de andere tijd. En toen dacht ik van, daar moet ik een verhaal van maken. En daar moet ik dus kijken dat heel Nederland een beetje een inkijk krijgt in een wereld die voor ons heel normaal is, maar niet iedereen kent.
0: Ja, en jij hebt echt naam gemaakt intussen. Nou ja, dus niet eens alleen maar in Utrecht. Hoe ben je ooit in dat wereldje terechtgekomen eigenlijk?
2: Nou ja, dat ging van het graffiti spuiten 's nachts naar kleine opdrachtjes verven. Die opdrachtjes werden steeds groter. En in het begin deed ik dat om spuitbussen te verdienen die ik dan 's nachts kon opmaken. En langzaamaan werd dat grotere muren, werd dat interessanter, werd dat uitdagender, werd het avontuurlijker. Totdat ik daar op een gegeven moment, kon ik daar naast mijn werk wat opdrachtjes doen. En nu is het zo dat ik mijn gezin ervan kan onderhouden en veel avontuur mag meemaken.
0: Ja, maar volgens mij, ik heb me natuurlijk goed verdiept in deze hele kwestie. Hm. Begon het al vroeger thuis, dat je thuis al zat te kliederen met allerlei.
2: Ja, ja. Dat zat er heel vroeg in, ja. Ja.
0: Wat vonden je ouders daarvan?
2: Die hebben wel eens betere plannen gehoord dan dat. Ja. Ja, maar die vinden dat nu, zijn ze hartstikke trots.
0: Ja. Maar klopt het dat ze een speciale muurtje in de tuin hadden laten zetten, dat je daar helemaal op los kon gaan?
2: Ja. Ja.
0: Wat grappig.
2: Ja. Ja, ze dachten, we moeten wat. Dus het was toch niet te houden. En dan dachten ze, dan doet hij het in ieder geval in de tuin. In de hoop dat ik dan netjes zou gedragen.
0: En dan, want jij bent dus echt begonnen in die underground, hè? Inderdaad, 's nachts op pad. Ja. Ook wel eens gepakt, neem ik aan, hè, dan.
2: Mm-hmm. Ja. Ja.
0: Hoort er allemaal bij.
2: Ja.
0: Wat vond die omgeving ervan dat jij dan ineens doorschiet als een komeet en eigenlijk die wereld ook een beetje verlaat?
2: Ja, kijk, dat is niet opeens gekomen. Dat gaat gewoon met hele kleine stapjes. Ja. Dus dat gaat van iets kleins naar iets groots en iets steeds groters naar in één keer naar het buitenland, dan nog een keer naar het buitenland, naar een hele grote flat in het buitenland, noem maar op. Tot een hele vette docu verder.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar wat vind, jij wordt dan wel gezien als een van hen of zo?
2: Met wie bedoel je?
0: Nou ja, de jongens die nu nog dat illegaal misschien wel doen.
2: Ja, zeker. Ja, ik ken dat wereldje nog heel goed. Hun kennen mij goed.
0: Ja. Want we hadden net tijdens dat Raccoon dat liedje zong, hadden we het er even over. Er zit er eentje van jou vlakbij waar ik woon. En het valt me dan op dat daar eigenlijk niet overheen gekladderd wordt. Door niemand.
2: Nee, moeten we natuurlijk altijd even afkloppen. Maar er zijn wel een soort van ongeschreven regels.
0: Ze respecteren dat dus ook.
2: Ja, ik respecteer hun. Hun respecteren mij vaak. En zolang je niemand naait, dan word je ook niet zo gauw genaaid.
0: Nee, dat is ook zo. Maarten, je hebt Jan gevolgd voor een groot project naar Georgië. Vertel, wat is dat voor verhaal?
1: Nou, dat is een redelijk bijzonder verhaal. In de docu volg ik Jan die vanuit de graffiti naar de legale opdrachten gaat en daarbij een beetje zijn vrijheid verliest. En dan is hij eigenlijk op zoek naar wat kan ik nog kan ik niet gewoon zelf eigen projecten maken? En daarvoor wilde die heel graag een enorme speaker wilde die maken. En dat was
0: een geluidsbox.
1: Geluidsbox, een denkbeeldige box waar je muziek door afspeelt. Maar dat was nog niet zo eenvoudig om dat te vinden. En Warempel in Georgië was daar plek voor. Dus dat leek me natuurlijk super tof om dat mee te maken in zo'n ver land. En waar de omstandigheden allemaal wat moeilijker zijn. Dus toen zei Jan van, ja, je mag wel mee. Maar dan moet je wel als mijn assistent mee. Dus ja, dat betekent dat ik ook gewoon aan de bak moest.
0: Je moet je oude werk weer oppakken.
1: Ja.
0: Hoe ging dat?
1: Dat ging eigenlijk best wel goed. Kijk, in grote lijnen en dan heel veel van die grote vakken of de grote dingen, dat kan ik natuurlijk heel goed zelf. En uiteindelijk is Jan met de details bezig. En het was voor mij ook weer een mooi moment om dat vast te leggen. Mm. Ja.
0: Want hoe werkt dat eigenlijk? In dit geval was het dus een grote ruimte die je mocht beschilderen.
2: Ja, dus bij deze had ik echt een heel specifiek plan. En ben ik op zoek gegaan naar een specifieke locatie waar de verhoudingen van de flat en de buurt en dat alles perfect paste voor juist die speaker. En toen op een gegeven moment kwam ik uit bij een plaatje ergens op Instagram. Toen dacht ik, hey, zo'n flat, precies dat. Toen heb ik die kunstenaar gemaild. En toen ben ik achtergekomen welke organisatie dat was. En toen heb ik hun gemaild met, hey, ik ben Jan, ik heb een plan. Wat vinden jullie ervan? En dan kreeg ik een mailtje terug. En toen uiteindelijk, anderhalf jaar later, stond de Maarten.
0: Maar dat bleek dus in Georgië te zijn?
2: Ja.
0: Ja. Okay.
2: Eerst had ik contact in Rusland. En door omstandigheden... ging dat niet echt.
1: Niet zo handig.
0: Ja, dan werd het Georgië. Ja. We hebben een klein stukje uit de film die gaat over dit stukje.
3: Het zou kunnen dat iemand liever een hele kleurrijke schildering had tegenover de toko. Wat ik kan begrijpen. Maar ja. Je hebt natuurlijk de kracht om een buurt te veranderen. En dat kun je kleurrijk doen. Maar dat kun je... Ja. Ik hoop dat mensen de speelsheid er wel van zien in plaats van dat ze alleen maar grauwheid zien. Normaal als ik dingen maak, dan wordt iedereen heel blij en dan word ik blij van. En bij deze ben ik blij, zijn sommige mensen blij, maar sommige mensen ook helemaal niet. En ik weet niet of ik dat een leuk werkgebied vind.
0: Ja, want dat heb je natuurlijk wel. In dit geval ook dat lang niet iedereen even enthousiast was.
2: Ja, zeker. Dus
0: en wat doet dat met jou?
2: Nou ja, ik denk hoe ouder ik word, hoe meer ik me bewust word dat ik de openbare ruimte verander. En ook hoe groter de opdrachten worden, hoe meer impact ik heb. En dat is iets wat ik heel goed kan en soms echt heel leuk vind. Maar ja, het is niet altijd... Soms is het moeilijk.
0: Ja, het zijn ook hele grote werken ook.
2: Ja, zeker.
0: Sowieso al bewondering en respect van hoe je dat dan maakt ook. En dat het ook zo mooi lijkt allemaal. Maar ja, er komt wel iets in je buurt natuurlijk. Als je, je neemt de giraf even...
2: Ja.
0: Het is een flat hoge giraf.
2: Ja, zeker. Ja, dus heel vaak...

0: werken ook.
1: Ja, zeker.
0: Sowieso al bewondering en respect van hoe je dat dan maakt ook. En dat het ook zo mooi lijkt allemaal. Maar ja, er komt wel iets in je buurt natuurlijk. Als je, ja. Nou, je neemt de giraf even.
1: Ja.
0: Dit is een flathoge giraf.
1: Ja, ja, zeker. Ja, dus heel vaak hebben ook heel veel buurtbewoners hebben inspraak. Of er is een moment van inspraak. Of een soort details die je kan bespreken met hun. Maar hier kom je dan gewoon ingevlogen in Georgië. En je gaat het maken. En daar werkt het toch allemaal wat anders.
2: En de reacties natuurlijk daarna. Want op het moment zelf was het in een achterstandswijk. Waren de reacties niet heel erg enthousiast. Maar het filmpje van die box. Ik weet niet of iedereen dat weet. Dat is miljoenen keren bekeken. En was eigenlijk... Toen dat zichtbaar was, toen kwam eigenlijk die erkenning en respect voor dit werk.
1: Ja, die ging helemaal gek.
0: Maar dat is natuurlijk heel vaak ook met kunst, zeker ook in de openbare ruimte. Dat, ik herinner me nog, ik vroeger in Groningen gewoond, toen kwam dat Groningen Museum. Nou, iedereen vond het niks en een poppenkast. En nu is iedereen er heel trots op.
1: Ja, soms moeten mensen ook even wennen. Soms moet je het maar ook in willen zien. Soms is het je buis, soms is het, ja.
0: En jij bent dat intussen gewend, dus je gaat dan gewoon, dan zet je koptelefoon op en je gaat gewoon door.
1: Ik ben wel wat gewend, Jan. Dus,
0: Je moet geen hoogtevrees hebben, Jan.
1: Nee, nou, ik ben nu met een project bezig in Utrecht. En echt, het is op een steiger en het is 5 verdiepingen hoog. Maar ik sta er bovenaan echt te zweten.
0: En waar is dat?
1: In Vleutenweide.
0: En wat komt daar?
1: Daar komt iets heel moois met bloemen en kleuren. En hebben mensen hun lievelingsbloemen kunnen aanleveren. Dus dat is een makkelijker werkgebied.
0: jij had dit idee dus al veel langer. Je had ook oud materiaal van hem nog. Uiteindelijk is die film er gekomen op het Nederlands Filmfestival in première. Nou, wat wil je nog meer?
2: Nou ja, het filmfestival is natuurlijk al een stukje erkenning. En echt, daar ben ik ontzettend blij mee. En heel veel leuke reacties. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als heel Nederland hem zou kunnen zien.
0: Ja.
2: Dus als die bij de NPO terecht zou komen, dat zou echt super vet zijn.
0: Daar zijn er intussen contacten over?
2: Ja, er zijn wel wat contacten, maar de lengte is wat lastig, zeg maar. Dus ja, als er iemand luistert die idee heeft, dan
0: hoe lang is hij?
2: Welkom. Hij is 32 minuten, is die.
0: Oh.
2: En dat is dan net wat anders dan een normaal tijdslot. Maar we zitten ook aan te denken of niet filmhuizen, of die hem niet... of die daar een mooie plek zou vinden. Dus ja, daar zijn we allemaal mee bezig.
0: Ja, ja. Nou, of we gewoon een half uur bij verzinnen.
2: dan moet Jan wel wat even wat capriola uithalen.
1: Ja, dat doe ik wel.
0: Nou, ik hoor dat. Je bent een heel groot project bezig op hele hoge hoogte.
1: Ja, zeker.
0: wat vind jij van het resultaat, Jan? Want het gaat over jou.
1: Ja, het is natuurlijk nogal wat confronterend om jezelf zo terug te zien. En, maar het is heel oprecht. Dus ik had eigenlijk in het begin tegen Maarten gezegd, ik wil heel graag... dat het geen reclamefilm is, dat hij oprecht is en af en toe een beetje grappig. En dat vind ik echt heel goed gelukt.
0: Okay.
1: Dus met trots kan ik hem...
0: Wij roepen alle zendgemachtigden op om toch even te kijken of er ergens nog een half uur zo'n documentaire in kan. En anders wordt er vast een andere manier gevonden om de film te gaan bekijken. Wellicht inderdaad in de filmhuizen. Hartelijk dank en succes met alles wat jullie doen. Maarten Wolf en Jan Heinsbroek, oftewel Jan is de man.

0: break my heart.
1: Dua Lipa is dat. De gemeente Amsterdam gaat fietsers proberen te verleiden om niet harder dan 20 km per uur te gaan rijden op de Amstelveenseweg. Het is onderdeel van een project eigenlijk vanuit het ministerie. In Houten gebeurt eigenlijk hetzelfde. En ze willen gewoon eens kijken of we met z'n allen gewoon ietsje zachter op onze fiets kunnen rijden dan zo hard. Bracht ons op de vraag, wanneer ging het bij u mis op de fiets? Daar wordt flink gereageerd. Hans, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Jurgen.
1: Vanaf de fiets?
2: Nee. Nee, je zit wel in de auto.
1: Oké. Vertel je verhaal, Hans. Wat is er gebeurd?
2: Ja, ik was een jaar of 8. Dat is inmiddels meer dan 50 jaar geleden. En mijn moeder had een nieuwe fiets gekocht. En die stond op de stoep.
1: Ja.
2: En mijn moeder zegt, denk eraan jongen, jij gaat niet op die fiets. Nou ja, je raadde dan, ze had de kont nog niet gekeerd. En ik stapte op die fiets, maar ik kon nog niet bij het zadel. En wij woonden op platteland aan eind van de weg af en ik draai het pad uit. En ik glij van de trappers af en ik rijd per douche de sloot in tegen een boom. En die fiets helemaal in de kreukels.
1: Oh jee.
2: Ze hadden nog geen half uur.
1: En wat was de reactie van moeder?
2: Nou, ik kreeg een schop onder de kont, dat weet ik nog wel. Dat mocht toen nog.
1: Ja, precies.
2: Vreselijk.
1: Qua jongen,
2: zeker. We hebben er smakelijk om gelachen. Echt, ja. Later. Dat was echt, mijn moeder leefde daar niet meer, maar we hebben er nog vaak over gehad.
1: Ja.
2: Ik stuur jullie dat berichtje even.
1: Dankjewel voor het verhaal, Hans. Suzanne moet ik zeggen, die stuurt in. Ik ben vorig jaar aangereden door een automobilist die de binnenbocht nam. Gelukkig kon ik nog net naar rechts sturen en is alleen mijn fietstas gesneuveld. Charjan detail, zegt ze, is dat deze automobilist een ambulancechauffeur was. Komen ze zo aan hun passagiers misschien? Vraagt Suzanne zich af. En hier nog een reactie van Jeannette. Als jonge tiener maakte ik een wheelie en toen vloog ik over het voorwiel van de fiets heen. Dat leidde uiteindelijk tot de val. Dat laat Jeannette aan ons weten. De vraag van vandaag. Wanneer ging het mis bij u op de fiets? Fietsverhalen zijn derhalve welkom op het mailadres villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij, dan kunnen we u terugbellen. Net als Hans net. En dan horen we het verhaal in de uitzending door u zelf verteld. Of reageer via de NPO Luisteren.

0: NPO Radio 1.
1: Human, de publieke tribune, met Koen Verbraak.
2: Het is de grootste humanitaire crisis ter wereld. Maar bijna niemand heeft het erover. Soedan. 35 miljoen mensen verkeren in nood. 12 miljoen mensen zijn op de vlucht. En worden bovendien geplaagd door een allesverwoestende hongersnood. Hoe kan zo'n kolossale ramp zo onzichtbaar blijven voor ons? Daar praat ik over in de Tolhuistuin in Amsterdam met NOS-correspondent Alice van Gelder, theatermaker Abdoulaye Houssein en radiomaker Andrew Bergman.
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
2: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: NPO Radio 1. 3 uur.
7: Jurgen van den Berg.
8: Twee keer per week luisterden de Nederlanders in de oorlog naar de radiopraatjes van NSB'er Max Blokzijl. Duizenden luisteraars geven hem ook brieven en die vormen nu de basis voor een nieuwe podcast. In Villa VDB straks vertelt historicus René Kok er alles over. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorien Bouwman.
9: In Duitsland heeft de AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Verder kan hij commissies die gaan over wetgeving zo samenstellen dat de AfD in de meerderheid is. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hoge Rechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid, maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. In Frankrijk lopen honderdduizenden mensen mee in protestmarsen door heel het land. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. VRT-verslaggever Steven de Krane is bij de protestmars in Parijs.
10: Tienduizenden, vooral jongeren, scholieren lopen voorop hier in de manifestatie. Daarachter studenten en dan ook traditionele vakbonden, want ook de vakbondsorganisaties hebben zich aangesloten. Heel veel lawaai zoals je kan horen. Maar iedereen houdt toch een beetje de adem in hier in Parijs dat het niet tot rellen komt. Want we zien toch ook weer heel veel gemaskerde jonge mannen rondlopen die uit zijn op rellen en op vernielingen aanbrengen.
9: In Lyon en Straatsburg zijn al gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. In Parijs is de politie ook voorbereid.
10: Je ziet hier heel veel oproerpolitie die dus de betoging moet omkaderen. Zodanig dat er generaal schoppers uit het parcours ontsnappen om vernielingen aan te brengen. We spreken toch van een paar duizend agenten die hier ook op de been zijn. Maar het belooft toch heel moeilijk te worden. Het is een zonnige, warme dag hier in Parijs. En dat betekent dat er heel veel actiebereidheid is. En het is natuurlijk ook een beweging die al weken aanhoudt. Dus de frustratie zit nog hoog.
9: Zei VRT-verslaggever Steven de Krane vanuit Parijs. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Sommige gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. ASOS heeft 17 miljoen klanten in 150 landen. Het bedrijf heeft er zelfs nog niets over gezegd. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. Er zaten 23 mensen in hetzelfde vliegtuig als die man. Zij zitten in isolatie. In Frankrijk is een enorm boek uit een museum gestolen. Het boek De Apocalypse weegt in totaal 210 kilo... en is een van de zwaarste en duurste boeken ter wereld. Het is gemaakt door 14 kunstenaars, onder wie Salvador Dalí. Het is een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. Voor de kust van Bulgarije is in de Zwarte Zee een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval, maar Rusland wordt verdacht, zegt correspondent Thijs Kettenis.
11: Want dat land is volgens inlichtingendiensten bezig om te kijken hoe ver ze kunnen gaan in Europa. Maar Moskou geeft vooralsnog geen commentaar.
9: Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. Bulgarije heeft geschokt gereageerd. Het is voor het eerst dat zoiets in hun wateren gebeurt.
11: Premier Radev die zit op dit moment in een spoedvergadering met zijn regering en de veiligheidsdiensten. En ook hij hint op Russische betrokkenheid en de oorlog in Oekraïne. En als die niet snel ophoudt, dan kan die zich uitbreiden en zelfs in een wereldwijd conflict eindigen, zo waarschuwt hij.
9: 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen is gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. 3 bemanningsleden zijn aan boord gebleven. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat bij Breskens kon vastlopen. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en dan 20 tot 23 graden.
8: ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
12: Stafiles op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest is de vertraging 10 minuten. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoopend Prins Klausplein een kwartier op onthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. En op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Rozenburg een half uur op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden.
13: Ster. Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
15: doei doei
14: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
14: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Vanavond de finale van de Meestergids. In het Van Gogh Museum wachten finalisten de ultieme vuurproef. Een groep kritische kunstkenners overtuigen van hun kwaliteiten als gids. Wie verdient de titel de meestergids? Vanavond 8:30 NTR NPO 2.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
20: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
6: NPO Radio 1. Max.
7: Jurgen van den Berg.
8: Goedemiddag allemaal. Zometeen in dit uur van de Villa. Historicus René Kok van het Instituut voor Oorlogsstudies. Het NIOD over een podcast die is gemaakt over de vele brieven die mensen in de oorlog stuurden aan NSB'er Max Blokzijl. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2019. Toenmalig burgemeester Pauline Krikker van Den Haag kondigde toen haar vertrek aan. Aanleiding een vernietigend rapport over de vreugdevuren op het strand van Scheveningen. Kandidaat in het spel tijdje terug is Jan Franke uit Arnhem-Muiden. En de vraag van vandaag, wanneer ging het bij u mis op de fiets? Reacties mag u mailen naar villavdb@omroepmax.nl of gebruik de NPO Luister-app. In Amsterdam een proef op een groot stuk fietspad. Daar gaan ze de fietssnelheid van 20 km per uur invoeren. Dus je mag niet harder dan 20 km. In Houten gebeurt dat ook al. Allemaal om te kijken wat we allemaal uitspoken op die fiets. En vandaar dus die vraag van vandaag. Heeft natuurlijk te maken met de veiligheid. Die moet beter. Er gebeuren veel fietsongelukken. Hier is nog een reactie van Mirjam. Die zegt, mijn zus en ik zouden op de fiets van Els in Gelderland te rijden. Midden jaren 80 was dat. Bandenplak mee, drinken mee. We moesten de weg vinden naar Huizen. Maar we vroegen iedereen de weg naar Huizen. Nou, je raadt het. Niemand wist het. Pas na anderhalf uur zei iemand, oh, jullie bedoelen Huizen. En hier zegt iemand, ik ben een keer tijdens het wielrennen geschept door een scootmobiel die vanaf de stoep zonder te kijken het fietspad opknalde. Dat stuurt Daniel. Na een halve salto was ik blij dat ik een helm op had. Of wat schrammen en schrik na viel het allemaal wel mee. Job van Kempen, goedemiddag.
15: Goedemiddag.
8: Journalist bij Het Parool, dat is de krant van Amsterdam.
15: Klopt.
8: Wij zagen jou ook al op de krant staan met een fietshelm op. Had dat te maken ook met dit project toevallig, of niet?
15: Nee, daar stond er helemaal los van. Ook weer niet helemaal los, maar dat ik een helm droeg, dat was eigenlijk omdat ik wilde dat mijn zoon van 7 een helm draagt. En ik dacht, het is een beetje gek als ik veronderstel dat hij een ongeluk kan krijgen op de fiets en ik zelf niet. Dus toen ben ik er zelf ook maar heen gaan dragen.
8: Ja. Is het wel eens mis bij jou gegaan op de fiets?
15: Ja, ik ben wel eens gevallen. In mijn fietscarrière in Amsterdam, die duurt tot op heden 32 jaar. En ik ben 2 keer gevallen, maar nooit op mijn hoofd. Dus als ik de afgelopen 32 jaar een helm had gedragen, had ik er geen enkel profijt van gehad.
8: Nee, oké. Okay. Want we hoorden net al even, de wethouder, de verantwoordelijke wethouder, die zei, toen ik net in Amsterdam woonde, moest ik echt uitkijken dat ik niet in die tramrails fietste. Dat schijnt een probleem te zijn.
15: Ja, dat klopt. Want banden die passen precies in die tramrails. En als je erin zit, dan kun je niet meer sturen en dan kukkel je. Dat zijn ongelukken die ze ook heel vaak horen op de spoedeisende hulp. Dat mensen in de tramrails zijn blijven. Vaak is er ook nog drank in het spel dan.
8: Nou ja, in Amsterdam is het ook zo dat allerlei toeristen die nooit gewend zijn om te fietsen, lijkt het daar ook de straat op gaan. Dus dat maakt het ook allemaal niet veiliger.
15: Nee, dat maakt het onveiliger, dat klopt ook. En er zijn nog meer ontwikkelingen. De fatbikes en andere vormen van e-bikes, dus ook de elektronische bakfietsen, die gaan gewoon allemaal wat harder. En er komen nog stepjes, komen er ook nog bij. Hè? Die zijn ook toegelaten inmiddels op de weg. Ja. Dus het wordt drukker en drukker op de fietspaden. En de proef waar dit, sorry dat ik je vraag onderbreek, maar de proef waar dit gaat plaatsvinden, het is op de Amstelveense weg. Ja. Toevallig is dat vlakbij mijn huis. Dus ik fiets daar bijna dagelijks. En dat is inderdaad wel een slim idee van de gemeente om het daar te proberen, want het is een heel dun en smal fietspaadje. En er gebeuren ook regelmatig ongelukken. Mm.
8: Dus een goed idee, want kijk, de vraag is natuurlijk, gaan mensen zich eraan houden?
15: Nee, waarschijnlijk niet. En het wordt ook niet gehandhaafd. Maar zelfs als een gedeelte van de mensen zich eraan houdt, denk ik dat het toch wel een positieve uitwerking heeft op de rest. Als een gedeelte langzamer gaat fietsen, dan kunnen de mensen die er langs willen, die kunnen op een gegeven moment ook niet meer langs. Omdat de hele stoet, als het ware, in een iets lagere versnelling gaat fietsen. Ja. Dus het is in ieder geval de moeite waard. Of het een invoering moet zijn voor heel Amsterdam, dat waren te betwijfelen, maar op gevaarlijke stukken is het interessant op zijn minst om het een keer te onderzoeken.
8: Nou ja, goed, want dat is net ook uitgelegd. Ze mogen dat nu bijvoorbeeld niet beboeten. Dat moet dan officieel natuurlijk in de wet vast worden gelegd en zo. Dat is nu nog niet zo. Het is eigenlijk een manier om mensen te verleiden een beetje, op een positieve manier, van joh, let eens een beetje op je snelheid. Maar goed, we kennen de Amsterdammers ook, die door rood rijden. En dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dus ik maak me daar eerlijk gezegd een beetje zorgen over. Als niet-Amsterdammer.
15: Dat het een beetje symboolpolitiek is.

0: Dat iedereen gewoon zijn eigen gang gaat en misschien juist wel boos wordt als dat dit na het mensen zich wel aan die 20 kilometer houden.
1: Dat kan. En, wat je wel zou kunnen doen is om een helmplicht in te voeren. Wat ook een methode is om de veiligheid te vergroten. Je kunt enerzijds de snelheid verlagen. En anderzijds, als je valt, zorgen dat je minder snel hersenletsel krijgt. Ja. En dat is wel een plan waar het kabinet aan werkt ook. Dus er is een plan geschreven om dat binnen een jaar rond te breien. Dat er een helmplicht komt voor e-bikes. Of dat gaat lukken, vraag ik me af. Binnen die periode. Maar misschien is dat wel iets waar waar we op afstevenen.
0: En jij bent al onders, begrijp ik. Want jij gebruikt hem nu ook om aan je kind te laten zien van hey, dit is veilig.
1: Ja. Ja, ik dacht als ik het op de racefiets doe en ik doe het op de skipiste. Ja, waarom doe ik het dan eigenlijk niet in het dagelijkse verkeer? Het is soms wel een beetje onhandig, moet ik eerlijk zeggen. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb hem ook wel eens een keer vergeten. In de afgelopen, zeg maar, 2 weken dat ik het doe. Maar ja, het is nog allemaal wel te doen. Ja. Wat wel zo is, mijn zoon die draagt hem wel veel gemakkelijker sindsdien. Dat scheelt ook wel weer. Ja,
0: het is ook een cultuurding bij ons in Nederland, hè, van dat we dat niet willen. Want ik was toevallig 2 weken geleden was ik in Zeeland even. Er waren heel veel Duitsers en die fietsen allemaal met een helm op. En geen die zonder fietst. En dat is dus omdat ze daar gewend zijn.
1: Ja, je zou het misschien kunnen vergelijken met de invoering van de gordel in auto's. De helmplicht op brommers en scooters. Dat is ooit ook ingevoerd. En als je de invoering meemaakt, dan denk je, wat is dit voor kolder allemaal? Het ging toch allemaal prima zonder. Maar als je het gewend bent en het is een gegeven dat je de gordel draagt in de auto, dan is het al een stuk minder gek. Dus het moet een beetje, zeg maar, uitfaseren, om het zo te noemen.
0: Maar ja, goed, er zit allemaal.
1: Maar goed, je moet wel kijken wat het doet. Het is gewoon, het voorkomt een hele hoop hersenletsel. En ja, als je dan gaat kijken wat dat hersenletsel bij jonge mensen teweeg kan brengen, dat is tamelijk droevig als je dat van dichtbij kunt zien.
0: Ja. Oké, nou, op twee fronten dus de actie om toch die ongelukken wat terug te dringen. En in ieder geval, als er dan een ongeluk is, dat je niet komt te vallen. Dat je niet in ieder geval je heel erg bezeert door inderdaad een helm te dragen. Dank voor het pleidooi. Job van Kempen is dat, journalist bij het Parool. En als u wil reageren op de vraag van vandaag, wanneer ging het mis bij u op de fiets, dan kan dat door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp.
2: Max. Terug naar toe.
0: We gaan terug naar 6 oktober 2019.
2: Villa.
0: Op die dag zat de stad Den Haag in een bestuurlijke crisis en kondigde burgemeester Pauline Krik haar vertrek aan.
3: Een paar dagen geleden kwam het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit over de vonkenregen op Scheveningen bij het uit de hand gelopen vreugdevuur van nieuwjaar 2019. Het college van burgemeester en wethouders heeft onmiddellijk en unaniem laten weten de conclusies en aanbevelingen van de onderzoeksraad te omarmen. Eerder deze week heb ik 2 wethouders dringend moeten verzoeken hun taken neer te leggen. Het debat over mijn toekomst zit het debat over de toekomst van Den Haag in de weg. Ik kan dan ook niet anders dan hetzelfde doen als wat ik van mijn wethouders heb gevraagd. Het valt mij zwaar, maar ik wil dat jullie als eerste vertellen, inwoners van Den Haag. Ik heb zojuist de commissaris van de Koning verzocht mij per onmiddellijke ingang ontslag te verlenen. Ik ben met hart en ziel burgemeester van Den Haag geweest.
0: Ja, dat was Pauline Krikke in 2019. Ik ga terugblikken met politiek verslaggever Lot van Bree van Omroep West, de regionale zender in Zuid-Holland. Lot, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Aanleiding voor het vertrek van Krikke was dus dat gedoe rond die vreugdevuur op het strand van Scheveningen tijdens Oud en Nieuw. Leg nog even uit wat daar precies gebeurde.
4: Nou ja, daar wordt sinds jaar en dag worden daar vuren ontstoken, grote vreugdevuren van een paar meter, tientallen meters hoog uiteindelijk. Dat is allemaal begonnen jaren geleden. Toen liep het heel vaak uit de hand tijdens Oud en Nieuw in Den Haag. Als een soort alternatief is toen zijn die vreugdevuren bedacht op Duindorp, het strand van Duindorp en op Scheveningen op het strand daar, om eigenlijk een beetje de Oud en Nieuw in de hand te houden. Alleen eigenlijk is uiteindelijk die vreugdevuren zijn ook uit de hand gelopen. Want er ontstond een soort wedstrijd tussen Duindorp en Scheveningen. Wie bouwt de hoogste vuurstapel? Die vuurstapels werden hoger en hoger en hoger. En ja, uiteindelijk heeft dat geleid tot een vonkenregen tijdens de jaarwisseling 2018-2019. Was het vuur zo groot, is er een vonkenregen over Scheveningen getrokken. Die hebben echt, dat er geen ongelukken toen zijn gebeurd, is echt een wonder. Een geluk bij een ongeluk. Maar wat er voor schade het heeft aangericht, was echt enorm. Dat is nog het minst erge, maar de straatmeubilair, daken vlogen in brand. Mensen hebben zelf staan blussen met hun eigen daken met emmers water. Dus het was echt een ramp. En Scheveningen is eigenlijk aan een ramp ontsnapt op dat moment.
0: En al heel snel gingen alle pijlen richting Pauline Krikke, de burgemeester. Waarom werd er vooral naar haar gekeken dan?
4: Er werd niet direct naar haar gekeken, maar werd er wel gewoon gekeken van wat is er nou gebeurd. Er is vervolgens een onderzoek ingesteld. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft maandenlang onderzoek gedaan naar hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen met die vreugdevuren. Ja, en die conclusies waren vernietigend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid die concludeerde dat de autoriteiten niet gehandhaafd hebben al die jaren lang. Die vuurstapels die werden gebouwd op basis van een convenant, dus geen vergunning. Er werd geen vergunning afgegeven, maar een convenant waar handtekeningen onder stonden van de gemeente, van de brandweer, van de politie, maar ook van de bouwers van die vuurstapels. Die bouwers die hielden zich niet aan die afspraken, zo concludeerden die onderzoekers. Dus er werd wel gezegd van je mag niet te hoog bouwen, maar vervolgens werden die afspraken keer op keer niet nageleefd. Op een gegeven moment overigens is, want dit speelde al jaren, hè, burgemeester Jan Josias van Aartsen, toenmalig burgemeester, heeft toen op een gegeven moment gezegd dat wedstrijdelement moet eruit tussen Duindorp en Scheveningen. Want dat zorgt ervoor dat steeds die hoogtes verder werden opgestuwd. Dat was nou juist de lol voor zowel de bouwers van Duindorp als de bouwers van Scheveningen. Juist wie bouwt de hoogste? Dat wedstrijdelement dat maakte dat zij daar al jaren van tevoren al naartoe leefden. Alleen dat is dus ook niet gelukt, dat wedstrijdelement eruit halen.
0: Maar er werden dus wel een soort van regels afgesproken, maar dat werd uiteindelijk weer niet gehandhaafd. Het perspectief van de burgemeester is natuurlijk ook wel ingewikkeld. Je wilt die mensen ook hun lol niet ontzeggen. Precies. Aan de ene kant. Als ze had gezegd, we gaan het verbieden, dan had ze ook iedereen over zich heen gekregen waarschijnlijk.
4: Ja, want je ziet natuurlijk dat die stapels opgebouwd worden en uiteindelijk komt er natuurlijk wel controle richting Oud en Nieuw. Er wordt natuurlijk geconstateerd dat die vuurstapels hoog zijn. En hoog is 48 meter. Volgens mij was dat uiteindelijk de afmeting. Nu mogen ze nog maar 10 bij 10 bij 10. En als je er dan al naast staat, dan denk je al zo, poeh. Maar 48 meter is echt gigantisch hoog. Dat werd natuurlijk ook wel geconstateerd. Alleen, Paulien Krikke zei naderhand ook van ja, als we op dat moment die avond hadden gezegd het gaat niet door, je wil dan ook niet weten wat er dan gebeurt met Oud en Nieuw. Want het was juist bedoeld, die vreugdevuren, om het in de binnenstad een beetje onder controle te houden. Ja. En dat is ook jarenlang gelukt. Alleen, uiteindelijk zijn ook die hoogtes zijn uit de hand gelopen.
0: Ja. We hoorden haar net aan het begin met een soort monoloog. Dat was een bijzondere manier waarop zij haar ontslag eigenlijk aanbood.
4: Ja, ze heeft een video op sociale media gezet. En op die manier heeft ze haar ontslag aangeboden. Je hoorde haar ook zeggen van ik wil het eerst aan u, inwoners van Den Haag, laten weten. Ja, dat is wel een opvallende manier. Het schijnt ook, ik ben er niet bij geweest, maar het schijnt wel dat haar man dat heeft opgenomen met een telefoon. En dat het op die manier online is gezet. Maar ja, je zou denken dat je als burgemeester toch eerst een brief schrijft ook aan de gemeenteraad. Dat is degene, of dat is het orgaan dat je heeft aangesteld jaren geleden. Nou, dat heeft zij dus niet gedaan. Zij heeft het via een video op sociale media heeft zij haar ontslag aangekondigd.
0: Dus eigenlijk al voordat er überhaupt de gemeenteraad erover zou hebben gedebatteerd, heeft ze het al gedaan.
4: Ja, dat in ieder geval over haar positie is niet gedebatteerd. Het was een hele bijzondere week. Het was een enorm bijzondere week op het stadhuis in Den Haag. Want dinsdag begon het al met een enorm protest van boeren. Een van de eerste protesten. Alle tractoren die van heel Nederland die stonden ongeveer in Den Haag. Dus Den Haag stond op slot. Die ochtend waren er ook invallen bij de wethouders Rachid Guernaoui en Richard de Mos. Ja. Vanwege corruptieonderzoek. Dat was dinsdag. Zij hebben ontslag genomen toen. Ook op aandringen ook van burgemeester Krikke. Hebben zij een stapje opzij gedaan. Uiteindelijk ook ontslag aangeboden. Dus de coalitie die was gevallen. Donderdag kwam dat onderzoeksrapport van de OVV uit. Over de vonkenregen.
0: Leuk hè, regiojournalist.
4: Nou, ik stond zondagavond. daar stond ik in de soep te roeren. Ik dacht, nou, nu is het eventjes genoeg. En toen kwam burgemeester Krikke. Die haar ontslag aanbood via de sociale media. Dus het was echt een hele, een ongekende, chaotische politieke week op het stadhuis.
0: Zij heeft de gemeenteraadsvergadering bijvoorbeeld niet afgewacht. Ze heeft dus op voorhand al haar ontslag aangeboden. Was dat ook omdat zij niet lekker lag in Den Haag misschien?
4: Nou ja, dat speelde zeker mee. Ik denk ook dat het wel echt een soort van druppel is geweest. Want ze lag al niet zo goed op het stadhuis. Ze had wat vijanden gemaakt. Ook de gemeenteraad en zij botsten geregeld. Een paar maanden daarvoor was bijvoorbeeld Malik F. Dat was iemand die heeft bij de Haagse Hogeschool mensen gestoken met een mes. Daarvan zei ze al heel snel. Zei ze van het was geen terroristische daad, maar een verward iemand. En dat werd haar ook niet in dank afgenomen door de gemeente. Toen al, omdat ze vonden van nou, ze dekte toe. Ze wacht het onderzoek niet af. Er waren een aantal akkefietjes ook al geweest. En dan kwam ook die vonkenregen eroverheen. Dat heeft wel meegespeeld dat zij niet lekker lag op het stadhuis in de gemeenteraad. Dat haar ontslag toch wel is versneld.
0: Jij noemde net al even wat nieuwe regels, hè, die nu eigenlijk gelden voor die vreugdevuren. Want we vinden het altijd leuk om met zoiets uit het verleden ook even te kijken naar van hoe is het dan nu daarmee en gaat dat dan nu allemaal pais en vrees, zou ik maar zeggen. Hoe is het de afgelopen jaarwisseling geweest?
4: Nou, de afgelopen jaar er zijn nooit meer die problemen geweest. Er zijn nu een vergunningsplicht is er nu. En er zijn ook maximale afmetingen. Die vreugdevuren mogen nu 10 bij 10 bij 10 zijn. Niet hoger. Dat wordt ook nu gehandhaafd. Overigens hebben ook die bouwers wel een aantal jaar ook wel pech gehad. Want het eerste jaar toen was waarnemend burgemeester Johan Remkes. Die was de opvolger eigenlijk. Of de interim burgemeester na Krikke. Die heeft toen gezegd van ja, er is nu tekort dag om nog zo'n vergunningstraject in te gaan. Want in oktober kwam het OVV-rapport uit. Dus toen kon het niet doorgaan. Heeft het ook wel heel veel gedoe geleid in Duindorp met rellen en dat soort dingen. Die jaar daarna was corona. De wind was een aantal keer te hard. En dus moest het eerder afgestoken worden. Dus het is eigenlijk nooit meer geweest zoals het altijd was. Maar de keren dat het wel op een redelijk normale manier kon. Hebben ze zich wel aan de afspraken gehouden. Dus het is nu wel redelijk rustig rondom die vreugdevuren.
0: Ja. En Pauline Krikke is na Den Haag eigenlijk een beetje in de luwte gaan zitten. Daar hebben we verder niet meer veel van vernomen in bestuurlijk Nederland.
4: Nee, het enige wat we nog wel. Ze is ook nog mediator geweest tijdens een bestuurlijke crisis op Terschelling, heb ik nog wel eens begrepen. Maar echt een politieke carrière is er zeker niet meer geweest.
0: Nee. Dankjewel, Lot, voor het verhaal. Lot van Bree, politiek verslaggever bij Omroep West. Aanleiding dus het opstappen van de toenmalig burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, naar aanleiding van de bestuurlijke crisis rond de vreugdevuren op het strand van Scheveningen. Dat was op deze dag in 2019 dat zij opstapte. Dit was toen een hit ook op de radio van Mark Ronson en Miley Cyrus.

0: Mark Ronson is de man met het plan en de zangeres die u hoorde heet Miley Cyrus. Straks komt René Kok hier langs in de villa, hij is van het NIOD, om te vertellen over een podcast die is gemaakt over de vele brieven die mensen in de oorlog stuurden aan NSB'er Max Blokzijl. Dat was een grote naam en veel mensen luisterden naar die radiopraatjes van hem. Daar is er nu een podcast van, opmerkelijk toch ook wel. Dat gaan we straks doen, nu eerst.
1: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunt uit het NOS-journaal met Dorien Bouwman.
2: Voor het eerst heeft een Duits deelstaatparlement een voorzitter van de AfD. In Sachsen-Anhalt, waar de extreemrechtse partij onlangs de verkiezingen won, is Thomas Rausch tot voorzitter gekozen. Hij kan daardoor onder andere commissies die gaan over wetgeving zo samenstellen dat de AfD het voor het zeggen heeft. Na 9 jaar ballingschap mag de Catalaanse separatistenleider Puigdemont terug naar Spanje. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald. Puigdemont was leider van de separatisten tijdens het illegale onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Om vervolging te voorkomen vluchtte hij het land uit naar België. Daar werd hij onder meer Europarlementariër. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten. Die zijn meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Het zijn zowel vrijwilligersorganisaties als commerciële evenementen. Ze zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. En op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van de passagiers was al op leeftijd en is gered met boten van de KNRM.
0: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het bij Edwin Gerritsen?
3: Nou, de spits is al begonnen. Er staat bijna 200 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Hoevelaak en Amersfoort. Een kwartier vertraging door een auto met pech. A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Den Hoorn en Knoop Prins Klausplein. 20 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. Op de A73 Nijmegen richting Venlo is een ongeluk gebeurd, tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg. Een uur oponthoud. Op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Rozenburg een uur vertraging door wegwerkzaamheden.
1: Tot 4 uur.
0: En dat spel met de historische fragmenten, dat ga ik spelen met Jan Franke uit Arnemuiden. Jan, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Arnemuiden. Waar ligt dat ook alweer?
4: Zeeland.
0: Ja.
4: Vlakbij Middelburg.
0: Ik was er 2 weken geleden nog, vlakbij Arnemuiden. Ik zat in Veren, voornamelijk, dat was een beetje de basis daar.
4: Oké. Okay.
0: Dat ligt daar vlakbij toch ook, Arnemuiden?
4: Ja, 5 kilometer verder.
0: Ja, precies. En van het bekende liedje natuurlijk, als de klok
4: dat
0: van
4: ook.
0: Arnemuiden.
4: Ja, en de bekende voetballer.
0: Welke is dat?
4: Jan-Paul van Hekken.
0: Oh, ja, natuurlijk.
4: Ja.
0: Nou ja, ik vind het wel lekker als hij daar in die verdediging staat. Hij weet een hoop weg te koppen en zo.
4: Kijk, daar zijn we trots op ook.
0: Zeker. Ja, hij moest nu geblesseerd afhaken helaas. Maar goed, hij zit bij die selectie van de Nederlands elftal. En nou ja, we gaan hem vast nog wel een paar keer zien. Jan, we gaan het spel spelen. Gisteren 9 punten. Leonard Smit, dat is een flinke score. Maar ja, je kan er overheen. We hebben wel eens een keer een score van 13 gehad bijvoorbeeld.
4: Oké. Okay.
0: Dus doe je best. Wat is jouw geboortejaar?
4: 1988.
0: Dan is dat het vertrekpunt. Komt-ie.
5: Ja. Tijdje terug.
0: Eerste fragment.
6: De trouwdag van de 10e maart ziet een feestelijk versierde dam wijds aan de voeten van het Koninklijk Paleis. Het grote moment. Prinses Beatrix en Klaus van Amsberg komen naar buiten.
0: Was dit vroeger of later dan 1988?
4: Vroeger.
0: Ja, het was 1966.
7: Vandaag is Suriname overgegaan van zelfstandigheid op onafhankelijkheid.
0: Was dit vroeger of later dan 1966?
4: Later, 75 volgens mij,
0: ja,
4: 74.
0: Klopt helemaal, 75. George Michael stond nummer 1 in de top 40. Maar was dat vroeger of later dan 1975?
4: Later.
0: Ja, 1987.
8: Het kabinet heeft de eisen van de kapers besproken. Die zijn, zei premier Den Uyl, illustratief voor de ongemene ernst van de situatie. Iedere uitspraak die de regering doet, wordt meebeluisterd in de trein en de school.
0: Het ging over de treinkaping in de Punt, vroeger of later dan 1987?
4: Gok later.
0: Later dan 1987,
4: ja,
0: zeg je?
4: Ja, later.
0: Nee, dat is niet goed, Jan.
4: Oh, nee. Ik dacht bijna 1980 al was, maar...
0: Nee, 1977 was het.
4: Oké.
0: Dus dat was vroeger. Vroeger dan
4: even.
0: Ja. Treinkaping bij de punt in de city, hè, werd op 23.
4: Ja, sorry hoor, maar net was het toch 1975 en nu 1977, dat is toch later dan?
0: Nee, we hadden daartussen George Michael nog uit 1987.
4: Sorry, ben mis.
0: Ja, Jan.
4: Helaas, nee, ik kan je niet gaan corrigeren natuurlijk.
0: Nee, ik bedoel, ik sta open voor kritiek hoor, maar ik ben tegenwoordig een hele strenge quizmaster, dus ik houd het goed in de gaten. Ja. Nee, het is niet goed. Dus je komt uiteindelijk op 3 die er wel goed waren.
4: Ja, dat is jammer.
0: Dat is niet genoeg voor de weekwinst, maar je krijgt van ons wel een Villa VDB keukenschort. Dat gaan we opsturen.
4: Kijk, fijn. Dankjewel.
0: En dank voor het meespelen en iedereen de groet in. Arne Muiden, we zoeken voor morgen nog een kandidaat, zie ik hier. Krijg ik net door, dus wilt u die 100 euro winnen? Doe gewoon mee. Meld u aan nu via het mailadres villavdb@omroepmax.nl. U kunt ook een berichtje achterlaten in de NPO Luisterapp. Dit is Beats International. Tank fly, boss, walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big

0: Dit is Jam Hot. Beats International was een hip-hop collectief uit Brighton. Opgericht door Norman Cook. En die kennen we later als Fatboy Slim. That Be Good To Me.
1: U luistert naar Villa.
0: Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat een groot deel van de Nederlanders twee keer per week aan de radio gekluisterd voor de praatjes van Max Blokzijl. Journalist, NSB'er en misschien wel de gevaarlijkste propagandist van Nederland. Blokzijl kreeg duizenden brieven van luisteraars. En die brieven die vormen nu de basis voor een nieuwe podcast. Die heet Brieven aan Max Blokzijl. Ik ga erover praten met René Kok, historicus bij het NIOT, het Instituut voor Oorlogsstudies. En is ook betrokken bij deze podcast. Hartelijk welkom, meneer Kok.
2: Ja.
0: Wij zitten hier in een villa met wat oudere mensen. Maar goed, ik heb de oorlog ook niet meegemaakt. Goed, nee. Die naam Max Blokzijl, die ken ik nog wel. Veel jongeren die denken van wie was dat dan? Wie is die man?
2: Nou ja, het is sowieso interessant, ook voor jongere collega's, dat de eerste collaborateur die na de oorlog werd berecht in september 1945 een journalist was en een radiopropagandist. Dus een journalist was de eerste en iemand die dus de dood werd veroordeeld, puur op basis, na een proces wat maar 2,5 uur duurde, puur op basis van zijn radiopraatjes.
0: En dat geeft aan een beetje waar hij stond, laten we zeggen, in die oorlog.
2: Zeker, het geeft aan waar hij stond, maar geeft ook zijn kwaliteit aan.
0: Ja, want, nou, daar komen we zo meteen op. Eerst maar eens even, want we zeggen journalist, hij was een journalist.
2: Zeker, hij was in hart en nieren een journalist. Dat was hij al voor de Eerste Wereldoorlog. Toen heeft hij grote faam gemaakt met Jean-Louis Pissuis, de man van het levenslied, hè, van het beroemde lied Mens durft te leven. Ja. En zij gingen als Italiaanse straatmuzikanten, trokken ze een paar maanden in Nederland. En die artikelen toen in het Algemeen Handelsblad, dat was echt, het kreeg zoveel aandacht. Mensen in dorpen zagen voor het eerst vreemdelingen, zeg maar, in het dorp. En dat hebben ze prima opgeschreven.
0: Ja. Dat was toen, brak die oorlog uit. En hoe kwam hij dan ineens achter een microfoon te zitten met zijn rubriek Brandende kwesties?
2: Heel kort, hij was van 1918 tot 1940 is hij de correspondent van het Algemeen Handelsblad in Berlijn geweest. Hij was echt een heel goed journalist. In 1935 is hij langzaam nationaal socialist geworden. Hij moest eerst niks van Hitler weten. Maar hij maakte eigenlijk een beetje door wat veel Duitsers doormaken. En in 1940 wordt er door de Duitse bezetter hier gevraagd van, goh, wil jij niet terugkomen naar Nederland en daar een aandeel hebben in de nazificering van de Nederlandse pers? En dat kwam mooi samen met een initiatief van Willem Vocht, de voorzitter van AVRO, die eigenlijk iemand wilde hebben die Duitsland, die het nationaal socialisme van Hitler is, van de andere kant belichten. En Blokzijl voelde zich reuze gestreeld en kwam terug naar Amsterdam en begon begin 1941 met die praatjes.
0: Maar wacht even, dat zijn wel een paar rare dingen bij elkaar. Hij zat al in Duitsland en ja, begon sympathie te krijgen eigenlijk voor het verhaal van Hitler. En hier in Nederland wordt hij dan neergezet als iemand die dat het andere geluid kan laten horen.
2: Nou ja, het andere geluid is voor Willem Vocht iemand die iets wat positiefs over Duitsland zet. Willem Vocht van de AVRO was heel erg bezig om een goede relatie met de bezetter te krijgen, zodat de omroep maar door kon gaan. En hij zag in Blokzijl de geschikte man om het eens van de andere kant te belichten. Ja. En dan gaat hij van die radiopraatjes houden. Die heette Ik was er zelf bij. Nou, letterlijk. Hij vertelde, hij had het allemaal meegemaakt. En hij gaat achter die microfoon zitten. Hij heeft geen enkele radioervaring. Tot zijn eigen verwondering, de luistercijfers zijn heel hoog. En hij krijgt direct heel veel brieven van luisteraars.
0: We laten even een klein stukje horen uit een van die programma's van hem.
3: Achter luisteraars. Ik wil eens pleiten voor wat meer humor in de huidige tijd. Waarom zo somber? Deze vraag richt ik vooral ook tot vele Nederlandse nationaalsocialisten. Gewis. Als men tot elke prijs zwartkijker wil zijn, dan is daartoe tegenwoordig aanleiding genoeg. Maar moeten we die gelegenheid nu ook ten allen tijde met beide handen aangrijpen? Wordt daar iets beter door?
2: Tja, je hoort die rustige stem, hè? Die begripvolle stem.
0: Ja.
2: En dat is het grote verschil met andere propaganda van de NSB. Daar kwam muziek. De mensen deden gewoon de radio uit, tenminste.
0: Dat waren dus van die schreeuwers,
2: 5%. Voelde zich nationaal socialisme. De rest van de mensen die schakelden weg. Maar naar Blokzijl luisterde iedereen.
0: Ja. Ik zit er even als radiomaker naar te luisteren. Inderdaad, zijn timing is heel mooi. Maar ik luister ook wel degelijk naar de inhoud.
2: Hij maakte geen geheim van dat hij nationaal socialist is.
0: Ja.
2: Maar hij heeft veel begrip voor mensen die er anders tegen aankijken. Hij heeft veel begrip voor mensen die moeite hebben met de Duitse bezetting. Hij gaat dan uitleggen dat het helaas voor Hitler onvermijdelijk was. Anders hadden Engeland en Frankrijk Hitler aangevallen. Hij zegt, maar dat is tijdelijk. Op een gegeven moment gaan de Duitsers weg. En dan De koningin is ook weg en daar blijven wij met elkaar achter. En dan zul je zien dat het nationaal socialisme, dat is het beste voor Nederland. Want dan gaat het niet meer om de individuele personen, maar op het groepsdenken. Ja. Hij brengt dat heel rustig en vol begrip. Ja. En als jij meer tijd nodig hebt om tot het idee te komen, dan snapt hij dat. En dan kan hij dat hebben. Maar wat hij ook doet, en had hij afspraken met de Duitsers over en NSB, dat hij ook kritiek leeft op de bezetter. En toen dachten mensen dat hij dat durft.
0: Ja, maar goed, hij zegt hier eigenlijk ook van, ja, oké, we zijn al weliswaar bezet, maar je moet ook een beetje de lol ervan in.
2: Ja, er zijn wel ergere dingen. Er zijn Nederlanders die vechten in de Waffen-SS aan het Oostfront. Daar wordt een strijd uitgevochten om heel Europa. Laten wij ons nu druk maken dat we even in de rij staan, of dat we daar s'avonds binnen moeten blijven.
0: En die stukjes kritiek die er dan ook af en toe in zitten in die praatjes, dat deed hij dus doelbewust om mensen maar de indruk te geven.
2: Ja,
0: van,
2: hij heeft ook moeite met, ja, binnen de NSB had je die knokploegen, de WA noemde je dat, en dat die zo tekeer gingen. Ja, dat vindt hij ook afschuwelijk. Maar er kwam altijd een maar. Dus hij legt het uit, ik heb daar ook moeite mee en ik snap uw onbegrip, maar ziet u het nou zo? Het is een revolutionaire tijden, het zijn andere tijden.
0: Maar hij heeft Hitler zien opkomen, nou, dat was een vurig antisemiet. Was hij dat ook?
2: Hij was het ook, maar hij was in het begin, dat klinkt een beetje gek, een soort keurige antisemiet. Dus hij kon best met Joden omgaan, hij zei ook, ik had Joodse vrienden. Maar Joden als zodanig, die hadden te veel macht in de wereld gekregen. Dat moest gecorrigeerd worden. Later tijdens de bezetting gaat hij zich steeds meer uiten als antisemiet. Maar als we hebben het ook over die brieven, hè, want die zijn natuurlijk heel belangrijk in deze podcast. Dan krijgen wij brieven ook van NSB'ers. Hoe erg mensen vinden, hoe mensen die anti-Joodse maatregelen ervaren. Dus als bijvoorbeeld de Jodensteun wordt ingevoerd, schrijven ook NSB'ers, maar ook Joden zelf, hoe afschuwelijk dat is. En eigenlijk weet hij daar niet zo goed raad mee. Hij wacht ook een paar weken mee te reageren. Maar die brieven, die geven zo goed inzicht hoe mensen op dat moment dachten.
0: Ja. Nee, maar kijk, dat is natuurlijk altijd met dit soort dingen. Je kan heel makkelijk nu vanuit 2026 dingen van, ja, hoe kan ik dat? Ook dat, nou ja, dat, ik zei half Nederland, maar gewoon, het werd wel heel populair en het werd heel goed beluisterd. En mensen gingen dus ook duizenden brieven kregen binnen.
2: Die reageerden op hem, dus ze gingen ook met hem in discussie. Er waren natuurlijk ook mensen die gewoon scheldbrieven schreven, hoor, laat dat duidelijk zijn. Maar veel mensen die zeiden, bijvoorbeeld, hoe kunt u akkoord gaan met u een fatsoenlijk man, u zo'n keurig man.
0: Hij kwam het was vandaan.
2: Hoe kunt u akkoord gaan met de Jodenster? Hoe kan dat? En wat het heel belangrijk is, want zo dat is eigenlijk een beetje zo begon deze podcast. Kijk, zo direct komen al die strafdossiers van NSB'ers komen vrij. En dit was een mooie manier om een beetje in de psyche van die NSB'ers te komen. Hoe dachten ze nou op het moment, dus niet na de oorlog terugkijkend, maar hoe dachten ze in 1941, 1942. Waarom hebben ze een keuze gemaakt eigenlijk om voor Duitsland te kiezen, om voor Mussen te kiezen?
0: Want intussen werd er indrukwekkend op. En intussen werd er natuurlijk veel meer bekend ook. Uiteindelijk wat er natuurlijk gebeurde in de oorlog.
2: Ja, er wordt wel bekend. Maar wat echt feitelijk met de Joden gebeurde, dat wist eigenlijk vrijwel niemand. Maar de Jodenster, dat is een belangrijke aflevering die we gemaakt hebben. De verontwaardiging is zo groot. Maar uit die brieven kan je dus heel goed laten zien hoe mensen op het moment dachten. En dat vonden wij belangrijk. Annem Goog van de Baan, hè, en ik, we hebben hem samen gemaakt. En wij wilden laten zien, dat kan je met dagboeken doen. En je kan het met brieven laten doen. Ja. Nou, dagboeken van collaborateurs zijn er niet zoveel. Die zijn door de gewonderlijke manier kennelijk toch verdwenen. Het is gewoon zoek gemaakt. Maar die brieven die zijn bewaard gebleven. En het is een geweldige bron om daarachter te komen.
0: Ja. En even die, want dat waren niet allemaal NSB'ers die brieven schreven.
2: Nee, zeker niet.
0: Er zaten zelfs Joodse mensen tussen, zei
2: zeker. Kijk, Blokzijl die maakte in zijn propaganda een onderscheid. Die zei, 5% is eigenlijk al NSB'er. Dat noemde hij de pro's. 5% zal het nooit leren, die hebben altijd wat, dat zijn de anti's. Maar 90% noemen wij de positivisten. En dat is interessant, want later, zo'n 20 jaar geleden, kregen we een hele discussie van, ja, je had goed en fout, maar je had een hele grote groep grijs. En hij richt zich eigenlijk tot grijs. Tegenwoordig zou je het beter noemen de zwevende kiezer.
0: Ja. Ja, of de middengroep, de zwijgende meerderheid. Ja, ja. Die niet gelijk zegt van ik ben links of ik ben rechts. Want dat is natuurlijk heel interessant. Hè, van, we hadden het er net al even over toen dat plaatje ook liep. Je wilt heel graag dit soort dingen ook naar het nu trekken. En dan zie je soms dingen voorbij komen in de

0: weigerde, de middengroep, dus zwijgende meerderheid.
1: Ja, ja. Die niet gelijk zegt van ik ben links of ik ben rechts. Want dat is natuurlijk heel interessant. Hè, van, we hadden het er net al even over toen dat plaatje ook liep. Je wilt heel graag dit soort dingen ook naar het nu trekken. En dan zie je soms dingen voorbij komen in de media ook. En mensen roepen dingen waarvan ik denk, heb je ooit geschiedenisles gehad?
2: Ja, nou ja, dat is zo. Kijk, maar hij is vooral zo geraffineerd. Dus enerzijds heeft hij een kritisch toon, maar hij trekt het altijd naar zichzelf toe. En er is een kundigheid die verder. Hij was eigenlijk de enige bruikbare propagandist. Ja. Waar mensen luisterden. Verder luisterden mensen helemaal naar die radio. Daar is helemaal geen zin in. Althans, die grote groep.
1: Ja. U begon er al mee. Hij is als eerste gefusilleerd. Hè? Ja. Van de collaborateur, zou ik maar zeggen.
2: Ja.
1: U hebt zijn vrouw nog wel een keer gesproken. Hè?
2: Ik heb zijn vrouw nog gesproken. Want ik heb in 1988 een boekje gemaakt. Over Molsberg, een korte biografie. En toen heb ik zijn vrouw nog geïnterviewd.
1: Wat heeft zij hierover verteld?
2: Ja, het was wel heel verdrietig. Kijk, zij heeft de laatste, bijvoorbeeld, zij werd ook opgesloten zonder enige aanklacht. Dus zij zat ook in die gevangenis in Scheveningen waar Blokzijl zat. En zij heeft dus de laatste nacht letterlijk met hem doorgemaakt voordat hij werd geëxecuteerd. Ik wil over het proces wel één ding zeggen, want dat hoorde ik weer heel veel deze dagen. Dat Blokzijl, er zeggen veel mensen, Blokzijl pech gehad. Omdat hij de eerste was en het nog zo hevig was, kort na de bevrijding. Daarom is hij geëxecuteerd. Maar voor de aanklager was het heel duidelijk, die zag Mussert en Blokzijl als de symbolen van handverraad. Dus die keus om Blokzijl voor het eerst voor de rechter te zetten en daar tegen een doodvonnis uit te spreken, dat proces duurde maar 2,5 uur. Ja. Dat heeft te maken met dat hij een symbool was. Het was geen toeval.
1: Nee. Nee. En nog even naar die vrouw, want die heeft dus jarenlang met die man doorgebracht.
2: Ze is trouwens 105 jaar oud geworden.
1: Ja. En toen ze 100 werd, werd ze zelfs door de koningin gefeliciteerd.
2: Ja, ze belde me op, want ik had wel contact met haar. En zij wilde altijd me rehabiliteren. En daar wilde ze ook, daar hebben wij ook in onze laatste aflevering veel aandacht voor. Hij had een dagboek bijgehouden in de gevangenis. En zij wilde het maar publiceren. Hoe ze dat moest doen, wist ze niet. Het kwam er ook nooit van. Maar toen ze 100 werd, belde ze weer op. En toen zei ze, meneer Kok, het is gelukt. Mijn man is gerehabiliteerd. En hoe kan het nou? Ze had een brief gehad van koning Beatrix, waarin ze werd gefeliciteerd. Als ze 100 jaar was geworden. Ja. Maar dat is een soort automatisme van de secretaris van de koningin. Maar voor haar was het bewijs, eindelijk is man gerehabiliteerd. Want zij zag hem, en Blokzijl zag zichzelf ook, als een goed vaderlander. Ja. Voor de oorlog had hij zelfs een koninklijke onderscheiding gehad.
1: Tja, kan verkeren.
2: Kan verkeren, ja.
1: Hartelijk dank, René Kok, historisch bij het NIOD. De zesdelige documentaire podcast Brieven aan Max Blokzijl. Goede propaganda moet op waarheid berusten. Zo heet die podcast die hij maakte samen met programmamaker Anne Margot van der Baan. Is vanaf 5 oktober te beluisteren op uw favoriete podcast platform.

0: van vandaag. Wanneer ging het bij u mis op de fiets? Henk Martens, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vertel je verhaal, Henk.
1: Nou, ik was jaar 6-7 en intussen is dat 65 jaar geleden. Dus dit is al een tijd geleden. Ik woonde in Eerbeek en ik kreeg mijn eerste fiets van mijn vader en moeder. Dat was zo'n doortrapfiets. Dus denk ik een nu onbekend fenomeen.
0: Ja, je kon daar niet, je kon alleen remmen door gewoon langzamer te gaan trappen uiteindelijk.
1: Dat, ja, precies. En er zat zo'n haarscherp blikken kettingbeschermetje op. En ik vond het toen leuk om dat ding op zijn kop te zetten. Een draaiorgeltje te spelen. En op een bepaald moment, ja, je raadt het, raakte ik met mijn vinger in het tandwiel.
0: Nee!
1: Nou, en als een soort snijmachine voor vleeswaren bij de slager, was mijn top van mijn vinger eraf.
0: Oh. Nou ja,
1: en dat is natuurlijk een gebeurtenis die me altijd nog is bijgebleven.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Met dat topje heb je het nog steeds niet natuurlijk.
1: Jawel.
0: Oh, is er weer gewoon aangenaaid?
1: Ja, nou, de dorpsdokter die was er niet. Dus we moesten met gierende banden naar Apeldoorn. Dat was het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Daar hebben ze het topje er weer aangenaaid.
0: Oh.
1: En het zit er een beetje scheef op.
0: Okay.
1: En ik voel hem nog iedere dag, maar hij zit erop.
0: Ik voel het als je het verhaal vertelt gewoon. Ik krijg de haar op mijn armen gaan overeind staan. Dankjewel, Henk. En nog een gesproken bericht van Niels.
2: Hey Jurgen, goedemiddag. Je spreekt met Niels Roelen. Wanneer ging het mis met mij op de fiets? Nou, je zou bijna zeggen wanneer niet. De allereerste keer dat het bij mij misging, dat was ergens in de brugklas. Ik viel van mijn fiets af doordat een klasgenootje me afsneed. De fiets werd geschept door een auto en verdween honderden meters mee met die auto. Ik rolde zelfs de dijk af, terwijl zij dachten dat ik onder de auto lag. Dus dat was nogal een dingetje. Een aantal jaren later ben ik met mijn racefiets in een afdaling tegen een muur aangeklapt in Zwitserland, omdat er ergens grind in een bocht lag en ik de controle kwijtraakte. Een gebroken oogkas, twee verbrijzelde kiezen en het stuur stond in mijn been. En de allerlaatste keer, dat was in de buurt van de McDonald's bij Huis ter Heide, waar een auto achteruit een straatje uit kwam rijden waar die niet mocht zijn en vol tegen mij opklapte. Dus als het gaat om fietsen en dingen die misgaan, ben ik bijna expert.
0: Ja, als Niels Roelen u vraagt om een blokje mee te gaan fietsen, ik zou het even niet doen, want hij roept het gevaar over zich af. Het was een beetje een aflevering van MASH ook, deze vraag van vandaag, met al die gebreken. Hartelijk dank weer voor alle reacties. Morgen na 2 een nieuwe vraag. En zo direct op deze zender het Radio 1 Journaal. Gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Goedemiddag. Villa VTB.
3: Samen Max.
4: Nooit meer slapen.
5: VPRO.
4: De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
6: Ik ga in gesprek met zangeres Bepi Kraft.
7: Vannacht wil ik met dich gelukkig zien.
6: Op haar 11e stond ze al op het podium. En een paar jaar later, in 1961, verscheen haar eerste plaat. Ze groeide uit tot een van de populairste Limburgse artiesten. Dit jaar staat Kraft om haar 80ste verjaardag te vieren in de theaters met een muzikale voorstelling Bepi 8.0.
4: Nooit meer slapen. Komende nacht vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Vanavond de finale van de Meestergids. In het Van Gogh Museum wachten finalisten de ultieme vuurproef. Een groep kritische kunstkenners overtuigen van hun kwaliteiten als gids. Wie verdient de titel de Meestergids? Vanavond 8:30 NTR NPO 2.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: Social deal, wellness deal, take 1 en...
13: Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
16: Het kind is niet belangrijk.
17: En ze hebben het goede hebben ze me alles afgenomen. Alles, mijn hele leven.
18: En dan onder het mom van het geloof.
19: De geheimen van de meisjes van de Goede Herder. Morgen 8:45, VPRO NPO 2.
16: En zei ze, jij mag dat niet vertellen.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
4: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
20: Fleur Wallenburg.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
21: Goedemiddag. Nederlanders denken nog altijd overwegend positief over homoseksualiteit, blijkt uit een groot onderzoek. Toch worden bepaalde groepen, zoals transgenders, minder goed geaccepteerd. Eerst het nieuws met Casper Meijer.
22: De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar de handel in naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL vanochtend. Vrouwen kunnen ermee worden lastiggevallen en afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt.
23: Überhaupt al het aanbieden van de beelden of het plaatsen van de beelden is al strafbaar. Dus de strafbaarheid, geen enkele twijfel over die is er. De uitdaging is, vind je de daders. En daar moeten we volop inzetten.
22: Het gaat om 190 slachtoffers uit Nederland en 28 uit België. In Duitsland heeft de AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Raus verkozen. Als voorzitter kan Raus bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Verder kan hij commissies die gaan over wetgeving zo samenstellen dat de AfD in de meerderheid is. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreemrechts. Na 9 jaar ballingschap mag de Catalaanse separatistleider Puigdemont terug naar Spanje. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald. Puigdemont was leider van de separatisten tijdens het illegale onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Om vervolging te voorkomen vluchtte hij het land uit naar België. Daar werd hij onder meer Europarlementariër. In verschillende Franse steden zijn onderwijsprotesten uit de hand gelopen. Onder meer in Lyon en Straatsburg zijn gevechten geweest tussen demonstranten en de politie. In Parijs is vanmiddag een grote betoging. Daar is veel oproerpolitie op de been. De betogers willen onder meer kleinere klassen en betere schoolgebouwen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningkosten. Die zijn meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Ze zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waar die kosten op zijn gebaseerd. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving, legt deze techjournalist van VTM Nieuws uit.
24: Daar staat iets in over, we hebben jullie Snowflake-omgeving gehackt. Wat is dat? Dat is eigenlijk gewoon kort samengevat de database waarin klantengegevens door multinationals worden opgeslagen. Dus effectief, de term die ze gebruiken, die verwijst naar een plek waarop al die klantendata opgeslagen liggen mogelijk. Dus ja, als ze die inderdaad gehackt hebben, dan bestaat de kans dat er heel wat klantendata, gevoelige gegevens, misschien zelfs betalingsgegevens, kunnen uitlekken.
22: ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Nog het weer, droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en dan 20 tot 23 graden.
21: Dankjewel, Casper. We gaan naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Edwin, hoe is het op de weg?
0: Fleur, dat is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Al bijna 400 kilometer file verspreid over het land. De langste file is op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein. 3 kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. A27 Almere richting Gorinchem, tussen Utrecht en Nieuwegein 30 minuten. Daar staat een auto met pech. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd, tussen Os en Ravenstein 30 minuten. Op de A73 Nijmegen richting Venlo voor Nijmegen-Dukenburg 20 minuten oponthoud na een ongeluk. En de langste file staat op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg is de vertraging ruim 1 uur door wegwerkzaamheden.
21: Duitsland is in de ban van een schandaal. De voormalige baas van de Duitse inlichtingendienst is opgepakt voor spionage. Zometeen meer.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je? Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
25: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
26: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
27: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
28: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder, naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
27: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, €1,99.
28: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
29: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
21: Vandaag zijn er opnieuw door heel Frankrijk grote protesten. Onze verslaggever is in Lille, waar ook duizenden mensen de straat op gingen. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is de afgelopen 4 jaar gekelderd. Volwassenen denken daar anders over, blijkt uit nieuw onderzoek. Hoe kan dat? Dat zo meteen. Maar eerst, het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt August Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar het zou niet om Rusland gaan. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Buitenlandredacteur Liedeke Morsinkhoff is hier in de studio. Liedeke, is bekend om wat voor inlichting het gaat die deze August Hanning kocht?
30: Nou, we weten in ieder geval dat het om vrij veel inlichtingen is gegaan. Hij ging dus in 2005 weg bij de BND. En hij zou in de periode tussen 2005 en 2022 zeker 2000 documenten hebben gekregen. Nou, wat staat daar dan in? Dat zou onder andere gaan om informatie over het Iraanse atoomprogramma. Het zou ook gaan om informatie over het Russische leger. En het zou ook gaan om inlichtingen die de BND weer van collega-veiligheidsdiensten zou hebben gehad. Nou, dat is voor de samenwerking tussen die diensten al niet prettig. Maar de vraag die ook boven de markt hangt is van hoe kon deze info bij Hanning komen?
3: Ja, hij had dus, nadat hij al heel lang weg was.
30: Hij had dus iemand die hem die informatie gaf. Maar het is ook informatie die in de aard niet uit de systemen van de BND had weg moeten kunnen gaan.
3: En hoe is hij tegen de lamp gelopen?
30: Ja, dat is een bijvangst geweest in een totaal andere zaak. Heel Duitsland kan al tijdenlang meekijken bij de vechtscheiding van een ondernemersfamilie in Hamburg. En ook de naam van Hanning kwam op een gegeven moment in dat dossier bovendrijven. Daarop volgt een huiszoeking, er is allerlei materiaal verzameld. En bij het uitspitten van dat materiaal kwam de politie dus inlichtingeninfo tegen die niks met die vechtscheidingszaak te maken had. Maar waarvan wel duidelijk was dat Hanning die niet mocht hebben en dat dat reden was om alarm te slaan.
3: En wat was tot op dat moment de reputatie van Hanning?
30: Ja, dat is een beetje een enerzijds-anderzijds verhaal. Zijn jaren bij de inlichtingendienst, daarvan wordt gezegd, het was een carrière uit het boekje. En hij is daarna ook nog staatssecretaris geweest, daar geldt hetzelfde voor. Maar na zijn jaren bij de overheid is hij de inlichtingenconsultancy ingegaan. En dan komen er wat lijntjes tevoorschijn die toch wat anders zijn. Zo heeft hij zaken gedaan met allerlei partijen die ook zaken doen met Rusland en China. En heeft ook zaken gedaan met een bedrijf dat geprobeerd heeft om weer iemand anders het bezit van kinderporno in de schoenen te schuiven.
3: En dan nu deze grote zaak. En hij zit dus vast, hè?
30: Ja.
3: Dankjewel, Liedeke. Ik praat nog even door over dit onderwerp met Kenneth Lazoen, aangesloten bij het kenniscentrum Security Intelligence. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
3: Iemand van de inlichtingendienst die wordt verdacht van spionage. Komt dat vaker voor?
8: Wel, ja, dat kan altijd wel gebeuren. Dat is voor een inlichtingendienst uiteraard het nachtmerriescenario. In dit geval ja, blijkt meneer Hanning al niet meer in actieve dienst te zijn geweest. Maar dat maakt de zaak natuurlijk niet minder erg.
3: Nee, en dan is het denk ik nog pikanter dat hij ook echt het hoofd van de inlichtingendienst was.
8: Ja, absoluut. Ja. Als een medewerker van een inlichtingendienst die spioneert voor een andere vijandige dienst het nachtmerriescenario is, dan is het hoofd van de dienst en dan ook nog eens zijn stafchef het absolute nachtmerriescenario.
3: En het is dus niet duidelijk, althans het is niet bekendgemaakt voor om welk ander land het dan zou gaan. Er wordt dan gezegd Rusland niet. Om welk land denkt u dat het gaat?
8: Wel, ja, niks valt uit te sluiten. Er wordt inderdaad gezegd dat het niet om Rusland zou gaan. De enige indicatie die we tot nu hebben gekregen is een mogelijke verspreking van het hoofd van het parlementair comité in Duitsland dat zich bezighoudt met toezicht op de inlichtingendiensten, die een statement heeft gemaakt dat niet zal worden getolereerd dat iemand werkt voor de vijanden van de liberale democratie. Dus dan hebben we toch altijd een redelijk lang lijstje van hoeveel landen dat zijn. Maar ook als je afgaat op de modus operandi waarop meneer Hanning dan ook onder de arm is genomen om die documenten te bekomen en zogezegd een studie te gaan schrijven, waarschijnlijk tegen een zeer exuberante financiële vergoeding. Dat is toch een klassieke methode waarop onder andere de Chinese geheime dienst te werk gaat om zo van die gepensioneerden, oud-gedienden van gevoelige sectoren nog ergens een lucratief buitenkantje te geven om gevoelige dingen in handen te krijgen.
3: Ja,
8: maar het kan evengoed een ander land geweest te zijn. De usual suspects zijn altijd Rusland en China, maar er zijn nog andere diensten die van dit soort technieken bedienen.
3: En u denkt dus dat dan zo gegaan is dat iemand dan benaderd wordt om voor een groot bedrag dan zo'n rapport te schrijven, zo'n analyse te maken?
8: Ja, klopt. Het is natuurlijk nog niet bekend of het echt op die manier gegaan is, maar het klinkt als een klassieke benaderingspoging die vaak via sociale media gebeurt. En meestal is dat dan via LinkedIn eigenlijk, dat op zogezegd onschuldige manier je een kans krijgt of wordt gevraagd om tegen een geldelijke vergoeding een veiligheidsstudie of een bepaalde analyse even te schrijven. Dan vaak escaleert dat dan soms dat er toch gevoelige zaken aan te pas bijkomen. Dat is een vrij klassieke manier om misbruik te maken van de toegang of de voormalige toegang van een oud-medewerker.
3: Ja, en je zou dan toch ook moeten denken dat bij zo'n voormalig hoofd van de inlichtingendienst moeten dan natuurlijk meteen alle alarmbellen afgaan.
8: Dat zou inderdaad de bedoeling zijn, maar er is ook nog niks bekend over de motivatie van de betrokkenen waarom dat hij dit heeft gedaan, buiten dan dat er waarschijnlijk financiële vergoeding tegenover stond, ja, dan weten we het. Maar misschien zijn er nog andere, minder kostbare manieren gebruikt om hem tot medewerking te krijgen.
3: Ja. Wat zijn de gevolgen van deze ontdekking?
8: Wel ja, dat heeft natuurlijk een grote impact. Dus ja, de Duitse dienst heeft nog niet zo lang geleden ook een ander incident gehad met een medewerker. En dan is de eerste vraag natuurlijk altijd van, ja, welke informatie is er allemaal gecompromitteerd? Wie heeft ze in handen en welke impact heeft dat gehad op de operaties, op alle andere aspecten, de Duitse nationale veiligheidsbelangen en bij uitbreiding dan ook die van ons? Dus dat moet allemaal worden nagegaan. En ja, de andere impact is natuurlijk voor de dienst zelf. Het doet de reputatie van de Bundesnachrichtendienst geen goed ten aanzien van zijn internationale partners, waaronder Nederland, waaronder België en de andere EU-landen, om ja, met hen samen te werken en inlichtingen met die dienst te delen wanneer er een kans is dat die dus via dergelijke weg in handen komt van vijandige inlichtingendiensten. Dus dat is natuurlijk iets wat best veel consequenties kan hebben.
3: Ja, en wat ik dus ook wel opvallend vond, wat Lideke net vertelde, is dat het dus eigenlijk per toeval is ontdekt. Het kwam naar boven met een zaak die hier helemaal niks mee te maken heeft. Dus ze hebben het ook echt niet doorgehad dat er iets niet goed ging.
8: Nee, en ja, dat is natuurlijk ook een leermoment, om het zacht uit te drukken. Dat noopt tot reflectie bij die dienst. Maar ja, als het een troost mag zijn, heel veel contraspionagezaken zijn vaak een geval van goed geluk.
3: Dank u wel voor dit gesprek. Kenneth Lazoen van het kenniscentrum Security Intelligence. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
22: In het Parool lezen we over een Duitse ambtenaar die valse paspoorten regelde voor onder meer Bolle Jos en zijn familieleden en zakenpartners. De 42-jarige Vanessa P. werkte bij de gemeente Keulen en regelde tegen betaling tientallen valse paspoorten voor allerlei criminele kopstukken. Voor Jos L. regelde ze 3 onder de namen Willem Baume, Jacob Conrad en Daniel Ernst. De Duitse vrouw is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar. Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat haar ex-partner de mastermind achter de handel was en de vrouw onder druk zette om de fraude te plegen. Milieuorganisaties zijn bezorgd over een plan van Rijkswaterstaat om vervuild water te lozen in de Westerschelde, meldt Omroep Zeeland. Het draait allemaal om een dijk in Zeeland die is aangelegd met vervuilde grond. Water dat door of langs de dijk stroomt zit daardoor vol met schadelijke stoffen. En die stoffen wil Rijkswaterstaat nu lozen in de Westerschelde. Tegenstanders zeggen dat het probleem alleen maar wordt verplaatst op deze manier.
9: Rijkswaterstaat die wil hier nu de gifstoffen die uit deze dijken komen, die Rijkswaterstaat notabene zelf heeft aangelegd, gaan storten in het natuurgebied Westerschelde, het land van Saaftingen. Dat is een Natura 2000 gebied, dat kan absoluut niet.
22: Maar Rijkswaterstaat heeft een vergunning om het water te lozen en zegt dat andere opties te duur zijn. Steeds meer Nederlanders van onder de 50 krijgen bepaalde vormen van kanker. Dat blijkt uit een analyse van het World Cancer Research Fund, waar RTL Nieuws over schrijft. Vooral de gevallen van darm, nier, baarmoederhals en leverkanker nemen toe. Waar dat door komt is nog niet duidelijk. Maar onderzoekers vermoeden dat overgewicht, ongezonde voeding, alcohol, weinig beweging en veranderingen in onze darmbacteriën een rol kunnen spelen. En gisteren hoorden we dat de afgelopen 6 jaar meer dan 1000 bushaltes zijn verdwenen. In Tilburg laten bewoners het er niet bij zitten, horen we bij Omroep Brabant. Hun bushalte verdwijnt in de nieuwe dienstregeling en dat terwijl die halte volop wordt gebruikt door ouderen.
10: Vaak, naar het ziekenhuis, naar de stad.
11: Mijn man is blind en wij gaan vaak met de rolstoel, met de bus.
12: Je hoeft maar over te steken en je hebt hem. Ja. En als je terugkomt ben je bijna thuis.
11: Ik vind het verschrikkelijk.
22: Busbedrijven schrappen haltes om de routes efficiënter te maken, zegt deze verkeersdeskundige.
13: We rijden niet meer door alle wijken of door alle dorpen heen, maar we rijden er langsaf, zodat we sneller op plaats van bestemming kunnen zijn. En het enige nadeel is wel dat mensen weer wat verder moeten lopen naar de bushalte, omdat die dus niet meer in de wijk ligt, maar waarschijnlijk een stukje daarbuiten.
3: Ja, en dan horen we net die mensen die dat dus niet kunnen.
22: Ja, en voor hen is het 10 minuten tot kwartier lopen naar de bushalte in plaats van 1 minuut. Ze hebben een handtekeningenactie gestart en die is door 600 mensen ondertekend.
3: Edwin Gerritsen, het is al best druk, hè?
0: Jazeker, 450 kilometer file in totaal nu. De meeste files in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. De langste file staat op de A4, Rotterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein. 1 uur extra reistijd. Dat komt door een vrachtwagen met pech.

De man of de REM, Rapid Eye Movement en Stand was dat. We gaan de vraag van vandaag even afsluiten. Die heeft te maken met dat idee. Ja, het is een proef, hè. Ik zie ook al wat mensen wel heel boos reageren. Van, dat linkse Amsterdam en dan gaan ze 20 km per uur rijden. Het is een proef om te kijken hoe we daarop reageren met z'n allen. Want dat moeten we ook denk ik vaststellen. Waar je ook fietst, soms fietsen we te hard.

0: Steve Winwood was dat en Higher Love. Nederlanders denken nog altijd overwegend positief over homoseksualiteit. Maar de verschillen binnen de groepen van de LHBTI+ gemeenschap zijn groot. Vooral transgender, non-binaire en intersexe personen worden minder geaccepteerd en kampen vaker met mentale problemen en discriminatie. Dat blijkt uit de LHBTIQA+ monitor. Fayaz Youmanbax is onderzoeker bij Movisie, een van de onderzoeksbureaus achter deze monitor. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe verklaart u dat bepaalde groepen binnen die queer gemeenschap minder geaccepteerd worden?
1: Ja, daar zijn er meerdere verklaringen voor. Ten eerste is het zo dat de lesbische en homoseksuele personen, dat de maatschappij daar veel eerder en veel meer aan is blootgesteld. Het begon met de afkorting Holy Bee. En later kwamen de groepen bij in de afkorting. De groepen bestonden al lang, maar ze kregen pas later aandacht. En het onderzoek blijkt, het moment dat je positief wordt blootgesteld aan een bepaalde groep, je vooroordelen ook verminderen over die betreffende groep. Dus dat is één verklaring. Mensen zijn minder bekend met de andere groepen. En een andere verklaring is dat deze groepen ook toch iets meer voldoen aan een bepaalde norm hoe het hoort te zijn om man of vrouw te zijn. Terwijl trans- en non-binaire personen daar helemaal niet of minder aan voldoen. Dus zij horen er eigenlijk niet bij.
0: Dus hoe minder je bij de norm hoort, hoe moeilijker je het hebt eigenlijk als het gaat om acceptatie.
1: Ja, daar komt het wel op neer. Want eigenlijk de acceptatie is ook een voorwaardelijke acceptatie. Hè? Het is, ik accepteer je zolang je je normaal gedraagt. Zolang je als homoseksuele man niet te feminine bent. Okay. Gedraag je maar even normaal. Kleed je niet te uitbundig.
0: Weet je, ik moet het niet aan je lopen zoenen op straat. Dan,
1: precies, vooral niet hand in hand lopen, niet lopen zoenen. Maar je moet je gewoon normaal gedragen en dan pas hoor je erbij. Mm.
0: Maar als we dan naar jullie onderzoek kijken, over het algemeen denken Nederlanders dus nog altijd overwegend positief over homoseksualiteit. Terwijl er een paar weken geleden een onderzoek naar buiten kwam waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren de afgelopen 4 jaar echt is gekelderd. Zit daar dan zo'n groot verschil tussen hoe jongeren en volwassenen hierover denken?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, jongeren zijn wat meer vatbaar voor beïnvloeding. Dus daar zien we ook dat er veel meer verschil in zit. En dat het ook dat ze letterlijk beïnvloed worden. Ik moet wel zeggen, we zagen een jaar of 10 terug, dat de acceptatie juist toenam, dat het positiever werd. Dat is nu aan het stabiliseren. Dus er is wel iets aan het veranderen. We kunnen niet dezelfde conclusie trekken als met het andere onderzoek van jongeren. Maar we zien wel dat er iets in de maatschappij aan het veranderen is en in minder positieve zin.
0: Ja, en wat ziet u dan veranderen?
1: Ja, we zien dus vooral veranderen dat er heel veel desinformatie verspreid wordt over bepaalde groepen en dan met name trans- en non-binaire personen. En dat ze in een kwaadaardig daglicht worden geplaatst. Dus dat er gezegd wordt dat ze plegers zijn van seksueel geweld of dat ze niet mogen meedoen aan sport. Dus er wordt heel veel informatie verspreid wat gewoon feitelijk onjuist is. En dat is best wel schadelijk voor de groep.
0: Hmm. Nederland zag zichzelf lange tijd als een voorloper op het gebied van queer acceptatie. Kunnen we dat nou op basis van deze onderzoeken nog steeds zeggen?
1: Ja, dat is lastig om te zeggen. Hè? We dalen sowieso als het gaat om de Europese lijst. We stonden in de top 3 jaren terug en nu staan we daar niet meer. We zijn veel meer gedaald. Dus dat is al een indicatie dat minder van sprake is. Ik zou niet zeggen dat we echt een voorloper er meer zijn. Want we zien juist, we kunnen niet alleen meer over homoseksuele personen spreken. Het is een hele gemeenschap. En als je specifiek kijkt naar bepaalde subgroepen, dan gaat het eigenlijk best wel slecht. Zowel met de groepen zelf, maar ook hoe er over de groepen gedacht wordt. Ja. Dus van beide kanten eigenlijk. Dus het antwoord is nee eigenlijk.
0: En hoe kan je dat nou weer terugdraaien? Is er een manier om die acceptatie weer, om dat omhoog te krikken?
1: Ja, er zijn daar best wel manieren voor. We doen als Movisie daar onderzoek naar. Nou, ten eerste waar ik eigenlijk mee begon, het blijkt, als je dus positief contact hebt met een bepaalde groep, dat het dus je vooroordelen ook vermindert. Dus ik stimuleer ook personen om echt wel transpersonen, non-binaire personen, intersexe personen echt te gaan leren kennen in hun omgeving te hebben en niet alleen van de media of niet alleen uit verhalen. Dus dat is een manier. Een tweede manier is om echt wel die desinformatie tegen te gaan. Dus om dat echt te weerspreken met actuele en feitelijke informatie. En een derde manier, waar het over de jongeren, is om toch wel jong te beginnen met voorlichting.
0: Op scholen?
1: Op scholen, want wat ik al aangaf, jongeren zijn vatbaar voor beïnvloeding, dus het gaat 2 kanten op. Ze denken misschien minder positief over LHBT, maar op het moment dat je ze juist voorlicht met specifieke groepen over niet-normatieve identiteiten, dan kan het ook juist een positieve effect hebben.
0: Dank u wel voor dit gesprek. Fayaz Human Baks, onderzoeker bij Movisie.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: NPO Radio 1.
0: Het is 1:30. De hoofdpunten met Casper.
7: Minister Van Wil vraagt de Nederlandse politie om justitie in België te helpen bij een onderzoek naar de handel in naaktfoto's op internet. Op het dark web worden gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen verhandeld. Vrouwen kunnen daarmee worden afgeperst. Voor het eerst heeft een Duits deelstaatparlement een voorzitter van de AfD. In Sachsen-Anhalt, waar de radicaal-rechtse partij onlangs de verkiezingen won, is Tobias Rausch tot voorzitter gekozen. Hij kan daardoor onder andere commissies die gaan over wetgeving zo samenstellen dat de AfD het voor het zeggen heeft. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van de passagiers was al op leeftijd en is gered met boten van de KNRM. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. Er zaten 23 mensen in hetzelfde vliegtuig als de man. Zij zitten in isolatie.
0: Peter Kuipers-Munneke is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ik weet niet of het in de rest van het land ook zo was, maar in Utrecht, waar ik vanochtend was, was het echt nog heel lang mistig.
8: Ja, en Utrecht hoorde samen met grote delen van Zuid-Holland en van Zeeland tot de provincies waar die mist ook echt heel lang bleef hangen. Zeker in het zuiden van Zuid-Holland en Zeeland gebeurde dat echt pas ruim halverwege de middag zo'n beetje. Ja. Dus daar viel het nogal tegen met de zon. Maar Utrecht was een beetje een half pechgeval. Want in de rest van het land scheen de zon echt al vanaf vrij vroeg behoorlijk uitbundig. Op dit moment schijnt de zon bijna overal. Er is wel hier en daar wat bewolking. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen ook vrij helder. Maar vannacht gaat er toch weer mist ontstaan. Maar dan waarschijnlijk vooral in het noorden van het land. Koelt af naar zo'n 8 tot 11 graden. Het koudst wordt het in het binnenland en het warmst blijft het aan de kust. En morgen begint dan heel zonnig. Het wordt dan ook op de meeste plaatsen de warmste dag van de week. Met temperaturen van 21 tot liefst 24 graden. Maar 's middags neemt vanuit het westen wel de bewolking toe. En dan volgt er ook regen. Dat is aan het eind van de middag al in Zeeland. En dan zo begin van de avond en de rest van de avond, dan is dat ook over het rest van het land heen. Dus ook morgen tijdens de avondspits, zeker in de Randstad, zou het best eens druk kunnen gaan worden vanwege de regen die dan ook overtrekt.
0: En dan gaat er ook echt ander weer ontstaan, toch?
8: Ja, die buien, dat is eigenlijk het einde van dat hele warme weer dat we hebben gehad de afgelopen tijd. Want vanaf overmorgen wordt het dan overdag nog zo'n 15 of 16 graden. Met af en toe wel wat zon, maar echt veel meer bewolking. Elke dag ook wat regen. Toch zijn er wel dagen waarin er echt meer regen valt dan andere dagen. Zoals bijvoorbeeld de vrijdag, die wordt vrij regenachtig. Het weekend valt dan eigenlijk wel weer mee.
0: Dankjewel, Peter. Edwin, hoe gaat het op de weg?
9: Er zat ruim 500 kilometer file. Dat is al meer dan gebruikelijk op die tijdstip. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest een half uur oponthoud. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein ruim een half uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. Op de A16 Breda richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 20 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. En op de A27 Almere richting Utrecht staat een auto met pech. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein 20 minuten oponthoud.
0: Het is een dag vol protesten in Frankrijk. Onze verslaggever is in Lille in Noord-Frankrijk, waar ook duizenden mensen de straat op gingen.
10: Ster. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
13: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Fleur Wallenburg.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Opnieuw massale protesten in heel Frankrijk vandaag. Tienduizenden scholieren en studenten zijn de straat op gegaan om actie te voeren. Ze willen beter onderwijs en zijn boos over de slechte staat van schoolgebouwen en het nijpende lerarentekort. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in de Franse stad Lille. Matthijs, wat merk jij daar van de protesten?
14: Ja, de demonstratie hier, die loopt het grote Place de la République hier in Lille. En dat eindigde met een op zich heel gezellig feest. Soundsystem op een bus van de vakbond, muziek en op het kruispunt heel veel mensen die aan het springen en aan het dansen waren. Dat het verhaal van vandaag. De demonstraties in heel veel Franse steden zijn begeleid door de vakbond, die natuurlijk enorm ervaren zijn bij dit soort demonstraties om dat in goede banen te leiden. Tegenover scholieren die hier spontaan mee begonnen half september, eigenlijk helemaal niet weten hoe je dat aanpakt. En ook hebben we gezien dat dat heel vaak uit de hand liep. Het is hier in Lille niet gebeurd. Het is allemaal vreedzaam verlopen. Er is wel ME hier op de been op het plein. En in een hoek van het plein, moet ik zeggen, is het nog onduidelijk hoe het gaat aflopen. Want daar staat een hele grote groep scholieren, studenten, maar ook mensen die ik gesproken heb die geen van beiden zijn, die misschien toch wel uit zijn op de confrontatie. Ze staan in een rij tegenover een rij ME. Die ME uit te dagen, te roepen dat ze weg moeten gaan. De ME proberen terug te dringen met hun woorden en gezang. En er zijn ook jongens bij met zwarte handschoenen aan, een zwart sjaaltje klaar om over hun hoofd te trekken, zwarte capuchontruien. En ik zie dat de ME nu naar voren komt en uit een andere hoek van het plein ook ME die er aankomt. Dus dat is even nog spannend hoe het afloopt naar die verder hier helemaal vreedzaam is verlopen zonder brandstichtingen en zonder arrestaties.
0: Ja, Matthijs, de lijn wiebelt af en toe. Er zijn natuurlijk heel veel mensen om jou heen. Toch nog een vraag. Wat vertellen de mensen die je hebt gesproken daar?
14: De scholieren, maar ook studenten, want vandaag waren er ook veel studenten die mee zijn gaan demonstreren uit solidariteit of om aandacht te vragen voor de problemen op hun universiteiten en hogescholen. Die vertellen eigenlijk allemaal hetzelfde verhaal. Dat de gebouwen zo slecht zijn, de schimmel op de muren, dat het ijskoud is in de winter, dat het er echt heel slecht is daarbinnen. Maar vooral ook dat ze zo weinig les hebben, dat docenten er niet zijn, dat ze soms maandenlang in een bepaald vak geen les krijgen, docenten niet worden vervangen en dat er ook geen docenten gevonden kunnen worden omdat het salaris te laag is. En ik sprak een eindexamenkandidaat die zegt, nou, ik heb vorig jaar bijna geen les Engels gehad, en een andere scholieren die in de vijfde zit en die zei, ik heb steeds maar geen docent natuurkunde. Ja, hoe kan ik me dan voorbereiden op dat eindexamen?
0: Ja. En de regering heeft daar ook nog niet echt een antwoord op, hè?
14: Nee, dat is de grote kritiek van de demonstranten, maar ook van de ouders, van docenten, van de onderwijsvakbonden en vanuit een aantal partijen in de die zeggen, ja, er is hard optreden van de politie, heel repressief, heel veel klachten over, veel gewonde gevallen, het harde optreden, maar er is geen inhoudelijk antwoord. Het is alsof deze spontane scholierenopstand met repressie wordt neergeslagen. En wij willen dat niet, wij willen die miljarden die nodig zijn voor het onderwijs.
0: Dankjewel, verslaggever Matthijs van der Wiel vanuit Lille.
2: Elke werkdag.
6: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal. We'll be right back.
0: De terreuraanval van Hamas is morgen precies 3 jaar geleden. Hamas lanceerde toen op 7 oktober een grote aanval op Israël. Terroristen staken de grens over en doden zo'n 1200 inwoners en soldaten. Inmiddels zijn bijna alle inwoners weer teruggekeerd naar hun woningen in de grensregio bij Gaza. Maar het trauma blijft, hoort correspondent Lennart Swols.
15: Ik rij nu Kibbutz Kisufim binnen. Een groot geel hek gaat open en aan de rechterkant wapperen 3 grote Israëlische vlaggen. Sinds afgelopen zomer zijn bijna alle inwoners hier weer thuis. Een kleine 300. En sommige woningen zijn nog in aanbouw, maar de meeste zijn weer volledig gerenoveerd. Sharon Offri zit met haar man en 11-jarige zoontje op de bank. Ze spelen het kaartspel Taki, een erg bekend spel hier in Israël. En Sharon vertelt dat het goed gaat met haar. Lekker in mijn eigen huis, mijn eigen tuin en mijn eigen keuken. Ze woont er inmiddels alweer een jaar, want ze keerde met haar gezin als een van de weinigen vorige zomer al terug.
16: Mes. Balagan.
15: De herinneringen aan 7 oktober 2023 zijn nog vers, vertelt ze. Het was een enorme puinhoop, lawaai, geschreeuw en geweerschoten. Op deze video is te zien hoe terroristen van Hamas op 7 oktober 2023 richting inwoners schieten. De beelden zijn afkomstig van bodycams. In Kisufim worden die dag 20 bewoners gedood. En veel van de woningen worden vernield of in brand gestoken.
16: Noya Dan, nirtsecha im savta shela ba 7 oktober.
15: Een van die doden is Noya Dan, die die dag met haar oma werd gedood. Dat vertelt Soshi Shaket, een van de gemeenschapsleiders van deze kibbutz. In de gedenkruimte staan de foto's van de gedode inwoners. Op een tafel met eroverheen een zwart kleed. Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik wacht nog steeds op het moment dat ik wakker word uit deze nachtmerrie. 10% van onze gemeenschap is er niet meer. Soshi was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de renovatie van de kibbutz. Dat is bijna volledig afgerond nu. Maar de wonden zijn nog niet genezen, vertelt ze. Het opknappen van de gebouwen is veel makkelijker dan het herstellen van de menselijke ziel. Dat is niet iets wat je zomaar even kunt kopen of vervangen. Dat is een veel moeilijker proces. Sharon is inmiddels met haar jongste zoon in de keuken bezig. Voorbereidingen voor Shabbat. Ze hebben het leven hier weer opgepakt. Maar dat leven is wel in angst. Zeker is er angst. De oorlog gaat nu al zo'n 3 jaar door, vertelt ze. En we zien op beelden dat Hamas zich nog steeds bewapent. Er lijkt geen einde in zicht. Als we naar buiten lopen, zien we Gaza liggen.
17: Hoda.
15: Vanaf de voortuin kijk je uit op de stad Deir al-Balah.
17: En how far is het?
16: Kilometer 300, kilometer 400,
15: zo'n 1,5 kilometer verderop. Voor ons staat een groot hek met erbovenop prikkeldraad. En af en toe rijden voertuigen van het Israëlische leger langs.
17: You don't feel safe to live here. So why did you return then?
15: Ik vraag haar waarom ze toch weer hier woont, ondanks dat ze zich niet veilig voelt. Maar daarover is Sharon duidelijk. Alleen deze plek voelt voor haar als thuis. Vraag haar ook naar de veiligheid van de Palestijnse inwoners aan de andere kant van de grens, die nog vrijwel dagelijks te maken hebben met Israëlische bombardementen. Daar houd ik me niet mee bezig, vertelt ze. Ik ben nu bezig met ons herstel en het herstel van mijn gemeenschap. Voor mij gaat het nu even om ons.
0: Een verslag was dit van Lennart Swols, onze correspondent Israël en de Palestijnse gebieden. Kasper, wat melden de media in het buitenland?
7: Ja, Fleur, we hoorden net over de scholieren- en studentenprotesten in Frankrijk. Ook in Wallonië gaan scholieren de straat op tegen hervormingen in het Franstalige onderwijs. Aan de VRT vertelt deze van oorsprong Vlaamse studenten die nu in Luik woont en naar school gaat, waarom zij en haar klasgenoten protesteren.
18: We zijn veel te veel in klassen. 35 in één klas met één leerkracht, dat gaat niet. Dan kan er niet zo goed lesgegeven worden. We hebben ook één leerkracht voor meerdere vakken. Chemie en biologie, dezelfde leerkracht, terwijl ze daar misschien niet in gespecialiseerd zijn. Dat is ook niet oké.
7: Aan het begin van de dag ging het er nog gemoedelijk aan toe bij de demonstratie, maar volgens deze verslaggever is de sfeer inmiddels omgeslagen.
19: Kat en muisspel tussen de railschoppers en de politie lijkt er wel begonnen te zijn. Daarnet zijn er vernielingen geweest. Aan een kwik zijn er vuilnisbakken in brand gestoken. Zijn er steps in brand gestoken ook. De politie heeft gechargeerd, ook met traangas. Dat hebben we zelf ook kunnen merken.
7: Een eventuele nederlaag van de Spaanse premier Sanchez bij de vervroegde verkiezingen dreigt het politieke evenwicht in de EU te verstoren, dat schrijft Politico. Als Sanchez verliest en er een rechtsconservatieve regering komt, mogelijk met het radicaal-rechtse Vox, verliest de centrum-linkse SND-fractie haar belangrijkste tegengewicht in de Europese Raad. Omdat de Spaanse delegatie de grootste is binnen de Europese Sociaaldemocraten, zorgt het verlies van Sanchez ervoor dat deze Europese fractie verzwakt en mogelijk een veel hardere koers zal gaan varen. In het binnenland van Suriname heeft de politie een illegale landingsbaan ontdekt, meldt de Waterkant. Daarnaast zijn er ook recente vliegtuigbandensporen, jerrycans met brandstof en een uitgebrand vliegtuig gevonden. De politie doet onderzoek, maar vermoedelijk gaat het om een drugsvliegtuig. De vaten met vermoedelijk vliegtuigbrandstof zijn ter plaatse vernietigd. En wie dacht dat de genderkloof alleen in het echte leven bestond, heeft het mis. Want vrouwelijke AI-agents, een soort chatbot met menselijke kenmerken, verdienen minder dan hun mannelijke, tussen haakjes, collega's.
0: Verdienen ze überhaupt iets dan?
7: Ja, in de Irish Times is te lezen over het onderzoek. Het is gedaan door de Universiteit van Limerick. Mensen die gebruik maakten van de bots kregen de mogelijkheid om de prestaties met geld te belonen. De mannelijke en vrouwelijk ogende AI-agents werden op zich gelijk beoordeeld op hun prestaties, maar Johan kreeg 10% meer betaald dan Johanna.
0: Wel ja zeg.
7: Zonder toch?
0: Edwin Gerritsen, het is al een echte dinsdag aan het worden, of niet?
9: Ja, zeker. We zitten al bijna op 600 kilometer file. Het is al drukker dan gebruikelijk op die tijdstip. De meeste wielen zijn Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. De langste file staat nu op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein een uur extra reistijd. Dan staat een vrachtwagen met pech.
6: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Fever Dream van Alex Warren. De Belgische wetenschapper Francis Halsen heeft vandaag de Nobelprijs voor de natuurkunde gewonnen. Hij kreeg die prijs voor het meten van neutrino's die uit het heelal komen. Dat zijn heel kleine deeltjes die overal doorheen vliegen. Daarom worden ze ook wel spookdeeltjes genoemd. Halsen ontwikkelde diep in het ijs van Antarctica een groot meetinstrument dat deze spookdeeltjes kan vangen. Paul de Jong is hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam en deeltjesonderzoeker bij het NICEF Instituut. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U werkt zelf ook mee aan een experiment in de Middellandse Zee dat ook op die neutrino's jaagt. Was u nou verrast door deze Nobelprijs?
1: Ja en nee, zou ik zeggen. De naam van Francis Halsen die staat al jarenlang op een lijstje dat informeel rondgaat als een mogelijke kandidaat. Maar ja, alleen het Nobelprijscomité weet het zelf en dit zijn alleen maar geruchten. Dus het was ten deel verwachte kandidaat en aan de andere kant toch nog steeds een wauw momentje vandaag.
0: Ja, toch. Bent u niet een beetje jaloers?
1: Een beetje wel, maar ik denk dat het goed is voor het hele vakgebied dat hij die Nobelprijs verdient. Maar hij verdient hem gewoon. Dus,
0: ja, want hij heeft hem ook alleen gekregen. Dat zie je ook niet vaak. Meestal is het een team, toch?
1: Dat klopt. Hij heeft hem alleen gekregen. Dat is vrij bijzonder. Ik geloof dat het al jaren geleden dat het zo wel was. Maar ik denk dat het verdiend is, omdat Francis Halsen wel een in zijn eentje een visie heeft uitgedragen om neutrino's te gaan detecteren in ijs. En die visie ook gerealiseerd heeft door echt een project van te maken dat werkt. En ik zou ook geen andere persoon kunnen noemen in die neutrino-telescoop van Ice Cube als Francis Halsen. Dus ik denk dat hij het verdient.
0: We gaan het zo even hebben over die telescoop, maar nog even een stapje terug. Want ik denk dat we toch nog even moeten uitleggen, u dan althans, wat neutrino's zijn.
1: Ja, neutrino's zijn hele bijzondere deeltjes, omdat ze inderdaad, zoals u al zei, overal doorheen gaan. Ze willen bijna niet interageren met
0: andere
1: materie.
0: Ook door ons heen, hè? Op dit moment omringd door die neutrino's.
1: We worden gebombardeerd door neutrino's, van alle kanten. Van de zon, maar ook van andere plekken. Die gaan overal doorheen, ook door de aarde. We begrijpen ze nog niet heel goed, waarom ze zo licht zijn, bijvoorbeeld. Maar we kunnen ze alvast gebruiken, ook al begrijpen we ze niet. We kunnen ze gebruiken als een gereedschap.
0: Ja.
1: En dat is wat Halsen heeft gedaan. Hij heeft een telescoop gebouwd met neutrino's als gereedschap.
0: Ja, want ik begreep dus dat het doordat dus die neutrino's overal doorheen vliegen, dat ze dus ook door meetapparatuur heen vliegen. En dat zo lastig maakt.
1: Ja, ze vliegen ook door meetapparatuur heen. Kijk, wat het voordeel is dat ze bijvoorbeeld ook door stofwolken in het heelal heen vliegen. Wat gewoon licht niet doet. Dus in de astronomie met neutrino's heeft voordelen. Wat

0: dat het doordat dus die neutrino's overal doorheen vliegen, dat ze dus ook door meetapparatuur heen vliegen. En dat zo lastig maakt.
1: Ja, ze vliegen ook door meetapparatuur heen. Kijk, wat het voordeel is dat ze bijvoorbeeld ook door stofwolken in het heelal heen vliegen. Wat gewoon licht niet doet. Dus de astronomie met neutrino's heeft voordelen wat licht niet heeft. Maar ja, dat klopt. Ze gaan ook door de detector heen.
0: Wat heeft Hansen dan gedaan waardoor die ze wel kon meten?
1: Veel ijs bij elkaar brengen. Dus hij heeft een hele grote telescoop gebouwd in een kubieke kilometer aan ijs op de Zuidpool. Uitgerust met lichtgevoelige elementen. En al gaan er maar een miljoen neutrino's door de detector heen, als er maar eentje of twee van die miljoen wel iets doen, en dat doen ze, kun je ze toch meten als je detector maar groot genoeg is.
0: Oké, dus dat was wel een revolutie, kan ik me voorstellen, toen dat voor het eerst gebeurde.
1: Het was absoluut een revolutie. En we gaan ermee verder met onze eigen telescoop. Ja, maar hij verdient het gewoon. Ja,
0: ja, precies. Dus de eer is voor hem. En wat kunt u dan nu, want u werkt dus bij de Middellandse Zee aan zo'n onderzoek. Wat doet u dan?
1: Ja, wij bouwen een vergelijkbare telescoop, maar dan in het water van de Middellandse Zee. Heel erg diep, dus op de bodem van de Middellandse Zee. En wat wij denken is dat onze telescoop in feite ietsje scherper kan kijken dan zo'n telescoop in ijs. Er zijn redenen voor, maar we hebben als het ware een bril op het universum dat een beetje scherper kijkt dan de telescoop van Hansen. En daarmee proberen wij straks individuele bronnen, waar komen die neutrino's nou vandaan, te meten. Wat IceCube, dus het experiment van Hansen, heeft alleen gezegd, er is een stroom van neutrino's uit het heelal, maar hij heeft niet kunnen aantonen wat nou precies de bronnen waren. Hmm. Dat willen wij straks gaan doen.
0: Ik hoor het al, u mikt natuurlijk op die Nobelprijs over een jaar of 10.
1: Absoluut, absoluut. Als de bronnen komen, dan gaan wij ervoor.
0: Nou, wie weet, spreken we elkaar dan weer. Dank u wel in ieder geval voor de uitleg. Paul de Jong, deeltjesonderzoeker van de Universiteit van Amsterdam. Als u vandaag hebt gewerkt, dan is de kans groot dat u ook vergaderd hebt. Dat is niet iedereens grootste hobby. Toch kan vergaderen ook positief zijn. Uit Noors onderzoek blijkt dat het loon van werknemers die intensief vergaderen sneller stijgt. En bedrijven waar veel wordt vergaderd blijken relatief succesvol. Maar wat is de kunst van goed vergaderen? De dames van Toren C geven vast een voorzetje.
2: Ik heb een namiddagbespreking met de heer Jan Gerritsen over.
3: Ik onderbreek je meteen. Jan Gerritsen is niet goed. Engelse namen en gooi er in godsnaam internationale termen doorheen. Te pas en te onpas zeggen. Moet wel puntjes op de i zitten.
4: Fine-tunen, dat is ook altijd een goeie.
3: Altijd, tijdens een gesprek. Telefoontje laten binnenkomen, maakt een nog actievere indruk.
0: Aukje Nauta is organisatiepsycholoog en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Zijn dit ook vergadertips die u zou geven? Lekker veel Engelse woorden gebruiken.
5: Ja, ze illustreren bij uitstek dat we niet zozeer een hekel hebben aan dat we vergaderen, maar vooral hoe we vergaderen. En als we dat op een cynische manier doen, met vooral veel politieke spelletjes, dan snap ik dat je er een hekel aan hebt. Maar als je dat een beetje openhartig doet en zonder al te veel politieke agenda's, ja, dan is het eigenlijk de belangrijkste manier om tot besluitvorming en goede samenwerking te komen.
0: Ja, u bent fan, ik hoor het al. Verrast deze uitkomst uit Noorwegen u?
5: Nee, het verbaast me niet. Want daar waar mensen samen iets teweeg moeten brengen, moeten samenwerken, moeten ze ook overleggen. En als je alleen maar heel individualistisch te werk gaat, ja, dan krijg je van die situaties dat per ongeluk één iemand een lantaarnpaal ergens plaatst waar een ander juist een parkeervak wilde. Dus als je dat soort problemen wilt voorkomen, dan zul je toch echt moeten vergaderen.
0: Hmm. En toch wordt vergaderen vaak afgedaan als tijdsverspilling. Hoe komt het dat het zo'n negatief imago heeft?
5: Eigenlijk elke samenwerking, elke manier van vergaderen wordt op een gegeven moment sleets. Dus wij mensen zijn natuurlijk ook gemakzuchtig. En dan hebben we een soort procedure verzonnen met notulen en wat verder ter tafel komt. En een opening en een sluiting. En dan wordt het sleets, dan wordt het saai. Dus waar het om gaat is dat je af en toe de manier van vergaderen ook weer innoveert. Dat heb ik bijvoorbeeld eens een keertje gedaan toen ik een leiderschapstraining gaf aan een universiteit. Toen hebben we bewust met z'n allen met die hoogleraren vergaderd van overlegd. Zo van hoe kunnen we onze vergaderingen nou op een andere manier doen? Kunnen we bijvoorbeeld ook met minder mensen alleen diegenen die er baat bij hebben vergaderen? Of kunnen we bijvoorbeeld wandelend vergaderen? Of kunnen we af en toe eens beginnen met een gedicht? En als je op die manier vergaderingen steeds weer een beetje innoveert, dan wordt het nooit sleets.
0: Oké, dus je mag daar best een beetje creatief in zijn.
5: Ja, ja, dat juich ik van harte toe. Ik moet zeggen dat ik zelf ook wel vergaderingen heb meegemaakt die ik erg vervelend vond. Bijvoorbeeld als een voorzitter.

0: voorzitter de hele tijd aan het woord is en de vergadering niet gebruikt voor een democratisch proces, ja, dan ging ik ook op mijn telefoon of op mijn laptop mijn mail doen. Maar daar waar voorzitters er echt in staat zijn om, ja, iedereen te vragen van, goh, wat vind je er eigenlijk van? Dan heeft niemand het idee dat hij daar voor nop zit. En dan wordt een vergadering heel vruchtbaar.
1: Dus een goede vergadering valt of staat ook vooral met een goede voorzitter?
0: Ja, maar je kunt ook bedenken van, goh, ik ben zelf ook iemand die zelfstandig kan nadenken. Dus op een gegeven moment, als jij je ergert aan de manier waarop vergaderd wordt, dan kun je je vinger opsteken en zeggen van, goh, zullen we dit anders doen of zullen we een werkgroep samenstellen? Dus je mag nooit uitsluitende verantwoordelijkheid bij de voorzitter leggen. Pak zelf ook die verantwoordelijkheid als je ergert aan hoe er wordt vergaderd.
1: Oké, dus u zegt ook van, het is, je moet misschien, we moeten ook misschien iets meer ons best doen om van vergaderingen een succes te maken.
0: Ja, bij mensen zijn ze ontzettend geneigd om als ons iets niet zint, de fout bij het systeem, dus bij de voorzitter of bij de vergadering te leggen, in plaats van bij onszelf. Dus als je jezelf ergert, spreek je uit.
1: En zoek een leuk gedicht uit, dus.
0: Ja. Of doe iets anders. Zelf doe ik bijvoorbeeld vaak een werkvorm, die noem ik de biecht. Want ik doe veel onderzoek naar schaamte. Zo van, biecht eens op, wanneer was jij een slechte vergadertijger? En als je dat eens een keertje uitwisselt voordat je tot de inhoud komt, ja, dan is dat ook weer een manier om het vergaderproces te
1: verbeteren. Die vraag legt u dan aan het begin van de vergadering voor aan de mensen met wie u dan om tafel zit?
0: Ja, nou, of ik doe het op congressen. Maar ik veel dat op congressen dan ook wel eens aan van, goh, probeer het thuis ook eens met de biecht om zo eens een vergadering te beginnen.
1: Nou, ik heb meegeschreven, hoor. Dank u wel voor de tips. Aukje Nauta, organisatiepsycholoog verbonden aan de Universiteit van Leiden.
2: NPO Radio 1.
3: En wij vliegen goed.
4: Argos.
5: Ondiep, een volkswijk in Utrecht waar mensen elkaar kennen.
3: Hey jongen!
5: Op elkaar letten en groeten. Maar de wijk kent ook grote verschillen in gezondheid, kansen en welvaart.
6: Het water staat me echt aan de lippen, ik weet het niet meer.
5: Een buurt waar al meer dan 100 jaar aan wordt gesleuteld met plannen en beleid.
7: Tegelijkertijd is het effect van het beleid soms dat het tegengesteld uitwerkt.
5: Wat merken mensen in Ondiep van al die goede bedoelingen? Wat betekent progressief beleid in een Nederland dat steeds rechtser wordt?
4: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2 uur.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Het kind is niet belangrijk.
9: En ze hebben het goed, hebben ze me alles afgenomen, alles, mijn hele leven.
10: En dan onder het mom van het geloof.
11: De geheimen van de meisjes van de Goede Herder. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
12: En toen zei ze, jij mag dat niet vertellen.
13: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Vanavond de finale van de Meestergids. In het Van Gogh Museum wachten finalisten de ultieme vuurproef. Een groep kritische kunstkenners overtuigen van hun kwaliteiten als gids. Wie verdient de titel de Meestergids? Vanavond 8:30 NTR NPO 2.
4: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
2: Fleur Wallenburg.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemiddag. Al jaren leeft de Catalaanse separatistenleider Puigdemont in het buitenland, wetende dat hij gearresteerd kan worden in Spanje. Maar daar komt verandering in. Zijn arrestatiebevel is ingetrokken. Dat straks. Eerst het nieuws met Casper Meijer.
0: De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens zijn naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL vanochtend. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. De Bulgaarse president vergadert morgen samen met de premier en het Veiligheidsberaad over de drone-aanval op schepen op de Zwarte Zee. Vannacht zonk een van de schepen, naar bemanningsleden wordt nog gezocht. Een ander schip vloog in brand, 18 mensen zijn gered. De drone-aanvallen worden door Bulgarije in verband gebracht met de oorlog in Oekraïne. Het is nog onduidelijk uit welk land de drones komen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
21: De grote vraag is natuurlijk, wie zit hierachter? Nou, ook daarover is nog niks duidelijk, maar de verdenking gaat wel naar Rusland, want dat land is volgens inlichtingendiensten bezig om te kijken hoe ver ze kunnen gaan in Europa. Maar Moskou geeft vooralsnog geen commentaar.
0: Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Sommige klanten kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Erin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. ASOS heeft zo'n 17 miljoen klanten in 150 landen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en die doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. De Noorse schaatser Armund Sjöbrent is overleden. Hij werd in 1981 zowel Europees als wereldkampioen allround. Samen met drie andere Noorse schaatsers van zijn tijd had hij een groot aandeel in het populair maken van de schaatssport in Noorwegen. Sjöbrent was korte tijd ziek, hij werd 73. De Nobelprijs voor natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij doet onderzoek naar neutrino's. Dat zijn deeltjes uit de ruimte die extreem veel energie bevatten. Halsen kreeg de winst te horen van de secretaris-generaal van de Zweedse Academie van Wetenschappen, die ook Belgisch is.
22: Het is uniek omdat natuurlijk er is nooit een secretaris-generaal geweest die niet een Zweed was. Dit is echt een super toeval. Leuk. Maar dit is dus puur toeval.
0: De winnende wetenschapper Halsen krijgt ongeveer €1 miljoen. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar één wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team van wetenschappers. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In september bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren de laatste jaren is afgenomen. Het weer nog, zon en wolken. In het noorden kans op een bui. Het is een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. En het wordt dan rond de 22 graden.
1: Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Edwin, een kwartier geleden had je al 600 kilometer file. Ja. Hoeveel is het nu?
23: Nou, het is ongeveer hetzelfde gebleven. Okay. 600 kilometer. Het kan nog wel drukker worden om 5:30. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. Files die opvallen op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek, 20 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen, 1:30. Op de A16 Breda richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Dordrecht, 20 minuten oponthoud. A27 Almere richting Gorinchem, tussen Utrecht en Harestein, een half uur extra reistijd. Er zat een auto met pech.
1: Een nieuw probleem in de volle asielketen. De asielaanvraag van ruim 100.000 Oekraïners moet nu toch behandeld gaan worden.
8: Ster. Het kind is niet belangrijk.
9: En ze hebben me, hebben ze me alles afgenomen, alles, mijn hele leven.
10: En dan onder het mom van het geloof.
11: De geheimen van de meisjes van de Goede Herder. Morgen 8:45, VPRO NPO 2.
12: En ze zei, jij mag dat niet vertellen.
2: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
3: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
19: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vanavond de finale van de Meestergids. In het Van Gogh Museum wacht de finalisten de ultieme vuurproef. Een groep kritische kunstkenners overtuigen van hun kwaliteiten als gids. Wie verdient de titel de Meestergids? Vanavond 8:30 NTR NPO 2.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: De Catalaanse separatistenleider Carlos Puigdemont kan waarschijnlijk weer naar Spanje. Hoe zit dat, correspondent Miral de Bruyne?
4: Sinds 2017 zit hij al in België nadat hij vluchtte om niet gestraft te worden voor het eenzijdige onafhankelijkheidsreferendum. En nu, op een heel spannend moment rond de vervroegde verkiezingen, mag hij dus weer terug.
3: In Frankrijk blijven tot het einde van de week alle scholen dicht. Correspondent Saskia Houtuin.
5: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
3: Maar eerst, er doemt een groot probleem op in de Nederlandse asielketen. Want de asielaanvragen van alle 140.000 Oekraïners in Nederland moeten alsnog behandeld worden. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. En dat kan grote gevolgen hebben voor de asielketen die toch al overbelast is. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Deze grote groep komt dus ook in de asielprocedure.
6: Ja, dat is het geval. En daar zitten al 65.000 mensen die wachten tot hun asielaanvraag wordt behandeld. Die IND moet dat allemaal behandelen. En daar komen dus 140.000 mensen bij. Dat is dus 200%, meer dan 200% erbij. Dat is een enorme groep. Oekraïners hadden eigenlijk altijd een speciale status in Nederland. Ze mochten al werken. Voor zolang als de oorlog duurt, mochten ze hier blijven. Maar Nederland liet die mensen ook voor de vorm een asielaanvraag doen. En zette die asielaanvraag dan meteen op pauze. En daarvan zegt nu dus het Europees Hof, dat mag niet. Je mag ze niet op pauze zetten. Je moet die wel echt gaan behandelen.
3: Ja, je zei het al, het is al zo druk in de asielketen. Wat heeft dit dan voor gevolgen?
6: Nou, dat die wachtlijst dus veel langer gaat worden. Dat de IND het nog veel drukker krijgt of langere tijd druk heeft. In andere landen werd er niet automatisch zo'n asielaanvraag gedaan als Oekraïners vallen onder die richtlijn tijdelijke bescherming. Nederland deed dat wel, eigenlijk als een van de weinigen. Een uitzondering in Europa. En dat blijkt nu eigenlijk een onhandige actie te zijn geweest. Want daardoor gaat de IND het dus veel drukker krijgen. Minister Van den Brink van Asiel, die hiervoor verantwoordelijk is, die geeft wel toe dat dit een probleem is, maar hij ziet ook wel een oplossing.
7: Als wij op dit moment alle asielaanvragen van Oekraïners zouden moeten gaan behandelen naast het Europees Migratiepact en openstaande asielaanvragen, nee, daar is de IND op geen enkele manier met voldoende mensen voor klaar te maken. Niet op korte termijn en ook niet op lange termijn. En daarom moet die prioritering die wij er zelf in aanbrengen ook blijven bestaan. Eerst het Migratiepact, eerst de openstaande asielverzoeken en daarnaast gefaseerd en geprioriteerd kijken naar deze asielverzoek van Oekraïners.
6: Ja, dus hij zegt, de rechter heeft ons de mogelijkheid gegeven om eerst die andere dingen te doen. Deze mensen voor de tijdelijke bescherming, omdat ze toch al hier mogen blijven, die Oekraïners, hoeven dan niet meteen behandeld te worden. Eerst gaan die andere groepen voor.
3: Oké, dus ze worden achter in de rij gezet.
6: Ja, dat is eigenlijk wel wat het is. De minister denkt daarmee het probleem behapbaar te maken. Door dus eerst de mensen die nu onder het migratiepact komen te behandelen. Daarna de mensen die toch al aan het wachten waren. En daarna pas de Oekraïners.
7: Eerst het migratiepact, eerst de openstaande asielverzoeken en daarnaast gefaseerd en geprioriteerd kijken naar deze asielverzoek van de Oekraïners.
8: Dus het zou doen dat ze dan jaren moeten wachten?
7: Nou, wat we doen is lange termijn beleid voor de Oekraïners creëren, zodat als de oorlog is afgelopen er geen ontheemde status meer is, dat wij ze een transitievergunning bieden, een manier waarop ze in Nederland actief kunnen blijven, kunnen wonen. Daarnaast willen wij werkvergunningen bieden voor mensen die hier al lange tijd nu werkzaam zijn. Dus we bieden op allerlei manieren mogelijkheden aan de Oekraïners om hier een onderdeel van de samenleving te worden, want ook zij hebben een plek nodig om te kunnen leven zolang hun land in oorlog is.
6: Ja, dus voor de Oekraïners verandert het op dit moment niet zoveel, maar betekent dus wel voor de IND in de toekomst een probleem, want ze moeten dus 140.000 aanvragen gaan behandelen. Moet je gaan kijken, waar kwamen die mensen precies vandaan? Hoe onveilig was het daar? Ja, dat komt er wel allemaal bij. Wel extra werk voor de toekomst. Dus ja, de minister zegt wel, ik maak het nu behapbaar door het eigenlijk vooruit te schuiven. Betekent wel dat de IND het de komende jaren nog steeds heel erg terug gaat krijgen.
3: Dankjewel. Ewout Kiefiet vanuit Den Haag. En welke gevolgen dit besluit van het Europese Hof van Justitie kan hebben voor Oekraïense vluchtelingen, dat bespreek ik met Lolkje de Vries van Vluchtelingenwerk. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
3: Had u dit aanzien komen?
9: Ja, wij zagen deze uitspraak aankomen. Dus de uitspraak verrast ons niet. Wel goed om daarbij te zeggen is dat hoe dit uiteindelijk uit zal pakken, dat hangt echt af van de Raad van State. Zij gaan nu naar deze uitspraak kijken. Op basis daarvan gaan zij weer uitspraak doen. En dan is het de vraag hoe het ministerie en de IND dat gaan uitvoeren.
10: Ja.
9: Dus er zijn op dit moment echt nog heel veel vragen. En daar hebben wij ook als organisatie nog geen antwoord op.
10: En wat Ewout net vertelde, wat we de minister hoorden zeggen, dat de Oekraïense vluchtelingen dan eigenlijk achterin de rij komen te staan van de asielaanvragen. Zegt u nou van dat moet eigenlijk nog maar blijken of dat gaat gebeuren?
9: Nou, ik denk dat het belangrijker is om te focussen op hoe we met deze groep omgaan in Nederland. Ze vallen onder de richtlijn tijdelijke bescherming. Door de minister werd net al gezegd van er wordt gewerkt aan een plan voor deze groep. Wij vinden het gewoon heel erg belangrijk dat dat plan er komt, dat dat er snel komt en dat dat een goed en duidelijk plan zal zijn. Zodat deze mensen meer duidelijkheid krijgen. Veel Oekraïners zijn echt al lang in Nederland, nemen hier volledig deel aan de maatschappij. Ze hebben een baan, hun kinderen gaan naar school. En ze zitten tegelijkertijd al heel lang in onzekerheid. Nou, dat doet wat met deze groep. Dat weten wij ook uit onderzoek. Dat veroorzaakt stress, dat veroorzaakt depressieve gevoelens. Dus wij vinden het vooral heel belangrijk dat er voor deze mensen een oplossing komt, een uitkomst. En dat dat gewoon niet meer lang gaat duren. En eigenlijk, dit traject draagt ook weer bij aan onduidelijkheid.
10: Ja.
9: Maakt het voor hen nu nog niet duidelijker. Dus wij denken dat vooral dat lange termijn plan, dat gewoon heel erg belangrijk is. Dat er gaat komen.
10: En we weten dat de asielketen al jaren vastloopt. Dat de wachttijden al enorm zijn. Al die mensen die nu ook al wachten op een beslissing. Wat betekent het dan voor hen als daar nu die grote groep Oekraïense aanvragen bij komt?
9: Ja, deze uitspraak betekent inderdaad wel wat. Hè. Er zouden echt 100.000 plus extra aanvragen komen. En dat verhoogt de druk die er al is, die verhoogt het nog meer. Dus dat is nu absoluut niet wenselijk, voor beide groepen niet.
10: Nee. Want u zei net van het zorgt voor heel veel onzekerheid bij Oekraïners. Hoe zou u, want u zei net, we willen heel graag dat er een plan komt. Hoe zou u graag willen dat zo'n plan eruit ziet?
9: Nou ja, het is vooral belangrijk dat er een plan komt met mogelijkheden voor deze groep. Met een stukje zekerheid. Nu zitten Oekraïners steeds weer te wachten op de RTB. Die is al een aantal keer weer verlengd. Nou, dat
10: de
9: is
10: RTB?
9: Dan voor een bepaalde. Ja, dat is de richtlijn tijdelijke bescherming. Dus dat is waar de Oekraïners ook onder vallen. Dus naast dat er een bevroren asielaanvraag is, vallen zij ook onder die richtlijn tijdelijke bescherming. Dat is een Europese richtlijn. En dat betekent dat ze hier in gemeenten opgevangen worden. En dat ze dus, zolang de richtlijn tijdelijke bescherming loopt, weten dat ze hier in Nederland een plek hebben. Dat is heel mooi dat die richtlijn er is. Hè. Dat is ook bijna 5 jaar geleden op poten gezet, omdat er gewoon heel snel bescherming moest komen voor een grote groep vluchtelingen uit Oekraïne. Maar goed, daar zit dus nu nog steeds heel veel onzekerheid aan. Het is een geluk dat de richtlijn nu weer verlengd is. Dat Oekraïners weten dat ze in ieder geval tot 2028 in Nederland kunnen blijven. Maar het zou fijn zijn als er in ieder geval een vergunning voor een langere termijn komt. Zodat ze meer houvast hebben. En je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan studiemogelijkheden voor Oekraïnse jongeren. Die zijn op dit moment heel erg beperkt. Oekraïnse jongeren moeten een heel hoog instellingstarief betalen om te kunnen studeren. Nou, dat is voor velen is dat gewoon niet te doen. En dat betekent dat ze niet gaan studeren, dat ze gedwongen zijn wat anders te gaan doen. Mm. Nou, dat soort zaken in zo'n lange termijnplan zou dat geregeld kunnen worden.
10: Dank u wel voor dit gesprek, Lonkje de Vries van Vluchtelingenwerk. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
11: In podcast De Dag ook aandacht voor de studentenprotesten in Frankrijk. In de podcast vertellen 2 Nederlandse studenten die in Frankrijk studeren wat zij zien als ze naar school gaan.
12: Veel jongeren met protestborden en wordt er veel geschreeuwd en gejoeld. En na enig tijd worden de kliko's in de fik gezet. Dan wordt er vuurwerk afgestoken en daarna komt de politie in actie die de menigte wegjaagt.
11: De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Schiphol kampt met een flinke muizenplaag die bij reizigers voor de nodige walging zorgt, meldt de Telegraaf. Op sociale media worden regelmatig filmpjes gepost waarop de dieren te zien zijn. Volgens de luchthaven is het een jaarlijks terugkerend verschijnsel na drukke periodes zoals de zomervakantie. Muizen zijn niet de enige dieren waar de luchthaven op dit moment mee te maken heeft. Ook ratten en ganzen worden op dit moment intensief bestreden.
10: Maar die ganzen zitten natuurlijk niet binnen.
11: Nee, die zijn de ganse dag buiten.
10: Wauw.
11: We vrezen de Russen, maar klimaatverandering in Nederland is Nederland al lang binnengedrongen, kopt NRC. De krant schrijft over het rapport Natuurlijk kan het slimmer, waaraan 50 wetenschappers hebben meegewerkt. In het rapport wordt voor het eerst berekend welke maatregelen nodig zijn om Nederland op de lange termijn leefbaar te houden. Onderzoekers schrijven onder meer dat we de natuur moeten beschouwen als bondgenoot. Maar ze benadrukken ook dat klimaatbestendigheid essentieel is voor het verdienvermogen van Nederland. En Fleur, heb jij eigenlijk fijne schapen, wollen truien of sjaals?
10: Ja, ik heb wel een wollen trui, ja. In de kast, hè?
11: In de kast.
10: Het is meer dan 20 graden.
11: Nee, maar goed, de schapenhouders in Noord-Holland die hebben namelijk steeds meer moeite om hun wol te verkopen, horen we bij NH Nieuws. Er zijn te weinig bedrijven die dat verwerken voor bijvoorbeeld de kledingindustrie. En dus blijven schapenhouders zoals Marijke ermee zitten.
13: Als wij al 4000 kilo hebben, nou, er zijn 800.000 schapen in Nederland. Nou, dat is ontzettend veel wol. En ja, dat wordt gewoon voor een deel toch of gestort of het gaat naar China.
11: Ja, het gaat dus weg, terwijl het eigenlijk prima wol is.
13: Het is een prachtig product, als je dit ook ziet. Lekker vet aan je handen, gewoon mooi. Alleen we zijn gewoon een beetje verleerd hoe we het moeten gebruiken.
11: En daarom organiseert NH Radio een grote breidag waar deelnemers sjaals kunnen gaan breien met het wol van Marijke. En al meer dan 100 mensen hebben zich daarvoor aangemeld.
10: Edwin, hoe is het op de weg?
14: Er zat ruim 600 kilometer file. Dat is toch niet veel meer dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De langste file staat nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Utrecht en Beest, een half uur extra reistijd.
2: NPO. Radio 1. Elke werkdag. Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Corps, Womack en Womack. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont kan waarschijnlijk weer terug naar Spanje. Hij was de leider die Catalonië wilde afscheiden van Spanje in 2017, waarna hij naar België vluchtte. Maar door een beslissing van het Hoge Rechtshof kan hij nu waarschijnlijk toch weer terug naar zijn thuisland. Correspondent Miral de Bruyne, waarom kan Puigdemont nu weer terug?
1: Ja, dat komt dus door die beslissing van het Constitutioneel Hof. Dat hof dat toetst eigenlijk of beslissingen van het Hoge Rechtshof ook echt grondwettelijk zijn en dus mogen. Nou, Puigdemont die is in 2017 naar België gevlucht om straffen te ontkomen. Die zou hij krijgen omdat hij de grote leider, zou je kunnen zeggen, was achter de Catalaanse onafhankelijkheid, of het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Dat toen dus illegaal als illegaal werd gezien. Nou, in 2024 werd er een amnestiewet in Spanje aangenomen. Daardoor kregen de meeste mensen die betrokken waren bij dat referendum, kregen amnestie. De regering had dat eigenlijk ingeruild voor steun van de separatisten aan de coalitie. Die steun die hadden ze doen nodig omdat ze een minderheidskabinet wilden gaan vormen. Maar, daar komt het, Puigdemont viel niet binnen die amnestie. Omdat hij geld had verduisterd, zeiden ze. Nou, dat zou dus een uitzondering zijn. Waardoor hij dus alsnog kon worden opgepakt als hij terug zou kunnen komen naar Spanje. Nou, en het Hof dat heeft nu dus besloten dat dat verduisteren van geld, dat dat toch geen uitzondering is. En dus dat als hij terugkomt, dat hij vrij man is. Of in elk geval niet kan worden opgepakt.
0: Het is wel een bijzondere week, hè? Want gisteren kondigde de premier vervroegde verkiezingen aan en dan vandaag dit. Is dat toeval?
1: Ja, die timing, toeval, ja en nee. Hè. De separatisten die wisten natuurlijk dat deze zaken speelden bij het Hof op dit moment. Het hing ook al wel een tijdje in de lucht dat er best wel een kans zou kunnen zijn dat hij rond deze periode terug zou kunnen gaan komen. Dus het zou best wel kunnen dat toen die woningcrisis begon en het politiek wat instabiel werd al, dat zij de regering een extra zetje hebben willen geven. Het zit namelijk zo, afgelopen vrijdag was er een stemming in het congres of dus inderdaad een bepaalde plannen voor een woningcrisis of die er doorheen zouden komen. Junts heeft tegen die plannen ingestemd. Junts was dus de partij van Puigdemont. En zij wisten toen al wel dat op het moment dat die plannen er niet doorheen zouden komen, dat er best wel nog wel zou kunnen zijn dat de regering daarop zou vallen. Dus die beslissing van het Hof heeft niet direct iets te maken met de verkiezingen die gaan komen. Maar de partij van Puigdemont, Junts dus, heeft een rol gespeeld in die vervroegde verkiezingen.
0: Ja, en gaat bij die partij dan nu ook de vlag uit, de Catalaanse vlag, dat hij weer terug is?
1: Dat is natuurlijk wel wat ze nu tot nu toe naar buiten laten zien. Ze zijn blij, ze staan op podia, ze zeggen wel, we gaan onze leider terug welkomen. Dat is wat ze naar buiten laten zien. Want vooral nu de partij, die staat er toch niet erg goed voor in de peiling. Heeft zichzelf de afgelopen tijd niet heel populair gemaakt, bijvoorbeeld met dit soort stemmingen. En dan wil je natuurlijk ook wel eenheid laten zien als er zoiets gebeurt. En ook de andere separatistische partij, want er zijn meerdere Catalaanse separatisten partijen. Die hebben ook zich uitgesproken en gezegd, we zijn hartstikke blij dat hij terugkomt. Alhoewel Puigdemont vanuit Waterloo ook wel de afgelopen tijd best wel betrokken is geweest bij zijn partij, zijn er natuurlijk ook wel nieuwe mensen opgekomen. Het is toch ongeveer al, wat is het nu?
0: Bijna 10 jaar geleden.
1: Precies, dat hij weg is. Dus er zijn ook toch wel ook stemmen die zeggen, er is toch wel wat onduidelijkheid binnen de partij. Maar uiteindelijk is Puigdemont wel echt het gezicht van die onafhankelijkheidsbeweging. En het is dus symbolisch voor hen natuurlijk heel sterk dat hij net nu terugkomt. En hem kennende, gaat hij er ook wel wat groots van maken van zijn terugkeer.
0: Dankjewel. Correspondent Spanje, Miral de Bruyne.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
4: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
7: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
9: NPO Radio 1.
0: Het is 5:30. Het nieuws met Casper.
10: Scholen in Frankrijk blijven de rest van de week dicht vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag waren opnieuw massale onderwijsprotesten in Frankrijk. In meerdere steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Minister Van Wil vraagt de Nederlandse politie om België te helpen bij een onderzoek naar de handel in naaktfoto's op internet. Op het dark web worden gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen verhandeld. Vrouwen kunnen ermee worden afgeperst. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daar kan met een speciale detector aan worden gezien of een tekst is geschreven door een persoon of door AI. Het watermerk komt in eerste instantie alleen in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En de meeste volwassen Nederlanders denken nog steeds positief of neutraal over LHBTI'ers. Dat is nauwelijks veranderd in de afgelopen 2 jaar, onderzocht onder andere Ipsos INO. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat het een modeverschijnsel is om transgender, non-binair of biseksueel te zijn.
0: Peter Kuipers-Munnik is hier voor het weer. Inmiddels schijnt in het hele land de zon, geloof ik, hè?
11: Ja, bijna het hele land. In Zeeland, daar is het nog behoorlijk bewolkt, een beetje mistig. Nou ja, er was eerder zo'n bootongeluk een gestrand schip. Ik weet niet of het komt door de mist, maar het gebeurde in ieder geval wel in de mist. En dat was de provincie waar de mist vandaag het langst bleef hangen. Als je nu in het oosten van Brabant bent of in Limburg, dan denk je, waar gaat het over? Want het is namelijk daar echt prachtig, mooi en stralend blauw weer. Vanavond is het ook op de meeste plaatsen helder. Vannacht is dat ook zo. Maar er gaat wel wat mist ontstaan. Waarschijnlijk vannacht vooral in de noordelijke helft van het land. Koelt dan af naar een graad of 7 of 8. En morgen begint de dag daar in het noorden dus mogelijk met wat mist. Maar verder is er heel veel zon. Dan wordt het ook warm. 21 tot 23 graden maar liefst. 'S middags neemt dan wel de bewolking toe. En dan krijgen we vanaf het eind van de dag krijgen we buien. Als eerste in het zuidwesten van het land. En morgenavond, ook tijdens de avondspits, breidt zich dat uit over de rest van het land. Nou, die buien die kondigen meteen een heel andere type weer aan. Dat hele zachte en zonnige, droge weer van de afgelopen tijd, dat laten we achter ons. Wat we ervoor terugkrijgen is echt herfstweer. Met temperaturen overdag van 15 of 16 graden. Elke dag wel kans op wat regen. Af en toe wat zon tussendoor, maar ook beduidend meer bewolking dan de afgelopen tijd.
0: Dankjewel, Peter. Edwin, hoe is het intussen op de weg?
12: Ja, dat is het hoogtepunt van de spits. Er staan nu 750 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen knooppunt Vught en Waardenburg, een half uur extra reistijd. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Maarsbergen en Afrit Oosterbeek, een half uur. Daar staat een vrachtwagen met pech. A16 Rotterdam richting Breda, tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht, 3 kwartier vertraging. En op de A27 Almere richting Gorkum staat een auto met pech, tussen Utrecht en Hagestein, een half uur oponthoud.
0: Scholieren in Frankrijk zijn woedend. Ze protesteren al langer vanwege de slechte omstandigheden op scholen. Maar die protesten kennen inmiddels bredere steun. Zometeen onze correspondent en onze verslaggever die bij de protesten in Lille is.
13: Ondernemer, weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
13: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
17: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
20: Fleur Wallenburg.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
0: In heel Frankrijk gaan tienduizenden mensen de straat op vanwege de scholierenprotesten. Die zijn al een week bezig, maar inmiddels zijn ze uitgegroeid tot een grote landelijke demonstratie. Onze verslaggever Matthijs van der Wiel is in Lille in Noord-Frankrijk. Matthijs, ik sprak jou vorig uur al. Toen had je het over de ME die klaar stond om mogelijk in te grijpen. Is dat gebeurd?
22: Ze hebben net een hele kleine charge uitgevoerd. En dat was dan een afscheidscharge voordat ze in de busjes stapten om weg te rijden. Want er waren hier nog honderden scholieren, studenten en andere mensen die geen van beide zijn, maar wel hierbij wilden zijn, op het plein blijven staan in een soort confrontatie met die ME. Twee rijen mensen tegenover elkaar. En dan hoor je steeds die leus die in Frankrijk vaak bij demonstraties hoort. Tout le monde déteste la police. Iedereen haat de politie. Want dat is heel erg het gevoel bij deze demonstratie. Heel veel woede over het politieoptreden bij eerdere scholierendemonstraties. Dat hoor je van de scholieren die hier spreekt. Er is ook in de politiek veel om te doen, of de politie niet veel te hard optreedt. En hier waren aanwezig op dit plein scholieren die vreedzaam hebben gedemonstreerd, want het is allemaal rustig verlopen in Lille. Een stoet door de stad van een school naar hier het centrale plein, de Place de la République. Duizenden mensen op de been. Dus scholieren, studenten, maar ook vakbonden, mensen uit hele andere beroepsgroepen, docenten, om het ook te begeleiden. Het is allemaal heel goed gegaan. Een heel klein beetje vuurwerk, maar geen arrestaties, geen rellen zoals op dit moment in Parijs. Op heel veel andere plekken in het land zijn die er wel geweest. Hier niet, maar ja, toen op het plein het hier eigenlijk voorbij was, was er nog een groep die wilde blijven hangen. De politie wilde ze weg hebben. Nou, dat was een beetje een kat-en-muisspel. Wie zou er eerst weggaan? Uiteindelijk is de ME weg onder gefluit en boegeroep en uitgejouw van door de scholieren en studenten, de demonstranten hier op het plein. En de rust is net een paar minuten geleden hier teruggekeerd.
0: Dankjewel, Matthijs. Ga ik er nog even verder over praten met correspondent Saskia Houtuin. Vandaag is ook bekend geworden dat tot en met het einde van de week in heel Frankrijk alle scholen dicht blijven vanwege de protesten. Ja, Matthijs zei het net al even, Saskia, onder meer in Parijs, maar ook in andere steden, toch is het toch echt weer onrustig geweest vandaag?
1: Ja, het is echt wel onrustig geweest op sommige plekken. Ook wel weer gewelddadig, zoals we ook in de afgelopen anderhalve week, twee weken hebben gezien. Over het aantal incidenten, mensen die zijn opgepakt of gewond zijn geraakt, daarover zijn nog geen cijfers naar buiten gebracht. Wat we wel weten is inmiddels hoeveel mensen de straat op zijn gegaan, al lopen de cijfers wel uiteen. De regering die heeft het over ruim 250.000 mensen en de vakbonden maar liefst over 450.000. Dus echt ontzettend veel. En wat we hebben gezien is dat, waar in de afgelopen periode vooral bij de scholen zelf werd gedemonstreerd, is dat er in veel gevallen vandaag, waar Martijs ook bij is, vanuit scholieren vanuit de scholen naar centrale punten in de stad zijn gegaan om daar in een grote protestmars te gaan lopen. Bijvoorbeeld ook in Parijs zijn mensen naar de Place de la République gegaan en naar Nation, twee grote pleinen in de stad. Dus eigenlijk had...
0: Saskia, ben je er nog? Nee, we zijn er kwijt. Dat is nou jammer. Saskia, ben je daar weer?
1: Ja, Fleur, ik hoor jou. Hoor je mij?
0: Je viel heel even weg. Ga ik meteen de volgende vraag stellen. Want je vertelde net, het verspreidt zich zeg maar door de stad, niet meer alleen bij scholen, maar ook de mensen die demonstreren, dat is ook veranderd, hè?
1: Klopt, het zijn nog steeds vooral scholieren, maar ook veel meer volwassenen die zich bij hen hebben gevoegd. Ouders van kinderen, studenten ook in steeds grotere mate, maar ook docenten die bijvoorbeeld ook zijn gaan staken vandaag. Niet alleen van middelbare scholen, maar ook uit het basisonderwijs. De vakbonden, een aantal vakbonden hadden daartoe opgeroepen. En ja, daarmee zien we ook wel dat de protesten een stuk groter en ook al een stuk breder zijn geworden. En dat zal niet alleen bij vandaag blijven, want er is ook al een ander groot protest aangekondigd, een meer algemeen protest. Tegen de hoge levenskosten. En dat staat gepland voor volgende week zaterdag op 17 oktober.
0: En mensen zijn echt heel boos, hè? Waar komt die woede vandaan?
1: Ja, kijk, het is echt een opeenstapeling van dingen. Je hebt de omstandigheden op de scholen, hè, waar we al veel over hebben gehoord. Tekort aan leraren, overvolle klassen, schoolgebouwen die in hele slechte staat zijn. Die niet klimaatbestendig zijn, wat we ook zeker afgelopen zomer hebben gemerkt, hè, met al die hittegolven na elkaar. Dus ja, die oorsprong die vindt dus plaats in die scholierenprotesten. Maar die vormen nu eigenlijk, zien we, een soort van voedingsbodem voor een diepere frustratie. Veel van de scholieren die ik heb gesproken, die voelen zich niet serieus genomen door de regering. Matthijs zei het ook al, mensen zijn boos ook op het optreden van de politie. En ook boos eigenlijk op alles. Ook de omstandigheden waarin bijvoorbeeld hun ouders verkeren, de hoge levenskosten. Dus dat komt nu eigenlijk allemaal samen in deze protesten.
0: Dankjewel, correspondent Frankrijk, Saskia Houtuin.
2: NPO. Radio 1. Elke werkdag.
21: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het kabinet wil het openbaar vervoer niet nog verder verschralen. En daarom moeten verschillende soorten vervoer, zoals leerlingenvervoer en regiotaxis, beter aan elkaar worden gekoppeld. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat legde vanochtend in het NOS Radio 1-journaal uit hoe ze dat voor zich ziet.
3: Wat wij concreet willen doen, en dan haal ik altijd heel graag het voorbeeld Zeeland aan. Daar hebben ze eigenlijk alle verschillende vormen van vervoer in beeld gebracht. En in Zeeland is het zo dat je echt nu op 500 meter van je huis kun je echt ook zorgen dat je vervoer aangeboden krijgt. Dus je belt een meldkamer. En die meldkamers zijn cruciaal, want die coördineren eigenlijk al dat vervoer. En in Zeeland mocht je scoren tussen 1 en een 5. En daar scoort dat nieuwe systeem een 4,7. Dat is echt gewoon een enorme verbetering.
0: Zeeland dus als voorbeeld van hoe het ook kan. En daarom keek verslaggever Jeroen de Jager vandaag wat het OV in Nederland van die provincie kan leren.
23: U staat hier te wachten bij zo'n groen bord, want die staan hier in de provincie. Een hub staat er dan, groene druppel, flexvervoer. Waar gaat u naartoe? U spreekt de Engels. Where are you going to?
24: I'm going to Hofplaat.
23: Stel dat je nu het openbaar vervoer zou nemen, hoe lang zou je erover doen?
24: Around 1 hour.
23: 1 uur. And with this kind of flexible?
24: It's way faster. It takes 25 minutes.
23: Kosten?
24: It is a bit more expensive. I think it's around 6 euros. Of one way, but with public transport it's 3 euros or 4. Okay. But it's way faster, so when I need to get somewhere, I rather use this than public one. And then my bus just arrived, so...
23: De bus is net gearriveerd. Reizen door Zeeland, de regiotaxi. Nou, bye-bye.
24: Thank you.
23: Have a good journey. Bye. En u rijdt dus als chauffeur de hele dag rond met dit busje?
25: Dat klopt helemaal.
23: Flexibel vervoer.
25: Ja, klopt.
23: Hoe werkt dat? Werkt het goed?
4: Ja, je kan het boeken via de app. En dan krijg je een tijdslot. En dat tijdslot moet je dan bij de hub staan.
23: En haalt u dan nu allerlei verschillende passagiers op?
4: Ja, de hele dag.
23: Die zijn dan geregistreerd in de app en dan wordt via die app ook een goede route bepaald?
4: Ja, in principe wel, ja.
23: Zodat je en snelheid erin houdt en toch ook een beetje massa hebt in die bus. Dat mevrouw niet alleen naar hoofd laat gaan.
4: We proberen inderdaad zoveel mogelijk te combineren, ja. Dat klopt. Ja.
23: Nou, rij je maar.
4: Ja.
23: Want anders komt u te laat.
4: Inderdaad.
23: Oké, bye bye. Ga ik hier binnen in de mobiliteitscentrale van Reizen door Zeeland, waar op mij staat te wachten Ruben de Loof, de directeur. Gaan we binnen in de
5: callcenter.
6: En u wil weer terug naar huis? Dan sturen wij een taxi voor u, meneer. Binnen nu en een half uurtje kunt u er een verwachten, ja?
23: Waar ritten binnenkomen, als ze het niet op de app doen, hè? Want voorkeur is de app natuurlijk.
5: Klopt. En voor het flexvervoer bellen maar heel weinig mensen eigenlijk. En worden vrijwel alle ritten met de app geboekt. Voor het WMO-vervoer.
23: Maatschappelijke ondersteuning.
5: Exact. Bellen vrijwel alle klanten. Ja. En wordt hier voor hun een rit ingeboekt.
23: Hoeveel auto's heeft u rijden voor dat flexvervoer? Even los van de WMO.
5: Voor het flexvervoer zijn het er ongeveer 50 op dit moment.
23: Ja.
5: Continu 6 dagen of 7 dagen per week. Van 6 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds.
23: En hoeveel mensen vervoert u dan op een dag?
5: Zo'n 20.000 per maand.
23: En dit is toegevoegd aan het openbaar vervoer. Dat wordt verzorgd door Connection in Zeeland. Waarom?
5: De Flex is eigenlijk een aanvulling op de bestaande buslijnen, maar ook trein. En dat is eigenlijk een manier om veel gerichter op plekken te komen waar de bus helemaal niet rijdt. En met het flexvervoer heb je een vraaggestuurde manier van vervoer aanbieden. Dus dan rijdt er alleen een busje op het moment dat er ook vraag naar is.
23: Ja, ik sprak net een jonge dame die hier bij de hub stond te wachten. En die moest naar Hoofdplaat. Het is wel duurder. Het
5: uitgangspunt voor de tarieven is dat ze gelijk zijn.
7: Ja, ja, de taxi staat er gewoon in voor morgen. Ja, goed. Fijne dag. Tot ziens.
23: Hey, en de wachttijden, lopen die heel erg op doordat u minder voorspelbaar bent dan een vaste OV-lijn?
5: De stiptheid, dus de belofte die wij maken. Wij zijn op een uiterlijke aankomsttijd komen we ergens aan. Dat is de belofte die we maken aan onze reiziger. En die halen we in, ik geloof, 95% van de gevallen.
23: En de reiziger kan gewoon zien waar het busje rijdt, hè, waarmee die vervoerd gaat worden.
5: Klopt. 20 minuten voor vertrek krijgen we eigenlijk te horen wanneer het voertuig exact vertrekt. Soms moet je omrijden, omdat de rit wordt gecombineerd met de andere reiziger. Maar je komt dus in vrijwel alle gevallen voor de uiterlijke aankomsttijd aan. Dus je weet als klant heel goed waar je aan toe bent.
23: Ja. Is dit iets dat gaat blijven hier in Zeeland?
5: Absoluut, want het is gewoon heel lastig in een landelijk gebied als dit om een goede dekking vanuit het bestaande OV-netwerk te bieden.
23: Dus dit is voor de toekomst, voor al die gebieden waar steeds minder mensen wonen in Nederland, echt wel een oplossing.
5: Waar het dun bevolkt is, moet je gewoon naar andere manieren kijken om het OV te innoveren.
23: En dat is dit?
5: Dat is het flexibele vervoer, het publiek vervoer.
6: Ja hoor, oké, fijne dag. Dag mevrouw, dag.
0: Een verslag was dat van Jeroen de Jager vanuit Terneuzen. Gaan we naar het sportnieuws, Kasper.
8: Opnieuw geen succes voor Nederland op de WK Judo. Shannon van de Meeberg verloor meteen in de eerste ronde van Marta Garcia Martin uit Spanje. Als debutant en nummer 32 van de wereld behoorde van de Meeberg niet tot de favorieten, maar toch baalt ze van de vroege exit.
25: Ik ben wel trots op mezelf, maar ik kom hier niet alleen voor een deelname, zeg maar. Dus als ik meedoe, dan doe ik ook mee voor de medailles. Dan wil ik gewoon zo ver mogelijk komen.
8: Morgen zijn er wel serieuze medaillekansen voor Nederland. Dan komt regerend Europees kampioene Johanna van Lieshout in actie. Tennisser Jannik Sinner komt dit seizoen niet meer in actie. Dat maakte de nummer 1 van de wereld bekend op Instagram.
26: Hello everyone, I would like to give you a little update. Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
8: Hij heeft een knieblessure en daardoor kan hij dus niet meer tennissen op dit moment. Sinner won in de zomer voor de tweede keer Wimbledon, maar speelde daarna geen wedstrijd meer. Zijn grote rivaal, Carlos Alcaraz, is juist weer terug na een slepende blessure. De Spanjaard heeft het toernooi van Tokio gewonnen. Het is voor Alcaraz zijn eerste titel in 8 maanden. Na zijn zege in januari op de Australian Open stond hij lange tijd aan de kant met een polsblessure. En India en Qatar willen de Olympische Spelen van 2036 organiseren. Een paar weken voor de deadline heeft het Internationaal Olympisch Comité bevestigd dat voorlopig 7 landen een bid hebben ingediend. Ook Duitsland, Hongarije, Turkije, Zuid-Afrika en Zuid-Korea hopen de Spelen te organiseren. In 2029 neemt het IOC een beslissing.
0: Edwin Gerritsen bij de ANWB. Gaat het al een beetje de goede kant op?
9: Ja, gaat langzaam wat, wordt het wat minder. 600 kilometer file staat er nu in totaal. De meeste vertraging rond Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. De langste file staat op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Dordrecht een half uur oponthoud.

0: Charlotte Cardin met Tant pis pour elle. Voor het eerst heeft de Alternatieve voor Deutschland, de AfD, een voorzitterschap in handen gekregen. Bij de eerste zitting van het parlement in Sachsen-Anhalt werd de AfD'er Tobias Rausch gekozen tot parlementsvoorzitter. Correspondent Gien Balduk, is het een symbolische functie of heeft Rausch in deze functie ook echt politieke macht?
1: Ja, in zekere zin wel, want de parlementsvoorzitter leidt de zittingen, kan bijvoorbeeld ook politici tot de orde roepen als zij zich misdragen. En we hebben de afgelopen jaren gezien dat het vooral de AfD was die vaak tot de orde geroepen moest worden vanwege wangedrag in het parlement. Maar die voorzitter gaat bijvoorbeeld ook over de ambtenaren in het parlement, kan die ontslaan en vervangen. En bijvoorbeeld wie allemaal het parlement in mogen en wie niet. Bijvoorbeeld ook voor journalisten heeft dat invloed. Maar daarnaast is het inderdaad ook vooral een symbolische functie, maar wel een symbolische functie met heel veel gewicht in de Duitse politiek. Ook protocolair is het hoogste ambt in de Duitse politiek, hoger dan de deelstaatpremier van Sachsen-Anhalt. En juist daarom ook vanwege die symbolische functie zijn er ook hevige ontstelde reacties bij vooral de linkse oppositie. Die spreken van de eerste extreemrechtse parlementsvoorzitter sinds Hermann Göring.
0: Maar hij werd wel met meer stemmen gekozen dan aanvankelijk werd verwacht. 48 in plaats van 44. Waar komen die stemmen vandaan?
1: Ja, dat is opvallend, want de AfD heeft zelf net geen meerderheid. En van tevoren was wel bekend dat de kleine populistische partij

0: extreemrechtse parlementsvoorzitter sinds Herman Göring.
1: Maar hij werd wel met meer stemmen gekozen dan aanvankelijk werd verwacht. 48 in plaats van 44. Waar komen die stemmen vandaan?
0: Ja, dat is opvallend, want de AfD heeft zelf net geen meerderheid. En van tevoren was wel bekend dat de kleine populistische partij BSW ook voor de AfD-kandidaat zou stemmen. Maar er zijn er nog vier bijgekomen via deze anonieme stemming. En we kunnen eigenlijk wel met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat dat enkele meelopers, zou je kunnen zeggen, van de CDU zijn. Die partij is verdeeld na de afgelopen verkiezingen, waarbij zij echt een historisch verlies hebben geleden. En binnen die partij is er een conservatieve flank die wel bereid is tot samenwerking. En ook de AfD hint er al langer op dat zij misschien met die CDU'ers kunnen gaan samenwerken. En ook al wilde de CDU-leider dat de fractie zich onthield van stemmen, hebben toch vier mensen dan ervoor gekozen om zo'n signaal af te geven en voor de AfD-kandidaat te stemmen.
1: En betekent dit dan dat het cordon sanitair, of zoals het in Duitsland heet, die brandmauer verleden tijd is?
0: Ja, eigenlijk wel. De linkse partijen die willen daar nog aan vast blijven houden. CDU in zekere zin ook. Maar ja, die brandmuur werkt eigenlijk niet meer als de brand groter is dan de muur zelf. Dus daarom heeft ook Ulrich Siegmund, de leider van de AfD in Sachsen-Anhalt, verklaard dat hiermee de brandmauer ten einde is. En dat bleek ook bij de verkiezing voor de vicevoorzitter, Hans-Thomas Tilschneider. Dat is iemand die voor BSW te radicaal is om voor te stemmen. Maar ook hij heeft de meerderheid gehaald, dus mogelijk ook opnieuw met CDU'ers. En dat is toch ook wel een teken aan de wand hoe het nu verder kan gaan bij de vorming van een regering. Dan lijkt het toch op dat de AfD eigenlijk twee keuzes heeft, ofwel met BSW of een aantal overlopende CDU'ers. En wat Siegmund betreft gaat het sowieso lukken en wil hij in december verkozen worden als premier in Sachsen-Anhalt.
1: En Rausch van de AfD is dus nu de parlementsvoorzitter. Hoe deed hij het op zijn eerste dag?
0: Nou, opvallend kalm en rustig eigenlijk. Hij probeerde zich ook echt staatsrechtelijk op te stellen. In zijn dankwoord zei hij dat hij niet namens de AfD zit, maar echt boven de partijen wil fungeren, zoals een voorzitter betaamt, en dat hij iedereen gelijk gaat behandelen. En ja, dat is toch misschien ook wel deel van de strategie van de AfD nu in Sachsen-Anhalt, dat ze willen laten zien dat ze gematigder zijn dan misschien gedacht, dat ze de verantwoordelijkheid willen overnemen en zo ook partijen kunnen overtuigen om met hen in coalitie te gaan. Nu allereerst in Sachsen-Anhalt, maar zoals de AfD wil, op langere termijn ook een regering in Berlijn, met dat mogelijk ook met de CDU erbij.
1: Dankjewel, Duitsland-correspondent Gien Balduk.
2: Vanavond
1: vecht Jong Oranje voor zijn laatste kans op EK-kwalificatie. De ploeg van Michael Reiziger moet in Deventer winnen van Jong Bosnië en Herzegovina. En dan vervolgens hopen dat Jong Israël niet wint van Noorwegen. En in Amerika gaat het allergrootste luchtballonnenfestival ter wereld verder. Zo'n 600 luchtballonnen zijn te zien tijdens de International Balloon Fiesta. En een van de piloten die daar in actie komt is Frans van Hooft uit Schijndel. Dag meneer van Hooft.
3: Goedemorgen hier dan.
1: Ja, staat u nu tussen al die luchtballonnen?
3: Nee, we hebben inmiddels onze actie met de luchtballonnen al beëindigd. Alle luchtballonnen zijn alweer geland. Maar we zijn inderdaad vanmorgen met dik 500 luchtballonnen de lucht in geweest. Het is prachtig weer hier.
1: Ja, dat moet wel een spektakel zijn, lijkt me.
3: Absoluut, dat is echt geweldig. En ook om te zien dat het publiek dan een enorme massa toestroomt naar hier. Er zijn elke morgen om 6-7 uur zo'n 100.000 bezoekers op dit festival.
1: Ongelooflijk, zo vroeg ook al dus.
3: Ja, het is in de woestijn en het is gebruikelijk dat daar ochtendvaarten gemaakt worden. In Nederland zijn we gewend om vooral in de avond te varen, maar hier is het vooral in de ochtenden.
1: En is dat nou nog lastig als je dan met zoveel ballonnen tegelijk de lucht in gaat?
3: Nou, we hebben één groot voordeel. De wind waait voor elke ballon dezelfde kant in. Dus we hebben geen tegenliggers. Dat maakt het al een stuk makkelijker. En we hebben hier op het festival een enorme goed getrainde grondploegen die ons de lucht insturen en kijken welke ballon wanneer kan opstijgen.
1: Oh ja. Is dit ook het meest bijzondere wat u als ballonvader hebt meegemaakt?
3: Ja, ik hou ontzettend van dit festival. Het is voor mij de zesde keer dat ik hier in Amerika deelneem. En als het niet zo kostbaar zou zijn om de ballon deze kant in te krijgen, dan zou ik elk jaar willen gaan.
1: Ja, want die neem je natuurlijk niet even mee in je handbagage.
3: Nee, precies. Je moet met luchttransport deze kant op.
1: Ja. Heeft u dan ook nog een bijzondere ballon?
3: Nee, ik heb een gewone normale ballon. De Amerikanen hier die zijn gek van speciale vormen. Je ziet ze hier ook in betonmixers, allerlei toppetjes. Ja, zelfs een betonmixer die echt een vrachtauto, als je als je niet anders zou weten dat het een ballon is.

0: Dus dan zou je echt denken dat het een gewone betonmixer is. En mijn ballon is een gewone ballon. Die valt wat minder op hier.
1: Ik wens u nog veel succes daar op het International Balloon Fiesta. Frans van Hooft. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. We zijn er morgen weer. Om 6 uur zit Astrid weer klaar. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Casper. Een heel fijne avond.

0: van Nederland.
1: De wereld is continu in beweging.
2: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtuig bij.
1: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
3: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
1: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
4: En dat is 38%. Dus stel je wint 500 euro, dan blijft daar 311 euro van over.
1: Stand van Nederland.
5: Het programma over geldzaken.
1: Vrijdagavond, 8 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door off-projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
1: NPO Radio 1. 6 uur.
15: Jan-Willem Wesselink.
16: Goedenavond. Dit is de dag waarop de Tweede Kamer debatteert over de defensiebegroting van volgend jaar. Ook komend jaar gaat er fors meer geld naar defensie en dat wordt betaald door bezuinigingen en extra belastingen. Maar andere landen die kiezen ervoor om te lenen. Is dat nou ook voor Nederland een optie? Daarover debatteren we na het NOS Journaal met Casper Meijer.
17: In Frankrijk liep in verschillende steden ook vandaag het scholierenprotest uit de hand. Sinds vanochtend zijn tienduizenden Fransen de straat opgegaan om te protesteren voor meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Een aantal demonstranten is in Parijs opgepakt. De Franse premier Le Cornu heeft aangekondigd om de scholen tot eind van de week dicht te houden. Hij hoopt daarmee weer wat rust terug te brengen. Tegelijkertijd zijn ook in Wallonië en Brussel acties van jongeren tegen het Belgische onderwijsbeleid. In Luik gaat het er heftig aan toe, zegt deze VRT-verslaggever.
18: Daarnet zijn er vernielingen geweest. Aan een kwik zijn er vuilnisbakken in brand gestoken. Zijn er steps in brand gestoken ook. De politie heeft gechargeerd. En nu zijn ze verspreid geraakt in allerlei straten achter ons. Of ze nog gaan terugkomen, dat valt nog af te wachten. Maar de sfeer is nog altijd gespannen. De politie blijft hier nog altijd paraat staan. Ook met het waterkannon. Dus we gaan zien hoe het hier verder verloopt in Luik.
17: De Belgische onderwijsminister zegt dat het protest in België wordt beïnvloed door de Franse betogingen. Ze snapt de onvrede onder de studenten, maar keurt het geweld af.
19: Je comprends leur envie de s'exprimer, donc s'exprimer oui, mais casser non. Hein. Je pense que les violences éclipsent les messages de nos jeunes.
17: Ja, het geweld overschaduwt de boodschap van jongeren, zegt ze. De Franse president Macron zit later vanavond samen met premier Le Cornu en de minister van Onderwijs om tafel om te praten over dit scholierenprotest. Teksten van ChatGPT worden binnenkort voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijker worden welke teksten authentiek zijn en welke zijn gegenereerd door kunstmatige intelligentie. Nina Bokosavat van de economieredactie is hier in de studio. Nina, een watermerk in teksten van ChatGPT, hoe ziet dat eruit?
11: Ja, je denkt misschien in eerste instantie aan een watermerk, aan een soort broncode dat achter de tekst van ChatGPT zit, die dan wordt meegekopieerd en geplakt. Nou, dat is het dus niet. Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
17: Kan iedereen dan ook straks zien of een tekst van jou of van mij door AI is geschreven?
11: Nog niet iedereen. Het is wel de verwachting dat dat breder kan in de toekomst. Op dit moment kunnen alleen goedgekeurde onderzoekers en expertorganisaties, zoals OpenAI dat zegt, vooralsnog toegang hebben tot de detector waarmee dat watermerk moet worden gezien in ChatGPT.
17: Want met het blote oog ons valt dat dus niet op. Alleen een speciaal programma kan dat.
11: Precies.
17: En waarom doet OpenAI dit, het watermerk?
11: Nou, het heeft eigenlijk alles te maken met de Europese AI-transparantiewet, die sinds 2 maanden geldt. En een van de regels is dat content die in Europa door kunstmatige intelligentie wordt gemaakt ook als zodanig te herkennen is. Dat je weet wat is echt en wat is door een machine gemaakt. Bijvoorbeeld door zo'n watermerk, daar kan je dat dan aan herkennen. Misschien ken je dat ook wel. Er zijn al meerdere detectieprogramma's die dat kunnen detecteren. Laatst hadden we natuurlijk het verhaal dat diverse politieke teksten van D66 zijn herkend als zodanig. Dat zijn dat soort programma's waar je dan aan moet denken.
17: En OpenAI werkt daar dus zelf ook aan mee. Hoe waterdicht is zo'n watermerk nou?
11: Nou ja, niet helemaal. OpenAI, dat bedrijf dus achter ChatGPT, dat schrijft zelf dat het watermerk echt wel sterk is, maar ook zeker niet foutloos. De kans op fouten wordt ook groter naarmate bijvoorbeeld teksten korter zijn, of als een deels door AI is gegenereerd en deels door een mens. Dan kan het nogal eens lastig worden om vast te stellen of het gaat om zo'n watermerk of niet.
17: Ik ben heel benieuwd. Dankjewel voor je toelichting, Nina Bokosavat. Minister Van Wil vraagt de Nederlandse politie om justitie in België te helpen bij een onderzoek naar de handel in naaktfoto's op internet. Op het dark web worden gegevens en foto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen verhandeld. Vrouwen kunnen ermee worden afgeperst. Dat moet worden tegengehouden, zegt Van Wil.
15: Dit soort afperspakketten een verdienmodel vinden. En de 1 euro, denk ik, symboliseert echt het meest verachtelijke wat we hier zien. 1 euro om iemands leven kapot te maken. Het is werkelijk object. Ik ben tot op bod gemotiveerd. Het enige waar ik gewoon realistisch in wil zijn naar uw kamer is dat het dark web gewoon heel, heel moeilijk is. Het is een uitdaging wereldwijd om alles wat daarop rondgaat te tackelen, omdat het nu eenmaal is opgezet, technisch gezien, als een vrijplaats van anonimiteit. En anonimiteit en criminaliteit gaan helaas heel erg hand in hand.
17: De Kamer wil dat de site met naaktfoto's zo snel mogelijk offline gaat. Ook willen partijen dat het Nederlandse Openbaar Ministerie snel betrokken wordt bij de zaak. Opnieuw is iemand opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op de Britse luchtmachtbasis in Fairford. Het is een Brit van 22 uit Londen. Sinds het incident bij de basis 1,5 week geleden zijn in totaal ook 6 andere Britten gearresteerd. Het Britse modebedrijf Asos zegt dat er mogelijk gegevens van klanten zijn buitgemaakt door hackers. Vanochtend kregen sommige gebruikers van de app een vreemde melding met de tekst dat ASOS was gehackt. Om hoeveel klanten het gaat is niet bekend. De meeste volwassen Nederlanders denken nog steeds positief of neutraal over homoseksualiteit, blijkt uit onderzoek van onder andere Ipsos INO. Jarenlang was er een gestage toename in de acceptatie van LHBTI'ers, maar de afgelopen 2 jaar is die gestagneerd. En de digitale informatieborden op treinstations hebben een storing. De informatie op de borden wordt al een uur niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de tank. Hij werd opgepakt in Guadalajara, de hoofdstad van de staat Jalisco. Correspondent Boris van der Spek, nu in Nederland, is hier in de studio. Boris, wie is deze man, de tank?
20: El Tanque is een van de hoogst geplaatste leiders van het kartel. Dat ook opereert vanuit Jalisco. Zoals je zei, de hoofdstad van. Of uit Guadalajara, de hoofdstad van Jalisco. Waar het kartel ook zijn naam aan ontleent. Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert. Die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel. Waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
17: En ze zitten in verschillende dingen. Je noemt ook de brandstofhandel. Is dat zo lucratief in Mexico?
20: Ja, de brandstofhandel is met name voor het Jalisco-kartel een van hun grootste inkomstenbronnen. Dat is niet iets waarbij je zou denken bij een Mexicaans kartel. Je denkt aan drugshandel, aan wapenhandel. Maar onder meer door brandstof uit Mexico van grote olieinstallaties te stelen. Maar ook door brandstof te importeren. En als het een niet aangeven dat het brandstof is, worden echt miljarden verdiend. Dus het is een van de grootste inkomstenbronnen van het Jalisco-kartel. En dat deze man, hij heet ook El Tank, naar de brandstoftank, omdat hij daar zo groot mee is geworden en het Jalisco-kartel daar zoveel geld mee heeft gegeven, ja, is dit ook al een enorme klap daarvoor.
17: En hij zou ook betrokken zijn geweest bij een aanslag op een Mexicaanse legerhelikopter, hè?
20: Dat klopt. Eerder dit jaar is de leider van het Jalisco-kartel El Mencho gedood bij een veiligheidsoperatie. Maar ze hadden hem al een stuk langer op de radar, onder meer in 2015. Toen is ook geprobeerd hem uit te schakelen. En bij die operatie is een helikopter van het Mexicaanse leger neergestort, of eigenlijk neergehaald door het Jalisco-kartel. Dat liet ook gelijk zien wat voor serieuze wapens dit kartel had. Ja. En degene die achter het neerhalen van die helikopter in 2015 zat, dat was El Tanque. Dus los van die brandstofhandel en die ontvoering en die prominente rol in het kartel, werd hij ook specifiek gezocht voor deze daad, voor het neerhalen van een helikopter. Ja.
17: En wat betekent zijn arrestatie voor dit Jalisco-kartel?
20: Nou, dat betekent dat het Jalisco-kartel, eigenlijk momenteel het grootste kartel in Mexico, in een hele korte tijd toch een hele hoop hele belangrijke leiders heeft verloren. Ik noemde al El Mencho, die eerder dit jaar is gedood. Daar was natuurlijk een enorme hoop geweld die daarbij loskwam. Maar in de maanden daarna zijn ook meerdere leiders van het Jalisco-kartel opgepakt of gedood. En El Tanque is eigenlijk de volgende. Dus het is een kartel dat steeds meer leiders verliest. Eerst hadden de Amerikaanse en Mexicaanse veiligheidsdiensten zich echt gericht op het Sinaloa-kartel. Nu op het Jalisco-kartel. Dus er blijft steeds minder over van die machtsstructuur. En de hoop is van de autoriteiten dat daarmee eigenlijk het hele kartel versnippert en op den duur verdwijnt.
17: Dankjewel, Boris van der Spek. Het kabinet wil dat er meer proeven komen met zelfrijdende bussen. Het is een van de ideeën om het OV te verbeteren en efficiënter te maken. Een bus zonder chauffeur klinkt wellicht als toekomstmuziek, maar in Rotterdam rijdt al sinds 2006 een volledig autonome bus van vervoerder Transdev. U hoort een reportage van Pleun van der Vlies.
21: Ik kom hier net aan op metrostation Kralingse Zoom in Rotterdam. En het is echt nog geen 30 meter lopen en daar zie ik hem. De Park Shuttle lijn 500. Ziet er wel heel interessant uit.
22: Let op, de Park Shuttle gaat vertrekken.
21: Gaat u vaak met deze bus?
23: Nou, twee keer per dag. Met mijn kleinzoon doe ik zo wel eens ritjes heen en weer maken, weet je wel. Die vindt prachtig.
24: Ik ga elke dag met de busje.
25: Het is de eerste keer dat ik hier met de bus ga.
21: Oh, en? Spannend?
25: Weet ik niet. Ik weet niet wat het is. Wat dan?
21: Nou, het is een zelfrijdende bus.
25: Oh, oké. Okay. Ja, ik wist het niet.
21: Niet spannend dat er helemaal geen chauffeur is?
24: In de eerste twee keer is het heel raar. Maar je went er zo aan. Mijn dochter wil er absoluut niet in. Ik ga er niet in. Het is weer eng.
26: Nee, dat maakt mij helemaal niks uit. Nee.
23: Nee, ik zou niet weten waarom.
26: Ik heb er wel vertrouwen.
24: Nou, ik rij hem al jaren. Het is al 4 jaar, dus zonder chauffeur. Dus tot nu toe gaat het goed. Als er een blaadje of een vogel voorbij schiet voor die sensor, dan staat hij keihard op de rem. Maar dan val je lekker tegen elkaar aan.
21: Nou, dit was je eerste keer in het busje. Ja. Hoe was het?
25: Ja, het was prima. Het was heel chill. Het voelde gewoon als een normaal ritje eigenlijk.
21: Niet spannend gevonden?
25: Nee, helemaal niet. Ja, als je in een trein zit, dan zie je hem ook niet zitten. Dus dan is het een beetje hetzelfde gevoel.
17: Niet zo spannend dus, deze zelfrijdende bus in Rotterdam. Het is 11 minuten over 6. U krijgt nog het weer. Droog met wat bewolking. Vannacht hier en daar wat mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. Later zon en het wordt zo'n 22 graden.
16: Dankjewel Casper. Dan naar de ANWB. Edwin Gerritsen.
0: Het zal nog ruim 300 kilometer file. De files worden langzaam wat korter. De langste file is op de A16 Rotterdam richting Breda... voor afrit Dordrecht Centrum, een kwartier vertraging. A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht en Harestein... 20 minuten oponthoud door een auto met pech. Op de A15 Europort richting Rotterdam bij Rozenburg... een uur vertraging door wegwerkzaamheden. En op de N233 Veenendaal richting Kesteren... is de vertraging ruim een half uur.
2: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
16: Goedenavond. De Tweede Kamer debatteert op dit moment over de defensiebegroting voor het komend jaar. De vraag is, hoe gaan we de extra miljarden aan defensie betalen? Volgens NAVO-baas en ex-premier Mark Rutte is dat niet zo'n groot probleem.
3: Nou, we zijn een van de 3-4 rijkste landen van de wereld. We hebben een hele lage staatsschuld, een heel laag tekort. Dus wij kunnen het ons veroorloven als Nederland om die defensieuitgaven omhoog te brengen. Natuurlijk zal dat ook betekenen dat je opnieuw moet kijken naar andere uitgaven. Ik verwacht niet dat dat tot dramatische ingrijpen vergt.
16: Maar toch is de begroting nu al langere tijd inzet van moeilijke onderhandelingen. Dus zo eenvoudig blijkt het ook niet te zijn. En de vraag is, hoe gaan we de extra miljarden aan defensie betalen? Andere Europese landen die laten de staatsschuld oplopen, terwijl Nederland dat weigert. Is dat verstandig? Economisch beleid of onnodig streng?
2: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
16: Dat ga ik bespreken met de 3 economen, namelijk Bert Colijn van ING, met Vera Vrijmoed, zij is van FNV, en ook met Paul Schendeling. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. Paul Schendeling, om bij u te beginnen. We hebben een nieuwe NAVO-norm afgesproken. Dat gaat ons op termijn 19 miljard euro per jaar kosten. Mm-hmm. Dat moet natuurlijk betaald worden, dan kun je bezuinigen, meer lenen of de belasting verhogen. Wat zou u doen?
4: Ja, dat zijn eigenlijk de 3 smaken. En meer smaken zijn er niet. En ik zou persoonlijk kiezen voor een combinatie van uitgavenverlagingen en belastingverhogingen. En ik zou voor dit type uitgaven niet kiezen voor het laten oplopen van de staatsschuld.
16: Oké, dus u zegt nou bezuinigen of misschien wat meer belasting ophalen. Mevrouw Vrijmoed, wat vindt u? Kunnen we misschien wel een klein beetje meer lenen?
5: Ja, nou kijk, eigenlijk als je nu kijkt naar de situatie, dan ligt onze, zoals Mark Rutte al zei, onze staatsschuld relatief laag. Dus op zo'n 46%. Om te vergelijken, het gemiddelde in de EU is zo'n 88% van het BBP. Dus dat valt best wel mee. Dus op de korte termijn zou ik zeggen, is er helemaal niet zo'n heel groot probleem. En zou je het best een beetje kunnen laten oplopen. Maar ik zou altijd zeggen, er zijn ook andere manieren. Dus kijken naar belastingen en de rol van vermogen lijkt me ook zeker verstandig. Dus het huidige kabinet kiest er ook voor bijvoorbeeld om nu een vermogenswinstbelasting te willen invoeren. Wat dan miljarden extra kost. Dus daar kan ook een andere afweging worden gemaakt.
16: Oké, ja, dat zijn u bent van de vakbond, dat kunnen we goed horen. Meneer Colijn, econoom bij ING. Wat vindt u? Bezuinigen, meer lenen of de belasting verhogen?
6: Nee, ik sluit me aan bij Paul Schendeling. Ik denk een combinatie van bezuinigen of uitgaven wat omlaag lijkt me vrij reëel in deze situatie. Dit gaat om uitgaven die we elk jaar moeten doen. Als je daar structureel voorbij gaat lenen, dan betekent dat ja, dat je de goede positie die je nu hebt qua staatsschuld wel snel op aan het geven bent.
16: Maar
6: ja,
16: wat hebben we aan die goede positie? Ik bedoel, als daar tegenover staan dat mensen minder uitkering krijgen of dat we hogere belasting moeten betalen, waarom kunnen we ons dan niet een wat mindere positie qua staatsschuld veroorloven?
6: Dat is bijvoorbeeld relevant omdat de rentebetalingen in landen met een hoge staatsschuld aanmerkelijk hoger zijn. Dat is zonder geld, zou je kunnen zeggen. Dat zou je ook aan andere dingen uit kunnen geven. Zeker in deze afgelopen weken hebben we gezien dat rentes verder opgelopen zijn. En in de afgelopen dagen zie je zelf dat er een groot verschil is hoe die rentes bewegen voor landen die een lage staatsschuld hebben, zoals Nederland. Daar zien we dat de rente weer wat naar beneden gekomen is. Maar landen zoals Frankrijk bijvoorbeeld, die een hele hoge staatsschuld hebben, daar is die rente alleen maar verder aan het stijgen. Er zijn alleen maar extra lasten die je daar op een gegeven moment over kwijt bent. Dus op het moment dat je nieuwe lopende uitgaven moet gaan doen, zoals zo'n hele grote operatie voor defensie die je moet gaan doen, ja, dan ben je elk jaar dat bedrag opnieuw kwijt. Als je dat elk jaar bij gaat lenen, dan ja, ben je ook je positie wat dat betreft aan het vergooien. En dus ben je meer rente aan het betalen, wat in principe zonde is.
16: Ja, mevrouw Vrijmoed, u zegt we kunnen wel meer lenen, maar meneer Colijn zegt ja, dat gaat ons alleen maar meer rente kosten.
5: Ja, dus dat klopt natuurlijk. De rentelasten, dat maakt uit. Dus je wil enigszins kredietwaardig blijven als land. Maar het punt wat ik zou willen maken is dat het dus op dit moment dat er niet zo'n heel groot probleem is. En ook als je kijkt vooruit, dus er wordt dan vaak gepraat over de ramingen, dus dat die staatsschuld heel erg gaat oplopen, dan zijn er best wel wat indicaties dat dat misschien wel nog mee gaat vallen.
16: Dus ramingen zijn een soort van de langjarige voorspellingen van hoe onze staatsschuld eruit gaat zien in 2040 of 2050.
5: Ja, precies. Dus bijvoorbeeld in 2034 zou onze staatsschuld ongeveer 52% zou gaan liggen, zegt het CPB. Dus dat is inderdaad dan wel wat gestegen ten opzichte van 46% nu. Mm-hmm. Maar er zijn ook al wat indicaties dat dat nog mee zou kunnen vallen. Dus bijvoorbeeld het CPB gaat dan uit van dat de zorguitgaven ook enorm gaan stijgen. Maar die ramingen gaan echt uit van hele grote stijgingen. Dan wordt het een beetje technisch. Maar eigenlijk is de aanname als onze economie met 1% groeit, dan stijgen de zorguitgaven met 1,7%. En dat is een terugkijkende aanname. En dat zou best wel eens wat minder kunnen zijn. Mm. En bijvoorbeeld voor de AOW-uitgaven, waar ook vaak aan gerefereerd wordt, daar hebben we gezien dat die ramingen iedere keer best wel meevielen. Dus in 2019 werd gezegd, we gingen zo'n 6% daaraan uitgeven. En inmiddels is dat naar 5,6 bijgesteld.
16: Mag ik u een beetje zo samenvatten? We zijn in Nederland al zuinig en dan zijn we ook nog stapel ook nog eens voorzichtigheid op voorzichtigheid op voorzichtigheid?
5: Ja, dus ik denk dat in ieder geval we met hoe het in de toekomst uit gaat pakken, een beetje moeten kijken ook hoe het uit gaat pakken. En de neiging is inderdaad om erg voorzichtig te zijn. En helemaal als het dan ten koste gaat van uitgaven op sociale zekerheid of zorg, zou ik daar voorzichtig mee zijn. Ja.
16: Meneer Schendeling, zijn we veel te voorzichtig met z'n allen? In ieder geval de econoom en de rechtsminister van Financiën?
4: Nou, ik denk wel dat de beide collega's allebei een punt hebben. Dus qua kredietwaardigheid heeft mevrouw Vrijmoed een punt dat nu de schuld wat laten oplopen met zo'n lage schuld niet meteen tot problemen voor kredietwaardigheid leidt. En daarmee ook niet meteen tot hogere rentes.
16: Ja, want kredietwaardigheid, dat betekent dat is een moeilijk woord voor het vertrouwen dat beleggers hebben dat je schulden kan terugbetalen, toch? En als dat vertrouwen laag is, dan betaal je een hogere rente.
4: Ja. Maar mijn andere collega, meneer Colijn, heeft natuurlijk ook een punt dat zelfs al zou de rente niet verder oplopen, dan nog steeds is gewoon het absolute bedrag dat we aan rentelasten betalen, dat is in Nederland op dit moment zo'n 1% van ons inkomen, dat is toch echt al wel 12 miljard euro per jaar. En dat is ook echt een bedrag wat je ook aan andere dingen zou kunnen uitgeven. Ik heb daarom zelf als stelregel voor dit soort lastige kwesties, gaat het hier om overheidsinvesteringen of om overheidsconsumptie. En investering is iets wat productief is. Dat levert op de lange termijn voor de samenleving of economie iets op.
16: Hm. En een brug bijvoorbeeld bouwen?
4: Ja, een brug. Of investeren in onderwijs of in innovatie of iets anders. En een consumptieuitgave, dat is iets, ja, het kost nu geld, het levert nu wat op, maar voor de toekomst levert het niks op. En bij Defensie, het meest recente studie die ik daarover heb gezien, is dat slechts 3% van de defensieuitgaven echt productief is. Dat wil zeggen dat het naar iets innovatiefs gaat. En 97% is gewoon consumptief. En dat is niet
16: salaris van militairen bijvoorbeeld, of het betalen van een wapenfabriek voor tanks.
4: Ja. Ja, heel veel personeelskosten, heel veel materieelskosten, en slechts maar een heel klein percentage gaat naar innovatie en is dus echt een investering te noemen. En daarom zou ik voor dit doel niet de staatsschuld laten oplopen.
16: Mevrouw Vrijmoed, we gaan er later niet rijk van worden, dus moeten we er nu geen geld voor lenen. Wat vindt u van die gedachte?
5: Nou, ik kan meneer Schendeling wel volgen in de zin dat je wil kijken hoe je die defensieuitgaven uitgeeft. Dus kijk, er zijn ook verhalen van defensieuitgaven in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, die ook tot allerlei innovaties hebben geleid. Dus we kunnen ook kijken van hoe kunnen we die uitgaven zo doen dat het wel leidt tot innovatie en misschien uiteindelijk tot economische groei. En dan ben je wel degelijk aan het investeren. Maar ja, als je kijkt, dus daar, ik ben het wel ermee eens dat je daar een beetje kritisch naar kan kijken. Dat lijkt me ook prima, prima verstandig.
16: Toch snap ik het niet helemaal, meneer Colijn, want we zijn in Nederland superzuinig. Ilko Heijnen natuurlijk voorop, is ook zijn werk als Nederlandse minister van Financiën. Maar u zegt het ook, de Nederlandse kredietwaardigheid is hartstikke goed. Veel beter ook dan andere Europese landen. En die andere Europese landen, die er dus al slechter voor staan, kiezen er ook nog eens voor om die defensieuitgaven bij elkaar te lenen. Hoe komt het dan bij elkaar? Als het echt zo'n slecht plan is, waarom doen die andere landen het dan?
6: Omdat die het politiek lastiger hebben om dat voor elkaar te boksen. En misschien lastiger zeg ik, maar het is in Nederland natuurlijk ook niet makkelijk zoals we nu in Den Haag wel zien. Nee. Het is een gigantische operatie. Hè. We hebben dat noemen we het vredesdividend. Sinds begin jaren 90, einde van de Koude Oorlog, zijn we steeds minder aan defensie uit gaan geven. En nu maken we in één keer daar een enorme sprong in om dat in te halen. Dus dat is een hele grote begrotingsoperatie. En je ziet dat het voor heel veel landen dat gewoon ontzettend moeilijk is om dat voor elkaar te boksen.
16: Ja, maar de economen die zeggen dan met hun een theorie van, ja, maar dat gaat een keer fout. Maar het is, die schuld is al zo groot en tot nu toe is het niet fout gegaan, toch?
6: Ja, maar kijk, tegelijkertijd is het ook zo dat je natuurlijk ook landen hebt waar dat wel een keer fout bij gegaan is. En dat dan de pijn ook ineens enorm groot is. Dan kunnen we terugdenken aan Griekenland van zo'n anderhalf decennium geleden. Die hebben natuurlijk echt ontzettend lang hebben die pijn geleden omdat zij in een schuldencrisis terechtgekomen zijn. Dus om te zeggen van nou, we willen graag langs het randje wandelen omdat het wel oké is. Omdat het tot nog toe niet verkeerd gegaan is. Dat is misschien niet zo'n goed idee. Ja. Is er ruimte om het een paar jaar vol te houden of iets dergelijks? Ja, dat is er. We hebben ook met ons met elkaar aan Europese begrotingsregels te houden. De Europese Commissie heeft gezegd dat je best een tijdje wat extra mag lenen voor defensieuitgaven. Maar dat houdt wel voor het eind van dit decennium al op. En dan gaat de Europese Commissie ook tegen andere landen uit Europa zeggen, nou, je gaat je nu maar weer aan de begroting houden. Nou, dan heb je een aantal jaar heb je daarin uitstel gehad. Nederland zou dat ook prima kunnen doen. Maar dan ga je dat weer moeten doen. En dat valt al binnen deze kabinetsperiode. Dus ja, zoveel ruimte is er ook voor andere landen, zeker ook als je kijkt naar de Brusselse regels, is er eigenlijk ook niet.
16: Meneer Schendeling, ik sprak rond Prinsjesdag ook een econoom, die zei, ja, we gaan bij die defensieuitgaven heel erg vanuit dat dat tot in de eeuwigheid is. Maar we kunnen de geopolitieke situatie helemaal niet voorspellen. Het is misschien maar 5 of 10 jaar nodig om wat meer afschrikking te hebben tegen de Russen. Dus dat is best een goed argument, omdat het misschien tijdelijk is, om het toch gewoon bij elkaar te lenen. Wat vindt u daarvan?
4: Nou, het is sowieso goed om er heel kritisch naar te kijken. Want ook dat percentage wat heel vaak wordt genoemd, eerst naar 3,5% van het BBP en dan naar 5% van het BBP. Daarvan heb ik helemaal niet hele goede onderbouwingen gezien. Ook niet als je het afzet tegen bijvoorbeeld de Russische defensieuitgaven. Ook niet tegen de permanentie inderdaad van die dreiging, zogenaamde Russische dreiging. Dus het is inderdaad heel goed om heel kritisch te bevragen, is dat nou per se nodig? En is het
16: is wel een NAVO-afspraak. Dus op dit moment is het ook denk ik de politieke realiteit om de Amerikanen aan te houden.
4: Ja, maar dat is dus ook deels door chantage van Trump is dat percentage tot stand gekomen. Het zou heel goed kunnen dat als Europa daar zelfstandig over had besloten, dat het percentage anders was uitgepakt. En dus heel belangrijk om kritisch naar te blijven kijken. En ook die quote van Mark Rutte aan het begin, daar moeten we denk ik ook wel kritisch naar kijken. Want je ziet dat hij daar 2 dingen noemt. Hè, staatsschuld oplopen of bezuinigen. En dan kiest hij toch liefst voor bezuinigen. Maar de optie van belastingverhogingen, die heeft hij niet genoemd. Ook in andere interviews niet. Je ziet ook dat Ilko Heinde dat liever niet noemt. Terwijl dat een hele reële optie is om dit probleem op te lossen zonder dat het extra bezuinigingen hoeft te kosten.
16: Bent u het daarmee eens, meneer Colijn? Het kan ook gewoon via de belastingen?
6: Dat hebben we aan het begin ook al gezegd. En ik ben het ook inderdaad eens met het punt, hè, dat er ook andere manieren zijn om dit te doen. Je ziet nu dat elk Europees land is natuurlijk een enorme race tegen de klok aan het houden om die defensieuitgaven op te krikken. Sommige landen doen ook wat minder enthousiast mee dan anderen. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van, hè, we kunnen misschien ook kijken of we met elkaar dit niet efficiënter op kunnen lossen. Maar ja, de opdracht is heel duidelijk. Die is natuurlijk vorig jaar afgesproken in Den Haag met elkaar, met Trump. Daarom zijn we hier snel mee bezig. Dus, maar dat is natuurlijk een andere vraag dan hoe je de opgave vanuit de NAVO-opgave in je begroting worstelt. Is inderdaad, ja, zou het niet wat minder kunnen?
16: Ja, en in het Kamerdebat is er over dat nu aan de gang is over die 3,5 en die 5% ook geen discussie. En trouwens, de discussie over hoe het betaald moet worden wordt ook ergens anders uitgevochten. Maar dat hangt natuurlijk wel samen met de vraag hoeveel geld die begroting uiteindelijk gaat kosten. Maakt u zich, meneer Colijn, wel eens zorgen over bijvoorbeeld de begroting van de Fransen en de schulden die zij hebben, die lopen hoog op en daar wordt ook extra geleend voor militaire doeleinden?
6: Ja, zeker. En je ziet dat daar, dat is niet alleen bij mij, maar die zorgen die zijn momenteel ook sterk overgeslagen op beleggers die steeds minder vertrouwen in de Franse staat hebben, dat zij die grote schuld terug kunnen betalen. En dat is iets waar momenteel dus wel breed naar gekeken wordt. Dus die zorg die is momenteel steeds breder aan het worden. Ja.
16: Ja, mevrouw Vrijmoed, deelt u die zorg ook? Of denkt u ook bij Frankrijk, nou, dat komt wel goed uiteindelijk met die leningen?
5: Ja, nou, ik denk wel dat Frankrijk is gewoon een hele andere situatie. Dus daar heb je wel, daar zijn gewoon grotere schulden. En ik ben geen expert op Frankrijk. Dus ik kan me voorstellen dat daar zie je wel echt dat er druk ontstaat. Maar volgens mij is het heel belangrijk om wel echt dat onderscheid met Nederland echt te blijven zien. En ook dus de andere mogelijkheden te zien. Dus in Nederland heb je de vrijheidsbijdrage. Hè? Dus de belastingen. Daar wordt heel duidelijk ook een afweging gemaakt hoe je de kosten verdeelt. En dat vind ik ook wel degelijk een probleem. Want als je het hebt over defensie, dan wordt daarmee ook echt mensen die dingen bezitten. Hè, als we met z'n allen veilig zijn, wordt dat beschermd. En dan is het heel raar dat je die kosten ongelijk verdeelt.
16: Ja, want hoor ik hier de vakbondsvrouw of de econoom dan in door?
5: Nou, een beetje van allebei. Kijk, ik denk ook vanuit een economisch perspectief is het heel raar dat we in Nederland arbeid zo zwaar belasten. Als je zegt de economie moet bijvoorbeeld groeien, dan zou je willen dat arbeid juist wat lager wordt belast. Dus ook daarin zit een economisch argument. En ik bedoel ook nog, als je het hebt over veiligheid, dan trek ik er een ander onderwerp bij. Maar verduurzaming bijvoorbeeld. Je zou ook een deel van die defensieuitgaven kunnen linken aan veiligheid met klimaatverandering. Dus dat soort investeringen.
7: En vervuiling laten betalen. Of hoe bedoelt u dat dan?
5: Nou, wat ik bedoel is dat klimaatverandering bijvoorbeeld ook, dat erkent Defensie zelf ook een veiligheidsrisico wordt op termijn.
7: Ja.
5: Dus dat je al die uitgaven die we nu doen aan Defensie, misschien wil je daar ook wel een deel van bijvoorbeeld linken aan verduurzaming.
6: Okay. Je ziet dat veel landen daar creatief inderdaad mee omgaan binnen Europa. Dat het zeker niet alleen maar echt loepzuivere defensieuitgaven zijn die momenteel hieronder geschaard worden om richting het NAVO-niveau te gaan. Bijvoorbeeld in Italië zie je dat ze daar ook de pensioenen van militairen bij de defensieuitgaven rekenen. Dus zo zie je dat er toch ook best wel inderdaad wat breder gekeken wordt om richting het niveau te gaan waar de Amerikanen vrede mee kunnen hebben. Als ze het niet opmerken natuurlijk.
7: Daar heeft Jacob ook nog een vraag over in de NPO-luister-app. Want die vraagt zich af of een deel van het extra geld voor de NAVO ook in bruggen en wegen mogen worden gestoken. Nou, dat mag, 1,5%. Is dat dan wel een goede reden, Paul Schending, om dat dan bij elkaar te lenen? Want dat is misschien wel zo'n investering waar we later ook nog wat aan terugverdienen.
4: Ja, dat is echt een onderdeel van defensieuitgaven. Dat was het natuurlijk vroeger niet. Nou, als dat dan nu via een nieuwe regel wel daar onderdeel van is, dan zou inderdaad in mijn stelregel de regel zijn, dan zou je dat deel kunnen lenen, omdat het ook echt een productieve investering is.
7: Oké. Dank jullie wel voor dit gesprek. Bert Colijn is van ING, econoom daar. Vera Vrijmoet is econoom bij FNV. En worden ook een derde econoom, en dat is Paul Schendeling. Het kabinet start morgen overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties. De vakbonden die gaan aan tafel nu de bezuinigingen op sociale zekerheid zijn geschrapt. Maar wat willen de vakbonden bereiken? Dat vraag ik zo meteen aan CNV-voorzitter Hans van de Heuvel.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
13: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
27: Een social media verbod voor jongeren hangt in de lucht. De onderzoeken naar de gevolgen van veel schermtijd stapelen zich op. Maar hoe schadelijk is eindeloos scrollen nu echt? En wat is de rol van de ouders? Dat onderzoek ik, Lara Biederentse, in Focus. Vanavond om 9:15 bij de NTR op NPO 2.
14: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: NPO Radio 1.
7: Het is 6:30 en Dorold Megens is hier voor het NOS-journaal.
28: Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland. Nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daar kan met een speciale detector aan worden gezien of een tekst geschreven is door een persoon of door AI. watermerk komt in eerste instantie alleen in teksten van gebruikers in de Europese Unie. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd er opnieuw massaal gedemonstreerd. Franse scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. En de digitale borden op een aantal treinstations kampen met een storing. Informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Niet bekend hoe dat komt, maar de NS is ermee bezig.
7: Dankjewel, Dorald. Edwin, waar staan de files?
11: Ze staan vooral nog in het midden van het land. Er staan nog ruim 100 kilometer. Langs de files op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 10 minuten oponthoud. Op de A15 Europort richting Rotterdam bij Rozenburg bijna een uur vertraging door werkzaamheden. Op de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen een half uur oponthoud.
15: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
7: De Europese Commissie wil het vetorecht in de Europese Unie voor een groot deel afschaffen. Maakt dat de EU slagvaardiger? Of is het ook een risico omdat meerderheden dan ook besluiten kunnen nemen waar bijvoorbeeld Nederland niet blij van wordt?
15: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
7: Daar gaan we het zo meteen over hebben, maar eerst even naar morgen, want dan klinkt het startschot in het Catshuis voor de onderhandelingen over een sociaal akkoord. De vakbonden komen aan tafel nadat vorige week de bezuinigingen op de sociale zekerheid werden teruggetrokken.
18: Toen dit kabinet startte hadden ze natuurlijk hele wilde plannen die rücksichtloos zeg maar het mes zetten in de sociale zekerheid. En dat voelen mensen. Dus als dat dan lukt om dat te voorkomen met elkaar, door een krachtige inspanning van allemaal stakers, actievoerders, politiek, alle vakbonden, dan is dat ook wel een feest waard. Dan is dat hartstikke fantastisch.
7: Aldus de voorzitter van de FNV, Hans Spekman. Maar nu moet er onderhandeld worden. Dus hoe lang blijven de vakbonden blij? Ga ik vragen aan de collega van Hans Spekman, Hans van der Heuvel, de voorzitter van CNV. Goedenavond, fijn dat u er bent. Bent u nog steeds in feeststemming?
19: Ja, ook feeststemming. Volgens mij is het goed dat die bezuinigingen van tafel zijn. Want daar hebben we telkens van gezegd, als die op tafel liggen, dan sta je met 3-0 achter. En in feite zou je nou kunnen zeggen, kunnen we eerlijk beginnen op 0-0? Ja, kun je dan blij zijn? Ja, want dat lag zwaar op de maag, die -3. Ja, maar nou, het echte werk gaat nu pas beginnen.
7: Ja, ik wil zeggen, er is wel groot feest gevierd.
19: Ja, bij de Bach ook wel. Ik bedoel, niet de Calvinistisch, maar een beetje feest vieren. Dus dat is ook gebeurd. Maar morgen begint ook wel weer het echte werk. Want ja, ik heb dat toen het begon al meer dan 8 maanden geleden, heb wel aangegeven, wat ons betreft gaan een sociaal akkoord beginnen. Maar alleen op een eerlijke wijze. Dus die -3 moet weg. Nou, dat is nu gebeurd. 0-0.
7: Ja, en dus gaan die onderhandelingen morgen beginnen. Vraagt dat nog iets van u? Want u heeft eerst 8 maanden in de actiemodus gestaan, met stakingen enzovoort, naar toelevende feestmodus. Kost het u dan veel moeite om nu ook in de compromismodus te komen?
19: Nou, ik denk dat het gesprek van morgen ook wel van belang is om iedereen in de juiste modus te krijgen. Want er is in de afgelopen maanden, dat zeg je terecht, wel heel wat gebeurd. Ook natuurlijk in de onderlinge verhoudingen. Het is natuurlijk nooit feestelijk als je met actiestakingen, manifestaties tegenover elkaar staat. Mm-hmm. Dus ik denk ook wel dat het een zeker belangrijk inhoudelijk, maar ook, als ik dat met een knipoog mag zeggen, symbolisch moment is morgen. Mm-hmm. Dat we ook weer met werkgevers, met het kabinet en dus met de vakbonden, met z'n drie ook aan tafel zitten. Elkaar nog eens diep in de ogen kijken en wat mij betreft dan een begin maken met waar we eigenlijk ook voor besteld waren. Dat is dingen wel een beetje beter maken voor mensen in het land.
7: En kijkt u naar de werkgevers en naar het kabinet of kijkt u ook naar uzelf om die verhoudingen weer te verbeteren?
19: Ja, takes two to tango en in de pol altijd 3. Ja. Ook naar onszelf. We hebben zelf uiteraard een helder omlijnde inzet wat voor ons belangrijk is. En we lezen de kranten. Dan lezen we ook wel eens wat anderen belangrijk vinden. En dan zit daar wat verschil tussen.
7: Maar dat is al het belang. Maar u zei net, we gaan morgen vooral gebruiken om de verhoudingen weer een beetje goed te komen. Komt u dan nog met een soort mea culpa of een hand in eigen boezem? Of
19: Hoe
7: slaat u uw arm morgen om minister Velbrief en minister Aartsen heen?
19: Nee, volgens mij is dat overal weer dat we dat aan elkaar uitspreken, dat dit een buitengewoon ongelukkig begin was. En ja, dan zeg ik natuurlijk...
7: Vindt u ook?
19: Dit is natuurlijk niet leuk. Ik bedoel, dit is voor niemand goed. En ook wij voeren voor ons plezier geen actie en hebben stakingen afgekondigd. Dat was nodig. Maar om nou te zeggen dat leuk was. Dus nee, ik heb dat ook al een keer eerder gezegd. We hebben heel veel tijd verkwanseld. We hebben heel lang stilgestaan met de rug naar elkaar. En ik denk dat het goed is om daar morgen inderdaad een streep onder te zetten. Over en weer. Volgens mij ook in alle eerlijkheid. Het kabinet heeft de bezuinigingen van tafel gehaald om het gesprek ook mogelijk te maken. Ik denk ook dat ze ook niet anders konden. Maar het is goed dat ze het gedaan hebben. Ja. En nu moeten we denk ik het echte gesprek gaan voeren. En daar staat wel heel wat op het spel.
7: Ja, en dan gaat het morgen dus echt beginnen. Vorige week waren de algemene financiële beschouwingen. En minister van Financiën Ilko Heijnen zei daar dit over de bezuinigingen.
0: De discussie is niet relevant als de polder gewoon levert. En in die zin kijkt nu het hele land naar die polder, de werkgevers en de werknemers. Zij zijn nu mede verantwoordelijk voor de grote opgave waarvoor we staan. Maar ze hebben ook gevraagd die verantwoordelijkheid te mogen hebben. Zij hebben aangegeven, wij kunnen dit en wij zullen leveren. Wij zijn ervan overtuigd dat we zelfs een grotere besparing kunnen binnenhalen dan u had voorgenomen.
7: Ja, voelt u de verantwoordelijkheid die meneer Heijne bij u neerlegt?
19: Nou, dit is geen verantwoordelijkheid. Het is een aapje op de schouder zetten, zou ik willen zeggen. Wat hij hier doet is...
7: Wat is een aapje op de schouder zetten?
19: Nou, dat hij het even zegt, polder en vakbond in het bijzonder... kom maar even weer met eenzelfde bedrag. En het liefst zelfs nog meer, hoorde ik hem het fragment zeggen... dan waar wij mee gerekend hadden. Dan zeg je eigenlijk in een cirkelredenering... ja, we hebben het bedrag van tafel gehad... maar kom toch weer met datzelfde bedrag op de proppen zetten. Uh-huh. Ik zit zo morgen niet aan tafel.
7: Oh, dat wordt dan nog een moeilijk gesprek morgen.
19: Ongetwijfeld. Ik zit namelijk aan tafel... Hoe krijgen wij de... Ja. We hebben te maken met een stelsel voor de sociale zekerheid... wat ontzettend belangrijk is. Maar zeker als het over arbeidsongeschiktheid gaat... de WIA super kwetsbaar is. En over dat stelsel, daar willen wij serieuze verbeteringen aanbrengen. Daar willen we het over gaan hebben. En dat
7: maar voelt u
19: kost
7: die
19: soms ook wat.
7: Want los van dat de minister Heijne zegt van... ja, het gaat uiteindelijk misschien nog wel meer opleveren... zegt hij ook, ja, de polder die wilde zelf aan tafel zitten... nu moeten zij ook leveren. Voelt u die verantwoordelijkheid bij uzelf? Dat u denkt, ja, het komt nu ook op mij aan.
19: Tuurlijk, maar even wel precies wat komt op mij aan. Wat niet op mij afkomt, is het Excel-bestandje van het kabinet in te vullen op weg naar een gewenste bezuiniging. Die aap, wat ik net zei, neem ik niet op mijn schouders. Ook niet van minister Heijne. Nee. Waar ik heel veel verantwoordelijkheid voor voel... samen met de andere vakbonden, maar ook met de werkgevers... is dat wij ons met z'n allen een beetje wel verantwoordelijk voelen... voor dat stelsel van sociale zekerheid, voor een sterke economie. Ook voor de brede welvaart in Nederland. Dat zijn nogal wat verantwoordelijkheden. Die voelen we heel erg. Daar willen we het gesprek ook over gaan plaatsen. En ik hoop wel, zeg ik wel even, ook als ik van uw zendtijd gebruik mag maken... Ik zeg wel ook even tegen het kabinet... ik hoop wel dat we dat zinnige en inhoudelijke gesprek gaan voeren... en dat we niet binnen drie tellen weer excelletjes voor de bezuiniging aan het invullen zijn. Want dan wordt het wel heel kort morgen. Maar ik heb er goede hoop op.
7: En het alternatief op dit moment dat die bezuinigingen zijn van de begroting gehaald... die gaan op allerlei ministeries dan neerslaan volgend jaar. Maar het grootste deel op onderwijs, waarschijnlijk meer dan 1 miljard. Is dat nog een soort druk die u voelt van ja, we moeten er wel uitkomen. Want anders dan komt de pijn bijvoorbeeld in de onderwijssector te liggen. Waar u ook veel leden heeft.
19: Heel veel. En even ook voor David Helder. 2028 moet het kabinet met een oplossing komen voor die stelpost die ze bedacht hebben voor de wat nog 4 miljard bezuinigingen waren.
7: Ja, even voor de techniek, dat is een soort kaasschaafpost. Hè? Daar wordt er van allerlei ministeries wat afgehaald.
19: Iets preciezer, eigenlijk is het een post op het ministerie van Financiën waarin het bedrag neerzet. En je zegt, ik moet dat bedrag, daar moet ik nog wat mee. Maar ik laat voor nu, weet ik dat nog niet precies, hoeft ook niet, is pas over 2 jaar. Misschien gaat het economisch heel goed, misschien laat ik het heel ergens anders neervallen. Ja. Eigenlijk is dat opengelaten. En wat er, en dat is toch een beetje de lelijke kant van de politiek, waar ik altijd een beetje moe van word, hoor. Maar dan is toch een beetje wat je ook wel hoort, ja, er is wat bij een D66-minister, zo wordt er dan politiek naar gekeken, die krijgt wat verlichting. Dat is de minister van SZW. En vervolgens wordt dat bommetje teruggeplaatst bij een andere D66-minister. En dan denk ik, vind ik allemaal heel veel.
7: Maar voelt u die druk, dat u denkt, wij moeten er wel uitkomen, want straks dan hebben we dikke bezuinigingen in het onderwijs.
19: Ja, zij hebben met elkaar met papiertjes zitten schuiven wat de mogelijke dekking is. En ik heb daarvan niets in de formele stukken gelezen. Ik heb de minister van Onderwijs horen zeggen dat zij dit zo ook niet herkent en ook niet van zins is. Mm-hmm. Dat vind ik meer dan ontzenuwing genoeg en maak ik mij daarover nu geen zorgen. Ik zou het heel kwalijk vinden als dat zo zou gebeuren, maar ik zie er ook een beetje allerlei loze drukmiddelen in. Ik ga gewoon vanuit de inhoud geredeneerd kijken wat er voor ligt en doen wat nodig is.
7: U wilt morgen uit de loopgraaf komen met het kabinet en met de werkgevers. Is er, denkt u, een maatregel waar jullie het zo morgen al over eens zijn?
19: Nou, ik hoop in ieder geval dat wij heel wat pittige stappen kunnen gaan zetten, ook over preventie. Of we daar morgen het al over eens worden, is misschien wat vroeg. We zitten maar 2 uur samen. Ik denk dat er, ik zei wat er nog meer moet gebeuren. Maar preventie is iets waarvan ik hoop en ook heel veel van verwacht.
7: En dat gaat over de WIA en de kosten in de arbeidsongeschiktheid.
19: Ja, maar dat wil ik zeggen, als je goed beleid voert met werkgevers samen, maar ook met de overheid, om ervoor te zorgen dat mensen niet ziek worden, dat ze niet uitvallen, dan hoef je ze ook niet in een uitkering uiteindelijk iets te betalen. Dus dat is ook nog goed voor de schatkist. Maar het is natuurlijk vooral fijn voor mensen dat ze niet ziek worden en in een uitkering terechtkomen. En daar kunnen we het goed over eens worden.
7: Ja, en dan zullen werkgevers daar ook blij mee zijn. Maar preventie is ook altijd een beetje een soort buzzwoord. Want dat lijkt dan geen pijn te doen. Maar hoe ziet die preventie? Hoe ziet dat er concreet uit?
19: Kun je heel veel doen. Je kunt natuurlijk zeggen, daar moeten dwingende afspraken over gemaakt worden. Je kunt met quota gaan werken. Dat je zegt, dan moeten deze resultaten behaald worden.
7: Wat voor resultaten dan?
19: Nou, bijvoorbeeld dat je zegt, wij willen over zoveel jaar zoveel procent verminderde instroom hebben. En wij gaan een pakket maken dat ook niet vrijblijvend is. Niet voor werknemers en niet voor werkgevers en niet voor de overheid. Waarbij we op de inhoud van preventie ook allemaal een bijdrage leveren. Ik bedoel, we kennen ook allemaal de ARBO. En we kennen allemaal voorschriften die daarmee samenhangen. Dat zijn eigenlijk best wel stappen mogelijk, denk ik. Ja. Nou, dat is nog een ander heel belangrijk iets waar ik het eigenlijk nog het liefst over zou gaan willen hebben. Dat is van wie is nou eigenlijk eigenaar van de sociale zekerheid in Nederland? Wij betalen premies met werkgevers en met werknemers. Mm-hmm. En ik zou het eigenlijk wel heel fijn vinden als we ook een heel klein beetje terug konden naar de situatie. Dat je ook met z'n drieën samen verantwoordelijk bent voor dat stelsel. Nu is het eigenlijk, als je het heel op de keper beschouwt, dus de overheid, doe het maar. Jij beheert ook de pot. Jij stelt de premies vast. Maar wat natuurlijk veel mooier zou zijn, is als je met werkgevers en werknemers, die de bedragen nu al opbrengen, mm-hmm, ook zou zeggen, wij zijn mede verantwoordelijk voor dat stelsel. Dat is niet alleen van de overheid, dat is ook van ons als vakbond, dat ook van de werkgevers. En dat we ons met z'n drieën ook op de inhoud en dus ook op de doelen verantwoordelijk voelen. Als je ergens mee verantwoordelijk voor bent, mm-hmm, dan ben je natuurlijk ook meer aanspreekbaar daarop. Dus ik hoop ook dat we daar heel serieus gesprek over kunnen voeren.
7: Ja, en vindt u dat er op dit moment te veel mensen in de WIA zitten?
19: Ja, in die zin zou je kunnen zeggen dat de instroom in de WIA toeneemt.
7: Dat heb ik ook gezien. Ja, maar ik was niet benieuwd naar het feit, want dat kenden we wel, maar ik ben benieuwd naar hoe u dat taxeert.
19: Nou, ik vind dat zorgelijk aan de ene kant. En aan de andere kant vind ik ook dat er wel eens zo over wordt gedaan. Kijk, drie dingen als mag. Eén, er wordt gezegd, we gaan naar 1 miljoen mensen. Dat is voor een deel waar, vinden wij ook zorgelijk. Maar heel even, dat is wel een andere 1 miljoen dan in de jaren 80. Hè? Want in de jaren 80 was de beroepsbevolking echt een heel stuk kleiner dan die nu is. Dus we moeten ook niet appels met peren vergelijken. Dat is één. Nee. Twee.
7: Maar het is veel toch? 1 miljoen mensen arbeidsongeschikt.
19: Ja, maar ieder mens is te veel. Dus ik vind het ook veel. Maar ook heel even toch, want dat punt wil ik wel maken. Er wordt heel vaak gezegd, jonge vrouwen.
7: Ja.
19: Ja, maar even, wat is nou de groep die in de afgelopen 25 jaar in toenemende mate is gaan werken, wilden we ook met z'n allen. Dat zijn vrouwen. Ik sta er dan op zichzelf statistisch niet van te kijken dat je vrouwen ook vaker in de cijfers terugziet. Wat is een andere grote groep? Oudere mensen tussen de 64 en de 67. Nou, we hebben de pensioengerechtigde leeftijd opgetrokken in de afgelopen 10 jaar. Ik sta er niet van te kijken dat we dan ook wat meer zieken daarin hebben. Ja. Is 1 miljoen veel? Ja, 1 miljoen is veel.
7: Maar dan wordt het een lastig gesprek dat u morgen gaat voeren. Als u zegt, ja jongens, verdiep jullie nog eens eventjes in een boekje statistiek, Thierry Aartsen en
19: dat zal ik zeker zeggen.
7: En minister Veilbrief.
19: Zeker.
7: Maar dan komt u er natuurlijk nooit uit. Want als u het over het probleem al niet eens bent, dan wordt het echt een lastig gesprek.
19: Nee, maar volgens mij zijn we het over het probleem wel eens. Alleen niet over die apocalyptische stemming die er overheen hangt. Hè. Ja. Er wordt een beetje gedaan alsof het totaal ontspoort. Dat is niet zo. Niet in de aantallen. Maar ook niet in de betaalbaarheid. We heffen 60 miljard en we geven er 40 uit. We houden dus 20 miljard over. Hallo, hallo. Hè. Evenwel in het perspectief kijken.
7: Ja, maar dat komt dan in de verzekeringspot.
19: Ja, dus we heffen met z'n alle werkgevers, werknemers halen ieder jaar geld op. Dat is 60, moet je toch nagaan. Hè. 60 miljard elk jaar opnieuw. Daar hebben we er 40 miljard van nodig. En 20 miljard wordt op dit moment in de Rijksbegroting ingezet. En dat zeg ik met een knipoog voor het verbreden van de A27 en het aanschaffen van een tank. En dat vind ik allemaal prima als dat moet. Maar nou niet gaan roepen dat de WIA of de WW niet betaalbaar zou zijn. Desalniettemin, als je vragen zijn die van het kabinet, willen we een effort steken om meer mensen aan het werk te krijgen en de instroom te verminderen? Uiteraard, want met alle respect, wie zou er voor een verhoogde WIA-instroom zijn? Nou, je zei, wordt het gezellig morgen? Of dat wordt nog wat morgen? Ja, ook even voor de realiteit van alle lieve luisteraars. We zullen morgen niet in de kumbaya uitbreken. Hè? Dus er zal wel, dit zal wel een pittig traject worden. Wij komen morgen ook helemaal nergens uit. Hè? Dit wordt een traject. Claude of ChatGPT, heel even. Hoe lang duurt een gemiddeld sociaal akkoord in Nederland om te sluiten? Dan is het antwoord geen 6 weken. En kan je ook al verklappen, ook geen 6 maanden.
7: Oké, want het kabinet wil het voor de voorjaarsnota wel geregeld hebben.
19: Ja, dan moeten we behoorlijk opschieten. En ik zeg ook maar zo dat goed en zorgvuldig bij mij wel voorgaat.
7: Ja.
19: En voor het sluiten van een akkoord over dit soort belangrijke vraagstukken heb je wel ook even de tijd nodig.
7: Maar meneer Van de Heuvel, we hebben 8 maanden gewacht. En dan gaat u morgen aan onderhandelingen beginnen waarvan u zegt, nou, ik leg eerst eens rustig mijn voeten op tafel. We gaan wel eens kijken of we er een keer uitkomen. Maar ik heb totaal geen. Kom op, u kunt toch ook eens een stap zetten en aan de slag gaan?
19: U ziet mij er toch heel actief bij zitten. Volgens mij is dat oprecht gemeend. Wij willen stappen gaan zetten. Maar
7: niet te snel, niet te moeilijk. Nee, we moeten nog eens over het probleem praten.
19: Nee, dat zei ik niet. Dan maak je er een karikatuur van. Wat ik zei is, goed en zorgvuldig. Dus dat betekent, het gaat hier over belangrijke vraagstukken die ook heel complex zijn. Hè. Ik heb die 8 maanden niet verspild. Hè. Je zegt dat een beetje alsof ik het gedaan heb.
7: Nee, het is natuurlijk in een strijd.
19: Maar in een strijd, en waarbij ik ook even zei, waarbij het heel veel ging over wie het met wie wilde doen en wie het niet met elkaar wilde samenwerken. Dat vind ik eigenlijk allemaal heel politiek is de afgelopen maanden ook geweest in Den Haag hier. Ik hoop nou eigenlijk een beetje naar de inhoud te kunnen gaan. En die inhoud is helaas wat weerbarstig, is moeilijk, is complex. En daar moeten we dingen in verbeteren. Mm-hmm. En ja, dat kost zo zijn tijd. En natuurlijk beste beentje voor, ook vanuit ons. Want wij willen ook tot een houdbaar stelsel. Maar en daar zit nou mijn grote angst een beetje voor morgen. Dat we ons laten trekken in een discussie partijpolitiek en of op bezuinigingen gericht. En dat we het nu weer niet gaan hebben over de essentie waar het echt over zou moeten gaan. Dat is namelijk een houdbaar stelsel. Er zijn leden van mij die wachten 1,5 jaar totdat er een keer contact is vanuit het UWV. Die mensen willen aan de slag.
7: Het grote tekort aan keuringsartsen.
19: Het is vreselijk. En daar zullen we echt wat aan moeten doen. Dus als we daar morgen al iets aan kunnen doen, be my guest. Want het is echt hemeltergend hoe dat soms gaat.
7: Ja, en zo heeft het over politieke spelletjes. Maar het is natuurlijk ook altijd een soort onderhandelingsdans dat het best even kan duren. Terwijl aan de andere kant, u heeft een grote vakcentrale. FNV heeft echt veel mensen werken die weten wat ze willen. Dat hebben de werkgevers ook. Ja. Goed lobbykantoor. Het ministerie heeft allemaal slimme mensen. Is het dan nodig om een half jaar elkaar te beloeren vanuit de onderhandelingsputjes en dat hele spel af te gaan? Of kun je eigenlijk ook gewoon bij elkaar gaan zitten? En we weten dat we uiteindelijk in het midden ongeveer uitkomen en kom, we maken er wat van.
19: Ja, kijk, dat is natuurlijk wel de instelling waar je een beetje op hoopt uit te komen voor iedereen. Maar heel even wel, wat het gaat hier wel over grote belangen. Werkgevers hebben gerechtvaardigde belangen die groot zijn. Dat hebben wij ook. En de overheid is op dit moment van een partijpolitieke kleur van drie partijen. Die hebben ook belangen. Mm-hmm. En die matchen niet helemaal netjes met elkaar. En dat betekent dat om dat te overbruggen, dus hoe komen we tot elkaar, daar is uitzoekwerk, nadenkwerk, maar ook een beetje inderdaad die houding die jij schetst voor nodig. En dat kost ook, ja, sorry dat ik het woord toch weer moet gebruiken, dat kost ook een beetje tijd, dat kost ook een beetje verkennen waar iedereen staat. En wat ik vooral hoop is dat we dus niet in de ontsporing terechtkomen en dat het morgen stiekem weer toch moet gaan over onvervulde Excel-lijstjes.
7: Ja, en het is altijd fijn om zonder tijdsdruk te onderhandelen. Zeker als de andere partij wel tijdsdruk heeft, toch? Want dat heeft het kabinet natuurlijk.
19: Ja, en ik hoop dat ze zichzelf dat niet zo aandoen, al die klemmen en druk. Ik hoop dat ze eigenlijk gewoon kijken naar de inhoud, waar het over gaat. En volgens mij hebben we hier een heel dierbaar sociaal stelsel in Nederland wat onderhoud nodig heeft aan stappen. Ja. En ik hoop dat ze daar vol energie en met een beetje goede moed mee aan de slag gaan, maar ook niet zo krampachtig. Gewoon nu goed het gesprek aangaan. Wij zijn ervoor bereid. We zijn eindelijk zover aan de slag op weg naar een sociaal akkoord.
7: Succes daarbij, want morgen dan gaat u dus beginnen. Dank dat u alvast vooruit wilde blikken. CNV-voorzitter Hans van de Heuvel.
3: Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink.
7: Ja, nog eventjes terug in de tijd dan, want misschien herinnert u zich dit moment nog wel uit 2023.
17: Wat er gebeurde is dat Orbán even de kamer uitgelopen is. Er wordt hier al grappend gezegd dat hij even naar de wc ging. Toen is er gestemd en alle landen hebben toen voorgestemd. En dat betekende dat Viktor Orbán niet voor hoefde te stemmen en niet tegen hoefde te stemmen. En dat het dus een unaniem besluit is geweest.
7: Ja, want alle EU-regeringsleiders wilden toen voor het openen van toetredingsonderhandelingen met Oekraïne stemmen. Behalve Viktor Orbán van Hongarije. En als hij zijn veto uit zou spreken, dan zou het feest niet door zijn gegaan. Toen werd er dus een creatieve oplossing voor gevonden. Maar een vandaag gepresenteerd plan moet dat soort situaties in de toekomst voorkomen. Dat veto moet bij een heel aantal beleidsterreinen namelijk helemaal van tafel gaan in de Europese Unie. Is dat een goed idee of niet? Dat ga ik bespreken met D66-europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy en met BBB-europarlementariër Sander Smit. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn. Meneer Gerbrandy, ik las dat u dit de grootste hervorming van de Europese Unie van deze eeuw vindt. Dat klinkt nogal als een groot ding.
20: Nou, niet van deze eeuw, maar het is 22 jaar geleden dat we een serieuze uitbreiding van de Europese Unie hebben gehad. En 19 jaar geleden het verdrag van Lissabon, waarbij we het verdrag hebben herzien. Dus het is hoogste tijd, met een wereld die razendsnel verandert en een Europese Unie die daar niet snel genoeg op kan reageren, dat wij inderdaad gaan hervormen. Dus D66 is heel blij met deze voorstellen.
7: Ja, want het veto moet gaan verdwijnen wat betreft de Europese Commissie. Bijvoorbeeld als het gaat over het opleggen van sancties aan, ik noem maar Rusland. Waarom vindt u het zo belangrijk dat dat veto gaat verdwijnen?
20: Nou ja, wat ik net al zei, dat de Europese Unie momenteel onvoldoende snel kan reageren op veranderingen in de wereld. We zien dat de relatie met de Verenigde Staten radicaal veranderd is met de komst van Donald Trump. We zien dat Poetin zich misdraagt in Oekraïne en een bedreiging vormt. We zien dat China sterker en agressiever wordt. En daar kunnen wij onvoldoende snel op reageren. We hebben het gezien met leningen aan de Oekraïne. Die zijn eindeloos getraineerd door Hongarije. Maar ook bijvoorbeeld schepen die aan Rusland worden verkocht om de schaduwvloot, waarmee ze dus illegaal olie en gas exporteren. Dat is een verbod daarop, is door de Grieken geblokkeerd. Dus je ziet dat door dat vetorecht wij niet snel kunnen reageren op veranderingen. En dat is heel ernstig, want daardoor is de macht van Europa veel minder groot dan die zou kunnen en ook moeten zijn.
7: Sander Smit van BBB, bent u daarmee eens? Sander Smit, die praat normaal heel graag. Nu is hij stil. Ligt het aan de verbinding, meneer Smit?
20: Ik hoor hem gewoon praten.
7: Oh, wij horen hem niet. Jullie zitten samen in in Straatsburg.
2: Gaan we even de microfoon delen.
7: Dit gaat, ja, meneer. Normaal bent u nooit zo stil.
5: Take your microphone back. Okay.
7: Yes. Oh ja, dat is denk ik technicus in Straatsburg, want daar bent u aan het vergaderen. Meneer Smits, wat vindt u van dat veto-plan?
2: Ik vind het een heel slecht plan. Ik denk dat we echt vast moeten houden aan nationaal vetorecht op heel veel vlakken. Er wordt ook voorgesteld alsof de Europese Unie alleen zo bestuurbaar gehouden zou kunnen worden. Ik denk dat de kracht juist is dat wij naar consensus streven en dat alle lidstaten ook hun belangen daarin afgewogen zien. Mm. Ja, en de voorbeelden die u net noemt, die zijn dus ook opgelost. Die vallen ook op te lossen met andere oplossingen zonder dat nationaal vetorecht aan te tasten. Überhaupt vind ik ook het plan, maar daar komt u zo op, natuurlijk van dit in het kader van toetreding te doen. Zeer onverstandig. En ik ben ook eigenlijk heel benieuwd, de heer Gerbrand is hier enthousiast, wat premier Jette, natuurlijk als uw premier en partijgenoot dat gaat doen. Daar ben ik zeer benieuwd naar. Want ik denk zelfs dat dit de potentie heeft om niet alleen potentiële netto-betalers, zoals IJsland en Noorwegen, af te schrikken. We hebben daar een referendum gehad. Nou ja, als je daar begint over, we gaan alles meer centraliseren en u heeft geen vetorecht meer, dan blijft ze daar buiten. En anders.

0: ik zeer benieuwd naar. Want ik denk zelfs dat dit het de potentie heeft om niet alleen potentiële netto-betalers, zoals IJsland en Noorwegen, af te schrikken. Hè. We hebben daar een referendum gehad. Nou ja, als je daar begint over we gaan alles meer centraliseren en u heeft geen vetorecht meer, dan blijft ze daar buiten. En ja, anderzijds krijgen we toch een beetje het armenhuis van Europa binnen. Dus de netto-betalers blijven buiten, die ook de rechtsstaat op orde hebben. En het armenhuis halen we binnen.
1: Okay. Nou, ik kan u
2: interessant, meneer Gebrandi. Even dat eerste argument en dan komen we zo meteen bij dat tweede argument. Maar is het zo dat ja, uiteindelijk is het iedere keer opgelost? Die sancties op Rusland zijn er gekomen.
1: Ja, maar heel veel dingen worden niet opgelost. Er wordt bijvoorbeeld binnen de Raad, hè, waar alle lidstaten bij elkaar zitten, nauwelijks meer over vrouwenrechten en LHBTI-rechten gesproken, omdat dat al in een heel vroeg stadium gevetoed wordt. Dus dan lijkt het alsof het besluit niet geblokkeerd wordt, maar dat wordt zelfs al in het voortraject gebeurd dat. Het is met een heel eenvoudig voorbeeld uit te leggen. Als je met 27 mensen naar de film wil, en je moet kiezen welke film, en je geeft iedereen een veto, dan weet je zeker wat het resultaat is. Dan ga je uiteindelijk niet naar een film. Terwijl als je met meerderheid besluit, dan ga je naar een film, en je houdt ook nog rekening met voorkeuren van de minderheden, want dat gebeurt ook in Europa. Dan gaat dat gewoon prima. Maar je kan wel sneller besluiten, en dan ga je in ieder geval nog dit jaar naar de film, en niet over 10 jaar. Mm-hmm. Dus ja, het is evident. We zien het aan alle kanten dat Europa gewoon niet snel genoeg kan reageren. Ja. En het interessante is, als je kijkt naar wat wil de gewone Europeaan, 90% blijkt uit alle onderzoeken wil een meer verenigd Europa. Zelfs 81% wil dat we op defensie- en veiligheidsgebied veel intensiever gaan samenwerken. En dat betekent dus ook dat we veto's opgeven, want anders heb je geen verenigd Europa. Dus het is niet alleen dat D66 dit heel graag wil, maar het overgrote gedeelte van de Europese bevolking wil dit heel graag. Ja. Want die hebben donders goed in de gaten dat Europa gewoon geen vuist kan maken in de wereld van vandaag als ze niet snel genoeg kan besluiten.
2: Ja, Sander Smit, het is niet zo dat het een gewone meerderheid is, hè? Dan komt er een model waarbij minstens 15 landen die samen 2/3 van de inwoners moeten vertegenwoordigen, die moeten het dan eens zijn met dit soort besluiten. Is dat ook niet een best wel goede waarborging, nou, dat heel veel mensen het eens zijn met een besluit?
0: Dat kan best zijn, maar het kan ook de specifieke belangen van kleine lidstaten zoals Nederland juist in het gedrang brengen. Als ik heb het net ook gehad over het armenhuis, of de netto ontvangers en de netto betalers in de Europese Unie. Als je dat aan een gekwalificeerde meerderheid gaat overlaten, dan komt Nederland klem te zitten tussen enerzijds de grote lidstaten en anderzijds de netto ontvangers. Dus er zijn heel veel belangen waarin Nederland juist dat vetorecht zou moeten kunnen inzetten. En juist nu dat we naar die consensus streven, dat alle lidstaten zich daarin kunnen vinden, garandeert eigenlijk, en ik dacht dat meneer Gebrandi heel erg enthousiast zou zijn over het verdrag van Lissabon, maar dat het unanimiteitsbeginsel garandeert dat ook alle lidstaten daarin gekend worden. En dat gebeurt niet als je het allemaal centralistisch gaat maken in een federaal model. Bovendien denk ik juist, Europese samenwerking wordt over gesproken, daar zijn wij ook voor. Ik ben voor Europese samenwerking. Maar Europese samenwerking kan alleen als alle belangen meegenomen worden. En in dit model worden op een gegeven moment de belangen van bijvoorbeeld netto-betalers in Nederland terzijde geschoven. We hebben het ook gezien bij de lening aan Oekraïne, hoe bijvoorbeeld de belangen van België en de misschien stabiliteit van de eurozone zelfs even rond die bevroren Russische tegoeden op de helling kwamen te staan. En daar is dus echt duidelijk een oplossing gevonden. En ik denk dat dat ook gezond is en dat we anders die Europese samenwerking juist gaan opblazen.
2: En nu gebruikt u net nog een ander argument, want namelijk landen die misschien wel een keer willen toetreden, Groot-Brittannië, dat misschien wel terugkomt, Noorwegen, IJsland, die worden afgeschrikt als ze geen veto hebben straks. Kan u dat overtuigen, meneer Gebrandi?
1: Nee, want daar zal helemaal geen sprake van zijn. Want dat is echt geen reden om geen lid te worden. Deze landen willen allemaal ontzettend graag lid worden.
2: Nou, IJsland
1: liever nog vandaag dan morgen.
2: Ik
1: heb het over Montenegro, over Albanië, Moldavië, Oekraïne. Echt liever vandaag dan morgen. Ja. Ik zal nog iets zeggen. Wij zijn allemaal ontzettend groot voorstander van die interne markt. Die is in 1986 met de Europese akte is die ingevoerd. Een deel van de lidstaten had heel veel problemen met de voorstellen die Jacques Delors toen gedaan heeft. Dus als we met die houding kijken, dan zullen we nooit veranderen, zullen we nooit klaar zijn voor de toekomst en blijven we in het verleden hangen.
2: En heel kort, gaat uw premier Rob Jetten ook voor de hervorming van het systeem pleiten?
1: Nou, wat de Europese Commissie nu heeft voorgesteld, dat staat in het coalitieakkoord. Sterker nog, dat gaat nog verder, want het coalitie wil
2: helaas
1: ook
2: niet
1: nog
2: meer wat passen in het verdrag hervormen. Dus ik dank jullie, D66 Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy en BBB.

0: SGP-Europarlementariër Sander Smit. Zometeen de Rode Draad. Ik wens u een mooie avond.
1: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
2: EO. Geloof, hoop en liefde.
1: NPO Radio 1.
3: Podcast.
4: Meestal zitten we samen in rechtbanken.
5: Ja.
4: Of in de auto op weg naar een rechtbank.
2: In de podcast Belleman en Van Dop ontleden rechtbankverslaggevers Saskia Belleman en Jules Van Dop een strafzaak die die week volop in de belangstelling staat.
6: Het trof mij toch wel dat hij eigenlijk tot een paar jaar geleden eigenlijk een heel normaal leven leidde.
7: Als je zeker het laatste deel van het vonnis leest van de rechtbank, hebben ze daar heel goed over nagedacht.
2: Samen met advocaten, officieren, slachtoffers of nabestaanden.
8: Dat je dan ook eens denkt, wat zou hierna gebeuren?
9: Ligt u daar ook wel eens wakker van?
2: Belleman en Van Dop.
10: Een podcast van BNNVARA. Nu op NPO Luister.
11: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer van minder. Simpel.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
16: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
15: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
17: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
18: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
19: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: NPO Radio 1, 7 uur.
1: Stefan Komduur.
20: Goedenavond, je kent het misschien wel uit je eigen buurt. Het zwembad verdwijnt, er zijn steeds minder bushaltes en nu dreigt de bibliotheek ook nog te vertrekken. Dat doet iets met de leefbaarheid en daar moet wat aan gedaan worden. Dat zeggen nu ook belangenorganisaties en deskundigen. Meer daarover zometeen bij ons in de Rode Draad naar het NOS Journaal van 7 uur. Dit is Dorald Megens.
21: De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Hierdoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar dat laatste, het parkeren van een asielverzoek, mag niet, oordeelde het Europese Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Dat heeft de Franse premier Le Cornu gezegd. Correspondent Saskia Houtuin.
22: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
21: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Hiermee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of het heeft laten doen met kunstmatige intelligentie. Het watermerk wordt de komende tijd verwerkt in teksten van gebruikers in de Europese Unie. Daarbuiten wordt het nog niet ingevoerd. Alleen een speciale detector kan het herkenningsteken zien. Die is voorlopig alleen te gebruiken door goedgekeurde onderzoekers en experts. De watermerken zouden vooral moeten helpen bij fraudezaken. Na 9 jaar ballingschap mag de Catalaanse separatistenleider Puigdemont terug naar Spanje. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald. Puigdemont was leider van de separatisten tijdens het illegale onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Om vervolging te voorkomen vluchtte hij het land uit. De separatistenpartijen in Catalonië hebben inmiddels andere leiders, maar niemand kan eigenlijk om Puigdemont heen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
0: Uiteindelijk is Puigdemont wel echt het gezicht van die onafhankelijkheidsbeweging. En het is dus symbolisch voor hen natuurlijk heel sterk dat hij nu terugkomt. En hem kennende, ja, gaat hij er ook wel wat groots van maken van zijn terugkeer.
21: Puigdemont vluchtte naar België, waar hij uiteindelijk ook Europarlementariër werd. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt NS. Sinds 5 uur vanmiddag wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de app van NS of op de website. Het weer vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Morgenavond gaat het regenen en dan komt er een einde aan het warme nazomerweer.
3: Dankjewel, Dorad. De situatie op de weg. Edwin Gerritsen, goedenavond.
5: Goedenavond. Er staat nog 1 file op de A15 bij Europoort richting Rotterdam. Voor Rozenburg is de vertraging 30 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Daten, ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw, wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
25: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, eet smakelijk voor straks.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
26: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
28: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
29: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
28: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
30: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
31: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
32: Sta je in de file en spot je ruitschade?
33: Opgelost. Autotaalglas.
34: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
35: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
34: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
36: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders.
2: Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
4: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
6: NPO Radio 1.

0: Ja, goedenavond. Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van je favoriete doordeweekse NPO Radio 1 avondprogramma. Dat wordt uitgezonden tussen 7 en 9, De Rode Draad. Met vanavond aandacht voor broedertwisten in de media. De verschaling van publieke voorzieningen gaan we over praten. En de hachelijke situatie in Ethiopië. En daarnaast nog veel meer. We beginnen zoals altijd met een ronde langs de velden. En allereerst duik ik graag met je het zwembad in. Want vandaag werd er aan de bel getrokken over het tekort aan zwemlesplekken voor kinderen met een beperking. Deze zwemleraar legt even uit wat daar dan voor nodig is.
1: We maken kleine groepjes zodat wij goed met hun bezig kunnen zijn. Veel interactie kunnen houden. Dat sommige prikkels misschien een beetje vervagen, zeg maar.
0: Ja, en ze kunnen daar nog wel wat extra badmeesters gebruiken. Maar voor je solliciteert, je moet je wel dit beseffen.
2: Als ik bijvoorbeeld naar het strand zou gaan, dan zou ik mijn witte pak en mijn fluitje gewoon meenemen. En een oogje in het zeil houden. Want badmeester ben je 24 uur per dag. En overal. Het is een roeping.
0: Ja, al dus wannabe badmeester Hans Steeuwen. Dan op en rond een voetbalveld aan de andere kant van de wereld zullen vannacht wel wat traantjes gaan vloeien. Lionel Messi speelt namelijk zijn laatste wedstrijd voor het Argentijnse elftal in een speciaal ingelaste wedstrijd tegen Benin.
3: Die laatste wedstrijd speelt Argentinië in een speciaal shirt met gouden letters. Een verwijzing naar de prijzen die het land met Messi won.
4: Een Olympische titel bijvoorbeeld, 2 keer de Copa America en natuurlijk het WK van 2022 in Qatar.
0: Ja, nu alleen wel zorgen dat hij geen rode kaart pakt, zoals in zijn eerste wedstrijd voor Argentinië. Na een invalbeurt van 44 seconden moest hij alweer het veld uit naar een slaande beweging. Ja, hij had al een naam, dat klonk als een boek, een woordenboek om precies te zijn. Maar nu ligt er ook echt een boek over Frans Duits in de winkel. Zijn biografie verscheen namelijk vandaag. Vallen en opstaan. Waarom je dat zou lezen? Nou, dat kan Frans Duits best zelf even uitleggen.
5: Dat is in het boek wat ik min of meer wil laten zien. Van joh, kijk, er zit een mens achter het merk Frans Duits.
6: Je bent het merk eigenlijk.
5: Ik ben het merk.
6: Ja?
5: Ja, je bent toch een merk.
6: Ja?
5: Frans Duits is een merk.
0: Frans Duits is een merk. Ja, dat is toch een fantastische opmerking. Was te horen in de podcast Zolang het leuk is van BNR. Vanaf nu is een plaatje van Frans Duits op de radio dus officieel een reclamespot. Ja, een ander merk had ook een goede dag vandaag. Chocomel. Dat heeft officieel geregeld dat hun kleur geel door niemand anders gebruikt mag worden op chocolademelkverpakkingen. De rechter gaf ze gelijk toen een Spaanse concurrent die slimme set had gezet en daarmee aan de haal ging. Het merk probeert nu hun zorgvuldig opgebouwde imago zo te beschermen. En dat is al moeilijk genoeg, dat weet ook Tim Fransen.
7: Ja, om een of andere reden wordt Chocomel niet serieus genomen. Het is ook het enige drankje waarbij je het bestelt. Dan wordt gevraagd of je er een rietje bij wilt. Maar ik ben helemaal geflipt tegen een barman. Ik zei, natuurlijk wil ik geen rietje bij. Ik ben toch geen klein kind? En weet je wat jij kan doen? Je kan een rietje van je in je reet stoppen. Alleen het enige was, toen kreeg ik dus een pakje chocomel. Dus ja, toen moest ik alsnog gaan vragen om een rietje. Nou, was die barman gelukkig wel zo vriendelijk om het rietje uit zijn reet te halen. Dus liep voor dag.
8: De Rode Draad.
0: Bushaltes die verdwijnen, bibliotheken die minder lang open zijn en buurthuizen die sluiten. Gemeenten bezuinigen massaal op publieke voorzieningen.
9: Vooral in Groningen en Drenthe verdwenen veel bushaltes, ruim 600.
10: Wat doe jij op een vrijdagavond in Den Helder?
11: Het is gewoon heel weinig hier wat zeg maar, jongeren kunnen doen.
12: Ja, wij matten inderdaad helaas als bibliotheek, maar wij bezuinigen.
13: Nog steeds veel te weinig openbare toiletten in Nederland. En Sanne heeft daar elke dag last van.
14: In de eerste plaats moeten we dus in Utrecht met 3 plekken stoppen. We waren met de 4e bezig, die hebben we meteen maar gestopt.
15: Het kan altijd minder, maar het raakt de inwoners van Dordrecht. En het raakt dus de dienstverlening.
0: Publieke voorzieningen worden steeds vaker wegbezuinigd. En daarom start campagnebureau De Goede Zaak nu een meldpunt. Want wat gebeurt er met een samenleving als voorzieningen die we als normaal beschouwen langzaamaan verdwijnen? Ga erover praten met Suzanne Christiaanse, ruimtelijk wetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond, Suzanne.
16: Goedenavond.
0: En met Jurjen van den Berg van De Goede Zaak. Goedenavond ook.
17: Goedenavond.
0: Dat jullie er zijn. Een meldpunt. Waarom eigenlijk, Jurjen?
17: Nou,
6: omdat vele kleintjes een grote maken. Die publieke voorzieningen die zijn super belangrijk voor een buurt, voor een dorp, voor een gemeenschap. Omdat ze vaak niet alleen maar doen wat ze moeten doen. Een bibliotheek, daar kun je boeken lenen. Mm-hmm. Maar daar ontmoet je ook mensen. Daar kun je met je. Daar kun je bijvoorbeeld taallessen op vrijwillige basis taallessen geven aan mensen met een migratieachtergrond. Het zijn echt de plekken waar mensen elkaar ontmoeten. In een tijd waar dat soort ontmoetingen al best wel schaars zijn. En ook omdat het uiteindelijk gaat om keuzes. Je kunt als Rijksoverheid kun je kiezen of je geld uitgeeft aan die publieke voorzieningen of niet. Voor volgend jaar komt er een grote bezuiniging vanuit het Rijk aan. Waardoor dus alle gemeenten zich genoodzaakt voelen om op de hand te wegen van wat houden we nog open en waar moeten we snijden.
17: En het valt zo op dat die gemeenten er vooral voor kiezen om die publieke voorzieningen dan maar stop te zetten, weg te bezuinigen, eerder dicht te laten gaan.
6: Ja, dat komt ook omdat omdat die bezuiniging ook op die budgetten plaatsvindt. Specifiek
17: op die budgetten precies, vanuit de overheid.
6: Ja, dus dan heb je als gemeente heb je de keuze om het dan bijvoorbeeld zelf overeind te houden, maar dan gaan de lokale belastingen omhoog. Dus dat zijn hele pijnlijke keuzes. En er worden dagelijks hele grote financiële keuzes gemaakt in dit land. En het mag zo voelen dat dit dan via een omweg niet zoveel effect heeft. Wij zien dat het voor mensen en voor mensen hun vertrouwen in de politiek heel veel verschil maakt.
17: Kun je dat uitleggen?
6: Nou, de Provinciale Statenverkiezingen komen er weer aan. Volgend jaar. De vorige Provinciale Statenverkiezingen gingen bijna helemaal hierover. Die gingen over rijdt mijn bus wel. Die gingen over zijn in de Randstad de voorzieningen beter dan op het platteland. Mm-hmm. En dat laat dus wel zien hoezeer dit bij mensen leeft. En dat laat dus ook, wij zijn een campagnebureau en een burgerbeweging. Dus wij proberen ook altijd de kracht van mensen in te zetten om de politiek te laten voelen dat dit gewoon verschil maakt. Mm-hmm. Dat dit de moeite van het investeren waard is.
17: Maar ik hoor jou zeggen, de landelijke overheid, ik hoor jou de gemeente zeggen, we hebben het over Provinciale Statenverkiezingen. Zijn zij alle drie verantwoordelijk voor die publieke voorzieningen? Of is het uiteindelijk vooral de gemeente die een financiële keuze maakt?
6: Nee, het is dus een cocktail van. En daar zit volgens ons ook wel een deel van het probleem in.
17: Wat kan je nou aanwijzen?
6: Je kunt het ook nog doorschuiven. Je kunt zeggen van ja, maar deze buslijn dat die verdwijnt, dat is zonde. Maar ja, dat zit net in het provinciale budget. Of je kunt als Rijksoverheid zeggen van wij hebben daar in principe ruimte voor gelaten. Maar ja, dan moet er wel een aanbesteding overheen. Dus het gaat ons ook om, als je dit alleen maar als geïsoleerde probleempjes gaat zien, dan kom je niet ver genoeg. Dus we zijn nu twee dingen gaan doen. Aan de ene kant laten we gewone mensen, geven we de kans om zich te organiseren en dit op de agenda te zetten.
17: Met een meldpunt
6: zit ook een heel campagneplan voor mensen en daar ondersteunen we ze ook bij. Maar we bundelen het ook samen om dus het probleem daar neer te leggen waar het hoort.
17: Suzanne Christiaanse, jij onderzocht wat er gebeurt als voorzieningen uit dorpen uiteindelijk verdwijnen. Welke gevolgen heeft dat?
16: Het heeft eigenlijk verschillende gevolgen voor verschillende mensen. Ik zeg altijd, het zijn grofweg twee groepen. Er zijn natuurlijk heel veel soorten mensen. Maar je hebt mensen die zijn op de een of andere manier kwetsbaar als voorzieningen verdwijnen. Omdat het voor hun dan moeilijk is om primaire basisbehoeften te bereiken. Dus gezond voedsel, gezondheidszorg, educatie. Dus mensen die een lage mobiliteit hebben, bijvoorbeeld omdat ze geen auto rijden op het platteland, omdat ze heel oud zijn, gezondheidsklachten hebben, lage inkomens hebben, jongeren hebben geen auto nog, die zijn daar erg kwetsbaar voor. Maar er zijn ook heel veel mensen op het platteland voor wie misschien bereikbaarheid niet heel erg een issue is, omdat ze met de auto nog heel goed overal kunnen komen, maar die het wel heel erg vinden dat lokale voorzieningen verdwijnen. Omdat, wat Jurjen ook zegt, die voorzieningen die hebben eigenlijk meer betekenissen dan alleen die primaire functie.
17: Dus want een plek waar je samenkomt. Meer? Ja, mensen, dit doet ook iets voor de leefbaarheid.
16: Ja, het is een plek waar je samenkomt. Dus het heeft sociale functie. Het is eigenlijk al die voorzieningen gezamenlijk is wat je de sociale infrastructuur zou kunnen noemen van een dorp. Mm-hmm. En het is de plek waar het gemeenschapsleven zich afspeelt. Maar heel veel voorzieningen hebben ook een symbolische waarde. Hè? Dus mensen kunnen iets zeggen zoals wat is een dorp nog zonder basisschool of zonder supermarkt. Ook al maken ze er misschien zelf niet eens heel veel gebruik van, vinden ze het toch erg dat zo'n plek verdwijnt.
17: En daardoor hebben dus alle dorpsbewoners of alle mensen in de buurt waar de voorzieningen verdwijnen, er last van, stel jij. Niet alleen maar de mensen die naar de bibliotheek gingen.
16: Ja. Ja, dus er hebben eigenlijk meer mensen vinden het erg dat die voorzieningen sluiten dan de mensen die misschien een probleem hebben met bereikbaarheid van die primaire functies, zoals ik dat dan noem.
17: En overzien alle gemeenten in Nederland de gevolgen goed van wat hun beleid voor gevolgen heeft?
16: Ik denk soms nog steeds niet. Ook al is er dus nu wel heel veel aandacht voor in de laatste jaren. Ik zie het ook zelfs terug in ontwerpnota ruimte staat dat nabijheid belangrijk is en voorzieningen een sociale en symbolische waarde hebben. Dus er is echt wel meer besef. En toch zie je dan soms dan zo'n reactie van als een zwembad sluit van wij brengen jullie naar het andere zwembad in het andere dorp. En dan is iedereen helemaal in rep en roer, want dat is geen antwoord op de pijn die zij op dat moment voelen.
17: Er wordt een busje ingehuurd om mensen dan een dorp verder wel naar het zwembad te brengen.
16: Ja, maar dat is als jij heel veel positieve herinneringen hebt aan die plek en verdrietig bent dat die plek verdwijnt, dan is dat busje daar geen antwoord op.
17: Jurgen, zien we dit in heel Nederland gebeuren? In alle gemeenten zijn in alle gemeenten bezuinigingen op publieke voorzieningen?
6: Het wisselt heel erg. Het gaat uiteindelijk ook weer om keuzes die gemeenten maken. Het gaat ook om de financiële positie van gemeenten. Wij wilden ook heel graag, en we laten ook een onderzoek meelopen terwijl we dit doen, naar wat er uiteindelijk in de begrotingen van de gemeente komt te staan. Wij willen heel graag in kaart brengen waar de problemen zitten. Je kunt je van alles voorstellen. Hè, dat rijke gemeenten hebben hier minder last van dan arme gemeenten. In de regel zie je al dat buurten die onder druk staan, of gemeenten die onder druk staan, dat daar dan de keuzes het hardst moeten zijn. Ons gaat het erom. Wat ook heel opvallend is dat sinds, we hebben dit eigenlijk nog niet zo vaak meegemaakt bij een campagne waarin we het over verlies hebben. Sinds we deze campagne gestart zijn, krijgen we buitensporig veel meldingen van mensen die heel blij zijn met wat ze hebben. Dus dat is ook heel fascinerend. Je ziet, en dat sluit denk ik een beetje aan op wat Suzanne zegt, mensen willen ook heel graag vertellen, ons buurthuis is echt de ruggengraat van onze samenleving. Onze bibliotheek is een topplek.
17: Er zit een soort angst onder van hopelijk gaat dat niet dicht in de toekomst.
6: Ja, maar dus ook die immateriële waarde. Mm-hmm. Want als je als lokaal politicus denkt, ik moet gewoon zwemplekken hebben, dan ga je een busje laten rijden. En als je als lokaal politicus denkt, dat zwembad is ook de plek waar twee verschillende buurten elkaar ontmoeten en kinderen contact hebben met een hele andere demografie dan die er bij hen op school zitten. Ja, dat los je dus niet op met alleen maar te kijken naar beschikbaarheid van voorzieningen.
17: Je haalt mensen aan die juist extra even benoemen wat er zo fijn is aan die publieke voorzieningen. Maar er komt een donker jaar aan als het gaat om gemeente en financiën. Het ravijnjaar in 2028. Kort even, wat betekent dat?
6: Dat ravijnjaar betekent dus dat er vanuit de Rijksoverheid stukken minder geld beschikbaar is voor deze specifieke publieke voorzieningen.
17: Is dat een miljoentje minder of zijn dat echt miljarden minder?
6: Dat zijn op gemeentebegrotingen al miljoenen. Dus dat is over de hele linie gaat dat om honderden miljoenen.
17: En hebben gemeenten al laten weten hoe ze dat gaan invullen? Betekent dat nog meer sluiting van publieke voorzieningen?
6: Vorig jaar gingen de gemeenten via de VNG, de Vereniging van Gemeenten, naar de politiek en zeiden dit is het gevolg. En dan werd er ook heel nadrukkelijk inderdaad in kaart gebracht van dat staan deze voorzieningen op de tocht. Toen heeft het toenmalige kabinet gezegd dan plussen we nog een keer bij. Voor dit jaar dreigt het weer. Dus dan is het logisch dat het juist hier terechtkomt.
17: En dan vind ik wel een interessante ontwikkeling, Suzanne, Jurjen, wat vandaag nog in het nieuws was, dat de overheid in buitengebieden openbaar vervoer en vervoer voor leerlingen aan elkaar wil gaan knopen. Regiovervoer, mensen die een taxi gebruiken om naar dat zwembad verderop te komen. En openbaar vervoer, daar zegt dan de staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat over. Ja, laten we kijken of we dat met elkaar kunnen gaan werken. Die schrijft zelfs over, we moeten ons gaan klaarmaken voor zelfrijdende bussen. Is dat dan de oplossing, Suzanne?
16: Ja, ik doe nu ook een onderzoek naar beleving van bereikbaarheid in het landelijk gebied. En ja, het klinkt heel mooi, maar het valt en staat wel echt bij de uitwerking. Want er is ook, het OV is echt wel heel erg verschaald hier in het noorden. En de jongeren vooral die ik spreek, die klagen daar ook heel erg over. Er was net een actie ook van de landelijke vereniging Kleine Kernen van jongeren, waar een buslijn is verdwenen van Drenthe naar Friesland. En die gingen dan door dorpen heen om met mensen, jongeren te praten over hoe dat voor hun is. En er is zoveel afgenomen. Er zijn zoveel bushalten verdwenen. En soms dan bestaat die lijn nog wel, maar dan zijn er gewoon veel minder stops. Of veel minder aanrijdtijden. Dus de manier waarop het OV is gerealiseerd maakt heel veel uit voor beleving van bereikbaarheid. Dus soms kan er op papier bijvoorbeeld kan je zeggen van ja, we combineren het met WMO of er is een belbus. Mm-hmm. Maar dat werkt dan in de praktijk juist voor de mensen voor wie het belangrijk is en die kwetsbaar zijn, misschien wel helemaal niet goed. Ja, dus het valt en staat echt heel erg met die uitwerking.
17: Precies, ja,
16: ze zegt een beetje een hard hoofd is.
17: Ja, dat is natuurlijk interessant. Want ze zegt bijvoorbeeld ook deelauto's zijn een oplossing. Maar die zijn er vrij weinig in buitengebieden. Die zie je eigenlijk alleen maar in groot stedelijk gebied. Dus dat is natuurlijk. Daar moet er nog wel veel water door de Rijn om uiteindelijk dat voor elkaar te krijgen. En er is al zo weinig water in die Rijn. Jurjen, dit zijn de gevolgen van overheidsbesparingen.
6: Ja.
17: En die besparingen die gaan al een tijdje met ons mee. Die komen van ver, ze komen van Rutte. Want onder Rutte werden publieke voorzieningen systematisch wegbezuinigd. Dat was een goede post, vonden zij daar. Wat voor impact heeft dat gehad in het vertrouwen van de burgers, ook in de landelijke politiek?
6: Nou, ik denk dat de kern zit in dat woordje verlies. Als je gewoon over de hele kijkt. Erfgoed van ons was de verzorgingsstaat. Erfgoed van ons was een goed werkende publieke sector. En je kunt gewoon niet onder stoelen of banken steken dat die publieke sector en die sociale zekerheid, dat die stapje voor stapje minder geworden zijn. En het is niet te onderschatten wat dat doet met het vertrouwen van mensen. En we hebben het de laatste tijd heel veel over zonnebokpolitiek. Ja. Dus over anderen de schuld geven van je verlies. Dat speelt hier ook. Want je moet op een bepaald moment, voor je het weet, ga je concurreren met de statushouder in je gemeente.
17: Ja.
6: Voor je het weet, is het stad versus platteland. Randstad versus regio.
17: Terwijl ik vandaag op een artikel van Joop.nl las, dat zelfs Joop.nl in 1963 al zei, de kwaliteit van het bestaan moet gewaarborgd worden. Ja. Men kan wel rijker worden, maar als ze publieke voorzieningen met elkaar niet beter maken, dan gaat de kwaliteit van het bestaan achteruit.
6: Nou ja, weet je nog hoe nieuw sociaal contract opkwam toen ze die term bestaanszekerheid introduceerden? Bij die verkiezingen leek het heel even daarover te gaan. Dit is het. Dit is waar mensen op zitten te wachten. En we kunnen eindeloos met elkaar blijven steggelen over of die woningen nou of hoe we die woningen onderling verdelen. Of die bus nog kan blijven rijden. Ik zou politici die vertrouwenscrisis willen aanpakken, echt willen aanraden. Als je nou iets doet, dan is het investeren in het cement van de samenleving.
17: Precies, in dat kwaliteit van bestaan. Zoals Joop.nl dat toen al noemde.
6: Ja.
17: Suzanne Christiaanse, kun je uiteindelijk ook het vertrouwen in de overheid verliezen als je je eigen dorp of buurt steeds verder ziet verschralen?
16: Ik denk dat verlies is inderdaad wel een cruciaal woord. Dat zie ik ook in mijn onderzoek. En ik heb ook het gevoel dat er sprake is van een opstapeling van verlieservaringen. Niet alleen van voorzieningen, maar misschien ook van jongeren die wegtrekken. Dingen in de samenleving die verandert. Het verlies van misschien van landschap als er windmolens worden gebouwd. Allemaal dingen die je misschien waarvan je denkt van dat heeft toch niks met elkaar te maken. Maar als je al die dingen los als verlies ervaart en je hebt het gevoel dat er niet naar je geluisterd wordt, dan doet dat wel iets met mensen. Dus er staan wel veel omgekeerde vlaggen hier nog steeds in het land.
17: Zeker, en die zijn ook hier in de regio Hilversum zeker teruggeplaatst naast de snelwegen.
16: Ja, die zijn echt weer teruggeplaatst.
17: Het meldpunt, dit is van ons, is nu geopend. Jurjen, wat hopen jullie uiteindelijk daarmee te bereiken?
6: Wat we hopen te bereiken is dus een heleboel mensen die samen in actie komen voor het behoud van hun eigen publieke voorzieningen. Wat ik al zei, we gaan het dus samen bundelen. En waarschijnlijk rond het eind van het jaar, als alle gemeentelijke begrotingen gepubliceerd zijn, hebben we daar een onderzoek naar gedaan en brengen we dat in kaart. En dat is ook echt wel het moment dat we dat dus zowel naar die gemeente als naar die provincies als naar het Rijk toe brengen. Met de boodschap. Je hebt zelf in de hand hoe je het leven van je achterban kunt beïnvloeden. En laat dat nou toevallig net in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen zijn.
17: Laat dat kwaliteit van bestaan nou politiek onderwerp nummer 1 worden bij die Provinciale Statenverkiezingen.
6: Ja, want ik denk dus dat dat bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen ook al was. Dus dit is ook een oproep aan politieke partijen. Denk nou eens na over hoe je mensen vooruit kunt helpen in plaats van tegen elkaar uit te spelen.
17: Jurjen van den Berg, dankjewel voor je komst hier naar de studio. Degoedezaken.nl, daar is alles goed te vinden. .org, heel goed dat je me verbetert. Suzanne Christiaanse, ook dank.

0: Muziek van Lil Nas X voor de World Greatest.
1: NPO Radio 1.
0: Het 7:30, het NOS Journaal, hier is Dorald Megens.
2: De verkoop van de 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week geveild werden, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. Die vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild omdat Gillis ruim 27 miljoen euro schuld heeft. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen op de plank ging. Maar dat parkeren van zo'n verzoek, dat mag niet, vindt het Europese Hof. En vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd. Een paar dagen later nog één.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Vrijdag hoorden de leden van het Koninklijk Huis na jarenlang onderzoek de waarheid over hun eigen slavernijverleden. Eeuwenlang steunden de Oranjes het kolonialisme, hoorden we. Die conclusie ging de koning ook niet in de koude kleren zitten.
3: U laat zien dat kolonialisme en slavernij door stadhouders en koningen actief werden ondersteund. Inclusief instemming met het neerslaan van verzet. Daarmee droegen zij medeverantwoordelijkheid voor het voortbestaan ervan. Dat is een schrijnende en confronterende conclusie. Een conclusie die me raakt, ook al ben ik 3 generaties later.
0: De timing van Museum Hof van Nederland om te komen met een tentoonstelling waarin het expliciet gaat over hoe slavernij generaties lang door kan werken, die kon dan ook niet beter. En zometeen krijgen we hier de conservator en 2 mensen met een persoonlijk verhaal daarbij in de studio. Nou, Bas, dan bedoel ik eigenlijk eerst het volgende.
1: De week van,
0: want we gaan naar collega Maaike Mantel van De Marker. MBO-schaamte, dat is wat zij deze week voor ons onderzoekt. Er blijkt veel meer voor te komen dan ze had verwacht.
4: MBO-schaamte. Het komt voor sommigen niet bekend voor, maar voor veel MBO'ers is het iets waar ze dagelijks mee bezig zijn. Zo merkten we ook op toen we gisteren via het Instagram-account van De Marker vroegen naar de ervaringen van onze volgers met MBO-schaamte. Onze inbox stroomde vol.
5: Ik durfde mezelf nooit student te noemen. Of als mensen zeiden dat ik hard aan het studeren was, zei ik, nee, ik ben gewoon aan het leren. Studeren is voor mensen die hoger opgeleid zijn.
6: Bij mijn ex- en studentenvereniging ben ik in mijn gezicht uitgelachen toen ze erachter kwamen dat ik een mbo-studie deed.
7: Tijdens mijn hbo-stagesollicitatie gaf de eigenaar aan, maar eigenlijk niet te willen, omdat ik de vmbo, mbo, hbo-route doorliep in plaats van havo-hbo.
6: Als ik mensen vertel wat voor opleiding ik doe, voel ik me noodgedwongen om erbij te zeggen dat ik daarvoor nog de havo heb gedaan.
8: Toen ik de intake had voor mijn hbo-opleiding, werd er keihard gezegd, mbo'ers halen het eerste jaar niet.
9: Bij het huis waar ik op dit moment woon, werd ik in eerste instantie afgekeurd door de huisbaas, dat als hij hoorde dat ik mbo deed, ik zou niet dezelfde leefstijl hebben als de rest van de studenten.
10: Op mijn vorige werk kregen we nieuwe functies. Ik werkte er pas 1,5 jaar. Mijn collega met mbo-achtergrond al bijna 10 jaar. Ik leidde samen een cliënt. Zij had meer ervaring dan ik en zou de leiding nemen. Maar nadat de nieuwe functies waren verdeeld, werd ik de eerste begeleider en zij de tweede. Dat kwam alleen doordat ik hbo had gedaan en zij niet.
4: Ook belde ik met Maria, oud-mbo-student, en zij vertelt over hoe haar ervaring met mbo-schaamte al op een jonge leeftijd begon.
11: Sowieso bij mijn basisschool was het heel erg. Wij hebben nooit een soort van geleerd gekregen dat die niveaus niet per se een meetlat zijn van intelligentie. We hebben juist heel erg aangeleerd dat dat het wel dus was. Dan had je op een gegeven moment, je had entreetoets en je had daarna die CITO-toets. Ja, toen kreeg je al zeg maar een soort indicatie van gaat het welke richting het opgaat. Nou, ik had sowieso altijd gewoon uit alles VMBO. Iedereen wist wel dat ik er heel erg van baalde en dat ik me gewoon zo slecht daarover voelde. Dat ik zeg maar naar het VMBO ging, want ja, je wil gewoon niet gezien worden als niet slim. Ik vond het ook altijd heel lastig, een soort van heel lastig begrip wanneer een docent zei, je kan niet meer doen dan je best. Oké, is dat dan dit mijn best? Ben ik dan, is mijn best dan niet slim genoeg?
4: Job MBO, een studentenorganisatie voor MBO-studenten, probeert ook al langer dit probleem aan te kaarten. Ik belde met de voorzitter, Wiam.
12: MBO'ers voelen zich gewoon niet gezien, niet gewaardeerd, waardoor ze zich schamen om MBO'er te zijn. En ik denk dat dat heel vaak komt door gewoon al die termen die worden gebruikt. Het zit zo vast in het systeem, waardoor het ook gewoon de samenleving wordt ingedeeld en op die mbo'ers terechtkomt van ja, jullie doen lager onderwijs. Dus ja, dan is het niet gek dat je je schaamt dat je mbo doet, want je voelt je lager dan een hbo'er. Terwijl het is theoretisch en praktisch onderwijs. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Als we nou dat systeem rechttrekken en eigenlijk gelijke waardering laten zien vanuit het systeem, dan komt het ook in de maatschappij terecht en ook dus bij die mbo'ers. Dus als jij evenveel studiefinanciering krijgt als een hbo, dan voel jij je niet anders. Al die regels en systemen die nu eigenlijk krom zijn of scheef, dat soort systeemdingen, als dat nou een keer recht wordt getrokken, dan gaat er ook in de juiste termen gepraat worden en dan gaan mbo'ers zich ook gezien voelen, waardoor ze die schaamte dus dan ook minder zal worden. De mbo'ers zijn de aanpakkers. Dat is iets waar je trots op moet zijn. En ik denk dat we dat vooral de mbo'ers mee moet geven van de kwaliteiten die mbo'ers hebben is niet iets vanzelfsprekend. Het zijn hele unieke en mooie krachten die we eigenlijk ook nodig hebben in Nederland.
0: Morgen komen we nog een nieuwe update van Maaike hier te horen. En donderdag zit ze hier in de studio om haar conclusies te delen over haar onderwerp mbo-schaamte.
1: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.
0: Gaan wij naar een nieuwe tentoonstelling Verweven Verleden in Dordrecht. Daar wordt stilgestaan bij het slavernijverleden van die stad.
13: Dordrecht heeft een hele prominente rol gespeeld in het koloniale verleden van Nederland. Wij waren heel actief in de suikerhandel. We waren actief in de slavenhandel, in de mensenhandel. En dat is ook een verleden wat we niet uit de weg mogen gaan. Dat moet ook onder ogen komen.
0: We hoorden hier de stem van de Dordtse burgemeester Nanning Mol. En omdat onder ogen komen van het verleden, dat gebeurt nu in de nieuwe tentoonstelling in het museum via 7 persoonlijke videoportretten. Daarin vertellen inwoners over hoe het slavernijverleden doorwerkt in hun dagelijks leven van nu. Ga je anders met je toekomst om als je weet wat je voorouders hebben meegemaakt en doorstaan? En wat doe je als je erachter komt dat je voorouders een grote rol hebben gespeeld in die slavenhandel? Ga ik over praten met 3 gasten. Allereerst curator Joshua Gomez. Goedenavond.
14: Goedenavond.
0: En we hebben ook aan de telefoon Peggy Bouva, nazaat van Tot Slaaf Gemaakt. Een goedenavond.
15: Goedenavond.
0: En ook aan de telefoon Jochem Sprenger, een nazaat van mensen die tot aan hun nek in de slavenhandel zaten. Goedenavond ook, Jochem.
16: Goedenavond allemaal.
0: Goed dat je er bent allemaal. We beginnen bij de curator, bij jou, Joshua. Want aanleiding voor de tentoonstelling is het recente onderzoek naar het slavernijverleden van de stad Dordrecht. Wat waren de belangrijkste bevindingen daar?
14: Ja, dat klopt. Het onderzoek was inderdaad de aanleiding voor de tentoonstelling. De belangrijkste bevindingen zijn onder andere dat Dordrecht een leidende rol heeft gehad in de transatlantische slavernij, dus in de mensenhandel. En wat je ziet is dat door de jaren heen het stadsbestuur zich sterk maakte om zelfs in tijden van financiële problemen juist de slavernij in stand te houden. En daarbij zie je ook, zeg maar, uit het onderzoek zien we dat bijvoorbeeld in Suriname op de plantages Dordtse eigenaren mensen juist met geweld en slavernij probeerden te houden, omdat al in die tijd in de 17e eeuw de koloniale slavernij voor de economie van Dordrecht aanzienlijk was. Het was zo belangrijk geworden.
0: Jullie hebben gekozen nu om persoonlijke verhalen te vertellen die gaan over hoe slavernij doorwerkt in het heden. Waarom hebben jullie juist voor die invalshoek nu gekozen?
14: Ja, dat is inderdaad een bewuste keuze. Omdat je ziet bijvoorbeeld dat in dit soort onderzoeken en tentoonstellingen, wat je vaak ziet is dat het koloniale perspectief eigenlijk vaak centraal staat. Dus dan gaan we het vaak hebben over de beslissingen van de bestuurders, de registers, hoeveel geld is er verdiend en de gruwelijke daden die tot slaafgemaakte mensen zijn aangedaan. En dat is super belangrijk, maar het creëert ook, het kan de indruk wekken dat dit een afgesloten hoofdstuk is. En dan minder centraal staat de ervaringen van de tot slaaf gemaakte mensen zelf en die van hun nakomelingen. Dus wij wilden ons vooral focussen op de persoonlijke verhalen over de doorwerking. En zodat wij ook dit een beetje concreet en tastbare voorbeelden konden geven aan onze bezoekers. Om te laten zien hoe deze geschiedenis doorwerkt en hoe de negatieve erfenissen ervan nog steeds voelbaar zijn voor de nakomelingen, de afstammelingen van mensen van zo'n slaafgemaakte mensen.
0: Nou, dat kunnen we onder andere begrijpen door het verhaal, Peggy, wat jij hebt gemaakt, het videoportret waarin jij te zien bent. Jij bent een van de mensen die heeft meegewerkt aan die tentoonstelling. Veel mensen zullen jouw stem nog misschien wel kennen van de podcast De Plantage van onze voorouders, die je samen met Maartje Duin maakte. In die podcast, we gaan even naar een klein stukje luisteren, deden jullie onderzoek naar jullie eigen familiegeschiedenis.
16: En dan een collega in de studio, ook een journalist van de VPRO, Maartje Duin.
17: Een pijnlijke ontdekking.
16: Want je familie is rijk geworden door de slavenhandel?
17: Een illustere familie.
18: Ik weet dat wij onze adellijke titel hebben te danken aan het roofridderschap.
17: En stemmen uit het verleden die ik nooit eerder heb gehoord.
19: Maar wij, de slaven, zijn niet met hun echte naam gekomen. Waar ben ik? Wie ben ik? Weet je... Je zou het wel meer willen weten, maar ja, dat is je allemaal onthouden geworden.
0: Zometeen het videoportret wat we in Dordrecht zien. Toch nog even, Peggy, terug naar deze podcast. Het maakte onwijs veel los en raakte bij velen een gevoelige snaar. Heb je een verklaring daarvoor? Hoe kwam dat, denk je?
15: Wat heel erg belangrijk is, is dat er aandacht was voor het verhaal van nazaat die eigenlijk ook haar familie... geschiedenis had uitgezocht en die daarover dus ook in gesprek ging met een nazaat van de eigenarenkant. En een dergelijk gesprek had nog niet op dat niveau, voor zover wij wisten, op dat moment in Nederland plaatsgevonden. En Maartje vond het heel erg belangrijk om dit verhaal niet alleen maar te vertellen vanuit haar perspectief, maar ze had zoiets van ja, ik kan dit verhaal niet vertellen zonder ook de andere kant van het verhaal te horen van de nazaten. Dus dat vond zij noodzakelijk om op een gelijkwaardige manier dit verhaal te kunnen vertellen.
0: Ja, en mensen vonden het dus ook super interessant en belangrijk om dat verhaal te horen, want de podcast was onwijs populair.
15: Ja, klopt. En we vertellen het verhaal nog steeds vandaag de dag bij bedrijven, op scholen. Omdat het nog steeds noodzakelijk is dat dit verhaal gedeeld wordt om kennis en bewustzijn te vergroten.
0: Jouw eigen onderzoek is zo niet gestopt naar die podcast. Want in de podcast deed jij vooral onderzoek naar de geschiedenis van de familie Bauva. Maar je bent ook achtergekomen dat je een voorouder aan moederskant hebt. De naam Braafheid, die op de plantage Dordrecht leefde. Daar komen we weer samen met Dordrecht met het museum. Wat is haar verhaal van die voorouder?
15: Middels de archiefstukken hebben we kunnen vaststellen dat er drie voormoeders Braafheid op de plantage Dordrecht hebben geleefd. Waarvan de oudste was Frederica, die kreeg een dochter Theresia. Die was huismeid op de plantage. En die kreeg een dochter Elisabeth en Elisabeth werkte in het veld. En wat we hebben kunnen achterhalen is... dat ze eigenlijk beide maar één kind kregen. En dat zij op de plantage Dordrecht hebben geleefd. En ja, dat daar ook heel veel andere families hebben geleefd. En dat het een plantage was waar ontzettend veel Delvers bijvoorbeeld leefden. Die ook een vrij korte levensduur hadden. Maar goed, er zijn nog ook heel veel andere onderzoeken. Er is heel veel andere informatie in die onderzoeken naar boven gekomen die toch ook wel kenmerkend waren voor bijvoorbeeld de plantage Dordrecht. En wat je bijvoorbeeld weer niet tegenkomt op andere plantages.
0: Zoals? Wat is het belangrijkste?
15: Wat ik eigenlijk met het onderzoek van Maartje toen achterkwam, is dat er een belangrijke eigenaar, Spoors en Sprenger, die wij toen ook in Zeeland tegenkwamen als eigenaren van plantages, dat daar die ook een link hadden met plantage Dordrecht. En ik had een nazaat ontmoet tijdens de dialoogbijeenkomsten die Maartje en ik hebben georganiseerd in Zeeland. En dat was een hele bijzondere ontmoeting, een heel bijzonder gesprek. Waar we dus ook een dialoogbijeenkomst hebben georganiseerd in een van die oude pakhuizen in Zeeland. En ja, dat heeft toch wel een diepe indruk op mij achtergelaten. Dus ja, toen had ik zoiets van, er is ook een link met plantage Dordrecht. En daar zijn wij toen ook het gesprek over aangegaan.
0: Jij en de Sprenger.
15: Ja, en Jochem. Ja, precies.
0: Want Jochem Sprenger, jij luistert mee naar dit verhaal natuurlijk. We praten al een beetje over je, terwijl je zelf nog niet goed gehoord hebben. Jij hoorde in mei 2020 de podcast van Peggy. En dat maakte jou nieuwsgierig. Jij bent zelf ook onderzoek gaan doen toen.
20: Ja, ik heb zelf geschiedenis gestudeerd. Ik wist dat mijn familie een vooraanstaande familie was geweest in Zeeland. En mijn vader had altijd al gezegd, ja, een vooraanstaande familie in Zeeland, daar zal vast wel enige rol voor slavernijverleden in geweest zijn, slavenhandel of iets dergelijks. Maar dat had ik altijd zo'n beetje, ja, ergens achter in mijn achterhoofd opgeslagen en er nooit iets mee gedaan. En toen ik die podcast hoorde van Peggy en van Maartje Duin, dacht ik, ja, ik heb geschiedenis gestudeerd. Hoe kan het nou zijn dat ik hier nooit in ben gedoken? Mm-hmm. Wat heeft hier nou echt plaatsgevonden?
0: En lukte dus het je iets dingen te vinden?
20: Nou ja, ik ben op een gegeven moment op zolder gaan zitten achter mijn laptop. Mijn achternaam Sprenger ingevoerd en slavenhandel, slavernij, dat soort termen. En binnen 5 minuten ontdekte ik dat mijn voorouders bij de 5 grootste hypotheekverstrekkers hoorden in Suriname, Guyane en Barbize. Ik had me nog helemaal niet gerealiseerd dat ja, een plantage, net als tegenwoordig een huis, werd gezien als een onroerend goed. Dus waar je een hypotheek voor kon afsluiten. En ja, als je die hypotheek niet kon betalen, nam de hypotheekgever, dus de bank, kon die plantage dan ook overnemen. En gaandeweg hebben we dus ontdekt dat mijn familie meer dan 20 plantages in bezit heeft gehad. Waaronder inderdaad de plantage Dordrecht.
0: En dan zit je achter die laptop op zolder, je leest dit. Val je even stil?
20: Nou, toen ik begon, je trekt aan een touwtje.
0: Mm-hmm.
20: En op een gegeven moment heb je het gevoel alsof er een boekenkast over je heen komt. Er is dan zoveel, dan denk je echt van, maar het wordt maar groter en groter en groter. Dat vond ik heel, ja, overweldigend.
0: Mm-hmm.
20: En gaandeweg ga je dan in het familiearchief op zoek naar ja, getuigenissen uit die tijd. Dagboeken, bankiersafschriften, kasboeken, scheepsjournaals. Maar ook brieven tussen voorouders, mm-hmm, vanuit de West naar Nederland. En dan, ja, dan zie je eigenlijk van wat dan kan je, ja, dan kan je een beetje in de hoofd van die mensen kruipen.
0: Ja, en daar stond jouw familie niet altijd om te springen, begreep ik.
20: Nee, ik heb een aantal familieleden die waren heel erg geïnteresseerd. Ik heb ook een korte presentatie gegeven voor sommige familieleden. Sommigen zijn echt wel heel benieuwd. En sommigen zijn zelf op zoek gegaan naar bronnen uit het verleden.
0: Jochem, met enige excuus moet ik je even onderbreken, want we gaan naar een spookrijder toe, Edwin.
21: Ja, rij je op de A28 Zwolle Amersfoort, dan kom je tussen afrit Epe en Harderwijk een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder niks signalen te waarschuwen. Ik herhaal nog even, rij je op de A28 Zwolle Amersfoort, dan kom je tussen de afrit Epe en Harderwijk een spookrijder tegen.
0: Dankjewel, voorzichtig dus ook aan die kant. Terug naar het gesprek wat we hier op Radio 1 met elkaar hebben. We hebben het over de nieuwe tentoonstelling Verweven Verleden in Dordrecht. En Jochem, jij was nog aan het staartje aan het vertellen hoe jouw familie reageerde op de zoektocht die jij begon.
20: Nou, ik heb dus een aantal familieleden gehad die heel erg geïnteresseerd waren, maar ook echt een aantal familieleden die zeiden, ja, je bedoezelt de mooie naam van de familie, de familieeer. En die waren echt van, ja, dit is het verleden, laat het verleden met rust. Mm-hmm. Vertel er niet over.
0: Joshua Gomez, curator van de voorstelling van de tentoonstelling, dat moet ik zeggen. Jij bent opgegroeid in Aruba en jij hebt ook je familiegeschiedenis uitgezocht. Herken jij de woorden die Peggy uitspreekt over haar eigen zoektocht ook?
14: Zeker. Nee, ik herken het zeker. Deze geschiedenis is voor mij ook, het betekent heel veel. Omdat ik denk sowieso, je familie is één van de belangrijkste plekken waaruit je, ja, je haalt inspiratie, je haalt kracht. En ook lef eigenlijk om belangrijke beslissingen te nemen. En ik heb inderdaad het geluk dat mijn familiegeschiedenis, zowel van inheemse Arubanen als van tot slaafgemaakte Arubanen goed gedocumenteerd is. Dus ik heb heel veel onderzoek kunnen doen en ook mijn familie terug kunnen traceren tot in de vroege 18e eeuw. Dat is iets heel bijzonders en wat het aan mij geeft is dat ik hecht hier veel waarde aan, omdat het geeft me een sterk gevoel van identiteit. Een gevoel van verbondenheid, zeg maar, met mijn land. En voor veel nakomelingen van tot slaafgemaakten is dit zeker niet altijd het geval, zeg maar. Vaak kunnen ze hun familiegeschiedenis max tot 1 of 2 voorouders terug traceren en er blijft altijd lege pagina's met vragen.
0: Ja. Peggy, jij hebt in het ondertussen een hele stamboom bij elkaar kunnen puzzelen naar veel onderzoekswerk. Joshua zegt zelf ook al, er is maar soms weinig bekend over familiegeschiedenis van sommige familie. Kan jij ook dat belang schetsen van waarom het belangrijk is om je familiegeschiedenis goed te kennen?
15: Mijn persoonlijk belang was om kennis te hebben van die voorouders. Hè. Toen ik pas onderzoek deed, dan vroegen mensen mij wel eens van ja, wie waren die voorouders die in slavernij hebben geleefd? En dan sprak ik in het algemeen. Maar voor mij is het ook belangrijk om in elk geval de namen die ze dan eigenlijk hebben gekregen. Dat is het enige wat ik dan terug kan vinden. Maar die namen, daarmee kan ik ze wel een stukje waardigheid weer teruggeven en erkenning. Want zij werden niet als mensen gezien in die tijd. Dus het is ook aan mij, vind ik, om ook aan mijn dochters te leren wie de voormoeders zijn geweest die in slavernij hebben geleefd.
0: De koning heeft ook onderzoek gedaan naar zijn familiegeschiedenis. Daarover kregen we vorige week vrijdag een uitgebreide presentatie. Veel verschillende boeken zijn erover geschreven. We kunnen kort even luisteren.
2: Maar in de eeuwen ervoor ondersteunden stadhouders en koningen het koloniale systeem, inclusief uitbuiting en geweld. Daarmee waren zij kinderen van hun tijd. Het waren toentertijd de heersende opvattingen in Nederland en in heel Europa. Maar dit doet niets af aan de constatering dat tegendraadsleiderschap ontbrak, waar dat wellicht wel een verschil had kunnen maken. Dat is een schrijnende en confronterende conclusie. Een conclusie die me raakt, ook al ben ik drie generaties later.
0: Ja, Pekkie, was je aanwezig bij de presentatie hiervan?
15: Nee, ik was niet aanwezig.
0: Was je wel het live aan het volgen thuis?
15: Nee, ik heb het niet live gevolgd. Nee. Ik heb achteraf wel naar de beelden gekeken. Het is jammer dat die onvoldoende, wat mij betreft onvoldoende belicht, dat ze wel een belangrijk onderdeel waren van het gehele systeem. En ja, er werd iets meer een beetje op afstand, vond ik persoonlijk hoor. Mm-hmm. Dat hij het aandeel probeerde wat te verkleinen of zo.
0: Je bedoelt eigenlijk daarbij, hij probeert het een beetje in te categoriseren. Zoveel hebben we er misschien ook weer niet aan verdiend, dus het is niet zo erg, bedoel
15: juist,
0: je? En jij zegt eigenlijk, het al onderdeel zijn ervan is al genoeg.
15: Ja, mag ik daar nog iets aan toe?
0: Zeker, Jochem, zeker. Nog even Peggy om het punt goed te laten maken.
15: Ja. En dat is wat er natuurlijk heel vaak als drogreden wordt opgegooid, hè, van ja, maar we hadden niet zo'n groot aandeel. Dat was bijvoorbeeld ook iets wat Maartje zei toen ze net begon met het onderzoek. Hè,

0: om het punt goed te laten maken?
1: Ja, en dat is wat er natuurlijk heel vaak als drogreden wordt opgegooid. Hè, van ja, maar we hadden niet zo'n groot aandeel. Dat was bijvoorbeeld ook iets wat Maartje zei toen ze net begon met het onderzoek. Het was maar 1/72ste deel. Mm-hmm. Maar het gaat natuurlijk dat je het volledige beeld hebt en kennis van dat systeem. En hoe lang en hoe groot dat systeem was. En wat voor impact dat heeft gehad op de vele levens. Ja. En niet een korte periode, maar meer dan ruim 300 jaar of langer.
0: Jochem, jij wilde zeker ook reageren, dat mag. Vertel.
2: Nou ja, in de koning gaf aan dat slavernij onderdeel was, of slavenhandel onderdeel was van de heersende gedachte in de West-Europese samenleving. Dat was zo. Maar ook in die tijd waren er heel veel geluiden, ook op hoger niveau, die zeiden dit is zeer amoreel. Dus ja, het kwam op grote schaal voor. En ja, het was de dominante gedachte. Maar ook in die tijd, hè, we kunnen niet over die mensen oordelen met de normen en waarden vanaf deze tijd. Maar ook in die tijd waren er heel veel stemmen die zeiden dit moeten we niet willen.
0: En dat weten we misschien ook wel. En we weten nu deze geschiedenis van de koninklijke familie. Wat moet er gebeuren? Moet er nog meer gebeuren dan alleen deze speech van de koning? Jochem, bij jou als eerste het antwoord.
2: Ik zou het heel mooi vinden als hij excuses aanbiedt. Niet alleen voor het nalaten hier zich tegen te verzetten. Of tenminste dat zijn voorouders hier tegen verzet hebben. Maar ook dat hij excuses aanbiedt voor hetgeen wat zijn familie heeft aangedaan.
0: Peggy, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik kan dat zeker volledig ondersteunen, wat Jochem aangeeft. En wat mij betreft moet het niet alleen bij een excuses blijven, maar moet er ook goed worden nagedacht over op welke wijze we die kennis en die informatie en die bewustwording daarvan gaan borgen binnen de maatschappij, binnen het onderwijs, middels museums. Er moet gewoon veel meer op een veel hoger niveau ook veel meer kracht worden bijgezet aan die adviesrapporten die al in 2021 geschreven zijn.
0: Die er al een tijd inderdaad liggen. En daar gaat misschien deze tentoonstelling, Verweven Verleden, ons zeker ook weer bij helpen. Dit tentoonstelling gaat ook hoe het slavernijverleden doorwerkt in het heden. Joshua, curator van de tentoonstelling, hoe zou jij dat verwoorden? Die doorwerking?
3: Ja, nou, ik denk zeg maar, het komt er wel op neer, zeg maar, dat het koloniale verleden eigenlijk werkt door in het heden in de vorm van racisme, discriminatie en uitsluiting. In allerlei domeinen van onze maatschappij. En dat zien we ook in de verhalen terug van de verschillende participanten, hoe zij dat zelf meemaken, de videoportretten. En wat ik denk ook daarbij belangrijk is, is dat inderdaad zijn we niet verantwoordelijk voor de daden van onze voorouders. Maar ik denk dat wij elkaar als medemensen, als medelanders, zijn we wel elkaar verschuldigd om te luisteren naar hoe deze geschiedenis nog steeds negatief doorwerkt in het heden. Ja. En ook vooral welke rol wij zelf kunnen spelen in het creëren van een maatschappij waar we allemaal ons eerlijk en gelijkwaardig behandeld voelen.
0: Des te belangrijker om naar Dordrecht te gaan en die persoonlijke verhalen te horen aan de hand van de videoportretten. Jochem, Peggy en Joshua, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie uitleg. Het was allemaal heel duidelijk, zelfs ook zo via de telefoon. Dank jullie wel. Vanaf zaterdag kunt u naar Dordrecht, naar de tentoonstelling, dus Verweven Verleden in het Hof van Nederland.

0: beetje sodemiet erop, man. Ga gewoon voetballen op dat veld.
1: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
2: En we beloven, die wordt pas goed.
3: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
8: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
9: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: NPO Radio 1, 8 uur.
15: Stefan Komduur.
16: Goedenavond. Iedere dinsdag trekken we aan de hand van Sinan Can de wereld over. Met zometeen een reis naar Ethiopië, waar een aantal conflicten samen lijken te komen, met gevolgen voor de buurlanden en zelfs ver daarbuiten. Hoor je allemaal naar het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Dorald Megens.
17: De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun thuisland mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
18: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
17: En hierdoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van de drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van €27 miljoen. Met een man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. Wie de nieuwe eigenaren zijn en wanneer de parken openen is niet bekend. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Hiermee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Bogosavac.
19: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
17: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. Het wordt de komende tijd verwerkt in teksten van ChatGPT gebruikers in de Europese Unie. Die watermerken zouden vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt NS. Sinds 5 uur vanmiddag wordt de informatie niet meer vernieuwd. Oorzaak van de storing is niet bekend. Er wordt gewerkt aan een oplossing, zegt NS. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de app van NS of op de website. De Europese voetbalbond UEFA doet onderzoek naar een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Toen de spelers het veld verlieten voor de rust, ontstond er een ruzie. Volgens de Ierse voetballer Damien Doyle werd hij daarbij bespuugd door een Israëlische speler. De Israëlische voetbalbond ontkent dat. Na afloop van de wedstrijd ging het opnieuw mis. De Israëlische voetballer Oscar Glock moest in bedwang worden gehouden door zijn teamgenoten. En ook tijdens de wedstrijden tussen de landen in de afgelopen weken was de spanning te merken. Het weer wat wolkenvelden, maar het blijft droog vanavond. Komende nacht opklaringen en dan koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zon en 19 tot 23 graden. Morgenavond gaat het regenen en dan komt er een einde aan het warme nazomerweer.
20: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
21: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
22: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
23: Honda, the power of dreams.
24: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
25: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
26: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
27: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
28: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: NPO Radio 1.

0: Patrick Lodiers. Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
1: En als we zo doorgaan, blijven we gewoon achter de feiten aanlopen. En zitten we hier over 6 maanden, over 1 jaar nog steeds.
2: Ik ben een kind van het platteland. Wij hadden geen kabeltelevisie. Ik ben echt opgegroeid met zo'n antenne die dan in de hoek van de huiskamer stond.
3: Ploegen die nu ineens allemaal schadeclaims gaan indienen omdat ze benadeeld zijn door die poppenkast.

0: Goedenavond, welkom terug bij de Rode Draad. Zometeen plek hier voor een dwarse denker in onze rubriek Tegen Draad. Met vandaag de oproep van de bank af te komen. Die ene bank die over je centen gaat, wel te verstaan. Eerst naar het buitenland. Want iedere week gidst Sinan Can ons door een onrustige wereld. En vandaag gaan we naar Ethiopië, waar de spanningen oplopen en het land opnieuw dreigt af te glijden in een grote oorlog.
1: Vanavond reizen we naar Ethiopië, een land waar de geschiedenis bijna tastbaar is. Een van de oudste beschavingen ter wereld, met een trotse bevolking, eeuwoude tradities en een landschap van grote schoonheid. Maar achter dat beeld schuilt een land dat al jaren onder zware spanning staat. De oorlog in Tigray liet diepe wonden achter en ook nu blijft het noorden onrustig. De verhouding met Eritrea is opnieuw gespannen, terwijl ook de oorlog in Soedan en de machtsstrijd in de Hoorn van Afrika steeds dichterbij komen. En midden in dat alles staat premier Abiy Ahmed, de man die ooit werd onthaald als hervormer en vredestichter en in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Inmiddels is zijn reputatie veel dubbelzinniger geworden. Kan Abiy Ethiopië uit de storm houden, of wordt zijn land juist het volgende grote strijdtoneel van de Hoorn van Afrika?
0: Ga ik bespreken met aan de telefoon hoogleraar internationale betrekkingen aan de Tilburg University, Mirjam van Rijzen. Goedenavond.
2: Goedenavond, Stefan.
0: Kenner van de regio ook zeker. Ethiopië, het is een enorm land. De situatie is ingewikkeld. Via de webcam van Radio 1 kunnen we even een klein plaatje laten zien van de regio. Zo'n 130 miljoen inwoners heeft het. En verschillende bevolkingsgroepen en regio's bij elkaar. Wat speelt er nou op dit moment?
2: Ja, op dit moment speelt dat in die regio Tigray, in het noorden van Ethiopië, opnieuw een oorlog is uitgebroken. Tigray heeft zich in een alliantie verenigd met een aantal oppositiegroepen tegen premier Abiy. Mm-hmm. En zaterdag heeft het nationale leger van Ethiopië opnieuw die hoofdstad van die regio in Tigray ingenomen. En is de regionale regering gevlucht in de bergen.
0: Oké, dus dat is het laatste wat we nu weten eigenlijk. Die oorlog was er ook al een tijdje in die noordelijke regio Tigray. Tussen 2020 en 2022 woedde die. Wat is er sindsdien gebeurd waardoor het eigenlijk nu toch weer in 2026 tot nieuwe gevechten komt?
2: Ja, er is veel gebeurd. In 2022 is die oorlog gestaakt. Een staakt het vuren is toen overeengekomen in Pretoria aan het einde van 2022. Maar dat is eigenlijk niet opgevolgd met een vredesakkoord. Dus het is eigenlijk niet omgezet in een stabiele situatie. En wat de situatie nu heel hallucinant maakt, of heel bevreemdend, is dat in die oorlog van 2020-2022 stond Eritrea, het buurland, aan de kant van Ethiopië, het nationale leger van Ethiopië. En nu op dit moment vecht Eritrea aan de kant van de regionale regering in Tigray.
0: Hoe verklaar je die switch?
2: Ja, dan moet je eigenlijk echt kijken naar de regio in zijn geheel en alles wat daar speelt. Dus dan moet je kijken naar de grote dam die Ethiopië daar gebouwd heeft en de invloed daarvan op Egypte. Egypte die zich aan de kant van Eritrea heeft geschaard. Maar ook de situatie rondom de havens. De haven van Assab is in, is in Eritrea. En eigenlijk was de verwachting of de bedoeling of de afspraak dat Ethiopië toegang zou krijgen tot die haven in Assab. Dat heeft Eritrea niet gegeven, niet gegund. Dus er zijn tal van conflicten die nu deze oorlog opnieuw aanwakkeren. Mm-hmm.
0: En daarom is dat grotere plaatje belangrijk. Want we praten met elkaar ook over een regio, de Rode Zee, waar we veel het laatste maanden, weken over in het nieuws horen. Dus er komt veel van de geopolitieke onrust ook samen in Ethiopië op dit moment.
2: Ja, precies. En omdat dat Rode Zeegebied zo enorm belangrijk is op dit moment, proberen allerlei actoren om daar zoveel mogelijk controle over te kunnen uitoefenen. En Eritrea heeft heel veel kaarten in handen, want die heeft een heel belangrijke grens aan die Rode Zee, maar dus ook aan Ethiopië. Ze zijn allebei grenzen van meer dan 1000 kilometer. En aan de andere kant, de overkant van die Rode Zee, mm-hmm. heb je dan de Houthis en Jemen. En dus in dat alles, wat allemaal beweegt, heb je dan dat grote land Ethiopië, wat in ieder geval absoluut zoekt naar een stabiele haven, ja. waar het gebruik van kan maken. Maar eigenlijk ook om overzicht te houden over wat er in die hele regio aan het veranderen is.
0: Zometeen die andere actoren ook die meespelen. We komen dan zeker bij een Israël en ook bij een Verenigde Staten terecht. Eerst toch even nog naar Ethiopië zelf, naar de premier, naar Abiy Ahmed. We hoorden het Sinan Chan net ook al vertellen. Kreeg ooit de Nobelprijs voor de vrede voor zijn toenadering tot dat noordelijke buurland Eritrea. Hoe is hij nu in deze nieuwe crisis terechtgekomen? Is hij totaal geswitcht van opstelling?
2: Ik denk niet dat je kunt zeggen dat hij geswitcht is. Hij heeft eigenlijk altijd als een soort doel gehad om een sterker, centraal, verenigd Ethiopië neer te zetten. Hij heeft veel gemoderniseerd daarbij. Maar daarbij loopt hij ook op de tenen van veel regionale en ook etnische nationale belangen. Dus eigenlijk speelt dat al vanaf 2019, nadat hij heel enthousiast is binnengehaald in 2018. Eigenlijk vanaf 2019, 2020 begint die onrust van een nieuwe grondwet waarin het land meer gecentraliseerd wordt enzovoort. Daar worden ook heel veel vraagtekens bij geplaatst. Dus eigenlijk is het wel een soort van een continue spanning in zijn beleid. Ook wel begrijpelijk, want hij gaat natuurlijk over. Het is zijn taak om dat land bij elkaar te houden. Maar dat is niet zo simpel met al die verschillende krachten die in die regio spelen.
0: Al die verschillende krachten die in die regio spelen. Als we nog even op dat Tigray inzoomen. Wat wil Eritrea met die noordelijke regio? Wilde je graag die regio inlijven? Gaat het vooral om landbehoud? Waarom bemoeien ze zich daarmee?
2: Wat je ziet op dit moment is dat Eritrea in ieder geval gebieden inlijft. Ze hadden al gebieden ingelijfd vanaf die vorige oorlog. En op dit moment hebben ze controle over verdere en meerdere gebieden. Mijn inschatting is dat het Eritrea vooral te doen is om het bestendigen van echte invloed. Misschien kun je zelf zeggen controle over die buurtregio's. Dat zijn nog steeds hele grote regio's. Op de kaart lijkt Eritrea een heel klein land, maar is 4 keer zo groot als Nederland. Tigray hetzelfde. En ook over diezelfde regio, die buurtregio in Soedan. Daar heeft Eritrea heel veel invloed. Mm-hmm. En daarnaast is het voor Eritrea interessant om die buurtregio's te verzwakken. Dat houdt het eigen regime in het zadel. En ook om het Abiy moeilijk te maken. Want daarmee heeft de premier. Want daarmee houdt president Isaias van Eritrea veel meer touwtjes in handen. Dus het onstabiel maken van die hele regio, dat is een Eritrees belang. Daarnaast wordt daar natuurlijk ook. Daarmee wordt natuurlijk ook heel veel geld verdiend. Hè? Want het gaat om wapenhandel, het gaat om huurlingen, het gaat om allerlei zaken waar men zich ook mee kan verrijken.
0: Mm-hmm. Terwijl het ooit één land was, Eritrea en Ethiopië.
2: Ja, het is één regio. En dat is natuurlijk ook een argument voor Ethiopië om te zeggen van het is onze natuurlijke, logische situatie om een toegang te hebben tot de haven. Nu is het wel zo dat Eritrea bezet is geweest door Italië. Dat is niet het geval geweest in Ethiopië. Ethiopië is eigenlijk het enige land wat nooit een koloniale overheersing heeft gehad. Dus er zijn ook wel historische verschillen die maken dat de situatie nu zo is als dat die is. Maar cultureel gezien is er heel veel overeenkomst. Ja. Maar zijn er ook in Eritrea, net als Ethiopië, grote verschillen. Met ook grote religieuze verschillen, taalverschillen, culturele verschillen. Dus het is toch ook wel een beetje een lappendeken. Zowel in Ethiopië als in Eritrea.
0: En dus wil Ethiopië graag ook die verbinding krijgen met die Rode Zee, die weer herstellen, daar graag weer handel kunnen voeren. De premier van Ethiopië zegt daarover, wij moeten die toegang krijgen, die moet ons verschaft worden. Welke ideeën heeft hij daarover?
2: Hij heeft dus als idee dat hij toegang zou horen te hebben tot die haven in Assab. Dat is ook eigenlijk heel lang een soort van Ethiopische haven geweest. Daar wordt ook Amhaars gesproken, de Ethiopische taal.
0: De afstand is 60 kilometer van elkaar zo'n beetje. Ja, van de grens tot aan het water. Ja.
2: Ja, maar het is dan ook wel weer oorspronkelijk Afar-gebied, etnisch Afar-gebied. Dus het zijn altijd van die lagen over lagen. Mm-hmm. Maar goed, in ieder geval, op dit moment heeft hij die toegang niet. Dus hij heeft toegang gezocht tot een alternatieve haven in Berbera. Dat is in Somaliland. En dan praat je over de golf van Aden. Ja. Dus die haven van Assab, dat komt echt uit meer in het noorden op de Rode Zee. En eigenlijk ten zuiden van die Rode Zee, bij die straat van Bab al-Mandab, in die Golf van Aden. Mm-hmm. Daar heb je een haven, die is eigenlijk nooit ontwikkeld geweest. En Ethiopië is die nu aan het ontwikkelen samen met Israël en de Emiraten. Ja. En Israël heeft dat gebied, Somaliland, ook erkend als een staat.
0: Precies, terwijl daar nog grote verschillen over bestaan wereldwijd, of dat nou als land gezien moet worden of niet als land. Daarover ook laatste berichten. Egypte meldt dat zij militaire aanwezigheid in Somalië willen uitbreiden, mede om de druk op Ethiopië verder op te voeren. En tegelijkertijd, daar is Israël, je noemde ze zelf al even, een steeds nauwere relatie met Somaliland aan het opbouwen. Wat zegt dat over de bredere machtsstrijd die zich rond Ethiopië en die Rode Zee aan het ontwikkelen is?
2: Ja, dat zegt dus allereerst dat die haven van Berbera en dat gebied onder Bab al-Mandab, dat geopolitiek nu enorm belangrijk is. En eigenlijk ook dat die haven van Assab minder belangrijk is, omdat er eigenlijk zoveel conflict is, zoveel onzekerheid is over die toegang tot de Rode Zee. Dus die haven van Berbera, nou, dat is wel een interessant alternatief. En dat betekent daarnaast dat je ziet dat die splitsing tussen aan de ene kant de Emiraten, Israël, Ethiopië, die ook in Soedan de RSF, de tegenstand tegen de nationale regering steunt, dat zich bestendigt. En aan de andere kant staat dan die coalitie, die alliantie van Saoedi-Arabië met Eritrea en Egypte en de nationale regering van Soedan.
0: Ja. En wat welk belang heeft Israël erbij dat goed geregeld gaat worden in hun voordeel? Waarom, wat zoeken ze daar in die Hoorn van Afrika?
2: Maar voor Israël is die haven van Berbera heel belangrijk. Want Israël kan al sinds 2024 vaart niet meer door de Rode Zee. Vanwege die aanvallen van die Houthis. En dus wordt die golf van Aden heel relevant. Bovendien, die Houthis hebben het dus gemunt op Israël en vanuit Berbera. Dat is niet zo ver van Aden, de hoofdstad van Jemen. Dus daarmee krijg je veel meer militair greep ook op die regio. En je zou kunnen zeggen wat die Houthis daar uitspoken.
0: Nou wordt er veel gesproken met elkaar en dat is wel interessant. Daar wil ik graag nog even met je over praten, over wat de rest van de wereld hier aan kan doen. Want de Europese Unie zegt inmiddels dat alle partijen moeten deescaleren. Een vredesakkoord, je haalde het aan het begin van het gesprek al aan, dat juist moeten respecteren. Waarom is het ook voor een Europa van belang dat de rust terugkeert daar in de Hoorn van Afrika?
2: Nou, het is een enorm belangrijk strategisch gebied voor Europa op allerlei manieren. Het internet loopt door die Rode Zee. Het is een van de belangrijkste
0: routes.
2: Hoe heet het? Routes, dank je. Voor en naar Europa. Dus dat hele gebied is ontzettend belangrijk. Bovendien is het hele achterland enorm belangrijk. Want via die havens heb je toegang tot heel veel grondstoffen in Afrika. Het is heel erg belangrijk dat Europa strategisch greep krijgt op wat er daar in die regio gebeurt.
0: Wat houdt dat in? Strategisch greep krijgen ergens op?
2: Ja, ik denk zelf. Ik ben van mening dat het een beetje voorbij de oproepen is voor de-escalatie. Het punt is vooral dat de Europese Unie echt moet laten zien waar de rode lijnen waar de rode lijnen staan en wat het wat de kernbelangen zijn die Europa daarvoor verdedigen. En daar gaat het ook om de vraag waar met welke groeperingen je samenwerkt. Ga je samenwerken met een Eritrea dat zo onbetrouwbaar is gebleken? Ga je samenwerken met de Houthis die zo'n vreed regime voeren daar in Jemen? Dus ik denk dat Europa echt heel goed zich moet beraden op A, wat zijn de belangen? B, met wie kunnen we samenwerken? En C, wat zijn de alle middelen die we hebben om duidelijk te maken en kracht bij te zetten dat dat Europa het serieus meent en daar ook...
0: En daar zit dus ook enige druk op. Want dat moet best wel even snel ook gebeuren, begrijp ik uit jouw verhaal. Daar moeten niet maanden nog overheen gaan.
2: Nee, precies. En dat is een beetje het punt. Want die oproepen tot de-escalatie... Ja. Amerika heeft dat ook gedaan, maar heeft dan ondertussen de sancties op Eritrea gestopt. Dat zijn allemaal hele dubbelzinnige signalen. En eigenlijk is de situatie nu te ver gevorderd daarvoor. Dus je moet eigenlijk een veel strakker plan hebben om aan te geven wat je met die regio wilt. En hoe je dat wil bereiken. En wat je machtsmiddelen ook zijn om dat te kunnen bereiken. Dat is eigenlijk vooral mijn punt.
0: Mirjam van Rijzen, dat punt is gehoord. Dank wederom voor de fijne uitleg. Dank.

0: Mensen.
1: Muziek van The Killers. Dit was Human.
2: Tegendraads.
1: Ons rubriek dan, waarin we een podium geven aan mensen die zich ergens druk om maken met welke bank je bankiert. Daar gaat het vandaag over. Want het kan een groot verschil maken voor het klimaat. Toch stappen jongeren sneller over naar een nieuwe partner dan naar een andere bank. Met de campagne Kom van die bank af wil Maurice Vlijm jongeren in beweging krijgen.
3: Wat doe jij met je geld? Kom van die bank af.
1: Kom van die bank af. Maurice, hoe ben je die actie begonnen?
3: Ik ben nu 24 en toen ik denk iets van 18 was, dan was een beetje de tijd dat Greta Thunberg nog een beetje hip is. Ik vind haar nog steeds hip. Toen begon ik een beetje om het klimaat te denken en dacht ik, nou, daar moeten we iets aan doen. Dus toen vroeg ik een duurzame influencer, wat is nou eigenlijk de beste stap die je kan maken om duurzamer te gaan leven? En toen kwam er uit dat het overstappen was van bank. En dat vond ik, toen dacht ik, maar dat is toch heel makkelijk? Waarom doet niemand dat dan?
1: Ja, dus zo heb je daar een verklaring voor? Waarom gebeurt dat zo weinig?
3: Ja, nou, ik denk ook gewoon de goede strategie van die banken. Maar er komt toch een beetje nostalgie bij elke bank je zit. En meestal krijg je dezelfde bank als je ouders. En dat is daardoor een beetje gehecht zijn. En ik denk ook dat heel veel mensen denken dat overstappen van bank heel veel werk kost, heel veel tijd, energie kost. Maar dat valt dus eigenlijk best wel mee.
1: Ja, en jij stelt, samen met jou veel meer, hè, maar ook de mensen achter dus die campagne, komt van die bank af, dat overstappen van een bank meer impact heeft op het klimaat dan je hele leven veganistisch eten. Want hoe werkt dat precies? Hoe schaadt jouw geld bij de verkeerde bank het klimaat?
3: Nou, als je dus geld op je spaarrekening zet, dan wordt dat geïnvesteerd in allerlei projecten. En er zijn toch wel een hoop aantal grote banken die dat toch wel investeren in foute projecten of bedrijven financieren die ook die klimaatcrisis mogelijk maken. En dat kan ook anders. Je kan ook dus bij een bank gaan zitten die dus niet daarvoor kiest. Mm-hmm. En je zei net dat het meer impact heeft meer CO2-impact heeft dan vegan eten. Maar dat is eigenlijk alleen maar op het thema klimaat. Dus dat kunnen we heel goed meten. Mm-hmm. Maar wat er gebeurt bij genderongelijkheid, bij mensenrechten, bij dierenwelzijn. Ja, er zijn gewoon heel veel banken die ook gewoon de loonkloof in stand houden. Maar er zijn ook heel veel banken die dat niet doen.
1: Ja, precies. Dus jij bent een veel betere trekker dan alleen maar het klimaat. Het kan op veel meer vlakken goede uitwerking hebben. En jij zegt, jongeren, stap nou ook over. Waarom is het juist belangrijk dat die jongeren overstappen?
3: Ja, misschien denk je eerst van, ja, maar waarom jongeren? Want die hebben geen spaargeld. Maar er is toch wel een soort van gevaarlijk signaal voor die banken. Dat als er nou in één keer een hele uitstroom is van jongeren die weggaan, ja, dat is toch wel voor een bank een leven aan inkomen wat ze missen.
1: Ja, want die jongeren zullen sneller bij die nieuwe bank blijven zitten. Want zo vaak stap je nou ook weer niet over.
3: Nee. We wisselen dus vaker van partner dan van bank. Dus dat is echt wel een beetje grappig. Dus daar probeer ik eigenlijk, door het jongerenperspectief van deze campagne, probeer ik zo een beetje druk uit te voeren richting die grote banken. En het einddoel is natuurlijk, het zou fijn zijn dat er superveel jongeren overstappen. Ja. Maar het einddoel is toch echt dat ook de Rabobank en de ING en de ABN, want ja, die zijn allemaal niet heel goed, dat die toch het beleid gaan aanpassen op de lange termijn.
1: Je hebt er nu 3 genoemd. We gaan niet banken noemen waar je dan over kan stappen.
3: Nee, dat mogen ze zelf wel ontdekken.
1: Dat mag men zelf wel ontdekken. Die zullen mensen vast wel in hun hoofd nu krijgen. Zou jij zeggen, laten we een nationale overstapdag organiseren? Organiseer dat al de jongeren naar de jaarbeurs in Utrecht komen, mobiel klaar, allemaal overstappen tegelijkertijd naar die nieuwe bank. Zou dat werken?
3: Ja, dat lijkt me enig, maar daardoor maak je het ook eigenlijk veel groter dan het is. Want het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk.
1: Ja, precies. Het is heel weinig werk.
3: Ja. Dus je hebt een overstapservice. Daar word je 13 maanden dan geholpen om over te stappen. Maar 13 maanden klinkt al heel groot. Terwijl het eigenlijk al in een paar dagen hebt gefixt. Ja. Het is echt een beetje side business en het is heel makkelijk.
1: Het is saaie business, je zou er geen bedrijven moeten beginnen in het overstappen van bank naar bank. En is dan misschien ook nog wel het effect ernaast dat die banken, als die langzaam wat meer leeglopen, ook sneller zullen verduurzamen omdat ze de klanten willen behouden?
3: Ja, dat hoop ik wel. Dat zou een droomscenario zijn. Dus daar ben ik wel flink hard voor aan het werk. Ja.
1: Kom van die bank af. Dat is jouw actie-initiatiefnemer Maurice Vlijm. Dat ben jij. Hartelijk dank en succes met de actie.
2: NPO Radio 1.
1: Maakt het half negen, het NOS Nieuws met Dorald Megens.
0: De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA willen dat gat, net als een kamermeerderheid, dichten door de papieren schenkbelasting aan te pakken. Dat is een fiscaal gunstige manier om geld te schenken en daardoor minder erfbelasting te betalen. Maar de VVD is daar tegen. Het Amerikaanse mediabedrijf Warner Brothers Discovery is nu definitief overgenomen door Paramount Skydance. Dat bedrijf legde omgerekend 98 miljard euro neer en daarmee is een nieuwe mediagigant ontstaan die Skydance gaat heten. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen die tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd er opnieuw massaal gedemonstreerd. Franse scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. En de Europese voetbalbond UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische voetbalbond. En de Israëlische voetballer Oscar Gloch moest na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden.
2: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: Redacteur Menne van Veen zet vandaag weer de voorbije mediamaand op een rij. Wat er opviel, broedertwisten. Die zijn weer helemaal terug. Zoals in de gloriedagen van de gebroeders Temmes van Koten en De Bie. Die elkaar zelfs in de haren vlogen tijdens het overwinteren in Benidorm.
4: Klopt hier iets niet, Arie? Klopt niet. Het is midden in de winter.
5: Alles klopt hier. Het is allemaal even mooi hier. We zijn hier aan het overwinteren, Geen.
4: Ja, precies. Het is geen vakantie.
5: Het is stralende zon. Nee, vakantie overwinteren. Is overwinteren.
4: Klopt niet.
5: Het klopt wel. Wat klopt dan nog niet?
4: Misschien sneeuwt het nou wel in Nederland.
5: Nou, ik hoop het.
4: En dan ligt er sneeuw op ons stoepje.
5: Dan zitten wij des te lekkerder
4: als het sneeuwt. En dan komt de buurman van nummer 8 en die breekt zijn heup op ons stoepje. En dan zijn wij aansprakelijk voor de heup van de buurman.
5: Zijn wij aansprakelijk. 100.000 Nederlanders hier die momenteel dus niet denken aan de heup van de buurman.
1: Zometeen schuift Minne aan samen met schrijver Ibe Rossel, die voor haar boek Bloedspiegel en al die broederlijke fetes is gedoken. Waar twee partijen vechten, hebben er vaak ook twee schuld. Dus eigenlijk zou het nummer Man Children moeten heten. Maar Sabrina Carpenter had geen tijd om nog een nieuwe versie voor ons vanavond op te nemen. Dus we doen het met het origineel. Dit is Man Child.

0: Sabrina Carpenter, dus op NPO Radio 1. Dit was Manchild. Tijd om de afgelopen mediamaand onder de loep te nemen. En dat doen we, zoals altijd, in... Want wat komen er elke maand? Talloze films, documentaires, series, boeken, podcasts, albums, artikelen uit. Wat valt daar nou in op? Is daar een rode draad in te ontdekken? Dat doet gelukkig cultuurredacteur Minne van Veen van ons. Voor ons, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je bent ook van ons, dus je doet het ook voor ons. Goed dat je er bent. Het voelt qua weer alsof we in een eindeloze zomer zitten. Morgenavond is eindelijk de omslag naar wat kouder weer, hoor ik Dorot Megens steeds zeggen. Wat viel jou op in deze eindeloze zomermaand september?
1: Ja, in de maand september gingen mijn rode draadradertjes toch vooral aan op 14 september. En dat is de dag dat Oasis bekend maakte dat ze weer terugkomen. En dat deden ze op een niet hele bescheiden manier. Namelijk op Instagram zeiden ze... Je moet hier dus even een Brits accent bij denken. Dat kan ik niet. After a period of reflection, the most damaging pop cultural force in recent British history has declared itself fit for purpose and will once again return to lift the spirits of the people. Come witness the fitness. En iedereen ging helemaal los, want het was een internationale tour. Dus ze gaan naar Amerika, Europa, Ierland, ze doen alles aan. En in juli komen ze in Amsterdam twee optredens geven. En dat is niet goedkoop. Een collega van ons gaat erheen, die heeft €700 voor twee kaartjes besteld. Maar mensen hebben het er wel voor over.
2: Oh, they're gonna bankrupt me, aren't they? If you didn't see it, Oasis, they're going back on tour. They're teasing it. Well, am I buying an apartment or am I spending all of that money on Oasis tickets? Let's find out next week.
0: Ja, we horen hier een fan op TikTok erover praten. Hij zegt liever bankroot naar Oasis dan een nieuw appartement kopen. Zo duur zijn die tickets. Natuurlijk een beetje lachig over gedaan, maar ze zijn wel echt duur. Waarom is het zo big deal dat deze twee broers weer opnieuw met elkaar op het podium gaan staan?
1: Nou, fans hadden heel lang gedacht dat het niet meer echt zou gebeuren. Hè? Dus Oasis bestaat uit Liam en Noel Gallagher. Twee broers die jarenlang... heel berucht en beroemd waren door hun muziek... maar daar ook door hun drank- en drugsgebruik, rock'n'roll leven... maar ook vooral hun grote ruzies. Uiteindelijk liep dat zo hoog op... dat ze op een gegeven moment in 2009 definitief uit elkaar zijn gegaan. Dat ze nu weer terugkomen, dat had niet iedereen verwacht. En dat wordt dus ook de biggest comeback in music history genoemd.
0: En ze waren al een tijdje terug bij elkaar. Dat was al 2 jaar geleden, werd dat toch bekend?
1: Ja. Dus ze weten het slim een soort van opnieuw te spinnen nu. 2 jaar geleden kwamen ze bij elkaar. En toen hebben ze een paar concerten vooral in het Verenigd Koninkrijk eigenlijk alleen maar gedaan. Dat is toen heel heroïsch gefilmd. En daar is nu net een documentaire over uit. Don't Look Back in Anger.

0: going to be chaos.
1: Is het een goede documentaire? Heb jij hem kunnen zien?
2: Nee, hij draait bijna nergens meer. Maar wat ik gehoord heb van mensen is dat, dat er uiteindelijk weinig over die ruzie wordt gepraat. En heel erg inzet op hoe belangrijk Oasis is voor de wereld.
1: Nou, ben jij een super Oasis-fan?
2: Nee. Nee, ik kan eigenlijk alleen maar Wonderwall dronken zingen, maar dat was het. Maar de reden waarom ik er zo op aansloeg is...
1: Ja, wat was de reden inderdaad?
2: Ja, we kregen in dezelfde tijd op de redactie een boek binnen. Van Ibe Rossel, een Belgische schrijfster. Bloedspiegel. Ik heb hem hier, een mooie cover. Een zusterlijke reflectie op broederlijk geweld. En daarin beschrijft zij 6 verschillende grote broederruzies in de geschiedenis. En wat dat ons kan leren.
1: Nou, interessant en gelukkig is het ons gelukt haar in de uitzending te krijgen. Je hebt haar voor een gesprek uitgenodigd, daar ging ze graag op in. Live vanuit Brussel. Ben jij er, Ibe Rossel? Welkom in de uitzending.
3: Dankjewel, goedenavond.
1: Wij lezen in jouw boek dat je heel erg boos was toen je hoorde dat Liam en Noel Gallagher weer samen kwamen. Om toch nog even bij hun te blijven. Waarom was je zo boos?
3: Ja, dat klopt, ja. Ik ga eerlijk zijn, ik ben absoluut geen Oasis-fan. Ik vind het vervelende muziek van vervelende mannen. Maar natuurlijk een ongelooflijke broederruzie. En omdat ik een boek was aan het schrijven daarover, dacht ik van, ik moet het ook wel over die twee hebben. En ik had eigenlijk ontdekt dan dat er een vrouw die in een ver verleden af en toe wel eens had gefeest met de broers, nu eigenlijk bustours gaf en superfans door Manchester langs alle Oasis trekpleisters. En ik dacht van ja, dit gaat een verschrikking zijn, maar ik moet dit doen voor dit boek. Dus ik was meegegaan op de Oasis fanbus tour. Het was echt een heel grijze november en het regenen tussen al die Britse fans. Wonderwall speelde daar 7 keer op repeat in dat busje langs de basisschool van de Gallaghers. Dat was een verschrikking. En dan, maar ik dacht oké, dit is goed. En dan had ik heel dat stuk uitgeschreven. Heel mijn hoofdstuk was eigenlijk klaar. En ik had er echt lang op geploeterd. En die mannen hadden al bijna 12 jaar niet meer tegen elkaar gesproken. En ik leverde af bij mijn redactrice. En een week later, reunie. Dus ik ben helemaal opnieuw mogen beginnen. Dus ik denk echt aan niemand.
1: Die hele tour, je hebt hem helemaal niet kunnen gebruiken.
3: Nee, ik heb het dan wel nog moeten vermelden. Maar ja, ik kon natuurlijk niet een stuk publiceren waarin dat ik niet had gezegd van, oh, ze zijn terug samen. Dus ik denk dat er niemand op aarde zich zo persoonlijk genaaid voelde door die Oasis-reunie als
1: dat zegt
3: ik.
1: Wel wat. Dat zegt wel wat. En had je nog even bij die bustour als anti-fan gepresenteerd? Of ging je wel even mee met de superfans?
3: Nee, ik was zo incognito. Maar ik zag ook dat iedereen zo naar mij keek van, wat doe jij hier in godsnaam?
2: Waarom zing jij niet mee?
3: Ja, en ik dacht, oh, ik ga mysterieus zijn, maar ik leek echt gewoon heel knullig. Dus alles voor de literatuur. Hè?
1: Het was voor de literatuur, inderdaad. Het was voor die broederfetus, want die lezen we verschillende in jouw boek. Mm-hmm. Wat heb jij met die broedersfetus? Wat is dat voor fascinatie van jou?
3: Ja, ik ben de oudste van 3 meisjes. Dus ik ben in een heel meisjesachtig gezin opgegroeid. En ik weet nog dat ik voor de eerste keer aan mijn vader, ik moet 10 jaar geweest zijn, denk ik, dat hij mij vertelde over de Dassler-broers. Dus dat waren 2 Duitse broers. Die hadden samen een schoenfabriek, kregen gigantische ruzie en zijn elk hun eigen fabriek begonnen. En dat werd dus Puma en Adidas. En ik vond dat zo'n fascinerend verhaal, hoe dat een broederlijke ruzie aan de basis ligt van 2 wereldmerken. En dan later hoorde ik een gelijkaardig verhaal over de Aldi-broers. Mm-hmm. En dan hoorde ik later op de middelbare school over Oasis. En ik hield daar een lijstje van bij, van al die broederlijke ruzies, omdat ik steeds op zoveel botste. En ik denk vooral dat dat mij heel hard trok, omdat dat zeer wereldvreemd voor mij was.
1: Vanwege de zussen?
3: Ja, vanwege de zussen. En ook, ik bedoel, we hadden ook absoluut ruzie, maar dat was altijd heel kort, maar krachtig. Mm-hmm. En ik bleef erop botsen en dan zeker ook bedenkende dat volgens de Bijbel is de eerste moord op aarde een broedermoord. Dus toen had ik wel zin om dat uit te pluizen en die verhalen te bundelen.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, in de voorbereiding kwam ik inderdaad achter van dat best veel broedermoord, of broedervetus, niet per se moorden, maar wel vetus in de wereld bestaan. Mm-hmm. Ze waren mij tot dan toe niet echt opgevallen. Ik had ze niet actief zo opgeslagen. Minne, heb jij die fascinatie voor broedervetus die Ibe ook heeft?
2: Nou, Ibe heeft me wel aangestoken.
1: Ja, dat is bij mij dus ook gebeurd.
2: Ja, precies. Wat het wel grappig is dat ik kom uit een tegenovergesteld gezin. Dus ik heb een broertje en een vader. Mijn moeder is helaas overleden. Mijn broertje heeft 2 zoons gekregen. En ik heb met mijn vriend 2 zoons gekregen. Mijn vriend heeft ook alleen maar broers. Dus ik word juist alleen maar omgeven door broers. Maar wat ik wel herken in Ibe's verhaal is dat vooral bij de oudste, die is 5,5, die zit op de basisschool. Sindsdien komt hij heel vaak met is heel competitief. Alles is van, ik ben de snelste, ik was de grootste, ik was de slimste. En dan probeer ik nog heel erg van, ach ja, weet je wel, wat, dat maakt toch niet uit. Was je ook aardig? Of was het ook leuk? En dan kijkt hij mij heel vaak aan van, who cares? Dus ik
1: was de snelste.
2: Ja, punt. Dat competitieve en dat willen stoeien en die brani, dat begint nu heel erg te komen. Terwijl ik probeer hem gewoon tot een fijne, leuke man op te voeden. Dus ik kijk er ook wel als vrouw zijnde soms naar dat je denkt, waar komt dit vandaan?
1: En het is ook al wel iets wat al eeuwenlang een dankbare inspiratiebron is, volgens mij.
2: Ja. Dus Ibe noemde het net al, Abel en Kain. Dat was eigenlijk een van de eerste broedervetes, broedermoord in de Bijbel, inderdaad. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds een inspiratie voor makers. Er is nu een Netflix-serie East of Eden, waar dat ook inspiratie put uit dit verhaal. Zelf moest ik eigenlijk gelijk denken aan de BBC-HBO-serie Half Men. Als je hem nog niet gezien hebt, doe het zeker. Dat gaat over niet twee bloedbroers, maar twee stiefbroers. Dus hun moeders krijgen een relatie en zij worden van jongs af aan bij elkaar gezet. En de een is een enorme, criminele, heftige, stoere gast. En de andere een slimme, zachtaardige jongen. En ze raken 40 jaar lang, zie je die serie, verwikkeld in een soort diepe haat en agressie, maar ook een hele grote liefde.
0: Hallo. For those that don't know me, I'm Reuben Pallister, and I'm going to tell you about Niall Kennedy. I remember the first time I met him. He was only a kid.
4: Reuben's moved into your room.
5: What? No way.
4: He's a psycho.
6: Reuben, he's the best and the worst thing all at once.
2: En misschien herkennen mensen zijn stem al, dat is Richard Gadd. Dat is een Schotse maker, die heeft heel veel succes geboekt met Baby Reindeer. En dit is op dezelfde manier weer een hele intense serie, waar je best een naar gevoel naar hebt als je het kijkt, maar ook wil blijven kijken.
1: En ook een serie dus weer over een broedertwist. En Ibe, waarom denk je dat jij kan er niet genoeg van krijgen, makers kunnen er niet genoeg van krijgen, min ondertussen ook niet. Hoe kan dat? Waarom kan men in de wereld niet genoeg krijgen van broedertwists?
3: Ik denk dat er iets diep fascinerend zit in zo geprojeerd zijn met iemand die zo hard op je lijkt. Als in de zin van, je bent bijna geprojeerd met jezelf. Want uiteindelijk, hoe worden wij de personen die we zijn? Dat is door nature and nurture. En dat is bij broers of ook bij zussen zo gelijkaardig. Als in, je hebt al 50% van je DNA en meestal ook een zeer gelijkaardige opvoeding. Dus eigenlijk, het soort van het verwoesten van een broer is bijna het verwoesten van het zelf. En ik denk dat dat iets is wat wij altijd heel fascinerend vinden. Of toch een beetje sensationeel ook in zekere mate.
1: En we komen al net op de zussen. Maar zussen kunnen er toch ook wel wat van? Of is dit soort rivaliteit echt alleen maar aan de broers overgegeven?
3: Nee, ik denk ook van, voor mij ook, eerst toen ik het boek begon te schrijven, waren het heel wereldvreemde conflicten. Maar naarmate ik er beter naar begon te kijken, vond ik ze ook vaak heel herkenbaar. En in die zin ben ik daar ook milder over geworden. En ik denk sowieso, ik wou geen polariserend boek schrijven over een soort van het verschil tussen man en vrouw. Maar ik denk wel van, er zijn absoluut sowieso rivaliteiten tussen zussen. Maar misschien zijn ze gewoon minder gekend, omdat we gewoon vanwege de patriarchale structuren die er zijn of zo, er gewoon minder in de geschiedenis zijn opgenomen. Of ook sowieso, vrouwen hadden minder macht, dus dan kan je ook veel minder die macht etaleren of zo. Dus daar kan ik zeker geen sluitend antwoord op geven, denk ik.
1: Toch spelen vrouwen wel vaak een belangrijke rol in de broedervetus, schrijf jij ook in jouw boek. Zoals in het verhaal van Romulus en Remus.
3: Ja, dat is iets wat ik ook als schrijvend heb eigenlijk ontdekt. Is hoe vaak dat vrouwen de zondebok of collateral damage zijn geworden in die broederruzies. En bij Romulus en Remus, volgens de mythe, dus de stichters van Rome, stichters. Ze beginnen samen, uiteindelijk vermoord Romulus Remus, zodat hij kan alleen regeren. Maar de mythe is natuurlijk van dat zij worden gevonden in een mandje in de Tiber door een wolvin. En dat die wolvin hen opvoedt. En ook als je in Rome bent, je ziet overal beeldenissen van twee kleine babytjes en die wolvin. En ik was dus in Rome om dat uit te zoeken en ik kwam daaraan en plots besefte ik van, oh, ik weet helemaal niet wie dat de werkelijke moeder is van Romulus en Remus in de mythe. Die is precies een beetje vergeten en vergruist. En dan heb ik dat onderzocht en dat is dus Rea Silvia. En zij was eigenlijk ook al de dupe van een broederruzie daarvoor. Namelijk haar nonkel had haar vader van de troon gestoten. En Rhea Silvia mocht absoluut geen nakomelingen krijgen. Dus zij werd eigenlijk opgenomen in een soort... Verplicht moest ze eigenlijk naar een soort van maagdelijkheidscultus. Een reinheidscultus, dus de Vestaalse maagden. Zodat zij zich zeker niet zwanger kon worden. En uiteindelijk werd zij dan verkracht door de god Mars. En zijn daarom, dus zijn Remus, uitgekomen. En ondanks dat ze dat... Want dat vind ik heel... Ik vond dat heel fascinerend dat dat een verkrachting moest zijn. Omdat Mars is een god. Dus eigenlijk is die perfect. Mm-hmm. Waarom zou ze dat niet willen? En ook, het is niet per se dat het feit dat zij niet instemt een soort van verminderende factor is in de straf die volgt. Omdat zij een Vestaalse maagd is, wordt zij sowieso na die zwangerschap... Zij wordt volgens één versie opgesloten of volgens een andere versie levend begraven. En ik vond... Dus ik was mijn hoofd er echt op aan het breken over waarom moest dat? En dan kwam ik toch uit op het idee van dat ze niet wouden dat de oprichters van Rome zouden voortkomen uit een lustige vrouw of een zondige vrouw. En hoe dat die dynamieken dan steeds verder gaan. En over dat er een soort van...
1: Ja. Vandaar dus de wolven ook toegevoegd in het verhaal.
3: Ja, en er is zelf een theorie dat die wolvin eigenlijk dat een hondenfluitje was. Want Lupa is dus eigenlijk ook, was toen ook een boord voor een vrouw van lichte zeden. Dus eigenlijk een sekswerker.
1: Dus, wauw, dit komt allemaal samen in dat hoofdstuk wat je ook over Romulus en Remus hebt geschreven. Yeah, waar ik in een interview ook van begreep dat je echt trots op bent dat je dat gelukt is dat allemaal zo goed samen te
3: trots
1: vatten.
3: Trots is een groot woord, maar ik vind het beste stuk in het boek alleszins.
2: Ja, ik moet zeggen dat Ibe dat wel heel goed doet. Dus het gaat zeker niet alleen over die broederfetus, maar ook wat jou dat leert. Hè? Over allerlei, over geweld, over seksualiteit, over jezelf, over... Je weet het heel knap op te hangen.
1: Patriarchaat hoor ik ook voorbij komen.
2: Ja.
1: Dit is lang geleden. Terug even naar het nu, Minnie. Hoe is dat vandaag de dag? Spelen vrouwen nog steeds ook vaak een rol in de ruzies tussen broers? Krijgen ze ruzie om de vrouw?
2: Ja, zeker. In Nederland hebben we deze maand was het weer even in het nieuws. Je had een hele beroemde of populaire podcast Broers. Mm. Van de twee broertjes van Tim Hofman.
1: Rijk en Sam.
2: Die zijn gestopt een jaar geleden, maar niemand wist echt precies waarom. Dus toen ging alle gossip aan dat het zou komen omdat Rijk een nieuwe vriendin zou hebben. Die podcast ging vaak over seks, over one night stands, over allemaal dat soort dingen. En omdat hij een vriendin had, zou zij dan de reden zijn waarom ze gestopt zijn. Zelf ontkent hij dat. Hij zei dat hij er gewoon uitgegroeid was.
1: Andere normen en waarden.
2: Ja, dat was het inderdaad. Dat is mooi gezegd. En als je dat keer 100 miljoen doet, heb je in Amerika Jake en Logan Paul.
1: Hey, die ken ik ergens van.
2: Ja, wij kennen Jake Paul natuurlijk nu vooral als de verloofde van schaatser Jutta Leerdam. Maar in Amerika was hij daarvoor al heel lang heel beroemd als influencer samen met zijn broer. Die hadden heel veel strijd en op een gegeven moment heeft ook Logan dan met de ex van Jake het gedaan als een soort ultieme wraak. En dat is uiteraard allemaal besproken en al die ruzies zijn gefilmd en weer uitgezonden.
5: That's fucking ridiculous, dude.
7: Yeah, get over it.
5: Meanwhile, I'm your brother building a business.
7: Oh yeah, you're my brother building a business. You love to play both sides,
5: who's
7: bro.
5: What other side am I playing?
7: You play both sides, you want to partner with Dana White and KSI.
5: My life is my life. Your life is your life.
8: I'm gonna take these opportunities.
9: When we as brothers no longer become additive to each other, and it feels like you or I are trying to take from one another.
7: But when it's convenient for you, we're brothers, but then when it's not, you do the exact opposite of like, we're completely separate, so like, I'm gonna do what I'm gonna do as well.
9: I don't know if I always have to yield and bend my personal ways because we are brothers and that's the sole reason.
1: Ja, we horen hier de twee. Nou, dat wordt onwijs uitgevent ook eigenlijk in een online omgeving. Ibe, maar is deze ruzie dan echt? We gaan jou toch even als expert neerzetten. Is het nep? Doen Logan en Jake dit nou allemaal voor de views?

0: bend my personal ways because we are brothers and that's the sole reason.
1: Ja, we horen hier de twee. Nou, dat wordt onwijs uitgevent ook eigenlijk in een online omgeving. Ibe, maar is deze ruzie dan echt? We gaan jou toch even als expert neerzetten. Is het nep? Doen Logan en Jake dit nou allemaal voor de views, voor de kijkers, voor de likes die ze krijgen, voor het geld?
2: Hetgene wat ik het allerinteressantst vond en hun dynamiek en hun ruzie die ze hebben gehad, is eigenlijk dat die is nep begonnen. En heel speels begonnen. Mm-hmm. En ook omdat ze merkten van, dit werkt en we krijgen kliks. En dan is dat eigenlijk geëscaleerd in iets werkelijk. En dat vind ik een super fascinerend onderwerp. Ook in de zin van, waar ligt die grens nog tussen fictie, non-fictie, in het internettijdperk? Wanneer stopt de performance? Worden wij de performance? Dus ja, maar ja, ik ben er wel echt heel diep ingedoken. Want ik merkte net toen ik het fragment hoorde dat ik exact uiteen kon houden wie wat zei.
3: Oh, dat is dus, zo knap.
2: Het was te veel. Het was te veel.
3: Er zullen miljoenen uren aan footage zijn.
2: Dat is heel confronterend.
1: Even wat afstand van de zaak.
2: Ja,
1: even wat afstand. Maar ik wil nog wel. We zijn een som aan het maken natuurlijk van al deze broedersfeet. Mm-hmm. Dus we moeten nog even onder de lijn bij het eerste teken krijgen. Wat heeft het je gebracht? Je zo verdiepen hierin.
2: Ja, voor mij, dus sowieso, voor mij was het ook een manier om op een soort van veilige afstand of zo na te denken over mannelijk geweld. Omdat dit twee broers zijn die elkaar de duvel aandoen. Hoewel dan later is gebleken natuurlijk dat er veel vrouwen in betrokken zijn. Maar ik wou die angst dat ik voelde rond mannelijkheid, broederschap en dan ook zeer specifiek ook een niet-biologisch broederschap, dus meer de bros.
1: Ja.
2: Ik wou daar heel eerlijk naar kijken en die daardoor beter begrijpen en misschien een beetje minder bang terug naar boven te komen. En ik denk dat dat mij wel is gelukt.
1: En ben je er ook met meer compassie naar gaan kijken?
2: Ja, ik ben absoluut veel milder geworden, specifiek voor de mannen die ik dan heb besproken. Ik bedoel, ik vind nog steeds Jake en Logan Paul vind ik echt kwallen. Mm-hmm. De Gallaghers ook. Ik bedoel, je kan ook Kim Jong-un niet echt goed praten. Maar ik begreep wel beter de grotere structuren die onder die vetes lagen. En vooral eigenlijk dat er is die term natuurlijk, hè, zinloos geweld. Maar ik denk dat er geen enkele gelduitbarsting is zonder dat daar ook een diepere betekenis en een diepere zin onderligt.
1: Iets wat eronder ligt.
2: Ja.
1: Ze gaan ook gebukt onder het patriarchaat uiteindelijk.
2: Onder andere, ja.
1: Mm.
2: En of even gewoon nog een gebrek aan kwetsbaarheid en een gebrek aan zachtheid. En die constant, jezelf constant moeten poneren als inderdaad de snelste, de sterkste, de beste.
1: Ja, en wat denk je? Gaan die jongens, Liam en Noel, gaan ze die hele tour halen? Of gaan ze toch ruzie krijgen?
2: Sowieso, want Noel moet blijkbaar een hele dure scheiding afbetalen.
1: Ja, precies. Dus moeten het uitzitten, want ze hebben het geld gewoon nodig. Dank, Minne van Veen, voor jouw komst weer. Het was een interessante mediamaand. Leuk, ik ben nu helemaal fan van Broeder Vetus. We gaan er veel meer in lezen. Dat kan dan weer in jouw boek, Bloedspiegel. Dat is namelijk overal te koop. Ibe Rossel, dankjewel vanuit Brussel dat je met ons mee wilde praten.
2: Dankjewel.
1: Tot zover de Rode Draad. Morgenavond op deze plek Natasja Gibbs. Maar blijf vooral luisteren naar deze zender, want Hans van der Steeg en Netwerk Cornelis zitten zo meteen voor je klaar. In Langs de Lijn en Omstreken. Fijne avond en graag tot snel.

0: NPO Radio 1.
1: AI gaat echt oorlogsvoeringen overnemen.
2: Dr. Keldrenko.
1: Het gaat harder dan wij er aan tafel over kunnen praten, mijne.
2: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Je kan zeggen, iedere keer als je een aanval doet, gaan we automatisch 100 miljoen meer aan Oekraïne geven.
1: En test de NAVO, lees je over.
2: Ja. Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
4: Dan is het zo snel dat iemand vergeet dat hij met een machine aan het praten is. Ja. Het is niet voor niks dat mensen willen trouwen met een taalmodel.
0: Avrotros.
2: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
6: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO.

0: een andere kijk op waarde.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: NPO Radio 1, 9 uur.
8: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
9: Goedenavond. Jong Oranje is nog in de race voor het EK... na een ruime overwinning op Bosnië en Herzegovina.
10: We blikken straks terug in Langs de Lijn en Omstreken... en we volgen Kroatië tegen Spanje in de Nations League. Heel benieuwd hoe de Kroaten hersteld zijn van die 0-7 tegen Engeland... maar nu eerst het NOS-journaal.
11: Met Dorald Megens.
12: De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De ChristenUnie is het gekissenbis zat en vindt dat de VVD moet meewerken aan een oplossing. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun thuisland mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, alleen werd die niet in behandeling genomen. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. En dus komt er nog meer druk op de toch al volle asielketen, zegt verslaggever Jan Jonker.
13: We horen bij bestuurders en bij het kabinet, dit is echt een groot probleem. Want die asielketen die liep al vast. De immigratiedienst kon het al niet aan en nu komt dit er nog eens bij. Die minister die wil zijn probleem iets behapbaarder maken door die groep Oekraïners onderaan de stapel te leggen. Hun asielaanvragen later te behandelen grotendeels, maar ja, dat geeft alleen tijdelijk lucht.
12: De verkoop van de 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van €27 miljoen... bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. Wie de nieuwe eigenaren zijn en wanneer de parken openen is niet bekend. Het Amerikaanse mediabedrijf Warner Brothers Discovery is nu definitief overgenomen door Paramount Skydance. Dat bedrijf legde omgerekend €98 miljard neer. Paramount Skydance bracht ongeveer een jaar geleden het eerste bod uit op Warner Brothers. Daarna ontstond een strijd om de overname met Netflix. Maar die streamingdienst trok zich uiteindelijk terug. In juli spanden 12 Amerikaanse staten een rechtszaak aan. Ze waren bang dat Paramount door de overname te veel macht zou krijgen. Het bedrijf schikte vorige maand met al die staten. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. En de Israëlische voetballer Oscar Gloch moest na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. Het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft wel droog. Komende nacht opklaringen en dan koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mogelijk wat mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. En morgenavond gaat het regenen.
14: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
15: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
16: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
14: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
16: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
17: Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
18: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
19: Nee, ik heb een leiding geraakt.
18: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
18: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
21: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
22: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
23: Waarom heb je niks aan?
24: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
23: Ja, werkt wel.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: NPO Radio 1. EO NOS.
8: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
10: Goedenavond, er is Nations League voetbal. Kroatië verloor eerder met 7-0 van Engeland. Heel pijnlijk. Maar ja, nu eerherstel tegen Spanje. Anne de Jong.
27: Ja, want Spanje won het WK. Won daarna alle wedstrijden in de Nations League. En Kroatië verloor al van Spanje met 4-1. Dus die 7-0 die je noemt. En dus is het volstrekt logisch dat Kroatië zojuist op een 1-0 voorsprong is gekomen.
28: Ja, natuurlijk.
9: Mooi. Goeie cliffhanger. Elle van Rijn verdiepte zich in het leven van Daisy von Halban. Dat is de weduwe van de bekende Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudstikker. U weet wel van al die in de oorlog geroofde schilderijen.
10: Jong Oranje won vanavond van Bosnië en Herzegovina en haalde daarmee met de hakken over de sloot de play-offs voor het WK. EK.
9: Ja, bij paardenraces mag het al niet meer, maar dierenactivisten willen het zweepje nu ook bij de paardrijles op de manege verbieden. Geen zweepen meer daar dus. Zo een discussie erover. In Sesamstraat, beste mensen, zijn ze er al lang over uit, hoor.
29: Zweepje? Je gaat het paard toch niet slaan, hoor? Het hoort er gewoon bij. Je moet het gewoon in je handen hebben.
30: Oh, dan moet je gewoon suikerklontjes nemen.
31: Ja, suikerklontjes.
10: Met suikertaks en zo. Maar laten we het er maar gelijk weer eens over hebben inderdaad. Want sinds 3 jaar mag je dus bij paardenraces geen zweepjes meer gebruiken. Als het aan dierenwelzijnsorganisatie Dier en Recht ligt, wordt die ook verboden als je paardrijles hebt op de manege. Vanmiddag overhandigden ze een petitie voor zo'n verbod aan de minister van Landbouw. En daar staan maar liefst 40.000 handtekeningen op. Maar ja, hoort die zweep er niet gewoon bij op de manege? Gaan we vragen aan Frederike Schouten, de directeur van Dier en Recht. En aan dressuur Amazone en drievoudig Olympisch kampioene Ankie van Gunsel. Goedenavond beiden. Begin eventjes bij Frederike. Jij was in Den Haag vandaag om die petitie aan te bieden. Kan je uitleggen waarom zijn jullie zo tegen het gebruik van die zweep in de paardensport?
0: Nou, het hoort bij een bredere beweging tegen de dwang die gebruikt wordt in paardensport. En die zwepen die veroorzaken eigenlijk altijd pijn of angst voor pijn, omdat je ermee dreigt. En dat is een straffende, een negatieve manier om te trainen. Mm-hmm. En dat hoort niet meer bij onze tijd, vinden wij. Want zoals bij honden, training en zo, dan gebruiken we nu ook positieve berachtiging. Dan gebruik je beloning, klikkertraining. En dat kan bij paarden ook.
8: Ja.
0: En het gaat ons gewoon aan het hart dat mensen, zoals kinderen, als ze naar de manege gaan, dan willen zij, omdat ze van dieren houden, willen ze op paardrijles. En dan krijgen ze een zweep. Dat is een heel raar iets. Omdat die, en kinderen die schrikken daar ook soms van. Ja. Die willen dat niet.
8: Ja, het is dus al zo, ik zei dat het bij paardenraces al verboden is. Maar het gaat jullie dus om met name ook dat facet en ook wat je uitdraagt tijdens een paardrijles.
0: Ja, in de sport, want er is in heel veel takken van paardensport worden zwepen nog steeds heel veel gebruikt. En in de les vinden we het wel ook heel schrijnend. Maar als er een verbod komt, dan zou dat gewoon voor alles, ook recreatief rijden, dan komt dat gewoon voor het voor alle paardensport zou het gaan.
8: Ja, je zei al van ja, zo'n zweep kan pijn veroorzaken. Hoe kan je dat zien trouwens aan een paard?
0: Je ziet het helaas niet zo goed aan een paard. We hebben wel eens onderzocht dat zweepslagen bijvoorbeeld bij wedstrijden echt zwellingen in de huid geven. Maar door die vacht zie je dat niet zo. Mm. En paarden laten hun pijn niet zo goed zien. En dan is er ook nog eens duidelijk dat mensen die in de paardenwereld zitten, maar ook zelfs dierenartsen, pijn bij paarden niet zo goed kunnen inschatten. En waarschijnlijk omdat ze prooidieren zijn, want ze laten gewoon dat niet zo goed zien.
8: Ja.
0: Dus ze schreeuwen niet of zo. Dus je merkt het niet.
8: Maar hoe weten we
0: en
8: dan dat ze pijn hebben?
0: Als je traint met een zweep, ja, dat is onderzocht, omdat je gewoon dezelfde huidsensoren hebt als mensen. En zweepslagen zorgen voor zwellingen en roodheid in de huid. Ja, logischerwijs. En het werkt, hè. Dus het is natuurlijk een middel dat bedoeld is om te slaan en vooruit te drijven, dat is omdat het effect heeft, omdat ze het voelen, dat ze er angst voor hebben.
9: Is het zo, Ankie van Gunsven, dat mensen uit de paardenwereld dat niet goed thuis kunnen brengen?
1: Nee. Ik vind het jammer dat als je bij dierenrecht een verhaal gaat maken, dat je weinig kennis van zaken hebt over waar je over praat en wel een mening over hebt. Ik denk dat het goed zou zijn om je te verdiepen meer in de paardenwereld.
9: Nou, neem ons mee, Ankie. Wat klopt er niet aan het verhaal van
1: nou,
9: Frederik?
1: Nou, Een zweep is niet om te slaan, daar begint het al mee. Een zweep is meer een aanwijsmiddel, het is een hulpmiddel. En als Frederik zegt, ja, is om te slaan een angst te creëren. Een paard onder angst en stress kan niet leren. Dus dat zou een tegenbeweging zijn. Belangrijk is juist dat je een zweep als hulpmiddel hebt. Dus
9: maar als het aanwijsmiddel is, zou je ook je vinger kunnen gebruiken, toch? Zou je kunnen zeggen,
1: die is te kort.
9: Hier.
1: Die is te kort.
9: Ah, okay.
1: Dus in principe gebruik je, je stok of je zweep als verlengstuk. Maar niet om te slaan, aha, meer als aan te wijzen. Dus daar gaat het hele verhaal al niet helemaal voor mij op. Zeker met jonge paarden is het juist soms voor zo'n paard makkelijker om te begrijpen. Dat moet je natuurlijk wel, zoals wij ook vinden, met de juiste manier mee omgaan. Er zijn natuurlijk in de paardensport regels over het gebruik van de zweep. Je mag zomaar niet met de zweep slaan. Kinderen die een zweep in de hand krijgen, die hoeven daar geen angst voor te hebben. Die hebben gewoon een paard en een aanwijsmiddel, een hulpmiddel, zodat het paard soms beter begrijpt wat de bedoeling is.
9: Oké, wacht even. Dus, even geduld, Ankie. We gaan zo verder. Ik ben even benieuwd, Frederik. Er wordt eigenlijk helemaal niet mee geslagen, zegt Ankie van Gunsven.
0: Nee, ik vind hetzelfde. Kijk, als het alleen een aanwijsmiddel is, dan zou je ook iets zachts kunnen gebruiken. En dat doen mensen ook in training. We weten, maar dat weet Ankie ook heel goed, dat er in de paardensport veel geslagen wordt. En dat is ook gewoon de manier van trainen geweest. En dat in maneges ook wordt gedaan, dat horen wij terug van ouders, van kinderen, dat gewoon vervelend wordt ervaren, want je wil dat niet doen. Je wil niet een tik geven, ofwel om te bestraffen, of een tik om vooruit te drijven. En ik snap het wel, want dat is jaren zo in de training geweest, dus ik neem mensen dat niet kwalijk, maar dat is vanuit een ouder gedachtegoed. En in andere trainings, zeg maar andere trainingen van dieren, hebben we dat al achter ons gelaten. En het kan bij paarden volgens ons ook echt heel goed.
8: Ankie?
1: Maar Frederik, mag ik even wat vragen? Heb jij met paarden gewerkt?
0: Ik ben dierenarts en ik heb wel met paarden gewerkt.
1: Nee, dat vraag ik niet. Ja, maar dus je hebt gewoon... Kijk, ik werk 24 uur per dag met paarden. Ik begeleid heel veel mensen. Jonge mensen, oudere mensen. Er wordt er juist heel erg op gelet van hoe ga je met een paard om. En eerlijk gezegd, soms is het ook gewoon wel even veiliger... als je bijvoorbeeld een jong paard in je hand hebt... om een zweep bij de hand te hebben, zodat je paard respect voor je blijft houden. Dat gaat niet om het slaan, dat gaat gewoon om dat je laat zien... Oké, hier is een stokje, daar moet jij achterblijven. En dan kun je ook zelf voor gaan staan, maar dat is gewoon niet altijd veilig. Dus maar, ik vind het ook nog niet een hele bijster, slimme zet om het te willen verbieden. Ik denk, het is juist heel belangrijk dat we onder mensen uitleggen... wat betekent een zweep, hoe ga je ermee om, leg het uit.
9: Het zou ook een bolletje wol aan een stok kunnen zijn dan, Ankie. Want ik hoor Frederik zeggen, van, het gaat erom dat het iets zachts Frederik... moet zijn. En een zweep associeer je natuurlijk wel met de zweep erover. Ik bedoel, het spreekwoord zegt genoeg.
1: Dat is precies
0: is voor. En het punt is natuurlijk...
9: Niet door elkaar, beste mensen. Ankie van Gunst is aan het woord.
1: Mag ik even uitpraten?
2: Ankie, vertel.
1: Die associatie wordt nu zo door Frederik inderdaad uitgelegd. Maar dat is niet mijn associatie met een zweep. Snap je? Dus als je ermee werkt, dan moet je gewoon weten wat je doet. En ik vind het vervelend dat het nu gebracht wordt alsof wij een zweep vast hebben om een paard te slaan. Want dat is absoluut niet het verhaal. Dus het is gewoon jammer dat op deze manier geprobeerd wordt om het in een kwaad daglicht te stellen. Terwijl het juist... heel goed voor een paard kan zijn om beter te begrijpen. Het kan juist in de opleiding van een paarden helderder zijn... als je er goed mee omgaat. Maar dat is natuurlijk met elk hulpmiddel zo.
2: Ankie, ik hoor Frederik ook zeggen... ja, dat is een beetje vanuit het verleden ook. Hè. Ze pleiten eigenlijk voor een soort cultuuromslag. Maar is die gaande? Hoe zie jij dat?
1: Ja, maar die cultuuromslag vind ik ook een vreemde. Kijk, wij zijn opgegroeid, welzijn van de paard staat voorop. Dat is hier... altijd geweest. En ik zeg niet dat het voor iedereen zo is, maar dat is 99% van de mensen met paarden houden vooral van hun paard en willen het beste voor hun paard. Zijn er dag en nacht mee bezig. We doen er alles aan dat die zich lekker in hun vel zitten. Hmm. Angst en stress bij een paard werken averechts. Dus waarom, snap je, als ik het dan omdraai, dan is mijn vraag, waarom zou je dat willen? Als dat ten koste gaat van je opleiding, ten koste gaat van het welzijn, daar is toch niemand bij gebaat. Dus ik vind het van Frederik juist een rare gedachte dat zij niet meebeweegt in hoe wij met paarden denken en omgaan.
2: Frederik?
1: Dus eigenlijk is het daar juist start dat ze denken van oudsher werd er geslagen. Dus vroeger was het zo, maar dat is... Ja, ik vind het een hele rare gedachte, want zo wordt er helemaal niet meer omgegaan. Er zijn een aantal regels over hoe met de zweep om te gaan. Nou, ik weet niet waar jij dan komt, maar dan hebben wij andere plekken.
0: Ik snap die intentie.
1: Topsport, Frederik, topsport, zie je niet eens zwepen meer. Dus als jij bij topsport gaat kijken, op dat niveau mag je wedstrijden niet eens met een zweep rijden. Er zijn toezichthouders, er zijn stewards, daar worden geen eens zwepen meer gebruikt. Dus ik vind het een hele rare dat het nu zo gebracht wordt. Ik vind het ook heel jammer dat het in de paardensport naar een negatief punt gebracht wordt. Terwijl ik denk dat er juist heel goed over nagedacht wordt hoe we er verder mee omgaan.
2: Ja, dus Frederik.
1: Jammer dat die omslag dan bij
2: jou... Dankjewel, even Frederik antwoorden.
0: Ik kom niet meer. Ja. Ik kom er niet meer. Kijk, in sport zoals springsport en bij aangespannen sport... er worden nog steeds wel zwepen gebruikt. Maar ons hele punt is, kijk, het is niet bedoeld om je paard in elkaar te rossen. Alleen je hebt een ding wat bedoeld is om angst te veroorzaken. En daarmee is het paard getraind. En het is om aan te sporen en aan te zwepen. En dat is gewoon bij andere dieren... ook niet meer wenselijk. Dus ooit werd er ook bestraffend getraind bij hondentraining. En dat doen we niet meer, omdat we beseffen dat het voor die dieren een negatieve manier is om met ze te werken. Ja. En dat is gewoon voortschrijdend inzicht. Dat hoef je niemand kwalijk te nemen. Maar het is juist zo mooi. Er zijn nu ook maneges die dat gewoon helemaal niet doen. Ja. Die geven les.
1: Maar
0: die hebben de
1: mag ik nog één ding zeggen?
0: Elkaar, die geven les. Zonder een zweep. En dat is nou juist zo mooi dat die voorbeelden er zijn.
2: Nou, het slot wordt even naar Ankie. Heel kort, Ankie.
1: Mag ik dan nog één tel, Frederik? Elk paard is anders en elk mens is anders. Dus je moet met elk paard op een andere manier omgaan. Dus er zijn paarden waar je, mijn goede paarden, geen kans met een zweepje. Te sensibel. En dat was gewoon het karakter. Maar er zijn ook paarden die juist veiliger zijn als ze wel een stokje erbij hebben. En denken, oh ja, ik let nu even beter op. Dit is mijn aanwijsstok, ik let beter op. Dat je pijn niet kunt zien bij een paard, vind ik ook raar dat je dat zegt als dierarts. Want dat kun je wel degelijk zien als een paard pijn of angst heeft. Dat zijn heel veel signalen. Dat kun je ook allemaal
0: onderzocht.
9: We hadden gezegd
1: ja, dat is inderdaad onderzocht.
9: Dames, klopt. We gaan de discussie niet verder voeren. We hadden gezegd, Ankie krijgt het laatste woord. Oh, Ankie gooit er ook nog weer een nieuw punt in. Ik zou bijna zeggen, wij nemen de zweep in handen nu.
1: Ja.
2: De leiding.
9: Niet om angst in te boezemen, hoor.
2: Nee, gewoon belonen, Hans.
1: Dan voor een aanwijzing.
9: Ja, precies. We zijn nu klaar. Ik dank jullie zeer, Frederik Schouten van Dierenrecht en Dressure Amazone, Ankie van Gunsen. Fijn dat jullie dus allebei zo bevlogen instaan op jullie eigen manier. Dank.
2: Bevlogen is Kroatië ook. Dat speelt in de Nations League tegen Spanje.
27: En staat nog altijd 1-0 voor. Doelpunt gemaakt door Ivan Perisic. Hij schoot de rebound goed binnen nadat Matanovic eerst de keeper op zijn weg vond. Het had ook 2-0 kunnen zijn. Grote fout van Unai Simon, de Spaanse keeper die hem inspeelde. Eigenlijk vooral grotere fout van Laporte die daar te makkelijk over dacht. Centrale verdediger levert hem zomaar in bij Vlasic voor de voeten van Matanovic die van een meter of 6 kan binnenschieten. Maar daar zat Unai Simon goed tussen. Kroatië dus enorm verloren van Engeland. 7-0, grootste nederlaag uit de geschiedenis van dat voetballand. En bracht zelfs grootheid Modric om te zeggen dat hij zich voor het eerst in meer dan 200 interlands die hij voor Kroatië speelt, zich schaamt om een wedstrijd gespeeld te hebben. Ze hebben wat recht te zetten en dat gaat tot nu toe goed na 34 minuten, want ze staan dus voor, alhoewel de laatste 10 minuten Spanje het heft alweer in handen heeft genomen. Spanje dat met 9 spelers speelt die in de WK-finale ook in de basis begonnen. Dus het is helemaal niet zo dat Kroatië tegen een B-opstelling van Spanje aan het spelen is. Dit zijn de 2 sterkste opstellingen waar er niet eens heel veel gewisseld is door beide coaches. En Kroatië staat na 35 minuten gewoon terecht voor. Rodri op het middenveld. Kersverse Barcelona-speler tikt hem naar Laporte. Een beetje opschuiven in split in Kroatië dus. Lekker vol stadion waar Perisic geboren in Split. Dus het enige doelpunt van de wedstrijd tot nu toe heeft gemaakt. 1-0 voor Kroatië. Kroatië verdient op voorsprong, maar Spanje dringt aan.

0: Rehab, Amy Winehouse.
1: Jong Oranje mag blijven hopen op deelname aan het EK volgend jaar in Servië en Albanië. Vanavond won Jong Oranje zelf van Jong Bosnië en Herzegovina met 4-0. En omdat Jong Israël niet won bij koploper Noorwegen, is Nederland verzekerd van een plek in de play-offs. Dus Chris Wobbe vanuit Doetinchem, ze zijn er nog niet, hè?
2: Ze zijn er nog zeker niet, nee. Er moet nog heel wat gebeuren. Er moet nog behoorlijk wat water onder de brug door, om het maar zo te zeggen. Maar de play-offs zijn gehaald. Dat was de belangrijkste doelstelling. Het ging moeizaam. Het kwam pas laat tot stand allemaal. Maar het is inderdaad gelukt.
1: Ja, je zei het al. Het kwam laat tot stand. Want we moesten echt wachten tot de tweede helft, tot het verschil werd gemaakt.
2: Ja, absoluut. De eerste helft veel kansen. Want dat is echt iets wat Jong Oranje in deze kwalificatiereeks achtervolgt. Heel veel mogelijkheden creëren. Alleen mogelijkheden en afmaken. Zelf 10 goals binnenkrijgen in 7 wedstrijden. Dat is ook echt ruim. Dat was ook een kritiekpunt. Maar ja, tot en met de 70ste minuut. Toen leken de problemen eigenlijk alleen maar groter te worden. Het stond toen 0-0 in Doetinchem. Ondanks al die mogelijkheden. En Israël kwam via een penalty van Tai Abed. Die kennen we wel van zijn tijd bij PSV. Voor 1-0. En net na dat moment 1-0 Eamon Sliti voor Oranje leek de band gebroken te zijn. 2-0 Zeefuik. En na die 2-0 ja, maakt het eigenlijk niet zo heel veel meer uit, leek het wel. Bosnië geloofde het wel. En Nederland was echt afhankelijk van het resultaat. In Stavanger in Noorwegen op kunstgras. En groot was het juichen in de 83e minuut van Tobias Mooi. Onthoud die naam. Tobias Mooi, kunnen we beter zeggen. Ja. Van Noorwegen. Hij zorgde voor de 1-1 tegen Israël. En die treffer zorgt dus voor dat playoff ticket van Jong Oranje.
1: Ja, dus inderdaad te danken aan wat op dat andere veld gebeurde. De druk was natuurlijk groot, hè? Zag je dat ook terug aan Jong Oranje? Want ja, dat is op zich niet helemaal niet zo'n slechte ploeg, maar zat er veel spanning op?
2: Ja, zeker weten. Ze zijn natuurlijk toch meer dan 2 weken bij elkaar geweest. Ja, die jongens die lezen natuurlijk ook allemaal wat er geschreven wordt. Het loopt ook niet altijd even lekker. Het is een stukje volwassenheid, wordt er dan gezegd. Maar ja, bij een jong team is dat natuurlijk wel een beetje belegen argument. Maar de druk was er zeker. Want er waren ook al teksten in de media verschenen van, nou, het zou echt een schande zijn als Nederland dit niet zou redden. Of een blamage of fiasco of plak alles er maar op. En gezien ook de marktwaarde van deze selectie, de ervaring, de talenten die erin zitten, zou dat natuurlijk ook zo zijn. Die druk stond erop en Bosnië maakt het Oranje ook echt wel moeilijk door juist heel ja, verdedigend te spelen. Ze speelden op een gegeven moment met 9-op-1 lijn en 1 spits ervoor. Ja, het was echt heel lastig voor Oranje. En je merkte dat het tempo naarmate de wedstrijd vorderde ook langzamer werd. De oplossingen werden eigenlijk niet meer gevonden. Tot dus, ja, dat omslagmoment.
1: Ja, de marktwaarde die is flink. Er is een bondscoach die zelfs even in de picture is geweest voor het grote Oranje. Maar wat is nou je indruk van dat jonge Oranje?
2: Je kunt heel veel kwaliteit hebben, maar je moet op een gegeven moment wel die kwaliteit echt omzetten in het, ja, ik noem maar eens een term, het killen van wedstrijden. En dat heeft met een aantal dingen te maken, natuurlijk kansen benutten, maar ook de counters van je tegenstander eruit halen. En dat lukte maar matig, want ook in bij de Graafschap, maar in Doetinchem gebeurde dat. Bij een 0-0 stand, 1 uitbraak van Jong Bosnië voor zijn tweede paal en dan lag in het mandje. Nou, het was een teennageltje buiten spel, dus Jong Oranje ontsnapte toen ook nog. Ja, dat soort dingen. Die moeten er gewoon uit. En dat is echt wel iets wat aan coach en team is. Om dat echt te veranderen. Want ja, je kunt nou een moeizame kwalificatie misschien bekronen via de play-offs met de EK-deelname. Maar als je zo, ja, toch een beetje langs bent, ja, dat moet er echt uit.
1: Ja, moet je dat ook een beetje toeschrijven aan dat het inderdaad Jong Oranje is? Dat ze nog het nodige te leren hebben? Of hoe zie je dat?
2: Nou ja, als je zoveel kansen weet te creëren, dan kan er op een gegeven moment iets insluipen van, ja, maar we krijgen er zo toch alweer een kans. En dan is het allemaal wat minder, ja, dan heb je weer zo'n woord, urgent. Urgentie ontbreekt. En dan, ja, dan de concentratie verslapt dan wat. Ligt dat aan de leeftijd? Ik denk het niet. Want heel veel van deze jongens die spelen al een lange eredivisie op bepaalde plekken. Nou, Sean Steur, Premier League, Ernest Poku, Bundesliga. Nou ja, weet je, je moet het op een gegeven moment gewoon ook echt zelf doen. En bij hun teams zijn deze spelers voornamelijk nog volgers. Maar bij Jong Oranje wordt juist van deze generatie verwacht dat ze echt de leiding nemen. En echt, ja, echt die professionaliteit hebben om het ook echt om te zetten in resultaat. Ja, en dat is iets waar ook een stukje coaching bij komt kijken natuurlijk.
1: Ja. Nou ja, deze hoorde is dus genomen. Maar je zei het al, ze zijn er nog niet. Play-offs, want is er al zicht op hoe die gaan verlopen? Tegen wie ze moeten spelen bijvoorbeeld?
2: Vrijdag is de loting. Het is dan tegen een andere nummer 2 uit een andere pool. Nou, hier is men vol vertrouwen. Dat kan ook wel zo zijn natuurlijk. Maar ja, ze hebben nog geen vlekkeloze kwalificatie dus gehad. Dat mag wel duidelijk zijn. 2 wedstrijden dus, dat horen we vrijdag. Nou ja, dat gaat Jong Oranje zeker niet eventjes doen. Maar misschien zou Reiziger nog bij Savi in de lijn kunnen komen. Van joh, Ruben van Bommel, kijk eens naar zijn geboortekaartje. Voor mij mag die ook nog meedoen. En Givaj Segiel mag ze ook wel een leuke optie zijn. Dus wie weet dat daar al over onderhandeld wordt.
1: Nou, dat lijkt me een aardige kwaliteitsimpuls. Dankjewel, Chris.
3: Hoeveel wedstrijden was Spanje ongeslagen, zei jij?
1: 41,
3: volgens mij. 41 wedstrijden, Anne de Jong. Staat dus wel wat op het spel tegen Kroatië voor de nationale ploeg van Spanje.
4: Ja, en als ze deze niet verliezen, dan zijn het zelfs 42 wedstrijden. Dus zo'n reeks blijft natuurlijk maar doorgaan. En er komt ooit een eind aan. En misschien wel vandaag, want we gaan naar het eind van de eerste helft. En Kroatië staat 1-0 voor tegen Spanje. Spanje, dat wereldkampioen werd, waar niet heel veel wisselingen zijn in de selectie. Dat zit gewoon allemaal heel goed in elkaar. En ook daarna werd er lekker gewonnen. Simpel zelfs van onder andere dit Kroatië van Tsjechië. Een geweldige wedstrijd tegen Engeland. 3-2 gewonnen. Dus het lijkt allemaal crescendo te gaan voor Spanje. Hoe anders is dat bij Kroatië. Dat nog wel won van Tsjechië. Maar dus verloor met 4-1 van Spanje. En 7-0 van Engeland. En dat met de nieuwe bondscoach Slaven Bilic. Die moet uiteindelijk Zlatko Dalic zien te doen vergeten. Dus zou hij een overwinning goed kunnen gebruiken. Die wedstrijd is nog lang niet gespeeld. Nu de eerste grote kans voor Spanje. Voorzet wordt gegeven richting Oyarzabal. Die even door de verdediging van Kroatië over het hoofd wordt gezien. Die kopt, maar kopt hem recht in de handen van Livakovic, de keeper van Kroatië. Spanje heel veel aan het aanvallen, maar de grote andere kans was er zojuist voor Kovacic, die de bal voor de voeten kreeg en via een rug van een Spaanse speler overschoot. Daar had de Kroatië dus nog een grote kans op de 2-0 ook kunnen hebben. Spanje domineert, heeft veel meer de bal, komt telkens tot aan de rand van de 16 meter en is dan heel erg geduldig, zagen we op het WK ook. Maar hele grote kansen hebben we daardoor niet gezien. 1 minuutje komt erbij, die is gelijk ingegaan. Maar Spanje dus in de problemen, in Split, in Kroatië tegen Kroatië. 1-0, doelpunt Perisic.
1: NPO Radio 1. Het is inmiddels 9:30, het NOS-journaal, Dorot Megens.
5: Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie komt er extra druk op het asielbeleid in Nederland. De IND moet daardoor alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen. Die werd meteen opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek, dat mag niet van het Europese Hof. Binnen de coalitie zijn ze het oneens over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. En daar kan met een speciale detector aan worden gezien of een tekst is geschreven door een persoon of door AI. Het watermerk komt in eerste instantie alleen in teksten van gebruikers in de Europese Unie. De 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De 3 vakantieparken werden gedwongen geveild omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro.
6: Langs de lijn en omsteken.
3: Gaan we het hebben over de kunstcollectie van de Joodse familie Goudsticker. Komt ook ruim 80 jaar na de oorlog namelijk nog regelmatig in het nieuws. Vorige week nog besliste een Argentijnse rechtbank dat een geroofd schilderij terug moet naar de erfgenamen. Maar het ongelofelijke levensverhaal van kunsthandelaar Jacques Goudsticker en zijn vrouw, dat is de operazangeres Daisy von Halban, is veel minder bekend. Maar schrijfster Elle van Rijn kreeg een uniek kijkje in de keuken van deze beroemde familie en schreef de historische roman Gestolen Geluk over. En Elle is hier. Goedenavond.
7: Goedenavond.
3: Goed dat je er bent.
7: Dankjewel.
3: Ja, historische roman, want het is beide waar. Je hebt flink onderzoek gedaan, maar het is ook echt een roman, hè?
7: Ja, het is echt een roman, omdat ik zeg altijd fictie dient een doel. Want mensen vragen heel vaak aan mij, waarom heb je er geen non-fictieboek van gemaakt?
3: Ja, voel ik me ook af, ja.
7: Ja, dat is heel goed. Kijk, ik kom sowieso van de fictiekant. Maar ik heb ook, dit is mijn métier. Ik doe zeg maar een karakterstudie, probeer zoveel mogelijk te verzamelen. Maar om getuige te zijn van een geschiedenis, dan is er eigenlijk niets intiemers dan in het hoofd van iemand te zitten. En vanuit zijn gedachten, zijn gevoelens, die situatie te herbeleven. En dan kun je natuurlijk al nooit meer spreken van non-fictie.
3: Nee, en dan zien we ook dialogen ontstaan tussen beide personages in het
7: tuurlijk.
3: Boek. En dan biedt dat je wat meer vrijheid ook als auteur natuurlijk.
7: Ja, zeker. En dan wordt het ook een roman waar ook mensen die misschien niet zo geïnteresseerd zijn in die hele specifieke geschiedenis, die willen gewoon een goed boek lezen.
1: Ja. Maar dus wel inderdaad dat je je echt probeert te verdiepen in wat voor karakters het geweest zijn.
7: Ja, zeker. Zeker. En dat, ik bedoel, daarvoor heb ik heel uitgebreid met de familie gesproken. En ik heb het dagboek gekregen van Daisy. Wat heel typerend was, bijvoorbeeld, dat zag ik in de fotoalbums. Zag ik op een gegeven moment dat er zo blauwe pen op die foto's van haar gekrast was. En toen zei ik, wat is dat? En toen zei Charlène, de kleindochter, oh, dat deed mijn oma altijd. Dan vond ze zichzelf te dik. En dan kraste ze zichzelf dunner. Nou, dat vind ik zo'n typisch iets. En dat kom ik ook vaak tegen in het dagboek, dat ze dan weer een lijndacht heeft en dat ze dan weer zichzelf te dik vindt of dat ze te veel drinkt. Dat kom ik ook wel eens tegen.
3: Eventjes een sprong nemen in die karakters. Jacques Goudstikker, voor de mensen die denken, hoe zat dat ook alweer? Heel veel schilderijen verzameld. Hoe groot was zijn collectie?
7: Nou, hij had meer dan 2000 meesterwerken. En dat is nog los van alle andere, het zilverwerk, de meubels, et cetera. Dat was echt een gigantische collectie, ja.
3: En het was op vroege leeftijd dat dus Daisy op zijn pad kwam ook.
7: Ja, Daisy, nou, hij was al bijna 40, maar zij was 25. En dat was bij Wenen aan de Vecht. Hij organiseerde een heel goed, een grote benefiet orkest of een concert.
3: In Kasteel Nijenrode, hè? Nijenrode is.
7: Ja, op Kasteel Nijenrode. En dat was ten bate van de Joodse vluchtelingen. En dat was een Weense avond. En op die Weense avond was natuurlijk een Weense zangeres nodig. En dat was Daisy. En zo hebben zij elkaar ontmoet. En nou ja, goed, dat was eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Hoewel dat niet per se mocht. Want ze zaten allebei nog in een andere moeilijke situatie. Maar ja, daar schrijf ik dus over.
1: Zij dus, zangeres. Laten we even horen hoe ze klonk.
7: Nou. Oh.

0: was mooi, het authentieke geluid inderdaad van Daisy. De grote liefde dus tussen die twee. Ze kregen ook een zoon, hè? Ja. Maar ondertussen dreigde de oorlog al op de achtergrond. En moesten ze vluchten, hè?
1: Ja, daar was nogal een strijd tussen hun. Want Jacques wilde niet vluchten. Hij wilde zijn kunstcollectie niet achterlaten. Terwijl Daisy, die zag ook vanuit Oostenrijk al dat het gevaar veel groter was. En haar familie was al gevlucht naar Amerika veelal. Dus daar was heel veel strijd over. En uiteindelijk zijn ze op het allerlaatste moment zijn ze toch gegaan. Maar ja, hoe dat is afgelopen, dat wil ik eigenlijk nog niet helemaal spoilen.
0: Oh, oh, oh. Nou ja, de afloop was niet goed, dat kunnen we wel zeggen voor Jacques. Want die overleefde niet. Ja, het ging mis tijdens de boottocht eigenlijk, hè, naar Amerika.
1: Ja, daar ging het mis. En het komt erop neer dat Daisy daarna alleen met haar zoontje naar Amerika is gegaan. En hoe ze daar terecht is gekomen, dat is ook weer een heel verhaal. Want dat was met William Hirst. Daar heeft Jacques ooit schilderijen aan verkocht die vals bleken te zijn, valse Rembrandts. Mm. En daar kwam hij zelf achter. Dus hij heeft zelf gezegd van je mag nieuwe schilderijen uitzoeken. En Hirst heeft toen nog meer uitgekozen dan eigenlijk de bedoeling was. En Daisy herinnerde zich dat contact. En zij heeft toen eigenlijk niet op een vluchtelingenvisum, want die kon zij niet meer krijgen. Nee. Maar is eigenlijk op een uitnodiging voor een zangarrangement is zij uiteindelijk in Amerika terechtgekomen.
2: En die kunst, hè, van Jacques, want wat is daarmee gebeurd? Want het is geroofd, zoals we stelden. Mm-hmm. Door wie weten we dat?
1: Nou ja, het meeste is geroofd door Göring. En heel veel is bij Hitler en Göring terechtgekomen.
2: Nazi's dus.
1: En Alois Miedel heeft een heel erg fout dubbelspel gespeeld daarin. De Duitser Alois Miedel, die eigenlijk nooit daar veroordeeld voor is. Hij is uiteindelijk naar Spanje gevlucht, maar hij schermde met het feit dat hij zelf een Joodse vrouw had, dat hij de moeder van Jacques Goudstikker veilig zou houden. En ja, zo heeft hij eigenlijk alles weggesluist. En uiteindelijk was er niets meer over.
2: Maar alleen de nazi's hebben die kunst geroofd? Of
1: is het ook,
2: is het, alleen de nazi's hebben die kunst geroofd? Of is het ook nog in andere handen beland?
1: Na de oorlog. Bedoel je na de oorlog of tijdens de oorlog?
2: Ja, dat is natuurlijk ook weer verhandeld natuurlijk. Ja.
1: Nou ja, na de oorlog hebben natuurlijk heel veel mensen die kunst meegenomen. Ik bedoel, dat weten we nog steeds niet. Nog 2/3 van die kunst zwerft nog over de wereld. Ja. En daar komen nog regelmatig stukken van terug. Zoals we wel gezien hebben de afgelopen tijd in het nieuws. Mm-hmm. Dus ja, als iemand een kunstwerk op het spoor is, dan dat kan. Ja, zijn nog heel veel schilderijen die missen.
0: Je volgde dus een beetje de levenswandel van Jacques en van Daisy. Jacques, we zeiden het, tijdens die boottocht naar Amerika liep het niet goed met hem af. Hij overleed. Zij moest dus alleen daarheen. Maar vervolgens moest jij natuurlijk gaan reconstrueren van wat waren dat voor mensen en hoe kan ik ze beter leren kennen. Jij bent daarvoor naar Amerika gegaan, hè?
1: Ja, ik ben daar een paar keer voor naar Amerika gegaan. En daar mocht ik ook in het privéarchief van de familie kijken. En daar vond ik een prachtig dagboek wat eigenlijk onleesbaar was. Het was een dagboek van 36 tot 1940.
0: Van Daisy, hè?
1: Van Daisy, waarin ze elke dag 2 regels schreef. Dus de jaren stonden onder elkaar van 36 tot 40. En ja, het was in zulke hanenpoten geschreven dat eigenlijk niemand het kon lezen. Het was bovendien in het Duits, dus de familie had het eigenlijk nooit kunnen lezen. En dat heeft uiteindelijk een Duitse handschriftdeskundige getranscribeerd. En daar heeft hij een jaar over gedaan. En zo kwamen we plukje bij plukje eigenlijk steeds meer te weten.
0: En wat maakte je op uit dat dagboek?
1: Nou ja, van allerlei dingen. Ik bedoel, ik heb een stukje voor. Zal ik een stukje voorlezen hoe dat ging? Bijvoorbeeld, dit is september 1939. 3 september, zondag. We horen dat Chamberlain zijn oorlogsverklaring doet. Kriegserklärung. Maar wat heel opvallend was, is dat op 7 september in Nijenrode de keller werden zugemetseld. Nou, dat heeft misschien nog wel een staartje. Want ik heb daarna met de biograaf, die heel veel bezig is met dit onderzoek ook, heb ik het er met hem over gehad. Van hoe zit het nou eigenlijk met die schilderijen die ingemetseld waren in de kelder? Ja. En misschien Liggen die daar nog?
0: Dat weten we nog niet.
1: Dat weten we nog niet.
0: Maar het is dus een trigger voor jou geweest.
1: Ja, nou ja, er was natuurlijk heel veel in dat dagboek. Hè. Dit is een klein voorbeeld. Maar daar stonden natuurlijk heel veel kleine zinnen. Het was ook eigenlijk een kwestie van tussen de regels doorlezen. Ik kwam bovendien heel veel bekende namen tegen. Bekende componisten, schilders. Zij verkeerden natuurlijk in die hoge sociale kringen.
2: Waren de notabelen, zeg maar.
1: Ja. En dat is wel mooi, want die mensen kun je ook wel weer terugvinden nu nog. In naslagwerken, boeken die erover hen zijn verschenen.
2: En ik ben wel benieuwd, word je dan het meest getriggerd door met wat voor karakters heb ik te maken? Of ben je het meest getriggerd door ligt daar nou nog kunst in dat Nijenrode?
1: Nee, eigenlijk ben ik het meest getriggerd door wat voor karakters waren dat. Ja. En hoe, wat gebeurde er precies? En hoe moet ik dat duiden? En wie was zij in die wereld?
2: En waarom wil je dat zo graag weten?
1: Waarom ik dat zo graag wil weten is omdat uiteindelijk schrijf ik vanuit haar, wat ik net ook zei. Hè? Dus eigenlijk heb ik het al. Ja, je doet een soort karakterstudie waarbij ik eigenlijk in haar huid kruip en van daaruit dit verhaal reconstrueer. Maar dan wel met alle feiten helemaal op een rijtje. Dus je moet eigenlijk eerst heel veel daarover te weten zien te komen. Het was ook eerst veel dikker, het boek nog. Maar daarna ontstaat die roman eigenlijk pas. Want ja, daarna kan ik pas echt ook denken van, nou ja, oké, dat vind ik heel interessant, maar hoe interessant is dat voor de lezer?
0: Ja, en tegelijkertijd zit natuurlijk die zoektocht naar die verloren kunst er ook nog altijd in. Ook neem ik aan in het vervolg van het leven van Daisy, want ze ging terug naar Nederland, is ook op zoek gegaan naar die kunstschat.
1: Ja, het probleem was dat de staat, de Nederlandse staat, bedacht had dat dat hun toekwam, dat het niet voor haar was, omdat er ogenschijnlijk een legale deal was gesloten destijds. En dat was natuurlijk niet helemaal fair. Dus Pieter den Hollander, de journalist van het AD, is eigenlijk de klokkenluider geweest van dit verhaal. Hij heeft uiteindelijk naar de familie von Saher, want uiteindelijk was deze weer hertrouwd met August von Saher. Op die manier heeft hij Marij gevonden. Daisy was net overleden. En heeft gezegd, zijn jullie familie van Daisy Goudsticker? En toen zei hij, ik heb jullie gevonden. Maar weten jullie wel dat jullie haar schoonmoeder, dat die haar groot onrecht is aangedaan? En dat wisten zij niet. En dat is ook heel tragisch. Want ja, ze hebben deze geschiedenis. Dus Edo, de zoon van Daisy en Jacques, en zijn moeder hebben deze geschiedenis altijd verborgen willen houden voor de familie, om ze niet ook met die pijn op te zadelen.
0: Je bent je dus gaan verdiepen in de karakters om ook haar beter te leren kennen. Het boek heet Gestolen Geluk. Mm-hmm. Als je het over geluk hebt, heb je het idee dat ze na die hele geschiedenis het geluk wel heeft hervonden in de rest van haar leven?
1: Nou, ik denk wel dat dit een groot... Ja, ik denk dat ze dit eronder heeft proberen te stoppen. Daar zat wel veel verdriet, maar weet je, zij is uiteindelijk, wat best opmerkelijk is, is in Bilthoven terechtgekomen. Ja. En daar heeft ze eerst nog een aantal jaren met haar man gewoond. En uiteindelijk is ze daar ook alleen blijven wonen, terwijl haar zoon en schoondochter en de kleinkinderen in Amerika woonden. Waarom? Ik bedoel, dat is best een gekke vraag. Waarom zou je dan hier blijven wonen? En ze zei altijd, en dat zei haar kleindochter tegen mij, er is niets mooiers in Nederland dan de lucht en de wolken. Daar vind ik heel veel troost in. En ik dacht altijd, maar de lucht en de wolken, die zijn toch overal? Maar daar zit wel wat in. Sinds ik me daar bewust van ben, kijk ik ook veel vaker naar de Nederlandse luchten, want die gaan zo snel veranderen. En ja, daar zit zoveel beweging in. Ja, ik vond dat wel een mooie metafoor eigenlijk voor wat ze misschien toch hier nog heeft achtergelaten. En dat was eigenlijk haar grote liefde.
0: Ja, mooi. Het boek heet dus Gestolen Geluk, geschreven door Ellen van Rijn. Dank voor je verhaal.

0: Just a Lemon Tree van Fool's Garden was dit.
1: De tweede helft van Kroatië-Spanje begonnen. Anne de Jong.
2: Minuutje oud, nog niet veel gebeurd. Geen wissels. Lamine Yamal vanaf de rechterkant komt naar binnen toe. 1-2'tje is mooi. Hij is de 16 in. Voorzet komt net niet aan. En dat is tot nu toe sowieso wel het verhaal van Spanje in deze wedstrijd. Ze willen graag. Ze combineren veel. Maar soms misschien net één paas te veel. Terwijl Guardiol even aan zijn linkerschouder zit. En Lamine Yamal terugloopt. Hij scoorde tot nu toe 4 doelpunten in 3 wedstrijden die Spanje speelde. Dit interlandblok. Hij is dus absoluut goed in vorm. De superster, de jongeling die zich in de Spaanse dienst natuurlijk ook altijd graag wil laten zien. Kwam nu niet tot een assist. Daar had hij er trouwens ook al eentje van gegeven. In Split, waar Kroatië met 1-0 voor staat. Wel een verrassing te noemen op het middenveld. Modric bezig aan zijn 206e interland voor Kroatië. Gaat nog altijd maar door en is nog altijd een genot om naar te kijken. Zo makkelijk als hij alles bij elkaar voetbalt. Hetzelfde kun je zeggen over de passie van de 37-jarige Perisic die een doelpunt maakte. Heeft ook al een gele kaart gekregen na een enorm woeste tackle op Pubil, zijn bewaker van vandaag. Daarna ging hij vol in discussie met de scheidsrechter over. Nu zweept het publiek nog maar een keer op. Omdat onder andere door zijn druk de bal over de zijlijn wordt gelopen door Spanje. Spanje komt er niet helemaal uit en staat dus 1-0 achter. Doelpunt van Perisic. We spelen 48 minuten. Bijna 48 minuten.
0: De vraag is hoe lang het nog kan dat publiek opzwepen. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Jong Oranje, je kon het horen eerder in deze uitzending. Is dus nog in de race voor het EK. Het won zelf met 4-0 van Bosnië. Terwijl Noorwegen punten afsnoepte van Israël. Daardoor wipte Nederland over Israël heen en plaatste het zich voor de play-offs om een EK-ticket. Nou, verslaggever Chris Horen sprak met bondscoach Michael Reiziger en vroeg hem eerst maar eens naar zijn visie op die wedstrijd tegen Bosnië.
3: Ik denk dat wij een goede wedstrijd hebben gespeeld met heel veel kansen. Niet de kleinste. Ik denk dat we in de eerste helft al minimaal 2-3 konden maken. Echt 2-3 hele goede kansen. Dan zit je toch van... Niet weer zo'n wedstrijd als in Bosnië. Na de tweede helft begin je eigenlijk ook weer met een goede kans. En op een gegeven moment zag je wel dat het bij hun wat minder werd. En daarom hebben we ook nog een spits erbij gezet. Want we wouden echt wel doelpunten maken. En dat is gelukkig gebeurd.
4: Ja, al je aanvallende troeven erin. Hè? Haan kwam erbij, Sliet erbij. Nou, de eerste helft al liet je echt de backs mooi aan de binnenkant komen. Buitenspelers aan de buitenkant. Heel veel kansen. Ik dacht bij mezelf, je kunt als bondscoach heel veel met ze voorbereiden. Alleen die bal gaat er maar niet in. Dat lijkt me heel frustrerend.
3: Ja, frustrerend. Dan kan je wel even denken van, nou, maar wat moeten we nu eigenlijk verzinnen? Nou, dat hebben we de tweede helft gedaan. Het was ook van, we wachten totdat we zien dat ze echt niet meer kunnen. En dan gooien we er extra spitsen bij.
4: Nog een lijntje met Stavanger, neem ik aan?
3: Nee, ik niet. Die heb ik pas bij 3-0 heb ik gevraagd van hoe gaat het daar? En was eerst nog 1-0 volgens mij. Ja. En opeens kreeg ik een tikker 1-1. En dan stonden wij 3-0. En dan kijk je wel eigenlijk, dan zit je naar de klok te kijken. Hoe lang wij nog, want het was om dezelfde tijd. En hoe lang hun nog. Dus op dat moment ben ik wel... De hele tijd op de hoogte gaan.
4: Kijk eens aan. En ik begreep ook dat je een appje had gehad van Savi.
3: Ja, maar we hebben wel veel hoor. Vooral naar de wedstrijden.
4: Hartstikke mooi. En heb je ook al gezegd van goh joh, ik heb nog 2 potjes van Bommel, CGL. Het zou leuk zijn.
3: We gaan het allemaal heel goed evalueren. Kijken wat het beste is voor de komende window.
0: Ja, en die volgende window is in november. Dan speelt Jong Oranje de play-offs om plaatsing voor het EK. De tegenstander wordt komende vrijdag bekend.
5: De Nederlandse voetbalsters spelen komende week in de WK-kwalificatie play-offs tegen Hongarije. Dat is de eerste van 2 hordes die nog moet worden genomen op weg naar dat WK in Brazilië. Ook dit keer ontbreken meerdere spelers door blessures. Ook speelsters die inmiddels wel weer minuten hebben gemaakt voor hun club. Verslaggever Rivka Op het Veld wilde van Arjen Veurink, de bondscoach, weten hoe fit een speelster nou eigenlijk moet zijn om te worden opgeroepen.
6: Fitheid en belastbaarheid is voor mij echt wel een heel belangrijk ding. Regelmatig spelen ook, waardoor we kunnen zien of een speelster in vorm is. Of een speelster zich ontwikkelt. Dus ja, dat zijn wel belangrijke uitgangspunten voor mij.
7: Ik kijk bijvoorbeeld naar René van Asten en Jackie Groene, die er allebei niet bij zijn. Hebben allebei wel weer minuten gemaakt al. René van Asten zelfs in de basis. Wat zijn dan de overwegingen?
6: Nou, voor beide spelers geldt dat ze eigenlijk de hele maand september, eind augustus, al geblesseerd zijn geraakt. Beide komen terug van een blessure. En als je dan weinig ritme hebt, weinig speelminuten hebt gemaakt, ja, dan is het zo dat je uiteindelijk moet bouwen en ook moet doorbouwen. En beide spelers zijn op dit moment niet fit genoeg om 90, zelfs 2 keer 90 achter elkaar te spelen. Realiteit is, wij hebben in deze window geen tijd om spelers door te bouwen. We moeten herstaan, we hebben een aantal trainingen. Vrijdag moeten we herstaan als team. Deze window zitten we ook wel in een luxe positie wat dat betreft. De situatie is heel anders dan bijvoorbeeld in juni of in april. Waarin we blij waren dat we een elftal bij elkaar hadden. Ja goed, en dat zijn dan uitgangspunten waar je naar kijkt en belastbaarheid en fitheid meeneemt. Op dit moment zijn beide spelers niet volledig belastbaar en dus niet bij de groep.
7: Ja, en wist je ook dat dit bijvoorbeeld het traject van René van Asten was? Want als je 70 kan maken eergisteren...

0: Ja, goed. En dat zijn dan de uitgangspunten waar je naar kijkt en belastbaarheid en fitheid meeneemt. Op dit moment zijn beide spelers niet volledig belastbaar en dus niet bij de groep.
1: Ja, en kun je daar, wist je ook dat dit bijvoorbeeld het traject van René van Asten was? Want als je 70 kan maken eergisteren, dan kan je misschien ergens deze week, je hebt er meer verstand van dan ik, ook 90 maken. Ligt hij ook voor op schema of wil hij dat risico gewoon überhaupt niet nemen?
0: Nee, kijk, het seizoen is nog hartstikke jong. René van Asten is ook nog een hele jonge speelster. We kennen haar verleden ook. Ze was teleurgesteld dat ze er niet bij zat, dus ze had hier heel graag willen zijn. Vorige week dinsdag toen we de selectie bekend maakten had ze nog geen speelminuten gemaakt. Nou, inmiddels heeft ze gelukkig weer speelminuten gemaakt. Maar ze zal door moeten bouwen en ze is er nog niet. Ik hoop dat ze dat in de komende weken kan doen. Dat ze ook echt kan doorbouwen en ook belastbaar is voor het seizoen. Want we weten dat het seizoen gewoon ontzettend lang is. En we zijn zuinig op haar.
1: Dus je wilt ook gewoon echt geen risico's nemen met spelers op dat moment?
0: Nee, ik heb eerder gezegd dat het welzijn en fitheid van speelsters, en zeker het welzijn van speelsters, is een belangrijk goed. Zeker in de huidige tijd, met de overvolle speeldagenkalender. Dus ja, dat zijn altijd afwegingen die je als coach met de staf, met de medische staf samen maakt. Uiteraard ook met de medische staf van de clubs. En uiteindelijk kom je daarin tot een conclusie.
2: Arjen Veurink was dat. Komende week dus die wedstrijd van de voetbalvrouwen tegen Hongarije.
3: Zeg Anne, krijgt Spanje helemaal geen kansen?
4: Nou, twee enorme kansen. Ik heb zo het vermoeden dat je een beetje mee zit te kijken. Nou, enorme kansen was...
3: Schuinoogje. Ja, ik zag die Lamine Jamal vliegen.
4: Maar zag je ook de paas van Kubashi daarvoor.
3: Ja, die was prachtig.
4: Die drie linies in één keer oversteekt met een geweldige bal over de grond. Op de doorgelopen Lamine Jamal op volle snelheid. 1-1 met Livakovic, de keeper van Kroatië. Dan denk je, dat is hangen. Hij omspeelde de keeper half op volle snelheid, dook daarna over de keeper heen. Dan denk je daarna, nou, dan zal er wel een penalty zijn. Maar Livakovic raakte Jamal niet. En uiteindelijk liep het dus net goed af voor Kroatië. Ze staan nog altijd 1-0 voor. Even daarvoor Dani Olmo, geraakt in de 16 meter. Met veel misbaar ging hij naar de grond. Daar is echt de tijd overheen gegaan door de VAR. Maar de Belgische arbitrale leiding van deze wedstrijd vond het geen penalty. En daar kan ik ook wel mee leven. Dani Olmo zit overigens nog wel een bijzondere wedstrijd voor. Want hij speelde nadat hij ooit bij Barcelona begonnen was. 6 jaar lang in Kroatië bij Dynamo Zagreb. Is een Spanjaard die Kroatisch spreekt. Wordt veel uitgefloten op het moment dat hij de bal heeft. Spanje heeft de bal. 1-0 staat Kroatië nog altijd voor. Nog ruim een half uur te spelen. Jamal met de voorzet. Nu nee. Dani Olmo gaat er net aan voorlangs. Spannend.
2: Straks het vervolg van Kroatië-Spanje. En we gaan spreken met een afzwaaiende hockey international.
3: En de kinderen moeten meer bewegen. Ook nog.
2: Ja, nou, zo is het.
5: NPO Radio 1.
6: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
7: Het is de grootste humanitaire crisis ter wereld. Maar bijna niemand heeft het erover. Soedan. 35 miljoen mensen verkeren in nood. 12 miljoen mensen zijn op de vlucht. En worden bovendien geplaagd door een allesverwoestende hongersnood. Hoe kan zo'n kolossale ramp zo onzichtbaar blijven voor ons? Daar praat ik over in de Tolhuistuin in Amsterdam met NOS-correspondent Alice van Gelder, theatermaker Abdulal Hussein en radiomaker Andrew Bergman.
6: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
5: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
10: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
11: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. ZUZA.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde.

0: Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kruller Mühle Museum. Mis het niet.
4: NPO Radio 1. 10 uur.
5: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
6: Welkom terug. PSV kan goede cijfers overleggen. Sportief, maar ook financieel.
7: Ja, daarover zometeen algemeen directeur Marcel Brands in Langs de Lijn en Omstreken. Maar eerst het NOS Journaal. Met Dorald Megens.
8: Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Relschoppers die betrokken waren bij anti-AZC-demonstraties in de gemeente Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand liep het uit de hand bij een demonstratie. Betogers gooiden met zwaar vuurwerk, waardoor 4 agenten gehoorbeschadiging opliepen. Ook werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd. Als ze nogmaals rotzooi trappen, kunnen ze boetes krijgen tot €15.000. Voor donderdag is in Neder-Betuwe weer een demonstratie aangekondigd. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomsten in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Hiermee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk wordt de komende tijd verwerkt in teksten van gebruikers in de Europese Unie, zegt economieredacteur Nina Bogo-Savac.
9: Het heeft eigenlijk alles te maken met de Europese AI-transparantiewet, die sinds 2 maanden geldt. En een van de regels is dat content die in Europa door kunstmatige intelligentie wordt gemaakt ook als zodanig te herkennen is. Dat je weet wat is echt en wat is door een machine gemaakt.
8: Buiten de EU wordt het watermerk voor ChatGPT nog niet ingevoerd. Watermerken zouden vooral moeten helpen bij fraudezaken. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de tank. Die bijnaam heeft hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan illegale brandstofhandel, zegt correspondent Boris van der Spek.
10: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
8: El Tanque is de nummer 2 van het Jalisco-kartel. In februari werd de leider van het kartel gedood door de politie. Het weer wat wolkenvelden, maar het blijft droog vanavond. Komende nacht opklaringen, dan koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst wat mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. En morgenavond gaat het regenen.
6: Even snel naar Split, Kroatië, Spanje. Anne.
11: Ja, veel dingen veranderen na zo'n WK. Maar bij Spanje toch niet heel veel. Namelijk dat als ze doelpunten zoeken, dat ze altijd nog Mikel Merino in kunnen brengen. Die heeft er zojuist 1-1 van gemaakt. Stanisic krijgt de bal niet weg. Olmo blijft rustig, geeft hem aan Mikel Merino. En die schiet de 1-1 binnen in deze Nations League wedstrijd Spanje-Kroatië.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En Je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
15: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
19: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
21: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
4: NPO Radio 1. EO NOS.
5: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
7: Met die tweede helft van Kroatië tegen Spanje, Anne.
11: 1-1 is de tussenstand. Doelpunt zojuist gemaakt door Mika Marino. Die inviel na de rust. Weinig van gezien, maar dan op precies het moment waar hij moet ingrijpen. Precies op de juiste plaats staan. Dat is de kwaliteit van Mika Marino. Een doelpunt dat eraan zat te komen. Het is 1-1 na 65 minuten bij Kroatië-Spanje.
6: Bijna driekwart van de jongeren zit op een sportclub en toch bewegen ze nog veel te weinig, blijkt uit onderzoek.
7: Ja, vannacht een soort pensioenfeestje in de Argentijnse nationale voetbalploeg, want we nemen afscheid van...
22: Messi, Leo!
6: Ja, wie bedoelt hij nou?
7: Horen we zo wel.
6: Ah, precies. We horen de zo dadelijk correspondent Peter Schouten, want die is bij het stadion waar het allemaal gaat gebeuren in Buenos Aires.
7: Ja, Anne, gaat de omsingeling door van Spanje?
11: Nou, nu even niet, maar dat heeft er ook mee te maken dat er gewisseld wordt. Luka Modric, de aanvoerder, naar de kant. Perisic krijgt hem om zijn arm geschoven, de aanvoerdersband. Ja, het was... Interland 206 voor Modric. En dan gaat hij om de arm van iemand die aan zijn 168ste Interland bezig is. Kroatië, veel ervaren spelers. En ze houden aardig stand tegen Spanje. Spanje dat de tweede helft wel echt domineert. Deed het in de eerste helft eigenlijk ook wel. Maar toen was Kroatië nog wel brutaal aan het aanvallen. Veel direct spel. Veel snel naar voren in de omschakeling. En daar had Spanje heel veel moeite mee. Grote kansen zijn er ook nog wel gemist. En dus eentje geraakt door Perisic. Terwijl er nu een gele kaart naar Rodri gaat. Omdat hij iemand die wil counteren even onder de graszoden probeert te stoppen. 74% van het balbezit is voor Spanje. Zij domineren weer eens de wedstrijd. Soms krijg je dan een beetje saaie wedstrijden. Maar Kroatië-Spanje is allerminst saai. Er gebeurt veel. Goede kansen, geweldige steekballen van de Spanjaarden. Veel passie bij de Kroaten. Het is een clash tussen twee verschillende stijlen. Šutalo, de oud-Ajaxiet, speelt hem naar Vuskovic. Net voor de middenlijn, linkerkant van het veld. Guardiol naar het middenveld toe. Waar uiteindelijk de bal aan de rechterkant komt bij Stanisic. Die kan de middenlijn over. Kroatië heeft zowaar de bal. Spanje met alle mensen op eigen helft. En dan is het lastig doorvoetballen voor de Kroaten. Die daarom ook maar teruggaan naar achteren. Het is de vraag wie er gaat winnen bij Kroatië-Spanje. Het kan ook nog steeds gelijk worden natuurlijk. Nog een derde ongeveer van de wedstrijd te spelen.
6: Hij is niet de enige afzwaaiende international, Lionel Messi. Want deze man won bijna alles met de Nederlandse hockeymannen. We hebben het over verdediger Lars Balk. Een van de hoogtepunten, uiteraard Olympisch goud in Parijs.
11: Daar gaat hij, richting de keeper. Hij maakt hem! Nederland is Olympisch kampioen hockey. Schitterend, die ere ronde van Tolgekop. Met zijn vingertjes, met zijn gebaartjes. Na al die jaren wachten is daar dan toch weer de Olympische titel.
6: Maar na 11 jaar en meer dan 175 interlands stopt Lars Balk dus als Oranje International. Lars, goedenavond.
0: Goedenavond.
6: We zaten eventjes te kijken. 30 jaar nog maar, hè? Wat was de reden om nu te stoppen?
0: Niet
7: omdat
0: meer,
7: Messi ook stopte, denk ik.
6: Ja. Laten we het even dezelfde week doen. Ja.
0: Het was een mooie pagina met Messi en Djokovic. Ja, precies. Mij. Dus dat is prima. Dat is prima afscheid, denk ik.
6: Ja, daar hebben we goed getuind. Maar er zit vast meer achter.
0: Ja, niet meer de drive om elke dag echt beter te willen worden. En wat er van een international wel verwacht wordt. En ik merkte dat ik dat niet meer kan geven.
6: Waar merk je dat aan, Lars?
0: Dat ik eigenlijk wel tevreden ben met de speler wie ik nu ben. En hoe ik erin zit. Dat ik dat eigenlijk wel prima vind. En dat ik ook steeds meer energie krijg om andere jongens te helpen. Dat ik niet meer zoiets heb na de training van ik wil zelf nog aan mijn hoge bal werken of aan mijn flats of noem het maar op. Maar dat ik eerder energie krijg om andere jongens te helpen dan echt te investeren in mezelf.
6: En is dat dan een signaal dat je daar eigenlijk niet meer bij hoort, vind je?
0: Ik denk als je kijkt wat we afgelopen 5 jaar dan hebben neergezet en wat de kaders zijn van wat er van een international wordt verwacht, dan is... dan hoort daar ook bij elke dag beter willen worden. En als ik dan eerlijk naar mezelf ben, dan wil ik dat niet meer. Nee. Dan is het voor mij goed zo. En dan denk ik dat je eerlijk moet zijn.
6: Ja, en spelen dan ook de prestaties nog mee? We hebben net dat WK natuurlijk gehad in eigen land, waar Oranje de wereldtitel miste. Dat was een bittere pil. Heeft dat meegespeeld dan in je besluit?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik ben echt tijdens het WK ging ik alle kanten op. Tuurlijk had je de focus op volle bak op het WK. Maar dan denk je er ergens ook aan van ga ik nou door? Ga ik stoppen? Want ik was als enige die na goud in Parijs stil op de horizon op dit WK in eigen land had gezet. Dus dat was voor mij ook gewoon, ik wil hier alles aan doen. En of we nou goud halen of uiteindelijk vierde worden... Dat heeft niet zoveel invloed op mijn keus gehad. Maar gewoon vooral hoe de komende 2 jaar... wat er dan nog van je wordt verwacht... dat ga ik gewoon niet meer kunnen geven.
7: En is dat iets wat je overlegt met de bondscoach... Jeroen Delmee in dit geval? Of is het gewoon een mededeling van jou uit? Want je kan ook denken... ik gooi het... Ik laat het hem weten van... ik heb niet meer de drive om mezelf te verbeteren. Misschien zegt hij wel van... dat hoeft voor mij ook helemaal niet. Je bent goed zoals je nu bent.
0: Ja, we hebben dinsdag hebben wij een evaluatiegesprek gehad, ook over het WK. En daarin had ik ook 2 vragen van, hoe heb je afgelopen 2 jaar gezien? Maar ook, hoe kijk je naar komende 2 jaar? En daar hebben zij een heel duidelijk beeld bij. En dat is ook, als international zijnde, als topsporter zijnde, moet je telkens willen verbeteren.
7: Oké, dat sprak je echt uit.
0: Ja, dus dat is ook dat is iets wat wij allemaal weten natuurlijk. Ja. Dan moet je denk ik eerlijk zijn. En dat kan ik gewoon niet meer geven. Dus daar heb ik toen nog een paar dagen over nagedacht. En toen was voor mij vrijdag het moment om de bondscoach op te bellen. En te zeggen dat ik stop.
7: Ja, hoe reageerde die?
0: Ja, hij vond het jammer. Hij vond het jammer.
6: Ja, had hij het aan je gemerkt? Dat die drive daar wat minder was, of niet?
0: Ik denk het op richting het WK zeker niet. Want ik had, zoals ik net eigenlijk ook al zei... ik was zo dedicated, obsessed met het WK... dat de enige prijs was die ik nog niet had. En ik had een paar maanden daarvoor mijn teen gebroken. Dus ik moest ook echt er alles aan doen om daar te staan. Dus ik heb een soort van alles laten liggen. En er was maar één doel en dat was WK goud. Dus daar heb ik alles aan gedaan. Dus ik zat in een soort van waas voor dat ene doel. Dus ja, daarin heeft hij zeker niks gemerkt. Omdat ik op het WK mezelf in de spiegel kan aankijken. In ieder geval kan zeggen van ik heb er alles aan gedaan. Ik was er fit. Ik stond er fit. Alleen het was niet genoeg uiteindelijk.
6: Ja. Je gaat dus stoppen als international met in ieder geval ook die Olympische titel op zak natuurlijk. Hè. Dat was een hoogtepunt in je carrière. Je blijft wel gewoon actief bij Kampong?
0: Ja, ik heb afgelopen jaren voor 3 jaar bijgetekend. Dus ze zijn nog niet van me af op de Nederlandse velden. Dus dat is wel eens mooi.
6: Heel goed. Oké, dankjewel voor deze toelichting. Lars Balk.
7: Anne de Jong, kan Spanje zichzelf nog verbeteren? Of is het toch Kroatië dat met een soort gelijkspel als winst de boel besluit hier vanavond?
11: Nou, het is wel een beangstigende gedachte als dit Spanje nog heel veel beter kan dan dat ze al telkens laten zien. Het is wel Rodri die er zojuist af is gegaan. Zubimendi, ook geen misselijke speler. Een Arsenal-speler is er voor hem op het veld gekomen. Maar Rodri is toch wel een van de mensen achter het motorblok van Spanje. Spanje is wel op zoek naar de overwinning in Split. Kroatië kan amper nog aan aanvallen toekomen. Heeft Baturina gebracht. Groot talent. De toekomst van het Kroatische voetbal wordt dan gezegd. Dat is al een flink hoge verwachtingen. Omdat ze juist uit de generatie komen. Met dus onder andere Modric. Die echt geweldig is. Grote successen wel geboekt. Nooit een grote prijs gewonnen. Maar wel een paar keer dichtbij geweest. Onder andere tegen Spanje in de vorige Nations League. In de Kuip in Rotterdam speelden ze de finale 0-0. En na penalties was Spanje beter. Spanje heeft nu de bal. Op het middenveld. Laporte 20 meter over de middenlijn. Dan is hij met Kubarsi de laatste man. Dat betekent dus dat alle spelers echt op de helft van Kroatië zijn. En Spanje de bal weer van voet naar voet laten gaan. Even terug naar achteren. Kubarsi middenveld in naar Pedri. Pedri draait naar de linkerkant. Laporte. Kroatië zet wat druk op de bal. Maar krijgt niet echt daar heel veel gelegenheid toe om Spanje echt moeilijk te maken. Zo heeft Spanje de bal. Heeft het de laatste minuten niet echt grote kansen gekregen. Nog wel één prachtige steekbal gezien. Maar Cucurella, die doorgelopen was, stond buitenspel. Na 74 minuten is het 1-1.
6: Kan ik nog zeggen dat in dezelfde pool als Spanje en Kroatië er ook gespeeld wordt tussen Engeland en Tsjechië. Engeland dat dus met 7-0 van Kroatië won. Staat nu met 3-0 voor tegen Tsjechië. Met 2 treffers van, hoe kan het ook anders?
7: Ja hoor, Mr. Harry.
6: Mr. Harry Kane.

0: Ja, dat is typisch zo'n plaat die het van de diepgaande teksten moet hebben natuurlijk. Hè? Kelly Watch the Stars van Air.
1: Klein tikje na van jou. Goed, 7 op de 10 jongeren zit op een sportvereniging. Goed nieuws zou je zeggen, maar toch blijkt dat 6 op de 10 jongeren weer veel te weinig beweegt gedurende de hele dag. Dat blijkt uit onderzoek dat vandaag gepresenteerd werd tijdens het Nationaal Sportdebat. Lector Sportmanagement Jan-Willem van der Roest, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Het onderzoek heeft als titel Als het scherm uitgaat. Wat jongeren nodig hebben om te blijven bewegen. Nou, ik hoef geen rocket science erop op toe te passen, denk ik, waar dit over gaat.
2: Nee, precies. Nee. We hebben gekeken naar hoeveel bewegen en sporten jongeren nu eigenlijk. En dan blijkt inderdaad dat best heel veel jongeren nog steeds sporten. Maar dat het bewegen echt dramatisch achterblijft.
1: Ja, bewegen alleen met de vingers op dat scherm dus.
2: Ja, precies. En dat is natuurlijk niet iets nieuws. Hè. Dat wisten we ook al lang. Ja. Maar het is mooi om dat nu eens allemaal op een rijtje te hebben gezet.
1: Ja, geldt het eigenlijk alleen voor kinderen?
2: Nee, zeker niet. Maar het is wel zo dat die kinderen, jongeren meer beweging nodig hebben. Dat de richtlijn daarmee ook scherper is. Maar dat we wel zien dat jongeren eigenlijk meer dan alle andere groepen zitten de hele dag.
1: Ja, maar ja, dat is ook niet zo gek, toch? Ze zitten op school. Ik lees inderdaad 41% van de jongeren tussen 12 en 17 doet dat maar genoeg, dat bewegen. Dat betekent het merendeel dus niet. Dat komt omdat ze stil zitten op school. Maar ja. Dat is toch op zich logisch?
3: Was dat vroeger ook niet zo?
1: Ik niet, ik zat niet stil.
3: Nee, jij zat niet stil. Verbaas me nou weer niet.
1: Gaat de gang.
2: Het is nog maar de vraag of dat zo logisch is. Hè? We zien steeds meer dat bewegen eigenlijk door de hele dag heen een ontzettend positief effect heeft. Zowel op je mentale gezondheid als op je leerprestaties. En dat het misschien juist wel heel erg gek is dat we de hele dag zitten en dat we jongeren en kinderen de hele dag maar in die bankjes houden.
1: Ja, oké, maar ja, dan is het probleem verschuiven. Ik bedoel, we zitten gewoon te veel. Die kinderen zitten te veel op dat scherm. En nu gaat u de scholen de schuld geven dat ze daar te lang stil zitten.
2: Net als wij zelf trouwens. Maar het is echt een probleem. En ik denk echt dat we daar met sport en met bewegen en met scholen. Ik denk dus echt dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Nou echt is onze tanden in moeten zetten. Omdat we gewoon op een gezondheidscrisis afstevenen.
0: Wat wel opvalt is dat u constateert dat kinderen wel vaak lid zijn van een sportclub. Hè? 71% maar liefst. Dan zou je zeggen, dan komen ze toch wel aan hun beweging.
2: Ja, nou dat valt dus erg tegen. We zien dat die sportdeelname inderdaad best nog wel oké is. En dat 3 keer per week sporten, dat best nog oké gaat. Dat goed gaat. Maar dat vooral het 60 minuten per dag matig tot intensief bewegen. Dat echt achterblijft bij deze groep.
0: Oké, dus ze zitten wel op een sportvereniging, maar ze gaan nog gewoon te weinig heen.
2: Precies. Dus dat geeft ook de vraag, maar moeten we dan ook onze sportverenigingen niet toch anders inrichten? We zien dat er heel veel jongeren natuurlijk bij een sportvereniging beginnen als ze heel jong zijn. Misschien 1 keer eens veranderen van sport. Maar dat eigenlijk het vaardigheid in bewegen, het meerdere sporten uitproberen. Wat we trouwens ook weten dat topsport daar ook echt echt van profiteert. Dat we dat eigenlijk niet doen in Nederland.
0: Ja, en toch zit ik een beetje met die vraag van, was dat vroeger dan ook al niet zo? Want net zoals wat Hans net constateert met op school vroeger, zaten we ook gewoon in de schoolbanken, toch? En vroeger zaten we ook gewoon bij een sportclub.
2: Zeker, maar dan speelden we ook veel meer buiten. En we zien natuurlijk de afgelopen jaren dat echt veel minder is geworden.
1: Maar dan moeten die ouders toch aanspreken? Dan moeten we toch thuis beginnen?
2: Die ouders, zeker. Maar het is ook een verantwoordelijkheid voor ouders. Maar ik denk dat we steeds meer en meer erachter komen dat we hier een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. En dat het ook op school gewoon hartstikke goed is als we bewegen, omdat ook die leerprestaties gewoon vooruit gaan.
1: En hoe ziet u dat voor zich op school meer bewegen? Want rekenen, taal, geschiedenis, noem alle vakken maar op. Ja, daar ga je niet springen doen.
2: Zeker. In Amsterdam is mijn collega lector Mirka Jansen vooral bezig met de dynamische schooldag. We zien dat kleine beweegmomentjes al een heel groot verschil kunnen maken. Dat goed is voor de concentratie, dat gewoon goed is. Ik zei het net al, voor de mentale gezondheid, dat kinderen zich daar fijner bij voelen. En dat we dat eigenlijk gewoon in het hele land zouden moeten doen.
0: Maar dat je dus eigenlijk iedere zoveel minuten eventjes uit die stoel moet krijgen.
2: Precies. En dat geldt ook voor ons, want ook op ons werk zitten we veel te lang. En ook onze eigen arbeidsproductie zou het heel erg ten goede komen als we af en toe eens eventjes opstaan.
0: Nou, ik loop regelmatig naar de koffieautomaat, hoor.
2: Ja, kijk, heel goed. Laat geen andere mensen koffie voor je halen, maar haal het zelf.
1: Behalve deze 2 uur, want nu mag hij niet weg.
2: Nee.
1: Je zit 2 uur lang zit je al stil, Edwin.
0: Nee, ik draai op mijn stoel, dat is ook bewegen.
1: Even benieuwd nog, Jan-Willem, want is het, kijk, We hadden het voor de uitzending, hadden wij het hier op de redactie met elkaar ook erover. Van de plek van sport ook in onderwijs is in Nederland misschien ook wel een beetje minimaal ten opzichte van als je het internationaal bekijkt.
2: Zeker, zeker. Dat is ook hoe wij het systeem hebben ingestoken. Hè. Dus wij hebben geen traditie van schoolsport. Dat hoeft ook niet. We hebben nu eenmaal een sterke verenigingssport. Dat is ook zeker onze kracht.
1: Okay.
2: Hè, ook daar zien we dat we natuurlijk met onze organisatiegraad in topsport heel veel mooie dingen hebben bereikt. Maar dat we steeds meer eigenlijk wel zien, ja, die sport loopt ook tegen zijn grenzen aan. En ook als we zien hoeveel sport wordt begeleid, zien we dat daar ook echt nog wel een professionaliseringsslag te maken is.
1: Ja, en de meesters en juffen op school moeten zich dus als ze dit onderzoek een beetje volgen of deze tips van nu, moeten ze een lesdag zo gaan inrichten dat ze gewoon om de hoeveel minuten moeten die kinderen dan even naar buiten toe? Of?
2: Nou, in ieder geval om de 3 kwartier eventjes bewegen en inderdaad ook vaak naar buiten toe, ja.
1: Nou, ik vind het een goed idee, maar...
0: Ja, bewegen altijd goed, toch?
1: Ja, maar ja,
0: nu de praktijk.
1: Moet ook gestudeerd worden. Ja, dus, spanningsveld. Fijn dat we even inzicht kregen in de conclusies. Dank, lector sportmanagement Jan-Willem van der Roest over dat onderzoek dus naar jongeren en bewegen.
0: Er zijn tikken voor Kroatië in de tweede helft tegen Spanje, Anne.
4: Oh, het had de grootste en meeslepende avond moeten worden van Ivan Perisic. Groots misschien niet geworden, meeslepend absoluut wel. Hij zette Kroatië op een 1-0 voorsprong in de stad waar hij geboren is. In het stadion van de club waar hij zijn eerste stappen zette in het professionele voetbal. Waar hij in 2024 terugkwam om voor het symbolische bedrag van 1 euro per maand op de loonlijst te komen staan. Daar had hij tegen Spanje zo graag willen leveren. Dat deed hij met een doelpunt in de eerste helft. En hij kreeg zojuist ook nog een enorme kans op de 2-0. Nadat hij handig instapte op een zwakke terugspeelbal naar centrale verdediger Laporte. En hij zomaar ongeveer op de penaltystip vrij in kon schieten. Simon wist nog te redden. En 2-3 minuutjes daarna liep hij Cucurella van de sokken van achteren. Heel licht was er contact, maar er was contact op volle snelheid. En de scheidsrechter gaf een gele kaart. Perisic had al een gele kaart. Dus maakte hij de wedstrijd niet af. Hij is zojuist met een rode kaart van het veld gegaan. Maar het verhaal van deze wedstrijd zit echt om hem heen. 85ste minuut zitten we. Kroatië 1. Doelpunt dus van Perisic. Spanje 1. Doelpunt Mikel Merino. En Spanje nu met een man meer. Cucurella wordt uitgefloten. Omdat volgens alle mensen in dit stadion hij kaart probeerde aan te smeren aan Perisic. Nu naar bal naar de achterlijn. Wordt over de achterlijn gelopen. Laporte was daar zelfs volgens mij uitgekomen. Jamal gaat in ieder geval geen doelpunt meer maken. Die is gewisseld. Victor Munoz, een speler van Liverpool, is voor hem in het veld gekomen. 86 minuten spelen we. En er is een corner voor de Spanjaard. Iedereen verzamelt zich. Die mee naar voren is in ieder geval voorbij de tweede paal. Een beetje op een kluitje. En dan op het laatste moment allemaal uit elkaar zwermen. En ergens terechtkomen. Hopelijk op een plek voor Spanje waar Pedri de bal neer gaat leggen. Afdraaiende bal. Komt uiteindelijk in de 16 meter terecht. Wordt verdedigd. Maar heel ver komt Kroatië niet toe aan counteren. Weer uitfluiten van Cucurella. Die heeft weinig vrienden gemaakt. Die Merino nog naar binnen komen. Naar de grond gaat een van de spelers. En de scheidsrechter zegt volgens mij dat het buitenspel is. Leek even naar de stip te wijzen, maar het is buitenspel. Kroatië overleeft dit moment. De vraag is of ze de slotfase ongeschonden uitkomen. Het is nog 1-1. Het zou een morele overwinning zijn voor Kroatië tegen Spanje.
1: Dan PSV. Het kan de afgelopen jaren niet op voor die club. 3 landstitels op rij in de Eredivisie. Spelers verkocht voor veel geld. Een nieuw Champions League seizoen in het vooruitzicht. Op het veld kan het dus bijna niet beter. En dat ziet algemeen directeur Marcel Brands terug in zijn Excel-sheets. Want het jaarverslag maakte de club vanmiddag openbaar.
5: Alles kan altijd beter, maar cijfermatig zijn we zeker de laatste jaren tevreden.
6: Iets om trots op te zijn ook als algemeen directeur?
5: Jawel, we hebben vanochtend als directie het personeel wel een compliment gemaakt. Uiteindelijk moeten zij het allemaal doen. De omzet die wederom hoog is. En natuurlijk speelt Champions League daar een rol in. Maar ook in alle andere omzet gerelateerde dingen hebben we weer stapjes gemaakt. Hebben records gebroken. Dus in dat opzicht verdienen de mensen een groot compliment.
6: Wat vind jij dan belangrijk? Welke records zijn er gebroken?
5: Nou, commercieel hebben we weer 5 miljoen extra geplust. In de merchandise hebben we geplust. Ticketing gaat verder omhoog. Dus bijna eigenlijk alle onderdelen die echt omzet gerelateerd zijn, die stijgen. Ja, en dat is toch de verdienste van de mensen. En het feit dat PSV natuurlijk leeft.
6: En dat nog zonder de transferinkomsten van Saibari en van Veerman, hè?
5: Ja, die zitten in het nieuwe seizoen. Dus de transfers, de grote transfers waarover je praat in het huidige seizoen, dan praat je over Noah Lang, Bakayoko en Malik Tillman. En nog een aantal andere kleintjes. Maar nee, de namen die jij net noemt, die zitten in het seizoen 26-27.
6: Komen daar dus zelfs nog bij. In hoeverre hou je ook rekening met het feit dat je nu kampioen moet worden om rechtstreeks jezelf te kunnen plaatsen voor die Champions League? Want dat is natuurlijk ook onderdeel van de begroting.
5: Ja, zeker. Nou, wat wij wel altijd doen is een interne driejaren begroting maken, waarin we dus niet elk jaar Champions League begroten. En weten dat als wij dus keuzes maken, er ook rekening mee houden dat ja, het ook een ander seizoen kan zijn dan de afgelopen drie seizoenen. Dus daar proberen we wel altijd in ieder geval vooruit op te kijken.
6: Ja, want je zag het ook al terug in de cijfers van afgelopen jaren, dat dat toch wel scheelt als je niet doorgaat naar die laatste 24.
5: Ja, klopt. We hebben enerzijds begroot je financieel. En dan doen wij altijd dat we 24ste worden en uiteindelijk 9 punten halen. Nou, vorig jaar werden we 28ste en haalden we 8 punten. Nou, dan scheelt dat iets in je financiële huishouding. Van de andere kant, als je het vergelijkt met het jaar daarvoor, dan halen we de laatste 16. Ja, dan praat je zomaar over een bonus van 11 miljoen. Alleen die begroten we natuurlijk niet vooraf.
1: Ja, poen, poen, poen. Marcel Brands tegen Eline de Zeeuw.
0: Ja. En een beauty van een doelpunt in Split, als Anne.
4: Ja, wat de wedstrijd van Perisic had moeten worden, wordt de wedstrijd van Mikel Merino. Hij maakte de 1-1 en heeft zojuist geweldig binnengeschoten voor de 2-1 voor Spanje in de 89ste minuut. Ergens aan de rand van de 16 meter kreeg hij de bal voor zijn voeten. Moeilijke hoek was het, maar hij schoot hem heel hard in de korte hoek en dan vol in de kruising. Volle vaart, zo'n kans moet je Mikel Merino niet geven. Van al die spelers die de bal maar aan elkaar rondtikken is Mikel Merino er niet één van. Hij krijgt als een van de weinigen bijna nooit de bal bij Spanje. Maar als hij hem eenmaal krijgt, dan is het meestal gevaarlijk. En maakt hij vandaag dus 2 doelpunten. 4 minuten komen erbij in deze wedstrijd. Die zijn gelijk ingegaan natuurlijk. En dan moet Kroatië nog proberen met een man minder nog iets te maken van deze wedstrijd. Maar ze hebben de bal niet. Simon, de keeper van Spanje, die in fases het team wel echt op de been heeft gehouden. Heeft de bal aan zijn voet en kan hem zo naar voren spelen. 4 minuten moet Spanje nog overleven om perfect te blijven in de Nations League. En 4 minuten heeft Kroatië nog om iets te maken van deze wedstrijd.
7: NPO Radio 1.
1: 2 minuten over 11:30. Tijd voor Dorald Megens met het nieuws.
8: Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD steunt dat plan niet. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalt daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen die tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd er opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. En relschoppers die vorige maand rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen.
7: Langs de lijn en omsteken.
0: En zo staat de teller bij Spanje bijna op 42 wedstrijden op rij ongeslagen, Hans.
4: Ja, een winnen zie je Kroatië echt niet meer doen. In 2 minuten met een man minder 2 keer scoren. Dus die reeks blijft wel veilig. Kroatië kan misschien nog wel gelijk maken. Er was 1 paas die net niet aankwam. Maar waarvan je wel dacht, zou het dan toch nog kunnen gebeuren voor de Kroaten. Lange bal naar voren. Munoz laat de bal met zijn voet doorschieten. Maar Simon op tijd zijn doel uit. Kvardiol was daar als Kroaat nog als allerdichtste bij. Het is Spanje dat wel veel de bal heeft in deze wedstrijd, maar dat verdedigend ook kwetsbaar is gebleken. Want Kroatië heeft echt wel kansen gekregen, dat ook slordig is. Want een groot deel van de kansen ontstond juist uit paasfouten vanuit achteruit. Nu nemen ze ook weer behoorlijk wat risico. Moet Koukaré even zijn best doen om de bal binnen te houden. Ja, ik hoef bijna zijn naam niet te noemen, want je hoort het wel op het moment dat hij de bal krijgt. Lange bal naar voren voor Spanje, opgevangen door de Kroaten. Schoutalo schiet hem hard en hoog naar voren. Pašalić kopt dan nog door. Maar voordat de Kroatische spits erbij kan, is Simon alweer zijn doel uit om hem te pakken aan de rechterkant. Victor Muñoz zet het op een lopen. Gvardiol, goede tackle op de bal. Kan hij hem binnenhouden? Ja, nee, net niet. Het leek wel alsof het zo was, maar de Belgische grensrechter zegt dat hij er net overheen is. En dat is zonde. Want in plaats van een nieuwe aanval voor Kroatië zijn het seconden die wegtikken. En mag Spanje gaan gooien. Maar ik denk na het zien van de herhaling dat de grensrechter wel gelijk had. Ingooien is genomen. Gaat terug naar achteren. Helemaal terug bij de keeper. Spanje maakt het veld lang. Kroaten zetten druk met Bello, de invalspits die het doelpunt maakte in Sevilla in de vorige wedstrijd die deze twee landen tegen elkaar speelden. Lange bal van achteruit van Spanje. Gaat nog een keer de diepte in. Muñoz er half achteraan. Oyarzabal nog net iets meer. Livakovic, keeper van Kroatië, nog eerder zijn doel uit. Bal over de zijlijn. Maar de seconden zijn bijna op. Nog 10 zijn er te gaan. Natuurlijk is 1-2 verliezen een heel stuk beter dan 7-0 verliezen. En natuurlijk is het tegen de wereldkampioenen en is daar niet heel veel schande aan. Maar het is toch niet lekker in eigen huis in een wedstrijd waar je wel heel veel kansen hebt gekregen. En het in de 89ste minuut pas echt helemaal misgaat en Spanje op voorsprong kwam. Kroatië heeft lang mogen hopen en denken aan een resultaat tegen de wereldkampioen. Maar uiteindelijk was het 2 keer Mikel Merino en 1 keer... hoe heet hij ook alweer? Kom ik opeens? Perisic natuurlijk. Hoe kan ik hem maar vergeten?
1: Ja, die deed ook niet meer mee.
4: In de eerste helft.
1: Dus
4: ja, er is veel gebeurd in deze wedstrijd. Die de doelpunten maken. Eentje dus voor Kroatië door Perisic. 2 door Mikel Merino. En dat maakt deze wedstrijd 2-1 tegen Spanje.
0: Overigens ook die wedstrijd tussen Engeland en Tsjechië afgelopen. 3-0 daar de eind.
1: Anne, dankjewel voor jouw verslag bij de wedstrijd van Spanje tegen Kroatië. Ja, degene die ook doelpunten kon maken, dat was Lionel Messi. Maar na meer dan 200 interlands komt er vannacht een einde aan het tijdperk van Messi bij de nationale ploeg van Argentinië. In Buenos Aires trekt hij voor het laatst het Argentijnse shirt aan in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Het wordt voor hoogstwaarschijnlijk een emotionele avond. Hoe kan dat ook anders? Deze Argentijnse voetbalfan is ervan overtuigd dat Messi gaat huilen.
9: Creo que voy a llorar, no sé, cantando el himno, todo, apenas lo voy a salir a calentar, va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás.
1: Ja, hij gaat zeker huilen al bij de warming-up. En gaat het over de supporter zelf natuurlijk, zegt deze man. Het is ongelooflijk dat dit de laatste keer zal zijn dat ik hem in actie zie. Peter Schouten, correspondent, goedenavond.
10: Goedenavond.
1: Wat heb jij een mazzel, zeg.
10: Ik heb zeker een mazzel. Ik sta hier midden in het stadion Monumental. Dat al bijna, de wedstrijd begint pas over 2,5 uur ongeveer.
1: Je bent mooi op tijd.
10: Het zit al bijna helemaal vol. En het zit al bijna vol. Oh. En het voorprogramma begint zo meteen. Mensen zijn helemaal door het dolle. Aan de ene kant natuurlijk heel verdrietig. Aan de andere kant ook heel trots. Maar goed, het stadion is er klaar voor. Ik ben ontvangen door de mensen bij de EHBO. Dat is het enige rustige plekje in het stadion. Maar goed, daar kan ik even rustig met jullie in gesprek gaan.
0: Dus je staat nu in de EHBO-post.
10: Ik sta nu de EHBO-post, maar het gaat allemaal goed. Maak je geen zorgen.
0: Hoe ben je aan een kaartje gekomen?
10: Ja, ik wilde me accrediteren als media. Maar goed, de Argentijnse Voetbalbond liet eigenlijk geen buitenlandse journalisten toe. Althans, heel weinig. Toen ben ik een paar uur online in de rij gaan staan voor een kaartje. En dat is ook niet gelukt. En uiteindelijk, last but not least, via Instagram een oproep gedaan. En wonder boven wonder een kaartje weten te bemachtigen. Het is niet goedkoop, maar goed, het is wel de moeite waard om op deze historische avond hierbij te mogen zijn.
0: Wat heb je daarvoor betaald?
10: De Hollandse vraag. €250.
0: €250. Maar ja, wel voor een historische avond.
10: Ik zag ze net voorbij komen nog voor €1000 een uur voor de wedstrijd. Dus wat dat betreft is het een koopje geweest.
1: Hey, en wordt het huilen voor veel supporters, denk je, Peter?
10: Ongetwijfeld. De Argentijnen zijn wat dat betreft hele melancholische, gevoelige, dramatische soms ook een beetje mensen. Dus zeker met Messi die zoveel heeft gegeven aan Argentinië. 6 titels, 3 finales. Nou ja, we kennen allemaal zijn palmares. Dat wordt ongetwijfeld een hele emotionele avond. Wat zometeen op het punt van beginnen staat. Veel live muziek. Dan nog de wedstrijd tegen toch een beetje onbeduidende voetbaltegenstander. Hè? Benin. Dat is dan wel een
1: vinger. Ja, hoezo Benin, Peter?
0: Ja. Ze dan winnen ze tenminste.
10: Ja, dan winnen ze tenminste. Daar gaan we maar even uit. Maar het is de nummer 92 van de wereldranglijst inderdaad. Het schijnt omdat Afrikaanse landen, ze speelden net ook tegen Burkina Faso een paar dagen geleden, niet hele hoge gages vragen om hier op te komen trainen. Ah. En voornamelijk een grote eer vinden om hier te mogen zijn, om figurant te zijn op het afscheidswedstrijd van Messi. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Het was wat mij betreft beter geweest als Bangladesh was uitgenodigd, want daar is de Messi-mania nog bijna groter dan hier.
0: Kun je nagaan. Hey, en je zei ook al, het is 2,5 uur voor de wedstrijd. Je was er al langer van tevoren. Dat was ook wel nodig, toch?
10: Ja, het stond buiten 5-6 blokken rijen dik aan mensen die allemaal naar binnen wilden. Het was wel gezellig, er werd veel gezongen en gefeest. Dat betreft prima, maar goed, het is... Dat is hutje mutje in de rij, waar we zijn binnen. En laat het bal maar beginnen.
0: Ja, want ik begreep, er is ook een soort vrees dat er een hoop mensen ook zonder kaartje nog willen proberen om binnen te komen.
10: Nou ja, ik heb meer het idee dat er veel meer kaarten zijn verkocht dan dat er mensen in kunnen.
0: Oh, dat is het.
10: Er zijn ongetwijfeld neptickets in de omloop. Het staat hier al helemaal vol, terwijl volgens mij er blijven maar mensen bij komen op de eerste ring. Dus wat dat betreft, ik ben benieuwd wat ik zo meteen kan zien. Maar het is fantastisch om mee te mogen maken.
1: Maar wat voel je nu in dat stadion al? Want ik hoor nu inderdaad een beetje de ruimte, de EHBO-ruimte waar je staat, zeg maar. Dus niet dat stadiongeluid, maar wat voel je voor atmosfeer al broeien?
10: Je voelt spanning, je voelt een dagje uit met families. Je voelt trots op het feit dat Messi allemaal betekent heeft voor Argentinië. Maar ook tegelijkertijd een treurnis en ook een beetje, denk ik, een onbeduidend gevoel van wat hierna. Wat gebeurt in de periode na Messi? Hoe gaan we dat als Argentijnse elftal weer bewerkstelligen de komende jaren? Maar goed, dat is voor later. Ik denk dat dit wordt één groot eerbetoon van de buitencategorie aan de grootmeester zelf.
0: Ja, want ik heb het wel eens mogen meemaken bij zo'n WK, zo'n wedstrijd van Argentinië met dat hele blauw-witte vak met supporters. En dan zag je die mensen echt letterlijk dwepen met Messi. Hè. Die werd geadoreerd als een soort god, zeg maar. Maar dat gaat vanavond, kan ik me zo voorstellen, in extreem is daar.
10: Nou ja, hou dat beeld vast en tel daar 85.000 mensen bij op die al uren staan te wachten.
1: Ja, mooi.
10: Dat kan niet anders dan dat het gewoon één grote emotionele avond wordt. En ook voor mijzelf, want het is de eerste keer dat ik Messi in het echt zie spelen. En ook waarschijnlijk meteen de laatste keer.
1: Een mooie tijd, Peter. Ja, mooi. Ja. Wie gaat die shirtje ruilen, denk je?
10: Er is één speler van Benin, die heeft al in de Argentijnse media gezegd dat hij degene is die het shirtje zou mogen hebben van Messi, omdat hij de enige is die Spaans spreekt. Nou goed, ik weet niet of dat een heel valide criterium is, maar goed, ik denk dat hij het shirtje zelf houdt, is zo mijn inschatting.
0: Ja, lekker blijven dromen inderdaad. Messi trouwens liet op Instagram zelf ook weten, het moment is gekomen, ik vertrek in vrede, ik heb alles gegeven, het shirt was mijn droom, mijn trots, mijn leven. Nou, wat een avond gaat dat worden, Peter. Veel plezier daar.
1: Mooi man, en dat voor €250 is toch geen geld?
0: Nou, koop je.
1: Koop je.

0: Today, Yesterday. Hij kon denk ik niet kiezen, Novastar.
1: Frenkie de Jong heeft bij FC Barcelona weer meegedaan aan de groepstraining. Daarmee is hij een stap dichter bij zijn rentrée op het veld. Op het WK raakte de middenvelder tijdens de training geblesseerd aan zijn knie. En die blessure bleek een stuk ernstiger dan gedacht. Na de uitschakeling tegen Marokko speelde de middenvelder geen wedstrijd meer.
0: Slecht nieuws voor Yannick Sinner. De nummer 1 van de wereld komt dit seizoen niet meer in actie.
2: Hello everyone. I would like to give you a little update. Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
0: Officially over. Sinner won in de zomer nog voor de tweede keer Wimbledon, maar speelde daarna door die knieblessure geen wedstrijd meer.
1: Zijn rivaal Carlos Alcaraz is juist weer terug van een slepende blessure en met succes.
3: Carlos Alcaraz defends his title in Tokyo. Undefeated in this city. And a first title for him since February.
1: Alcaraz lag er al langere tijd uit met een polsblessure en pakt zijn eerste titel in 8 maanden.
0: En ook nog een toernooizegen voor die andere grootheid.
4: Big shake of the head from Dimonor. You could just tell he wasn't in a good place. Or can you believe it? I mean, that is just heartbreaking for Dimonor. So disappointing for the fans.
0: Novak Djokovic won het toernooi van Peking voor de 7e keer. Die finale verliep teleurstellend. Tegenstander Alex de Minaur moest na de eerste set opgeven met een blessure.
1: En een nieuw hoofdstuk in de man die zo kwaad was. De soap rondom Cristiano Ronaldo en de bondscoach van Portugal, Jorge Jesus. Vorige week vertrok Ronaldo uit de trainingskamp omdat hij minder speelde dan zou zijn afgesproken met Jesus. Daarna werd er gespeculeerd over het einde bij de Portugese ploeg. Maar in een lange verklaring zegt Ronaldo dat hij gewoon beschikbaar blijft.
0: Tja, nou. We hoorden Marcel Brands net, algemeen directeur van de PSV, over die financieel goede cijfers van de club. Maakte vanmiddag het jaarverslag openbaar. Daar ging het ook over één van de grote thema's voor de komende jaren. Dat is natuurlijk de verbouwing van het Philipsstadion. Een project waar Marcel Brands al behoorlijk druk mee is.
5: Ja, als dat een feit wordt, dan is dat het grootste project van de club ooit, denk ik. En ja, daar hebben we wel slapeloze nachten van natuurlijk. Maar we zijn heel druk bezig om te kijken of het allemaal realiseerbaar wordt. En ik denk dat een beetje rond het eind van het jaar, kalenderjaar, dan zullen we daar de echte knopen in moeten doorhakken.
6: Want waar staan jullie nu? Waar is het nu wachten op?
5: Nou, we zijn nog verder aan het ontwerp van sleutel. We zijn met de financiering bezig. We hebben nu net de vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente die eind oktober in behandeling zal gaan. Dus er zijn nog wel een aantal facetten waar we nog door een aantal hoepels heen moeten om het uiteindelijk een definitieve go te geven.
6: Idealiter gaan jullie beginnen met de bouw in 2027. Hè? Hoe groot schat je die kans in?
5: Ja, als je het me een jaar geleden had gevraagd, dan zou ik waarschijnlijk hebben gezegd onder de 50%. Ik denk dat het nu wel boven de 50% is.
6: Dat is positief.
5: Dat is positief.
6: Ik kan me ook voorstellen, jij en Ernest Stewart zijn natuurlijk bezig met de zo goed mogelijke selectie op het veld zetten. Maar een uitbreiding van het stadion, een project waar honderden miljoenen mee gemoeid zijn, dat moet ook voor jou als algemeen directeur enorm zijn.
5: Ja, dat is het ook. Wat ik net al zei, dat geeft soms echt buikpijn of slapeloze nachten. Van de andere kant moet ik ook eerlijk zijn, niets doen is eigenlijk ook geen optie. We hebben een enorme wachtlijst. Er kunnen geen mensen meer een seizoenkaart kopen. De stad, de regio groeit. Ja, het momentum is misschien ook wel daar om te kijken of we iets kunnen doen. Het probleem is alleen, ja, we kunnen eigenlijk alleen iets doen op deze plek. En dat maakt het complex. Dat maakt het ook duurder. En je moet omhoog. Dus betekent dat het dak eraf moet. En nou, dat

0: al dat soort feiten, ja, die maken het complex. Daarnaast moeten we doorvoetballen hier. We hebben geen uitwijkmogelijkheid. Dus al die dingen zijn we op dit moment heel druk mee bezig om te kijken met een hele hoop mensen. Om te kijken, is dit allemaal realistisch en haalbaar?
1: Dat zei Marcel Brands, de directeur van PSV. Dan hebben we het over de voetbalvrouwen. Voetbalster Danielle van der Donk speelt de komende week met Oranje 2 keer tegen Hongarije in de eerste playoffronde om een WK-ticket. De eerste wedstrijd tussen die twee landen die is vrijdag. De middenvelder doet dat met een lach op haar gezicht, want na een moeizaam vorig seizoen is ze nu in een blakende vorm bij haar club London City Lionesses.
2: Ja, het is een wereld van verschil. Ik ben enorm happy. Ik kijk nog steeds dag bij dag en wedstrijd bij wedstrijd. Ja, ik ben gewoon heel blij dat ik er ben weer.
3: En waar zit dat verschil in, dat het zoveel beter gaat?
2: Nou ja, dat ik gewoon regelmatig kan trainen en kan spelen. Ja, ik heb een minuut opgebouwd. Dat was hartstikke blij, want toen ik mijn eerste 90 minuten weer had gehaald. Dat was een heel emotioneel moment voor mij. En niemand in mijn team begreep waarom dat was. Maar ja, het was voor mij wel heel duidelijk. Dus ja, ik denk gewoon een beetje meer regelmaat en gewoon happy.
3: Je hebt er geen geheim van gemaakt afgelopen jaar dat je echt wel ook moeilijke momenten had, twijfels over doorgaan of niet. Hoeveel betekent het nu dan voor je dat je dit weer kunt laten zien?
2: Ja, ik sta er zelf ook wel een beetje van te kijken dat het allemaal lukt eigenlijk op een moment. Maar ik ben gewoon heel dankbaar en kijk gewoon een beetje naar vorig jaar als we gewoon heel hard hebben gewerkt en dat het nu dan een soort van verdiend is.
3: Ben je hier ook anders aangekomen dan, met andere verwachtingen of een ander gevoel?
2: Nee, dat niet zozeer. Ik ben gewoon echt happy op het moment op het veld en vind het gewoon hartstikke leuk. Misschien dat ik iets nog meer positieve energie heb op het moment dan dat ik had vorig seizoen.
3: 2 keer Hongarije nu. Vind je het belangrijk dat het wedstrijden zijn die ergens om gaan?
2: Ja, ik vind het eigenlijk alleen maar leuk. Het is toch altijd leuker om zulke wedstrijden te spelen. Dus ja, kijk er wel weer naar uit.
1: Ze kijkt er wel weer naar uit. Danielle van der Donk, inmiddels 35 jaar, nog altijd op het veld. In gesprek met Rivka op het veld.
4: Samira El Moussaoui is vandaag uitgeroepen tot zorgprofessional van het jaar. Ze is coördinerend verpleegkundige in een verpleeghuis in de wijk Overvecht in Utrecht. En won tussen 800 genomineerden de verkiezing van EO, zorgverzekeraar IZZ en Mercy Ships. Goedenavond, Samira. Van harte gefeliciteerd.
5: Ja, hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt.
4: Ben je al een beetje geland, zeggen we dan, dat de voetjes weer op de grond staan? Of zweef je nog een beetje?
5: Nee, absoluut niet. Het is nog steeds onwerkelijk. Ik heb zoveel berichten. Ik kom er niet aan toe dat ik denk van prachtig dat iedereen ziet waar ik voor gestreden heb en waar ik nu sta. Allemaal supermooie berichten, dus ik ben nog zweverig.
4: Ja, mooi. Dat bericht, al die berichtenstroom, die komen natuurlijk op gang vandaag met het mooiste bericht van Annemar Zwart, die met een cameraploeg ineens bij jou op die werkvloer stond.
6: Ja, inderdaad. Ja, goedemorgen. Jij bent Samira, hè?
4: Ja! Zo. Nou, je komt goed hoog, Samira.
5: Fantastisch.
4: Prachtig, zeg.
5: Ja, als ik er naar terugkijk, dan, dan voel ik hem weer. Ja, totaal onverwacht. Echt zo mooi.
4: Ja. En met wat voor zorgprofessioneel hebben wij te maken hier, Samira? Hoe ben je in die zorg terechtgekomen?
5: Met welke zorgprofessional heb je te maken? Ik ben gewoon echt een mensenmens. Ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe je staat in het leven en wat belangrijk is voor jou. En
4: hoe is dat tot stand gekomen?
5: Dat is tot stand gekomen door een reis richting Marokko als jong meisje. Dat gebeurde iets heftigs. Dat heeft wel ervoor gezorgd dat ik de zorg uiteindelijk ben ingegaan. Dat was een gebeurtenis waarbij dus twee dames tegen elkaar spraken van: jij bent verpleegkundige, jij zou hem kunnen helpen. Waarbij de andere aangaf van: ja, maar er komt speeksel uit zijn mond, dus dat ga ik niet doen. En dat is me altijd wel bijgebleven. En daar kwam mijn drijfveer wel vandaan van: mocht er ooit weer iets gebeuren, dan moet ik van betekenis kunnen zijn. En zodoende ben ik de zorg ingegaan en eigenlijk er nooit meer uitgegaan.
1: Nee, want inmiddels ben je 39, hè, en werk je dus inderdaad ook in de zorg. En is het al eens voorgekomen dat je inderdaad zo reddend op moest treden?
5: Ja, je hebt elke dag is natuurlijk een nieuwe dag. En er gebeuren zeker wel onvoorziene situaties waarbij je direct moet handelen en denkt van

0: Wauw, we hebben het verschil gemaakt. Dus dat gebeurt zeker. Een voorbeeld is een bewoner die niet goed werd en gereanimeerd moest worden. Nou, toen mocht ik gaan reanimeren.
1: Ja, dat is een onderdeel van je vak natuurlijk, ja.
0: Ja, inderdaad. En ja, dat brengt je wel weer terug naar het jeugd van toen je het niet wist en niet kon. En nu mag je. En haar wens was ook om gereanimeerd te worden. En mevrouw heeft zonder klachten nog 1,5 jaar geleefd. Dat was fantastisch.
1: Ja, de jury die maakt dan ook altijd, zoals dat zo mooi gaat bij zo'n verkiezing, een rapport op. En die vond het dan opvallen, of vond jou opvallen, omdat je steeds zoekt ook naar wat bewoners van het zorgcentrum nodig hebben, hè, om zich ook gezien en veilig te voelen. Ja. Ook bijvoorbeeld in een laatste levensfase. Herken je dat? Is dat inderdaad een beetje hoe jij werkt?
0: Ja, zeker. In je laatste levensfase, dan ben je eigenlijk op je kwetsbaarst en ben je hartstikke afhankelijk van de omgeving. En dat verdient ook waardige zorg.

0: voelen. Ook bijvoorbeeld in een laatste levensfase. Herken je dat? Is dat inderdaad een beetje hoe jij werkt?
1: Ja, zeker. In je laatste levensfase, dan ben je eigenlijk op je kwetsbaarst en ben je hartstikke afhankelijk van de omgeving. En dat verdient ook waardige zorg. En je mag je identiteit blijven behouden zoals je altijd ook hebt geleefd. En dat vind ik heel belangrijk om die waardigheid te bieden, menselijke zorg te blijven geven. Dus inderdaad, proactief het gesprek ingaan. Wat zijn jullie wensen? Wat verwachten jullie van ons? En waarin kunnen wij iets betekenen? Wat is voor jullie van waarde? En zo maken we de laatste levenseinde tot een waardige zorg.
0: En dat zit hem dan ook in het culturele aspect. Hè? Mensen die een andere culturele achtergrond hebben, daar hou je allemaal rekening mee?
1: Ja. Nou zit ik natuurlijk op een islamitische, tenminste cultuursensitieve afdeling, waarbij islamitische grondslag is. En daar komen rituelen aan te pas in de laatste levensfase. En die zijn ook hartstikke belangrijk voor naasten, maar ook voor als verpleegkundige om dat in acht te nemen. Maar het geeft jou een rol. Je levert een bijdrage en samen zijn we er voor naasten, maar vooral voor onze bewoner. En dat heeft er ook toe geleid dat ik een gids mogelijk heb gemaakt, zodat iedereen kan handelen tot het laatst.
2: Ja, mooi. Je bent vanaf nu een jaar lang ambassadeur voor de zorg. Ja. Nou, dat ga je vast en zeker op een hele goede manier inzetten. Dank voor nu. Ja. Geniet er nog even van. Check je berichten nog even. Er zullen er vast nog meer zijn geworden. Samira El Moussaoui, de zorgmedewerker dus van het jaar 2026.
0: Zijn wij er doorheen voor vanavond. Zo dadelijk met het oog op morgen met Wilfried de Jong. Met daarin een gesprek over de ongekende populariteit van motorfietsen. Maar dan wel de benzinevarianten, want elektrische motoren worden nauwelijks verkocht. Tot morgen.
2: Oh, gaat lekker. Dag.
3: Nooit meer slapen.
4: VPRO.
3: De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
5: Ik ga in gesprek met zangeres Bepi Kraft.
6: De nacht.
5: Stond ze al op het podium en een paar jaar later, in 1961, verscheen haar eerste plaat. Ze groeide uit tot een van de populairste Limburgse artiesten. Dit jaar staat Kraft, om haar 80ste verjaardag te vieren, in de theaters met een muzikale voorstelling Bepi 8.0.
3: Nooit meer slapen. Zometeen om 12 uur op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.

0: een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
3: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed.

0: Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, door Almegens met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling niet eens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en het CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De ChristenUnie is het gekissebis zat en vindt dat de VVD moet meewerken aan een oplossing. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Hierdoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar dat laatste, het parkeren van een asielverzoek, mag niet van het Europese Hof. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werden gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De verkoop van de drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. Wie de nieuwe eigenaren zijn en wanneer de parken openen is niet bekend. Scholen in Frankrijk blijven deze hele week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. En de Israëlische voetballer Oscar Gloch moest na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. Het weer vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer en dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
6: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
10: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
11: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Met een paar sportjournalisten nam ik vanochtend door welke woorden echt niet meer kunnen in een voetbalverslag. Nou, hier zijn ze dan voor de allerlaatste keer te horen in de ether. Heksenketel. Knotsgek, sterkhouder en afvoerputje. Al weet ik van dat laatste woord bij God niet meer waarom. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen is het 3 jaar geleden dat Hamas een terreuraanval pleegde. Afgelopen week werd bekend dat premier Netanyahu mogelijk wist van die aanval op 7 oktober. En over 20 dagen zijn de verkiezingen in Israël. Er worden meer motoren verkocht dan afgelopen jaren. Veelal modellen die op benzine rijden. Waar blijft nou toch die elektrische motor? In de Hortus Botanicus in Leiden bloeit de reuze penisplant. En dat doet hij maar eens in de 5 jaar. En de ministers van het kabinet gingen langs bij de Eerste Kamer voor een debat over hun plannen. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 6 oktober.
2: Veel onrust in Frankrijk door de studentenprotesten.
3: En de scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Ze steken vuurwerk af.
2: Al wekenlang protesteren scholieren tegen de slechte omstandigheden op school.
4: Leaking taps and flooded toilets, collapsed ceilings and prowling rats.
2: En omdat het een landelijke actiedag is, kwamen er veel extra mensen op af.
5: We organized this movement in order to show the solidarity that we have with every high school in Paris, in France, and especially those that need a lot of better conditions to work and to have more funds in order to study better.
2: De Franse premier Le Cornu sluit voorlopig alle scholen en hij veroordeelt het geweld.
6: Elle doit être condamnée sans condition. Dans une démocratie qui fonctionne, on ne peut pas laisser un espace de tolérance à la violence.
2: Groot nieuws in Duitsland. De oud-chef van de geheime dienst is gearresteerd.
7: Een ehemaliger deutscher geheimdienstchef festgenomen wegen mutmaßlichen Landesverrats.
2: Wordt verdacht van landverraad en spionage.
8: Ja, er soll mehr als 2000 Dokumente empfangen haben von seinem ehemaligen Büroleiter.
2: En hij zou geheime documenten hebben gedeeld met andere landen met erg gevoelige informatie erin.
8: Es sind hochsensible Berichte, etwa zum iranischen Atomprogramm oder auch zur russischen Armee.
2: Tijdens de gemeenteraad van Schiedam werd deze avond stilgestaan bij het buurtdrama.
9: Afgelopen zondag was het dierendag. Een dag om dieren in het zonnetje te zetten. Dit jaar stond die dag in Schiedam in een heel ander licht.
2: Sinds eind september zijn daar 6 honden overleden en zij werden herdacht.
9: We rouwen om Brisa, Buddy, Timmy, Mickey, Gerda en Macy. 6 honden die overleden na een wandeling in een van onze parken.
2: Een van de honden was van Iris. Haar Macy werd heel erg ziek.
10: 'S Avonds ineens begon ze heel erg te spugen. Maar echt zulke plakaten. En donderdagochtend ging ze aan de diarree.
2: Eerst dacht ze aan buikgriep, maar inmiddels vermoedt Iris dat haar hond iets raars heeft gegeten.
10: Zulke stukjes witte substantie en wij denken zelf dat is die paddenstoel.
2: De wethouder deed een oproep bij Hart van Nederland.
11: Mijn belangrijkste boodschap dat iedereen die een hond heeft die ziek wordt met vergelijkbare klachten, meld je even bij de politie.
2: En de Schiedamse hondenbaasjes die zijn extra alert.
12: Na al die verhalen en gebeurtenissen, dan hou ik hem wel even kort.
2: Oh, dat is een pakketbezorger, dacht de 80-jarige Piet uit Deurne toen er werd aangebeld. Hij deed open.
13: En met geweld gooit hij zijn heel hebben en houden tegen die deur. En hij roept overval.
2: Nou, de boef had beter niet bij Piet aan kunnen bellen.
13: Godverdamme Danny, en pakte hem hier bij zijn strot. Toen sloeg hij met zijn rechtshand wat hij op mijn gezicht slaan. En die sloeg me een bril af.
2: Ja, maar Piet heeft ook nog even een goede rechts in huis.
13: Sloeg ik met mijn vuist, maar ik raakte zijn helm en ze sloeg hem in zijn buik.
2: En de overvaller maakte dat hij wegkwam.
13: Tussentijd riep ik naar mijn vrouw. Bel de politie, bel de politie. En meer rukt hij zijn eigen los. En wegwijzen.
2: Ja, want de Brabantse senior is voor de duvel niet bang.
13: Ik ben nooit bang geweest en zal ik ook nooit worden, ook niet.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we kijken wat in de krant van morgen allemaal te vinden is. Dat is uitgezocht door Ismael de Bruin.
14: Hoe kijken Joden in Nederland sinds 7 oktober naar Israël en hun eigen Joodse identiteit? Dat vraagt Trouw zich af. Het is niet gemakkelijk om erover te praten, maar sommigen doen het toch. De dochter van Millie Schloss kwam op die dag thuis. Samen hebben ze eindeloos gehuild zonder iets te zeggen, vertelt ze. Daarna begon ze zich te verdiepen in de geschiedenis. 7 oktober is in mijn DNA gaan zitten, zegt ze.
2: Dat zou gelden voor veel Joden in Nederland die de krant heeft gesproken. Velen worstelen met Israël, met het beeld dat Nederlandse media schetsen van het land, maar ook met de verwoesting van Gaza, het gedrag van extremistische kolonisten op de Westoever en de regering Netanyahu.
14: Steeds meer mensen krijgen de komende 20 jaar kanker. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland, meldt de Telegraaf. Waar vorig jaar 136.000 mensen de diagnose kregen, zijn dat er in 2045 waarschijnlijk zo'n 170.000. Volgens het centrum gaat het om bijna alle vormen van kanker.
2: Bij vrouwen wordt de grootste groei verwacht bij huid, borst en longkanker. Bij mannen gaat het vooral om huid, prostaat en blaaskanker. Belangrijkste verklaring voor de toename is dat het aantal ouderen in Nederland stijgt, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van Bestuur. Kanker komt vaker voor op hogere leeftijd.
14: Scholen klaagden er al langer over en nu heeft de autoriteit Consumentenmarkt het geconstateerd. De markt voor lesmateriaal functioneert niet goed, dat schrijft NRC. Een aantal grote uitgeverijen bepaalt de prijzen en dwingt de verkoop af van papieren en online lespakketten.
2: De toezichthouder vindt dat educatieve uitgevers moeten stoppen met de verkoop van die verplichte pakketten. Bovendien is het aanbod van lesboeken die kunnen worden gebruikt gedaald tot bijna nul. Onderwijscoöperatie Sivon pleit er ook voor leraren te laten kiezen tussen diverse methodes.
14: Cinekit begon in 1987 als een Amsterdams feestje met een televisiehoek, een film en een paar zitzakken. In Theater de Meervaart was er toen de première van een Zweedse jeugdfilm. De oprichters, Ellie en Joke Engel, vonden het hoog tijd dat kinderen serieus werden genomen als filmliefhebbers. En daarbij moesten ook lastige thema's kunnen worden behandeld, vonden ze, zo schrijft het Parool. Bijna 40 jaar later is Cinekit uitgegroeid tot een serieus multimedia festival voor kinderen, het grootste ter wereld.
2: Zo zijn er 90 nationale en internationale films te zien, maar ook tv-series en er is een medialab. Directeur Johanne Oldenbeuving wil dat de selectie van films in de toekomst nog vaker wordt bepaald in overleg met het publiek. Ze zegt, ja, wij weten veel en zien veel, maar we zijn geen kinderen. Ook de mediaconsumptie van kinderen is veranderd. Kinderen groeien nu bijna 24 uur per dag op met beeld. Dat is een enorme verschuiving.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Rolling with the Flow, gezongen door Koels Vile. Morgen is het 3 jaar na de terreuraanval van Hamas op 7 oktober 2023. Afgelopen maand werd bekend dat... werd bekend dat premier Netanyahu mogelijk af is van die terreuraanval, maar er niet naar handelde. Wat heeft het nou voor gevolgen voor zijn positie in aanloop naar die verkiezingen in Israël? Want die beginnen al over 20 dagen. We spreken het met Ines Polak, oud-correspondent, en Radi Sououdi, Palestijns-Nederlands politicoloog en journalist. Allebei welkom. Dank. Ines, wat weten we nu van die bewering dat Netanyahu eigenlijk afwist van die plannen van Hamas?
1: Er zijn een reeks van berichten over wat hij allemaal had moeten weten. En heeft het waarschijnlijk ook geweten. Er was een... Ten eerste heeft Sinwar zelf, hoofd van de Hamas, in dat tijd iemand naar hem toegestuurd. Niet direct naar Netanyahu, maar wel naar zijn directe omgeving. Met de boodschap, luister, ze waren in een onderhandeling. Dat moet ik misschien even uitleggen. Netanyahu was aan het onderhandelen met de Hamas over allerlei verlichtingen in Gaza eventueel. En dat schoot maar niet op. En toen heeft Sinwar iemand anders ingeschakeld om Netanyahu duidelijk te maken: luister, kom over de brug, anders gaat er hier een aardbeving gebeuren. Dat was één waarschuwing. Dat is waarschijnlijk toch niet direct, had hij het idee dat het doorgekomen is. Toen is die waarschuwing via de Verenigde Emiraten ook nog eens teruggekomen naar Netanyahu. Dat was één kant. De andere kant was dat er ook een waarschuwing was van de Egyptenaren. Die zeiden, dit gaat allemaal mis. Er staat iets te gebeuren, iets groters dan normaal. En er was een waarschuwing van Israëls eigen veiligheidsdienst, geheime dienst, de Shin Bet, van ze zijn met iets bezig. Kunnen we de Hamas-kopstukken uitschakelen? Dat was eigenlijk het voorstel van de Shin Bet. Netanyahu heeft dat allemaal weggewimpeld en de uitleg daarvoor, en dat is dus deels ook speculatie, is dat A, daarachter zat een soort arrogantie van dat gaan ze niet doen, wij zijn veel te sterk, dat durven ze niet. Eigenlijk hetzelfde wat 50 jaar eerder met de grote Verzoendagoorlog ook was gebeurd. Ze durven ons niet aan te bevallen. Ja. Maar Netanyahu speelde ook een spel. Zijn conceptie was, ik moet Hamas in Gaza tevreden houden, dan kan ik ervoor zorgen dat er nooit een Palestijnse staat komt, want dan zijn die Palestijnen verdeeld. En zolang Hamas daar zit, kan niemand van mij verlangen dat ik met een terreurorganisatie vrede ga sluiten of wat dan ook. Dus dat was de conceptie van Netanyahu. Dus twee dingen eigenlijk. Ze gaan het niet doen en ze hebben er geen enkel belang bij, en wij zijn toch sterker.
0: Ja, in Israël is dat vanzelfsprekend heel groot nieuws. Hoe wordt er vanuit Gaza gereageerd op dit voorval?
2: Nou, dit was natuurlijk bekend. Zoals het ook bekend was dat eigenlijk voor 2023, echt, dan gaat dat al jaren terug, Netanyahu en Hamas een soort deal hadden. Er is ook echt letterlijk met koffers vol met cash, met miljoenen aan dollarbiljetten is er vanuit Qatar richting Gaza gegaan om met medeweten van Netanyahu om te zorgen dat Hamas daar in het zadel kon blijven. Want zoals Ines Polak terecht zegt, bij Netanyahu speelde en speelt nog steeds dat hij liever Hamas daar had en misschien nog steeds heeft in de Gazastrook dan dat hij de Palestijnse autoriteit daar heeft. Want de Palestijnse autoriteit is ook al een gesprekspartner in het Westen en kan toch ervoor zorgen dat het idee van een Palestijnse staat in Westbank en Gazastrook weer wat wind in de zeilen krijgt. Dus Netanyahu was inderdaad bezig met een verdeel- en heersspel, wat alleen op 7 oktober 2023 in zijn gezicht letterlijk is ontploft. En er wordt nu van alles gelekt in de pers, ook door politieke tegenstanders van Netanyahu, mogen we van uitgaan. Maar Netanyahu heeft, het is uiteindelijk wel wat je verder moreel over hem denkt, het is een uiterst gewiekst en effectief politicus. Ja. Dus hij weet nu al 3 jaar toch een onderzoek naar de gang van zaken af te houden.
0: Ja. Hoe
2: en als hij de verkiezingen wint, of in ieder geval aan de macht kan blijven, dan zal dat onderzoek nog heel lang op zich laten wachten.
0: We zijn 3 jaar verder. Hoe staat het met Hamas?
2: Dat is moeilijk om daar een heel exact beeld van te krijgen. Het is heel duidelijk dat ze verzwakt zijn. Maar ze zijn er nog steeds. En het was een beetje het cliché ook wel van Hamas is niet zomaar een ding, het is een idee. Nou ja, het is natuurlijk een organisatie en je kunt een organisatie voor een groot deel vernietigen door de mensen fysiek uit te schakelen, te doden. Dat is voor een groot deel ook gebeurd. Wat betreft de leiding van Hamas. Maar er staan natuurlijk nieuwe mensen in de startblokken. Mensen waarvan wij nu de naam nog niet kennen. Maar dat zullen mensen zijn van begin 20 misschien wel. Die hun hele familie hebben verloren. En die nu de nieuwe leiding van Hamas gaan vormen. Dat is allemaal nog in opbouw. Ze zijn nog bewapend. Wat eigenlijk heel belangrijk is. Maar dat moet de komende maanden duidelijk worden. Omdat er behalve in Israël ook aan de Palestijnse kant verkiezingen zijn gepland. Hoe groot daadwerkelijk de steun van Hamas in politiek opzicht is onder de Palestijnen in Westbank en Gazastrook. We hebben in het voorjaar daar een eerste indicatie van gekregen, omdat er gemeenteraadsverkiezingen waren. En dat is op 1 of 2 plekken in de Gazastrook zijn die ook gehouden. En de mensen die daar gelieerd waren aan Hamas, die aan die verkiezingen meededen, die hebben niet gewonnen. Okay. Dus dat is in ieder geval een indicatie.
0: Ja. Ines, dat nieuws waar we het net over hadden van Netanyahu, wat voor een invloed heeft het op de verkiezingen die eraan komen over 20 dagen?
1: Het is het onderwerp van gesprek. Ja. Netanyahu heeft dus tot een maand geleden, toen al die onthullingen ineens naar buiten werden gebracht, altijd gezegd van, als ik het had geweten, dan was dit niet gebeurd. Ze hebben me ook niet wakker gemaakt die nacht, dan was het ook niet gebeurd. En terwijl de oppositie ze altijd zei van, ja, hij wist het wel, maar ze hadden eigenlijk geen houvast om dat waar te maken. Maar ze zeggen natuurlijk ook, hij is de verantwoordelijke geweest voor die 7e oktober. Hij was de leider, dus hij moet weg. En Netanyahu heeft altijd geprobeerd de schuld in de schoenen van het leger en de inlichtingendiensten te schuiven van, die waren verantwoordelijk, het is hun fiasco. Daarvan zijn trouwens alle bazen al verdwenen van het toneel. Alleen Netanyahu zit er nog en zoals net gezegd ook houdt elk onderzoek weg. Maar het is het onderwerp van gesprek waarbij dus eigenlijk de twee kampen tegenover elkaar staan. De oppositie die zegt hij moet weg want hij was verantwoordelijk. En Netanyahu die zegt ik heb Israël weer van de ondergang naar boven gebracht en alle oorlogen gewonnen enzovoort.
0: Ja.
1: Dat is zijn verhaal.
0: Nou kwam vandaag het nieuws naar buiten dat de Arabisch-Israëlische partijen, die eerder uitgesloten werden aan een deelname van die verkiezingen, nu toch mee mogen doen. Gaat dat een rol spelen?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ze zijn de centrale rol.
0: Ja?
1: En misschien, het is even lastig, ik ga even nummers gebruiken. De parlement telt 120 zetels.
0: Ja.
1: In de peilingen staat op het ogenblik het blok van Netanyahu, zijn coalitie, op rond de 52. Ook de oppositie staat op 52 tot 54. Met andere woorden, ze staan gelijk.
2: Iedereen moet 61 halen.
1: Iedereen moet 61 halen van de 120.
0: Dus je moet ergens leentjebuur spelen.
1: En
0: met
1: waar
0: iemand.
1: Zitten die? Waar zitten die? 14 zetels voor de Arabische partijen. Dat zijn er 3.
0: Ja.
1: En eigenlijk zijn ze het nu samen, dus zijn er 2. Dus met andere woorden, zij zijn essentieel. Maar nu krijg je het grote probleem. De coalitie van Netanyahu zegt, ja, die mogen absoluut niet deel uitmaken van welke regering dan ook. En beschuldigt nu de oppositie ervan dat zij met behulp van de Arabische partijen aan de macht willen komen. En ook de oppositie zegt, wij willen niet met de Arabische partijen gaan regeren. Maar het is best mogelijk dat die Arabische partijen gewoon stilzwijgend de Netanyahu tegenhouden. Hem niet aan een meerderheid helpen, maar wel de oppositie als het ware zullen gedogen. En dan krijg je een minderheidskabinet, ons wel bekend, wat het niet lang zal houden. Want daar is het nog veel erger dan hier. Dat minderheidskabinet zit van uiterst rechts naar rechts tot een beetje midden en nog een heel klein beetje links. En dat komt ook omdat de coalitie heeft wel zetels verloren, maar de zetels die ze hebben verloren, dat zijn mensen die eigenlijk een nog harder beleid willen dan Netanyahu voorstaat. Dus je hebt ook een enorme verrechtsing sinds die 7e oktober.
0: Ja.
1: Het hele Israëlische, eigenlijk wel, zijn allemaal naar rechts geschoven. Ze zien alleen hun eigen lijden. Ik zeg altijd, ze zitten, een groot deel van de Israëli's zit in een soort psychose waarbij ze de realiteit kwijt zijn, alleen het eigen lijden zien. Een herleving, opleving van het gevoel van de Holocaust. En misschien aan de andere kant heb je hetzelfde, dat er ook bij de Palestijnen een soort heropleving, een herbeleving is van de Nakba uit 48.
0: Ja. Radi, is het eigenlijk zo dat die partij waar we spreken, die kleine partijen, de Arabisch-Israëlische partijen noem ik ze nu.
2: Het zijn twee blokken eigenlijk. Ja, van partijen.
1: Het is één partij en één blok. En dat ene blok heeft 3 partijen.
0: Maar ik wou vragen, zijn die op een of andere manier gelieerd aan Hamas? Want dat zou nog wel uitmaken. Kennen zij die mensen?
2: Die zijn niet gelieerd aan Hamas. Als ze dat wel zouden zijn, of er zou ook maar flinterbewijs zijn dat ze gelieerd zouden zijn aan Hamas, dan zouden ze onmiddellijk verboden worden.
0: Ja. Dus dat maar ze kennen wel degelijk mensen van Hamas. Dat kan toch niet anders, zou je zeggen?
2: Waarschijnlijk, maar het is ook bekend dat van een van die blokken, Ahmed Tibi, een bekende Palestijns-Israëlische politicus, ja, die was vroeger zelfs officieel adviseur van Arafat. Dus die contacten zijn er. Maar die twee Arabische partijen, die hebben wel bij het kruisje moeten tekenen van wij erkennen de staat Israël als Joodse staat. Mm-hmm. En dat doen ze ook wel. Ze pleiten alleen voor een Palestijnse staat naast Israël. Ja. En wel voor een beëindiging van de bezetting. In die zin zijn ze wel uniek, want bij mijn weten is er geen enkele andere Israëlische, Joods-Israëlische partij die daar zo openlijk voor pleit. Ja. Dus dat is het beeld. En het is ook zo dat er is dus een serieuze poging ondernomen vanuit de Israëlische politiek om die twee Palestijnse blokken om die verboden te krijgen. Dat is uiteindelijk door het Israëlische gerechtshof in allerlaatste instantie voorkomen. Maar wat de Palestijnen in Israël niet is ontgaan, is dat ook de gehele oppositie, zelfs een beetje de linkse partijen, daar in eerste instantie wel voor leken te zijn voor dat verbod op partijen van de Arabieren, van de Palestijnen. Dus dat is wel een duidelijk signaal.
0: Nou ja, het wordt in ieder geval, ja.
1: Dat heeft wel een interessante ontwikkeling, hoor, de laatste tijd onder de Palestijnse Israëli's. Ze gingen vroeger heel veel minder stemmen dan de Joodse Israëli's. Dit keer is de verwachting dat ze veel meer zullen opkomen voor hun stem, omdat ze weten dat er verschrikkelijk veel op het spel staat. En wat ik vandaag hoorde van een vriend, Palestijnse vriendin van mij in Israël, die zegt, ja, we zien wat er in Gaza is gebeurd. We zien nu hoe de Israëli's tekeer gaan op de westelijke Jordaan-oever. Wij zijn het volgende. Vandaar dat we allemaal gaan stemmen.
2: Het is ook door Smotrich, een van de kabinetsministers van
0: jullie willen heel lang door. Ik snap het goed. We moeten door met het programma. Ik dank jullie wel. Spannende verkiezingen over 20 dagen.
2: Zeker.
0: Misschien zien we jullie hier terug. Dank je wel, Ines Polak en Radi Soudi.
2: Graag gedaan.

0: Het was Steeler's Wheel met Star. Bijna alle ministers uit het kabinet en de premier ging voorop, togen vandaag naar de Eerste Kamer voor het debat over hun plannen voor volgend jaar. Algemene politieke beschouwingen na de Tweede Kamer, dus nu ook richting de Senaat, in een steeds nijpende zoektocht naar die felbegeerde meerderheid die er nog steeds maar niet is. Wilma Borgen-Den-Haag, goedenavond.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja Wilma, waar is het nou moeilijker om te handelen, in de Tweede of in de Eerste Kamer?
1: Ja, ik zou zeggen, op de korte termijn is het in de Eerste Kamer moeilijker, want daar heeft het kabinet gewoon meer zetels nodig voor die meerderheid dan in de Tweede Kamer. Het gaat daar om 16 zetels tekort, in de Tweede Kamer zijn er 10 tekort. Maar in de Eerste Kamer zijn er ook een heleboel eenmansfracties na allerlei afsplitsingen, dus daar is het ook gewoon ingewikkelder. Maar zoals ik zei, dat is op de korte termijn. Als dit kabinet een wat langer leven beschoren is, dan zou het op termijn wel wat makkelijker kunnen worden, want volgend voorjaar zijn de verkiezingen. Eerste Provinciale Staten en dan de Eerste Kamer. En dan zit er vanaf juni een helemaal nieuwe Eerste Kamer. En misschien heeft het kabinet dan wel een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat hopen ze natuurlijk. Nou, tot die tijd is het spitsroede lopen en zijn de plannen van het kabinet nog lang niet gered.
0: Ja, en is die meerderheid daar vandaag wel dichterbij gekomen dan?
1: Nou, er bleek daar in ieder geval een heel duidelijke route naar die meerderheid, namelijk over links. En dat gaat dan met Pro en Volt, want die werken in de Tweede Kamer samen. En die doen dat nu ook in de Eerste Kamer. En die hebben met z'n tweeën net die 16 zetels die het kabinet nodig heeft. Dus Paul Rozemuller, de fractieleider van Pro, die deed zichzelf nadrukkelijk in de aanbieding vandaag: neem ons. Wij zijn constructief en we zijn groot genoeg. En we willen niet alleen de leuke dingen steunen, maar ook de nare dingen. We willen helpen om de rekeningen te betalen. Al moet dat dan wel op een andere manier dan het kabinet van plan is. Want de verhoging van de inkomstenbelasting die het kabinet wil, 8 miljard totaal, die moet van tafel, zegt Rozemuller.
2: Het wordt de hoogste tijd dat deze permanente formatie eindigt. Het kabinet zoekt terecht naar een stabiele meerderheid. Met in ieder geval de fracties van Pro en Volt ligt die voor het oprapen. Wij reiken de hand uit richting een totaalakkoord. In zo'n totaalakkoord zitten vaste elementen die wij minder aantrekkelijk vinden en misschien daarmee breder gesteund zouden kunnen worden. De uitdagingen waar we nationaal en internationaal voor staan zijn gigantisch. In die politieke context rest ons geen andere keus dan dat de democratische hoofdstromen in de politiek de handen ineens slaan om een lange termijn agenda te maken die wordt uitgevoerd. We moeten handelen. De klok tikt.
1: Ja, dus de uitgestoken handen ineens slaan, dat is wat Pro nu voorstelt. Maar dat gaat trouwens wel gepaard met een stevig eisenpakket. Om te beginnen moet dan dat belastingplan heel anders. Weg met die belastingverhoging voor werknemers. En bovendien wil Pro in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer dezelfde meerderheid. Dus niet in de Tweede Kamer over rechts en dan in de Senaat over links. Want dan haakt Pro weer af. Maar als het kabinet het wil, dan is er met Pro en Volt dus een stabiele meerderheid, zegt Rozemuller althans.
0: Ja, maar je weet van de VVD-leiding, die willen daar echt niet aan. Hoe zit het dan in de Eerste Kamer?
1: Ja, daar gebeurde bij de VVD iets interessants vandaag. Want je hebt gelijk, in de Tweede Kamer, de VVD-top ook, die wil er niets van weten. Maar de fractieleider in de Eerste Kamer, die klonk toch echt een, op zijn minst één nuance anders. Tanja Klip, daar hebben we het dan over. Zij was in een debat met Paul Rozemuller. Het ging over de onrust in de wereld en hoe belangrijk het dan is om een stabiel kabinet te hebben. Een kabinet ook waar het politieke midden een belangrijke rol in speelt, zodat de politieke flanken toch wat meer uit beeld raken. De vraag aan Klip kwam van Paul Rozemuller van Pro. Hoe denkt zij nou in die omstandigheden over hun samenwerken?
2: Zou u willen reflecteren op de gedachte dat met al die thema's die nationaal en internationaal spelen en die buitengewoon ingewikkeld en complex zijn, dat het land erbij gebaat is dat liberalen, christendemocraten en progressieven als hoofdstromen in onze Nederlandse democratische politiek elkaar, noem het even staatsmanschap, staatsmenschap, moeten kunnen vinden voor een lange termijn agenda en dat persoonlijke dingetjes en zo daar ondergeschikt aan zijn. Niet omdat ze hetzelfde zijn, maar wel omdat ze aan die lange termijn agenda samen kunnen werken.
3: Mevrouw Klip. Dat is een aantrekkelijk toekomstperspectief. Dus dat is zeker iets waar wij ook serieus naar zouden willen kijken. En niet zozeer nu op onderwerp A, B en C wat nu speelt, maar wel als een toekomstvisie die ook misschien zou zorgen voor het feit dat er een stabiel middengedeelte komt in onze bestuurlijke samenstelling en er minder ruimte is voor de flanken.
2: Als dat door ons beiden een aantrekkelijk perspectief wordt gevonden, vind je dan eigenlijk niet dat je er vandaag mee moet beginnen om het daartoe te leiden?
3: Mevrouw Klip. Dat is nou net één stapje te ver.
1: Ja, dat is dus best een goed idee, dat samenwerken tussen liberalen en progressieven. Maar nu nog even niet. Ik denk toch dat je hier de wat meer bestuurlijke kansen binnen de VVD aan het woord hoorde. Want die zit er lang niet zo geharnast in als de partijleider zelf.
0: Wilma, wordt het dan toch logisch dat het kabinet met Pro en Volt gaat samenwerken?
1: Nou, niet als het dus aan de VVD-leiding ligt, maar voor de route die ze wel graag willen. Daar heeft het kabinet tenminste BBB nodig in de Eerste Kamer. Zonder die 11 zetels kan het eigenlijk niet over rechts. En precies dat is vandaag weer moeilijker geworden. De fractieleider van BBB, Ilona Lagast, die zei: voor ons is de steun voor de financiële plannen van het kabinet vastgeknoopt aan het stikstofbeleid. Dat moet liefst helemaal van tafel en in ieder geval grondig aangepast. Ja, en als dat niet gebeurt, dan doet de BBB gewoon niet mee. En die wijzigingen is het kabinet echt niet van plan. Dus dachten ze bij Pro en Volt: kijk, wij worden weer sterker, onze positie. Ook bij D66 hoorde ik dat wel zeggen. Maar ja, hoewel de druk op de VVD wel toeneemt, houden ze daar voorlopig stand en is het nee.
0: Ja, en hoe moet premier Jette dan gaan schaken op op dat schaakbord met die ingewikkelde stelling die er staat?
1: Ja, die deed vanavond in zijn bijdrage aan het debat ook niet veel anders dan het ene doen en het andere niet laten. Die heeft het nog steeds over een meerderheid met iedereen, maar ooit zal hij de zetels moeten tellen. En die zetels komen niet van rechts, want aan de voorwaarden van BBB wordt niet voldaan. Op een vraag van Rozemuller was de premier namelijk heel duidelijk: die stikstofbrief blijft overeind.
4: Die brief wordt niet ingetrokken, gaat wat ons betreft niet van tafel. Sterker nog, we zijn volop bezig met de uitwerking. En we hopen eind deze maand de eerste drie uitgewerkte voorstellen naar de Tweede Kamer te kunnen sturen of aan de Raad van State ter advisering voor te leggen.
2: Maar goed, u heeft natuurlijk ook gehoord wat mevrouw Lagast zei. Op een gegeven moment moet je ook erkennen dat er verschillen zijn en moet je keuzes maken voor routes. En dan gaat het niet over links of rechts of weet ik het allemaal wat, maar dan gaat het om het erkennen van het feit dat we hier niet bij elkaar komen. En dan is de vervolgvraag: hoe komen we daar dan uit? Dat is eigenlijk mijn vraag in de politieke realiteit van nu in deze Kamer.
4: Ja, voorzitter, de minister van LVVN voert met verschillende fracties in de Tweede Kamer nu gesprekken in aanloop naar de uitwerking van de voorstellen die eind deze maand komen. Wij zullen daar in ieder geval proberen te laten zien dat alles wat we doen ook goed is voor boeren en voor reetjes. Maar het is uiteindelijk aan de BBB in de Tweede en de Eerste Kamer om te beoordelen of dat ze mee willen doen aan de uitwerking van het stikstofpakket en of dat ze dat blijven koppelen aan de behandeling van het belastingplan. Ik hoop dat ze die twee onderwerpen los van elkaar kunnen beoordelen, want ik zou het zonde vinden als die koppeling er blijft.
1: Ja, maar dat kan die hopen. Vooralsnog is die hoop tevergeefs. En dan is toch aan het einde van dit debat de conclusie, Wilfried, dat dat minderheidskabinet nog een beetje verder in de problemen is gekomen.
0: Ja, ja. Ik dank je wel. Wilma Borgman vanuit Den Haag. Motorrijden is en blijft razend populair. Ook dit jaar zijn er weer verkooprecords te melden. Zowel nieuw als tweedehands. Maar waarbij de verkoop van nieuwe auto's de helft toch al elektrisch is, houden de motorrijders vast aan die typische geur van olie en benzine. Slechts 0,3% van het aantal geregistreerde motoren gaat stil en zoevend over de weg en is dus elektrisch. Kees Lengers is marketingmanager bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Hoe kan dit?
5: Dat heeft mede te maken met de aanschafwaarde. Een elektrische motorfiets is 1,5 tot 2 keer zo duur als een motorfiets met een verbrandingsmotor. Dus de huidige motorfiets. Wat we ook zien in Nederland is dat er geen subsidieregelingen zijn op elektrische motorfietsen.
0: Dus elders wel?
5: Elders wel. In België onder andere, in Frankrijk. In België heb je ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld met een autorijbewijs op een 11 kilowatt, vergelijkbaar met 125 cc's, te kunnen rijden. Die regeling is er in Nederland niet. Plus dat de regelingen die de overheid heeft getroffen voor elektrische motorfietsen eigenlijk alleen betrekking heeft op ondernemers. Dus niet op het grote publiek wat dit als een hobbyartikel zal gebruiken.
0: Ja, ja. nu gebruik je zelf het woord hobbyartikel.
5: Ja.
0: Dat doet me dan onmiddellijk denken aan die mensen die het eigenlijk ook wel heel lekker vinden. Dat motortje wel een beetje grondtas in het weekend over de dijk scheuren.
5: Dat klopt. Motorrijders zijn over het algemeen petrolheads. Het moet ruiken naar benzine. Het moet bewegen. Het moet geluid maken. Dat is onderdeel van de motor experience. De motorfiets bestaat inmiddels al meer dan 100 jaar. En ja. Eigenlijk is aan de techniek niets veranderd.
0: Nee, maar de auto bestaat ook al heel lang. En dat verandert wel. Daar gaan mensen toch in mee.
5: Klopt.
0: En uiteindelijk hoor je best ook wel mensen tevreden zijn over een elektrische auto, toch?
5: Zeker. En er zijn ook mensen die heel tevreden zijn over de elektrische motorfiets.
0: Ben je het zelf ook?
5: Ik ben het zelf ook. Ik heb er zelf ook 3,5 jaar gewerkt. Dus ik
0: weet
5: wat
0: dat is. Dat is wat anders dan erop zitten.
5: Dat is wat anders. Ja, maar ik heb er ook op gezeten. Ik heb het ook ervaren. En ja? Het is een fantastische ervaring.
0: Wat is het verschil? Het maakt minder geluid.
5: Je hebt geen bewegende delen. Dus de motorfiets is stil. Als je erop zit, heb je het idee dat hij niet eens aanstaat. Net als in een auto.
0: Ja.
5: Je hoort niks. Er beweegt niets. En het heeft een enorm koppel. Net als bij een auto. Als je gas geeft, zit je meteen op het volle vermogen. En dat is een bepaalde ervaring.
0: Dus dat betekent dat je eigenlijk van een hele korte tijd naar maximum snelheid kan over een kleine afstand.
5: Ja.
0: Alleen je mist wel die grom.
5: Je mist die
0: grom. Heb je er geen last van gehad als weemoedige man op een ouderwetse
5: motor? Het grappige is, als je mensen vraagt, heb je het geluid gemist? Zegt iedereen nee. En mensen gaan zich eigenlijk storen aan het feit dat er mensen op de weg zijn met motorfietsen die heel veel lawaai maken.
0: Ja.
5: En het geluid is ook iets wat vermoeiend is. Dus het is ook als je erop rijdt. Veel mensen gebruiken het voor woon-werkverkeer als ze elektrische motor rijden. Het is ook veel rustgevender. En je komt veel uitgeruster op je locatie aan.
0: Eigenlijk als je dit verhaal vertelt, dit is geen niet bepaalde reclameboodschap. Je bent niet vanuit je functie.
5: Mm-hmm.
0: Maar dan zou iedereen te denken, ik moet er ook aan. Is het dan toch die geldkwestie
5: Het is een geldkwestie. En we hebben het ook gezien met de automobielen. Juist doordat er subsidieregelingen vanuit de overheid op zaten, zagen we een enorme stijging in verkopen. Dat is bij de motorfietsen nooit geweest. Dat is kortstondig geweest voor ondernemers. Dat heeft iets gedaan, maar niet genoeg. En omdat er niet genoeg motorfietsen verkocht worden, zal de prijs ook niet gaan dalen.
0: Nee, maar het zit puur in die prijs. Maar kun je die motorrijder toch ook niet een beetje kietelen en kritischer maken? Die denkt, ja, ik zit toch ook op een apparaat wat lawaai maakt, wat ook vies is, hè? Relatief, maar toch.
5: Ja.
0: Ja, het is, ja, elektrische kijk, motorrijden het is schoner.
5: Het is niet alleen prijs om niet te kiezen voor elektrisch. Een andere drempel is laadtijd. Het laden van de motorfiets, van de batterijen waar het op rijdt. En ook de actieradius. Gemiddelde actieradius tussen de 150 en 200 kilometer. En dat is in vergelijking met de huidige motorfiets aanzienlijk minder.
0: Want hoe lang kan een motorrijder gaan rijden als die Europa in wil?
5: Ik denk dat hij zeker 400 kilometer op een tank benzine. Het is natuurlijk afhankelijk hoe groot zijn tank is. En het nadeel van de motorfiets is, we kunnen er niet meer batterijen in hangen, want wordt hij te zwaar en onbestuurbaar.
0: Dat snap ik.
5: En dan is de experience helemaal weg.
0: Maar als je in plaats van 400 kilometer 150 of 200 kunt rijden, moet je één keer extra koffie drinken.
5: Dat klopt.
0: Het is misschien gewoon een verandering van
5: gedachten. Het is een lifestyle verandering.
0: Je hebt zelf op rij je nog steeds elektrisch?
5: Nee.
0: Wat is er in je hoofd gebeurd dat je weer op de ouderwetse motor bent
5: gaan zitten? Toen ik er in die branche werkte, toen had ik gratis een motor ter beschikking om het uiteraard te ervaren.
0: Ook een geldkwestie?
5: Ook een geldkwestie. En nu moet ik zelf een motorfiets kopen. En is dat met een verbrandingsmotor geworden.
0: Ja. Dat is geen goed verhaal natuurlijk nu eigenlijk. En jij moet eigenlijk zeggen, ik ga hem weer terzijde schuiven.
5: Nou ja, kijk,
0: wel wat tientjes meer.
5: Als belangenbehartiger voor motorrijders in Nederland zijn we er voor iedere motorrijder. Zowel elektrisch als uiteraard de grootste groep die nog op een traditionele.
0: Hoe krijg je die nou om? Wat moet je nou zeggen tegen?
5: Ga het ervaren. Kijk uiteindelijk naar de kosten. De aanschafwaarde is wat hoger. Alleen het verbruik is veel lager. En het onderhoud is ook veel lager, want je hebt geen bewegende delen. Er hoeft geen olie in. En uiteindelijk is het schoner voor het milieu.
0: Ja, ja, het zijn toch goede punten bij elkaar.
5: Absoluut.
0: Ja. Dus jij hebt nog een tussen haakjes een ouderwetse motor. Onze gasten komen worden soms zelfs met een taxi gebracht of komen met de auto. Hoe ben jij nu hier?
5: Ik ben met de auto gekomen.
0: Oh ja? Maar waarom doe je dat dan eigenlijk? Want het is avond, je zou lekker een mooi ritje kunnen hebben in het donker.
5: Nou, ik woon hier bijna om de hoek, dus ik kon kiezen uit de fiets of de auto. En voordat ik mijn motorpak
0: weer een slecht verhaal.
5: Voordat ik mijn motorpak aan heb.
0: Je had met de fiets moeten komen.
5: Ja, dat had ik ook kunnen doen, maar het was donker en ik dacht, nou. Maar voordat je je motorpak aan hebt en uiteindelijk goed beschermd op de motor gaat zitten, ja, ben je wat extra tijd kwijt.
0: Het is volstrekt duidelijk als Kees Lengers hier aan het woord vandaag in zijn motorpas was hij te laat geweest als gast. Namens de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Ik dank je wel voor je komst.
5: Graag gedaan.

0: The Music I Love, gezongen door Rosa Lynn. Ja, het schijnt te stinken en steekt eens in de vijf jaar zijn kop uit de grote bladeren. De reuze penisplant. In de Hortus Botanicus in Leiden staat hij op dit moment in bloei en trekt daar heel veel publiek. In de studio zit Rogier van Vught, hoofd horticultuur, zo noem je dat, bij de Hortus. Welkom, Rogier.
1: Dank je wel.
0: Ja, wanneer weet je eigenlijk dat zo'n plant in bloei komt? Als het één keer in de vijf jaar is, heb je dan een kruis op je agenda staan?
1: Nee,
0: in je agenda staan?
1: Het is ook zeker niet vast elk jaar. We hebben van deze soort, is een hele bijzondere soort penisplant, hebben we maar twee planten. Die hebben we tegelijkertijd gekregen. En de ene bloeide vijf jaar geleden en de andere nu pas. Dus die heeft er dus 10 jaar over gedaan om voor het eerst te bloeien. En het is een plant die komt uit een knol. Dus regelmatig zie je ook niks, behalve dat er een knol in de grond zit. En dan komt er een puntje boven de grond en dan is het altijd spannend. Wordt het een blad? En dat is in de meeste gevallen het geval. Of wordt het een bloem? En ja, we hopen natuurlijk altijd dat het een bloem wordt. Maar ja, die bladeren zijn natuurlijk heel belangrijk voor de plant om energie op te doen om uiteindelijk te kunnen bloeien. Dus meestal.
0: Want die bladeren die gebruiken het licht.
1: Ja, eigenlijk moet je die knol zien als een soort van batterij. En het blad als de lader, als de zonnecel.
0: Ja.
1: En hoe langer die heeft kunnen laden, hoe groter de bloeiwijze ook.
0: Ja. Nou maak je net een beweging met je handen. Ik had niet het vermoeden dat je de grootte van een ui aanmerkte.
1: Nee.
0: Hoe groot is deze plant? Hoe ziet hij eruit?
1: De knol van deze soort valt op zich wel mee. Moet je denken aan een knol van ongeveer 10 kilo. We hebben nog een andere soort penisplant die wat beroemder is, maar die is veel algemener in cultuur. Dus die is wat vaker in bloei.
0: Maar wat is dan de doorsnee van die knol voordat er
1: die knol is ongeveer een centimetertje of 30, 40 in dit geval.
0: En die zit voornamelijk onder de grond? Of?
1: Altijd onder de grond. Okay. Hij droogt ook heel snel. Het is net een aardappel. Als je hem boven de grond neerlegt, dan begint hij uit te drogen.
0: Ja.
1: Dus hij moet ook echt lekker onder de grond zitten. En dan,
0: maar is dat dan ook zo'n plek waar je iedere dag, waar jullie bij de Hortus in Leiden iedere dag langslopen en kijken of het goed gaat? Krijgt hij ook water iedere dag?
1: Als de plant niet groeit, dus er gewoon een knol is, dan houden we die grond gewoon lichtvochtig. En pas op het moment dat er echt een punt uitkomt, dan gaan we iets meer water geven, want dan gebruikt hij ook meer water. En het is altijd de kunst dat als hij een blad maakt, dat we hem goed bemesten. En we hebben een vrijwillige Rutmer, die is helemaal gefocust op deze planten, die doet dat ook heel goed. Dat hij uitstekend wordt bemest, dat we dan ook echt uiteindelijk zo'n bloei krijgen.
0: Maar was hij Rutmer?
1: Ja, Rutmer heet hij.
0: Rutmer.
1: Ja.
0: Maar die moet, soms dus heeft hij de pech dat hij 5, 6, 7 jaar moet wachten tot er wat uitkomt.
1: Ja, maar dat maakt juist die keer zo leuk als hij dan wel bloeit. We hebben best wel veel penisplanten, ook andere soorten dus. En de soorten die dus ieder jaar bloeien, dan merk je ook dat je daar eigenlijk ook heel anders naar kijkt. Dat valt minder op. En dit is de vierde keer dat deze soort voor ons bloeit. En dat is echt in de geschiedenis van meer dan 400 jaar dat onze tuin bestaat. Maar dat is tevens ook alle keren dat deze soort in Europa heeft gebloeid. Ja.
0: Dus nu hebben we het gehad van hoe breed die is en hoe diep die zit. En dat er een puntje uitkomt. Maar hoe hoog gaat deze penis reiken?
1: Ja, dit is echt een hele lange dunne, zeg maar. Die wordt meer dan 2 meter hoog. Heeft een hele lange steel. En daarbovenop zit die typische aaronskelkbloemvorm. Een soort schutblad met in het midden een soort staaf. De spadix heet dat. En dat geheel is ongeveer een centimetertje of 50. Maar de steel waar die op staat is wel 2 meter.
0: 2 meter?
1: Ja.
0: Maar die heeft dus ook een... maar ook een soort eikel mee die eindigt.
1: Ja, daar komt de naam ook vandaan. Dat is niet specifiek van deze soort. De eerste Amorphophallus die ooit is beschreven was ook in Nederland gebeurd door Blume van het Rijksherbarium van Leiden. En de eerste Amorphophallus die hij ooit officieel heeft beschreven had ook echt de vorm van een vormloze penis. En dat is wat Amorphophallus betekent. Ja. Dus A zonder morfo, vorm, vallus, penis. Ja.
0: En dan groeit hij en groeit hij maar. En in hoeveel dagen groeit hij naar die hoogte?
1: Dat gaat vrij snel.
0: Okay.
1: Ja, want die knol, dat is een en al energie. En dat is echt in een kwestie van weken dat je niet ziet tot aan een bloemtak van dus meer dan 2 meter hoog met zo'n enorme bloem erop.
0: En ik opende net met te zeggen dat het schijnt dat die enorm stinkt. Waar ruikt of stinkt die dan naar?
1: Het is een beetje onbeschrijfelijk. Het wordt vaak gezegd rottend vlees en dat kan ook wel, maar dat is het eigenlijk ook niet. Het is gewoon een vieze lucht.
0: Maar dat kan je gewoon niet hebben als liefhebber van dit. Je vindt het een rotwoord.
1: Ja, nou
0: rottend vlees, je hebt liever iets anders.
1: Ik vind het fascinerend omdat gewoon een plant een geur namaakt die eigenlijk niet is.
0: Kun je het dan anders betitelen?
1: Ja, nou ja, kijk, ik vind het zelf een geur van ook een beetje een soort overkookte kool die aan het rotten is. Maar ook wel een beetje rottend vlees. Het is in ieder geval onweerstaanbaar voor vliegen. En dat is ook, ja, dat zijn de beesten die deze bloem als bestuiver aantrekt.
0: Ja, ja. En wat doet dit met de Hortus Botanicus? Wat doet dit met Leiden? Wat doet dit met het land, met Europa?
1: Ja, ja. Nou, deze soort, omdat het zo'n ongelooflijk zeldzame soort is, is het ook een soort die de echte kenners wakker maakt. Dus die komen ook kijken. En verder komen.
0: Zoals je vogelaars hebt, heb je dan, ja, bij dit, komen, ja, echt een bepaald soort mensen,
1: ja,
0: op af.
1: Ja, ja,
0: kun je ze kenschetsen? Durf je dat?
1: Nou, het zijn vaak mensen waarvan je het niet zou zeggen, maar die hebben een soort van passie voor penisplanten. Ja, dat die mensen bestaan. En omdat ze zo kolossaal worden, is het ook niet de groep planten die je thuis makkelijk kan kweken. Er zijn wel mini-penisplantjes, hoor, die kun je op de vensterbank zetten. Maar dit is iets wat je echt alleen...
0: En worden dat dan, want je kunt, hoe kun je er dichtbij komen om te fotograferen?
1: Ja,
0: we hebben
1: een soort stellage ernaast laten bouwen, dat mensen echt naar boven kunnen lopen en een beetje van boven in de bloem kunnen kijken. Dus dat is wel leuk. En voor de rest kunnen mensen vrij dichtbij komen.
0: Heeft ook een Latijnse naam, die weet je vast uit je hoofd.
1: Ja, is Amorphophallus decus silvae.
0: Ja, maar waarom noem je het dan penisplant? Omdat Latijn is best wel mooi. Is het ook een soort van grappig? Worden er grapjes om gemaakt?
1: Ja, ik denk dat is toch een van jouw collega's geweest in het verleden. Die heeft daar van de naam Amorphophallus ooit de Nederlandse naam penisplant van gemaakt.
0: Een van mijn collega's?
1: Nou ja, gewoon een collega en ook een journalist, zeg maar.
0: Mieke van der Wij. Die duurt de zondag hier normaal.
1: Het zou best kunnen, ja. Maar iemand heeft het gedaan. Ik weet niet wie. Maar dat is dus ooit zo in de krant gekomen. En dat sloeg in als een bom.
0: Ja. En nou is die met uitsterven bedreigd, hè?
1: Deze soort, ja hij komt van Java.
0: Hoe weet je dat nog te redden voor de wereld?
1: Nou, deze soort... gewoon, er is weinig habitat over waar die voorkomt. Dus allereerst moet Indonesië natuurlijk de gebieden waar die nog leeft natuurlijk wel koesteren. Want anders heeft deze plant geen plek meer in de natuur. Gelukkig doen ze dat wel. En daarnaast is het belangrijk dat al het genetisch materiaal wat er is, dat we dat bewaren en dat we ook de soort proberen te vermeerderen. En dat is wat we nu actief aan het doen zijn.
0: Oké. Okay. Nu kun je naar... Het is now or never. Een penis zakt ook een keer in, zullen we maar zeggen.
1: Ja, dat is een heel dramatisch gezicht.
0: Ja?
1: Dan zit hij echt te hangen en
0: okay.
1: Dan is het over.
0: Ja. Dus, en hoeveel dagen kun je hem nu nog zien?
1: Het is echt een paar dagen. Als mensen hem zouden willen zien, dan zou ik echt zeggen, kom morgen. Want

0: kun je naar. Het is now or never. Een penis zakt ook een keer in, zullen we maar zeggen.
1: Ja, dat is een heel dramatisch gezicht. Ja? Dan zit hij echt te hangen en
0: Is het over. Ja, dus, en hoeveel dagen kun je hem nu nog zien?
1: Dus echt een paar dagen. Als mensen hem zouden willen zien, dan zou ik echt zeggen: kom morgen. Want daarna is
0: je
1: het
0: kunt
1: echt
0: er niet. Je bent gewoon ook zelf niet zeker van of hij nog lang stand houdt.
1: Nee. Want we hebben hem dus ook bestoven. We hebben een keer eerder een plant van deze soort in bloei gehad. Daar hebben we het stuifmeel van bewaard in min 80. En daar hebben we vandaag de huidige plant mee bestoven. En dat is meestal voor de plant ook een signaal van: ik heb mijn taak voldaan. En dan gaat hij ook sneller uitbloeien.
0: Ja, en als die helemaal, zeg maar, omvalt, wat doe je er dan mee? Snij hem dan schuin af?
1: Ik normaal wel, want dan bestuif hem niet. Maar nu hopen we dus dat uiteindelijk de buitenkant, die kolf en zo, alles afsterft, maar dat het stil blijft staan en dat er dus bessen worden gevormd. En die staan er nog maanden op. En dat is eigenlijk nog zeldzamer.
0: Oké. Nou, wilt u naar de reuze penisplant? Hollen dus naar de Hortus Botanicus in Leiden. Ik dank je wel voor je komst, Roger hier van Vught. Dan was dit Met het oog op morgen. Morgen zit hier Winfried Baijens. En ik wens je nog een hele mooie nacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: En wij vieren het goed.
2: Argos.
3: Ondiep, een volkswijk in Utrecht, waar mensen elkaar kennen.
4: Hey jongen!
3: Op elkaar letten en groeten. Maar de wijk kent ook grote verschillen in gezondheid, kansen en welvaart.
5: Het water staat me echt aan de lippen, ik weet het niet meer.
3: Een buurt waar al meer dan 100 jaar aan wordt gesleuteld met plannen en beleid.
6: Tegelijkertijd is het effect van het beleid soms dat het tegengesteld uitwerkt.
3: Wat merken mensen in Ondiep van al die goede bedoelingen? Wat betekent progressief beleid in een Nederland dat steeds rechtser wordt?
2: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2 uur.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
7: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
8: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
12: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
11: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: NPO Radio 1.
15: Middernacht, het begin van woensdag 7 oktober. Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog...

0: steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen tot 15.000 euro. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en kan het zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mensen denken altijd dat ze me kennen, maar ze kennen niet het hele verhaal. En dat ga ik ze nu vertellen. Dit zegt Beppie Kraft en zij zit vannacht naast me. Mijn gast is zangeres. Op haar 11e stond ze al op het podium en op haar 16e was er haar eerste plaat. Ze bracht carnavalsmuziek, zoals ze het zelf zegt, weg van hoenpapa, tralala en bier en plezier. 80 is ze inmiddels en daarom is er nu de tour Beppie 8.0. Een voorstelling met haar muziek, maar ook met haar woorden. Mensen denken altijd dat ze me kennen, zegt ze. Mijn gast laat zichzelf nu op een fantastische manier zien. Beppie Kraft is geboren in 1946. Welkom.
3: Dankjewel.
2: Ja, in juni ben je 80 geworden.
3: Ja, dat klopt.
2: En dat Beppie 8.0, is dat dan alleen een cadeau aan je publiek of ook een beetje aan jezelf?
3: Ook aan mezelf, ja. 8, het is een oneindig getal. Hè. Het blijft mooi draaien. Het omvat eigenlijk heel mijn leven, 80 jaar. En ja, we vonden een hele mooie titel om Beppie met 8.0 eens even laten kijken wie Beppie echt is.
2: Ja, maar het heeft natuurlijk ook iets heel moderns door dat 8.0. Het is
3: Ja, inderdaad. Ja, dit was niet mijn idee, het was de producer, Ton Derksen idee, maar ja.
2: En wist je meteen wat je wilde laten horen?
3: Nou, eigenlijk, op de eerste plaats wilde ik laten horen dat mijn carnavalsliedjes, of die in de carnaval dan gedraaid worden, gezongen worden, dat dat ook niet allemaal bier en plezier en tralala en hopsasa is, maar dat er ook hele mooie teksten bij zijn. Mijn vader maakte veel van mijn liedjes en dat waren altijd verhaaltjes. En de mensen zingen dit gewoon altijd mee. Als ik ergens zing, dan wordt dat meegebruld.
2: Zonder nadenken.
3: Ja, zonder nadenken. En nu, ik heb ze in het theater eigenlijk ook een paar van die liedjes echt gedeclameerd. Om te laten horen hoe mooi die teksten kunnen zijn.
2: En je zegt het ook aan het begin van de voorstelling van luister ook goed naar de tekst.
3: Ja, dat klopt. Ja, en dan heb ik natuurlijk een paar liedjes die weliswaar op mijn luisterliedjes CD staan. Maar waar ik nooit de kans voor krijg om dat ergens te zingen als ik gevraagd word om plezier te maken. Dus ik dacht, nou, die kans neem ik ook nu. Ik pak een paar liedjes waar de teksten mij heel goed aanspreken. En ja, die zing ik dan ook. Ja, dat is echt niet hoenpapa hopsasa.
2: Nee, zeker niet.
3: Je bent er geweest.
2: Ik ben er geweest, ja. Nee, het was een bijzonder warme, lieve avond was het.
3: Ja, dat vind ik zelf ook, ja.
2: Met ook humor en ook gezelligheid.
3: Mooie verhalen ook.
2: Ja, ja. Zeker. Ja, want je vertelt eigenlijk ook je levensverhaal.
3: Ja, dat klopt.
2: Ben jij een terugkijker?
3: Nee, eigenlijk niet zo. Maar ja, in de loop van de jaren krijg je natuurlijk toch wel verhalen bij elkaar. En eigenlijk was ik al een jaar of 10, 15 geleden werd me al gevraagd, kom een keer naar het theater en dan ga je wat anders doen. En ja, dat heb ik tegengehouden. Ik woon een half jaar per jaar in Spanje. En dan moet ik een deel van mijn Spanje-tijd inleveren. Maar ik heb wel al een jaar of 10 geleden ben begonnen met leuke herinneringen op te schrijven. Of bijzondere herinneringen. Ik heb een boekje waar ik al jaren in schrijf. En nu kwam eigenlijk, omdat ik met Bas van Mulke, hè, dat is mijn moderator, deed ik een klus waar ik niet over de Beppie-zangeres praatte, maar over de zakenvrouw-zangeres Beppie Kraft. En toen dat klaar was, kwamen we eigenlijk samen te ontdekken van, ja, dit is ook nog om in het theater te doen. Dus dat is ook gebeurd. Zo zijn we het theater ingegaan.
2: Zullen wij ook eens naar het levensverhaal gaan kijken?
3: Doe maar.
2: Want je vertelt, het is een warm gezin.
3: Ja.
2: En jouw ouders waren op hoge leeftijd nog hand in hand televisie aan het kijken.
3: Ja. We hebben een prachtig voorbeeld gehad van hoe liefdevol een gezin kan zijn. Dat was echt bij ons thuis. Mijn vader, ze waren 53 jaar getrouwd, maar tot op het laatst hebben ze hand in hand tv gekeken. Het was echt liefde.
2: Ja, je zegt erover, pap was gek op mam, mam ook wel op pap.
3: Ja, dat heb ik zo gezegd. Maar dat kwam omdat mijn vader inderdaad veel vroeger al, veel jonger, verliefd was op mijn moeder. En ja, nou, dat kwam er ook nog wel van later. Maar het was mijn moeder hield zeker zoveel op mijn vader als andersom.
2: Daar ga ik zonder meer van uit.
3: Ja, het kwam gewoon iets later bij haar.
2: En het gezin begon boven de polierzaak van, nou ja, jouw opa en oma.
3: Ja, dat klopt. Midden in het centrum van Maastricht woonden wij. En daar hadden ze polierzaak en kruidenier. Dus ja, daar woonden wij boven, ja.
2: En je vond het een beetje vies, vertel je?
3: Nou ja, weet je, in die tijd waren er nog geen diepvriezen en ijskasten. En mijn opa slachtte dan de konijnen en de kippen. En als het dan tegen kerst ging, dan lagen die overal in de kamer, op de achterkamer, op lakens en bedekt met lakens. Maar de stank van die dode dieren, dat bleef er mijn leven lang bij. Maar ja, dat was nou eenmaal zo in die tijd. Dat kon ook niet 3 dagen bewaard worden.
2: Ik kan me voorstellen dat je het als klein meisje ook best een beetje eng vindt, al die dode dieren.
3: Nou, niet het enge, maar ik weet dat ik, dat weet ik zelf niet meer, maar dat is mij verteld, dat ik ooit een keer per ongeluk in die kelder terecht kwam waar mijn opa de konijnen slachtte. Die had mij niet gezien. En ik heb daar gezien hoe een konijn geslacht werd. Daar ben ik weken ziek van geweest. Ik weet het zelf niet meer. Ik kan dat beeld niet voor de geest halen. Maar daar ben ik dus wel ziek van geweest. Maar ja, je groeit daar middenin, groei je daarin op.
2: Het dus kan niet anders dan wennen.
3: Ja, ja, precies. Ja.
2: Waarom woonden jullie boven jouw opa en oma?
3: Dat was onze woning midden in de stad. Wij woonden gewoon daar met het gezin, vader, moeder en dochter. Ik ben 10 jaar enig kind geweest. Omdat mijn vader was muzikus, was een bekende accordeonist. En die hadden niet in die tijd niet zo'n vaste inkomsten. Dus die moest een beetje oppassen met heel modern, hè, in die tijd al, dat er niet te veel kindjes geboren werden. En toen hij een baan kreeg als arrangeur bij de platenmaatschappij van Johnny Hoes, Telstar. Toen kreeg hij een vast inkomen. En toen werd het tijd om meer kinderen te hebben. En toen kwamen er 3 en 4 jaar. Dus ik zeg in het theater, ook hij heeft het patroon teruggevonden. Maar ik kwamen met 4 zusjes.
2: En jij dus de oudste?
3: En ik de oudste. Maar toen was dat huis op de Grote Gracht, hè, midden in het centrum, was eigenlijk te klein. En toen zijn we naar buiten Maastricht verhuisd. Een buitenwijk van Maastricht. Dat was heel ver. Maar ja, nu is dat gewoon een wijk van Maastricht.
2: Dat hoort er gewoon bij. Ja. En ik begreep dat jouw ouders nog niet getrouwd waren toen je aankondigde.
3: Ja, nou, ze waren wel getrouwd toen ik geboren werd. Maar ja, mijn vader was de jongste in een gezin van 8. En hij was, even rekenen, hij was 20, dacht ik. En hij heeft, dat was natuurlijk een schande als je...
2: Ja, 1936.
3: Ja, ik was niet getrouwd. En dan
2: in het katholieke zuiden?
3: Verschrikkelijk was het, echt een schande. Nou, mijn vader maakte daar geen punt van. Die ging aan de tafel zaten, vroeg hij even aandacht. Mag ik even? Ik heb een leuke mededeling. Schenkske, want hij heette Schenk, hè, echt maar stress, heeft een kindje gemaakt. Dat was natuurlijk grote paniek, maar het was dan ook maar gezegd. Dus, maar ik zelf kwam daar eigenlijk veel later pas achter. Ik ga je rekenen, ik ben in juni geboren. Ze waren 1 december getrouwd.
2: Hmm.
3: En een gegeven moment is het zeggen, hallo, dat klopt iets niet, jongens. Ja.
2: Maar vond jij daar dan nog wat van?
3: Nee, dat was sowieso niet bij ons thuis. Maar mijn vader was heel progressief. Wat bijvoorbeeld gebeurde is... In dat katholieke zuiden gingen de meisjes naar de nonnenscholen. De jongens naar de broederscholen. Maar bij ons op de straat was een openbare school. En mijn vader zei, je gaat verder naar de openbare school. Krijg je een veel ruimere blik op de wereld. Dat doet je goed. Dat was ook maar niet zoiets wat gebeurde. Daar kreeg hij ook iedereen, de pastoor. Wat maak je me nou? Je kunt dat niet... Mijn vader zei, Beppie gaat naar de openbare school. Daar was een kweekschool aan verbonden. En een lagere school dus. Maar daar zaten ook de Joodse kinderen, de protestantse kinderen. Waardoor ik een bredere kijk kreeg op eigenlijk hoe het leven in elkaar zat. zouden ze eigenlijk nu overal moeten doen.
4: Nee, je zegt het ook in je voorstelling. Adviseer je, wat je ook doet, stuur je kind naar een openbare
3: school. Ja, op het einde van de voorstelling zeg ik, je moet meer respect hebben. Er moet veel meer tolerantie komen. En begrip voor andere mensen, hun ideeën en wensen. Dus, is dan de conclusie, stuur ze maar allemaal naar de openbare school. Want daar heb ik het ook geleerd.
4: Ja, merk je dat het bij jou nog doorwerkt?
3: Nou, het is allemaal niet meer zo afgebakend, katholiek en protestant. Maar in die tijd, ik heb het over 1952, was dat wel nog heel erg. Mijn vader en moeder waren heel progressief. Dus ook mijn zusjes, toen die geboren werden, die werden heel anders opgevoed dan toch nog de reguliere katholieke kerk. Ik moest trouwens wel iedere zondag naar de kerk. Dus ik moest naar de openbare school, maar ik moest ook iedere zondag netjes naar de kerk. En het allerergste was, ik moest iedere zondag naar de kerk, en hij zelf ging vaak niet. Maar hij zei, ik heb beloofd dat je, toen jij gedoopt werd, dat ik je netjes katholiek zou opvoeden. En dat doen we.
4: Dus, en dat het scheef was, dat was dan maar zo?
3: Dat was dan maar zo.
4: En weet je waarom hij niet ging?
3: Nee, dat was soms moeilijk. Hij was ook muzikus, dus ook vaak laat in bed. En dan, dan was het te vroeg om naar de kerk te gaan. Nee, maar hij heeft wel altijd dat katholieke opvoedingspatroon gevolgd. Maar daar moest ik niet voor naar de katholieke school. Hij vond dat ouderwets, allemaal die ideeën. Want je moet je maar voorstellen, als zesjarige ga je naar de lagere school. Je vriendinnen die komen allemaal thuis met prachtig gebreide sokken. En ik mocht potten bakken en ik mocht weven. En dus een totale andere insteek. Veel moderner ook. En dat vond hij prachtig. En hij vertelde ook altijd tegen zijn vrienden, jullie doen maar, ik maak zelf uit waar mijn kinderen naar school gaan. Hij vond dat ook belangrijk. En dat was ook belangrijk.
4: Ja, volgens mij ben je hem nog steeds dankbaar daarvoor.
3: Zeker weten. Zeker weten ben ik daar dankbaar voor. Ik hoor vaak nu, ook in deze tijd, met al die ellende wat er is, ik hoor vaak mensen dingen zeggen, denk ik, hoe kan het nou dat je dat... Laat de mensen toch, laat toch zelf iedereen kiezen. Als ik hoor dat de homo-acceptatie zo achteruit holt, dan denk ik, waarom? Waar heb je last van? Laat die mensen zelf beslissen hoe ze gelukkig willen worden. Ik begrijp dat echt niet.
4: Nee, ik ook niet.
3: Nou, gelukkig. Zijn we het daarover eens.
4: En jij ging dus op zondag naar de kerk. Hoe vond je het daar?
3: Oh, ik vond het altijd wel mooi. Gezangen in de kerk. Ik ga trouwens in Spanje ook op zondag naar de kerk. Ik ga hier nooit eigenlijk op zondag naar de kerk. Of dan moet iets bijzonder Pasen, Kerstmis. Maar in Spanje ga ik iedere zondag. Maar daar ga ik ook meer, omdat daar die folklore nog echt is. Daar zijn de mensen nog zo devoos en het zingen in de kerk.
4: Een beetje zoals het in jouw jeugd hier was.
3: Zoals het vroeger was. Ja, inderdaad. 50 jaar geleden was. Ik woon ook in een heel klein dorpje in Spanje trouwens. Ik denk dat in de grote steden dat ook minder is. Maar in die kleine dorpjes is nog echt heel veel devotie. En het zingen van de mensen vind ik prachtig daar.
4: Je vertelde al, je vader was muzikant, accordeonist.
3: Ja.
4: Daar is hij wereldkampioen mee geworden.
3: Ja.
4: Hoe wordt iemand wereldkampioen accordeonist?
3: Nou, dat was een klassieke opleiding, klassiek accordeon spelen. En hij ging naar Parijs, maar hij was 14, dus we hebben het over 1938, dus voor de oorlog nog, deed hij mee aan concoursen, zoals nu ook de muziekconcoursen zijn. Nou, dat was destijds wereldkampioenschap accordeon spelen. En hij ging naar Parijs en hij won daar. Parijs, zo ver van Maastricht, zoals nu de andere kant van de wereld is.
4: Ja, denk je dat hij daar al iets heeft, iets heeft opgedaan van dat progressieve?
3: Ik denk het wel. Ik denk dat hij ook heel vroeg, als jonge jongen al heeft gezien dat de wereld groter was dan Zuid-Limburg of Maastricht zelfs. Maar dat, ik denk dat het inderdaad ermee te maken had. Dat hij de wereld al veel groter zag.
4: Hoe heeft hij accordeon leren spelen?
3: Ja, een accordeonleraar en het conservatorium in Luik heeft hij gedaan.
4: Maar komt hij uit een muzikaal gezin?
3: Nee, helemaal niet. Niemand spatte. Maar ik de verhalen, overlevering zegt dat hij als 3-4-jarige met een kussentje op zijn schoot zat en al deed alsof hij accordeon speelde. Dus zijn ouders hebben hem een accordeon gekocht en toen bleek het een talent te zijn. En ja, hij heeft een leven lang zijn brood verdiend ermee.
4: Wat denk jij dat het dan is, dat zo'n jongetje al op zijn derde met een kussentje op schoot gaat zitten?
3: Ja, ik geloof in terugkopen van talenten. Ik vind het altijd ik weet niet of mijn vader daar ook, dat was wel een talent. Maar ik ben altijd ook verbaasd als ik kijk naar programma's waarin 3- en 4-jarigen pianostukken spelen. En die handjes nog te klein zijn. Dan denk ik, dat moet vroeger een geest zijn geweest die nu in dat kind terugkomt. Kan gewoon niet anders. En dus niet één keer, maar ja, herhaaldelijk kom je toch... Ik ben 80, ik heb het al vaker gezien. Dat die kleine kindjes dan of violisten worden of... Maar die hebben dan al zo'n aangeboren talent. Dan denk ik, ja, dat is een reïncarnatie van iemand die goed accordeon heeft gespeeld. Of viool, of zangers ook, hè.
4: En dat gaat dan gewoon door bij de volgende?
3: Ja, ja, daar geloof ik heilig in. Ja.
4: En hoe zat het bij jou? Hè? Want jij bent ook jong begonnen. Je stond op je 11e op het podium, ja. Zei ik net.
3: Ja, dat kwam eigenlijk, ja, dat is een verhaal op zich. Dat kwam omdat bij ons thuis werd natuurlijk altijd muziek gemaakt. Maar ook mensen die liedjes maakten, die kwamen vaak bij mijn vader praten over wat ze maakten. En vind je dit en zo, dat zus of zo doen. Dus ik kreeg ook altijd die liedjes gewoon ook mee, gewoon als kind thuis. En dat was dan een wedstrijd in Maastricht, wie het mooiste carnavalsliedje maakte. En ik ging op een zondag naar het Vrijthof en daar staan dan duizenden mensen om de nieuwe prins te ontvangen. En iemand op het podium die moet dan de mensen even bezighouden. Dus die vroeg, is hier iemand in het publiek die het nieuwe carnavalsliedje al kent? En ik ben naar voren gezegd, ja, ik kende dat van thuis. Niemand kende dat nog. En ik ben het podium opgestapt en ik heb het carnavalsliedje gezongen. Er zijn foto's van.
4: Trouwens, ja, ik heb het gezien, ja. Ik
3: heb ze gezien.
4: Maar wat een lef.
3: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Of dat lef was. Kent iemand dat liedje? Ja, ik. En ik ben de bühne opgestapt.
4: En weet je nog hoe je het vond? Want dan sta je opeens wel voor een mensenzee.
3: Ik heb geen idee. Ik weet alleen uit verhalen weer dat de mensen thuis... want het Vrijthof is een straat verder of een plein verder dan de grote gracht waar wij woonden... dat de mensen thuis al tegen mijn ouders waren vertellen... jullie Beppie staat te zingen op Vrijthof op het podium van duizenden mensen. Maar wat? Hoe? Maar dat was het liedje wat ik kende.
4: En wat vonden je ouders daarvan?
3: Ja, geweldig. Mijn vader vond het prachtig natuurlijk. Maar ook tot je dat durft dan. Maar ik weet het niet. Ik weet niet waarom. Maar ik ben eigenlijk nooit bang geweest om het podium op te stappen.
4: Nee, ook latere jaren niet?
3: Nee, eigenlijk niet. Maar ik ben eigenlijk een beetje... Ik heb ook nooit gedacht, ik word zangeres. Dat is zo gegroeid. Dat is zo gekomen, zeggen ze dan. Ik heb... Ja. Nou ja, ik was 11 toen dat gebeurde op het Vrijthof. En... Even kort daarna, mijn vader was arrangeur dus bij Telstar. En als er dan koortjes gezongen moesten worden... dan zei ik, kom jij maar mee, jij kunt zingen. Dus ik ging al heel vroeg als kind al mee naar de studio met mijn vader... om koortjes te zingen bij artiesten.
4: En dat vond je dan gewoon leuk?
3: Dat was gewoon leuk, ja. Ja, leuk, ik mocht met pa mee en fijn muziek maken. En toen was ik 14 jaar en toen kwam er iemand vragen... je had vroeger, toen ik jong was, had je... orkestjes, gewoon live orkestjes die overal speelden. En ik weet dat ik een jaar of 14, 15 was... dat iemand kwam vragen van, nou, we hebben een orkest, een jeugdorkest. Wil je daarbij zingen? Nou, ja, leuk. Dus toen ben ik bij een orkest gaan zingen. Dus ook gewoon ingegroeid. En dan daar waren feestzalen, waar we dan met het orkest speelden een hele avond. En Beppie ging meezingen.
4: En daar verdiende je dan een zakcentje mee?
3: Ja, ja, dat was, ik geloof dat ik 12,50 verdiende voor een hele avond, gulden.
4: En even in die tijd, was misschien wel netjes ook, toch?
3: Zeker, dat was goed betaald, zeker.
4: En wie kwam er met het idee voor een plaat?
3: Nou, mijn vader had dus de platenmaatschappij, werkte bij de platenmaatschappij. En ja, gegevenlijk was er een carnavalsliedje. En dat heette Ik ben je nicht. En dat was een meneer.
4: Goed, ja. Ja.
3: En er was een meneer die ieder jaar die carnavalsliedje zong... Maar ze vonden toch dat hij dat niet kon zingen. Dus ik kon dat wel zingen. Dus ja, ik ben de nisjeke, is dat dan in het dialect. Dus dat was mijn eerste plaatje. Ja, en daarna ik zong. Nou, John Hughes is ooit een keer op het idee gekomen... om te proberen om mij landelijk ook bekend te maken. En toen heette ik Maria. Toen heette ik niet mijn Beppie, heette ik Maria.
4: Wat suf, waarom?
3: Ja, dan moest ik Nederlandstalig zingen. Want toen was dialect was natuurlijk nog niet zo in.
4: Ja, maar Beppie is een heerlijke naam.
3: Ja, maar dat vond Johnny Hughes dus niet. Die vond dat ik Maya moest eten. En ik moest een donkere bril op. En ik moest mooi, netjes Nederlands zingen.
4: Je moest gewoon iemand anders worden.
3: Ja, ik moest iemand anders voorstellen. Nee, maar dat werkte dus ook niet. Dus dat hebben we heel snel in de kast geduwd en gezegd... nou, laat dat maar. Ik ben tevreden met Limburg. Het is genoeg.
4: En je zegt net, ik had nooit het plan om zangeres te worden... Je vertelt in je voorstelling ook dat je bijvoorbeeld met bier op beurzen hebt gestaan.
3: Mijn eerste baantje was vertegenwoordiger van de Gulpende Bierbrouwerij. Dus ik heb inderdaad bier verkocht, dus Gulpende Bier, door het hele land. En daarna ben ik bij Vrome Dreesma gaan werken als telefoniste.
4: Ja, je weet de nummers nog uit je hoofd, zeg je?
3: Ja. Ja, dat was wel geinig. Want ik de hele dag met Vrome Dreesman zeggen... dat als ik naar bed ging en ik wilde mijn gebedje doen... dat ik dan ook een kruis maakte met Vrome Dreesman. Ja, bizar. Maar daarna ben ik mijn eigen platenfirma. Nou, niet, dat zeg ik verkeerd. Er was een platenfirma die wilde ophouden. En die meneer die daar de baas was... die had mij gevraagd om een deel aandelen over te nemen.
4: En hoe oud was je toen?
3: Oh, moet ik even denken. 41 ben ik begonnen, ja. 46.
4: En al die tijd heb je naast al die banen ook gewoon gezongen?
3: Ja, altijd bij het orkest. Altijd gezongen bij het orkest. Of zelfs gewoon op half uurtjes zingen bij... op een avond ingehuurd worden om feest te maken.
4: Even ergens een half uur zingen.
3: Half uur zingen en dan klaar. Ja.
4: En waarom wilde jij die aandelen wel in zo'n platenmaatschappij?
3: Nou, het was een hele goede vriend van mij die platenmaatschappij had... En die hadden al mooie producties gemaakt. Die hadden bijvoorbeeld van Frank Boeien Groep geproduceerd. Dus het waren niet de eerste, het beste. Het was geen klein platenmaatschappijtje. Het was een behoorlijke maatschappij. Maar die wilden eigenlijk allemaal stoppen. Hadden allemaal andere banen. En toen kwam die vriend van mij, die ook die aandelen bij mij geplaatst had. Die kwam op het idee om samen met Connie Peters, mijn compagnon al die jaren, die platenfirma over te nemen. En hij de muziek en ik de zaken.
4: En dat ondernemerschap was voor jou iets vanzelfsprekends?
3: Nou, eigenlijk de directeur van de groep van de bierbrouwerij... die had mij gezegd, je moet iets in de zaken gaan doen. Je bent zo zakelijk. Maar ja, dan moet er wel iets voorbij komen wat je leuk vindt. En toen dat kwam met die aandeel van die platenmaatschappij... ja, ik zat al een beetje in de muziek. En toen ja, hebben we dat gedaan. Ben ik met Connie Peters Marlstone Recordings verder gezet. En wij maakten eigenlijk heel snel furoren. En dat kwam eigenlijk omdat... juist in het jaar dat wij die platenmaatschappij overnamen eigenlijk... Hè, kwamen de cd's in omloop. En omdat de jongens die die platenmaatschappij eerst hadden gehad... al vanaf 76 producties maakten met allerlei dialectmuziek... konden wij zo die lp's overzetten op cd. En de cd's, dat was meteen een hype.
4: Die wilde iedereen hebben.
3: Daar hadden wij een hele serie cd's in verkoop. Dus dat is een beetje boffen geweest.
4: Je vertelt in je voorstelling dat je ook een harde tante wordt genoemd.
3: Ja, dat werd altijd gezegd, of dat wordt altijd gezegd. Maar kijk, hadden we 16 mensen in dienst op de loonlijst staan. En ik werkte vooral met collega-amateur-artiesten, zangers en zangeressen. Waaronder ik zelf ook. En Jean Innemee, waar ik de aandelen van had overgenomen... die had mij meteen geleerd van... Beppe, je moet wel zorgen dat je contracten maakt met de mensen. Ik dacht dat dat niet nodig was. Maar hij heeft me toen geleerd, luister. Het is prima. Je investeert heel veel geld in het maken van die producties. Want, dat moet ik erbij vertellen... mijn compagnon, Connie Peters... en ik, we hadden besloten... we gaan producties maken alsof ze voor de wereld bestemd zijn. Dus met de beste muzikanten, de beste arrangeurs. Dus dat kostte nogal wat. Dus dat moest wel terugverdiend worden. En dat moet je goed afspreken met de artiesten waar je producties mee maakt. Dus wij maakten met iedereen duidelijke contracten.
4: Je maakt zoveel platen bij mij of je blijft zo lang onder contract.
3: Dat, maar het allerbelangrijkste was dat wij in de contract hadden staan... wat je bij mij hebt opgenomen, bij ons hebt opgenomen... mag je 10 of 15 jaar niet ergens anders nog gaan opnemen. Want als dan zo'n Limburgse artiest even boven het Maaiveld kwam... dan kwam er zo'n landelijke maatschappij. En die dachten dan, nou oké, neem het maar allemaal opnieuw om. En dan konden we alles weggooien. Terwijl we daar heel veel geld in investeerden. Dus ja, als je dan een paar keer hebt moeten zeggen... ja jongens, dat gaat niet. Dan ben je blijkbaar een harde tante. Ik heb dus wel altijd de artiesten duidelijk aan hun contracten gehouden.
4: En hoe vind je dat om een harde tante genoemd te worden?
3: Ja, het is niet altijd leuk. Maar ja, ik weet zelf hoe het zit.
4: Ik zat ook te denken... ik denk niet dat ze... nou ja, van een man zeggen ze sowieso niet zo snel tante... Maar wat heeft jouw vrouw zijn ermee te maken?
3: Nou, dat komt omdat ik waarschijnlijk een van de weinige vrouwen was in die business. In die platenbusiness was ik waarschijnlijk denk ik wel zeker... dat ik een van de weinige vrouwen waren die daarin rondliepen. Wel in de boekingskantoren, maar niet als directeur van een platenmaatschappij. En dat was ik wel. Dus ja, ik denk dat het wel vaker gebeurd is... dat als artiesten van ons dan landelijk bekend werden... dat dan gedacht wordt, och ja... zo'n maatschappijtje daar in het zuiden.
4: Met zo'n gezellig vrouwtje.
3: Ja, met zo'n gezellig vrouwtje vooral. Ja. Nou ja, je hebt het gehoord in het theater. Ik heb inderdaad meegemaakt dat een van die grote directeuren van de platenmaatschappij bij mij aan het kantoor kwam zitten en waar iets verkeerd was gelopen met een artiest. En dat die zei, nou dat regelen we wel, een vrouwtje. Nou, dat zegt eigenlijk alles.
4: Ja.
3: Ja, meneertje, dat doen wij.
4: En is het dan eigenlijk net als, nou ja, dat je als 11-jarige gewoon op het podium gaat staan en geen vrees hebt, dat je bij dit soort dingen ook geen vrees hebt?
3: Nee, ik denk zolang als je het kunt uitleggen, dat je, dan ben je geen harde tante. Maar kijk, als iemand bij ons in het dialect een cd maakte, dan is dat voor heel Limburg goed. En we hebben daar een hele speciale cultuur in Limburg, met heel veel mensen die goede liedjes maken, maar allemaal in het dialect. Als dan iemand met zo'n liedje boven het maaiveld komt, dan komt een landelijke maatschappij en die zegt, nou, dankjewel, kom maar. Wij maken ook wel een productie.
4: We maken er een Marja van en dan doen we het ook
3: precies.
4: Nog even.
3: En dan wordt het beter en groter. Alleen ja, wij moesten wel ons dure investeringen terugverdienen. En dat werd niet altijd begrepen. Maar ik denk na mijn theatershows nu, waar ik het allemaal uitleg,
4: snapt iedereen het.
3: Het zijn 11.000 mensen die het nu in ieder geval wel snappen, ja.
4: En hoe zit het met nou ja, de carnavalsmuziek naar een hoger niveau tillen? Deed je dat ook daar bij Milestone?
3: Juist dat, want wij maakten heel veel carnavalsmuziek. Maar allemaal, ook wat ik net zeg, op wereldniveau. Wij werkten met de duurste muzikanten. Om je een idee te geven, mijn compagnon, Connie Peters, die dus altijd die arrangementen en de muziek maakte, die had als insteek de duurste muzikanten. Maar dat wil niet zeggen altijd de beste, maar bijvoorbeeld, als een wals gedrumd moest worden, was anders dan iemand die een tango drumt. Ja, bijvoorbeeld voor de walsen had hij Huub Jansen, de drummer van de Dutch Swing College Band. Niet de eerste, de beste, maar die kwam dan extra naar de studio bij
4: ons. Die deed alle walsen?
3: Alle walsen. Daar werd hij speciaal voor ingehuurd. Maar zo met alle instrumenten de beste. Waardoor je heel goede producties krijgt. Dat kostte natuurlijk wel wat, maar dat was ook meteen goed voor de verkoop. Want die artiesten die allemaal gewend waren om met een beetje hoempa-hoempa muziek te werken, die stonden ineens met volledige producties op hun bühne. Dus dat is ook meteen de aanzet geweest voor het bekend worden van heel veel Limburgse artiesten.
4: Maar waar zat het publiek daarop te wachten? Want als je het over carnavalsmuziek hebt, ik heb er geen verstand van, maar het moet natuurlijk ook wel gewoon vrolijk, leuk,
3: maar dat kan ook op hoog niveau. Dat kan op makkelijk en niet mooie akkoorden, maar dat kun je ook doen met juist wel mooie arrangementen en dan juist meer feestmuziek.
4: En hebben mensen dat in de smies, hè?
3: Nou, mijn vader zei altijd, ze horen het niet, maar ze voelen het. Het is veel beter. Ze krijgen veel beter de muziek binnen. Waardoor ze veel sneller in plezier krijgen. Dus ze horen het misschien niet, maar het is er wel.
4: En dan denken ze, nou, dat plaatje ga ik toch maar kopen.
3: Precies, ja.
4: Zullen we naar iets van jou gaan luisteren? Want we hebben hier iets klaargezegd. De nacht is nog zo lang.
3: Mm-hmm.
4: Is dat er ook eentje waarvan je zegt, dat is voorbij de hoenpapa?
3: Nou, aan dit nummer is eigenlijk wel leuk. Dit is niet eens gemaakt voor carnaval. Dat was gemaakt omdat Beppie ook luisterliedjes wilde maken. En dat was een van de luisterliedjes. Alleen de mensen in Limburg hebben daar een carnavalsliedje van gemaakt. Het is een mooie wals, maar het is eigenlijk geen carnaval. Nou, luister maar.

0: Vannacht zit Beppie Kraft bij mij in de studio en Beppie is zangeres. Op haar 11e stond ze al op het podium en op haar 16e was haar eerste plaat. Ze stond op het Vrijthof en in Ahoy en ze dirigeerde carnavalsmuziek weg van het imago van Hoenpapa, Tralala en Bier en Plezier. 80 is ze inmiddels en daarom is er nu de tour Beppie 8.0. Ja, en daarin zeg je ook, zonder zingen zou jij eigenlijk niet leven.
1: Nou, nu, omdat mijn man een jaar of 8,5 jaar geleden overleden is. Nu is het zingen voor mij ook een beetje pleister op de wonden. Als mijn man nog geleefd had, zou ik denk ik ook wel zonder de zang kunnen. Dan konden we nog meer naar Spanje gaan. Maar sinds mijn man overleden is het zingen voor mij wel echt. Ik heb natuurlijk in de coronatijd heb ik gedacht, wat zou ik moeten zonder zingen? En dat duurde al lang. Maar toen heb ik wel begrepen dat het voor mij heel belangrijk is op die bühne mensen ambitieus. Wat is er nog mooier dan met 3 liedjes een hele zaal plezier brengen?
0: Dat is ja, ik kan me voorstellen. Hoe vaak doe je dit per jaar?
1: Nu nog 120 optredens per jaar. Maar in een korte periode. Ja, ik zie je verbaasd kijken. Maar
0: dat is veel, toch?
1: Ja, dat valt wel mee.
0: Oké.
1: Okay. Dus, ik ben een half jaar per jaar in Spanje en mijn seizoen begint in oktober eigenlijk met oktoberfeesten. Dan is het 11 november is de opening van het carnavalseizoen. Dus december is wat rustiger. En dan is het 6 weken meestal tot carnaval.
0: Knallen.
1: 3 op een avond.
0: En je vertelt in de voorstelling dat je nu eindelijk je laat rijden.
1: Ja, je hebt te veel gehoord in de theatervoorstelling. Ik ben heel eigenwijs. Ik rij graag auto. Ik doe zelf graag autorijden. En de afspraak is nu dat als ik 1 optreden heb op een avond, dan mag ik nog alleen er naartoe rijden. Maar zo ik er 2 heb, dan moet ik echt met de chauffeur. En ik ga meestal met de chauffeur.
0: En dat is vooral om je kinderen gerust te stellen.
1: Ja, die zijn erg bezorgd. En dat hoort ook zo. Maar ik wil niet betutteld worden.
0: Ja, maar dat is vaak een dun lijntje natuurlijk.
1: Ja, dat is ook zo. En ik moet zelf ook zorgen. Ook in samenspraak met mijn kinderen. Nou, het leuke is, mijn zoon, die mij ook boekt, die is daar veel bezorgder voor. Ik heb een dochter die weer af en toe zegt van, och mam, laat je niet gek maken, jij kunt dat best, jij kunt dat goed. Maar dan belt ze met haar broer en die zegt dan, nee, dat is niet goed. En dan is ze moe. Dus die 2 hebben daar wel eens discussie over. Maar ik maak wel zelf nog altijd uit wat ik wil en hoe ik het doe.
0: Goed zo. En dat blijven zingen. Ja, gaat het alleen om het zingen? Want volgens mij, je zegt al eerlijk om zo'n zaal, nou ja, daar iets los te maken.
1: Ja.
0: Het houdt je jong is natuurlijk zo'n cliché.
1: Nou, ik denk wel dat tussen mijn oren inderdaad wel werkt dat ik bezig blijf. Dat is het vooral. Nee, wat me jong houdt zijn mijn kleinkinderen. Waar ik mee praat en hoor hoe die in de wereld staan. En dat houdt mij jong, denk ik.

0: En je moet een beetje geluk hebben, je moet gezond blijven. Ik ben 80.
1: Dat zeker. Maar er zijn ook genoeg mensen die niet zo openstaan voor de jeugd.
0: Nee, ja, dan hebben ze nadeel. Want er is niks zo fijn dan met jongeren te praten nu over hoe de wereld in elkaar zit. En ook daar meningsverschillen te hebben over van alles en nog wat. Maar dat is wat je vormt. En nu nog altijd. Maar kijk, als ik geboekt word ergens om een zaal plezier te brengen. En ik heb na 3 liedjes zo'n 500, 600, 700 mensen aan het meezingen. Dat is toch prachtig?
1: Ja.
0: Dat is geweldig om te mogen doen zelfs. Dus ja. En ik word er nog voor betaald ook.
1: Oh ja, laten we het niet vergeten. Ja. En, jij had ook nog wel psychologie willen studeren.
0: Ja, dat klopt.
1: Waar zit dat dan in? Wat maakt jou nieuwsgierig daarnaar?
0: Altijd interesse in gehad. Ik heb altijd gedacht, als mensen iets zeiden of iets deden van, hoe komt dat nou? Wat heb jij meegemaakt? Hoe komt het nou dat die homo-acceptatie bijvoorbeeld zo achteruit holt? Denk ik, hoe kan dat nou? Wat denken die mensen nou? Hoe kunnen ze nou zo'n rare idee hebben?
1: Ja, wat is er misgegaan?
0: Wat is er misgegaan, precies. Nou ja, dan zou je als psycholoog kunnen zeggen, kom maar naar mij, praat ik je dat uit je hoofd.
1: Kleine moeite, doe ik even.
0: Ja, nee, maar het is gewoon niet gebeurd. Ik heb in die zangwereld gedoken en ja, ik ben die platenmaatschappij gaan doen. Prachtige maatschappij.
1: En kijk jij ook naar een zaal op die manier? Van wat gebeurt hier nou? Waarom ontroert dit mensen?
0: Ja, heel vaak. Nou, dat is ook leuk. Want ik heb natuurlijk ook in mijn feestnummers zitten ook teksten die heel erg kunnen ontroeren. Dan wordt er wel feest gemaakt, maar zingen en lachen ligt heel kort bij elkaar. Maar ook huilen ligt heel kort. Maar die gevoelens liggen heel kort. Dus ik zie vaak ook mensen bij liedjes als ik zing staan huilen. Dan denk ik ook, daar is iets gebeurd. Er is iemand overleden en dan komt een stukje tekst van mij komt dan kort bij. En eigenlijk had ik dat niet zolang als mijn man leefde. Maar op het moment dat mijn man overleden is en ik ging toen zingen, toen dacht ik, ja, nu snap ik het. Nu snap ik dat bij dit stuk tekst dat je daar ontroerd raakt.
1: Dat je daar dit bij voelt.
0: Ja, maar ik maak zelf geen teksten. Dat heb ik te danken aan de hele goede tekstdichters die ik heb. En ik ben zelf heel, heel erg nauwkeurig op mijn teksten.
1: Ja?
0: Ja, ik zing niet alles. Het moet echt, er moet iets in die tekst staan wat me aanspreekt.
1: Ja, want hoe gaat het in zijn werk? Komen mensen naar jou toe met een tekst of een arrangement?
0: Ook ja, dat is een kans dat gebeurt. Dat mensen zeggen, ik heb een heel mooi liedje voor je gemaakt. Maar wat ook heel vaak gebeurt, is dat ik ergens een mooi liedje hoor. En dat ik dan zeg, oké, dan gaan we eens even kijken of daar iemand een Limburgse tekst op kan maken. Dus dan is het een cover. En ja, dat De Nacht is bijvoorbeeld een Mexicaans volksliedje. Prenda de Alma is het oorspronkelijk. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een liedje In de Hemel. In de Hemel. Dat is een van mijn grote hits. En die heb ik een keer gehoord. Ik was in Spanje in een cafeetje met mijn man. En daar kwamen Tuna's binnen. Tuna's zijn die studentenorkestjes. Die jongens met die capes. En die speelden daar. Clavelitos heet het oorspronkelijk. En ik weet dat het moment dat ze dat daar speelden, dat ik dacht, dit moet ik gaan zingen. Dit is zo'n mooie melodie. En op weg naar huis, ja, met mijn man erover, zei, ja, dit is zo mooi. Dit moet ik echt gaan zingen. Zei mijn man, oh, ik hoor echt. Die deed niks met tekst, hè, helemaal niks. Hij zei, oh, baby, ik weet wat je daar moet zingen. In de Hemel. Nou, ik ben daar ergens een bekende tekstdichter gestapt en die heeft daar dit liedje van gemaakt. Dus zo kan het ook. Maar als iemand anders een liedje voor me maakt, ja, het moet wel allemaal, ieder woord moet kloppen. Ik ben heel precies. Het moet wel, niet hoe mijn paard gaat laten, dat is te makkelijk. Er moet een verhaaltje in zitten.
1: Iets echts? Iets waarachtigs?
0: Iets waarachtigs, dat is het. Dat is het woord. Het moet wel kloppen allemaal. Ik heb in het theater, een van de liedjes die heel vaak met mij gezongen worden, is Ik ben zo verliefd. Ik ben zo verliefd. Dat is, hier, de rest van het zingt iedereen Twee ogen zo blauw. Maar voor mij is dat Ik ben zo verliefd. Daar heb ik in het theater ook een stuk tekst voor gedragen. Ik weet zeker dat de mensen in die zalen overal voor het eerst hebben gedacht, oh, dat is mooi. Maar normaal zingen ze het gewoon, brullen ze het met mij mee. En nu hebben ze het gehoord. Maar ze zullen nooit meer, zonder aan de tekst te denken, een liedje zingen. Dat vind ik prachtig.
1: En heb je ook een idee hoe het komt dat jij, nou ja, meerdere generaties in één zaal weet te krijgen?
0: Ja, ik denk dat komt omdat ik al zoveel jaar, ik sta 69 jaar op de bühne.
1: Ja, maar je hebt ook mensen die lang op de bühne staan en die alleen eigenlijk voor leeftijdsgenoten staan te spelen.
0: Ja, maar
1: ik zag een zaal ook met heel veel jonge mensen.
0: Heel veel. Ik heb, als ik optreed ergens, heel vaak heel veel jongeren ook voor de bühne staan. Maar ik denk dat komt. De jeugd nu hoort mijn liedjes bij hun ouders. Mijn liedjes worden gezongen het hele jaar door. En die hebben het weer bij hun ouders. Dus de kinderen horen dat bij opa en oma. Die staan bij mij voor de bühne, zingen die teksten woord voor woord mee. Allemaal. Dus niet één liedje, maar echt. Ik kan zingen wat ik wil, ze zingen alles mee.
1: En is het dan nostalgie voor ze om jou te zien?
0: Ja, het is soms prachtig. Ik heb zelf kleinkinderen van rond. Ik heb één kleindochter van 25, kleinzoon van 25, kleindochter van 24 en een kleindochter van 22.
1: Ja, je hebt er eentje meegenomen. Ja, je zit hier meegenomen, als chauffeur.
0: Ja, als mijn chauffeur. Maar ik zie jongens gewoon en meisjes die hartjes staan te maken. Beppie, Beppie scanderen. Ik dacht ook dat mijn theatertour voornamelijk voor oudere mensen zou zijn. Het is eigenlijk de jeugd wat in het theater zit. Wat een prachtig compliment is dat toch?
1: Jazeker.
0: En wat ik eigenlijk precies doe, dat weet ik niet. Ik weet niet wat dat is, wat dat doet. Mijn liedjes, ik spring niet op de bühne, ik doe geen gekke kleding aan. Ik zing alleen mijn liedjes.
1: Ja, het voelt heel benaderbaar. Jij voelt heel benaderbaar. Ook als je daar op een podium staat, dan kan je al heel snel denken, oh ja, die Beppie, dat is eigenlijk, ja, die is leuk.
0: Nou, ik hoor nu heel veel. Ik heb 11 van de 15 shows al gedaan nu. En het commentaar wat ik heel vaak hoor is, het lijkt wel of we bij je op visite waren, of we bij je thuis op de bank zaten. Dat hele verhaal, die grappen wat verteld worden.
1: Ja, geen pretenties. Dus.
0: Ja, nou ja, dat zou me heel snel afgeleerd zijn. Maar. Pretenties. Een vies woord.
1: Ja, en grappen inderdaad. Je hebt ook een tijdje een komische act gehad.
0: Ja.
1: Wanneer was dat?
0: Van 87 tot 2000, dus 13 jaar. Ja.
1: En wat deed je dan?
0: Ik deed met een buurtreder, was dat ook. Mattie Haken heet hij. Die kwam eigenlijk met dat idee ook van, zullen we samen een komische act doen? Ik was dus al bekend als zangeres en hij als buurtreder. En ja, eigenlijk wilde
1: maar
0: dat
1: even, niet. Wat is een?
0: Een buurtreder is een meneer. Dat vind ik heel leuk dat jij niet weet wat een buurtreder is. Een buurtreder is iemand die een kwartiertje in de carnavalstijd meestal grappen vertelt achter elkaar.
1: Dus een soort stand-up comedian in
0: ja,
1: het Nederlands.
0: Ja, een stand-up comedian, maar met een typetje. Mm-hmm. Is dat dan, hè? Een bakker of iemand die bij de harmonie is. En daar dan een kwartier grappen over maakt. Dat is een buurtreder. En Matt Haken was een bekende buurtreder. Er zijn ook wedstrijden voor trouwens. Maar oké. En hij kwam met dat idee om dat te gaan doen. En dat duo, dat heet Berp en Grades. Dat zijn twee echt typisch Limburgse namen. En eigenlijk is het heel simpel. Ze maken een beetje ruzie met elkaar. Zoals veel oudere mensen doen. Een beetje
1: fitten.
0: Een beetje fitten op elkaar. Daar kwamen dan wat leuke woordspelingen uit. En dat deden we een minuut of 10. Totdat iemand in de zaal opvallend hard lachte of iets riep. En dan gingen we met z'n tweeën tegen die meneer. Ja, heel zielig. Die werd dan met de grond gelijk gemaakt.
1: En er was er altijd wel eentje. En er was altijd wel iemand die dat deed.
0: Er was altijd wel iemand die wat riep. Altijd.
1: En dan kon je hem krijgen.
0: Maar we hadden vaste uitspraken. En nou ja, dat was hilariteit. En we hadden zo'n optreden bestond uit 3 stukjes tekst. 3 stukjes buut eigenlijk. En 3 aansluitende liedjes. En dat duurde bij elkaar dan een half uur.
1: Je begint helemaal een beetje te glimmen. Volgens mij heb je daar veel plezier aan gehad.
0: Daar heb ik zoveel plezier aan gehad. Ik was gesminkt, als oude vrouw ook. En ik heb 9 van de 10 keer had ik geen smink meer op mijn gezicht van het plezier waar we er zelf aan hadden. Het was echt top act in Limburg. We hebben echt 13 jaar top gedraaid in Limburg. Nou ja, ik heb in het theater ook laten horen. Nou, we zijn 26 jaar geleden daarmee gestopt. En een van de liedjes doe ik in de theatershow. En dan hoeft Joep, mijn accordeonist, hoeft maar 1 noot in te zetten en de hele zaal zingt dat liedje, jong en oud. Dat is zo bijzonder. 26 jaar al gestopt en het wordt gewoon gezongen.
1: Kan jij over straat lopen? Want iedereen aan wie ik vertelde dat jij zou komen en die iets weet over Limburg, die zegt, oh, dat is echt een hele grote.
0: Ja, nou, 1,48 meter, hè?
1: Ja, dat. Maar toch een hele grote.
0: Nou ja, wat ik leuk vind is dat ik gewoon bij alle leeftijden, kindjes van 3 die op straat naar mij roepen, hi Beppie, tot oma's van 83 en 93 die mag ik even met je knuffelen? Weet je, dat is toch prachtig? Hoe rijk kun je zijn? Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik al zo lang op de bühne sta en ook inderdaad dat komisch act heb gedaan. Want dat was ook zo bijzonder om te doen. Allemaal op hoog niveau. Ook weer met de goede muziek, de goede arrangementen. Waardoor ook die liedjes natuurlijk een niveau kregen.
1: Op hoog niveau, maar dicht bij de mensen.
0: Ja, ik denk het, ja. Ik denk dat ik heel goed aanvoel wat mensen willen en willen horen.
1: En hoe is dat dan in Spanje? Want nou ja, daar is het dan rustig.
0: Ja, daar is het heel rustig. Want daarom dat ik nog altijd kan optreden. Ik ben daar in 98 met mijn man naartoe verhuisd. Een half jaar per jaar. Gewoon omdat het nodig was, ook voor mijn man, om een half jaar per jaar die rust te hebben. Ik zou al jaren geleden gestopt zijn als we dat niet gedaan hebben. Weet ik zeker. Gewoon ook voor de rust van mijn man. Want we hadden buiten mijn optreden natuurlijk ook nog de platenmaatschappij.
1: Het was dus gewoon keihard werken.
0: Keihard werken. En nou ja, het was gewoon fijn om na de carnaval, als het carnaval voorbij was, om gewoon maanden naar Spanje te vertrekken, waar mij niemand kende. Waar ik heerlijk over straat kon. Het hoort erbij. Ik bedoel, als ik het niet meer wil, dan moet ik stoppen met optreden. Maar ik heb ook zoveel plezier aan mensen die mij vertellen hoe blij ze worden. En dat is toch geweldig om te kunnen doen. Cadeautje.
1: Jij vertelde over Spanje in je voorstelling dat jij nooit jaloers bent geweest, totdat je na het overlijden van je man voor het eerst weer naar Spanje ging.
0: Ja.
1: Wat gebeurde daar?
0: Nou, ik had mijn man beloofd dat ik naar Spanje zou blijven gaan. Dat was, Peppi, je blijft wel fijn naar ons huis gaan. Ik ben er altijd, zei hij. Dus, en dat voel ik ook zo als ik binnenkom. Pierre is er. Dat was een van de afspraken. Dus je blijft optreden. Je blijft fijn de bühne op, was goed voor je. En je blijft naar Spanje gaan. En ik ken het gevoel jaloers. Ik ken het gewoon niet. Het is makkelijker als je alles hebt wat je hartje begeert, zeg ik dan erachter. En toen ging ik de eerste keer naar Spanje. Dus zat ik in het vliegtuig en naast mij op het rijtje zaten twee heel oude mensen. En die zaten heerlijk hand in hand te knuffelen met elkaar. En dan was ik jaloers. Ik was er gewoon hartstikke jaloers op. Dan heb ik verschrikkelijk gehuild.
1: Natuurlijk.
0: Dat was denk ik ook de eerste keer dat ik echt goed kon huilen over het verdriet van verliezen. Maar vooral omdat ik daar ontdekte dat ik ook jaloers kon zijn. Ik was gewoon hartstikke jaloers op die mensen. Waarom ik niet?
1: Zij hadden iets wat jij wilde hebben. Ja.
0: Waarom ik? Waarom moet mij dat gebeuren? Maar dat doen mijn kinderen ook. Die zeggen dan ook, als ik wel eens nog nu, want het is inmiddels bijna 8,5, 9 jaar geleden. Uiteraard, verdriet gaat nooit over. Maar mijn kinderen zeggen, zoek nog maar eens iemand die 53 jaar, waar mijn ouders 51 jaar bij elkaar zijn geweest en zo'n gelukkig huwelijk hebben gehad. Zoek nog maar eens een stel. En dan moet ik inderdaad zeggen, dat klopt, ik moet tevreden zijn.
1: Ja, dat heb je wel meegemaakt.
0: Precies, ik heb het gehad. 51 jaar een hele fijne echtgenoot gehad.
1: En begreep ik het nou goed dat hij was invalbandlid? Zo heb je hem leren kennen.
0: Ja, hij kwam in de plaats van de trompetist van mijn orkest die in dienst moest. Zo jong waren we nog. En hij kwam uit dienst. Hij was 3 jaar ouder. Dus hij was net klaar met diensttijd. En hij kwam uit dienst en kon zo bij ons in het orkest instappen. Nadat we gestemd hadden of hij erbij mocht. Maar ik stemde voor. Ik was stapelverliefd op hem al toen.
1: Ja, was het liefde op het eerste gezicht?
0: Ja, absoluut. Voor mij zeker. Ja, maar achteraf bleek Pierre ook alleen. Hij moest het zelf nog ontdekken.
1: Nou, daar mag iemand best even zijn tijd voor nemen.
0: Ja, precies. Precies.
1: En waar zat dat hem in? Waarom was jij meteen hoofd tot de botel?
0: Ja, ik zong al een aantal jaren bij dat orkest. En dan in die danszalen waar ik kwam, kwam ik toch voornamelijk wat brutalere jongens tegen.
1: Met een grote bek. Zo
0: met een grote bek, inderdaad, zoals je het zegt. En mijn Pierre was heel verlegen. Terwijl hij kwam uit dienst, dus hij was bij de Limburgse jagers geweest, die naar Frankrijk reizen, dus hij had echt wel wat gezien. Maar hij was vreselijk verlegen. Durfde nauwelijks naar mij te kijken. En dat vond ik zo vertederend. Ja,
1: toen werd het interessant.
0: Toen werd het pas leuk, ja.
1: Eigenlijk hadden jullie ook, nou ja, net als jouw ouderlijk gezin, ook een progressief gezin. Ja. Ik begreep dat jullie er geen probleem in zagen om 3 verkiezingsposters voor 1 raam te hangen.
0: Dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal. Ja, dat klopt. Nee, dat kon gewoon bij ons. We hadden 3 verschillende partijen waar we op stemden. Dus gingen er gewoon 3 verkiezingsposters. Maar dat was toch prachtig, want aan tafel met eten waren dat natuurlijk heftige discussies. Waarom jij dit? Nee, waarom jij dat? Nee, kijk eens wat die doen. Prachtig heb ik het gevonden. Maar ook de mensen natuurlijk. Ik woonde in een heel klein dorpje. Mensen zeggen, hoe kan dat? Hebben jullie nu altijd ruzie? Ik zeg, nee, we hebben wel discussies, maar we hebben geen ruzie. Wij geven ons de vrijheid onder elkaar om zelf te bepalen. Daar is het weer wat je wil.
1: En hoe was het voor jou om een werkende moeder te zijn?
0: In die tijd was het heel slecht. Dat ik gewoon mijn kinderen niet tussen de middag opving. Dat was in de tijd dat inderdaad vrouwen niet werkten. Niet hoorden te werken. Die moesten thuis zijn. Als de kinderen tussen de middag uit school kwamen, dat je verzorgde. En dan
1: moest er een boterhammetje zijn.
0: Ja, en dan moest de thee klaarstaan met een koekje. Ja, dat werkte bij mij ook niet. Ik ging werken. Ik werkte voor de Gulpende Bierbrouwerij. En ik ging door het hele land. En mijn kinderen waren bij een hele fijne oppas. Maar de woensdagmiddag en de zondag waren voor mijn kinderen exclusieve quality time. Dus, maar ik hoorde altijd, als ik s'avonds terugkwam, zat ik in de auto's, waren de programma's, hoe slecht het ging met kinderen, met sleutelkinderen. Die maar in de, en dan dacht ik, oh, dat gaat over mij. Ik doe het misschien toch wel verkeerd.
1: En wat zei je man daarover?
0: Nee, helemaal niet. Mijn man die zei, jij doet gewoon zoals wij uitmaken. Niemand heeft er wat mee te maken. Wij maken uit hoe we dat doen. Ik had de auto bijvoorbeeld tot mijn beschikking. Mijn man ging met de fiets naar kantoor. Heeft hij hele discussies gehad met zijn kantoorgenoten. Die zei, wat? Laat jij Beppie met je... Kom jij met de fiets en Beppie gaat met de auto? Zei, ja, en? Beppie gaat ook werken. Oh, dat was helemaal. Dat kon niet. Dus ja, wij waren inderdaad ook heel vroeg al heel progressief bezig. Ja.
1: En op een gegeven moment is hij ziek geworden.
0: Ja.
1: Hij had pijn in zijn zij.
0: Ja, dat is vreselijk. Als ik er nu aan terugdenk. Wat ik daar vooral vreselijk aan heb gevonden is het besef, nu nog, dat je van het ene op het andere moment 100% gelukkig tot nul. Dat besef. En dan de vraag, waarom? Waarom ik? Maar...
1: Ja, waren dat vragen die jullie stelden?
0: Ja, die stelt toch iedereen. Iedereen die waar iemand ziek wordt, zegt, waarom gebeurt mij dat? Waarom ik?
1: Nou ja, ergens lijkt je me ook wel iemand die denkt, ja, waarom ook niet ik?
0: Het is... Ja, dat komt later, tuurlijk. Nu kan ik zeggen, tuurlijk, waarom niet ik? Waarom
1: maar toen dat voelde dat gewoon heel oneerlijk.
0: Ja, toen voelde dat heel oneerlijk. En wat ik vooral me besefte was, hoe vreemd het is dat hartepijn. Ik dacht altijd, als iemand zei gebroken hart of hartepijn, dat iets is wat in je hoofd afspeelt. Maar dat is niet zo. Het is lichamelijk, fysieke pijn. Dat is hartepijn. Ik kan me goed voorstellen dat iemand aan een gebroken hart overlijdt.
1: Jij voelde gewoon fysiek?
0: Fysiek pijn. En dat heeft echt wel even geduurd. Dat gaat over, gelukkig.
1: En begon dat voor jou al voor zijn overlijden?
0: Mijn man kreeg de diagnose dat hij leverkanker had. Hij zou nog een maand of drie leven, maar hij heeft alles aangegrepen om trials mee te doen. Hij heeft nog 13 maanden geleefd. Wilde ook echt tot het gaatje, want uiteraard is ook met hem gesproken over euthanasie en
1: de kwaliteit van leven.
0: Precies, maar ik wil tot het gaatje. Nou, dat heeft hij inderdaad moeten gaan. Hij heeft tot het gaatje moeten gaan. Terwijl hij zelf, toen het al een tijdje duurde, kwamen er natuurlijk ook verhalen van, zou het niet beter zijn geweest als het meteen voorbij was? Nou, daar zijn we dus nooit uitgekomen. Hij zei soms, was ik maar omgevallen. Maar dan kregen we daar ook gesprekken over. Van, ja, maar ja, dan is degene die er dan achterblijft, moet het dan ook meteen verwerken. En nu heb je nog... Maar ja, dan zeiden mensen, je hebt alle tijd om alles uit te spreken. Maar wij hadden niks uit te spreken.
1: Alles was al gezegd. Ja. Zelfs de politieke discussies waren al...
0: Allemaal geweest, maar ook over alle andere dingen waren wij het eens. Dus ja, hij heeft alleen maar 13 maanden nog geleden.
1: Maar hij wilde niet weg.
0: Nee, hij wilde absoluut niet weg. Ja. Zo gaat dat.
1: En als je nu in Spanje bent, dan voel je hem nog.
0: Als ik de voordeur open doe in Spanje, dan is Pierre er. Maar dat is ook logisch, want daar hebben we 20 prachtige jaren gehad samen.
1: Met alle tijd steeds daar.
0: Precies. Samen. Geen enkele verplichting. Alleen wat we zelf wilden doen. We hebben 20 jaar daar van alles genoten. Vooral ook van elkaar. Ik kan ook rustig zeggen, ook toen Pierre overleed, dat we toch tevreden waren met wat we hadden gehad. Wie kan zeggen, 51 jaar zoveel goeds gehad?
1: Ja, dat zijn er niet eens zo heel veel.
0: Dat zijn er niet meer veel. Voor 50 jaar huwelijk bestaan er sowieso geen kaarsjes meer.
1: En als jij dan in Spanje die deur open doet, hoor je hem dan ook nog wel eens zeggen van, wat heb je nou op je arm?
0: Ja, die tatoeage, nee, dat hoorde ik al toen die gezet werd. Mijn zoon kwam op het idee om de twee kinderen en de vier kleinkinderen allemaal het sterrenbeeld van Pierre, dus de schorpioen, te laten tatoeëren.
1: Hij vond het niks, hè, tatoeage?
0: Hij vond tatoeages verschrikkelijk. Dus toen bij mij die tatoeage gezet werd, hoorde ik hem gewoon in mijn oor zeggen, Peppy, wat doe je me nou? Je gaat toch geen tatoeage laten zetten? Maar we hebben het wel gedaan. Ik vind het prachtig. En onze kleinzoon die heeft dan niet het schorpioen. Die heeft de molen die bij ons in de straat stond. Omdat hij dat met mijn man al ging tekenen. Dus ja.
1: En je vertelde net van mij dat je liedjes en liedteksten opeens beter begrijpt.
0: Ja.
1: Is het altijd

0: kleinzoon die heeft dan niet het schorpioen. Die heeft de molen die bij ons in de straat stond. Omdat hij dat met mijn man al ging tekenen. Dus ja.
1: En je vertelde net van mij dat je liedjes en liedteksten opeens beter begrijpt.
0: Ja.
1: Is het altijd... Nou ja, lukt het je altijd om het te zingen?
0: Ja, nu inmiddels wel. Ik werd natuurlijk heel erg geconfronteerd toen Pierre Pas overleden was. Met bepaalde liedjes dat ik dacht, oh ja, nu snap ik het.
1: Zo is het bedoeld.
0: Ja, nee, maar ook dat snap ik dat mensen daar ontroerd van raken. Gewoon een paar zinnetjes soms in een liedje dat ik denk, ja, dat komt dan heel kort bij. Dus dat heb ik wel ervaren. Inmiddels kan ik ze allemaal gewoon zingen. Behalve, ik heb het nog altijd moeilijk. Ik heb één liedje wat specifiek voor Pierre gezongen is in Ahoy. Ik heb in 2012 Ahoy vol gezongen. Met 14.000 mensen. Uit Limburg allemaal. 200 bussen. En daar heb ik toen inderdaad Ik hou van dich, ik hou van jou gezongen voor me. Dat vind ik nog altijd moeilijk. Omdat ik dan... Inderdaad, dan komt het voor mij heel kort bij.
1: Dat raakt gewoon nog steeds.
0: Ja. Die tekst is helemaal voor Pierre.
1: We zijn er bijna doorheen. En dan komt natuurlijk altijd de vraag, wat ga je nu nog doen? Maar volgens mij ga jij gewoon door.
0: Ik ga gewoon door. Zolang als ik gezond blijf. Want dat is natuurlijk het grootste genot wat je kunt hebben in je leven. Als je gewoon lekker gezond kunt blijven. En blijven doen wat je graag doet. En als het ophoudt, ja, dan is het mooi geweest.
1: En tot die tijd gewoon door?
0: Ja, zeker weten. Of als ik nog 20 jaar heb, psychologie gaan studeren.
1: ook dat, alles kan nog. Of gewoon allebei.
0: Ja.
1: Dankjewel, Beppie.
0: Heel graag gedaan.
1: De voorstelling Beppie 8.0 van mijn gast van vannacht, Beppie Kraft, is er tot en met 16 oktober. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Voor wie eens op een ander moment wil luisteren, is er de podcast. We staan in elke podcast-app en daar abonneren kan ook, kost niets en is zo gedaan. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ga ik in gesprek met schrijver P.F. Tomezen. Onder andere over zijn nieuwe roman Mijn zwager in Dubai. Nog een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man en volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat te dichten. Maar de VVD is tegen. De ChristenUnie

0: Unie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De drie vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: Kassa is de rookmelder in het huis van de publieke omroep. Je kunt niet worden wat je niet ziet. Tom Poes, verzin een list.
3: Amber Kortzorg, presentator van het consumentenprogramma Kassa. Eerder dit jaar werd bekend dat het BNNVARA-programma wordt wegbezuinigd. En de grote vraag is, stel dat ze donderdag de Gouden Televisiering winnen, of dat besluit wordt teruggedraaid. Ze presenteerde op 1 en 3 jaar geleden maakte ze de documentaire serie Alles is Familie, waarin ze op reis gaat naar Suriname, het land van haar vader. En ze spreekt zich uit wanneer het gaat over diversiteit in de media.
4: Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
3: Ja, Amber, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel, fijn dat ik er kan zijn. Mag zijn.
3: En dubbele felicitaties. Allereerst met je zwangerschap.
2: Dankjewel.
3: Hoe ver ben je?
2: Nu 32 weken, dus het einde komt in zicht.
3: Oh joh. En heb je beeld van zo'n moeder wil ik gaan worden? Of zo'n moeder ga ik zijn?
2: Nou, ik denk dat zelfs als je dat beeld hebt, dat het toch heel erg moeilijk is om te voorspellen. Want als je er eenmaal in zit, dan pas merk je hoe het echt is. Ik had ook nooit een hele, hele grote moederwens. Wens om moeder te worden. Mm-hmm. Maar ik hoop vooral een hele energieke en ook toch wel speelse moeder te zijn.
3: Heeft het je nu al veranderd? Het zwanger zijn, het weten van er komt een kindje aan?
2: Ja, want mijn hoofdfocus was altijd mijn werk. En dat stond op de eerste plek en nu begint dat te verschuiven. En ik denk ook zeker als je in media werkt op zo'n zichtbare positie. Mm-hmm. Dat gaat natuurlijk ook veranderen. Je bent niet meer het middelpunt van de wereld. Je hebt een kind straks en die staat echt op nummer 1. Dus ik vind dat juist een hele fijne ontdekking.
3: Dat het niet in een middelpunt staan, dus dat je ook wat, dat het ook om andere dingen mag
2: dat
3: draaien.
2: Dat er iets is dat groter is dan je werk, dat groter is dan je maatschappelijke drive en dus ook groter is dan jezelf. Ja. En ook het creëert ook wel veel rust. Ik kom zelf uit een wat onrustig gezin en een onrustige jeugd, dus dat ankerpunt of het ergens thuiskomen en hier hoor ik, dat heb ik nooit heel erg ervaren. En dat merk ik nu al met mijn partner dat we daar naartoe leven. Dus mm-hmm. daar kijk ik heel erg naar uit.
3: Ja. Ja, het is heel fijn, zeg ik dan uit eigen ervaring, om als je kinderen hebt, dat het enorm relativeert.
2: Ja, dat hoor ik van meer mensen. Ja.
3: Want is dat iets wat je altijd wel lastig hebt gevonden om het te relativeren? Het mediawereldje, het werk?
2: Ja, ik denk dat je toch ook door de grootte van de dossiers waar je mee bezig bent, bij een programma als Kassa, toch al heel snel daarin meegezogen kan worden. En dus daar kijk ik inderdaad naar uit dat dat makkelijker wordt om dat los te laten.
3: Ja. En die andere felicitatie is voor de nominatie voor de Gouden Televisiering met Kassa. Jouw eerste reactie toen je hoorde dat jullie genomineerd waren?
2: Ja, heel erg verrast. Omdat ik niet had gedacht dat wij als Kassa zijnde, een consumentenprogramma wat er al bijna 40 jaar is, en nooit een groot kijkcijferkanon, of tenminste we bereiken wel veel mensen, maar het is niet een programma waar het dagelijks over gaat in de media. Mm. Dat wij als vreemde eend in de bijt deze prijs, of tenminste deze nominatie nu hebben. Dat was toch wel echt een heel bijzonder moment. En ergens was ik verrast, maar misschien ook niet verbaasd. Omdat heel veel mensen zich wel continu hebben uitgesproken, zeker sinds bekend is dat Kassa verdwijnt, kunnen we iets doen. En we hebben zoveel mails gekregen. Afgelopen week kreeg ik nog een hele hartverwarmende brief van twee kijkers die zeiden, we leren er altijd zoveel van. We vinden het zo jammer dat het verdwijnt. Dus dat die achterban heel erg actief is en loyaal, dat wist ik ergens wel.
3: Ja. Want hoe lang geleden is het dat jullie wisten, dat jullie hoorden van het gaat stoppen?
2: Bijna precies een jaar geleden.
3: Oh ja. En hoe was toen jouw reactie?
2: Verbijstering. Ja. Ja, we hadden natuurlijk wel in de wandelgangen al een beetje het zwaard van Damocles boven ons hoofd gevoeld. Maar als het dan zo zwart op wit staat. En eigenlijk geldt voor de hele redactie en ook voor mijzelf, dat je iedere dag met ziel en zaligheid inzet voor dit programma. En dat het ook heel erg nodig is dat er programma's zijn zoals Kassa, die de gewone problemen van mensen aankaarten op televisie. Ja, dat het vooral eigenlijk heel erg een afwijzing was naar het publiek. Zo is hoe wij het ervaren. Van jullie zijn eigenlijk niet belangrijk genoeg.
3: Want het was voor jou meteen duidelijk van dit is de reden waarom het gaat stoppen.
2: Nou, dat is nooit heel erg duidelijk geworden. En ik denk ook voor 3 argumenten die gegeven worden, kan je er weer 10 tegenover zetten. Eén daarvan was bijvoorbeeld dat, je hebt natuurlijk ook een ander consumentenprogramma, Radar. Mm. En dat het in elkaars vaarwater zou zitten. Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat 2 uur of 2 keer 45 minuten consumententelevisie per week, dat is niet veel. En datzelfde argument gaat natuurlijk niet op voor de spelshows die er zijn of heel veel talkshows. Dus daar hebben we ons nooit zo heel erg in kunnen vinden en nooit heel erg de vinger erin achter kunnen leggen wat nou echt de reden is.
3: Want als je dat zou moeten omschrijven, waarin verschillen jullie van Radar?
2: Nou, ik denk eigenlijk dat we elkaar heel mooi aanvullen als programma's. En dat er zoveel dossiers zijn in Nederland die aandacht verdienen. En het feit dat er nog steeds heel veel mensen zijn die ons weten te vinden, zowel via de mailbox als online. Dat toont aan dat er behoefte is aan dit soort programma's. In een samenleving die ook steeds complexer wordt en waarin ook de overheid of vaak mensen ervaren dat de overheid op afstand staat van hen. Mm. Is het juist heel belangrijk dat er een platform is waar je 1 goede informatie kan vinden, maar ook dat als je tegen de muur aanloopt en je denkt ik kan nergens meer terecht, dat er altijd een plek is waar je toch nog naartoe kan mailen of naar kan bellen. En dat geldt voor Kassa en dat geldt ook voor Radar.
3: En als je dan hoort van het programma gaat stoppen, dan is altijd de vraag van, ligt dat nou aan de NPO of ligt dat nou aan mijn eigen omroep? Is dat dan helder?
2: Nou, ik denk dat BNNVARA zeker achter het belang van Kassa staat en de waarde heel erg erkent en ook wel heel vaak heeft uitgesproken hoe erg ze het vinden. Dat dit ook een gevolg is van de bezuinigingen. Want laten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk hetgene wat het eerste de reden is geweest dat er 150 miljoen in 1 keer bezuinigd moest worden op de publieke omroep. Ja, en dan gaan er titels sneuvelen. En uiteindelijk is het natuurlijk aan de NPO in samenwerking met omroepen om te kiezen waar de harde klappen echt vallen. Maar het feit dat er programma's moesten verdwijnen is natuurlijk een gevolg van de bezuinigingen.
3: Ja, maar een omroep kiest dan wel welk programma?
2: Ja, dat is in samenwerking met, samenspraak met de NPO geweest.
3: Mm-hmm.
2: Ja, dat klopt.
3: Want dat is tegenslag dan. Daar baal je enorm van. Hoe ben je dan daarna? Hoe ga jij daarmee om?
2: Nou, strijdvaardig. En dat geldt voor iedereen. En we blijven natuurlijk ook doen wat we moesten doen. Want we hebben nog een jaar hadden we uitzendingen te maken. En dat doen we nu nog steeds. Dus je ziet dat die drive van de redactie, die is onverminderd groot. Want iedereen weet waarvoor we het doen. Om verhalen te maken over rechtvaardigheid en of mensen waar krijgen voor hun geld. Dat zijn eigenlijk 2 hoofdvragen van Kassa. Dus het is natuurlijk een tegenslag. En tegelijkertijd was het ook de volgende dag weer vergaderen over het aankomende programma of uitzending die op de rol staat. En ik ben wel meteen ook, want toen die dag bekend werd dat Kassa werd wegbezuinigd, ja, dan word je natuurlijk heel veel gebeld. Ook door kranten en media of door een talkshow. En
3: ja,
2: ik heb toen wel besloten om ook daar overal te gaan zitten. Ook om het belang van een programma als Kassa aan te duiden. Mm-hmm. En dat eigenlijk onmisbaar is binnen een publieke omroep.
3: Ja, want een van die uitspraken, Tom Poes verzin een list. Mm-hmm. Zo van ja, wat kunnen we nog doen? Kunnen we het tij nog keren? Stel, jullie winnen de televisiering. Zou dat
5: voor verandering kunnen zorgen. Denk je dat zoiets meespeelt?
2: Ja, ik denk wel dat zoiets meespeelt. Het is een publieksprijs en het is natuurlijk een signaal wat je eigenlijk, en dat zal de NPO ook onderschrijven en BNNVARA ook, niet kunt negeren. Of bijna arrogant zou zijn om te negeren, want het zit in de naam, publieke omroep. En als het publiek zich uitspreekt en zegt wij vinden dit een belangrijk programma, dan moet je daar denk ik wel iets mee. Dus het zou heel goed kunnen dat de deur weer op een kier zet. Mm-hmm. En om die gesprekken te voeren met de NPO, dat laat ik aan mijn directie. En ik heb ook alle vertrouwen in dat ze dat goed doen. En wij focussen ons nu op het maken van de laatste 10 uitzendingen. En dat verwacht het publiek ook van ons. Maar we hopen absoluut dat die prijs wel iets in gang gaat zetten.
5: Dus er ligt best wel druk op.
2: Ja, eigenlijk wel.
5: Toch? Hoe ga jij daar zitten morgen?
2: Ja, hoe ga ik daar zitten? Nou, ook met heel veel plezier natuurlijk. Want het is al een waanzinnig gegeven dat we daar mogen zitten. Dus ja. Ik denk, ja, wie had dat ooit gedacht? Dus we gaan er ook heel erg van genieten. En ook dat natuurlijk het programma in het zonnetje wordt gezet. Wat al bijna 40 jaar bestaat. En het gaat natuurlijk helemaal niet alleen over ons. Er zijn heel veel voorgangers aan verslaggevers, eindredacteuren, mensen achter de schermen die aan kassa hebben gewerkt. En uiteindelijk is het natuurlijk ook vooral een signaal naar al die mensen die al jaren naar kassa kijken, maar die ook het programma in vertrouwen nemen om hun persoonlijke verhaal of hetgeen waar ze mee tegenaan lopen te delen. Dus het zou vooral voor hen toch een soort kroon op het werk zijn.
3: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT: wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben je er klaar voor?
2: Heel erg benieuwd. Ja, heel om erg te beoordeeld te worden door een robot. Ja, toch? Maak je ook niet elke dag mee.
3: Wie wil dat niet? Positieve punten. Amber Kortzorg komt naar voren als gedreven, maatschappelijk betrokken en moedig in het tonen van haar kwetsbaarheid.
2: Mm.
3: Wat vind je?
2: Nou, dat zijn mooie complimenten.
3: Complimenten, ja, toch? Ja. Het tonen van kwetsbaarheid, is dat iets wat je natuurlijk afgaat? Of moet je jezelf ook wel een beetje schoppen om dat te doen?
2: Nee, dat heb ik wel moeten leren. En ook door de documentaire die ik inderdaad 3 jaar geleden heb gemaakt over Suriname, het land van mijn vader. Ja. Toen wilde ik heel erg aanvliegen als journalist. Zo objectief mogelijk. En ik wilde het hebben over de geschiedenis en de economie van Suriname en de relatie met Nederland. Mm. En eigenlijk heeft de regisseur mij verleid om toch ook iets persoonlijks daarin te leggen. En dat vond ik eigenlijk eerst allemaal niet nodig. Maar door de reacties die ik kreeg van mensen, ook met een biculturele achtergrond, die zeiden, joh, we vonden dat zo herkenbaar. En wat mooi dat je dat hebt onderzocht en gedeeld. Toen zag ik daar ook wel het belang van in.
3: Ja, het is een prachtige serie. Hmm. Vind ik juist inderdaad, omdat je jezelf erin gooit. Ik vond in die eerste aflevering viel me heel erg op. Dan zie je eigenlijk gewoon de verandering bij jou plaatsvinden. Hmm. Ook om je laat je haar invlechten. En dat je dan ook zegt van, ja, ik zag het altijd als iets, een beetje wat van mijn vader was, Suriname. En niet iets wat van mij was. En dat vond ik heel mooi, dat je dat eigenlijk ziet gebeuren. Heeft het je ook echt veranderd, die serie?
2: Enorm.
3: Ja?
2: Ja, ja, ik heb het ook onderschat wat je culturele identiteit, in hoeverre je dat met je meedraagt iedere dag. En ook hoe het je blik op jezelf of de blik op de wereld verandert op het moment dat je je daar meer in verdiept. En ja, het feit dat je niet met één van je ouders bent opgegroeid, dat was in mijn geval zo. Waardoor ik die kant van mijn identiteit niet meegekregen heb. Mm-hmm. Betekent natuurlijk niet dat je dat nooit meer kan inhalen. En zo zag ik het een beetje. Van dat schip is gevaren. That ship has sailed. Volgens mij is dat geen letterlijke Nederlandse vertaling, maar je snapt wat ik bedoel.
3: Ja, ja.
2: Dat is zo'n verrijking geweest. Om ook niet alleen intellectueel, want ik heb veel boeken natuurlijk gelezen over het land, maar vooral ook door er te zijn en met mensen te praten en te voelen in Suriname. Ja, dat heeft eigenlijk ertoe geleid dat ik nu voel dat het er allebei mag zijn. In plaats van dat ik moet kiezen tussen ik ben een Hollander of ik ben een Surinamer of ik ben een Surinaamse Nederlander. Dat loopt helemaal door elkaar.
3: Ja, want je moeder komt uit Nederland, hè?
2: Ja.
3: En je vader uit Suriname. En je ging dus naar Suriname om dat land en de cultuur te leren kennen.
2: Juist, ja. Ja.
3: Heeft het er ook voor gezorgd dat je daarna, als je dan klaar bent met zo'n programma, dat je dan daarna ook nog feller in discussies gaat staan? Bijvoorbeeld in mei ging het nog de discussie over van wie mag zich een Nederlander noemen? Hè? Wat is een Nederlander? Merk je dat je daar, ja, anders in bent gaan staan?
2: Ja, ik denk niet zozeer feller, maar dat ik er wel meer oog voor heb gekregen. Attentiever ben voor dit soort thema's. Mm-hmm. Waar ik eerder niet het gevoel had dat het over mij ging. Of over mijn gemeenschap ging. Op het moment dat je

0: vereenzelvigt met jouw migratieachtergrond. Ja. Dan gaat op het moment dat het inderdaad gaat, wie mag zich Nederlander noemen, of als het gaat over racisme, of als het gaat over wie is er zichtbaar op televisie, raakte mij dat veel meer. Voorheen identificeerde ik mij echt met het zijn van een Hollander en een witte vrouw, om het maar even zo in dat soort platte termen te noemen. Mm-hmm. En dat zie ik nu anders.
1: En vind je dat fijn, dat je het anders bent gaan zien? Of denk je soms ook wel eens van, ja, ik weet niet?
0: Nou, het is inderdaad, je kan het niet meer ontzien. Nee. Op het moment dat je het hebt gezien. En dat betekent ook dat er dat je het beseft dat er nog heel veel niet rechtvaardig is. Of ongelijk is. En dat is af en toe wel heel erg ontmoedigend. En dat raakt me af en toe ook wel. Dat ik dan inzie van, joh, we hebben het er ook heel veel over. Over zichtbaarheid, over diversiteit. Maar hoeveel vooruitgang er wordt geboekt is nog maar de vraag. Dus ja, om in onwetendheid te leven is af en toe ook een zegen. Ja. Maar ik ben toch wel heel blij dat ik het nu wel zie. Omdat ik ook het wel als mijn verantwoordelijkheid zie om daar iets aan bij te dragen.
1: En als je zegt, het is nog maar de vraag hoe het gaat, hè, met die diversiteit in de media. Als je die vraag moet beantwoorden?
0: Ja, dat gaat ook over meerdere lagen. Bijvoorbeeld vorige week is er een rapport verschenen, of 2 weken geleden alweer, van het Commissariaat van de Media. Die doet 1 keer in de 2 jaar onderzoek naar de representatie van vrouwen op televisie. En ook vrouwen van kleur of mensen van kleur. Maar in dit geval specifiek vrouwen. Dat is nog steeds iets meer dan een derde. Terwijl de helft van de Nederlanders is vrouw. En als je ook kijkt naar de rol waarin vrouwen op televisie zijn, in dit geval ging het over tv, dan is dat heel vaak niet als deskundige of als expert, maar in de persoonlijke levenssfeer of als slachtoffer. Het gebeurt natuurlijk ook regelmatig nog, en dat zit ik helaas ook vaak bij zelf, aan een talkshowtafel, dat je dan de enige vrouw bent die aanschuift. Dus wat dat betreft is er niet heel veel veranderd, want die cijfers zijn al 6 jaar gelijk. Dus ergens vind ik dat wel ontmoedigend. Maar tegelijkertijd zijn er ook alweer heel veel goede initiatieven van mensen die dat willen veranderen. Maar dat verlangt nog wel een enorme inspanning van ons allemaal.
1: Het is 1 jaar geleden, hè, dat je een open brief samen met 50 anderen schreef aan de BNNVARA-directie van Tim de Wit. Werd aangesteld bij de talkshow Pauw en de Wit. Nee, Tim de Wit werd aangesteld voor Bar Laat.
0: Ja, als invaller.
1: Als invaller. En toen dacht je, hoe werkt dat in jouw hoofd? Neem eens mee. Dan krijg je dat te horen, waarschijnlijk via een interne mail.
0: Ja.
1: Wat gebeurt er dan bij jou?
0: Nou ja, ik kijk dan natuurlijk heel erg naar het plaatje, want daar is waar ik veel mee bezig ben. En het gaat helemaal niet om de inhoudelijke kundigheid van die journalisten. Laat dat voorop staan, want ik vind Tim de Wit echt een uitstekend journalist. Sorry, ik heb heel veel gegeten.
1: Dit hoort er ook,
0: dit hoort er ook bij. Ja, dat is de zwangerschap. Ja. Wij zijn natuurlijk een progressieve omroep als BNNVARA. En als VARA zijnde zeker hebben we ook heel veel programma's gemaakt over vrouwenemancipatie. En ik denk bij een programma als een journalistieke talkshow, waar je iedere avond eigenlijk het centrum van de macht bevraagt, dat het heel belangrijk is dat er ook vrouwen vertegenwoordigd zijn. Want anders lijkt het net alsof mannen vooral de wereld uitleggen, of dus bevragen, controleren als journalist. En vrouwen misschien af en toe aanschuiven, maar niet een verankerde positie hebben aan tafel. Dus dat gaat er dan in mijn hoofd om. Ja. En ik vind dat wel belangrijk om mijn ideeën dan te toetsen. Van, is daar draagvlak voor? Denken er meer mensen zo over binnen de organisatie? Nou ja, daar is dan die brief uit voortgekomen.
1: Maar dit klinkt heel rationeel, hè? Zit je niet te godveren dan? Dat je denkt, verdomme, hoe dan?
0: Ja, dat weet alleen mijn partner, denk ik. Het antwoord op die vraag. Maar natuurlijk wel. En ik denk ook wel dat veel van dat soort rationele acties, want je schrijft het dan heel netjes op in een brief, maar dat komt voort uit een soort gevoel van onrechtvaardigheid. Ja. En dat is ook waarom ik mijn werk bij kassa doe. Omdat je af en toe echt boos wordt van hoe dingen lopen. En dat kan dus ook soms binnen je eigen organisatie zijn. En ik denk ook dat het heel goed is. Want daar heeft de directie van BNNVARA meteen het gesprek over geopend. En dat is heel prettig geweest. Um, dat ook kan. Dat je elkaar daarop kan aanspreken. Want soms hebben mensen ook een blinde vlek. Of er spelen andere belangen mee. Of er wordt vooral op korte termijn gedacht. En ja, dat je elkaar daar scherp op houdt, is denk ik heel belangrijk.
1: Is er dan ook wel een moment dat je denkt, moet ik dit doen? Gaat dit op mij afstralen? Wat zullen de consequenties zijn? Want je bent natuurlijk ook gewoon werkzaam in de media. Je wil ook de gunfactor houden. Je wil je baas niet boos maken. Mm-hmm. Dus er is wel ergens moed voor nodig om dat te doen.
0: Ja, het is makkelijker om je mond te houden,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, het is altijd makkelijker.
0: Mee te gaan met de stroom.
1: Ja.
0: Maar ja, daarom ben ik niet journalist geworden. En ook niet zeker bij een omroep als BNNVARA, die toch vaak niet voor niks voortgekomen is vanuit een oprichter van BNN die echt letterlijk een baksteen door de ruit gooide. Bart de Graaf. Ja. Dus die bloedgroep, dat past wel bij mij. En ik denk dat moedig, het uitspreken wordt ook gewaardeerd binnen de omroep. Maar tuurlijk, dat is wel iets waar je eventjes dan over nadenkt. Van joh, je steekt toch je hoofd boven het maaiveld. En dat kan ook consequenties hebben. En dan vinden mensen ook wat van je.
1: En heeft het zin gehad?
0: Roos Mogree is nu een van de presentatoren van dit programma. Dus ik denk wel dat daarover nagedacht is.
1: Ja, nou, wel wit.
0: Ja, maar wel een vrouw. En wat je zegt, ook daarop. Kijk, diversiteit gaat natuurlijk over vele vlakken. Mm-hmm. En op dat vlak is er dus nog steeds veel winst te behalen. Ja.
1: Weet je wat ik ook altijd wel een lastige vind bij deze dingen? Als je je uitspreekt, inderdaad, als vrouw krijg je altijd, dat zal je ook wel gehad hebben, je wil er gewoon zelf zitten.
0: Ja. Ja,
1: hoe reageer jij daar dan op?
0: Ja, maar ik denk dat het belangrijk is om vooral voor jezelf te weten waarom je dingen zegt en doet. En ik weet voor mezelf heel zuiver dat niet mijn beweegreden is geweest om me uit te spreken. Dat me echt niet uitgemaakt had wie er had gezeten als het maar een vrouw was geweest. Ja.
1: Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel momenten zijn dat je denkt, oké, deze laat ik even aan me voorbij gaan. Of niet?
0: Ja.
1: Dat je wel je strijd kiest.
0: Ja, bewust, zeker.
1: Nu ga ik me uitspreken.
0: Je kan niet over alles
1: en
0: de hele tijd je uitspreken. Ja, dat zal je ook herkennen, denk ik. Mm-hmm. Ja. Ja, en uiteindelijk, ik ben natuurlijk ook niet een activist of iemand die continu een bepaalde agenda wil doordrukken. Maar dit vind ik wel zo'n belangrijk thema. En ook iets wat je dagelijks terugziet in je eigen werk. De positie van vrouwen, maar sowieso de positie van vrouwen in heel Nederland. Het gaat ook deels over mijzelf, want ik ben zelf een vrouw. Ja. Dus dan is het wel makkelijker om dat als een verlengstuk van jezelf te zien en dat in te zetten.
1: De verbeterpunten. Amber.
0: Ja, ben ik dan toch wel heel erg benieuwd. Ja. En dat is dan toch spannend, toch terwijl spannend. Het een AI is.
1: Ja, het is gewoon een AI. Amber Kortzorg kan moeilijk loslaten. Haar directheid kan soms scherp zijn. En werk heeft lange tijd veel ruimte in haar leven ingenomen.
0: Heeft toch wel indrukwekkend.
1: Ja,
0: je hebt daar echt geen rol in gehad, Misha.
1: Ik heb daar geen rol in gehad.
0: Niet?
1: Nee, dit laat ik helemaal los. Wat herken je?
0: Jij kan dus wel loslaten. alle drie wel. Ja, zeker. En ook wat ik noemde, dat werk. Dat is ook wel een punt van aandacht geweest vaak in mijn relatie met mijn partner. Dat ik toch wel heel vaak zei, ik ga dit doen. Mm-hmm. Zonder dat ik het had overlegd. En eigenlijk vanuit ging dat normaal was.
1: Ja.
0: En ook wel het feit dat ik altijd op zaterdag werk, al 6 jaar lang, heb ik ook heel veel bruiloften, verjaardagen, babyshowers, samenkomsten van vrienden heb ik moeten missen. Dus ook mijn sociale leven heeft heel lang op de tweede of de derde plek gestaan.
1: Heb je al idee wat je daarna gaat doen volgend jaar?
0: Ja, daar heb ik nu dan tijd voor om over
1: na te denken.
0: Nee, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dit is natuurlijk het project van moederschap, is het grootste project.
1: Ja.
0: En daarbuiten, ja, ik zou heel graag me willen blijven inzetten voor de thema's waar ik me nu voor inzet. En ik denk ook wel dat er behoefte is aan ook journalistiek die gaat over nabijheid en het alledaagse en problemen waar mensen dagelijks tegenaan lopen. Mm-hmm. Het is ook wel, als ik soms zit te kijken naar wat ik op tv voorbij zie komen, is het vaak heel abstract. En het gaat veel over systemen. Maar uiteindelijk is een programma als Kassa er, en dat is ook wel waar ik me het meest thuis in voel. En wat betekenen die wetten en regels voor je boodschappen, voor je energierekening, voor je woning? Dat is wel mijn drive. Om daar continu bij die inhoud te blijven.
1: Maar wel echt consumentenjournalistiek? Of zou je ook kunnen voorstellen van... geef mij gewoon een eigen talkshow en noem hem Amber. Je hebt natuurlijk ook op één gepresenteerd. Vond je dat leuk om te doen?
0: Nee, ik vond het eigenlijk niet leuk om te doen.
1: Wat maakte het niet leuk?
0: Nou, ik denk één, toch wel de afstand die je ervaart tot de inhoud. Want het is een dagelijks programma. Dus je kan je maar tot zekere hoogte voorbereiden. En je hebt toch echt wel het gevoel dat je geen grip hebt op die dossiers. Dat vond ik heel moeilijk. Ja, vond ik echt moeilijk om te accepteren. Dat je heel snel moest inlezen. En het was natuurlijk ook wel een hele ingewikkelde samenstelling van allerlei verschillende omroepen. Dus je kon ook niet echt een band krijgen met de redactie. Waar ik nu Kassa als een soort extended family ervaar en je heel erg kan lezen en schrijven met elkaar, op elkaar ingespeeld bent, dat kan daar niet. Je komt even ingevlogen en ja, je presenteert een uur zo'n uitzending. Zo ervaarde ik het meer. Dus nee, dat was niet aan mij besteed.
1: En als je nu naar Renze kijkt, denk je dan wel eens van ja, laat mij daar zitten. Ik kan dat ook.
0: Ja, maar niet alles wat je zou kunnen is ook niet per se wat je moet doen. En ik denk de schoonheid van een niet-dagelijks programma is dat je toch wel heel erg de diepte in kan gaan. Dus het lijkt wel alsof, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren als journalist en presentator, maar een talkshow of een eigen talkshow is altijd het hoogst haalbare geweest
1: lijkt
0: voor iedereen.
1: Het,
0: dat lijkt het, ja. Maar ik vraag me toch af of dat ook... Ja, of dat echt ook zo is. Het is ook heel vluchtig. Je ziet ook dat er een enorme druk nu op is dat het moet slagen. En dat je weinig tijd hebt om over langere tijd iets op te bouwen. Dus ik denk dat ik van de iets langere termijn dat meer bij mij past.
1: Oh. Ja, het geluid van je jeugd.
0: Ja,
1: Ik ben benieuwd of mensen dat er meteen... Of klonk het meer zo?
0: Dit
1: meer.
0: Ja.
1: En welk merk was het?
0: Een Singer,
1: naaimachine, ja. En wie zat er achter die naaimachine?
0: Ik ben er helemaal door geraakt. Dat had ik echt niet verwacht. Dat is echt absurd natuurlijk. Dat je door het geluid van een naaimachine geraakt kan zijn.
1: Ik weet niet hoe vaak dat
0: voorkomt.
1: Ja, best vaak. Want ik vind dat helemaal niet absurd. Want een geluid gaat meteen zo naar je gevoel.
0: Je gevoel in.
1: Dat kan je niet tegenhouden ook, hè?
0: Ik heb natuurlijk ook nu wel best wat hormonen. dus zo snel geëmotioneerd. Maar nee, mijn oma.
1: Je oma?
0: Is coupeuse en die heeft jarenlang een eigen kledingwinkel gehad voor kinderen. En ik ben ook deels in die winkel opgegroeid, want mijn moeder die voedde mij alleen op. Dus ik was er ook heel veel bij mijn oma. Ze leeft trouwens gewoon nog hoor, ze is 85 en hartstikke kwiek. Dus dat is niet per se wat me raakt. Maar mijn moeder kan ook ontzettend goed en mooie kleding maken. Dat is niet haar beroep, maar ze heeft dat weer van mijn oma geleerd. En het zijn echt twee zulke sterke, onafhankelijke vrouwen die een heel groot voorbeeld zijn, ook voor mij. Mm-hmm. Dus ik denk dat hetgene is wat me raakt. Want ik denk, jeetje, daar heb ik toch maar mooi geluk mee gehad met twee van die vrouwen in mijn omgeving.
1: En als je jezelf dan moet omschrijven als meisje in die kamer en je hoort die naaimachine, wat voor meisje zat daar dan?
0: Nou, ik denk toch ook wel een heel blij kind, die heel erg met veel liefde en aandacht is opgevoed door grotendeels mijn oma en mijn moeder. En die ook heel erg toen al heeft geleerd dat vrouwen een heel belangrijke rol spelen in de maatschappij. Want mijn moeder had een hartstikke drukke baan en mijn oma die verdiende dus zelfs de kost, want mijn opa die werkte niet, die zat thuis, die was afgekeurd. Dus zij verdiende het inkomen, was ondernemer. Dus ik heb me altijd een onderdeel gevoeld, misschien van een soort matriarchie als klein meisje.
1: Ja.
0: En ik was wel een heel tevreden kind, ja. Was ook wel heel veel op stap, buiten. Ik ben opgegroeid in Amsterdam-Noord. En dat is toch een buurt waar ook heel veel problemen zijn. Sociale problemen, veel laaggeletterdheid. Armoede, schulden achter de voordeur. Dat speelde allemaal niet bij mij thuis. Maar ja, ik wilde het liefst de hele dag op straat rondhangen tot 11 uur 's avonds. En dat vond mijn moeder niet altijd goed. Maar ik had dus ook wel een hele vrije jeugd.
1: Want je omschrijft het zelf ook in je serie als... ik had geen onbezorgde jeugd, maar wel een hele liefdevolle.
0: Ja.
1: En wat maakte het niet onbezorgd?
0: Ik denk ook wel het gebrek van het hebben van een vader. En dat was ja af en toe heel erg veel verdriet. Vooral zag ik bij mijn moeder ook daardoor. En als je als moeder het alleen moet doen, dan... Ja, is er minder ruimte ook voor aandacht voor je kind. Omdat je ook bezig bent met je hoofd boven water houden. Dus dat is denk ik wel wat af en toe onbezorgd was. Niet onbezorgd.
1: Nee, dus jij zag van, ja, ze moet ook wel sterk zijn.
0: Ja, zeker. Ja, en ook het wel en niet aanwezig zijn van mijn biologische vader is heel verwarrend voor een kind. Want soms was hij er dan een tijdje en dan was hij er weer een tijdje niet. En dus ik durfde daar nooit heel erg op te leunen. Maar het is als de afwezigheid er is, toch ook wel weer heel erg een gemis.
1: En dat zie je misschien achteraf pas.
0: Ja,
1: duidelijker.
0: Ja,
1: wat
0: zeker.
1: Je dan gemist hebt.
0: Ja, ja, als je zo klein bent, dan ben je zo flexibel. En ja. Dan denk je dat je dat niet beïnvloedt of niet schaadt. Maar je gaat daar toch wel bepaalde manieren van beschermingsmechanismen uit ontwikkelen, denk ik. Ik vond het ook altijd heel moeilijk om een relatie aan te gaan later in mijn leven. Zeker met mannen.
1: Om ze te vertrouwen?
0: Ja, om ze te vertrouwen, ja.
1: Dat ze niet opeens weggingen?
0: Precies, ja. En daar heb ik nog steeds last van. Dus dat is iets wat je heel lang bij je blijft.
1: Ja. En ja, dan in je jeugd wordt echt zo'n soort van harde schijf gebouwd, toch? En wil je dat er allemaal uitkrijgen... Dat is maar de vraag of dat lukt.
0: Mooi gezegd. Ik weet ook niet of het nodig is om het eruit te krijgen, maar misschien overschrijven.
1: Overschrijven, ja.
0: Ja. Ja,
1: hoe noem je dat ook weer als je er overheen gaat schrijven? Had je altijd zo'n functie van, dan kon je hem helemaal leegmaken, die schijf, en dan was hij weer helemaal blanco en dan kon je er weer overheen.
0: Oh, daar heb ik niet van gehoord. Maar als je erachter komt, stuur het even door.
1: Laat ik het weten. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, ik wil George Benson horen.
0: Ja.
1: The Changing World. Waarom die muziek?
0: Poeh. Nou, ik vond het sowieso een hele moeilijke vraag. Want ik ben een enorme muziekliefhebber. Dus het is een beetje alsof je aan een kind vraagt in een ijswinkel met 50 verschillende smaken. Kies er eentje.
1: Ja, ja.
0: Maar ik vind dit zo'n virtuoos artiest. Mm. Ik denk dat je hem ook uit duizenden zou herkennen. De klanken die hij maakt met zijn gitaar, heel warm. En sommige muziekstukken, ik vind het ook echt een muziekstuk, daar moet je even voor gaan zitten. Of soms zelfs gaan liggen om naar te luisteren. En daar vind ik dit een voorbeeld van, waarvan eigenlijk iedere noot klopt.
1: Want ben jij iemand die muziek gaat luisteren om daar troost uit te halen?
0: Ik denk dat dat wel voor heel veel mensen geldt. Ik doe dat veel te weinig eigenlijk. Heel vaak kom ik erachter dat als je je inderdaad verdrietig voelt of even onrustig, dat het heel erg kan helpen om muziek te luisteren. Maar dat vergeet ik ook altijd weer even. Muziek speelt wel een hele belangrijke rol in mijn leven. En er is ook George Benson, omdat mijn stiefvader, die mij voor een groot deel opgevoed heeft, was ook een groot fan van George Benson. Dus dit stond ook heel veel aan bij ons thuis.

0: ik ben helemaal relaxed.
1: Kijk, dat effect heeft het ook op mij.
0: Ja, George Benson, The Changing World. En je luistert naar Misha. En dit was de wankelplaat van mijn gast, Amber Kortzorg. Je kunt niet worden wat je niet ziet. Hè? Dat zei je in het begin. Daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Want toen jij kind was, of tiener... zag jij iemand op tv dat je dacht van... oh, die lijkt op mij.
1: Poeh, nee. En daar was ik ook niet heel erg mee bezig op dat moment. Maar ik had het sterke de ambitie om advocaat te worden.
0: Oh ja, dat kan ik me helemaal voorstellen.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oké, ja, het is net iets anders geworden... maar het ligt misschien wel in het verlengde van elkaar. Hè? De waarheid boven tafel krijgen, rechtvaardigheid staan voor rechtvaardigheid... Maar er waren weinig vrouwelijke advocaten in die tijd inderdaad op televisie. Dus nee, misschien weinig herkenbaarheid.
0: Ja. Hoe begon je uiteindelijk in de media? Bij de BNNVARA Academy, toch?
1: Ja, ja, dat is een opleiding die nu helaas ook vanwege de bezuinigingen niet meer bestaat. Maar voor jonge televisiemakers die eigenlijk geen opleiding daarvoor hebben gedaan. Het is een aanmeldprocedure. Best wel streng selectieproces. En ja, dan maak je een jaar lang televisie. En dat was bij BNN destijds.
0: En merkte je toen al meteen van ja, dit is voor mij. Dit kan ik, dit wil ik doen.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, want ik vond het ook heel erg intens. En het was denk ik ook wel in een tijd, een andere tijd. Waarin toch de persoonlijke begeleiding van jonge talenten. Of nou ja, dat is zo'n stom woord. Maar studenten, om dat maar zo te zeggen. Was vrij minimaal. Dus het ging heel erg over jezelf laten zien en scoren. En met weinig aandacht voor, is het eigenlijk wel gezond voor je? Dus ik ben daar best wel gebroken weggegaan eigenlijk. En ik vond de mediawereld toch een stuk minder leuk dan ik had gedacht. En ik miste ook wel de verdieping. Dus toen heb ik besloten om nog journalistiek te gaan studeren. Mm-hmm. En ik dacht, voor de camera staan, dat was altijd heel graag wat ik wilde toen ik jonger was. Maar het gaat me eigenlijk om het verhaal. En dat kan net zo goed van achter de camera. Dus ik had dat eigenlijk al helemaal daar afscheid van genomen om nog presentator te willen zijn.
0: En wat zorgde ervoor dat je het weer ging omarmen, het journalist zijn, het voor de camera staan?
1: Nou, het journalist zijn, dat was voor mij echt dat is de beste keuze die ik gemaakt heb in mijn leven, denk ik. Toen op jongere leeftijd, om journalistiek te gaan studeren. Mm-hmm. Ik kom uit een omgeving waar wij geen kranten lazen vroeger. En ik volgde ook weinig het nieuws. En ik las geen tijdschriften of keek weinig documentaires. Ja, heel erg eigenlijk. Met die achtergrond begon ik aan mijn studie journalistiek. En er ging voor mij zo'n wereld open. Dat ik dacht, ja, dit, hier voel ik me heel erg ook thuis. Dat ik nooit eerder zo ervaren. Ik was best nog wel zoekende wat ik wilde. Maar dat was meteen duidelijk van dit is wat ik wat op mijn lijf geschreven is. En toen kwam er heel simpel maar een vacature voorbij voor een screentest voor verslaggeving van de belbus. Van kassa dus al. Ja. En dat was een soort hybride baan. Dus enerzijds de redactie doen. En dat is natuurlijk waar ik toen helemaal het vuur voor voelde. Voor dit redactiewerk. Maar wel ook tegelijkertijd presenteren. En toen dacht ik, nou, dat wil ik nog wel een keer een kans geven. Ja. En ja, dat is inmiddels 10 jaar geleden. Dus kassa was mijn eerste werkgever en dat is het nu nog steeds.
0: Want dan kom je daar bij kassa als presentator en dan eigenlijk kom je in het huis binnen van iemand anders. Hè? Want andere presentatoren zijn je al voorgegaan. Ja. Hoe maak je het dan toch wel je eigen stekkie?
1: Zo. Nou, heel veel uitproberen. En dat was ook heel veel ruimte voor. Ik had een eindredacteur die eigenlijk, als het maar klopte inhoudelijk, vond hij qua vorm en creativiteit, vond hij alles goed. En ik denk, enerzijds terugkijken naar iemand als Felix Murders bijvoorbeeld, die het programma Kassa ooit bedacht heeft. Brecht van Hulten die het toen presenteerde. Dus ik heb daar journalistiek inhoudelijk heel erg veel van geleerd. En tegelijkertijd ben ik ook weer, of was ik, een nieuwe jonge generatie. Dus deed ik het op mijn manier.
2: Hallo Amber, goeienacht. Nog even, en dan is het donderdagavond. Dan zit je in Carré om die ring in ontvangst te nemen. Want dat gaat uiteraard lukken.
1: Nou ja.
2: Ik ben de laatste maanden zo vaak aangesproken door mensen die het onbegrijpelijk vinden dat Kassa moet verdwijnen. Dus ik denk dat die allemaal gaan stemmen op Kassa. Hou er maar rekening mee. Heb je je speech al af? Wat ga je zeggen? Ik ben zo benieuwd. Ik ben ook benieuwd of de NPO van gedachten verandert op het moment dat die ring gewonnen wordt. Hey, leuke uitzending verder. Goed aan Misha.
1: Wat leuk.
0: Ja, je had het net over
1: dat
0: hem.
1: Is hem. Ja, ja, Felix Murders, de Nestor van Kassa.
0: Die het gaat jinxen.
1: Ja, nou ja, of manifesteren, oh, zoals dat heet tegenwoordig.
0: Ja, geloof je?
1: Ja, nou, nee, maar ik denk wel dat als je je zinnen ergens opzet als mens en zeker als team, wat wij natuurlijk met Kassa nu heel erg doen, dat je wel een hele grote kans maakt dat het die kant op valt. Maar ja, uiteindelijk heb je het nooit helemaal voor het zeggen. Maar we gaan er wel voor.
0: Heb je al een speech?
1: Ik heb wel al iets opgeschreven, ja. Want dat is toch iets wat... Je hebt maar een minuut, dus je wil daar niet staan stamelen. En ik denk ook dat je bijna niks meer kan bedenken. Omdat je zo overweldigd bent door emoties. Dus het is wel slim om vast wat op te krabbelen.
0: En je zegt, ik ben nog aan het nadenken. Stel dat Kassa stopt, wat ik dan daarna ga doen. Kun je ook voorstellen dat je... Ook, zou het ook gewoon iets buiten de media kunnen zijn?
1: Ja, kan ik me wel voorstellen. Ja, heb ik altijd wel ook openlijk gezegd. Dat of een baan binnen het publiek bestuurlijke of...
0: Oh ja, lijkt je dat leuk?
1: Ja.
0: Publiek bestuurlijke, wat lijkt je daar leuk aan?
1: Nou, omdat ik natuurlijk bij Kassa nu 10 jaar lang zoveel dossiers behandel over zorg, over onderwijs, over gemeentelijk beleid, over uitvoeringsinstanties van de overheid, waarin je heel erg belicht wat er misgaat en heel erg probleemanalytisch werkt. En dat ik soms ook wel heel erg de behoefte voel om daar ook een oplossingsrichting in te vinden, in plaats van alleen maar te agenderen. Dus ik zou dat wel als een hele mooie maatschappelijke functie zien om die kennis en kunde die ik nu heb opgedaan, om dat ook ergens te kunnen toepassen.
0: En politiek?
1: Nou, niet landelijk, want ik denk dat hetgene wat mensen nu over zich heen krijgen, en het is allemaal zo persoonlijk geworden, ik denk niet dat ik daar sterk genoeg voor ben. Maar lokaal misschien wel.
0: Je eerstvolgende project is natuurlijk je kind. Is het ook een periode, tenminste dat kan ik me voorstellen, waarin je zelf dan ook nog meer bent gaan nadenken over je jeugd en over je roots?
1: Ik denk dat ik dat wel al een beetje achter de rug had. Dus daarom ben ik ook wel blij dat ik op iets latere leeftijd, ik ben nu 35, moeder word. Waardoor ik dat voor een groot deel al heb kunnen uitpluizen. Dus dat voelt goed dat ik dat werk al verricht heb.
0: Ja. Want ben je wel weer teruggegaan naar Suriname sinds je documentaire?
1: Ja, en ook met mijn partner. Ja. Dus dat was fantastisch. En toen heb ik ook mijn vader weer gezien. En veel mensen die toen in de documentaire zaten, heb ik ook weer opgezocht. En het voelt nu als een tweede thuis. Ik voel me daar niet meer bezwaard om te zijn. Dat was voorheen een beetje. Dat ik dacht, ja, wie ben ik nou hier? En nu denk ik, nee joh, dit is ook mijn land.
0: Ja. En zorgt dat er dan ook voor dat je het Surinaamse in jezelf ook meer toelaat?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik weet niet wat het Surinaamse is.
0: Wat is,
1: of wat is het Nederlandse? Maar goed, ik denk als je toch iedere cultuur onder een loep bekijkt, dat er wel bepaalde dingen zijn die vaak terugkomen. En in Suriname is dat denk ik ook wel het directe, de verbinding aangaan met elkaar. Dat je ergens zit bij een bushalte of bij een café en dat mensen vragen, joh, hoe is je dag? Waar kom je vandaan? Wat ga je doen? Dat er heel erg laagdrempelig contact is tussen mensen. En ik heb dat nooit helemaal begrepen dat dat toch mijn Surinaamse kant is. Maar dat komt 100% daar vandaan. Zonder dat ik dat eigenlijk besefte. Want dat heb ik ook in Nederland altijd gedaan. En ik denk toch ook wel de muziek, het dansen, het toch in andere mensen hun ogen luid zijn of aanwezig zijn. Ja, dat heb ik allemaal nu wel meer omarmd.
0: En we hadden het al eerder over van het Nederlanderschap. Wat betekent dat voor jou, Nederlander zijn? Is dat iets waar je überhaupt over nadenkt?
1: Nou, wel steeds meer. Ik denk zeker in een tijd dat er zoveel gebeurt op de wereld en dat je ziet dat in een land als Amerika, waar zoveel vrijheden die allemaal waar we van uitgaan dat die normaal zijn, waarvan je vergeet dat die ooit verworven zijn, Zoals bijvoorbeeld recht op abortus is er één van. Maar ook de wetenschap die in Amerika echt ontmanteld wordt. Dat ook een deel is van het Nederlanderschap. En misschien ook wel meer het Europees zijn. En dat we dat ons nu, of ik mezelf ook steeds meer besef, dat dat een enorm groot goed is. En ik denk ook dat dat ons als Europa zijnde echt onderscheidt van andere continenten. Dat we heel erg veel vrijheden hebben hier.
0: We eindigen altijd met het geluid van de liefde. En jij zei, ik weet niet of ik het goed zeg, Jaisu?
1: Ja, Jaisu.
0: Oh, Jaisu van ja. Pat Thomas en Kwashibu Area Band. Waarom is dat het geluid van de liefde?
1: Ja, dat is misschien helemaal niet wat je in eerste instantie zou verwachten. Want mensen gaan het zo meteen horen. En dan kom je erachter dat het gewoon een hele vrolijke plaat is. Maar als je dit opzet, kunnen mensen niet stil blijven zitten. En voor mij is liefde ook verbinding. En verbinding is ook dansen en is vrolijkheid ervaren. Dus dat roept dit nummer heel erg in mij op. En ik kan eigenlijk niet wachten om straks, want ik dans hier vaak op in de woonkamer met mijn partner, om dat straks ook met mijn zoontje te doen. En dus op die manier verheug ik me heel erg op die liefde.
0: Ik vond het zo mooi, want ik las een Instagram post van je van een tijd terug, hè, waarin je aankondigt van nou dat jullie zwanger zijn. Mm-hmm. En ik vond dat verhaal, hoe jullie elkaar hebben leren kennen, dat vond ik net een film.
1: Oh ja?
0: Want dat was in een bergdorpje.
1: Ja, in Japan inderdaad. In een bus stapte mijn vriend in. En ik was al een tijdje in mijn eentje op reis. Ik had al heel lang niet met mensen echt gesproken.
0: En, hoeveel jaar geleden is dit?
1: Ja, dit is bijna 10 jaar geleden. Ja, en hij stapte in en in eerste instantie dacht ik, wow, wat een knappe man. En toen bleek hij ook nog eens een keer heel grappig en geïnteresseerd en slim. En dat is eigenlijk, we zijn gaan praten en dat is nooit meer gestopt. Maar hij komt wel uit Zwitserland, dus dat was even een grote hobbel. Maar dat is ons gelukt.
0: Wat goed. Heel veel geluk.
1: Dankjewel, Misha.
0: En ik ga voor je duimen morgen.
1: Ik hoop dat ik met mooi nieuws kan komen over een aantal weken. Ja.
0: Wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app, abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlog. En de laatste aflevering van Kassa?
1: 5 december.
0: 5 december gaat gepresenteerd worden door Felix Murders.
1: Precies.
0: Vind je het niet jammer?
1: Ik vind het super jammer. Dat was het eerste wat ik dacht toen ik mijn uitgerekende datum zag. Dacht ik, oh, maar dan mis ik de laatste Kassa. Maar nu vind ik het ergens ook prachtig dat Felix het gaat eindigen. Want zo is het ook ooit begonnen. Dus de cirkel is rond en ik ga lekker kijken. Ofwel vanaf de bank, of misschien kan ik nog wel achter de schermen erbij zijn.
0: Dankjewel.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: Iedere week de podcast Blok en Dijkstra lezen nog boeken. Over lezen, over schrijven en vooral over boeken. Schrijvers die in één keer in de actualiteit waren. Ik heb bijvoorbeeld alle boeken die ik heb thuis van Bukowski heb ik speciaal voor jou meegenomen.
2: Het zijn er echt heel veel.
1: Ja, het zijn er heel veel. Dat is een grote schrijver, Charles Bukowski.
3: Wat leest Nederland? De wereld achter de boeken, hè? Want we hebben veel verhalen over schrijvers.
1: Nou, weet je, ik heb Tommy hierover geëpt omdat ik wist dat jij dit ging zeggen. Ik heb mijn gewaardeerde collega Michel Blok.
2: Heb je mijn naam echt genoemd?
1: Ja. Oh. Maar ik heb al aardig
2: daar heb ik helemaal geen goedkeuring voor gegeven.
1: Ja, we maken toch een podcast? Ja.
3: En er zijn heel veel BN'ers die boeken schrijven. Heel veel BN'ers.
1: Ja, altijd van je af. Biografie van Ayn Edeveen. Geweldig boek. Ayn Edeveen heeft dus een kabouter fetish. Ja, dat vind ik al goede informatie die uit het boek haalt.
3: En wij begeven ons in de schrijverswereld. Dus wij gaan naar de boekenborrels. We hebben heel veel juice. En bel eventjes hè, met de leeslijn. En laat achter wie ben je, waar kom je vandaan, wat lees

0: Edeveen. Geweldig boek. Arjen Edeveen die heeft dus een kabouterfetisch. Ja, dat vind ik al goede informatie die uit het boek haalt.
1: En wij begeven ons in de schrijverswereld. Dus wij gaan naar de boekenborrels. We hebben heel veel juice. En bel eventjes hè, met de leeslijn. En laat achter wie ben je, waar kom je vandaan, wat lees je en wat vind je ervan.
0: Oh, schaamteloos gepikt van vroege vogel.
1: Ja, dat maakt toch niet uit. In je favoriete podcast-app.
2: De Nederlandse geschiedenis kent veel iconische figuren. Aletta Jacobs, Willem van Oranje, Vincent van Gogh, die ken je allemaal wel. Maar heb je ook gehoord van Elisabeth Samson? De Surinaamse miljonair die de witte Nederlanders met hun eigen wetboek om de oren sloeg. Of Jan Jansoon, de Haarlemse kaper die piraat werd, zich tot de islam bekeerde en onder de naam Murat Reis Noord-Europa teisterde. In de serie Obscure Figuren proberen wij, Tom Hofland en Pascal van Hulst, onderbelichte personen uit onze geschiedenis in het voetlicht te plaatsen. In 10 minuten per aflevering leer je alles over de meest bijzondere, maar bijna vergeten figuren. Obscure Figuren is nu te vinden in je favoriete podcast-app.

0: hebben Nederlanders de laatste tijd zulke korte lontjes? Dokters, leraren, boswachters, allemaal trokken ze de afgelopen tijd aan de bel.
1: Met een gebalde vuist in het bos?
2: Ik heb dat wel meegemaakt, ja.
0: Het mysterie van de boze mensen.
3: Ja, maar wijf, jij kan niet lesgeven. Dus ga mij niet vertellen dat ik moet lezen. Daar betalen we jou voor. En nou heel snel een beetje.
0: Wie zijn die mensen?
4: Want het is net een bakplaat dan.
1: Ja.
4: Ja, dus het wordt steeds heter, heter, heter.
1: Dus u kan brullend weer naar buiten.
0: Waarom hebben we zo'n grote mond? En waar gaat dit heen?
5: Er gaat een keer iets gebeuren, want dit kan niet lang goed blijven gaan.
0: Op zoek naar de schaduw van het gewone Nederlandse leven. Waaronder mijn eigen leven.
6: Ik zie je nog steeds boos kijken.
1: Ja, boos kijken?
6: Ja.
0: Het mysterie van de boze mensen. Een serie van mij, Robin de Wever, voor Omroep Max en NPO Luister. Beschikbaar in de gratis NPO Luister-app en in alle andere podcast-apps. En onthou, als je niet wil luisteren,
4: dan krijg je de volle laag van mij. Ja, is nou onderhand afgelopen met die show, want ik ben het hier wel zat.
7: NPO Radio 1.
8: 2 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: NPO Radio 1. EO.